0: De steekpartij op Times Square in New York zijn twee doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
3: De discussie over de nieuwe EU-begroting is volop losgebarsten. En Fed-voorzitter Kevin Warsh liet door zijn speech in Jackson Hole toch een beetje in zijn kaart te kijken. Ik bespreek het allemaal met de leden van het Economenpanel. Helene Mees is hier, econoom, onder andere verbonden aan de Volkskrant als columnist. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom.
4: Hallo.
3: Financiële markten rekenen na de toespraak van Kevin Warsh in Jackson Hole op een renteverhoging. De Fed-voorzitter zei dat zijn voornaamste focus is gericht op de prijzen. En een inflatie boven de 2% hoort daar niet bij.
5: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do.
3: Helene, voor iemand die toch al maandenlang volhoudt dat hij het liefst zo min mogelijk zegt, is dit klare taal?
6: Nou ja, hij had voldoende tijd toebedeeld gekregen in Jackson Hole. En de financiële markten hadden het ook echt nodig. Ik denk dat onderbelicht blijft is dat. En de kritiek op Warsh dat hij gelijk heeft met het afschaffen van de forward guidance. Forward guidance is destijds door Janet Yellen geïntroduceerd. Ook met de gedachte, omdat de rente toen bij de zero lower bound op het nulpunt was. De Federal Reserve kon niet de beleidsrente verder verlagen dan 0%. En door forward guidance te geven kon je in ieder geval de yield, de lange termijn rente naar beneden praten. Want als je aangaf, wij denken dat die 0%, dat was net ietsje boven 0%, lang gaat aanhouden voor de korte termijn rente, zou ook de lange termijn rente laag blijven. Dat is inmiddels zijn we lang weg van de zero lower bound, zeker in de Verenigde Staten. En heeft die forward guidance heeft gewoon gebleken dat de Federal Reserve te veel beknelt. Ja. Maar het lastige is geweest, met zeker in de tweede persconferentie van Warsh, waarin hij geen goede indruk maakte, is dat hij ook eigenlijk niet zijn oordeel over de stand van de economie wilde geven. En dat heeft hij deze keer gerepareerd.
3: Hij heeft overigens ook in Jackson Hole weer wat gezegd over die stillere Fed. Een Fed die minder vooruitloopt op toekomstige rentebesluiten in deze bewoordingen.
5: Finally, a quieter Fed, a more purposeful Fed in its communications, is better able to meet its objectives. And we can be held accountable for delivering on our remit. The only true test of our credibility.
3: Ik zie aan je blik dat je het nog even goed tot je door laat dringen, Menno.
4: Nou, ik. Kijk, dat per definitie het geval is dat je stiller moet zijn. Ik denk dat het heel erg gaat over wat je zegt. Dit is een onderwerp die ik dicht bij mij ligt, want ik ben gepromoveerd op centrale bank communicatiebeleid. En ik heb ook in de tijd van Forward Guidance, dat begon eigenlijk al eerder dan Yellen. En ook eerder dan de crisis eigenlijk. Maar dan met andere motivaties. Met een veel bredere motivatie dan alleen maar de rente beheersen in crisistijd. Maar ook gewoon meer informeren. En mijn proefschrift ging over het idee van, kan je daar inderdaad te ver in gaan? Met het idee dat als je de markten alles gaat vertellen, dan hebben ze geen prikkel om zelf te gaan nadenken. Je doet het denken voor ze. En dat is gevaarlijk, want dan hol je eigenlijk de waarde van dat marktsignaal uit. En dat ligt heel dichtbij wat Wars zelf ook zegt. Hè, dat
3: wat Wars gaat nu terug naar wat normaal genoemd kan worden.
4: Nou, kijk, hier is een hele discussie over. Want ook in mijn proefschrift, ik had een leuk theoretisch paper van waarom het zo zou kunnen zijn dat je de markt uitrolt. En vervolgens kon ik geen enkel empirisch bewijs vinden dat het ook gebeurde. Want het leek erop dat ja, alle communicatie eigenlijk leidde tot betere marktwerking. Dus dit is niet een gesloten discussie als je naar de literatuur kijkt.
3: Zelfs niet naar jouw proefschrift.
4: Zelfs niet naar mijn proefschrift.
3: Nou ja, zeg.
4: Nee, daar is veel voor en veel daarna over geschreven. Maar ik ben wel afhankelijk. Ik sta wel open in ieder geval voor die redenering van hey, maar dan gaat het niet zo over hoeveel je zegt of hoe vaak je praat. Maar wat je zegt. Ga je de markt echt voorlepelen wat je gaat doen? Van, oh, we gaan volgende week een stapje doen en over 3 maanden ook weer heen.
3: Maar Menno, dit is natuurlijk niet voorlepelen, maar dit kan toch niet veel anders betekenen dan een renteverhoging?
4: Ja, precies. Maar het gaat erom waarom je die conclusie trekt als markt. Hè? Als je trekt zonder erover na te hoeven te denken, ja, dan zie ik wel het argument dat het schadelijk is voor de marktwerking. Als je trekt omdat hij heel duidelijk signaal zegt van, ja, we zijn niet zo tevreden over de inflatie. Dit is mijn economische analyse, dan past dat prima in een beeld van de markt. Ja, natuurlijk moet de markt luisteren naar wat de Fed zegt.
6: Zodat hij vooral heeft gezegd ook dat zijn hele primaire focus is om de prijsontwikkeling, de inflatie onder controle te houden. Daar heeft hij zich natuurlijk ook mee gedistanceerd van Donald Trump. Hij zit enorm tussen twee vuren, want Donald Trump belt hem regelmatig. Ik neem aan dat hij niet zelf de telefoon oppakt, maar dat is wel via een krantenberichten, volgens mij in de Washington Post bekend geworden dat Trump het gewoon de telefoon pakte om even met hem de economische situatie door te spreken. Ik denk dat daar dat door het signaal te geven dat hij de inflatie onder controle zou houden, dat een belangrijk mandaat is. Dat hij daarmee afstand neemt van Trump.
3: En dat is toch het mandaat van iedere Fed-voorzitter overigens? Of
6: het
3: niet?
6: Het is het. Ja. Maar hij heeft nu toch het gevoel. Je hebt toch het gevoel dat hij naast het officiële mandaat, duaal mandaat, dat hij gewoon Trump als opdrachtgever heeft. En dat zou niet moeten zijn. En ik denk dat hij op dat punt de markt wat heeft kunnen geruststellen. Hij heeft wel meer belangrijke dingen gezegd. Bijvoorbeeld dat er niet een eenvoudige Taylor rule is die vertelt wat de Fed gaat doen. Ook heel belangrijk, want ik denk dat daar het echt helemaal tijdens Ben Bernanke en Alan Greenspan mis is gegaan, is dat ze zijn gaan goochelen met de inflatiemaatstaven. Wat gaan we nou gebruiken? Gaan we de CPI gebruiken? Technische discussie of de PCE. Maar dat maakt nogal wat uit voor de manier waarop je inflatie meet en wat het voor je geldbeleid is. En je zag destijds hebben ze gewoon gekozen, Greenspan en Ben Bernanke hebben gekozen voor die inflatiemaatstaf die hun in staat stelde de rente zoveel mogelijk te verlagen, waarmee ze die enorme huizenbubbel in de early 2000s hebben aangewakkerd.
3: Wordt hier geaarzeld.
4: Nou, misschien meer Greenspan dan Bernanke. Want Bernanke zat er natuurlijk iets later. En die had vooral te maken met het aanpakken van de crisis. Maar het aanpakken van de crisis en het nasleep daarvan heeft ook wel zeker zeg maar, invloed gehad over hoe ze over de inflatiedoelstelling zijn nagedenken. Want het probleem was juist van, hey, als ik een hele simpele inflatiedoelstelling nastreef, dan zou ik de rente misschien niet zo lang laag houden. Terwijl op dat moment is het probleem die ze zagen is van, nou, we zitten, zoals je eerder ook zei, we zitten aan die zero lower bound. En nu dat we in een hele andere tijdperk zitten, zegt Wars terecht van ja, we moeten misschien een beetje weg van al dat crisisinstrumentarium en naar iets wat normalers.
6: Zeker. Maar de uitkomst daarvan zal zijn hogere rentes. Vooral ook omdat hij quantitative tightening wil gaan doen. Dat zal ook leiden tot langere termijn rentes. Je ziet al dat de situatie van de Amerikaanse staatsobligaties behoorlijk penibel is.
3: Ja.
6: Een belangrijke speech. En ik denk dat hij voor een belangrijk deel de markt heeft gerustgesteld.
3: Want daar wilde ik nog wel even naartoe. Wat zijn nu de effecten? Want je kunt kijken naar de positie van de dollar. Je kunt kijken naar die lange termijn. Je kunt kijken naar de obligatiemarkten. Wat heeft het allemaal teweeg gebracht?
4: Ja, die rentecurve is vervlakt. Wat wel een goed teken is als je zijn werk doet. Dus als je centrale bankier bent, als je zeg maar hoofd van het bedrijf bent en de aandelen gaan omhoog nadat je speech hebt gedaan, dan ben je meestal blij. Nou ja, als je centrale bankier bent en de rentecurve vervlakt, Dan is dat ook vaak een goed teken. Want aan de korte kant prijzen ze renteverhogingen. Ja, dat is logisch, dat is gewoon vooruitkijken. Maar dat het de lange kant omlaag gaat, die rente... Ja, dat kan een signaal zijn dat er minder inflatie wordt ingeprijsd... dat er minder inflatierisico wordt ingeprijsd... en überhaupt gewoon minder onzekerheid wordt ingeprijsd. En ja, dan ben je werk... Als dat inderdaad de reden is dat die lange rente omlaag ging... dan ben je werk wel goed aan het doen.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Het economenpanel is te gast, Helene Mees en Menno Middeldorp. Ik zeg het uit mijn hoofd. Is het tijd voor het volgende proefschrift? Want Helene Mees gepromoveerd op China, dacht ik.
6: Ja, op China. En nou, over het monetaire beleid van de Federal Reserve. Er waren meerdere papers bij elkaar.
3: Nou, dan gaan we nu vrolijk door over China... en de positie van de Europese Unie op het internationaal handelstoneel... ten opzichte van China. Buitengewoon kwetsbaar, stelt de Wetenschappelijke Raad... voor het regeringsbeleid, de WRR, in een rapport. En om de economie te beschermen, komt de WRR met een aantal adviezen... waaronder harde maatregelen om de concurrentie met China... aan te gaan. We spraken al BNR eerder met Ab Klink. Hij is lid van de WRR en hij zei het volgende.
7: Dan moet je toch ofwel met gelijke munt betalen, om het zo maar even te zeggen. Dus als wij geen markttoegang hebben in China, dan zij ook hier niet, enzovoort. En werkt dat allemaal niet, ja, dan moet je zelfs aan scenario's denken waarbij je de waarde van de euro verlaagt, dan wel met financiële restricties komt.
3: Met gelijke munt terugbetalen, brede importheffing hoort erbij, iets doen aan je wisselkoers. Helene, het mag allemaal wat kosten.
6: Het mag zeker, het zal Europa ook best wel wat kosten. Want we hebben gezien hoe China heeft gereageerd op de handelsoorlog... Ja. Die Trump trachtte te ontketenen. Ik denk, de berichtgeving is interessant. Ook dat ze zo enorm stevige aanbevelingen doen. Mijn idee is wel dat daar een denkfout aan ten grondslag ligt. Dat is namelijk dat als er... Ik wil toegeven, er is geen level playing field. China geeft heel veel staatssubsidies. Misschien is de yen wat. Of de yuan is iets ondergewaardeerd. En China knijpt natuurlijk de eigen economie heel erg af, zodat ze heel competitief blijven. Ja. Maar zelfs als er een level playing field zou zijn, zouden we niet kunnen concurreren met China. En volgens mij heeft de WRR daarover nog niet nagedacht. En wat daarvan de conclusie.
3: En dat heeft te maken met grondstoffen, zeldzame materialen?
6: Innovatiekloof. Oh. China heeft binnen 20 jaar de innovatiekloof met het Westen gedicht. Nou, met Europa hebben ze het al veel sneller gedicht. Maar inmiddels zijn ze ook... Ze liggen in 85% van de meest urgente technologieën... heeft China een voorsprong, zowel op de Verenigde Staten als op Europa. En dat betekent dat het hele idee van wat wij altijd hebben gehad... van vrijhandel, dat het een win-win zou zijn voor alle landen... die erbij betrokken waren, dat helemaal vervalt.
3: We komen nu met een speciaal fonds vanuit Europa, geloof ik. Tenminste, dat is het idee om onze eigen concurrentiekracht weer aan te wakkeren.
6: Zeker. En als we de innovatiekloof met China kunnen dichten... Dan zou het zeker toe leiden dat we ook weer heel concurrerend zijn. Maar ik betwijfel dat Europa of Amerika die innovatiekloof ooit nog zal kunnen dichten.
3: Nou, dat is een mooie aanzet voor een verdere discussie, Menno. Hoe vol is jouw glas? Half vol zie ik hier trouwens.
4: Nou ja, inderdaad. Het is lastig voor Europa. En omdat Europa... inderdaad niet een hele sterke geopolitieke positie heeft... omdat er veel afhankelijkheden hebben van zowel China als de VS. En om vanaf die zwakkere positie... handelspolitiek, zeg maar... agressieve handelspolitiek te gaan inzetten... met tarieven, met risico op tegenmaatregelen... Dan moet je bereid zijn om wat verliezen te incasseren.
3: Dat zegt de WRR trouwens ook.
4: Ja, en dat is een hele goede additie. Want als je escalatie opzoekt en je hebt de zwakkere kaarten... Ja, dan moet jij meer pijn kunnen accepteren dan de andere kant... om dan daar als winnaar zeg maar relatief uit te kunnen komen.
3: Zelfs als je wel een gelijk speelveld zou kunnen realiseren... door bijvoorbeeld dit soort instrumenten in te zetten... dan nog kijk je tegen een gigantische innovatiekloof aan. Dus is het spel feitelijk al verloren.
4: Nou ja, kijk, dat zou juist een argument kunnen zijn. Ik denk dat de WRR het ook zo gebruikt. Is om te zeggen van ja, als jij wil dat je bepaalde technologische vermogen... en capaciteit, industriële capaciteit wil behouden... Ja, dan moet je die industrie op een of andere manier overeind houden. Ook wanneer ze blootstaan aan buitenlandse concurrentie. En dat kan. En er zijn grofweg twee manieren om dat te doen. Je gooit er heel veel geld tegenaan, je subsidieert ze, of je beschermt ze op een of andere manier. Subsidiëren is duur en we hebben natuurlijk al overheidsfinanciën die onder druk staat. En we gaan straks over hebben over de EU-begroting. Dus dat is ook zo. Daar zie je dat problematiek heel tastbaar terug. En beschermen met tarieven bijvoorbeeld, of andere handelsbeschermingsmiddelen, ja, die krijg je een tegenreactie. Ja,
3: maar dan zegt de WER, die brede importheffing die in dat rapport is opgenomen, de baten daarvan zou je kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat kwetsbare sectoren weerbaarder zijn, dat die het net wel kunnen redden.
6: Ja, nee, het idee dat wij na gaan denken over welke sectoren vinden we zo kwetsbaar, zijn zo belangrijk voor ons en zijn kwetsbaar voor concurrentie uit China, en die moeten behouden blijven, die kennis moeten we binnenhouden, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar doe dat niet vanuit de illusie dat wij kunnen concurreren met China. China heeft niet alleen de innovatiekloof gedicht, ze hebben ook nog eens een gemiddelde levensstandaard die maar 1/3 is in reële termen van wat die hier in het Westen is. Het is een veel dynamische economie. Wij kunnen daar niet mee concurreren. En ik denk dat dat eigenlijk het vertrekpunt moet zijn. En dan moet je nog steeds kijken van wat is ons dierbaar, wat willen we behouden.
3: Moet je durven dit te laten escaleren? Of onderschatten wij dan toch de verpletterende macht van China bij een eventuele tegenreactie?
6: Als het gaat escaleren, gaan wij dat niet winnen. Xi Jinping hoeft niet elke 4 jaar verkiezingen de gunst van de kiezers te winnen. De politici hier moeten dat wel.
3: Hoe doe je het dan zonder importheffingen, zonder iets met je wisselkoers te doen, zonder toch China ergens dwars te zitten?
6: Nou ja, daar dus komt bijvoorbeeld, wat je zou kunnen doen is inderdaad subsidiëren van sectoren die voor jou heel belangrijk zijn. Dat lijkt me nuttiger dan gewoon een algehele importheffing, want daarmee tref je veel meer sectoren. Daarvoor gaat het ook voor sectoren gelden die niet superbelangrijk worden geacht. Je kunt ook denken van, nou, voor een deel, je ziet dat ook in die discussie over de arbeidsproductiviteit, de vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa. En dat je eigenlijk denkt in reële termen is onze welvaart best op peil gebleven, omdat wij profiteren van goedkope import. Je zou dat natuurlijk ook met China kunnen hebben. Je gaat de zaken die je wil beschermen, die stimuleer je. Bijvoorbeeld defensie, een soort informatietechnologie, wat we allemaal nodig hebben, dat ga je stimuleren. En voor het overige denk je, nou, er zijn ook zaken waarvan ik gewoon goedkope Chinese producten kan importeren die geen risico voor de staatsveiligheid opleveren en die mij in staat stellen om subsidies te geven aan die dingen die ik echt belangrijk vind.
4: En soms is het nog ingewikkelder. Ik denk van de energietransitie is een interessant denkvoorbeeld. Want kijk, we kunnen nu heel snel opschalen en minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen door de import van goedkope Chinese windmolen, zonnepanelen en batterijen.
3: Want die zonnepanelen kwamen ook weer uitgebreid aan de orde in dat rapport. Denk ik, ja, het is allemaal wel goedkoop en we hebben daar als Europa, als Nederland ook op een bepaalde manier profijt van.
4: Maar aan de andere kant, als je zeg maar, je wil niet eeuwig afhankelijk blijven van China om voor je energievoorziening, denk ik. Dat zal Europa niet willen, gezien de doelen die we hebben. En dat betekent dus dat als je dat wil behouden, als je tegelijkertijd wil gebruik maken van die capaciteit in China en je wil die industrie behouden, ja, dan is het eigenlijk het enige wat je kan doen is subsidiëren.
6: Maar dat lijkt mij een prima aanbeveling. Nou, maar je zou kunnen zeggen, we nemen deels en we proberen de technologie, een Chinese technologie, daar proberen we op verder te bouwen. Net zoals de Chinezen in de early 2000s verder gebouwd hebben op de westerse technologie.
3: Maar subsidiëren kost natuurlijk geld en dat moet je er dan als minister van Financiën maar voor over hebben.
6: Ik zou denken dat dat best de minst confronterende manier is.
3: Want zo'n begrotingsoverleg, dat gaat niet alleen maar over rozen, heb ik wel eens begrepen. Ja.
6: Nou, volgens mij zijn er nog wel wat besparingen mogelijk in Nederland.
3: Nou, laten we het toch in Europese context proberen te aanschouwen. De strijd over de nieuwe Europese begroting is namelijk in volle gang. 6 landen, waaronder Nederland, zijn het niet eens met het voorstel om 2 biljoen euro beschikbaar te stellen tussen 2028 en 2034. En die worden dan al snel de vrekkige 6 genoemd. Ze hebben donderdag een voorstel ondertekend om de EU-begroting met enkele honderden miljarden te verlagen onder aanvoering van bondskanselier Merz. Er moet worden abgespekt, bezuinigd dus. Gaat er te veel geld naar de EU als deze plannen door zouden gaan, Menno?
4: Het ligt eraan wat men wil. Hè. Dus er spelen hier eigenlijk drie discussies tegelijkertijd. Eén over van wat is doelmatig gebruik van middelen. Twee over wie betaalt ervoor. Betaal ik ervoor of jij ervoor? En dan ook nog eens een keertje een discussie over wat moeten we op Europees niveau regelen en wat moeten we op nationaal niveau regelen. En daar hebben alle landen verschillende meningen over.
3: Het maakt ook nog wel uit of je netto betaler bent of netto ontvanger.
4: Ja, dat bedoel ik. Van betaal jij of betaal ik. Hè? Ja. Zelfs de frugals, hè, de landen die waar Nederland ook toe behoort, van die wat sceptischer staan over hun contributies aan de EU. Die zijn er niet eens over wat het juiste bedrag is dat de EU moet terugschalen in de begrotingsvoorstellen. Dus het is een enorme, ingewikkelde, multidimensionele onderhandeling.
3: Er is unanimiteit nodig om dit überhaupt nog een volgende fase in te krijgen, geloof ik, hè?
4: Ja, volgens mijn kennis van de EU-begrotingsregels wel, moet je uiteindelijk er allemaal over eens zijn.
3: Costa is nu bezig om al die lidstaten te bezoeken.
6: Ja, maar bij het ontwerpen van die begroting is er natuurlijk ook rekening mee gehouden. Er zit voor iedereen iets in waar je... Heijn heeft die strategie volgens mij niet helemaal gevolgd. Maar volgens mij zit in deze Europese begroting voor iedereen. Hij is op zo'n manier, in nominale termen is het een verhoging van 42% van de begroting ten opzichte van de eerdere begroting. Nou is het in reële termen maar een verhoging van. Hè, ik weet niet wat de toekomstige inflatie zal zijn, maar ongeveer 24%. Dus dat valt al wel weer wat mee.
3: Ja, en het is in totaal dan 1,5% van wat er in de Europese Unie wordt verdiend van het Europese BDP, geloof ik.
4: 1,3 dacht ik.
6: Ja, maar dat vind ik dan weer wat minder relevant. Ik vind het belangrijker van waar gaan we naar. Ja, nee, want het gaat mij meer over wat is de ontwikkeling ervan. Als het altijd 10% was geweest en het zou naar 9% zijn gegaan, zou ik het mooier vinden dan dat het van 1 naar 2% gaat.
3: Indachtig wat we net hebben besproken, gaat het dan wel om wat gaan we dan doen met dat geld? Want ook in deze brief gaat het over cohesiefondsen, gaat het over landbouwbeleid. Onderwerpen waarvan minister Heijnen vanuit Nederland heeft gezegd, ja, dat is de oorlog van gisteren. Als we dan meer geld moeten gaan geven, dan liever naar innovatie. Dan liever naar technologie.
6: En defensie. Ja, en lijkt defensie. Mij heel belangrijk.
4: Ja. Ja, nee, die staan allemaal op de lijst, inderdaad, van de extra uitgaven.
6: Maar daarom zit er ook in deze begroting wel een bezuiniging op de landbouwsubsidies en dergelijke in. Dus ik denk dat ze op alle manieren mensen dat de begroting wel ingekomen.
3: Dit gaat helemaal goed komen.
4: Nee. Er zijn allerlei dingen waar mensen over eens zijn. Er is best wel consensus over de nieuwe prioriteiten. Maar dat wil niet zeggen dat er consensus is over wat losgelaten moet worden en hoe dat gefinancierd moet worden. Dus dit is gewoon een super ingewikkelde onderhandeling. Maar uiteindelijk moeten ze eruit komen, zullen ze er ook uitkomen. En dan komt er gewoon daar heel veel late avonden een bedrag uit. En er zal niemand tevreden zijn.
3: Ik was wel tevreden met dit panel, met de twee promovendi om me heen. Wat een wilde zeg. Helene Mees was hier, econoom, columnist verbonden aan de Volkskrant, en Menno Middendorp, hoofd van Rabo Research. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal. Dank voor jullie bijdrage.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: love you.
1: 我也是你们的家人。
2: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
3: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Ja, praten over tech.
2: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Nederlandse bedrijven investeren miljoenen in kunstmatige intelligentie. Maar volgens een nieuw onderzoek van ServiceNow, groot softwarebedrijf, wordt Nederland nog altijd tot de achterblijvers van Europa als het gaat om professioneel volwassen AI-gebruik in organisaties en bedrijven. Opvallend, want ruim de helft van de Nederlandse organisaties werkt inmiddels met AI-agents. Waar loopt het spaak? Bij de technologie, de bestuurders of de wetgeving? Alex Hendriksen, welkom.
8: Dank je wel.
7: Regio-manager verantwoordelijk voor AI in Noord-Europa bij ServiceNow. Ook nog als gastdocent over AI verbonden aan onder andere de Vrije Universiteit. En die staat in Amsterdam. ServiceNow, heel groot bedrijf van Amerikaanse origine. Maar heel veel mensen zullen toch nog niet precies kunnen definiëren. Wat doet het nou? Jij wel.
8: Ja, zeker. ServiceNow, zoals wij het in het Engels noemen, wij zijn de AI Control Tower for Business Reinvention. Wat dat inhoudt is dat wij data, systemen en mensen met elkaar verbinden. Dat doen we al ruim 20 jaar. Door processen te automatiseren met workflows. En tegenwoordig doen we dat

0: Dus ook vol met AI.
1: Ja, want jullie zijn de control tower als het gaat over AI. Maar 20 jaar geleden, 30 jaar geleden was er nog geen AI, toch?
0: Zeker niet, maar uiteindelijk wel automatisering. En dat hebben we toen al opgepakt. En elke keer gaan wij mee op de nieuwe technologie die daar is. En vandaag de dag is dat uiteraard AI.
1: Ja, maar als je dat goed wil kunnen doen, dan moet je dus aan kunnen haken bij alle applicaties die binnen een grote organisatie, binnen een groot bedrijf worden gebruikt.
0: Klopt, correct.
1: Ja. En dat kan?
0: En dat kan. Ja, wat wij niet doen is, wij hebben toegang tot al die data, dus toegang tot al die systemen, toegang tot hele grote databases. Wij gaan die data niet naar ons toe halen, we zorgen alleen dat we er toegang tot hebben, zodat we uiteindelijk met AI en die, ja, de processen kunnen automatiseren.
1: En dat noemen jullie dan de control tower. Maar wat moet je dan precies controleren?
0: Nou, de control tower is niet anders eigenlijk dan eigenlijk met mensen. Hè. Ik kwam hier naar binnen en ik kreeg een badge. Ik kon niet zomaar doorlopen. Nou, uiteindelijk wil je dat met een AI-agent ook niet. Dat is niet. Hè, met AI is dat eigenlijk niet anders dan met mensen. Dus je wil uiteindelijk controle hebben over wat er gebeurt. We lezen vaak in de kranten dat het ook helemaal misgaat. Dus heel veel organisaties willen uiteindelijk ook een soort kill switch hebben. Van het gaat niet goed, oké, stop nu. En je wil uiteindelijk dat de AI zelf dingen doet, maar tot een bepaalde hoogte. En dan wil je dat hij even aan een medewerker gaat vragen, hey, is dit goed? Ja. Ben je hiermee akkoord of niet?
1: En is het nog altijd zo dat je die agents in het gareel kunt houden? Je hebt geluk, want ik sprak een half uurtje geleden nog met Deborah Nas, hoogleraar AI verbonden aan de TU in Delft, over Hugging Face en wat er misgegaan is bij OpenAI. De patronen die ze daar ontdekten, namelijk AI-agents waarvan we niet dachten dat die samen konden werken, die gingen toch samenwerken. AI-agents die geven niet op, die moeten gewoon, omdat ze zo geprogrammeerd zijn, hun taak uitvoeren. Ook als je zegt dat het wel mooi geweest is, dat menselijke trekje, dat ontbreekt. En dan zeg je, wij kunnen dat controleren.
0: Zeker, wij kunnen dat controleren. Ja.
1: Dus het was, als ServiceNow was ingeschakeld, niet zo misgegaan als afgelopen zomer?
0: Dat denk ik, ja.
1: Nou, het zou mooi zijn als je zegt, dat garandeer ik.
0: Ja, dat garandeer ik. Kijk, het begint ergens met inzicht. Dus waar het om gaat is, wat doen al die AI-agents? En ik denk dat daar in de analyse, ik heb ook analyses over die casus gelezen, dat we hebben eigenlijk niet goed in de gaten gehouden wat het deed. Het was een soort experiment en dat lieten we een beetje lopen. Het begint eerst met inzicht.
1: Het was ook opgezet als experiment overigens.
0: Ja, klopt, zeker. Maar ook een experiment, denk ik, dat je nog steeds in de gaten moet houden.
1: Ja, dat is wel verstandig.
0: Dat daar dingen gebeuren waarvan je denkt, hey, maar is dit goed wat hier nu gebeurt? Inderdaad, want die AI-agent blijft doorgaan met het doel waarvoor die geprogrammeerd is. Ja, dan wil je dus de kill switch bijvoorbeeld hebben. Dat je zegt, nee, stop, dit is niet de bedoeling wat hier gebeurt. In plaats van het experiment volledig loslaten, geen inzicht hebben, maar dus ook dan niet kunnen ingrijpen.
1: Maar wat ook een interessante observatie was, is dat die in de kern autonoom opererende AI-agents elkaar opzochten. Dat die met elkaar gingen praten, dat die een collectief vormden.
0: Klopt, maar dat is uiteindelijk ook het doel van autonome AI-agents, dat ze dat autonoom doen. Alleen daar wil je uiteindelijk ook je bedrijfsproces natuurlijk op inrichten. En dan wil je uiteindelijk ook je governance opzetten en uiteindelijk inzicht hebben weer. Als je dat niet doet, ja, dan gaan ze inderdaad zelf op zoek en ze stoppen niet. Dat is precies eigenlijk waarom ze ook, ja, hoe het bedoeld is, hoe het ontwikkeld is, hoe het ontworpen is.
1: Hier praat iemand zeer enthousiast en bevlogen over AI. Maar in de kern was of is jouw bedrijf toch een softwarebedrijf?
0: Klopt, wij zijn ook een softwarebedrijf, zeker. Ja.
1: Maar vol op de hype train van AI gesprongen nu.
0: Ja, of de hype train is. Iedereen doet AI. Wij kunnen daar niet in achterblijven. De ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend hard. Ja. Dus ja, wij omarmen dat volledig.
1: Nou, het zal ook wel moeten, want veel softwarebedrijven, je zult er iets van hebben meegekregen, die zijn de afgelopen maanden natuurlijk door het putje gespoeld. Zeker op de beurs.
0: Zeker. Ja, het is heel, heel bijzonder. Het sentiment is natuurlijk heel erg negatief. Je ziet dat de koersen behoorlijk naar beneden zijn gegaan. Ik heb het niet helemaal scherp, maar van heel veel bedrijven weet ik, techbedrijven, die hebben uiteindelijk groei laten zien. De cijfers gaan allemaal omhoog en de beurskoers gaat vervolgens naar beneden.
1: Ja, maar dat heeft ermee te maken dat er wordt gedacht dat alles wat die softwarebedrijven nu nog interessant maakt en waar ze nu hun geld mee verdienen, de komende periode behoorlijk op de schop moet.
0: Ja.
1: En is dat zo?
0: Ja en nee. Ik denk dat de andere dingen voor terugkomen. Dus, en ik denk nog steeds dat we mensen nodig hebben.
1: Ja, wat is jullie slotkracht? Waarom zouden jullie dan keihard nodig blijven?
0: Nou, wij zijn keihard nodig. Wat de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, is dat wij heel veel IT-assets, dus systemen, camera's, laptops, servers, applicaties, die beheren wij al voor klanten. Dat wordt met AI, zoals wij er naar kijken, eigenlijk niet anders. Je gaat alleen een AI-agent ook daadwerkelijk beheren. En dat doen we ook nog eens een keer agnostisch van technologie.
1: Maar kan jullie model dan op dezelfde manier overeind blijven? Of moet je daar toch naar kijken? Ik weet niet of jullie betaald worden per medewerker van een bedrijf. Stel dat er veel minder medewerkers bij een bedrijf zouden gaan werken. Ja, dan betekent dat ook dat er misschien minder geld in het laadje komt. Ik weet het niet, hè?
0: Dat is zeker zo. Wij hebben wel recent ons pricingmodel daarop aangepast.
1: Kijk eens aan, jawel. Dus, het zal wel moeten.
0: Ja, dus zeker inderdaad gaan we ook op die AI-trein mee. Ja. Ja.
1: Wat gaat er bij jullie zelf wel eens mis? Want jullie zeggen, wij zijn een control tower, maar je hoeft niet heel erg uitgebreid te googlen of AI-onderzoek te doen. En je komt tegen dat jullie redelijk recent toch ook nog wel te maken hebben gehad met lekken die gevolgen hadden.
0: Ja, ik denk wat dat betreft zijn wij ook een bedrijf, zoals ieder ander bedrijf. Dat gebeurt. Of dat het per se toe te wijden is aan AI. Wij maken ook gebruik van verschillende modellen. Dus ik denk dat de hele markt zo ontzettend in beweging is. Ja, dat er bij ons ook nog wel eens een keer wat misgaat.
1: Maar dat is geen deuk in je imago. Dat hoort erbij.
0: Ik denk dat dat erbij hoort.
1: Wat er ook bij hoort, en dat is wel ook de reden dat we erover praten, dat is AI op de werkvloer, het toepassen van AI. AI dat je op een volwassen manier een plek moet geven in je organisatie, althans, het zou kunnen. Maar in Nederland doen wij dat eigenlijk maar mondjesmaat, blijkt uit jullie eigen onderzoek.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, dat klopt. Daarbij wil ik wel even de opmerking maken. Het onderzoek is Nederland, maar als we uiteindelijk even kijken naar EMEA breed, zie je dat Nederland het laagste scoort, maar dat is 1 of 2 punten verschil ten opzichte van andere landen in EMEA. Dus dat is misschien wel even belangrijk voor het stukje context.
1: Geeft de burger weer moed.
0: Dus, precies, dat wat dat betreft in Nederland. Waardoor komt dat? Wat je ziet is een paar dingen. We hebben de data is niet ready, wat organisaties aangeven. Ja, mijn data is niet klaar om iets met AI te doen. Het gaat over wet en regelgeving, ook de interpretatie daarvan. En de EU AI Act, GDPR, daar hebben we hier in Europa allemaal mee te maken.
1: Ja, maar dat is dus niet specifiek voor Nederland van toepassing?
0: Of zeker niet.
1: Hebben wij hier in Nederland een hele strenge interpretatie van wat wel of niet mag?
0: Nee, dat is niet voor Nederland, dat is inderdaad voor Europa. Dus dat geldt voor Europa. Daarvoor liggen die getallen van Europa liggen redelijk dicht bij elkaar ten opzichte van een groot gat naar Amerika toe.
1: Dus data niet op orde, is dat wat het is of is dat wat men denkt?
0: Nou, het is beide, denk ik. Ik denk dat het gaat niet alleen om die data die niet op orde is. Want daar zijn we al 25, 30 jaar mee bezig in organisaties. En dat is heel complex en heel lastig. En het lukt niet. Dus je kan ook AI ook gebruiken om uiteindelijk dat probleem op te lossen. Maar dat moet je dan wel doen. En een voorbeeld is, het gaat niet dus om die data, maar ook op de context van de data. Als je in één systeem hebt, daar staat iets, ik doe het even in het Engels, maar client. En in het andere staat customer. Ja, dat is hetzelfde. Maar dat weet AI niet. Daar zou je wel wat mee moeten. Nou, met ons platform kan je bijvoorbeeld dus ook context daaraan toevoegen.
1: Okay. Is dan misschien kort door de bocht de samenvatting dat jullie zeggen, nou, de situatie verdient toch wel enige verbetering. Hup, hup, hup, Barbara Truc, wij lossen het voor je op.
0: Ja, wij lossen best wel veel
1: natuurlijk.
0: Op, uiteraard.
1: Nee, maar je kunt een onderzoek presenteren en zeggen, nou, dames en heren, we lopen toch wat achter. Lees dat met in de wetenschap dat er een partij is, ik noem een ServiceNow, die ervoor kan zorgen dat je volop meedraait.
0: Ja en nee weer. Ik denk dat wat heel erg belangrijk is met het onderzoek dat wij gepresenteerd hebben, is dat het gaat om de combinatie van. Ik denk dat dat ook verschillend is. Het is niet meer dat wij een leverancier zijn. Want heel veel klanten vragen ook, waar moet ik dan met AI nu starten? Nee, dat moet je samen doen. Elke organisatie is wat dat betreft uniek. Dus je zal het samen met de klant moeten gaan doen. Dat kunnen wij. Kunnen wij als technologiepartij.
1: Ik lees ook toch nog wel wat hardnekkiger problemen in jullie onderzoek. Bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt met legacy software, met oude systemen, met iets wat vroeger misschien state of the art was, maar nu niet meer voldoet.
0: Klopt.
1: Betekent dat de tijd is voor een grote schoonmaak?
0: Dat is tijd voor een grote schoonmaak. De vraag is of je die tijd hebt voor die grote schoonmaak. En waarschijnlijk niet. Dus zou je die moeten kijken of je die kan ontsluiten met AI. Dat je AI ook weer daar, als bij data, juist voor inzet om die problemen, zeg maar, sneller te overkomen. Zodat je de waarde van de
1: AI. Want bedrijven die niet in de hoogste versnelling hierin meegaan, die zijn ten dode opgeschreven? Of moeten we er toch niet al te somber over doen?
0: Ik denk bedrijven, zeker commerciële bedrijven, als ik daar naar kijk, dan concurrenten wachten niet. We zijn met z'n allen, je gaf het zelf net eigenlijk al aan, opnieuw concurrentievoordeel aan het zoeken, elk bedrijf. Ja, concurrenten gaan niet wachten tot jij klaar bent met je data of legacy systemen.
1: Dat zien jullie voor een deel misschien zelf ook, dat de voormalige partners inmiddels concurrenten zijn die voor een deel overnemen wat jullie aan het doen waren.
0: Absoluut, we zijn er continu in beweging hier. Ja.
1: Daar zou ik behoorlijk gestrest van raken.
0: Ik denk dat als je dat gecontroleerd ook doet, dan heb je wel een pad. Je hebt natuurlijk al een visie waar je naartoe gaat.
1: Ja. Als jij nu constateert dat het in Nederland toch nog wel in een wat hogere versnelling mag, wie of wat houdt dat dan tegen?
0: Ik denk wat dat tegenhoudt. Ik denk dat wij veel meer moeten kijken naar de wet en regelgeving die we hebben. Ik hoor dat vaak, we hebben wet en regelgeving. Maar ik denk niet dat we als blokker moeten zien, maar dat we het juist enabler moeten zien. Je wil het namelijk gecontroleerd doen. Je wil niet al die AI-agents alles autonoom meteen laten doen. Dus als we dat nou eens even als basis pakken, dat goed plotten, en waar we zitten, en ik denk dat dat ook de burger een beetje moed moet geven, heel veel bedrijven die zeggen, ik ben klaar om naar productie te gaan. En ik ga nu komend half jaar ga ik naar productie. Dus er zitten heel veel wat ik zie bij de grote bedrijven waar ik zelf mee spreek. Die zeggen, wij zijn klaar voor dit stuk. Oké, maar we moeten even 100% zeker weten dat met zo'n kill switch en al die andere zaken dat we dat hebben. En dan kunnen we in
1: productie. Als er iets misgaat door werk van een AI agent, wie is daar dan uiteindelijk verantwoordelijk voor?
0: De mens is uiteindelijk daar verantwoordelijk voor. Dat blijft ook naar mijn idee een taak die bij mensen blijft horen, niet bij AI agents. Ja.
1: Wel vervelend als jouw taak dan is het controleren van een AI-agent in plaats van zelf het werk verrichten.
0: Ja, maar dan heb je zelf natuurlijk als goed is wel controle op wat die AI-agent doet.
1: Ah, ja. En jij zegt, ik spreek hierover met grote bedrijven. Mocht er sprake zijn van huiver, komt die dan van het management, van de werkgever? Of zit dat in de mens zelf die denkt, ja luister eens, ik ben alleen maar bezig om AI te trainen om mijn eigen overbodigheid zo snel mogelijk voor elkaar te boksen?
0: Nou, op alle gebieden zie je dat voorkomen. Ik zie organisaties die zeggen, ja, AI die lost alles voor mij op. En organisaties die zeggen, ja, ik heb een beetje een test zelf gedaan en het doet nog niet wat het moet doen. En ik denk voor beide is het pad dat je uiteindelijk gaat kijken, weer een experiment doet, vasthouden, bijschaven, dat experiment zeg maar, dat je die waarde gaat zien. Ik denk de meeste medewerkers die zien de waarde zelf wel. Dus zelfs dat ze zeggen, hey, wordt wat productiever, kan die tekst wat sneller schrijven, die e-mail ziet er wat beter uit, het rapport heb ik wat sneller geanalyseerd. En ik denk ook dat bij sommigen denken, ja, maar wacht even, mijn taken die ik nu heb, ik heb 10 taken, 8 kunnen er overgenomen worden door AI. Ja, wat ga ik dan volgend jaar doen? Ja, dat is
1: een relevant. Ik las recent een rapport van TNO, overigens een opdracht van de vakbond, met als belangrijkste conclusie, je kunt niet, dit ging specifiek over de industrie, AI inzetten, vermoeden dat dat winst oplevert in materiële sfeer, zonder het te hebben over het verdelingsvraagstuk. Als jij wil dat de werkvloer meegaat, dan moet je het hebben over wie daar op welke manier van profiteert.
0: Absoluut.
1: Gebeurt dat al genoeg?
0: Nee, dat gebeurt niet genoeg. Nee. Naar mijn idee gebeurt dat niet genoeg. Ik zie een paar partijen die voorop lopen, die dat heel duidelijk nu scherp in kaart aanbrengen zijn. Maar dat is allemaal heel prematuur. Maar ik denk dat dat de wave is voor de komende, jaar of iets, dat daar aan gewerkt moet gaan worden.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Europa moet volop zelf investeren in de bouw van een eigen AI-industrie en infrastructuur. Of we zijn nu eenmaal afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven en dat blijft zo.
0: Ik zou zeggen dat eerste.
1: Zegt Alex Hendriksen van ServiceNow, Amerikaans bedrijf. Maar jij zegt, het is tijd om daar iets Europees, een Europees alternatief tegenover te zetten?
0: Ja, de afgelopen maanden zie ik met klanten de relevantie van over soevereiniteit. Die komt zeker ter sprake.
1: Wat zeg jij dan?
0: Nou ja, wat ik zeg, wij werken daaraan. Wij zijn er zeker naar aan het kijken, want dat komt nu op de radar. Veel meer dan hiervoor. Dus wij zijn aan het kijken van, ja, wat kunnen we daar voor oplossingen bieden? We hebben al bepaalde oplossingen, maar die zijn dan vaak in het datacenter van de klant, in dat land, niet geconnect enzovoort. Dus we kunnen bepaalde toepassingen kunnen we al daar.
1: Maar datacenters op Europees grondgebied, dat is een oplossing. Want voor je het weet kom je in discussies over op welke manieren toch een Amerikaanse overheid bepaalde gegevens op zou kunnen eisen. Dat is volgens mij een luikje in de wet.
0: Klopt, dat is ook zo. Maar ik heb het hier over een datacenter van de klant zelf.
1: Oké, dat maakt wel een groot verschil.
0: Dat maakt
1: een
0: groot verschil in de eigendom van de klant. Of een Nederlandse partij of Europees.
1: En dat is een deel van de puzzel.
0: Dat is een deel van de puzzel. Ik denk dat die puzzel uiteindelijk wel groter is. En als ik het rapport Wenning erbij pak bijvoorbeeld. Die zegt, ja, we moeten...
1: Dat mag altijd.
0: Ja, precies, altijd goed. Dus dat ik denk, we moeten als Europa moeten we wel meer investeren in AI. Omdat ik denk dat we uiteindelijk dat het ook gezond is als je vanuit Europa veel meer een tegen aanbod hebt ten opzichte van Amerika.
1: En het is geen onoverbrugbare achterstand of geen opgave waar enorme bedragen voor gereserveerd moeten worden die we nu niet hebben, want we moeten ook nog investeren in, ik noem maar iets, defensie.
0: Ja, ik denk dat dit is denk ik de key vraag uiteindelijk. Ik denk dat er nu heel veel nog mogelijk is. Alleen als we te lang hierover blijven discussiëren, dan is het niet meer mogelijk. Het gat wordt alleen maar groter per dag. In dit gesprek al wordt het gat groter. Dus we moeten gaan schakelen.
1: Jeetje. Ik wist niet dat ik ook medeverantwoordelijk was.
0: Dus allemaal.
1: We gaan naar iemand die blijkbaar ook prima met zichzelf kan discussiëren. Want hij verandert nog alles van opvatting. Bill Gates. Oud-topman van Microsoft. Je hebt zelf overigens ook bij Microsoft gewerkt. Geen directe kennis van de heer Gates, toch?
0: Nee. Okay.
1: Hij heeft een essay geschreven, kwam redelijk recent naar buiten, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van AI. En dat is een flinke ommezwaai. Er stond een keurig linkje bij eerdere essays van de heer Gates. Nou, inderdaad een totaal ander geluid. Verrast het jou dat hij toch nu anders naar de zaken kijkt?
0: Nee, het verrast mij niet in die zin dat ik denk dat het super relevant is wat hij daar opschrijft. Laten we ook niet vergeten dat hij aangeeft waar AI een ongelooflijke rol kan spelen. En ik denk in hele maatschappelijke dingen als educatie, landbouw en ook zorg. Dus dat, daar blijft hij bij. Tegelijkertijd geeft hij aan van let op, AI en in de breedste vorm van het woord. Misschien is dat ook wel even goed voor de context hier. Dus we hebben het ook over robots, hè, ja. Die fysiek werk doen. In de breedste zin van het woord zegt hij let op. We moeten dat heel gecontroleerd met elkaar doen. En ook heel duidelijk aangeven waar AI geen rol kan spelen. Hij noemt dat human reserved. Dus hier bijvoorbeeld aan het bed bij deze patiënt gaat hoe dan ook nooit een robot.
1: Hij wil banen beschermen.
0: Klopt.
1: Die per se door mensen zouden moeten worden uitgeoefend. En die robots, overigens is dat een ouder pleidooi, zegt hij, daar moet je belasting voor betalen. In plaats van dat je dat als een afschrijving in de begroting kunt zetten.
0: Ja, hij zegt drie dingen en ik denk dat die wel heel gezond zijn. Eén, we hebben een framework nodig. Denk aan wat we hebben bij het vliegverkeer. Daar moet je afspraken over maken, want anders wordt dat heel naar. Denk aan het atoomagentschap, internationaal atoomagentschap wat je hebt. Zoiets zouden we ook mondiaal moeten hebben voor AI. Mm-hmm. Verder geeft hij aan, ja, waar mag een persoon niet, of waar moet een persoon altijd toegevoegde waarde blijven leveren, wat mag AI niet overnemen. En als derde heeft hij inderdaad van ja, als je nu van 40 uur naar 36 uur gaat, of naar 32 uur, of misschien nog minder, AI neemt dat over. Ja, wat gebeurt er dan ook met het belastingstelsel? Want uiteindelijk heb je wel daar geld voor nodig. Dus moet er een soort AI-tak.
1: Hij zegt, een belasting zou de vlucht weg van menselijke arbeid enigszins kunnen vertragen en middelen kunnen genereren voor omscholing en een sterker sociaal vangnet. De maatregel zou wel gericht moeten zijn, zodat toepassingen van AI die louter voordelig zijn, zoals daar zijn ze, het goedkoper maken van medicijnen of onderwijs, niet worden afgeremd.
0: Ja,
1: maar een AI-tax of een robottax, waar die dus eerder al voor in de pen geklommen is, prima.
0: Ik denk dat het gezond is en niet alleen gezond, maar ik denk dat het uiteindelijk onhoudbaar is als je het niet doet.
1: Wat is dit overigens voor beweging van topmannen die voor een belangrijk deel hun geld verdienen of verdienden met AI, dat ze toch zo één keer in de zoveel tijd een boodschap de wereld inslingeren met, nou, we hebben nu toch iets ontwikkeld dat is zo gevaarlijk. Het heeft ook marketingwaarde.
0: Heel veel heeft marketingwaarde, zeker. Dat is absoluut waar. Maar tegelijkertijd denk ik ook, en dat geeft misschien juist wel het dilemma aan waarom Bill Gates misschien nu ook met zijn essay komt, is de ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel dat we weten niet waar we over een half jaar of over een jaar staan of wat er gebeurt. En dat is nog nooit zo snel gegaan. Dus ja, het is ook...
1: Wanneer stond je daar zelf voor het laatst echt van te kijken? Dat er iets gebeurde waarvan je dacht, dat had ik in ieder geval op deze termijn niet voor mogelijk gehouden.
0: Ik denk dat dat een maand of 9 geleden was. Dat ik zag wat uiteindelijk de AI agents kunnen doen. Autonome agents bij een klant. Van een customer onboarding proces van 160 dagen ging terug naar 6 dagen. En dat werd volledig autonoom gedaan. Dat ik wel dacht van wow, dit heeft wel impact.
1: Hey, en als jij dan college geeft als gastdocent aan universiteiten, ja, wat ben je dan aan het vertellen? Want wat jij nu vertelt, dat is morgen oud nieuws.
0: Dat klopt, dat is ook zo. Ja,
1: en kom nog een keer langs.
0: Ja, precies. Precies, ik zie je volgende week. Nee, maar kijk, wat ik vertel is uiteindelijk bepaalde principles blijven natuurlijk staan. Theorieën die blijven staan. En tegelijkertijd zijn we ook als universiteiten continu op zoek, en ook studenten, van waar zetten we AI in, waar niet. Dat is een heel relevant...
1: Ja, het stond vandaag nog in de krant. Precies. Dat je daar eigenlijk nooit helemaal uitkomt. Bas Haring werd aangehaald, experiment uitgevoerd met een fictieve scriptiebegeleider.
0: Ja. Klopt.
1: Ja, en wat vind je daar dan van?
0: Ja, ik vind het goed dat we dat ook experimenteren. Omdat ik denk dat gaat zich wel uitsorteren de komende periode. Alleen het is voor allemaal zo nieuw. Dus het verbieden, dat is naar mijn idee geen optie. Want het gebeurt toch wel. Maar het volledig vrijlaten, ja, dat gaat ook niet. Want je wil wel de juiste didactische vaardigheden, de skills, de competentieontwikkeling doen. Dus ja, dat moet je met elkaar gaan uitvinden. Dus we zijn heel veel nu met AI, zijn we met elkaar, as we speak, zeg maar, aan het uitvinden. Niet meer in een lab.
1: Maar we zijn eigenlijk nog wel een beetje aan het proberen. Dit is een eerste fase.
0: Ik denk dat dit de eerste fase zijn. En daarom komt die essay denk ik ook geroepen van Bill Gates. Hij geeft ook aan, interessant, hij geeft ook aan, wacht hier niet te lang mee. Hier moeten we nu mee starten, voordat het straks te laat is of een enorme chaos is.
1: Wanneer was jij dan voor het laatst niet positief verrast, hè? Zoals met die onboarding, maar teleurgesteld? En niet zo van je dacht, ik hoop toch dat dat anders uitpakt. Of AI agents kunnen iets niet waarvan ik dacht, dat is een kolfje naar hun hand.
0: Nou, dat zal aan mezelf liggen. Laat ik dat even als disclaimer erbij zeggen. Maar ik doe zelf dingen ook wel eens met AI-agents maken. En dat gaat over het algemeen vrij goed. Totdat je dat even snel in de avond, nog even een half uurtje, en je blijft ontwikkelen. En dan vervolgens, dan doet hij het niet meer. En dan moet je gaan uit, maar waarom doet hij het dan niet? En dan wordt het wel in één keer heel erg complex, zeg maar. Toen dacht ik, ah, dit is wel jammer, AI.
1: Alex Hendriksen, die was hier. Hij is regiomanager verantwoordelijk voor AI in Noord-Europa bij ServiceNow. Bedankt voor je komst. En voor je gastcollege hier op de radio. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Maudy Derks. Zij is de topvrouw van Acturengroep. Onder andere verzorgen zij de uitvoering van de sociale zekerheid voor grote bedrijven. Dat heeft voor een deel ook wel te maken met de schijnbaar onoplosbare problemen bij het UWV. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld 20.000 euro, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
5: En dat kan ook via de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus, en Michael van der Toorn, onze defensiespecialist.
7: Zeker.
6: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst...
3: Make Europe great again.
8: Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
9: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up. The Chinese and the Russians are more and more active.
10: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.

0: Noordflank staat weer op de kaart deze week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen het de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om aan Trump vooral te laten zien dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven ja. Nation Army zijn het er echt zeven. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is drie. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus Seven Nations.
0: Nou, nee joh.
1: Petje af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien... Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee, waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus... Die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden, om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het Hoge Noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het Hoge Noorden ook onder die paraplu van Arctic Sentry ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
2: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
3: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
2: Dat klopt.
3: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
2: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kolaschiereiland, Moermansk, waar hun grote vlooteenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. En dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurd door onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordwood in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
1: Nee.
4: Moeten ze wel een eind reizen voordat die Russen op de stoep staan in Rotterdam.
0: Zeker, maar daarom zijn het scenario's.
4: Ja.
0: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het Hoge Noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, hè, geloof ik.
1: Ja, dat wordt weten. Dus er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessekes van Defensie die zei: ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
5: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
1: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel.
0: Nou, de Belgische collega, die legt alles op tafel. Dus,
1: ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franken, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. Twee weken, ongeveer van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening, ja.
4: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè. Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden, die zijn gigantisch. Dus ja, Dat is ook een van de dingen die worden gezegd. Van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet te doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch
1: te leren natuurlijk kennen. Ook om samen te werken. Je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
0: Er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
6: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
0: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
7: The Arctic becomes more of an issue, and President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security, and again he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up, and because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
0: En defensieminister Jezelgus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
5: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
0: Ja, Stefan, af en toe schudde je je hoofd.
4: Ja.
0: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jezelgus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
1: Het gaat er door je heen, Stefan.
4: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jezelgus praat weer Rutte na.
0: Een
4: papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al, kijk, die interesse in dat Arctische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit. Iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu, als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jezelgus. Wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
4: Ja.
0: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
4: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jarenlang in het Hoge Noorden. In Noorwegen zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso heel nuttig. Alleen, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, ja, dat klopt niet.
1: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
0: Ja.
1: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja,
0: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat,
8: dat die pin er wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
0: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
4: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
0: Dat maakt even niet. Het is gewoon een goede quote.
1: Het is gewoon een goede quote.
4: Neem ik wel. Ja.
1: Maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
0: Ja.
1: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in. Want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
0: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe, ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten. En dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. Misschien onder druk van met de Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet, heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen, niet de pin eruit trekken of erin of eruit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
0: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
4: Zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Zij zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het was het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor te
0: leiden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentry, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
4: Precies, dat klopt. Ja, dus, maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
0: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
4: Ja.
0: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoenen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief, maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde. Zou je bijna zeggen, ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt. Want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshavn. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan, doen.
0: Dan heeft Trump gelijk. Trump zegt, laat mij de boel maar leiden, want wij kunnen dat wel.
1: Ja, maar het is niet alleen, zelfs politiek hebben ze eigenlijk ook problemen. Ook, dat hebben we al eerder geschetst in eerdere afleveringen. Maar ook de relatie tussen Groenland en Denemarken is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend als de Denen misschien graag zouden willen. Dat is moeilijk, dat verleden is moeilijk. Ook daar gaat het deze week over. Er verschijnt een rapport ook over eigenlijk wat er allemaal is gebeurd in de wat zwartere periode van de bezetting van Denemarken van Groenland. Er wordt onder andere gepraat over dat verhaal over de verplichte anticonceptie voor Groenlandse vrouwen.
0: Ja,
1: in de jaren 70.
0: Inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog heeft Denemarken nogal koeltjes een omgang met Groenlandse vrouwen.
1: Exact. Er wordt nu gepraat over onder andere herstel of compensatie daarvoor. Dus dat toont ook aan dat politiek ook nog lastig is. Dus heeft Trump gelijk? Ik weet het niet.
0: Aan de andere kant, als je zegt, ik kom opvooien en ik kom je helpen en ik kom je redden, dan is wat Stefan hier schetst over wat er allemaal niet goed gaat nu bij de Denen militair gezien.
1: Op de molen van het Amerikaanse frame natuurlijk. Ja. Dat de Europeanen niet sterk genoeg zijn. Dus daarom zijn dit soort oefeningen die worden gedaan, moeten dan wel denk ik aan worden gegrepen om dat even te laten zien aan Trump. Tenminste, dat zal een van de doelen zijn natuurlijk van dit soort gezamenlijke oefeningen. Ja. Om te laten zien.
0: Goed dat we dit dan
1: onze fregatten doen het heus wel.
0: Ja, goed dat we dan de tussenstand nu ook even benoemen. En niet alleen aan het begin en aan het eind van zo'n Arctic Century erover praten. Want we zien dat er dus nog wel wat hiccups zijn. Wat gaat deze oefening Arctic Century nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
1: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt. Maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging? Want als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Century waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid, zoals we gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
4: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe, hè, want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misschien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
0: En kun je zeggen, tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken? Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken?
4: Zeker, ja.
1: Mooie conclusie.
9: BNR's megahit.
0: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
1: Ik
0: was gewoon een kleren aan, zie ik.
1: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie er ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
4: Nee,
1: het gaat de hele tijd over
4: niet.
1: Van de scholen zijn weer begonnen. We moeten weer aan het werk. De winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van. Dus kom er maar in met de Dolce Vita.
10: En met jou gezien.

0: even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce van niente. Ja. Ik was op Lowlands dus en ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar in een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest, niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand, nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken, je kan erheen met de trein. Dus dat is geweldig.
2: Ik ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeat zit er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder-sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: niet? Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek hem maar op, beste mensen.
2: Oké.
0: Heel erg. Nou goed, ik kan hier nog heel erg over praten, maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open, als je daar toevallig bent. Of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival, het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michal van der Toorn. En bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Doane Kevy D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: Het aantal huisartsenpraktijken dat gebruik maakt van AI-tools stijgt explosief. Bij bijna de helft van de praktijken is er nu wel iets van AI doorgedrongen tot in de spreekkamer. En het vaakst gaat het dan om tools die meeluisteren met gesprekken tussen de arts en de patiënt en die daar dan notities van maakt voor bijvoorbeeld in het patiëntendossier. Ook in ziekenhuizen is steeds meer mogelijk wat betreft AI en het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe weten we nou zeker dat het echt veilig en ook ethisch verantwoord gebeurt? Daar ga ik vandaag over praten met 2 gasten. Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Stedenziekenhuis. En daar ook verantwoordelijk voor de AI-strategie en de implementatie ervan. Jessica, welkom.
8: Dankjewel.
7: En naast jou André Krom, ethicus bij het LUMC in Leiden, verbonden ook aan het AI-expertisecentrum daar. Fijn dat je er bent, André.
9: Dankjewel.
7: Jessica, om met jullie, of eigenlijk om met jullie allebei te beginnen. Jullie zijn allebei ook verbonden aan het RIGHT Consortium.
8: Ja.
7: En dat is een consortium waarbij verschillende zorgpartijen in Nederland eigenlijk samenwerken om AI veilig te laten landen, hè, in de zorg, Jessica.
8: Ja, dat klopt. Het RIGHT Consortium staat voor Responsible Implementation of Generative AI in Healthcare Together.
7: Moet ook allemaal in het Engels natuurlijk.
8: Natuurlijk, want dan heb je een mooi acroniem zonder ChatGPT gemaakt. Overigens.
7: Ook heel fijn.
8: Maar het zegt wel wat over wat we beogen. En dat is dat wij generatieve AI willen gaan gebruiken, maar wel op verantwoorde manier.
7: Precies, hier komen we uitgebreid op. Even voor de mensen die niet weten wat generatieve AI dan is.
8: Ja, generatieve AI

0: AI, dat is eigenlijk een subvorm van AI. Wat we allemaal kennen van ChatGPT-achtige modellen. Ja, dus de grote taalmodellen.
1: Je geeft eigenlijk een opdracht, hè, of je stelt een vraag. En dan maakt ChatGPT iets of die geeft antwoord. Dus dat is generatieve AI. Ja. Oké, hebben we dat helder? Eerst even maar beginnen met die cijfers die ik net noemde. Jessica, bijvoorbeeld het huidige gebruik van AI in de zorg. Dan zie je dus dat echt wel snel stijgt. Want in 2024 was het eigenlijk nog bij 20% van de huisartsenpraktijken waar iets van AI werd gebruikt. Ja. Inmiddels bijna de helft in 2025, een jaar later. Dus steeds meer praktijken zijn daarmee bezig. Dat concludeerde het onderzoeksinstituut Nieveld afgelopen maand. Ja, wat zie jij in de praktijk? Want jij werkt dan in een ziekenhuis. Ja. Maar goed, je hebt ook een breed beeld van de zorg natuurlijk.
0: Zeker. Nou, ik moet wel zeggen, huisartsen lopen wel echt voor als het gaat om die implementatie van dit soort taalmodellen. En in de ziekenhuizen gaat het niet zo snel. Dat heeft verschillende redenen. Ik denk een belangrijke reden is dat heel veel huisartsenpraktijken zijn natuurlijk wat kleinere praktijken, soms zelfs echt maar één huisarts, die gewoon wat laagdrempeliger in aanraking kunnen komen met dit soort tools. Ja. En in ziekenhuizen heb je te maken met verschillende afdelingen, met bijvoorbeeld de intensive care waar ik werk, of de polykliniek, longziekte, allemaal hele verschillende settings. En je had het er net al over, we moeten het hebben over veiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je weet of het
1: veilig is.
0: Ja, of het veilig is, maar ook met name of het klopt wat er staat. Hè. Als zo'n taalmodel een gesprek opneemt en daar een samenvatting van maken, dan moet er geen onzin in staan.
1: Nee.
0: Nou, dat noem je validatie. Daar houden wij als consortium mee bezig. En in de ziekenhuizen merk je wel dat het iets langzamer gaat. En validatie is daar één punt van waarom het iets langzamer gaat.
1: Maar is het daar dus eigenlijk dat er beter gecheckt wordt in de ziekenhuizen of het wel echt veilig is, en dat ze in de huisartsenpraktijk ietsje makkelijker zeggen, ja, dat werkt wel, joh. Ja, dat doet mijn collega van om de hoek, doet dat ook.
0: Nou, ik denk dat we daarmee iets te kort door de bocht zijn. Ik denk dat we als maatschappij ons moeten afvragen, wat is veilig? En wanneer is iets goed genoeg?
1: Mm-hmm.
0: En dat is wat we met het RIDE Consortium beogen. We hebben een heel groot project, ons validatieproject, waarbij we die vraag proberen te beantwoorden. En dat is, wanneer is zo'n AI-toepassing veilig genoeg om te kunnen gebruiken in jouw lokale zorgcontext? Nou, een hele mond vol. Maar dat betekent dus dat er verschillen zijn in de verschillende type zorg van wanneer je iets veilig of goed genoeg acht. Nou, dat is de missie die we met elkaar sectoroverstijgend proberen op te lossen. Dat er individuele organisaties zijn, of misschien zelfs individuele huisartsenorganisaties, die zeggen, nou, ik heb dat overzicht voldoende.
1: Mm-hmm.
0: Dat is aan hen om te beoordelen.
1: Ja.
0: Als consortium zeggen wij, laten we dat nou eens op gestructureerde wijze aanpakken.
1: Ja, en dat iedereen er ook gebruik van kan maken. Hè? Dat je echt een document hebt waar iedereen naar kan kijken en kan valideren. Komen we ook zo meteen op. André, jij werkt in het LUMC.
2: Ja, zeker.
1: Wat zie jij daar aan opschaling van AI?
2: Opschaling, dat zien we nog niet heel erg. Misschien een kleine aanvulling op wat er net werd gezegd. Hè? Dus je gaf aan, bij de huisartsen gaat dat supersnel en in de ziekenhuizen wat minder. Of dat later zo is, weet ik niet. Dus wat ik in het LUMC zie, is dat er heel veel gebeurt op het gebied van AI.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan vooral nog in de onderzoeksfase. Precies om datgene te doen waar het RIDE Consortium ook voor staat. Namelijk ontdekken van wat doet dat model eigenlijk? Doet het wat het moet doen, wat we belangrijk vinden? En dat wordt wel opgeschaald, maar dan vooral in de vorm van pilots.
1: Ja.
2: Dus pilots in een onderzoeksfase om dat veilig te kunnen doen. Want er staat natuurlijk in de ziekenhuiszorg en in de zorg überhaupt staat er ontzettend veel op het spel.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dus je wil dat graag veilig en verantwoord doen.
1: Ja, zie je ook dat het wel werkt? Dus dat mensen er enthousiast over zijn? Dan heb ik het zowel over zorgpersoneel als patiënten.
2: Nou, zeker. Hè. Dus kijk, een van de belangrijkste aanleidingen om überhaupt die technologie te willen is tijdsdruk. Hè. En de technologie belooft enorm veel tijdwinst op te gaan leveren. Ja, dus je snapt dat mensen staan te trappelen om dat in te voeren.
1: Ja, als het waar is. Maar daar zijn ook toch wel een beetje vraagtekens bij.
2: Zeker.
1: Van,
2: ik had
1: levert
2: het in eerste
1: nou
2: instantie
1: zoveel
2: over wat beweegt mensen om het überhaupt te willen.
1: Ja.
2: En vervolgens is de vraag,
1: is dat ook zo?
2: Ja.
1: Ja, en wat zie je daar, noem eens één resultaat, zie je inderdaad wel dat het daadwerkelijk tijdswinst oplevert?
2: Nou, dus hier hebben wij vanuit RIDE doen we geen onderzoek naar. Hè?
1: Nee.
2: Dus wat wij wel doen, waar ik wel iets over kan zeggen, is dat we met zorgprofessionals uit de huisartsenpraktijk, maar ook uit de GGZ, uit de VVT en uit de psychiatrie en van de IC, hebben we gekeken, wat verwachten jullie hier nu? En daar is tijdwinst er één van.
1: Mm-hmm.
2: Tegelijkertijd wordt ook aangegeven, Maar we twijfelen eerlijk gezegd of dit echt gaat lukken. En bijvoorbeeld als je alles opneemt, dan heb je een enorm lang transcript. Een enorm lange samenvatting. Terwijl je normaal gesproken misschien een paar regeltjes aan een verslag hebt.
1: Ja, oké. Dus daar zijn dan wel toch een beetje vraagtekens bij. Ja, je kan natuurlijk als opdracht aan AI geven, aan zo'n taalmodel. Vat dit gesprek in 10 zinnen samen.
2: Zeker.
1: En niet in 5
2: daar kom
1: A4'tjes.
2: Ik op het punt wat Jessica net al aangaf. Hè. Dus stel dat iemand overweegt van ik doe dat toch. Hè, dus ik sla misschien een aantal stappen over. Dat is een kwestie van hoe geef je invulling aan je professionele verantwoordelijkheid.
1: Ja.
2: Het is altijd de verantwoordelijkheid van een zorgprofessional om erop te kunnen vertrouwen dat datgene wat in een dossier terechtkomt, dat dat van goede kwaliteit is.
1: Ja.
2: En dus daar zit denk ik de beslisruimte, maar ook de professionele verantwoordelijkheid om linksaf of rechtsaf te slaan.
1: Ja, precies. En Jessica, ik zei al aan het begin, het zijn dus vooral op dit moment AI-tools die eigenlijk gewoon meeluisteren, hè, in een spreekkamer. Mm. En die dat dan voor jou even mooi samenvatten. Dat lijkt me super handig, want je kan inderdaad je patiënt weer aankijken in plaats van dat je alleen maar zit te tikken.
0: Ja.
1: Maar je ziet ook echt wel een groei in triage. Dus AI-tools die eigenlijk meehelpen met het stellen van een diagnose. Geef eens een voorbeeld daarvan.
0: Ja, triage en het stellen van een diagnose zijn niet helemaal dezelfde dingen. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt te zeggen. Hè. Dus het eerste waar we het over hebben, dat er een gesprek wordt opgenomen en dat er een notitie komt, dat is administratieve ondersteuning.
1: Mm-hmm.
0: En de stap die jij net noemde, dat is een stap naar medische beslisondersteuning.
1: Ja. Dus echt wat is er hulp met jou aan de hand? Waar moet jij nu het handigste terecht?
0: Ja, echt hulp met diagnose of zelfs met een behandelplan opstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort AI-toepassingen zijn medische hulpmiddelen. En de reden dat ik dat zo zeg, dat is omdat dat onder een bepaalde wet en regelgeving valt, namelijk de Medical Device Regulation, dat is Europese wetgeving, en in de AI Act, andere Europese wetgeving, valt dat, in ieder geval nu nog, onder hoog risico AI-klassen.
1: Daar mag je niet zomaar aan beginnen als ziekenhuis, toch?
0: Nou, daar mag je wel aan beginnen, maar wel daar heb je wel wat voor in huis nodig om dat soort dingen te kunnen doen. He, dus dan op het moment dat je zo'n tool zelf zou ontwikkelen, dat heet in-house development, dan moet jij zelf gaan checken of dat klopt, dus validatie. Maar dat moet je ook over de tijd kunnen doen. En dat moet je ook kunnen aantonen. Hè? Dus dat is post-market surveillance, wat je zelf moet inrichten. Ja, dat vergt enorm veel van een organisatie om zelf te doen. Dus de vraag is, moet een organisatie dat zelf allemaal op poten gaan zetten? Of zijn dat leveranciers die dat moeten gaan doen?
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan is de markt op dit moment nog echt wel beperkt van echt dat soort medische hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden omdat ze aangediend worden door leveranciers.
1: Ja, maar goed, ook daar toch wel, je ziet daar veel ontwikkelingen in.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, André, kunnen we stellen dat de ambities op veel vlakken, bij leveranciers uiteraard, maar ook wel in de zorg, de ambitie is er toch om AI
2: absoluut
1: meer te gaan toepassen?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kijk, en dat kun je ook heel goed voorstellen. Hè? Dus nogmaals, hoge werkdruk. Alles wat die
1: dus naar beneden kan brengen. Ja.
2: Vanuit het idee van ik wil goede zorg leveren, geef me alsjeblieft meer tijd. Hè. Alle middelen die daaraan kunnen bijdragen, dat snap je heel goed. Maar het is dus de kunst om een balans te vinden tussen snelheid en zorgvuldigheid.
1: Ja.
2: En
1: zit daar ook nog, want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke component, de patiënt. Moet hij toestemming geven? Heeft hij er nog wat over te zeggen? Als je of nou bij een huisarts is of bij een arts in het ziekenhuis, heeft hij nog wat te zeggen of je dit fijn vindt, ja of nee?
2: Ja. Nou, het is grappig. Hè? Je kunt die vraag op twee manieren opvatten. Je kunt, het klinkt als een ethische vraag. Hè? Moet iemand iets
1: erover
2: zeggen?
1: Daarom kijk ik naar jou als
2: ethisch. Zeker, snap ik. Maar ik denk dat je om te beginnen een praktische reden hebt om het toch te vertellen. Stel dat een patiënt erachter komt dat je iets hebt opgenomen zonder hem of haar daarover te informeren.
1: Kan je gewoon gezeik mee krijgen.
2: Pop aan het dansen.
1: Ja.
2: Ja, dus dat zou een belangrijke praktische reden kunnen zijn. Los daarvan denk ik ook dat je wel een morele reden hebt om de patiënt te informeren. Bijvoorbeeld over, wat komt er dan precies uit? Wordt alles opgenomen? Komt alles in het verslag?
1: Waar wordt het opgeslagen?
2: Precies, waar gaat de data naartoe? Ja.
0: Mag ik wil er één kanttekening bij zetten. Want we zitten op dit moment, denken wij, dat we als maatschappij, niet alleen als zorg, maar als maatschappij, veel meer gebruik gaan maken van AI. En we doen alsof AI, of alles wat met AI te maken heeft, helemaal nieuw is in de zorg. En dat is het natuurlijk niet. Hè? Het is ICT, maar dan
1: next level.
0: Next level, inderdaad. Next level ICT. En op het moment dat wij een elektronisch patiëntendossier hebben geïmplementeerd, wat nu bijna overal in Nederland
1: normaal is.
0: Heel normaal is. Ik kan, als ik praat als ziekenhuis, ik kan uitleggen waar gaat mijn data naartoe. Wie kan daarbij? Daar hebben we contracten over. Dat is allemaal dichtgetimmerd. Dus ik kan dat uitleggen. Dat betekent niet dat voordat je bij mij in het ziekenhuis zou komen en je ingeschreven wordt, ik jou allemaal moet laten zien van, nou, dit is waar de cybersecurity, hoe dat geregeld is en dit is waar je data naartoe gaat.
1: Nee, dat deden we voorheen ook niet.
0: Ik vind wel dat, dat we moeten zorgen dat we begrijpen, als we zo'n AI-toepassing in onze zorg implementeren, waar gaat al die data naartoe? Wie kan daarbij, noem maar op. Al die vragen moeten we kunnen beantwoorden.
1: Ja, dus als ik jou die vraag stel als patiënt, dan moet jij hem kunnen beantwoorden als arts.
0: En dat is precies de reden dat je als zorgverlener niet van de openbare AI-modellen gebruik moet maken, maar dat je als zorgorganisatie moet zorgen dat je veilige interne varianten hebt. En laten we wel wezen, dat is waar we het nu natuurlijk ook over hebben. Hè?
1: De veilige varianten, ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook zorgverleners die wel even op ChatGPT iets opzoeken.
2: Misschien hier toch, dank voor je kanttekening. Dat is hartstikke fijn. Zo gaat het in het project ook. Dat levert alleen maar goede resultaten op. En dat stelt mij een gelegenheid om nog iets aan te vullen. Je kunt je voorstellen dat je naar een toekomst wil waarin dit normaal is. En dan kun je je afvragen, moeten we nou echt voor alles wat we doen met de AI, moet daar toestemming voor komen. Je kunt je voorstellen dat je in een soort overgangsfase zit waarin je, nou, nu om te beginnen om praktische redenen dat wel vertelt. Staat er bijvoorbeeld net als hier in de studio een microfoon ineens op tafel, dan vraagt een patiënt, wat
1: is dit, ja.
2: Wat doet hij? Of de arts zit niet meer te typen. Zit hij wel op te letten? En komt er wel überhaupt een verslag? Om dat soort praktische redenen kun je je voorstellen dat je een soort van overgangsfase hebt, waarin je langzaam toegroeit naar misschien een model waarin je impliciet kunt aannemen dat als mensen geen bezwaar hebben, dat ze akkoord gaan.
0: Maar er is altijd, we moeten altijd transparant zijn over het gebruik van AI. Dat verplicht de AI Act ook. Hè? Dus we moeten absoluut vertellen op het moment dat we hier gebruik van maken.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ja. Oké, dus ik heb even een mooi voorproefje gekregen hoe dit bij jullie in dat RIDE-consortium gaat onderling een beetje tegengas geven. En vooral ook bekijken, waar zitten nou de valkuilen, waar zitten de moeilijkheden. Juist. En wat werkt eigenlijk voor iedereen, hè? Voor arts, patiënt en dan ook voor al die verschillende zorgdomeinen. Als je dan kijkt naar wat jullie aan het maken zijn, André. Het is eigenlijk, jullie noemen dat met zo'n heel fraai woord van raamwerk, dat iedereen denkt, gapen, raamwerk. Maar het is, wat is het en waarom is het nodig? Laat ik het dan zo vragen.
2: Nou, het klinkt saai en toch is het superbelangrijk. Ja. Het komt er eigenlijk op neer dat we niet goed weten hoe we moeten beoordelen of die techniek doet wat het moet doen.
1: Ja.
2: Daar is dit project voor ingericht. En dat raamwerk bestaat eigenlijk uit overwegingen die je mee moet nemen. Van wat vinden we belangrijk, maar ook hoe gaan we testen of dat model daar goed op scoort.
1: Ja, dus hoe ga je testen? Dat is een belangrijke. Dat gaat dan specifiek over taalmodellen of over meer toepassingen van AI?
2: Dit gaat specifiek over taalmodellen.
1: Uh-huh.
2: Maar goed, de potentie is dat zo'n raamwerk, sommige overwegingen zullen wat algemener zijn en misschien ook van toepassing zijn op andere generatieve AI-modellen. Maar goed, dat moeten we nog bekijken. Hoe algemeen of hoe specifiek het wordt.
1: Ja, en Jessica, kan ik het dan zien als een soort checklist van oké, dus hoe ga ik testen of dit veilig is? Je wil ook wel meer weten. Je wil weten, kan mijn personeel daarmee werken?
0: Ja.
1: Inderdaad, ook weer, waar gaat die data naartoe? Hoe ga je het personeel ook opleiden? Want jij zegt ook al terecht, je moet ook als zorgverlener moet je de vragen van je patiënt kunnen beantwoorden. Blijkt ook uit het onderzoek van Nivel. Er zijn heel erg veel artsen die er al wel mee werken.
0: Ja.
1: Maar die eigenlijk geen bal verstand hebben van hoe dit nou precies werkt.
0: Ja. Nou, en dan is het ook moeilijk om de risico's te overzien. Hè? En dat is waarom we dit validatieframework of raamwerk willen maken. Je kan je voorstellen dat als wij taalmodellen grootschalig in de zorg gebruiken, dat je moet weten hoe goed ze zijn.
1: Nou ja, ja.
0: Goed is een heel brede definitie. Hè? Maar laten we bijvoorbeeld hebben over wat de kwaliteit is van die notitie. Hoeveel fouten daarin staan.
1: Mm-hmm.
0: Op dit moment weten we dat eigenlijk helemaal niet, hoeveel fouten erin staan. En wat doen we? We zeggen, nou, de zorgverlener kijkt ernaar en dus is het goed. Nou, ik ben een zorgverlener. En ik wil toch mijn medezorgverleners een beetje beschermen hiervoor. Want dat betekent dat als er iets fout gaat, dat 100% op die zorgverlener.
1: Ja, want die heeft dan niet goed gekeken of er geen fouten in staan.
0: Precies, maar laten we wel weten, op het moment dat ik een drukke dienst heb gehad op de intensive care, ik ben de hele nacht bezig geweest en ik moet 's ochtends nog een ontslagbrief die mijn artsassistent heeft geschreven nakijken.
1: Ja, ik wil echt op je best.
0: Nee. Nou, ik wil echt wel doen alsof ik perfect ben, maar ik weet zeker dat er dan foutjes doorheen glippen en dat dat op een woensdagmiddag heel anders is. En dus we weten dat dat gebeurt, dat die foutjes er doorheen glippen. Dat noem je automation bias, hè? Want mijn artsassistent die heeft altijd wel redelijk goede brieven geschreven, dus dan zal deze ook wel goed zijn.
1: Ja, dat. Ja. Dat. Ja. En jij zet dus gauw even een vinkje, terwijl je het niet helemaal goed hebt gelezen. Ja.
0: Nou, die kans is, ondanks dat ik anders wil geloven, maar die kans is erg groot dat we dat allemaal als zorgverleners doen. Mm-hmm. Stel je nou voor dat jij een taalmodel hebt die ontslagbrief maakt. Maar die specifieke toepassing, die wordt nu op grote schaal in Nederland toegepast. Dus nu is maar één dokter die een beetje moe was, maar nu was het AI-model
1: was niet helemaal goed. En dan heb je dus een heel grote schaal van een probleem.
0: Juist. Ja. En mijn hele punt is, we weten niet hoe groot dat probleem nu is. Mm-hmm. We weten wel dat het vangnet, namelijk de zorgverlener kijkt ernaar, dat die niet helemaal foolproof is.
1: Nee.
0: Nou, dan kan je terecht tegen mij zeggen, ja, maar aan 100% komen we toch niet. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat moeten we ook niet nastreven.
1: Dat zeg jij, de schaal.
0: Maar we moeten wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen. Ja. Zodat we die ook kunnen ondervangen. En dat is wat we met het validatieframework beogen. Mm-hmm. Ons validatieframework heeft 3 domeinen. Het eerste domein is de kwaliteit van de output van zo'n notitie bijvoorbeeld.
1: Ja, hoe goed tikt dit nou echt op? Ja, precies.
0: Het tweede domein, dat zijn de maatschappelijke waarden, waar André zich heel erg op focust. Hè. Doen we de goede dingen? Er zijn nog verschillen in de zorgsectoren. En daar zijn best wel interessante bevindingen uit. En het laatste is, wat doet de inzet van deze technologie op de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt? Hè, is er invloed daarop?
1: Ja.
0: Nou, die 3 domeinen, die proberen we in kaart te brengen. En uiteindelijk moet een zorgorganisatie daarmee verder. Dus die krijgt
1: een raamwerk.
0: Dat raamwerk. En die moet dus per toepassing gaan kijken, kan ik al deze vragen voldoende beantwoorden? Nou, dat betekent niet dat zo'n zorgorganisatie dat zelf allemaal moet doen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar dat betekent dat je en bepaalde dingen van een leverancier moet vereisen over, nou, laat maar eens zien hoe je dat gedaan hebt en hoe goed het is.
1: Ja, je weet eigenlijk gewoon precies welke vragen je moet stellen als zorgorganisatie.
0: En wat ik ook belangrijk vind, en die oproep wil ik toch doen, we moeten gaan samenwerken. We moeten op het moment dat een ziekenhuis bij mij in de buurt, dat die zoiets geïmplementeerd heeft en dus kan laten zien, hey, bij ons werkt dat zo goed. Ja, dan hoef ik dat zelf natuurlijk ook niet in mijn ziekenhuis
1: helemaal
0: voor 100% te doen. Hè? Dus dat samenwerken daartussen is heel belangrijk.
1: Ja, oké. Dus dat zijn duidelijke doelen die jullie beogen met dat raamwerk. André, jij hebt dus inderdaad onderzoek gedaan ook naar die maatschappelijke waarden.
2: Ja.
1: Jessica gaf al een mooie tipje van de sluier. Daar zijn interessante dingen uitgekomen. Wat verraste jou?
2: Ja, zeker. Nou, dus we zijn nog druk bezig met het analyseren. Dus het is een tipje van de sluier. Kijk, wat interessant is dat een aantal dingen die we in de literatuur zien ook uit de praktijk terugkomen. Hè. Dus zorgen over wat is de invloed van het gebruik van dit model op de aard van het gesprek. En durven mensen nog wel alles te zeggen? Geldt voor patiënten en geldt voor artsen. Mm-hmm. Chilling effect. Andere zorg is dat mensen bepaalde vaardigheden verliezen naarmate ze vaker gebruik maken van de techniek. Dan wordt die skilling genoemd.
1: Je hoeft zelf niet meer na te denken, want de AI doet het wel.
2: Nee, precies. Mm-hmm. Dus de angst is, dus dat hoorde bijvoorbeeld bij de intensive care, maar ook bij de psychiaters hoorden we, van als je niet zelf notities maakt, dan doet dat iets met de manier waarop je de informatie verwerkt.
1: Ja, want eigenlijk vat je het zelf niet meer samen.
2: Nee, dus we weten dat schrijven is ook een manier om het, zeg maar, in te prenten.
1: Ja.
2: Maar goed, dus dat zijn zorgen die zorgverleners hebben. We weten eigenlijk nog niet goed hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar dat zijn dus allerlei dingen die je eigenlijk graag zou willen onderzoeken.
1: Ja.
2: Dit zijn maar 2 voorbeeldjes. Er zijn een hele lange lijst met dingen waar mensen op hopen, maar ook waar ze zich zorgen over maken.
1: Ja.
2: En ik wil er nog eentje noemen. Kijk, de focus kan liggen op hoe goed is dat verslag nu in termen van vastleggen wat er gezegd is. In een gesprek, zoals we hier nu ook zitten, is er ook non-verbale communicatie.
1: Ja.
2: Als je alleen maar geluid opneemt, dan mis je die non-verbale communicatie, die misschien voor, zeg maar, een goed begrip van wat eigenlijk de zorgvraag is van iemand, dat je die mist.
1: Nou, het gaat ook inderdaad om intonatie. Daarvan zou je kunnen denken, intonatie, AI gaat dat misschien nog wel leren.
2: Ja.
1: Maar hij ziet geen handgebaren of
2: accenten,
1: een knippering met de ogen.
0: Nog niet.
2: Hoe goed is het model in het herkennen van accenten? De toon van wat je zegt, is iets een grap of is het serieus?
1: Ja, sarcasme ook niet.
2: Ja, precies.
1: Ja. Oké, dus daar zitten wel allemaal echt terechte punten van zorg en die echt aandacht vereisen.
2: Absoluut.
1: Dan is het wel meteen een puntje dat jullie volgend jaar dit raamwerk af willen hebben. Maar er wordt nu gewoon al vandaag de dag met allemaal AI-tools gewerkt. Hoe weet je dan nu ook zeker als ziekenhuisbestuurder als je iets wil implementeren? Jullie raamwerk is er nog niet. Kunnen we er dan wel veilig mee aan de slag, Jessica?
0: Nou, ik denk dat we moeten erkennen dat we niet alle risico's kunnen overzien. De vraag is, wanneer gaan we wel alle risico's overzien? Wanneer is het goed genoeg dat we die risico's voldoende in kaart hebben? En wat betekent wachten met implementeren? Hè? Want op het moment dat we weten allemaal dat als we dit soort taalmodellen in dagelijks leven gebruiken, dat je er eigenlijk best wel wat aan hebt.
1: Ja.
0: Dus ik vind ook dat je de andere kant moet belichten. Als je het niet gebruikt, doe je misschien ook onzichtbare schade. Dat weten we niet.
1: Nee.
0: Dus mijn oproep, ik vind het heel belangrijk dat we wel ons best doen om die risico's in kaart te brengen. Met zo'n validatieframework. Je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, weet je, wacht, daar ga je nooit even komen. Dus laat maar hangen.
1: Ja.
0: Ga maar gewoon implementeren. Of inderdaad, wacht maar even. Ik denk dat we die risico's in kaart moeten brengen. En dat wij dat als consortium op ons hebben genomen om dat voor de hele Nederlandse zorgsector sectoren te doen.
1: Mm-hmm.
0: En een tweede is dat je als zorgorganisatie, of je nou een heel groot ziekenhuis bent of een eenmanspraktijk als huisarts of iets daartussenin, dat je je moet realiseren dat je waarschijnlijk niet alle risico's overziet. En dat het dus een gewogen afweging voor jezelf moet zijn. Denk jij dat je dit op dit moment veilig kan inzetten, ja of nee?
1: Wat denk jij, Jessica, tot slot, wat nu de grootste, nou, misschien wel de grootste valkuil is voor zorginstellingen en ook waar de kansen liggen?
0: Ik dacht dat je ontwikkeling ging vragen.
1: Nee.
0: De grootste valkuil voor zorginstellingen. Het is een duur woord, maar organizational readiness. Dat is waar we naartoe moeten. Ik had het daar net al een klein beetje over. Die hele organisatie moet, noem het maar, klaar zijn om met AI om te kunnen gaan. Want het vergt wat op ieder niveau van verandering. Dus op het moment, je kan zorgverleners hebben die er super mee om kunnen gaan. Maar op het moment dat je ICT-infrastructuur niet op orde is, dan komt het nooit bij die zorgverlener terecht en kan die er niet mee werken.
1: Nee.
0: We moeten beter weten wanneer een AI-toepassing goed genoeg is om veilig te kunnen gebruiken voor we dat op grote schaal in de hele Nederlandse zorg kunnen gebruiken.
1: Mooi, dank jullie wel voor jullie komst. André Krom, ethicus bij het LUMC, en Jessica Workum, internist-intensivist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis, en beide dus verbonden aan het RITE Consortium. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we uitgebreid verder. Doorluisteren kan via bnr.nl/beter... of gewoon in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Ah.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van een kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Maandag 31 augustus. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne meldt vanochtend 2 Russische pantserluchtverdedigingsinstallaties te hebben uitgeschakeld in Krasnodar en op de Krim. En in het weekend nog een S-400 luchtverdedigingsding. Elders, radars, drone lanceerinstallatie. Ja, allemaal van die aanvallen op doelen die we laatst ook al noemden, hè, dat de Oekraïne daar aan het intensiveren is. Bij Jekaterinenburg is weer een Wildberries pakhuis geraakt, maar dat lijkt niet in brand te zijn gevlogen. Wel een pakhuis in de regio Kiev, dat door de Russen is geraakt. In Kiev hebben ze sowieso weer een zware dag, hoor. Ik zag het luchtalarm vandaag, stel je even voor. Ging af om 5:30, 6:10, 9:15, 9:15, 11:45, 12:30... En even voor 4 nog. En dit gaat al 5 dagen zo. Dus mensen zijn heel erg moe. Gisteren raakte Oekraïne een olieraffinaderij in de regio Leningrad en een militair vliegveld in Rostov. In Belgorod werden meerdere opslagplaatsen geraakt. Ook weer van het Ozon. Daar zijn 2 doden gemeld en aardig wat gewonden ook nog. Het dodental van de Russische aanval in Kiev van vrijdagnacht, waarbij een munitieopslagplaats werd geraakt, is opgelopen tot 38. Er is een onderzoek gestart naar de opslag van munitie in bewoond gebied. Overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Op de grond zag ik Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Kupiansk. In het noorden van het front is dat. En ten noorden van Sloviansk in de Donbass.
7: Top. Ja, dat Sloviansk is wel interessant dat je dat noemt. Want de vraag is wat die Russen er nou eigenlijk echt voor elkaar krijgen op dit ogenblik. Ik heb ook weer gegevens gezien waaruit blijkt dat er geen enkele opmars is geweest bij Sloviansk. Maar waar het feitelijk op neerkomt, en dat vind ik wel echt interessant, is dat bij Sloviansk Oekraïners bezig zijn met de zogenaamde clearing operation. Dat betekent dus dat ze het veld ingaan met infanterie, dus echt te voet, om ervoor te zorgen dat alle Russen uit een bepaald gebied worden geschopt. Daar konden ze gewoon doorheen lopen. Zij waren dus in staat om 2 vierkante kilometer weer terug te veroveren. Ja, het is natuurlijk niks. Ik bedoel, het gaat echt over formaat achtertuinen, bij wijze van spreken. Maar het is wel betekenisvol dat zij er gewoon doorheen konden gaan zonder dat er een troondreiging was. Dus je ziet dat die hele discussie die al een hele tijd wordt gevoerd in Oekraïne, wat ze ook doen om de luchtverdediging, de offensieve capaciteit tot ver achter het front te bestoken, dat toch behoorlijk effectvol is. En dat zien we dus ook in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Daar zien we dus ook onophoudelijke aanvallen op luchtverdediging en offensieve capaciteiten tot 180 kilometer achter het front. Ja, en dat werkt toch behoorlijk goed. Dat heet suppression of enemy air defenses. Dat is een normale militaire term. Dat betekent dus gewoon dat je de luchtverdediging van de tegenstander probeert te slopen met alles wat eraan verwant is.
8: Ja. Hey, over die aanval bij Kiev van vrijdag nog een keer. Ja. Het is natuurlijk heel zuur, hè, dat er zo ontzettend veel doden vallen. Ja, door uiteindelijk Oekraïnse ammunitie die ontploft in een woonwijk. Dat is niet de eerste en volgens mij zelfs niet de tweede keer dat we dit soort berichten horen.
7: Nee, en dit is wel de grootste klap volgens mij die er is geweest. Maar weet je, het grote probleem vind ik, dat is dat heel veel van die militaire faciliteiten, om ze maar even in algemene zin te noemen, die zitten ook inderdaad gewoon in woonwijken. Ja. En dat betekent dus dat je, als je gaat aanvallen, Rusland in dit geval, dan is het heel erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen civiele en militaire doelen. Dat is wel iets wat te doen gebruikelijk is, hoor, in oorlogen, moet ik zeggen. Alleen Rusland kan dat niet, omdat dat land is zo diep dat die militaire faciliteiten niet overal zitten. Wildberries, als je dat gaat bestoken, ja, dan kun je zeggen van ja, die hebben een militaire reden. En die zijn ook betrokken bij de bevoorrading, bij de logistiek van het leger van Rusland. Maar dat is op zich niet een militair doelwit. Dus daar zie je die verwevenheid volgens mij in Rusland veel minder. Maar in Oekraïne, omdat het land direct in zijn geheel in oorlog is, zie je dat dus wel. Ja. En kijk, ik heb ook door die straten gelopen. En men kon men zo aanwijzen, want daar zit dat en daar zit dat. En dan was mijn opmerking ook, dan is het dus een kwestie van wachten totdat deze doelen midden in de stad worden geraakt. Het antwoord was ja. En dat is ook zo. En dat is echt problematisch.
8: Ja. Het algemene beeld is dus de laatste tijd, het gaat eigenlijk best goed, relatief goed voor Oekraïne aan het front. De burgerbevolking wordt zwaar getroffen. Nu heeft dat geldt overigens aan beide kanten natuurlijk, hè, dat het steeds meer op civiele doelen gaat. Denk aan dus die Wildberries en ozonpakhuizen die Oekraïne op de korrel neemt. Rusland dat nu, ik geloof, het ministerie van Defensie heeft gezegd dat het zich opmaakt voor massale aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Dat was natuurlijk ook wel te verwachten. De winter komt er weer aan, hebben ze de afgelopen winters ook gedaan. Maar ja, we weten wat een problemen Oekraïne heeft met de luchtverdediging en hoezeer Rusland de productie van ballistische raketten heeft opgevoerd. Dat kan nog heel, heel zwaar worden.
7: Ja, ik schat in dat pakweg tussen de 10% en 20% van de projectielen die worden afgevuurd op de Oekraïnse steden, althans doelen rond die steden, dat die worden onderschept. Dus wat niet wordt onderschept, dat zijn die zogenaamde loitering munitions. Dat is heel erg lastig. Dat zijn de munities die een tijdje rond blijven vliegen en dan op een gegeven moment naar hun doel toe gaan. Sommige ballistische raketten zijn ook heel moeilijk eruit te halen. Dat komt door tekort aan Patriot-raketten. En de gewone drones, die worden in grote getalen uit de lucht gehaald. Mm-hmm. Dus een beperkt deel komt erdoor. Maar zijn ook meteen hele zware wapensystemen. En die richten die enorme schade aan. En er is eigenlijk geen verdediging goed tegen mogelijk. Dus je zit echt met een geweldig probleem. Dus aan de andere kant doet Oekraïne hetzelfde met bijvoorbeeld Ozon en Wildberries. Die distributiecentra daarvan kapot te maken. Maar Rusland doet dat ook. Ik kreeg laatst, vorige week was dat eind vorige week, kreeg ik een appje uit Oekraïne met een hele serie foto's, gewoon van lege winkels in Oekraïne. Gewoon lege schappen. Ja. Dat de boel echt niet meer bevoorraad kan worden. Nou, dat wordt allemaal wel opgelost, denk ik. Maar dan moet je dus afstappen van die grote kwetsbare distributiecentra. En dat zul je dan ook nog een keer weer onder de grond moeten gaan doen. Maar dat kan wel. Maar op dit ogenblik zie je dus al enorme problemen ontstaan.
8: Ja, decentraliseren, dat is ook wat ze met de energievoorziening hebben gedaan. Hè. Daar moeten ze hopelijk deze winter profijt van hebben om het steeds veel kleinere distributiepunten voor stroom en warmte te maken dan die grote die Rusland...
7: Dat klopt. Als je door de straten in Oekraïne loopt, dan zie je per straat zie je gewoon vele aggregaten staan. En die vloepen automatisch aan wanneer er een enorme disruptie is van de elektriciteitsvoorziening. Dus dat is enorm gedecentraliseerd.
9: Jongens, hoe schatten jullie dit nou in? Hè? Wij gaan dus nu vreselijke dingen allemaal horen over Oekraïne. Er gaan gewoon veel meer mensen sterven. Er gaan ook mensen bevriezen van de kou. Dat kan niet anders in Oekraïne. Denken jullie dat dat ertoe leidt dat het Westen meer gaat doen? Bijvoorbeeld in de vorm van die Taurus-raket van de Duitsers. Gaan de Duitsers dan om? Simpelweg ook door de publieke opinie in Duitsland.
7: Weet je, Arend-Jan, ik denk dat dat veel meer te maken heeft als ze dat gaan doen met de dreiging die er zelf is voor Europa en de hybride oorlogsvoering die in een hogere versnelling gaat komen. Ja, we zouden inderdaad meer moeten doen, maar de grote vraag is wat. En ik denk eerlijk gezegd, die Taurus-raketten, daar heeft iedereen het over. Maar wat doen die Taurus-raketten dan wat de Oekraïners op dit ogenblik niet kunnen met bijvoorbeeld een Flamengo-raket en allerlei andere raketten? Ik moet dat nog zien. Hè? Dus het zou een goed signaal zijn om dat te doen. Maar Zelensky heeft zelf al aangegeven, we kunnen nu op dit ogenblik eigenlijk gewoon alles zelf, behalve het onderscheppen van Patriots. En daar wordt overigens ook aan aangewerkt. Ook gezamenlijk met Europese bedrijven. Oekraïense en Europese bedrijven. Maar ja, dus ze kunnen eigenlijk alles zelf al. Dus we moeten ook niet overschatten wat je met die Taurus-raketten zou kunnen doen.
8: Waar op korte termijn naar wordt gekeken, hè, is geld naar voren halen in steun voor Oekraïne. Er is ook in Nederland om gevraagd, heeft de Oekraïense ambassadeur gezegd tegen de Telegraaf. In Brussel wordt er ook over gesproken. Nieuwe sanctiepakketten worden ook besproken. Als we specifiek kijken naar extra maatregelen, dat is in Duitsland natuurlijk nu een interessant moment. Hè. Ik denk, ieder moment zou morgen er iets naar buiten kunnen komen, als we de Duitse pers mogen geloven, over het toewijzen van die mislukte aanvallen met drones bij dat vliegveld in Leipzig. Dat ook echt, is het verhaal, zou worden toegeschreven aan de Russen. En dat er dan ook echt maatregelen op zouden volgen. Wat dat moet zijn, dat weten we niet. Maar ik zag in Politico, geloof ik, zij had een bron het over Zeitenwende 2.0. Ja. He, dus dat er echt iets fundamenteels zou moeten veranderen in de Duitse, ja, tot nu toe wat twijfelende houding tegenover Rusland. Dat het zich echt harder gaat opstellen.
7: Ja, maar de grote vraag is, wat zou je dan willen doen? Dus nieuwe sancties. Ja. Er komt ook een nieuw sanctiepakket van de Europese Unie. 1600 entiteiten. Die staan nu op een lijstje. 800 burgers, 600 bedrijven. 800 bedrijven. Ja, weet je, dat gaat hem ook niet worden. Die Taurus, ja, ik denk dat het een belangrijk signaal is om dat te doen. Maar dat wordt ook geen gamechanger. Dus we hebben het afgelopen zaterdag in de podcast al gehad over de mogelijkheid om grote cyberaanvallen uit te voeren op Rusland. Kan. Maar jongens, hoe je het ook wendt of keert, het aantal opties blijft redelijk beperkt. Arjan, heb jij nog een briljant idee?
9: Nou, dat heb ik niet, maar ik hoor mensen dat weet dat dus niet, het is gewoon een vraag aan jullie. Is het zo dat veel Russen nog, die rijk zijn, nog allemaal aan de Côte d'Azur kunnen zitten? En in Londen en in Amsterdam en Parijs?
7: Nee, dat is inmiddels ook heel erg lastig. Ja.
9: Okay,
7: het kan wel, maar het begint steeds lastiger te worden.
9: Misschien dat je daar nog zou kunnen knijpen,
7: ja? Ja, maar dat, ja, maar weet je, eens, maar daarmee beëindig je de oorlog niet.
9: Nee.
7: Dus, en daarmee beëindig je niet de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. Ik zie allemaal lijstjes langskomen van allemaal geweldige dingen die we zouden kunnen doen. Maar de bedoeling is, en je moet nooit de doelstelling uit het oog verliezen. De doelstelling is echt dat die oorlog een keer ophoudt.
9: Ja.
7: Of dat Oekraïne dit gaat winnen. Nou, dat laatste zie ik helemaal niet. Maar als ze het niet verliezen en het heel lang kunnen uitzingen, dan hebben ze eigenlijk een enorme overwinning geboekt. Maar het probleem is echt gewoon van dat er niks te bedenken is op dit ogenblik om Rusland zo onder druk te zetten dat ze stoppen met die oorlog. Dat is het grote probleem. Dus het is gewoon een uitputtingsslag geworden. Dus er is op het slagveld gaan ze langzaam vooruit, Maar ja, ik heb volgens mij vorige week ook mijn haat ten opzichte van slakken en hosta's heb ik breed uitgemeten. Uiteindelijk komen die slakken wel bij mijn hosta's aan. En dat is dus eigenlijk ook wat we op dit ogenblik zien in de Donbass. Dus als die maar lang genoeg door kan gaan, Rusland, Poetin, dan uiteindelijk verovert hij denk ik wel die Donbass. Vraag niet wat het kost. Op dit ogenblik kost het 6000 mensen meer dan ze kunnen werven. Dus ze lopen enorm achter. Dus dat betekent dat automatisch dat ze wel moeten gaan mobiliseren. Nou, dat is zeer impopulair. Dus, en tegelijkertijd zien we een enorme escalatie van, van de oorlog tegen de Oekraïnse steden. Maar dat doet Oekraïne ook in de richting van Rusland. Dus het begint een enorme uitbussingsslag te worden. En volgens mij, Arjan, had jij toch ook nog het een en ander gezien dat Poetin niet bereid is om op wat voor manier dan ook te gaan onderhandelen, te gaan stoppen of te deescaleren.
9: Ja, bij elke uitspraak die Poetin doet, komt erop neer dat hij wil wel praten, maar dan wil hij gewoon alles krijgen, weet je wel. Dus volstrekt onmogelijk. Zelensky heeft wel zondag gezegd dat Oekraïne nieuwe gesprekken voortbereidt met vertegenwoordigers van Trump. Hè. En zijn chefstaf Kirilo Budanov denkt dat in september weer Oekraïns, Russisch, Amerikaanse besprekingen mogelijk zijn. Dus Oekraïne entameert dat wel, maar er wordt ongelooflijk naar door Rusland op gereageerd. En ook allemaal van die idiote dingen, dat Lavrov, hè, zegt ja, al die NAVO-oefening op Groenland die we dus later deze week hebben, waar Nederland ook deelneemt, dat is heel confrontationeel. En incidenten kunnen genoeg zijn voor rampzalige gevolgen. Hè. Dus het zit gewoon lekker te pushen. Is typisch Lavrov weer. Nee, er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze Poetin zou willen praten. Daar is hij gewoon. Hij wil eerst militair nog doorgaan. Dat is volstrekt duidelijk.
7: Huh? Ja, dus dat hele bezoek van de CIA-directeur aan Rusland lijkt dus geen enkel effect te hebben gehad.
9: Ja.
7: Ik kan tenminste niet anders zien. Ik weet niet wat daar precies is gebeurd. Maar het schijnt wel zo te zijn dat die CIA-directeur heeft gezegd van ga niet de NAVO tarten. Maar de grote vraag is van als je dat wel gaat doen, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, ik heb geen idee.
9: Ja. En we zien ook in Oekraïne zelf toch wel weer verdeeldheid. Hè? De Fedorov, waar we over gesproken hebben, die is nu
10: oud-minister van Defensie.
9: Ja, die is naar Italië gevlogen. Die is adviseur geworden van de Italiaanse regering. Nu zeggen allemaal Oekraïnse hoogwaardigheidsbekleders en parlementariërs, ja, dat kan niet, want dan gaat hij misschien wel de geheimen van Oekraïne aan de Italianen geven. En hij is nu, wil hij naar Amerika gaan, of hij is daar al. En dan wil hij dus heel veel Amerikaans geld aantrekken voor een militaire technologiefonds te maken. En dan hoopt hij dus nieuwe geschiedenis te schrijven in de oorlog tegen Rusland. Hè? Nieuwe wapens te ontwikkelen. Ja, hij is heel duidelijk met zijn eigen agenda bezig. En het politiek saillante puntje is natuurlijk dat hij zegt, nou, dan kan ik misschien ook wel bij Trump die interceptoren loskrijgen als ik drones Trump geef. Nou ja, ik denk niet dat Zelensky het nou zo leuk vindt dat Fedorov gewoon zijn eigen agenda trekt.
10: Mm-hmm. Laten wij nog eventjes noemen dat de EU-missie op de Middellandse Zee een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft onderschept. Ja. Heeft Kaya Kallas gemeld, niet gezegd wat er nou uiteindelijk met dat schip is gebeurd. En misschien bij Europese kwesties ook nog eventjes te noemen dat IJsland tegen heropening van de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie heeft gestemd.
9: Dat is interessant, hè? Ze hebben het eerder wel eens tijdens de kredietcrisis. Weet je nog? Ik had zelf trouwens een rekening bij iSafe. Ik ben toen uitgekocht, weet je. Maar toen hebben ze ook onderhandelingen gestart. Maar die zijn dus mislukt. Er kwam een nieuwe regering. En de visserij is dus heel belangrijk voor IJsland. Er schijnt daar waanzinnig veel vis te zitten. Ja. En dat is ook een hele belangrijke inkomstenbron. Dus ze willen op geen enkele manier daar dus toegeven. Want ja, er zijn in het verleden wel kabeljauwoorlogen geweest met Engeland. Hè? Echt waar. En hebben de IJslanders allemaal gewonnen. Omdat ze zo'n militair strategisch belangrijke positie hebben. En ook natuurlijk in de NAVO zitten. Ja, nu is het misgegaan, met name door het platteland. Dit is conservatief. En die zegt, blijf van onze vissen af. Daar komt het op neer. Ja.
7: Maar wat moeten we hier nou over denken? Doet het er wat toe? Of IJsland wel of niet bij de EU komt of niet?
9: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, IJsland is al lid van de Europese economische ruimte. Die heeft gewoon toegang tot de gemeenschappelijke markt. Alleen ze hebben dus geen invloed op de regels die die gemeenschappelijke markt bepalen. Dus ik zou zeggen, ik zou er liever in zitten dan niet. Maar wat je hier dus ziet is dat de soevereinisten, die we zelf ook hebben, hè, mensen die geen enkele soeverein willen opgeven. Mona Keizer deed dat dus ook, hè, vorige week. Daar begon ze daarover. Het vetorecht moeten we behouden. Ja, die zijn dus ook in IJsland op het platteland sterk. Gelukkig is IJsland lid van de NAVO. Dus die verankering is. Maar ja, de NAVO zelf is natuurlijk wel in het ongereden geraakt. Dus in die zin is het toch ook wel weer jammer dat dat niet gebeurt. Hè? Want als Europa zelf een veiligheidsarchitectuur gaat bouwen, dan moet natuurlijk IJsland er wel in. Ja, ik vind het jammer.
7: Ja, ik vind het ook jammer. En uiteindelijk denk ik dat ze hierdoor op de koffie komen. Want ze proberen zich nu te onttrekken aan een dynamiek in de internationale betrekkingen waar ze zich helemaal niet aan kunnen onttrekken. Ten meer omdat dat land ongeveer een inwoneraantal heeft van de omvang van Utrecht. Dus daar heb je niet zoveel aan.
10: Maar ja, we hebben natuurlijk met de Britten eerder wel ervaring opgedaan met een land dat 50-50 verdeeld is voor en tegen de EU. Ja. En als je die erbij hebt zitten, dan kunnen ze heel veel frustreren.
7: Nee,
10: dus
7: dat
10: misschien
7: is absoluut,
10: als ze het niet zeker weten, moeten ze er lekker buiten blijven.
7: Maar ja, maar Hugo, dat is absoluut juist. Maar als je gewoon nu kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dan is nu een meerderheid voor terugkeer in de Europese Unie. En de situatie is eigenlijk heel makkelijk te verklaren. Want Engeland is in één klap een heel klein land geworden. Die er alleen voor staat. En in de huidige geopolitieke situatie moet je samenwerken met elkaar om een vuist te kunnen maken. Dus ik wens de IJslanders ongelooflijk veel succes. En ongetwijfeld hebben ze ook een heroïsch verleden met allerlei knokploegen in de oudheid. Maar weet je, dit gaat hem niet worden hoor, als hier wat gaat gebeuren. En op de NAVO inderdaad, je hebt al gezegd, daar kun je ook niet echt vertrouwen.
9: Nee. Kijk, wat natuurlijk angstaanjagend blijft, dat Trump heeft zulke gekke dingen over Groenland gezegd, hoeft hij het allemaal niet meer uit te leggen. Maar dat kan dus ook voor IJsland gelden. Ik zou als IJslander denken van, nou, met zo'n Amerikaanse president wil ik wel wat vrienden hebben.
10: Het is westelijk halfrond, hè? Daar vindt Trump dat hij de baas is.
9: Ja. En kennelijk heeft dat dus niet een doorslag gegeven in IJsland. Dat is interessant.
10: Ja. Laten we naar het Midden-Oosten. Daar hebben de Amerikanen een aanval uitgevoerd op het eiland Larak. Maar volgens Trump een ander eiland. Dus, het is allemaal weer meteen heel erg.
7: Welk eiland was dat volgens Trump dan?
9: Karg-eiland noemde hij.
7: Ach jongens, god, jullie zijn ook wel echt kritisch hoor. Wat maakt dat nou uit welk eiland je bombardeert?
10: Ja, het is gewoon een paar honderd kilometer verschil.
7: Ja.
10: En Karg, dat is olie. En Darak, dat ligt in de straat van Hormuz. Maar
7: ja, en dat is voor de verdediging van de straat van Hormuz, plus het mijnenleggen in de straat van Hormuz. Ja. Maar goed, ik bedoel, toch details. Ah, ja, voor zo'n groot leider als Trump zijn dit gewoon echt futiliteiten, jongens. Kom.
10: En Iran heeft in reactie weer gevuurd op Amerikaanse troepen in Jordanië? En de Emiraten.
11: Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
10: Ja. Morgen meer.
9: Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van een kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Want inwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
6: Ja, hartelijk welkom. 31 augustus is het alweer, de laatste beursdag van de maand en de laatste werkdag van Apple CEO Tim Cook.
7: While he is no Steve Jobs, he did it in his own way. He brought all of his supply chain optimization and business expertise to take Apple to ridiculous heights, to be a $1 trillion, then $2, $3, $4 trillion company. Investors love him. That was what he was always good at.
6: En morgen wordt hij opgevolgd door John Turners. We kijken terug op het nalatenschap van Tim Cook. En we kijken of het aandeel nog een keer 20 kan in 15 jaar tijd.
8: En je hoort over Fedbaas Kevin Warsh, want die hint op een renteverhoging.
9: We must be confident that underlying inflation is moving to our objective. Otherwise, we have work to do.
8: Wat een renteverhoging voor jou betekent, bespreken we zo.
6: En dan hoor je ook over een Chinees chipbedrijf dat ruzie zoekt met het Amerikaanse leger.
8: Er valt weinig te vieren op de beurs vandaag. Wall Street staat lager, net als het Damrak. De AEX sloot 0,6% lager op een kleine 1106 punten. Grootste daler was Adyen, dat verloor bijna 4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Marketstar Everywhere. Goed dat je er weer bent.
10: Hallo.
6: Welkom weer. En morgen gaat het dan toch gebeuren, jongens. Dan kunnen beleggers zich eindelijk voegen tussen de fashionista's op YouTube.
11: Het is weer zover, guys. We gaan weer een Shein haul doen.
12: Ja, guys, het is weer zover. De zomer is er eigenlijk al. En eigenlijk kan de Shein Summer Haul nooit opbreken elk jaar.
13: Ik weet niet meer precies wat we nou weer hadden besteld.
6: En dat weten beleggers inmiddels eigenlijk ook niet meer. Want
8: leuk kijk je jouw algoritme dit. Ja,
6: twee pogingen om Shein naar de beurs te brengen die mislukten. Je kan het ook Shine noemen zoals ze deden. En inmiddels zijn de marges en de groei zo aangetast door pakketbelasting en concurrentie dat de waarde van het bedrijf met bijna

0: 75% is gedaald, nog voor het de beurs opging in Hongkong. En dan heb ik nog een erger weetje voor je, want als je de prospectus leest, dan zie je dat dit bedrijf betaalt om naar de beurs te gaan. Er wordt inderdaad omgerekend $1,7 miljard opgehaald, in Hongkong dus. Maar late investeerders, waaronder Tiger Global en het staatsfonds van Abu Dhabi, krijgen eerst betaald voor de waardedaling van hun aandelen. En dat betekent dat Shein miljarden meer uitgeeft dan ze ophalen. En dan kan je wel zeggen dat er in die eerdere rondes ook geld werd opgehaald. Maar ja, het waren preferente aandelen waarop ik ook weer miljarden aan rente is betaald. Dus de som is niet bepaald positief te noemen. Jean-Paul, waarom heeft Shein dit geld niet gewoon van ze geleend, als ze dit risico allemaal niet wilden lopen voor die beursgang?
1: Ja, ik weet het niet, Jochem. Ze zijn 4 jaar te laat met die beursgang. Ja. Het was ooit een keer $100 miljard uit. En nu is het gewoon bij elkaar rapen om nog aan je verplichtingen te voldoen. Nou ja, wie gaat hier nog geld aan lenen? Het is een niet zo'n sterke propositie.
0: Nee, dat zeker niet. Ja, je ziet de marges dalen, verliezen het eerste kwartaal, afvlakkende groei. Kan dat toch omgedraaid worden? Of moet je als belegger gewoon wegrennen bij dit soort dingen?
1: Nou ja, kijk, oké, zo kan je er wel naar kijken. Kan het omgedraaid worden? Ja, moeilijk. Want in de VS hebben ze natuurlijk de minimumsregelingen, die vrijstelling afgeschaft. In Europa betaal je, in de EU betaal je tegenwoordig €3 voor een goedkoop pakketje.
0: Oftewel, de marges worden geweld aangedaan, dus, want je moet weer voor pakketjes invoer betalen. Ja.
1: Weet je, alles is op een gegeven moment een keertje spotgoedkoop. Dat je dan denkt van, nou ja, weet je, kunnen ze dan toch nog vooral. Het moment is nog niet gekomen bij Shein. Okay. Ik zou nog even afwachten.
2: En we blijven in China bij autobouwer BYD. Het aandeel staat lager, het verloor bijna 5% vandaag. Beleggers reageren op de cijfers, die kwamen afgelopen vrijdag en waren op het eerste gezicht eigenlijk best prima. De omzet daalde een beetje, maar de winst die groeide juist voor het eerst in ruim een jaar. En ook niet een beetje, maar met 30% zelfs. Nou, toch staat het aandeel dus lager, want er zijn ook zorgen, want de vraag in China, ja, die valt een beetje tegen, waardoor BYD vooral afhankelijk is van de export. En ook die export gaat niet zonder slag of stoot, zegt collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
3: Auto's verkopen op de thuismarkt in China, dat is nu even lastig. Dus wordt vol ingezet op export. Voornamelijk naar Europa, want in Amerika, daar krijgt BYD geen voet aan de grond momenteel. Het probleem is dat in Europa natuurlijk een importheffing geldt op Chinese auto's. Dus ja, dat vreet natuurlijk wel een deel van je marge op. En dus is het zaak om hier te gaan produceren. De fabriek waar dat moet gaan gebeuren in Hongarije, die ligt echter onder een vergrootglas. Dus wanneer de productie hier echt op gang gaat komen, dat is nog maar de vraag.
0: En dan gaan we naar Zuid-Korea vanuit China, naar een aandeel dat verdubbeld is dit jaar. En nee, het gaat dus niet over geheugenchips. Want ik ben vandaag je fashionjournalist, Jean-Paul, dat je het mij even weet. Ik heb het over beautybedrijf APR. Het breidt echt keihard uit in de VS. De helft van de omzet komt daar nu vandaan. En het belangrijkste skincare product, dat je poren helemaal schoonmaakt, dat ligt binnenkort bij Costco, oftewel Charlie Munger's favoriete supermarkt. En als je dacht dat dit jaar heftig was, dan heb je het goed mis. Want de aandelen zijn vorig jaar meer dan 4,5 keer zoveel waard geworden. En het hele bedrijf, APR, is nog maar $12,5 miljard waard omgerekend. Dus zo zie je maar weer, niet alles uit Zuid-Korea bevat chips, maar er loopt meestal wel een horde hondsdolle beleggers achteraan.
2: Dan een bedrijf dat bijna van de beurs is verdwenen, dat is InPost. Misschien is het wel de laatste keer dat we het erover gaan hebben in BNR Beurs. Vanochtend kwamen de cijfers, waren mooie cijfers ook weer. 16% volumegroei en 18% meer omzet, allemaal beter dan verwacht. Maar de pijn zit in de outlook, want InPost moet zijn verwachtingen over het hele jaar door naar beneden bijstellen. Heeft te maken met de nieuwe douaneheffing in de EU. Daardoor worden er minder internationale pakketjes verstuurd, denkt het bedrijf. Het maakt beleggers allemaal geen reet uit. Het aandeel komt nauwelijks van zijn plek. Komt eigenlijk helemaal niet van zijn plek vandaag. Het vertrekt geen spier. En blijft een paar cent onder het overnamebod bungelen van een Amerikaans consortium. Dus beleggers gaan er wel vanuit dat die overname doorgaat. Half september loopt het bod af. Maar de laatste toezichthouder is nu ook akkoord. Dat is die van Vietnam. Dat zijn kennelijk kritische rekenmeesters daar. Die waren er nog niet uit. Ik weet het niet. Maar die overname gaat er wel komen, toch?
1: Nou, met het persbericht van afgelopen vrijdag wel. Dat ze inderdaad die laatste toezichthouder over de streep hebben. Dus daar komt het niet meer vandaan. Dus het is nu nog de aandeelhouders. Maar ja, ik denk dat die ook wel maar zullen instemmen. En dan komt het rond.
0: Fedbaas Kevin Warsh werd aangesteld om de rente te verlagen. Maar het lijkt erop dat hij tegenovergestelde van plan is. Hij hint op een renteverhoging.
2: Je hoort er zo over. En je hoort ook over Eli Lilly. Dat doet namelijk een overname.
0: Maar eerst moeten we natuurlijk naar Apple, want vandaag is de allerlaatste dag van Tim Cook als topman van het bedrijf. En dat deed deze IBM-veteraan uit Alabama met militaire precisie allemaal. Elke ochtend om 3:45 opstaan, elke meeting je personeel helemaal kapot maken met nare vragen. En als er één foutje in de Excel-sheet stond, dan kon dat zomaar het einde van je carrière betekenen. Als je dacht dat ik overdrijf, dan moet je die bekende anekdote over een probleempje in China maar eens horen.
4: During a meeting about Apple's poor performance in China, Cook said, This is really bad. Someone should be in China driving this. 30 minutes into the meeting, he looked at Sabi Khan, an operations executive, and said, with no emotion, why are you still here? Khan immediately stood up, drove to San Francisco International Airport, and without any luggage, booked a one-way ticket to China.
0: Ja, zo gaat dat dus. En voor je het vraagt, ja, ik heb de piano er expres in laten zitten. En ja, Tim Cook zelf heeft deze anekdote ook bevestigd later. En dus is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken naar zijn opvolger. En dan kan je natuurlijk zeggen, net als elk krantenartikel en elk techpodcast, ja, hoe zit het met die nieuwe producten en AI bij Apple? Maar ja, dan moet je toch constateren dat Tim Cook zo'n 15 jaar de baas was en dat analisten ook in dit programma elk jaar zeurden over nieuwe producten, terwijl de omzet keer 4 ging, de winst keer 4,5, het aandeel makkelijk keer 22, afhankelijk van welke datum je kiest, en zo is de S&P 500 verpulverd door Apple. Dus Jean-Paul, hoe kreeg je dat eigenlijk voor elkaar? Leg eens uit.
1: Ja, je kan echt wel zeggen, weet je, Steve Jobs die heeft de mensen duidelijk gemaakt dat ze een iPhone nodig hadden.
0: Ja.
1: En Cook heeft eigenlijk Apple duidelijk gemaakt hoe je geld kan verdienen aan al die mensen die een iPhone of een ander device hebben. Er staan iets van 2,5 miljard devices, misschien net iets minder, uit wereldwijd.
0: Ja.
1: Wat mensen gewoon in hun zak, om hun pols, in hun oren hebben zitten. Ja, en met name dat Apple Services, dat is natuurlijk al echt een van de dingen wat onder hem gewoon enorm gegroeid is.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft de eigen chips geïntroduceerd. China komt natuurlijk van hem. Maar ja, tegelijkertijd, China is aan de ene kant het succes. Dat is nu wel ook de zorg voor zijn opvolger.
0: Ja, dat dus, staat ook in dat prachtige boek Apple in China. Hè, dat de grote zorg wordt, die waardeketen die zo sterk is. Daar.
1: Ja, en toen hij begon werd er gezegd van, nou ja, Steve Jobs die laat grote schoenen na. Nou ja, dat heeft Turner nu bij hem misschien nog wel een maatje groter.
0: Ja, wat vind je het mooiste en het lelijkste aan de nalatenis van Tim Cook?
1: Het mooiste is wel gewoon dat hij eigenlijk niet zo'n profiel heeft, dat hij daar een beetje stoer staat te vertellen van ik heb het allemaal gedaan. Maar hij heeft het gewoon steady, gewoon allemaal gebouwd en toch gemaakt. Het is best wel vaak geweest dat mensen zeiden van joh, dat Apple gaat nergens heen. Nou, dat heeft hij toch netjes weerlegd.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en wat zei je nou? Het domste,
0: ja.
1: Ja, daar komt eigenlijk niet echt wat naar boven wat ik nou...
0: Het was allemaal top.
1: Dat weet ik niet. Maar
0: het lijkt toch een beetje alsof zijn overwinningen onzichtbaar zijn. Want China te vriend houden, eigen chips ontwerpen inderdaad. Als een militair die toeleveringsketen aansturen. Denk je dat Tim Cook dan te weinig credits krijgt daarvoor? Of precies genoeg?
1: Nou, ik denk dat hij inmiddels gewoon genoeg credits krijgt. Maar zo'n verhaal als China, dat is natuurlijk politiek aan alle kanten zo gevoelig. Hoe hij dat gedaan heeft, dat is wel een huzarenstukje.
2: Ja, blijft hij ook wel een beetje doen, toch? Hij blijft betrokken om onder andere dit soort dingen te onderhouden. Contact met China en zo.
1: Dat is voor zijn opvolger. Hij schuift door naar de toezichthoudende rol.
2: Ja.
1: Dat is de vraag hoe hij dat gaat invullen.
2: Ja.
1: Het kan ook maar zomaar een tijdje zijn dat ze dat met z'n tweeën doen.
2: Ja.
1: Dan moet je altijd maar even kijken hoe dat uitwerkt. Maar hij is nog niet weg.
2: Zit dat Turner nog in de weg, denk je? Dat hij dus toch nog zijdelings een beetje betrokken blijft?
1: Ik denk uiteindelijk dat dat geen probleem is. Maar ja, je moet het wel even volgen of ze het, hoe ze het gaan doen.
0: En er zijn 3,1 miljard iPhones verkocht in de tijd dat Tim Cook de baas was. Betrekkelijk weinig nieuwe producten. Maar ja, hij wordt ook wel de keizer van kapitaalallocatie genoemd, ook wel eens op deze zender. Kan jij wat meer vertellen over hoe goed hij omging met die gigantische cashbergen van Apple?
1: Hij moet natuurlijk elke keer kijken van waar stop je het weer in. Hij heeft natuurlijk enorm veel buybacks gedaan. Dus ik weet niet precies waar je naar op zoek.
0: Dat is
1: hij gewoon op een gegeven moment zei van ik ga niet in AI, ik ga niet datacenters bouwen. Dat heeft hij natuurlijk keurig gedaan. Al moet dat nog blijken. Of wij dadelijk over 2-5 jaar nog steeds allemaal onze iPhone trekken en dan daar alle AI dingen op doen.
0: Ja.
1: Ja, of dat je een ander device hebt of op een andere manier daar toegang toe krijgt.
0: Ja, kijk, Apple had wel een AI-strategie, maar de man die dat deed, die is inmiddels ontslagen en dat is niet heel goed gegaan, zullen we zomaar zeggen. Maar het geluk is dan wel, je geeft er niks aan uit. En dan is de strategie een beetje, wij worden toegangspoortje met die App Store en met die iPhone. En daar kan je dan op draaien. Dat is het hele verhaal, toch?
1: Ja, maar misschien is dat wel het meest onderschatte ding wat hij gebracht heeft. Dat Apple zich in die positie heeft weten te creëren, dat eigenlijk alles via dat toegangspoortje gaat. Als je er goed over nadenkt, is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dat hebben ze zo wel voor elkaar weten te krijgen. Natuurlijk met, doe het nou maar via dat poortje, want dan is het veilig en we hebben ernaar gekeken en dan heb je goede kwaliteit. Dat is wel heel knap.
0: En Turnus, dat is echt een product guy, zoals hij zichzelf ook noemt. Die vond de Vision Pro, die bril trouwens maar niks overigens. Men praat over nieuwe producten en AI. Maar gaat die nou die vernieuwing brengen waar iedereen over schrijft en om zeurt?
1: Ja, niemand weet het, maar wat we wel weten is dat Johnny Ive, die weggegaan is bij Apple, bij OpenAI, nu zit te klussen aan een device wat met de kerst onder de boom moet liggen.
0: Ja, een soort Alexa.
1: Maar niemand weet wat dat is. Nou, misschien is
0: het, hè? Er wordt gezegd dat het een soort Alexa-speaker is.
1: En zo kan ik me voorstellen dat die Turners ook niet stilgezeten heeft. Dus dat hij ook nog wel wat ideeën heeft. Okay. Maar dat is wel waarom het interessant is om het te volgen.
2: Komt hij er maar weg als hij het niet doet? Met AI bezig zijn.
1: Ja, weet je, ik snap de vraag, Jorik. Maar daar zijn we allemaal een beetje naar op zoek van. Hè? Want we hebben het hier zo vaak over AI. Het stukje wat nog open staat, is van hoe gaan we het nou dadelijk gebruiken? En dat hangt er met name vanaf. Wat voor soort applicaties gaat het nou met zich meebrengen? Ja, en wat is dan de makkelijkste manier om dat aan te roepen? Nou, dat stond er niet helemaal duidelijk.
0: Met de zelfontworpen chips van Apple. Want al die Mac Minis, die vlogen de deur uit. Zodra die claws en agents op AI-gebied zo ontzettend productief werden voor mensen.
1: Ja, en dat is ook even de reden dat dat aandeel bij het vertrek van Cook nog steeds toch behoorlijk aan de dure kant is. Met 35 keer de verwachte winst over de komende 12 maanden.
0: Ja, Jean-Paul, ik weet nog dat
1: omdat iedereen zegt van iedereen heeft eigenlijk een nieuw device nodig om nog een beetje mee te kunnen komen.
0: Ja, ik weet nog dat ik dat aandeel kon kopen voor 13 keer de winst in 2014. Heb ik dat ook gedaan voordat ik journalist werd overigens. Dat mocht inmiddels toen ik hier in dienst werd niet meer. Maar we hebben het nu over beleggen in Apple nu nog steeds. Toch een van de grootste bedrijven op aarde. Nog steeds die iPhone, nog steeds mooie marges. Hoe bekijk jij beleggen in Apple nu op dit moment nou?
1: Nou ja, ik ben altijd op zoek naar waar zit de optionaliteit in? Mm-hmm. Ja, en dan in combinatie met wat brengt dat dan de katalysator die dat in beweging brengt?
0: Extra knallers komen er.
1: Dat is toch de vervangingsvraag van al die miljarden devices die daaruit staan. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je gewoon zwaardere dingen op je device runt, dan heb je gewoon een keer een upgrade nodig, omdat het anders niet goed genoeg werkt, zeg maar.
0: Dus Apple hoeft het niet zelf te bouwen, ze worden meer vervangen omdat iemand anders aan je gaat bouwen, is jouw these.
1: Nou ja, als zij maar die poortvachtersfunctie weten te houden, daar zit meteen het risico in. Mm-hmm. En dat moet je goed in de hand houden. Maar ik ben nooit de eerste met dit soort dingen. Maar ik zie het bij OpenAI gewoon nog niet.
0: Nee. Qua device bedoel je ook.
1: Ja, dat ik nog een. Heb ik dan nog iets in mijn zak? Of heb ik. Ik weet het niet.
0: Op die bureau zeggen ze eigenlijk een beetje. Want dat is wat er tot nu toe een beetje
1: is. Ja, heb ik het niet bij de hand als ik hier naartoe onderweg ben. Of weet ik.
0: Hey, dat is wel heel erg.
1: Nee, maar we gaan het zien. Nou ja, nee, maar er zijn natuurlijk heel veel momenten dat je even niks te doen hebt. Ja. En dat je denkt van. We gaan het zien.
0: We gaan het zien.
5: BNR Beurs.
2: Door naar de Fed, naar voorzitter Kevin Warsh. Afgelopen vrijdag mocht hij speechen op Jackson Hole. Het was een vuurdoop voor hem en Warsh deed er een mededeling. Als de inflatie niet onder controle komt, dan gaat hij ingrijpen.
6: Now there is one signal nobody can miss. The responsibility for 65 months of sustained elevated inflation sits squarely with the central bank. And that's where it belongs. So here is my standard. We must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed. Otherwise, we have work to do. That's our job, that's our mandate, and that's our charge to keep.
2: En daarmee hint Kevin Warsh dus op een renteverhoging in de VS. Wat denk jij, Jean-Paul? Gaat die hier snel komen?
1: Ja, ik heb daar zelf nooit zo'n mening over, maar je hebt zo'n toeltje waar je naar kan kijken. En het is wel opvallend, hè? De markt die verwacht nu 60% kans dat er een renteverhoging komt in september. Ja. Voordat hij ging praten was het 35%. Dus hij heeft wel dingen gezegd die de markt graag wilde horen.
2: Ja, maar hij is nodig, die renteverhoging, denk jij ook?
1: Nou ja, hij gaf aan, en dat was wel niet mis te verstaande woorden. Die zei van al 65 maanden op rij is de rente te hoog. En dat is een probleem van de centrale bank. Dus lees van mij. De vraag is natuurlijk, komt die inflatie van zichzelf naar beneden? Nou, waarschijnlijk niet. Dus op dit moment is het de grootste kans dat het er wel komt.
0: hij gooit eigenlijk ook een beetje zijn voorgangers onder de bus. Hè? Want hij zegt eigenlijk, zoals heel veel mensen denken, er is te veel steungeld gedrukt en te veel steun uitgedeeld tijdens de coronapandemie en dergelijke. Nou, toen kwam die oorlog in Oekraïne erbovenop en nu zitten we met de gebakken peren. Is eigenlijk ook wat hij zegt, naast de Iran-oorlog nog.
1: Precies, ja. Klopt.
2: Wat zou het voor de beurs betekenen, renteverhoging?
1: Nou ja, dan krijg je weer het riedeltje dat groeiaandelen het daarmee niet zo goed doen. Toch al een beetje het idee dat je dat vandaag ook al meteen alweer zag, zeg maar.
2: Ja, zoals wat dan? Wat zijn de aandelen waarvan je
1: nou ja,
2: denkt die reageren?
1: Als je gewoon op de AX kijkt, heb je Adyen en de chipbedrijven en dingen wat toch geïdentificeerd wordt met groei. Dat was niet vooruit te branden vandaag. Nee. Adyen hoor ik je net zo, die gingen 4% naar beneden.
2: Ja. Het houdt verband met die speech, denk jij?
1: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat houdt wel met elkaar verband, denk ik. Vandaag is het natuurlijk moeilijk, hè, op de dag zelf om dat precies te zeggen. Maar dat is niet gek. Maar hoe langer die rente hoog blijft, dan zijn dus al die beleggingen die je graag ze hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de Amerikaanse huizenmarkt. Kijk ook regelmatig naar. Als die rente die lange rente een keer afkomt. Dan komt dat ook weer een beetje op gang. Maar dat wordt allemaal uitgesteld.
2: Ja, hij is natuurlijk aangesteld door Trump ooit, Kevin Warsh. Die wilde absoluut geen renteverhoging. Hoe valt het in het Witte Huis, denk je?
1: Als je de Democraten mag geloven, dan bellen Warsh en Trump veel te vaak met elkaar. ik denk dat Trump zich voor korte tijd wel laat leiden. Als hij zegt van ja, weet je, want kijk, als we het andersom doen. Als nu opeens die rente onterecht naar beneden gaat. Ja, dan zijn de rapen gaar op Wall Street. En dat vindt hij toch wel erger nog dan dat de prijzen in Main Street nog wat hoog, een tijdje langer hoog zijn.
0: Ja, het is toch eigenlijk zo gebleken dat de obligatiemarkt, de bondmarkt, zoals men dat noemt, wel disciplinerend is. Zelfs voor Trump en ook voor zijn luitenant Scott Bessent, minister van Financiën natuurlijk. Ja.
1: Ja,
0: ik vind dat wel bijzonder hoor. Want Kevin Warsh was echt de grootste havik rond 2009. Die was echt de luisterende pijls van Bernanke, weet je wel. Nee, we moeten gewoon rente verhogen terwijl we met een deflatiescenario zitten, zeg maar. En nou zijn we hier, weet je wel. Ik moet er gewoon op lachen.
1: Ja, terwijl die acties van Bessent een paar weken geleden, dat werd dus allemaal niet goed ontvangen.
0: Nee.
1: En dat is wel sinds Warsh dus vrijdag die speech heeft gehouden. Je ziet nu die lange rente, die loopt in ieder geval niet op. De tweejaarsrente dan wel, maar ja, dat is minder erg dan de tienjaars.
2: Ja, tot slot, die speech werd ook wel een beetje als een geloofwaardigheidstest gezien voor Kevin Warsh. Wat vind jij? Is hij geslaagd?
1: Nou, geslaagd.
2: Ja, oké. Nou, ja. Zijn we erover uit.
5: BNR Beurs.
2: En we blijven in de VS voor een blik op Wall Street. Daar staan alle beurzen in het rood. De Dow Jones verliest 0,6%. De S&P 500 verliest 0,5%. En de Nasdaq verliest 0,3%.
0: En ik geef Jean-Paul meteen maar gelijk met zijn opmerking over de renteverhoging. En eerder deze uitzending kon ik de geheugenchips nog ontwijken. Maar nu moeten we toch naar Changxin Memory Technologies, oftewel CXMT. Dat Chinese bedrijf dat even 5,5 keer zoveel waard werd na zijn beursgang eind juli. Dat daagt nu het Pentagon voor de rechter. Want het bedrijf wil standpeden van de zwarte lijst worden gehaald. Het wordt nu neergezet door het Pentagon als onderdeel van het Chinese militaire apparaat. Dat heeft niet meteen heel grote gevolgen. Maar je mag dan wel minder onderzoeksgelden ontvangen en niet leveren aan allerlei Amerikaanse partijen, waaronder natuurlijk het leger. En dat is toch mooi balen als je omzet in het eerste halfjaar letterlijk 10 keer zo groot werd, omdat er nu nog een tekort heerst aan die geheugenchips en straks misschien niet meer.
2: Dan nog even naar farmaceut Eli Lilly. Dat doet een overname. Ze willen het bedrijf Merida Biosciences overnemen. Een Amerikaans bedrijf dat medicijnen ontwikkelt tegen auto-immuunziekten. Ja, toch iets heel anders dus dan die afslankmedicijnen waar we het bedrijf toch vooral van kennen. Ze hebben er een kleine 3 miljard voor over. En eind dit jaar moet het deal rond zijn. Maakt beleggers nog allemaal niet zo heel veel uit vandaag. Het aandeel staat ietsje lager. 1,3% in de min op dit moment. Maar wel iets anders dan die afslankmedicijnen dus. Is dat verstandig dat Eli Lilly zich wat breder gaat oriënteren?
1: Ja, zeker. Je wil natuurlijk meerdere stroom van inkomsten hebben. Overigens hebben ze dat al wel, hoor. Meer dan bijvoorbeeld een Novo Nordisk. Mm. Ze halen ongeveer, wat is het? Tussen de 50% en 60% uit die GLP-1 medicijnen. Maar dit is in ieder geval weer wat nieuws. Auto-immuun hebben ze ook al in de portefeuille. Ik geloof iets van 8% of zo. Ja, komt dit erbij? Ja, de beurskoers doet niet zoveel. Want het is allemaal nog, wat ik las, was het allemaal fase 1, zeg maar. Dus ze zijn er vroeg bij. Ja. Het is een optie die ze kopen. Dat weten we natuurlijk wel, van die industrie. En het effect op de beurs komt pas op het moment dat je een fase 3 hebt, zoals we bij Moderna 2 weken geleden zagen.
0: Ja, zo.
1: Dat het dan wordt gezegd van dit gaat echt op de markt komen. Voorlopig verdienen ze hier niks aan. Het is een optie voor de toekomst. En dat is een goed idee.
0: En dan wil ik graag afsluiten met werkelijk prachtig nieuws wat mij betreft. Want ex-congreslid George Santos, die dus in het Huis van Afgevaardigden zat in de VS, wijdverspreid bekend om zijn leugens over zijn carrière op Wall Street, zijn voorouders, zijn vermogen, zijn opleiding, zijn status als drag queen en het ware feit dat hij campagnefondsen inzette voor een abonnement op OnlyFans. Die vent is levenslang verbannen als eerste van alle mensen op aarde van voorspelmarkt Kelsey. Hij had $17.000 ingezet op zijn eigen aanwezigheid bij Trump's State of the Union speech. En hij schreef op Twitter: hey Kelsey, bedankt voor het levenslange verbod. We zullen wel zien hoe lang jullie nog bestaan. Nou, dat durf ik te betwijfelen. Dit nadat hij überhaupt al $35.000 had betaald. Om te schikken met toezichthouders trouwens, omdat hij op social media loog over zijn gokjes op zijn eigen aanwezigheid. En nadat hij eerder al 7 jaar gevangenisstraf kreeg vanwege digitale oplichting en identiteitsfraude. Maar ja, toen schoof Donald Trump dat vonnis natuurlijk van tafel. En net als Tim Cook heb ik dan nog one more thing, de dag van morgen. Echte nachtbrakers maakten het mee. Om 10:00 ochtends Nederlandse tijd staat de eerste slotstand voor Shein op de borden in Hongkong. Het bedrijf is al 3/4 van zijn waarde verloren sinds de eerste poging om naar de beurs te gaan, 4 jaar geleden alweer. Maar toch verschijnt er waarschijnlijk nog een minnetje op de borden. Het bedrijf betaalt praktisch gezien voor zijn beursgang, omdat het vroege investeerders moet compenseren voor die dikke daling. Dat kost meer dan er op wordt gehaald. En de groei krimpt door pakketbelasting en concurrentie met bijvoorbeeld Temu. En in de eerste handel voor de beursgang, op de zogeheten grijze markt, daalde Shein meteen al met 10%. Verderop verschijnen er ook nog wat cijfers. Cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks is een echte favoriet, al dik verdubbeld dit jaar op de beurs. En de verwachtingen zijn opnieuw torenhoog. Wall Street hoopt op 32% meer omzet. Maar dat is nog niks vergeleken bij de storm die Dell meemaakte. Meer dan 3,5 keer zoveel waard dit jaar, omdat het servers verkoopt met Nvidia-chips erin. En die krengen vliegen de deur uit tegenwoordig, zoals al zagen aan de cijfers van Nvidia vorige week. Dus mocht je nou aandeelhouder van Dell zijn, stuur vooral een leuk bedankbriefje aan Nvidia-topman Jensen Huang. En dat was hem alweer, de BNR Beurs van maandag 31 augustus... waarin we het hadden over mensen die vreselijk goed voor hun aandeelhouders zorgden. Tim Cook doucht de beleggers in dividenden en bij Shein worden investeerders moeiteloos gecompenseerd voor hun verliezen. En wij waren weer aandeelhouder van Jean-Paul van Houtheusden van eToro en Markets Are Everywhere. En hij heeft ons ook weer goed in de watten gelegd. Heel veel dank voor je komst weer.
1: Graag gedaan.
2: En jij ook bedankt. Bedankt dat je weer luisterde. Doe dat morgen vooral weer, want dan zijn we er weer.
0: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren.
1: Behalve misschien naar onze podcast.
2: Allemaal in de BNR-app.
1: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: De Formule 1 is een wereldsport waar gigantische bedragen in omgaan. Maar het is ook een keiharde cultuur die alleen overleeft als je echt een team bent en leiderschap toont. Het fascineert mij enorm. En ook toen ik bij toeval werd gegrepen door de Netflix-serie Drive to Survive, maar ook bij een race aanwezig ben geweest in Zandvoort. En daarom duik ik deze week achter de schermen van de Formule 1. En dat doe ik met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. En tot vorige week de Formule 1-commentator hier op BNR. Je bent net helemaal in het zonnetje gezet door Bas van Werven. Prachtig. Dat voelde wel lekker, toch?
5: Ja, het was heel leuk om te zien. Het is ook een mooie periode geweest die samenviel met de terugkeer van de Dutch Grand Prix in Nederland. En natuurlijk die prachtige fase die we mee hebben gemaakt hier in eigen land. Onvoorstelbaar, 10, 15 jaar geleden. Op de golf van het succes van Max Verstappen. En heel leuk om dit samen met jullie gedaan te hebben. Ja.
4: Nou, heel leuk dat wij dan ook een uur hebben om met elkaar over deze sport te praten. Wat fascineert jou aan deze sport?
5: Goh, dat is heel moeilijk. Als het één ding zou zijn, dan zou het misschien ook niet zo lang geduurd hebben. Het is die combinatie die je zelf net al een beetje aangaf. Het zijn mensen, het zijn machines. Het is topsport, het is business. Het was vroeger ook heel gevaarlijk. Toen ik als klein kind gefascineerd raakte, zat je wel naar een bloedsport te kijken, zeg maar. En ik moet toegeven dat dat helemaal veranderd is. Gelukkig maar. Maar het is die eindeloze race die nooit voorbij is. Houdbaarheid, datum van succes is net zo lang als de periode tot de volgende race. Die het altijd weer fascinerend maakt. Met unieke karakters. Max hebben we al genoemd, maar er zijn natuurlijk elk jaar coureurs waarvan je denkt, potverdorie, maar ook achter de schermen waar ik veel mee te maken heb gehad. Engineers, het is allemaal top, top, top.
4: Ja.
5: En het zijn alleen maar mensen die ergens komen omdat ze zelf ook bijzonder zijn. En
4: ja.
5: Het is een hele mooie, ja, moet je zeggen, snelkookpan van toptalent.
4: Nou, wat ik ook zo bijzonder vond toen ik bij die race was, zijn de fans eigenlijk. Hè? Ja. Als je bij voetbal bent, dan is iedereen keihard tegen elkaar. Maar hier zijn de fans allemaal super lief. Of je nou voor Max bent of voor Hamilton, het maakt allemaal niet uit.
5: Is wel typisch Zandvoort, moet je eerst zeggen. Er zijn wel landen waar ik geweest ben in de tijd dat de Schumacher en Damon heel hard dat busjes van teams bekogeld werden vanaf de tribune. Ja, Italië natuurlijk, tifosi, hè, die echt wel heel fanatiek kunnen zijn. Maar ik ben het wel met je eens, het publiek is gaandeweg wel veranderd. Breder geworden, hele families, mannen en vrouwen, oud en jong. En dat zorgt voor een hele mooie ambiance, wat we ook in Zandvoort gezien hebben.
4: Ja, maar dat is dus echt in Zandvoort neergezet, dit hele verhaal.
5: Ja, kijk, Zandvoort, wat die voor elkaar gekregen hebben, dat is in fases gegaan. Maar laten we de moeilijkheid nog even overslaan van om überhaupt die Grand Prix te krijgen. Maar dat ze dan ook nog een soort blauwdruk hebben gecreëerd van een racefeest in optima forma. Dus een Grand Prix, maar daaromheen een soort ja, combinatie van de Koningsdag, Gay Pride, toppers, noem het maar op, Pinkpop, festivalsfeer. Ja, dat is uniek. En dat wordt nu ook gebruikt door de Formule 1 zelfs. Misschien wel het grootste compliment voor Zandvoort. Als een soort voorbeeld van zo kan het ook.
4: Ja. Wat kunnen wij eigenlijk als bedrijven, sectoren leren van zo'n Formule 1? Want het is echt gigantisch groot. Het is echt een miljardenbusiness. Ja. Zie je dingen die we kunnen leren?
5: Ja, ik kan het beste voorbeeld geven wat ik er zelf altijd van geleerd heb. Ik heb zelf jarenlang in de racerij gezeten. En ja, wat je vooral leert is dat je nooit tevreden moet zijn. Dat klinkt heel negatief, maar je moet altijd weer door. En je niet laten hinderen door ervaring. Want morgen is alles weer anders. Door techniek, door jong talent, door nieuwe kijk. En wat je moet leren is dat het beste net goed genoeg is. Misschien. Want je vecht altijd tegen een ander team waar tegenwoordig 1100, 1200 man dag en nacht letterlijk en figuurlijk bezig zijn om zelf beter te worden.
4: Ja.
5: Dus nooit op je lauren rusten. Nooit.
4: En het is groot, hè, intussen. Kan je een beetje schetsen hoe groot de wereld is geworden?
5: Het is, ja, het is waanzin. Het is altijd een miljoenensport geweest, hè. Altijd, naar verhouding, een hele grote business. Maar het is nu naar een miljardenniveau getild. Met revenuen die echt richting de 300-400 miljard gaan. Opbrengsten. Praat je over de rechten, praat je over het verkopen van de races. Praat je over de sponsors die zich eraan verbonden hebben. Kijken 800 miljoen mensen naar. En dat is natuurlijk ook wel bij
4: 800 miljoen mensen?
5: Ja. Ja.
4: Dat is, als je dat vergelijkt met Olympische Spelen voetbal?
5: Nou, je mag het vergelijken met Olympische Spelen en bijvoorbeeld het WK voetbal. Maar dat is maar eens in de 4 jaar. En dit gaat gewoon 20, 25 keer per jaar live op zender. Dus het is het grootste jaarlijkse sportevenement by far ter wereld.
4: Ja. Heeft het je verbaasd dat het zo geëxplodeerd is?
5: Ja en nee, want het was al heel erg groot. Dus ja, het heeft me verbaasd dat ze het bij Liberty Media, de nieuwe eigenaar, de Amerikaanse eigenaar, die uiteindelijk in 2017-18 het overgenomen hebben en er een nieuwe twist aan gegeven hebben. Dat vind ik wel heel knap. Dat je iets wat al heel groot was, vergelijk het met een hele succesvolle band die al 8-9 albums heeft gehad en dan toch nog weer groter gaat worden en een breder publiek aanspreekt en een nog nieuwe genre eraan toevoegt en een melange gaat creëren waarvan je denkt, wacht even, het is nu echt letterlijk ook lifestyle geworden. Hè? Daar kan ik als professional iets van vinden. Het staat natuurlijk steeds verder van de sport af. Maar wel heel knap dat je naar een sport die al sinds 1950 bestaat toch weer een hele nieuwe dimensie.
4: Ja, maar bedoel je met die lifestyle ook dat zo'n Kim Kardashian er rondloopt, hele glamour, de Hollywood?
5: Ja, dat is een bijverschijnsel ervan. Want die komen natuurlijk eigenlijk alleen maar omdat de hele wereld ernaar kijkt. De hele wereld is ernaar gaan kijken, met name natuurlijk door de expansie naar Netflix. Waardoor ze een platform hebben gecreëerd dat niet alleen de diehard racefan, maar ook de argloze bijstander, zeg maar, denkt, hey, dit is interessant.
4: Ja, zoals ik.
5: Ja, je gaf het zelf aan. Ja. En dat hebben ze ook heel goed gedaan. Kijk, het is natuurlijk gescript geweest, die serie waar we het over hebben. Want dat is echt wel de oorsprong, het epicentrum geweest van de explosie van populariteit. Maar het is ook wel heel goed gescript. Het is ook niet zo gek. Liberty Media, dat zit natuurlijk in de entertainment business, Amerikaans. En daardoor is het heel begrijpelijk geworden wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dan is misschien soms bezijdens de waarheid, daar hou ik dan niet zo van. Maar het is wel de vonk geweest die de boel in de fik heeft gezet.
4: Wat klopt er dan niet aan? Want er is ook best wel kritiek op geweest. Ja. En ik voel ook een beetje de worsteling bij jou. Want je denkt,
5: heel erg. Ja, wat klopt er niet aan? Je loopt met een cameraploeg, het is een grote productie, een jaar lang mee. Je haalt overal snippets, soundbites en momenten vandaan. En vervolgens gaan daar Hollywood scriptschrijvers op zitten. En die gaan het ene quoteje gebruiken van die race. Dan lijkt het net of die een conflict heeft met de ander. Of toch iets vindt van die. Dus je gaat eigenlijk frictie creëren. Bijna op een ordinaire, daily soap-achtige manier, die er helemaal niet is. Maar goed, dat zorgt wel voor spanning en voor randjes. En wat ik vervelend vind, is dat sommige mensen zich daar zijn graag dragen. Die hebben, dus teamleiders met name.
4: Ja.
5: Die zo'n Christian Horner, die zag je toch wel heel erg in dat spotlight waar die dan stond.
4: Vond hij wel lekker.
5: Ging zich ook een beetje naar gedragen.
4: Maar wat ging je doen dan?
5: Ja, toch wat meer voor effectbejacht dingen roepen. Sensationeel-achtige dingen creëren. Niet alleen hij overigens, hoor. Dat zie je wel op meerdere gebieden. En wat ik treffend vond, Max Verstappen deed er niet aan mee.
4: Oké, heerlijk. Die blijft gewoon lekker Hollands nuchter.
5: Ja, ik dacht, die onzin, daar kan ik gewoon helemaal niks mee. Ik laat me niet voor een karretje spannen. Maar nogmaals, ik vind het wel heel knap dat ze gedaan hebben. Want ook Max Verstappen, een van de redenen waarom die, zoals van het feit dat hij natuurlijk de meest gewilde coureur is, heel veel geld kan verdienen op dit moment in de Formule 1, is wel dat het zo groot geworden is.
4: Ja, en ook denk ik wel die strijd die met Hamilton is ontstaan in die tijd. Dat is ook wel, heeft ook wel gezorgd voor die explosie, denk ik.
5: Nou, sterker nog, dat hoe we het hebben. Hè? Je hebt dus een serie, die begint dan in 2017, 2018... toen de Formule 1 nog heel voorspelbaar was. En tijdens dat hele proces heb je die jonge, gekke Max, veel te jong, die dan die grote Hamilton, de koning, gaat aan. Ja, dat is een droomscenario. Dat kun je niet scripten.
4: Nee.
5: En dan wint hij ook nog in die krankzinnige finale in Abu Dhabi. Dus ja, apotheose van heel veel factoren die bij elkaar kwamen. En ja, een heerlijk hoogtepunt in de geschiedenis van de Formule 1.
4: Ja. Wat is nou het grootste misverstand over de Formule 1? Dat je zegt, die wil ik sowieso eventjes hier van tafel hebben.
5: Dat het makkelijk is. Ik denk dat heel veel mensen denken, je gaat in een auto zitten. En ja, moet je een beetje sturen. En,
4: ja, denken heel veel mensen dat?
5: Ja, heb ik wel vaak mee te maken gehad.
4: Oh, ja.
5: Misschien nu wat minder. En dat het allemaal met geld te maken heeft. Terwijl je het uitgeven van het geld heel belangrijk moet vinden. Maar even terugkomen tot topsport. Dit zijn echt topatleten. Mm-hmm. Dit zijn triatleten, dit zijn biathlonmensen, dit zijn marathonlopers. Het is ongekend hoe je tegenwoordig, zowel mentaal als fysiek, belast wordt in een Formule 1 raceauto. En dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Maar het wordt gelukkig wel steeds transparanter.
4: Nou, je gaat het straks wel uitleggen. Want 2,5 uur gaan we daar helemaal uitgebreid op in. Dus we hebben nog even tijd om daarover na te denken. Ik kan me ook wel voorstellen dat een misverstand rond deze sport is dat het een mannensport is. Ik bedoel, ja, er zitten wel mannen in die auto. Maar het zijn gigantisch veel vrouwen intussen, toch? Die kijken.
5: Steeds meer. Ja, kijken sowieso. Ja, ja, nee, als je het kijkt als tv-sport, meer dan een derde van de nieuwe fans die zijn aangehaakt, is vrouw. En dat zegt ook wel iets over wat Drive to Survive gedaan heeft, hè? Wat ik al zei.
4: Ja, denk je dat het daardoor
5: komt? Ja, het is niet helemaal Temptation Island, maar er zitten wel dezelfde vertrouwen in, natuurlijk.
4: Dom, het wordt steeds meer een karakterschets van mij, hè, dit.
5: Nee, het is, ik denk dat alles wat je niet begrijpt, je niet zo heel interessant vindt. En als je het wel begint te begrijpen, hoe werkt dat dan? En wat moet je er allemaal voor doen om aan de start te verschijnen? En wat zijn dat voor types? En wat zijn dat voor karakters? Dan spreekt dat denk ik heel generiek aan. En
4: nou ja, dat vond ik dus ook heel mooi, weet je. Dat iedereen, ik hou altijd van, ook op het werk of in het leven, dat je alles eruit haalt, dat je tot het uiterste gaat, dat het eigenlijk misschien bijna niet meer te doen is, maar dat je, you go for it. En dat doen ze daar.
5: Wat was jouw misverstand dan, toen je die serie keek? Wat dacht jij van, hé, dat wist ik helemaal
4: niet? Nou, toch een beetje wat jij zelf zegt, van alles draait om glamour, geld. Het zijn natuurlijk toch, nou ja, we gaan het straks nog wel even over dat elektrisch hebben, maar het is toch een hoop uitstoot, weet je wel. En ook die, nou ja, al die pitspoezen, dat vond ik ook wel moeilijk, weet je wel.
5: Daar had ik al een stuk minder moeite mee. Ja. Maar nee.
4: Ja, maar dat is toch wel, ja, snap met die champagne, weet je wel. Het is wel een mooi beeld, maar ja, je denkt toch wel, het is allemaal een beetje plat.
5: Ja.
4: Totdat je gaat kijken.
5: Ja, en ik vergelijk het heel erg ook weer met muziek maken. Kijk, als je natuurlijk aan een concert gaat en alles klopt en alles gaat in 2,5 uur in zo'n fantastische ambiance bent, dan vergeet je gewoon dat sommige mensen een half jaar, een jaar zich afsluiten om die muziek te maken. En dat is met de Formule 1 natuurlijk een eindeloos proces. Los van het feit nog dat van die 1000 man, 1100 man, daar zijn er maar een stuk of 60 van op het circuit. Dus er zijn ook mensen die zien die glamour nooit, die voelen die champagne nooit, die zijn er nooit bij. En die werken ook dag en nacht. En dat vind ik ook mooi.
6: De Big Five. Diana Matroos.
4: Ja, die Formule 1, als we die echt willen begrijpen, moeten we ook even in de historie gaan. En dan moeten we echt het hebben over Bernie Ecclestone.
5: Ja, zeker.
4: Jij gaat meteen lachen, wat is dat?
5: Ik denk een van de meest bijzondere mensen überhaupt die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. En dat zijn er best wel wat. Omdat deze man zich eigenlijk niet laat omschrijven. Die heeft zoveel kwaliteiten en heeft zoveel voor elkaar gekregen in die autosport. En is desnoods altijd benaderbaar gebleven. Als je hem belde, hij belde altijd terug. Of hij laat weten dat hij zo terugbelt. Dat is ongelooflijk. Dus een one-man band, dat moet ik vooropstellen. Hè? Kozer, wat is het? Keizer, koning, admiraal in één. Maar een enorme visionair die zelfs nu nog, het is inmiddels 94 denk ik, heel veel weet en achter de schermen ook nog best wel heel veel dingen bepaalt.
4: Oké, komen we zo op, maar misschien moeten we eerst even, kan je even schetsen wie hij is, want misschien weet niet iedereen wie hij is.
5: Formule 1 is begonnen in 1950, het wereldkampioenschap, toen was het een sport waar fabrikanten als Alfa Romeo, Ferrari, dus de grote sportwagenfabrikant, die deden daar aan mee. En het was eigenlijk, ik wil niet zeggen een amateursport, maar het zat heel amateuristisch in elkaar. Er waren Grand Prix-organisatoren, die betaalden dan start- en prijzengeld. En ja, er waren wat amateurs, ook wat rijke amateurs die het veld vulden. En dat is jarenlang zo gebleven. En dat was ja een leuke sport, interessante sport, veel publiek. Maar commercieel werd daar niet veel mee gedaan.
4: Nee, maar moet ik ook een beetje denken aan primitief?
5: Zeker.
4: Ja, hoe primitief was het?
5: Heel gevaarlijk, bijvoorbeeld. Er werd helemaal niks gedaan aan veiligheid. Zakelijk heel primitief. Start- en prijzengeld. Dus fabrikanten die schreven het af op promotie. Andere auto's werden bestuurd door mensen die heel veel geld hadden, misschien niet zo heel goed konden rijden. Dus het was heel simpel. Heel leuk ook wel. Een team bestond misschien op de baan uit 3-4 monteurs. En dat was hem dan. Auto's werden vaak wel 3-4 jaar gebruikt ook, voordat ze vervangen werden als voor een nieuwer type. En die Bernie die rolde daarin als race-enthousiast. Die kwam aan de hand van eigenlijk een coureur die een beetje hielp, omdat hij zakelijk heel slim was. Was een autohandelaar uit Londen, nou dan leer je het wel. Hij wandelde die paddock in en die dacht, ja, dit gaat helemaal verkeerd, joh. De race-eigenaren of de race-promoters zijn hier de baas. Iedereen moet maar opkomen dagen. Als er een vangregel geplaatst wordt, kost geld, gaan ze niet doen. Dat is eigenlijk veel te gevaarlijk. Waar zit ons geld? En die heeft die teams verenigd, letterlijk. De Formula One Constructors Association. Een vereniging, een soort vakbond, noem het maar. Die een blok vormde richting alles wat geld wilde verdienen aan de Formule 1. Dat heeft hij als eerste voor elkaar gekregen. Nou, ga maar eens van dat soort unieke karakters op één lijn krijgen. Hè? Die dan allemaal zeggen, oké, we gaan naar jou luisteren.
4: Ja,
5: dat
4: want die unieke karakters, je zegt het was een beetje primitief, maar het was toch wel een rijke luisterpoort? Of was dat toen nog niet zo?
5: Nee, het was in zoverre een rijke luisterpoort dat sommige privé-team-eigenaren hadden geld. Sommige coureurs hadden geld. Maar kijk, Alfa Romeo en Ferrari, dat zijn natuurlijk geen rijke luis dingen. Dat zijn gewoon fabrikanten, zeg maar. Maar die hebben wel allemaal hun eigen belangen. Die willen elkaar altijd verslaan. Dus om dan aan de achterkant een front te vormen. Ja. Te zeggen, we gaan even ons eigen belang op de tweede plaats stellen. We gaan nu als sport gaan we het groot maken.
4: Maar hoe is hem dat gelukt? Hè? Want dit is ook wel een les. Hè? Als je kijkt naar andere sectoren, bedrijven.
5: Zeker.
4: Moeten veel meer met elkaar doen. Dus daar zit een les in, denk ik.
5: Ja, die belangrijkste les hoe dat gelukt is, is dat hij de sport in hele korte tijd, met name omdat hij ook tv introduceerde. Hè? Dat gebeurde, live televisie werd mogelijk in die tijd. Waardoor de sponsors kwamen, ook heel erg belangrijk, werd er in één keer geld verdiend. En als je geld gaat verdienen,
4: dan is het makkelijk praten.
5: Ja, dankzij iemand. En daar pakte hij dan zelf wel een groot deel van. En terecht. Maar er bleef nog steeds heel veel over. Dus team-eigenaren als Frank Williams, die werkelijk van gekkigheid niet wisten hoe ze van de ene naar de andere race moesten komen. Die moesten gewoon soms benzine stelen op de parkeerplaatsen van toeschouwers om zijn vrachtwagen mee te vullen. Letterlijk. Die vlogen in één keer in een privévliegtuig 10 jaar later. En die hadden in één keer heel veel geld verdiend. Zeker toen naar verhouding. Nu is het eigenlijk ook alweer klein geld als je ziet hoe groot het nu geworden is. En dat heeft Bernie Ecclestone in zijn eentje gedaan. Hij heeft alle circuit-eigenaren uitgeknepen. Alle race-promoters met mensen op de keel gezet. Heeft daar zelf heel veel geld aan verdiend, omdat hij het deelde met anderen.
4: Ja, en maar je zegt ook dat hij toch wel redelijk down-to-earth is gebleven. Of tenminste zeker benaderbaar. Dat is wel heel bijzonder.
5: Voor als je in de sport op wat voor reden dan ook actief was. Ik wil mezelf helemaal niet profileren als iemand die daar heel veel mee te maken heeft gehad. Maar de keren dat ik met hem te maken heb gehad. En je moest hem bellen. Dan nam hij op. Of hij liet weten dat hij terugbelde. En dan had hij dan 4 woorden genoeg voor een antwoord van 5 woorden en kon je verder.
4: Dus je moest niet hele lange gesprekken met hem voeren.
5: Hij is niet van de small talk. Nee, zeker niet.
4: Was hij ook ergens irritant? Want dit lijkt een beetje Mr. Perfect zo.
5: Nee, hij is helemaal niet Mr. Perfect. Hij is irritant in die zin. Hij is inspirerend irritant. Omdat hij heel erg snel tot de zaak komt. Alle emotie eruit haalt. En hij natuurlijk gewoon een goede deal voor hem is. Een deal waar hij zelf heel veel geld aan verdient. Dus je moet wel bereid zijn om af en toe achter de oren aan te krabben van, oh, wacht eens even. Hè, zeker die raceorganisatoren. Moet ik hier nou blij zijn met dit contract? Of heb ik nou net gewoon
4: heel veel
5: duivel getekend? Ja. Alleen, ja, kijk even naar het resultaat. Hè. Hij ging van 19, zeg maar, even breed gesproken, 75 naar 85. Ging het van een verzamelde groep van garagehouders die ook racewagentjes inzetten. En dan natuurlijk een Ferrari bijvoorbeeld. Ging het naar een miljoenenshow waar de hele wereld naar keek. Live op televisie. Waardoor er enorm veel sponsoring kwam. Groter dan welke sport dan ook. En hij eiste dat alle faciliteiten omhoog gingen. Hij eiste dat er faciliteiten voor VIP-gasten kwamen. Dat de veiligheid omhoog ging. Want door die sponsoring en die live-televisie kon het niet meer gebeuren dat er iemand live op tv verbrandde. Of door het totale gebrek aan medische hulp. Doden vielen die helemaal niet nodig waren.
4: Nee, wat werd er toen gedaan dan om die veiligheid te vergroten?
5: Hij zorgde dat elk circuit een ziekenhuis moest hebben. Dus niet alleen die VIP-hospitality waar je lekker je zalm en je champagne kon nuttigen terwijl die race van start ging. Maar als wat gebeurde, dat iemand ook gewoon direct in het ziekenhuis lag. En hij zorgde dat één dokter, Sid Watkins, fameus persoon, zijn vriend uit Londen, altijd overal bij was. En die controleerde alles. De helikopters, de artsen, alle ziekenhuizen in de buurt. En dus Ecclestone wordt heel vaak als geldwolf, ja, zeg maar afgeschilderd. Maar dat deed hij ook. En dat heeft de sport eindeloos veel veiliger gemaakt.
4: Ja, en hij begreep ook dat dat gewoon erbij hoort. Dat je dat niet kan permitteren zakelijk als dat gewoon misgaat met live televisie.
5: Het had een commercieel
4: uiteindelijk
5: motief
4: altijd.
5: Ook. Ja, natuurlijk. Ja. Wat die, al die, met name sigarettenfabrikanten en drankfabrikanten die toen nog actief waren, ja, die konden zich helemaal niet veroorloven dat, precies wat je zegt, dat dit gebeurde. Want dan had de sport natuurlijk gewoon niet lang meer bestaan.
4: Nee, en heeft hij ook heel erg die exclusiviteit erin gebracht als een soort marketinginstrument?
5: Ja, dat is ogenschijnlijk ook wel een beetje zijn downfall geworden. Besloten wereld was zijn unique selling point. Je moest wel heel veel geld hebben om erin te komen. Het ironische was dan ook, zelfs mensen met heel veel geld, die deden dan één stap in de paddock. Dacht je, zoveel geld heb ik ook weer niet. Want er liep altijd nog veel meer geld rond. Grotere vliegtuigen, grotere motorhomes. En dat heeft hij wel tot kunst verheven. Dus hij heeft iedereen die daar wilde investeren, heeft hij als een soort pool naar binnen getrokken, omdat het eigenlijk een besloten wereld was. En dat heeft heel goed gewerkt. Alleen, we weten inmiddels allemaal dat Liberty Media de deuren heeft opengezet op heel veel vlakken. En dat heeft juist weer gezorgd voor die hele nieuwe impuls, waardoor het veel bereikbaarder is geworden voor iedereen.
4: En dus ook veel groter is geworden en dat er nog meer geld in omgaat.
5: Zeker.
4: Ja.
5: En hij heeft bijvoorbeeld, heel goed voorbeeld, hij heeft social media altijd buiten de deur gehouden. Ook toen social media allang heel erg groot was. Daar zag hij helemaal niks in. Hij
4: wilde,
5: omdat hij alleen maar geloofde in het verkopen van tv-rechten, en dat je het alleen op tv kon zien.
4: Ja.
5: En die
4: juist
5: is wel
4: dat
5: veranderd.
4: Exclusieve.
5: Zeker.
4: Ja.
5: En nu mogen teams bijvoorbeeld racebeelden op gebruiken, of in ieder geval op het circuit gemaakte beelden gebruiken op social media. Nou, dat was onder Ecclestone onbespreekbaar.
4: Ja. Hoeveel heeft hij er zelf aan verdiend?
5: Miljarden.
4: Ja. Lekker.
5: Ja, en terecht.
4: Ja.
5: Want kijk, als jij natuurlijk een miljardensport gecreëerd hebt, dan is dat natuurlijk heel logisch. Hij heeft natuurlijk niet alleen met Formule 1 geld verdiend. Hij heeft ongetwijfeld ook heel slim met zijn geld geïnvesteerd. Maar die is wel miljardair mee geworden.
4: Ja, maar je zegt eigenlijk prima, want hij heeft die sport zoveel gebracht. Zonder Ecclestone was de Formule 1 niet de Formule 1 geweest.
5: Je moet het vergelijken met een makelaar. Als die de ene keer tegen jou zegt, je woont in een huis van €500.000. Maar ik kan dit en dat voor je regelen. Zo upgraden dat het een miljoen waard wordt. Dus dan verkopen we het, maar dan wil ik er graag 2 ton van hebben. Dan heb jij altijd nog 3 ton meer.
4: Ja.
5: En hij doet dat dan voor een stuk of 20, 30 klanten.
4: Ja.
5: Dan heeft hij uiteindelijk meer geld dan jij. Maar ja, jij wordt er ook niet slechter van.
4: Ja, het is wel een rare man. Hè? Hij heeft natuurlijk ook nog een hele fraudezaak achter zich aangekregen. En heel laat een kind gekregen. Was hij nou 89?
5: Ja, ik moet wel zeggen dat er heel veel rare mannen zijn dan op deze wereld. Met fraudezaken en kinderen op latere leeftijd.
4: Ja.
5: Jij heeft een jong kind inmiddels weer. Dat en allemaal van die bijverschijnselen.
4: Die horen bij al die rijkdom.
5: Ja. Nou, wil ik niet zeggen hoor. Nee hoor. Maar ja, goed, daar kan ik hem professioneel niet op beoordelen. Maar inderdaad, het is een markante man die inmiddels halverwege de 90 is bijna. Fraudezaken heeft hij inderdaad natuurlijk gehad. Hij is zeker niet van onbesproken gedrag. Dus dat zit hier niet om soort van zijn levensverhaal te rechtvaardigen. Alleen ik weet daar te weinig van wat daar precies de reden is geweest. Het is er in ieder geval niet voor gezorgd dat hij niet meer op vrije voeten is of wat dan ook. Hij woont in Brazilië, deels in Zwitserland.
4: En hij heeft dus nog steeds invloed, zei je. Want dat zei je net even tussen de neus. Wat doet hij dan bij de Formule 1?
5: Hij is heel goed bevriend met onder andere Christian Horner. De voormalig teambaas van Max Verstappen. Die hard bezig is met een comeback. En ik weet zeker dat op de achtergrond dat hij dat wel overlegt met Bernie. Want wat kan ik het beste doen? Wat zal ik het beste kunnen doen?
4: En wat zegt Bernie dan? Ja, je bent er niet bij, maar je kan hem misschien een beetje lezen.
5: Nou, hij weet nog steeds hoe alle hazen lopen. En hij is dan bijvoorbeeld ook weer heel goed bevriend met Flavio Briatore, die een hoofdrol speelt bij het Alpine team. Dus hij is altijd wel die wheeler-dealer geweest. Van, wacht nou even, dat tegen die zeg en die even aan hem koppel, dan zal er nog wel eens iets kunnen gebeuren. Dus ik kan me niet voorstellen, alleen al uit verveling anders, die man staat natuurlijk altijd aan, dat hij op zondagmiddag gewoon denkt, ik ga die eens even bellen, ga ik even vertellen van die, want dan kan misschien dat gebeuren.
4: Ja.
5: Dus dat is ook gewoon het spel. Het is hem nooit om het geld te doen geweest. Dat merk je aan alles. Het is echt dat spel. En dat.
4: Wat hij zo mooi vindt.
5: Ja.
4: En is hij er dan uitgewerkt uiteindelijk?
5: Ja.
4: Want?
5: Ja, het is
4: wie werkt hem eruit?
5: Nee, het is gewoon verkocht. Hè. Hij heeft die commerciële rechten, die zijn verkocht op een gegeven moment.
4: Maar dat heeft hij nog zelf gedaan, of niet?
5: Dat heeft hij CVC toen gedaan, ja. En dat is weer verkocht aan Liberty Media. En daar heeft hij een grote rol gespeeld. Toen had hij een soort van, hoe moet ik het zeggen, meer een symbolische rol. Maar uiteindelijk is hij toch wel van het toneel verdwenen. Want hij is natuurlijk niet iemand voor een symbolische rol. Hij is of de koning, maar hij is niet van de reservebank. Dus,
4: En dan is er dus een nieuwe koning, en dat is eigenlijk die Liberty Media. Die moeten we heel goed begrijpen om de Formule 1 nu te begrijpen. Hoe hard is Liberty Media?
5: Nou, om te beginnen is er dus geen individu meer. En dat kan alleen maar goed zijn voor zo'n grote show. Dat het niet meer afhankelijk is van één iemand. En Liberty Media is een gigantisch conglomeraat van mediabedrijven. En die kijken heel anders naar zo'n sport. Die halen, zoals je zelf al hebt gezien, hele andere elementen naar voren. Van hoe kunnen we dit naar een ander niveau tillen? Hoe kunnen we een breder publiek bedienen? En hoe kunnen we, wat nu ook gebeurd is, grote luxe merken erbij betrekken. Gucci zal zijn intrede zelfs bijvoorbeeld doen in de Formule 1. Nou, ik kan me echt niet voorstellen dat dat 10, 15 jaar geleden gebeurd was.
4: Ja.
5: En dat is Liberty Media ten voeten uit. Natuurlijk, hè, ze proppen de grid vol met allemaal celebrities. Dat je denkt, ja, zit ik nou naar de MTV Awards te kijken of naar een Grand Prix? Maar goed, die zijn dan allemaal weer verdwenen als ze gaan racen. Maar dat helpt toch.
4: Ja.
5: Ik kan daar persoonlijk wel iets van vinden.
4: Je slikt het, terwijl je het eigenlijk niet leuk vindt.
5: Dat is een beetje raar. Stel dat je naar de Wimbledon finale gaat kijken en dat veld staat eerst vol met Beyoncé en Jay-Z en dan nog even, weet ik wat, Sean Connery leeg geloof ik niet meer, maar een of andere acteur. Dan denk je, ja, wat zit ik nou allemaal naar te kijken? En dan maai je dat gras leeg en dan gaan ze spelen. Hè? En dat is wel een beetje de Formule 1. Maar goed, aan de andere kant, als dat helpt voor het creëren van die show, ja, waarom niet? Als iedereen er beter van wordt.
4: Maar misschien hebben ze het toch ook wel nodig. Laten we daar zo meteen over verder praten. Is het nou over de hype heen, de Formule 1? Stort het een beetje in elkaar? Of heeft het echt nog toekomst? Ik ga er zo meteen over verder praten met Mark Koensen. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
2: De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Halfuur. Ik neem je deze week mee achter de schermen van misschien wel het grootste rondreizende entertainment circus ter wereld, de Formule 1. Mijn gast is nog steeds Mark Koentsen, hoofdredacteur van GP Magazine. Het is natuurlijk een tijdschrift, alles rondom autosport, Formule 1, heel erg belangrijk, maar televisieprogramma's, podcasts, het is nog zoveel meer. En in het eerste halfuur zei je echt, ik vind het echt topsport. Mm. Dat vind je er mooi aan. Wat maakt een Formule 1-coureur echt een topsporter? Want ik denk dat sommige mensen daar ook, dat zei je zelf al, mensen kijken er iets anders naar.
5: Ja, er wordt natuurlijk simpel vaak gedacht gas geven, remmen, een beetje schakelen. Ja. Een beetje sturen. Ik denk als je een week mee zou lopen met het trainingsprogramma van een Formule 1-coureur, dan snap je dat het echt bijna niet eens te vergelijken valt met andere sporten. En dat heeft met name te maken, het is fysiek heel zwaar. Dus de belasting op je lichaam, met name door de G-krachten in de bochten. Dan kan je je iets meer voorstellen als je op hoge snelheid links of rechts afgaat. Dat heb je eigenlijk al in het normale verkeer. Als je uit moet wijken, dan vliegt je hoofd naar links of naar rechts. In ieder geval de tegenovergestelde kant op. Maar dat is ook bij het remmen en ook bij het accelereren. Dus jij bent continu belast, dat is 1.
4: Dus je lichaam krijgt keiharde klappen eigenlijk?
5: Extreem, met name je nek. Het eerste wat je ziet bij een niet geoefende coureur die in de Formule 1 auto stapt, is je nek geeft het gewoon op. Want je wil je hoofd natuurlijk wel rechtop houden.
4: Ja, kan je die kracht een beetje beschrijven? Hoe hard is die klap?
5: Ja, dat is soms wel. Het is geen klap, het is meer een trekkende kracht. Hè? Net als in een vliegtuig. Dus je gaat in een lange bocht. En dan heb je soms 4, 5 G. Hè? Dus dat is 4, 5 keer het gewicht van je hoofd. Wat aan jouw hoofd. Wow. Dus gaat de rand van je bed liggen, hangt er een gewicht aan. Hè? Wat naar beneden hangt. En probeer dan je hoofd maar eens rechtop te houden. En dat 8, 9 bochten. 70, 75 rondjes, alsmaar weer. En wanneer je dan echt topsport wordt, is je hebt dus die fysieke belasting. En dit is waar bijvoorbeeld iemand als Hamilton en Verstappen echt het verschil maakt. En Alonso ook met name bijvoorbeeld. En daarna moet je dus ook nog eens als een schaker denken, doen, beslissingen maken. Dus die mentale vrijheid die je hoofd hebben. Dus je moet niet door die fysieke belasting en alles wat er voor je gebeurt, naast je gebeurt, achter je gebeurt, zodanig druk zijn met alles, dat je die mentale vrijheid in je hoofd verliest. Dat zie je bij de minder goede coureurs. Je moet nog steeds denken, oh wacht even, ik ga toch even aan mijn engineer vragen of ik niet een ronde eerder binnen kan komen. Mm-hmm. Hey, ik zie uit mijn ooghoek op het grote scherm dat hij naar binnen is gegaan. Moet ik iets doen? Ik ga de rembalans tussen deze twee bochten toch nog even verklikken. Want je hebt ook nog eens een keer een stuur, hè, met, vergeet je tv-afstandsbediening, want deze heeft echt meer knoppen. En daar ben je continu mee bezig. Je wordt in je oor continu verteld dat je misschien dit of dat moet doen. Dus het is niet alleen de fysieke topsportprestatie die je moet leveren. Want hoe beter fysiek geen issue is, hoe makkelijker jij je kan concentreren op je job. En dat, die combinatie is echt uniek.
4: En daar moet je dus ontzettend veel voor doen. Je zegt, zo'n trainingsschema, dat is ongelooflijk. Ja. Neem ons mee in zo'n dag.
5: Nou, los van de fysieke belasting, hè, dus je bent gewoon aan het trainen, wat ik al zei, als een bokser, als een triatleet, als een voetballer, alle facetten moet jij hebben. Dus je bent gewoon heel hard aan het trainen. De ene keer is dat fietsen, de andere keer is dat gewoon.
4: Hoeveel uur trainen ze per dag?
5: Dat hangt heel erg van de

0: keur af. Want ik ga niet het idee wekken dat ze het leuk vinden. Maar tijdens het seizoen is dat uren. Ja. En dan is je voeding ook nog eens een keer. Hè. Dus je begint 's morgens met trainen. Daarna ga je zorgen dat je voeding helemaal perfect is. Dat wordt tegenwoordig allemaal data gestuurd. Want het wordt weer allemaal toegespitst op jouw specifieke biologische manier van functioneren. Wat werkt bij jou goed, wat werkt niet bij jou goed. Daar zit ook weer een heel team achter, hè. Vergis je niet. Ga je 's middags weer even trainen. Dan ga je 's avonds natuurlijk... Ja, niet te laat naar bed. Je moet niet, ook weer niet te laat op, want je moet weer trainen. Je kunt je wel voorstellen, met 25 races straks per jaar. Het zijn er nu geloof ik 22, maar ze willen naar 25 toe. Dat is een never-ending story. Hè? Dus, ja. dus als je dan december heel even vrij hebt... Ja, dan, of eindelijk op zondagavond heel even die club in kan... Ja, wat denk je wat er gebeurt als je 2 gin tonic erin gooit? Dan sta je op je kop. Hè? Ja. En dan moet je, nou ik wil niet zeggen maandag meteen weer trainen... maar dan ga je toch dinsdag wel weer aan de gang. Dus het is... Ja, dat is met name misschien wel de zwaarste belasting... is dat je mag nooit verslappen. Want echt iedereen die zal erkennen... niet alleen de Formule 1, maar de Nautsport... dat als je fysiek dan toch even toestaat... of ouder wordt, hè, moet je ook niet vergeten... sommige dingen kun je niks aan doen... dan zul je zien dat dat zijn weerslag gaat hebben... op je prestaties in de auto. Met name op je mentale capaciteit.
1: Nou ja, en dan beschrijf je nog niet... je zegt wel mentaal, je moet overal de vrijheid hebben... om goed na te denken. Maar je moet ook mentaal... want dat zie je dus ook in die Netflix-serie heel goed terug... die enorme druk die er op de coureur mentaal wordt gelegd... door de fans. Hè. Als jij niet presteert, word je echt afgemaakt. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk in meer sectoren zo. Maar ook de teambaas die je keihard aanpakt. Hoe hard is de wereld?
0: Ja, die is verschrikkelijk. Houdbaarheidsdatum, zei ik al, van succes is nog niet een uurtje. Iedereen geeft je een hand. En vervolgens willen ze mes in je rug steken. Want zelfs je eigen teamgenoot is je tegenstander, bij wijze van spreken. Spreekwoordelijk mes natuurlijk. Maar die druk is continu. Als je 2-3 races beneden maats gepresteerd hebt... dan je moet je voorstellen, hè, er zijn maar 22 Formule 1 coureurs. Dat is precies evenveel als 2 voetbalteams. Dus stel je nou voor dat je voetballer wil worden... en er zijn op de hele wereld maar 2 teams... waarvan 1 ook nog altijd van de ander wint... Hè, want de helft van de teams wint nooit een race. En daar wil je dan bij komen. Kun je je voorstellen?
1: Ja, dat is niet te doen.
0: Dat is niet te doen, maar het betekent ook dat jij niet presteert... op wat voor manier dan ook. Daar staan er altijd een paar achter je. Ja. Dringen. Met alle reden van dien. Jonge talenten, snellere talenten. Dus het politieke spel tussen de races door... het is eigenlijk maar... 1,5 uur op een zondagmiddag een sport. En alles daartussen is hogere wiskunde. Het is keiharde politiek. Het is bedrijfsvoering op het scherpst van de snede.
1: Ja.
0: En dat is een hele...
1: Vind je het dan heel knap hoe Verstappen dat doet?
0: Ja, maar die maakt zich echt over heel veel dingen... en dat zie ik als een compliment, hè, echt niet druk. Ja. Social media, druk van de fans, kritiek van... weet ik het, teamgenoten... tegenstanders, het zal hem echt allemaal jeuken.
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Hoe lang denk je dat hij dat succes nog kan volhouden? Want hij heeft al zo lang op die toppen gepresteerd. Dat is natuurlijk ook een keer klaar.
0: Ja, ik sta er zelf eigenlijk van te kijken... dat hij al ruim 10 jaar in de Formule 1 rijdt. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ik denk dat zolang hij het leuk vindt... zal hij een klasse apart blijven. Kijk, het gaat pas lastig worden... als je het gewoon niet meer leuk vindt. En daar hebben we natuurlijk een beetje de randjes van gezien... aan het begin van dit jaar, die nieuwe regels... nieuwe manier van autoracen met die half elektrische auto's waar we nu mee rijden, dat vindt hij niet zo leuk. En je kunt jezelf wel iets voorstellen als jij dag en nacht je moet inzetten voor je werk of je sport en het is leuk. En niet alleen winnen is leuk, maar het is gewoon leuk om te doen. En dan heb je alle energie, dan krijg je daar energie van.
1: Ja.
0: Maar als je denkt, jezus man, ik vind het niet leuk meer. Hè, dat ik weer inderdaad, hè, dat kan zover gaan als gewoon de auto moet besturen niet leuk meer vind, de manier waarop mijn sport moet bedrijven niet leuk meer vind, en dan moet ik ook nog eens een keer 100 dagen per jaar komen opdraven. Inderdaad, met een of andere artiest of een Hollywoodster... of een stom TikTok-spelletje doen. Want dat is dan belangrijk voor mijn sponsors. Dan wordt het wel een opgave.
1: Ja, en dan wordt het ook moeilijk om tot die prestatie nog te komen. En je zegt dat elektrisch, hè? Dat was natuurlijk een no-brainer. Dat moest een keer komen, toch?
0: Het moest komen. Of de Formule 1 daar dan de voortrekkersrol voor moest hebben, weet ik niet. Hè.
1: Nou ja, misschien juist omdat ze zo onder vuur liggen. Want dat zei ik natuurlijk ook in het eerste half uur. Dat was ook een beetje wel mijn beeld. Dat ik denk, het is natuurlijk enorm milieuvervuilend wat daar allemaal gebeurt. Ja, je kan niet meer verkopen.
0: Ik denk wel dat ze iets meer aandacht hadden kunnen besteden... aan het feit dat dat helemaal niet zo is. Hè. Want als er 1 voertuig enorm efficiënt zijn brandstof gebruikt... is de Formule 1-auto. Dat heeft alles te maken met het feit... niet omdat ze de wereld willen verbeteren... maar elke druppel is belangrijk. Mm-hmm. Er komt bijna geen uitlaatgassen uit.
1: Ja.
0: Ze hadden al een
1: misschien is de milieuprobleem vooral alle VIP's die met, met vliegtuigen komen.
0: Absoluut. Ja. Maar dat zijn hetzelfde met de milieudefensieministers die met een toch even een jetje ergens naar een conventie gaan vliegen. Dus dat kun je, nog wel aanvallen.
1: Ja.
0: Maar we hadden al een hybride concept. Mm-hmm. Dus ik denk wel, dus, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat alleen al symbolisch moeten ze die stap zetten. Ze hebben wel een te grote stap gezet. Waardoor we nu met auto's te maken hebben die je eigenlijk, nou, op sommige circuits 25% van de tijd, zeg maar, een soort van door de bocht heen loodst. In plaats van op die limiet zo hard mogelijk probeert te nemen. En ja, dat is niet goed.
1: Ja.
0: Je bent meer aan het managen, je bent energie aan het sparen. Om ergens anders hard te gaan.
1: Ja, maar dat is ook innovatie. Hè? Je moet soms een stapje terug om een stap verder te kunnen zetten. Dus misschien juist ook wel goed.
0: Oh, ik bekritiseer helemaal niet of dat goed of slecht is. Ik zeg alleen wel dat daardoor sommige rijders, ik zou bijna zeggen en terecht, zich wel afvragen, waar ben ik nou
1: maar doen? Maar je zei wel van, ik vind eigenlijk de stap te groot. Dus ja. Je bent wel kritisch.
0: Ja, ik ben wel kritisch over de snelheid waarmee het gegaan is.
1: Ja.
0: En om het maar even met voetbal te vergelijken. Je moet je voorstellen dat je expres een corner weggeeft. Of de bal naast schiet. Of, zodat je de volgende keer kunt scoren. Ja, zie het voor je. Snap je wat ik bedoel? Dat heeft de sport zo essentieel veranderd. De kwalificatie rond je. Zaterdagmiddag om je op de startpositie te claimen. Daar moet je echt. Kun je als coureur alleen maar het verschil maken. Als je daar net iets later durft te remmen. Je auto zo afgesteld hebt. Dat je daar vol gas door kunt. En nu is het een heel ander spel geworden. De spelregels. Het is alsof je het net hoger hangt.
1: Ja.
0: Bij de tennis. Of dat je de goals kleiner maakt bij voetbal. En dat, ja, dat zal wel even tijd nodig hebben.
1: Nou ja,
0: voordat dat gecorrigeerd
1: wordt. Ik kan me ook voorstellen dat het iets doet met de fans. Die ook denken van. Want het gaat ook als je kijkt. Zandvoort heeft het dan heel goed gedaan. Hè, volgens mij.
0: Ja, zeker.
1: Met kaartverkoop en zo. Maar eigenlijk neemt het toch een beetje af rond de Formule 1. Een beetje over het hoogtepunt heen?
0: Nou, het kan niet zo zijn dat een hype niet afkoelt. Want, want kijk, een hype is nou iets wat afkoelt. Het is gewoon per definitie, by default, zeg maar. Het is wel niet geheel toevallig dat het gepaard gaat met deze disruptie van een nieuwe regel. Dan ben ik altijd wel zo dat disruptie gaat altijd gepaard met dit soort problemen.
1: Ja. Hè?
0: Dat nou internet is of mobiele telefonie, er zijn altijd nadelen aan. Dus het zal wel even zijn tijd nodig hebben. Alleen de hype, dat heeft niks met elektrisch te maken, de hype van de Formule 1. Ja, die is wel gewoon aan het bekoelen, omdat dat is nou helemaal zo.
1: Ja.
0: Iets is alleen maar een hype als ik iets afneem. Dat neemt niet weg dat het nog steeds heel erg groot is en dat er nog nieuwe markten te winnen zijn.
1: Maar waar zie je dat het afneemt? Hoe is het in aantal kijkers? Is het in het geld wat erin omgaat?
0: Nee hoor, dat laatste zeker niet. Maar als je in Zandvoort bijvoorbeeld kijkt, daar zag je toch, niet dit jaar, want het was de laatste keer, maar de 2 jaar daarvoor, toch heel langzaam lege plekken ontstaan.
1: Ja.
0: Als ik 3 jaar, 5 jaar geleden, liever gezegd, het ANP-nieuws aanzette, was het eerste item de uitslag van de vrije training. Dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Max Verstappen is derde in de vrije training. Waar gaat dit over, zegt? Er zijn wel andere dingen in de wereld. Dat is ook wel een beetje weg aan het gaan. Dus ik wil niet zeggen dat het niet meer populair is. Integendeel, het is nog steeds heel groot. Maar je ziet wel een bepaalde, heel logisch, verzadiging.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Maar Koens is nog steeds mijn gast en hij volgt de autosport al bijna zijn hele leven. Wat is dat voor jou, die autosport, die ronkende motoren? Wanneer krijg je echt een lekker gevoel ervan?
0: Ja, waarom word je verliefd op iemand? Als je het uitlegt, ga je er waarschijnlijk vanaf. Dus dat is altijd
1: Je bent al heel lang verliefd, volgens mij.
0: Ja, elke dag.
1: Ja.
0: Hey, dus kijk, in mijn geval zat ik als klein kind naar de maanlanding te kijken. En toen was er dus helemaal vrije training. Je wist niet eens wat er aan de hand was. En je zag pas heel veel geluk op een Duits kanaal of een Belgisch kanaal. De race, praat ik over midden jaren 80. Dus dat was super fascinerend. Maar ook door het gebrek aan kennis. Er viel nog zoveel te ontdekken. Dus daar is bij mij eigenlijk een beetje mee begonnen. En uiteindelijk zelf gaan karten, hè, zeg maar. De manier om met de autosport zelf te beginnen. En ja, dat is nooit weggegaan. En uiteindelijk is die Formule 1 wel zodanig veranderd. Daar hebben die al een tijdje over. Maar het blijft toch wel echt wel elke keer weer verrassen. Maar het heeft wel mensen als Max Verstappen nodig, om het zo maar te zeggen. Dat heeft bij mij ook echt wel, niet omdat het een Nederlander was. Ik had het ook wel een beetje met Hamilton toen hij kwam, met Kimi Räikkönen toen hij kwam. Je hebt die bijzondere talenten nodig, die het schaakbord omver gooien.
1: Ja.
0: Die de spelregels bijna onder druk zetten, veranderen. En die als mens en als coureur, dus niet alleen door techniek, maar toch iedereen weer relativeren. Want soms had je ook wereldkampioenen en dacht ik, ja, jij zit echt in de beste auto. Ik vind het allemaal hartstikke leuk voor jou, maar het heeft met competitie niks meer te maken. Dat vond ik soms wel eens jammer.
1: Dus die coureurs zijn echt super belangrijk geworden. Dat heb je natuurlijk net ook geschetst. Terwijl op het moment dat ze verlies leiden, dan geven ze altijd de auto de schuld. Dus dan zou je toch kunnen denken.
0: Niet altijd, maar wel eens.
1: Best wel vaak. Dus daarmee denk je toch een beetje: is het niet een beetje een spelletje van autofabrikanten? Wie heeft de beste auto? Dat is toch wel heel erg bepalend, toch?
0: Zeker. Kijk, het leuke van. Ik zie dat als een absolute virtue, zeg maar. Als een voordeel. En dat maakt het juist ook zo interessant. Het gaat niet alleen maar om dat autorijden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Je zult ook met me eens zijn dat als je een tennisracket haalt bij de blokker of weet ik veel, ga je Wimbledon niet winnen. Dus dat heb je ook wel nodig. Maar ik vind het juist zo leuk dat er achter die coureur 1200 mensen staan. De meeste zie je nooit, ik zei het al eerder. Die samen dat succes creëren. En dat heeft me. En dat is wat Netflix misschien wel gedaan heeft. Dat die deuren openzet. Ja, maar wat is hier veel meer aan de hand dan een stelletje van die jongetjes die hun helm opzetten en gaan autoracen. Hier is een heel circus, een heel krachtenspel aan de gang.
1: Ja, dat vond ik inderdaad zo mooi. Je ziet die teambaas Toto, weet je, die haalt echt alles uit je. maar ook gewoon die teams die dan in hoeveel. Het is nog niet eens een seconde banden moeten verwisselen.
0: Ja, het is 2,3, 2,4 seconden. Ja, en elke keer, hè?
1: Elke keer, ja.
0: En elke keer op zondag tegen elkaar zeggen, laten we het nu in 2,2 seconden proberen. Of laten we toch hier dit even. Heb ik aan het begin gezegd, het is nooit genoeg. En daar hou ik van. Want op je lauweren rusten, elke keer naar hetzelfde restaurant gaan, elke keer op dezelfde vakantie gaan, elke keer hetzelfde doen op zaterdagmiddag. Ja, dat werkt voor mensen heel goed. Superleuk. Maar dat drijf je natuurlijk niet naar nieuwe hoogte. En
1: maar is het grensover? Want dat is nog wel een beetje een vraag die ik heb. Is het nou grensoverschrijdend hoe ze met elkaar omgaan? Of is het gewoon echt iets waar we wat van kunnen leren, ook in andere sectoren, dat je echt het uiterste, dat mooi is met elkaar?
0: Nou ja, kijk, tegenwoordig is alles grensoverschrijdend. Dus daar kun je een heel andere discussie over voeren.
1: Ja, kan ik ook voor irriteren.
0: Het is niet voor tere zieltjes. Maar het werkt ook de andere kant op. Ik geloof oprecht dat autosport misschien wel de enige sport is ter wereld, en heel veel misschien wel de enige business, waar wat jij kunt, wat jij vindt en wat je zegt veel belangrijker is dan wie je bent, wat jouw opleiding is, jouw positie in het bedrijf of in de hiërarchische structuur van zo'n welke situatie ook zit. En dat vind ik nog steeds altijd heel erg mooi. En daar ga je weer. Ik wil er geen Max Verstappen show van maken. Max Verstappen was 16 toen hij voor het eerst in de Formule 1 auto werd gezet. Dat was belachelijk. Dat was nooit vertoond. Er was een hele community die zei, hier moeten we niet aan beginnen. Waar slaat dit op? Maar hij deed het wel.
1: Ja.
0: Maar dat is dan heel zichtbaar. Maar er zijn ook jonge engineers, of man, vrouw, maakt niet uit, van 22. Als jij een goed idee hebt, dan luistert Toto Wolff, die je net noemt, ook naar jou. Snap je? Je moet in de autosport nooit gehinderd worden door kennis. Nooit zeggen, ja, zo werkt dat niet, joh. Ik doe dit al 100 jaar. Dat kan helemaal niet. Zo werken wij hier niet. Ja. Je moet altijd die ervaring met een open kijk zien te combineren. En daar kan elk bedrijf wat van leren. Ja. Want elk bedrijf heeft zoiets, ja, die gozer of dat meisje, ja, het is allemaal leuk.
1: Ja, en het levert miljarden op, weet je wel. Dus je kan zeggen, ja, dit werkt dus echt. Dat mensen toch het gevoel hebben, ik word gezien.
0: Nou ja, goede ideeën kunnen een halve seconde, is te veel, maar ik praat over honderden van seconden opleveren. En dat levert aan het eind van de rit geld op. Precies wat je zegt. Dus het is een hele cutthroat business, hè, met andere woorden, heel erg, alles is belangrijk. Ook als jij dus een junior bent, wordt er naar jou geluisterd. En dat ik zeg het, daar kan elk bedrijf van leren. Goede ideeën, maakt niet uit waar ze vandaan komen.
1: Ja. We hebben het ook dus een beetje over dat hele team daarachter. Mm-hmm. Maar ook over de techniek die heel erg belangrijk is bij deze autosport. Data, intuïtie van de ploeg, coureur. En daar gaat precies de kettingvraag over. Die wordt gesteld door Jan-Jaap Hubeek. Hij is onderwijspedagoog en directeur van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Hij sprak met mijn collega Art Rooijakkers in een Big Five over het onderwijs. Maar over die data, techniek en al die andere zaken had hij deze vraag.
3: Dat team wat achter die computer zit en die coureur, die moet in een paar seconden moet het eens worden. En mijn vraag is, in hoeverre helpt al die data op zo'n moment? Of gaat het om de ervaring en de intuïtie die het echte werk doen? Met andere woorden, wat is die rol van die ervaring en die intuïtie tussen al die datapunten? En in hoeverre beïnvloedt die data je ervaring en intuïtie?
0: Ja, dat is een goede vraag. Met name omdat er steeds meer data is. Hè. Formule 1-team heeft tijdens een race weekend tientallen mensen in de fabriek zitten die allemaal naar die data staren. Dat is onwaarschijnlijk. Dus er is heel veel data, maar het processen van die data door mensenogen en mensenbreinen is misschien nog wel veel moeilijker. Ja, je moet dat vergelijken met, ik woon zelf grotendeels in Italië en dan zegt mijn buienradar dat het regent. Letterlijk, hardop. En ik zit gewoon in de zon. En ik zie de wolk wel hangen, maar dat regent
1: niet. Een pesthekelaar, ja.
0: Exact. Ja. En als jij op de ring van Amsterdam rijdt en ze zeggen je moet eraf, maar er ligt een dode gans op de weg sinds 3 minuten. Dan kan je je wel vertrouwen dat je eraf moet, maar dan klap je misschien gewoon met de 120 in de vangrail. Dus data is niets zonder de juiste interpretatie van die mensen. Daarom kijken er ook zoveel ogen naar. Dus het is een hele leuke vraag, want dit is nou precies het spel wat er speelt. Vaak ook met een coureur, is dat de engineer zegt dan, ja, maar hier doe je dit en doe je dat. Maar de coureur zegt, ik zie het op de data, hè, zegt hij dan. Maar de coureur zegt, ik voel dit. Of ik geloof mij, als ik dat doe, gaat er dat gebeuren. Dus als je je data niet zodanig bereid bent om je data te combineren met het menselijk oog en de menselijke ervaring, en vice versa, hè, natuurlijk. Het kan ook tegen je gevoel ingaan. Ja, dan heb je er niks aan. Maar het is wel zo dat overdaad schaadt ook wel een beetje. Je hebt zoveel data tegenwoordig.
1: Ja, precies.
0: Heel goede vraag. Van, je moet het wel met elkaar eens worden. En dat
1: dus die mens moet bepalend blijven. Ja. Die coureur moet de teambaas, weet je wel.
0: Moet een leider zijn. Die zegt, ja. Oké, jongens, ook als het nu de foute beslissing is, maar ik maak wel die keuze. En daarom zie je ook soms, of niet soms, je hebt natuurlijk 21 verliezers op zondagavond in de Formule 1. En die hebben allemaal een reden waarom ze niet gewonnen hebben. En daar ga je nog wel eens eventjes heel lang naar de data zitten kijken wat er gebeurt. Want dan leer je weer de volgende keer van.
1: Ja.
0: En dat is een eindeloos spel. En dat wordt steeds gekker, want ze hebben zoveel data tot je beschikking dat het steeds moeilijker wordt. Kijk, wij met z'n tweeën worden het wel eens.
1: Ja.
0: Of niet, zijn we er ook uit. Maar ja, dat is makkelijk. Maar stel eens dat je met 16 mensen zit die allemaal daar een mening over hebben. En je wil ook nog naar huis, een beetje eten en een beetje op het einde bed, want je moet morgen weer naar het circuit. Ja, dat is wel lastig.
1: En dat gaat natuurlijk steeds verder door, want nu al zijn er bijna NASA-achtige bedrijven,
0: 100%.
1: Toch? Die innovatie gaat, verwacht je veel nieuwe concepten, want daar zitten die autofabrikanten, zitten er natuurlijk ook in om te innoveren.
0: Ja, wat dacht je?
1: Testcase.
0: Wat dacht je, hoe AI lost wordt gelaten op die data? Hè? Dus wat ik al zei, je moet je voorstellen, je zit allemaal naar die pitmuur te kijken, er zit een man of 8, hè? Maar thuis zitten er dus gewoon als een soort flight control center, wat je wel vroeger zag bij die maanexpeditie, zitten er gewoon 40 man. En er zit er alleen maar eentje naar de sensor te kijken van het linker achterwiel. En die heeft dan weer contact met degene op het circuit. Dus kun je voorstellen hoe dat samen. Dat is gewoon een soort balletvoorstelling met 200 man. Die niet over elkaar heen moeten struikelen. En die allemaal iets willen zeggen. Dus dat is het managen van die data en de mensen die daarmee omgaan. Ja, dat is echt een kunstig spel. En dan moet je nog een rijder hebben ook. Die zegt, ja, ik vind het allemaal prima wat jij zegt. Maar jij zit niet in die auto. Het voelt toch echt niet goed, of juist wel.
1: Ja.
0: En dat hoor je ook vaak, hè, na de training. Ook met Max, ook met Hamilton. Van ja, weet je, we dachten het voor elkaar te hebben. Het zag er allemaal goed uit, tot in de windtunnel aan toe. Maar dan is het toch in één keer weer 2 graden koeler. Of het asfalt net even iets anders. Of die bandencompound komt niet tot zijn recht. Kun je weer opnieuw beginnen.
1: Ja, dus dat blijft echt spannend om te blijven volgen. Geloof jij in nieuwe markten? Kan dit nog verder doorgroeien? Of gaan we toch een afvlakking zien?
0: Nee, ik geloof heel erg in nieuwe markten. Kijk, Amerika is nu veroverd. Voor het eerst in de historie van de Formule 1. Amerika is een groot land, hè? Dus veroverd. Hè, vroeger hadden ze een beetje de West Coast, Long Beach. Ze hadden dan Upstate New York, Watkins Glen. Dat hadden ze dan. Daar had je een soort lokale following. Maar nu hebben ze echt gewoon, ja, ze hebben echt Amerika veroverd. Dat is wel heel knap.
1: En wat wordt dan de next step?
0: Afrika, denk ik.
1: Ja.
0: En nog grote delen van Azië. En waarom rijden we niet in India meer? En waarom niet naar Zuid-Korea? Ik zie daar echt nog heel veel mogelijkheden. Want ook die fanbase heeft toch een soort met universele aantrekkingskracht. Daar zie ik echt nog heel veel groei. En het gaat ook gebeuren. Het enige nadeel is, je kunt maar 25 races echt organiseren. Dat hebben ze nu wel toegegeven. Want die race wordt natuurlijk heel veel geld verdiend. Dat snap je zelf ook wel.
1: Ja.
0: Maar je kunt op een gegeven moment niet van teams verlangen. Niet van de monteurs, die allemaal een gezin hebben, thuissituatie hebben, ook niet van de coureurs, dat ze 30 keer gaan rijden.
1: Dan kan je ook niet meer presteren natuurlijk. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Wat ik me wel afvraag, je hebt natuurlijk over Ecclestone gesproken. Mm. Toen werd het geprofessionaliseerd verder met Liberty Media. Toen kwam ook private equity aan boord. Die hebben een enorme rol. Het wordt wel steeds meer het kapitaal wat gaat bepalen in plaats van de autosport. Ben je daar niet een beetje bang voor?
0: Nou, dat is een goed punt. Het is in de Formule 1 altijd om veel geld gegaan. Hè? Nu klinkt 20 miljoen natuurlijk niet meer veel ten opzichte van dit. Onlangs, even typerend voor de niet ingevoerde luisteraar, is een Formule 1 team van Red Bull, tweede team, hè, dus ook nog eens een keer, is een bod opgedaan van 3 miljard door een Abu Dhabi organisatie. En dat hebben ze afgeslagen. Nu zit ze op Red Bull ook niet te wachten op geld, want dat alles al. Dus maar dat geeft wel even aan. Een middelmatig Formule 1-team, laat het dan zomaar even met alle respect noemen, is 3 miljard waard. Kun je nagaan wat Ferrari waard is, of Red Bull het hoofdteam. En dat aanbod wordt afgeslagen. Dus ja, in die sfeer is het wel terechtgekomen. Dat vergt inderdaad bijvoorbeeld dat een grote organisatie als Liberty Media echt de leiding neemt in plaats van een individu als Ecclestone. Dus nu we van honderden miljoenen naar miljarden zijn gegaan, is dat wel nodig. Ik maak me daar niet zo zorgen over.
1: Oké. Korte kettingvraag graag nog aan Claire Dubbelman, de eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1 Grand Prix. Nu lid van de Saoedische Motorsportbond. Wat zou je aan haar willen vragen?
0: Ik zou aan haar willen vragen dat de afgelopen jaren is de Formule 1 in heel veel opzichten een jurysport geworden. We hebben regels geïntroduceerd, regel op regel op regel, om te kunnen definiëren of een inhaalactie of een anderzijds een actie op de baan wel of niet legitiem is en of daar een straf voor moet komen. Wat ik al zei, er is regel op regel op regel gekomen. Wat denkt zij, of wat er voor nodig is en of het überhaupt mogelijk is als we die regels en daarmee de gepaarde straffen nou eens even op zijn minst terugbrengen tot de helft. Dat zou heel mooi zijn.
1: Leuk, ik ga het haar morgen vragen. En ontzettend dank, Mark Koensen, hoofdredacteur van GEP Magazine, dat je hier wilde zijn. Ik vond het ontzettend leuk.
0: Insgelijks, dankjewel.
1: Alle afleveringen van de Big Five achter de schermen van de Formule 1 kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Gouwen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A50 Oss richting Eindhoven is dicht bij Uden-Zuid en Veghel-Noord. Dat komt door ingrijpen van de politie.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwonding overleden. De man is zwaar gewond. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
6: Zometeen de podcast Ochtendnieuws. Het minderheidskabinet heeft de deadline om de begroting naar de Raad van State te sturen gehaald. Maar nu nog even steun vinden voor de plannen. En dat is niet zo makkelijk. Gaan we zo over praten.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: De koers van halfgeleiderbedrijf Besi is flink teruggevallen. Maakt dat het aandeel weer aantrekkelijk voor beleggers of speelt er meer? Je hoort het om 11:30 in het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
9: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
6: Goedemorgen, een nieuwe maand en het is dinsdag. Het is 1 september 2026 en naast me zit Iwan Verrips.
10: Bas, goedemorgen.
6: We hebben een paar mooie onderwerpen in deze podcast Ochtendnieuws.
10: Ja, best wel brisante onderwerpen zelfs. Namelijk een verhaal over transportbedrijven en ook chauffeurs dus, die goedkope buitenlandse diesel, bijvoorbeeld uit België, naar Nederland brengen om hier accijnzen te ontwijken. Blijkt uit onderzoek van BNR. Kan grote risico's hebben voor transporteurs die dit doen en de staat loopt uiteraard ook zijn ze mis. Daar praten we zo meteen over. En vandaag breekt een nieuw tijdperk aan bij Apple. Want Tim Cook vertrekt als topman, als CEO. Sinds 2011 had hij die functie. John Ternus neemt het roer daarover. Ja, zorgt hij er dan voor dat Apple misschien wel kan meekomen in de AI-race? Geen idee. We gaan zo meteen praten met BNR's tech-commentator Ben van den Burg.
6: Dus krijg je inzicht dat de dag die komt op BNR. Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint uiteraard in Den Haag. Want het was lang spannend. Maar ze hebben het voor elkaar. Het kabinet heeft de begroting voor volgend jaar op tijd rondgekregen. Maar het ging allemaal niet zo van een leien dakkie, zegt premier Jetten.
11: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
6: Ja, al dus onze premier Rob Jetten. We gaan verder praten over het bereikte akkoord met politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
6: Ja, dan zou ik bijna een vraag willen stellen waarvan je gaat zeggen nee. Is de rust teruggekeerd?
10: Nee.
6: Nee, dat dacht ik al.
10: Nee. Het begint nu pas eigenlijk. De stukken liggen bij de Raad van State om doorgerekend te worden. Over precies 2 weken is het Prinsjesdag en dan krijgen we de presentatie van die plannen. Dan pas weten we waar binnen de coalitie nou precies het compromis zit. Wat is nu dan het plan met de sociale zekerheid, de bezuinigingen die daar gepland stonden? Wat is er bedacht op box 3? Weten we allemaal niet. We weten wel, deze begroting heeft geen steun van 1 of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag. Dus gisteren dan wel blijheid. Ja, ze zijn eruit. Ze zijn tot een akkoord gekomen. Yes. Wel belangrijk om te blijven onthouden, dit is niet wat het doel was. Dit is niet hoe het kabinet 2 weken geleden die gesprekken met de oppositie inging. En dus zal er verder onderhandeld, verder gepraat worden met de oppositie per begroting, voor en achter de schermen. Dus je kunt zeggen dat deze tussensprint uiteindelijk zonder struikelen overleefd is. Maar de volgende horde die komt er alweer aan. En eentje daarvan is heel concreet. En dat is het belastingplan dat half november in de Tweede Kamer behandeld wordt en waar dan over gestemd gaat worden. En wil het kabinet doorgaan, dan zal daar echt een meerderheid voor geregeld moeten zijn.
6: Ja. En dat geldt voor een aantal andere zaken uiteraard ook. Want hoe denkt het kabinet dat ze de komende maanden meerderheden gaan krijgen voor hun plannen?
10: Ja, dat is de grote vraag. Ja. We weten dus nog niet wat er in deze begroting staat. Op alle vragen daarover is het antwoord dan, nou, dat ziet u op Prinsjesdag. Nou, is het altijd wel zo. Tenminste, dat is traditie dat een paar dagen voor Prinsjesdag de miljoenennota toch wel lekt. Dus we zullen het iets eerder weten, maar er nog wel even op moeten wachten. We hebben ook veel kritiek gezien en gehoord op het proces de afgelopen 2 weken. Dat het rommelig was. We zagen oppositiepartijen chagrijnig zijn. We zagen de spanningen binnen de coalitie uiteindelijk oplopen. Nou, en als je Jetten daar dan vragen over stelt, dan weet hij dat toch wel weer slim aan elkaar te koppelen.
11: We gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken, kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. En tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
6: Ja, prachtig mooie lijnpoging. En als je de eerste zin hoort, lessen trekken, dacht ik even, gaat over messen trekken. En vergis zich een lettertje. Maar dat is de grote vraag nu. Want inderdaad, hoe nu verder? We weten niks. We kennen het akkoord niet van binnen en van buiten. En straks wordt er dus, kan je echt op de inhoud gaan reageren. Hoe wordt er nu op deze tussenstap gereageerd in Den Haag?
10: Ja, en wat het ook nog lastig maakt nu, een volgend probleem. Die stukken die blijven geheim tot Prinsjesdag. Ook precies. Voor die oppositiefracties. Mm-hmm. Dus Jetten die gaf het na vragen zelf ook aan. Het is niet zo dat de oppositie nu die begroting al te zien krijgt. Ja, dat gebeurt niet heel veel eerder dan de rest van het land. Dus je kunt weer volop koffie gaan drinken. Maar dat zal dan toch vooral voor de persoonlijke verhoudingen zijn. En die kunnen wel een boost gebruiken. Jesse Klaver, de leider van Pro, zat bij de talkshow van Eva Jinek gisteravond. Gaf daar aan dat hij al een week niets van het kabinet gehoord heeft. En dat hij ook vreest dat er toch vooral weer tijd gekocht is. En dat er ook nog steeds niet een keuze is gemaakt of het kabinet nou over links of over rechts gaat. Als we dan kijken naar die route over rechts, dan is zeker in de Tweede Kamer de SGP een belangrijke. Nou, die partij zegt dat de coalitie voor een hoogst onzekere toekomst kiest. Voor zichzelf, maar ook voor het land. En dat de Raad
12: Raad van State zich nu over een begroting buigt die mogelijk weer aangepast zal gaan worden. Nou, het kabinet blijft ondertussen oproepen toch maar weer om toch samen te blijven werken. We hoorden het Jette net weer zeggen. Ja. En ook Eelco Heijnen, de minister van Financiën, die had het over een begroting niet voor 3 partijen, maar voor 10. En nou ja, we gaan zien of het bij 3 blijft of het toch in de buurt bij die 10 kan gaan komen.
6: Oké, nou, het concept ligt dus nu bij de Raad van State. En over 2 weken weten we meer. Wat gebeurt er verder vandaag in Den Haag?
12: Nou, het zomerreces is eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, voorbij. Ja. Dat betekent dat vanmiddag om 2 uur Kamervoorzitter Tom van Kampen de vergadering opent voor het vragenuur. Dan krijgen we daarna de regeling van werkzaamheden, waarin Kamerleden debatten kunnen aanvragen en zaken op de agenda kunnen zetten. Later vanmiddag nog een plenair debat over de wolf in Nederland. En daar wordt ook al wel lang op gewacht. Het kabinet gaat locaties bekendmaken waar de overheid dan gaat bijspringen om duizenden woningen te bouwen. Een lang verwachte kamerbrief van minister Boekholt O'Sullivan die over het woonbeleid gaat. Dus we gaan echt weer beginnen in Den Haag vandaag.
6: Precies, het is weer gewoon manden uit de mouwen. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurins. En over die bouwlocaties gaan we het later ook nog hebben in de reguliere uitzending. Maar stel je wil in de States ook gewoon een Oktoberfest aanrichten voor je vrienden, maar je hebt geen idee hoeveel bier je in huis moet halen. Nou, zometeen iemand in Amerika die een oplossing voor dat prangende probleem bedacht.
3: Ochtendnieuws.
10: Transportbedrijven die ontwijken accijnzen door in het buitenland goedkoop te tanken en die diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden, blijkt uit onderzoek van BNR. En Bart van Rijswijk van de BNR-onderzoeksredactie die heeft dat uitgeplozen. Bart, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Ja, nou weten wij, als wij eventjes een weekendje naar Keulen gaan of naar Antwerpen, ja, dan tank je inderdaad in Duitsland, in België. Dat mag ook gewoon. Mag dit ook wat hier gebeurt?
13: Nee, in het moment dat je eigenlijk die brandstof overpompt in een andere vrachtwagen of in een andere auto, ja, dan ben je dus eigenlijk strafbaar bezig. Want dan moet je eigenlijk gewoon opnieuw accijns afrekenen over die brandstof. Ja. Dus dit mag niet, het overhevelen van brandstof.
10: Nee, oké, het gebeurt dus toch. Weten we bijvoorbeeld op welke schaal, wat weten we ervan?
13: Nou ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, want mensen zijn er niet al te happig op om openlijk toe te geven dat ze een economisch delict begaan. Plus ja, dit gebeurt waarschijnlijk, denk ik, op de terreinen van transportbedrijven. Nou, daar zullen ze geen inkijkje in willen geven. Weten we via de douane dat dit gebeurt. En ja, volgens sommige pomphouders is dit een wijdverspreid fenomeen. Het komt voor, het gronds van de geruchten. Maar de douane heeft geen cijfers over hoeveel boetes en sancties ze voor dit fenomeen opleggen, zeg maar. Ja,
10: maar ik begrijp dat jij gesproken hebt, of in ieder geval weet, van een chauffeur die ongeveer als dagtaak heeft om, ja, brandstof uit het buitenland naar Nederland te brengen.
13: Ja, nee, precies. Ja, die heeft gewoon een medewerker in dienst, dat bedrijf, om gewoon continu iedere keer die brandstof eigenlijk over te hevelen naar andere vrachtwagens die dan in Nederland rondrijden. Of die in ieder geval naar een land gaan, op een land rijden waar de diesel niet zo goedkoop is. En dat die andere vrachtwagens dus weer met lege tanks naar België kunnen, waar de diesel goedkoper is. Waar je bovendien ook nog eens een deel van je accijnzen terug kan krijgen. Iets van 20 cent per liter. Mm-hmm. Dus ja, dat scheelt een slok op een borrel.
6: Ja, dat precies. Want het gaat inderdaad om een flinke slok. Het is niet het tankje van Iwan zijn autootje met 40 nee. liter. Want dit gaat om een gemiddelde brandstoftank
13: 1200,
6: van 1200 liter. Hè? Maar ja. Nou, laten we het eventjes op een bierviltje uitrekenen, Bart. Want waar gaat het dan om, wat aan gemiste accijnzen op één zo'n tank weggaat? Want het verschil met België of Duitsland, hoeveel ligt dat, een litertje diesel?
13: 15 à 20 cent. En er komt bij, hè, dus dat je in België ook nog gewoon dus 20 cent per liter ongeveer kan terugkrijgen, ja, van de overheid. Ja. En dan heb je ook nog eens landen zoals Zweden, waar de diesel nog goedkoper is. Omdat, ja, er zijn natuurlijk gewoon regeringen in Europa die hebben gekozen voor accijnsverlaging. Mm-hmm. Als compensatie voor die hoge dieselprijzen. Ja, onze regering heeft ook een kleine korting gegeven. Moet ik ook nog zeggen dat die korting afloopt op diesel.
6: Ja.
13: Dus dat waarschijnlijk de accijns in Nederland op diesel nog met 40% gaan stijgen.
6: Ja. Nou, als je dit zo even zo snel op een bierveeltje uitrekent, maar bijna €500 per tank, hè, wat je misloopt aan accijns als staat.
13: Nou, precies. Dus dat is best wel veel geld. Ja, dat tikt ook wel aan. En we zien ook zelfs dat er nog wel bedrijven zijn die nog een extra tank meenemen. om ook die te vullen met brandstof. Daar zegt de Belgische Vereniging van Pompbouwers wel over van. Je mag hier ook niet te enthousiast in zijn. Want op een gegeven moment, dan gaan er gewoon regels gelden. Ja, voor brandstofvervoer. Maar toch gebeurt het.
10: Ja, wat zijn nou de risico's? Want je zei al, economisch delict. Dus je begaat een overtreding. Maar ik kan me ook voorstellen dat er veiligheidsrisico's zijn aan wat hier gebeurt.
13: Nou ja, die waarschuwingen hebben we ook voorbij zien komen. Hè. Ook met het tanktoerisme in het algemeen. Ja, dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat we een soort van rijdende bommen over de grens zien vertrekken de hele tijd. Dus er gelden gewoon grenzen over voor de hoeveelheid die je mag vervoeren. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. 1, 2, 3, maar dat zijn wel gewoon serieus strikte grenzen. Maar in principe mag je natuurlijk wel gewoon je tank volgooien. En in het geval van de vrachtwagen is dat dan gewoon 1200 liter. Ja, pomp je vervolgens die brandstof over of verdeel je die over de rest van de vrachtwagen. Dan heb je natuurlijk een mooi. Heb je mooi goedkoop getankt. En de bedrijven krijgen toch natuurlijk een soort van dieseltoeslag. Vaak spreken ze dat af met de bedrijven waarvoor ze vervoeren. Ja, die dieseltoeslag die is natuurlijk gebaseerd op Nederlandse prijzen. Dus ze kunnen ook nog een klein beetje extra marge zo pakken.
10: Ja, dus inderdaad. Tanken mag wel, overhevelen mag niet. Je hebt de douane gesproken. Worden daar een beetje mensen voor aangehouden, beboet? Is de pakkans groot of weten we dat niet zo goed?
13: Nou, eerlijk gezegd lijkt me de pakkans heel gering. Maar goed, dat is een vermoeden van mij. Omdat, hoe kan de douane, denk ik, inzien of zien waar die brandstof getankt is? Dat lijkt me toch al lastig zo bij een controle. Dus dan moet je, denk ik, echt op hete daad betrapt worden. De douane laat dus helemaal niks los over het aantal sancties en boetes dat zij oplegt. Dus ja, volgens mij denk ik dat het wel meevalt.
6: Ja, dat toch, als je pomphouder bent in de grensstreek, dan in Nederland. Dan
10: heb je het al niet makkelijk?
6: Heb je dan niet makkelijk? Dan ben je hier helemaal niet blij mee, kan ik me voorstellen.
13: Nee, die zijn hier niet blij mee. Maar ja, die willen eigenlijk gewoon dat het speelveld natuurlijk gelijk getrokken wordt. Hè. Als die accijns een beetje hetzelfde zijn. En dan gaat het ook nog over de bijmengverplichting bijvoorbeeld. Ja, dan dus het percentage bio. Mm-hmm. Ja, dan gebeurt dit natuurlijk niet. Hè. Dan loont het niet meer om per se naar België uit te wijken.
10: Dankjewel, Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. Hele verhaal van jouw hand kan je lezen op bnr.nl en in de BNR-app.
6: We gaan kort vooruitblikken op de komende beursgang. Beursdag moet ik zeggen, BNR-beurscollega Jochem Visser.
14: Echte nachtbrakers maakten het mee. Om 10:00 ochtends Nederlandse tijd staat de eerste slotstand voor Shein op de borden in Hongkong. Het bedrijf is al 3/4 van zijn waarde verloren sinds de eerste poging om naar de beurs te gaan, 4 jaar geleden alweer. Maar toch verschijnt er waarschijnlijk nog een minnetje op de borden. Het bedrijf betaalt praktisch gezien voor zijn beursgang, omdat het vroege investeerders moet compenseren voor die dikke daling. Dat kost meer dan er op wordt gehaald. En de groei krimpt door pakketbelasting en concurrentie met bijvoorbeeld Temu. En in de eerste handel voor de beursgang, op de zogeheten grijze markt, daalde Shein meteen al met 10%. Verderop verschijnen er ook nog wat cijfers. Cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks is een echte favoriet, al dik verdubbeld dit jaar op de beurs. En de verwachtingen zijn opnieuw torenhoog. Wall Street hoopt op 32% meer omzet. Maar dat is nog niks vergeleken bij de storm die Dell meemaakte. Meer dan 3,5 keer zoveel waard dit jaar, omdat het servers verkoopt met Nvidia-chips erin. En die krengen vliegen de deur uit tegenwoordig, zoals we al zagen aan de cijfers van Nvidia vorige week. Dus mocht je nou aandeelhouder van Dell zijn, stuur vooral een leuk bedankbriefje aan Nvidia-topman Jensen Huang.
6: Zij Jochem Visser van BNR Beurs. Nou, wat dat betreft even ingehaald door de actualiteit. Shein is naar de beurs, IPO in Hongkong. Die levert uiteindelijk een stand op van -10%. 6:30 vanavond zijn ze er weer live, die jongens van BNR Beurs en meisjes ook trouwens.
10: En meer beursnieuws komt van Apple, want na 15 jaar draagt vandaag de CEO van Apple, Tim Cook, het stokje over aan John Ternus. Een man, 51 jaar, werktuigbouwkundig ingenieur, al een kwart eeuw in dienst bij Apple. En hij erft toch wel een zeer succesvol bedrijf, financieel gezien. Het aandeel Apple is in de tijd dat Tim Cook de CEO was met 2000% gegroeid. Ja. Vorige maand nog een beurswaarde van $5 biljoen. Maar ja, we weten ook, Apple loopt ook een beetje achter als het gaat om bijvoorbeeld AI en Siri en dergelijke. Nou, weet Ternus dat dan te gaan doen? Wat voor man is het? Gaan we allemaal bespreken met BNR's tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
10: Nou, we weten toen de overgang was van Steve Jobs naar Tim Cook. Tim Cook, een totaal ander persoon dan Steve Jobs. Wat voor man is John Ternus?
15: Het is een werktuigbouwkundige van 51 jaar. Het is een productman. Hij was verantwoordelijk voor hardware. Dus hij denkt heel erg in 0 en 1. Hij gaat ergens zitten in een open kantoor. En dan gaat hij aan een product werken en dat moet helemaal perfect zijn. Dus strategisch is dat interessant, dat Apple echt gelooft van, we hebben hardware nodig, we hebben iets nodig. AI wordt uiteindelijk bediend vanaf een hardware product. Dus dat gaan ze doen. Wat ook interessant is, omdat het dus een productman is. Kijk, Apple heeft een organisatiestructuur waar heel veel bedrijven mee beginnen. Er is iemand verantwoordelijk voor software, iemand verantwoordelijk voor AI bij Apple, iemand verantwoordelijk voor hardware, iemand verantwoordelijk voor design. En heel veel bedrijven worden uiteindelijk dan verantwoordelijk. Weet je, dan word je verantwoordelijk voor één product. Dan ben je verantwoordelijk alleen voor MacBooks of alleen voor iPhones of alleen voor AirPods. Apple doet dat. Die heeft het kunnen bewaren dat ze alleen maar voor functionaliteiten verantwoordelijk zijn. Dus het is interessant dat dat nog steeds lukt. En hij is dus voor de hardwareman. Maar nu moet hij gaan zeggen van beslissingen gaan nemen. Voor bijvoorbeeld, ik kies nu is hardware belangrijk of nu is software belangrijk. Ja. Dus hij gaat van één functie, moet hij nu overal gaan kijken van, wat is het belangrijkst voor Apple? Dus dat wordt voor hem ook persoonlijk een hele mooie uitdaging.
10: Ja, want is hardware het grote probleem bij Apple? Want ja, MacBooks, iPhones en dergelijke zijn allemaal goed. Ik zou bijna zeggen superieur. Maar dan de software die erin zit, als ik dan met Siri ga praten, dan kan ik nog geen kookwekker zetten, bij wijze van spreken. Dus ja, het is geen software, man.
15: Nee, dus dan zou je zeggen, zet dan een softwareman neer. Maar zoals ik zei, dus zij geloven dus niet dat software uiteindelijk het onderscheid gaat maken. Zij geloven dat de eerste interface met een persoon, dat altijd hardware blijft. En dan zeg je, dan heb je dus uiteindelijk, weet je, het is niet dat je denkt van, ik geef een opdracht aan een agent van boek iets. Weet je, dat is nu, je gaat naar booking.com en dan ga je in de App Store, die download je en dan heb je dat proces. Er zijn heel veel mensen die denken, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dat gaat gewoon gebeuren dat je uiteindelijk zegt van, weet je al, dat booking.com al weet dat jij een reis gaat boeken. Ja. En die heeft het al voor je geboekt, ik overdrijf. Dat je zegt van, boek voor mij het beste hotel en dat wordt gedaan. En dat die hardware ondergeschikt gaat worden aan die software. Apple gelooft dat dus niet. Hardware blijft leading.
10: Cook gaat niet weg, want hij blijft uitvoerend voorzitter. Gaat zich bezighouden met politiek en toezichthouders. Oftewel, hij mag Trump tevreden houden.
15: Ja, dat is ook noodzakelijk. Hè? Want zoals ik al zei, weet je, John, die heeft geen idee. Ik overdrijf natuurlijk expres. Maar hij heeft geen ervaring. Hij heeft geen ervaring met de hele financiële situatie. Want hij is een productman. Hij heeft geen ervaring met lobbyen. Weet je, wat natuurlijk Tim Cook verschrikkelijk goed in is. En ook niet met inkoop. Dus je hebt nog heel erg Tim Cook nodig. Trump tevreden houden. Xi Jinping tevreden houden. Even een signal bericht. Aan Xi Jinping, jongen, weet je, we moeten toch echt die telefoons bij jou blijven maken, want dat is zo'n goed operationeel proces. Dat is echt belangrijk. Weet je, bijvoorbeeld, kijk naar AI, hè. Normaal maakt Apple één product over de hele wereld, zowel AI als die iPhone, alles hetzelfde. Nu moeten ze met AI, moeten ze met Baidu en moeten ze daar de lokale AI hebben ze nu een deal gemaakt. Ze moeten in Europa. Denk je hoe lastig is dit? Tim Cook die moet nu in Europa gaan lobbyen. Ja, dat Apple Intelligence, willen we wel hebben, maar dat is er nog niet. Daar heeft die John Ternus natuurlijk helemaal geen ervaring mee. Die heeft geen idee. Nou, dus we hebben Tim Cook nog nodig en die gaat dat mooi aan John Ternus leren.
10: Ja. Tot slot, Ternus hoeft zich geen zorgen te maken om geld, winstgevendheid, wat er op de bankrekening staat, want dat is allemaal keurig in orde.
15: Dat is niet normaal, hè. Dat is echt zo briljant van hem. Nee, dus, maar dat is ook een gok, hè. Weet je, je kan zeggen, je zal het toch overnemen hier nu in 2026 als je financieel zo verschrikkelijk goed gaat. En weet je,
10: dat
15: is
10: alleen maar investeren
15: relatief natuurlijk. Ja. Ja, je kunt alleen maar, financieel kan het alleen maar minder zijn. Dus ja, dat is echt lastig. Maar goed, weet je, het is wel leuk dat we eindelijk weer kunnen gaan praten over mooie spulletjes. En niet over financieel operationele efficiëntie, weet je, haha. Nee, we kunnen nu, wat gaat er allemaal komen? Wat gaat er volgende week, 9 september, is het nieuwe Apple-event? Weet je, daar ziet nu iedereen uit. Turners gaat het anders doen. Kijk, hij is ook flamboyant. Weet je hoe Tim Cook met al die Apple-kino's, weet je,
10: Hello. Good morning!
15: Ja. Jongen, allemaal zo, weet je, allemaal zo traag. En dit, en John Turner is meer flamboyant. Weet je, dat wordt echt, dit wordt groot feest de komende 20 jaar. Want hij gaat er echt nog 20 in zitten, hij is 51, dus dat duurt nog wel even.
10: Nou, we gaan het met jou meemaken. Dankjewel, BNR's tech-commentator Ben van den Burg.
6: Dat brengt ons bij de kranten in het AD. Boodschappen zijn beperkt duurder en toch voelen consumenten pijn in de portemonnee, zegt die krant. Volgens officiële cijfers van het CBS zijn de supermarktprijzen het afgelopen jaar nauwelijks gestegen. En toch heeft meer dan de helft van de Nederlanders het idee dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. Blijkt uit een panel dat de krant hield. 2/3 van de respondenten zegt, daarom hebben wij het koopgedrag aangepast.
10: In het Financiële Dagblad. De belangenorganisatie van de binnenvaart dreigt een rechtszaak te beginnen tegen Rijkswaterstaat. Zo wil Koninklijke Binnenvaart Nederland een nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal ongedaan maken.
6: In de Volkskrant lezen wij een verhaal over Henry Bontebal, want die hield gisteren de jaarlijkse HJ schoollezing in Amsterdam en pleitte daarvoor een cursus weerbaarheid gratis voor elke Nederlander waarmee ze zich kunnen voorbereiden op een crisis. Een noodpakket op zolder is niet genoeg, zegt Bontebal. Nederlanders moeten leren reanimeren en overleven tijdens een crisis.
10: Ja, dat noodpakket heeft ook lang nog niet iedereen. En tot slot in de Financiële Telegraaf. Wapenreus bouwt grootste panzerfabriek ter wereld in Kassel. Rheinmetall werkt er aan een fabriek waar 400 tot 500 panzervoertuigen per jaar kunnen worden geproduceerd. Een fabriek, volledig geautomatiseerd, moet gaan voorzien in de opdrachten en de wensen van de Bundeswehr. Alleen de contracten, die zijn nog niet binnen. Bedrijf aast op een miljardencontract van de Duitse staat. En mochten dat contract binnenslepen, dan is de fabriek tot 2040 bezet. En anders staat hij leeg.
6: Ja, kunnen wij misschien eindelijk onze eigen panzerdivisie kopen als Nederlanders? Dan even naar dit. Een week of twee geleden meldt zich iemand aan de poort van een distributiecentrum van Amerikaanse bierbrouwer Anheuser-Busch in Montclair. Een meneer met keurige papieren om een truck gevuld met blikjes bier bestemd voor Tucson, Arizona op te halen. Nou, die man verdwijnt keurig netjes met die truck met inhoud ter waarde van $45.000. Een uur later komt er weer een meneer die zich meldt om een truck met Pabst Blue Ribbon bier op te halen. Een biermerk dat ook weer valt onder het Anheuser-Busch concern. Nou, ook die meneer, alles keurig voor elkaar, krijgt de truck mee met 18.000 liter bier bestemd voor San Diego. Nou, je voelt het al komen. Kort daarna melden zich weer twee heren aan de poort met keurige papieren die dezelfde trucks met bier komen halen.
10: Niks aan de hand, toch? Dit is gewoon zoals het werkt.
6: Nou, dat zijn de echte chauffeurs. Die kwamen dus die andere ladingen halen.
10: Oh.
6: De eerste ladingen die zijn nooit in Tucson of San Diego aangekomen.
10: Oei.
6: Nou, dat laat de firma Pabst niet op zijn beloop. Ze hebben nu de socials ingezet om hulp te vragen bij het opsporen van hun tienduizenden blikken pils. Gestolen, lezen we in koeienletters. We nemen het je niet kwalijk dat je tegen je vrienden wilt opscheppen over hoeveel bier je in huis hebt. Van de lege wild dat je het eerder had gekocht. Je hebt precies 18 dagen en 44 minuten om onze vrachtauto's vol bier terug te brengen zonder vragen te stellen. Nou, dat getal is een verwijzing naar het oprichtingsjaar van Pabst, 1844. En ook hebben ze een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot het terugkrijgen van het bier. Nou, wat die beloning is, dat maken ze niet bekend. Maar weet je wat mij een leuke geste lijkt? Een gratis Oktoberfest voor de hele buurt.
10: Dat lijkt me een heel goed idee.
6: Zo meteen komt het CBS met het inflatiecijfer over de maand augustus. En onze huiseconoom Han de Jong die was gisteren al niet heel erg gerust op dat cijfer. We gaan zo meteen horen, met een paar minuten, wat de schade is van het CBS.
16: Leden van de Staten-Generaal. Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
17: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl. Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu?
18: Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
20: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
21: De Finance Run is powered by Florius.
22: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Handelsspanningen. Politieke onzekerheid. Een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baarpons van de ANWB. Er staat nu 60 kilometer file in het land. De spits gaat van start. Onder andere op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Er is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 15 minuten langer over. Ook een kwartier vertraging op de A58 richting Breda. Tussen Etten-Leur West en Breda West is ook een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht. Tot slot nog de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,0. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,5.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouwen zijn er verwonding overleden. De man is zwaar gewond. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
6: En dan de inflatie. Uitgekomen in de maand augustus volgens de snelle raming van het CBS op 3,3%. En dat is een tiende hoger. Wellicht valt het dan toch nog mee, maar ja, wel hoger. En waar ligt dat dan in? Dat gaan we zo bespreken met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
9: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
10: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.

0: Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom. Het is 6:04. We trappen deze nieuwsdag af met de Ochtendspits hier op BNR. Het is 1 september 2026. Begin van, een nieuwe maand hier bij BNR.
2: Ja, en ook weer een soort nieuw werkjaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Alles start weer een beetje op, ja.
1: Laatste maand van dit kwartaal. Nou, ja. We gaan het zien. Iwan, wat gaan we doen? Ja. Komende half uur.
2: Weer richting de donkere dagen en zo.
1: Oh jee, jou.
2: Ja. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen praten over een aanstaand bezoek wellicht van de gezanten Witkoff en Kushner aan Kiev. En dat zou opvallend zijn, want ze zijn al wel meerdere keren naar Moskou geweest. Hè. Zij onderhandelen namens Trump met onder andere Poetin en ook Zelensky. Ik geloof Witkoff is al 8 keer in Moskou geweest, maar nog nooit in Kiev. Nou, een beetje raar. Wellicht, er zou worden gesproken over een datum inmiddels. Gaan ze daar dan heen en wat zou dat kunnen betekenen? Dat bespreken we zo meteen. En rekenen en schrijven en misschien binnenkort op school ook leren ruiken. We hebben een geurhistoricus van de Universiteit van York en die zegt, ja, kinderen zouden op school beter moeten leren ruiken. Nou, waarom dat is en of er een luchtje aan zit, hoor je zo meteen.
1: We gaan eerst naar de inflatie. In augustus, bij de snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitgekomen op 3,3%. En daarmee is de inflatie 0,1% hoger dan in juli jaar op jaar. Toen was de inflatie 3,2. We gaan erover praten met de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein Vermulligen. Meneer Vermulligen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ik sprak gisteren met onze eigen huiseconoom. Die zei, nou, het zou wel wat hoger kunnen zijn, maar 0,1, het is een stijging, maar valt het u toch mee?
3: Nou ja, dat lijkt wel mee te vallen. En als je kijkt naar de inflatie volgens de geharmoniseerde index van de Europese Unie, dan is er zelfs een daling van 3,0 naar 2,8. En er is toch wel wat anders dan landen om ons heen. Eerder al publiceerden bijvoorbeeld landen als België en Frankrijk de inflatie. Ja, die lieten allemaal een veel grotere stijging zien. Ja. Dus wat dat betreft komen we er best goed vanaf.
1: Ja, oké. Okay. Nou, nu dus bij de snelle raming 3,3. In hoeverre speelt de prijs van brandstof daarmee? Want dat is natuurlijk wel het verhaal. Dat is een van de belangrijkste inflatorenkrachten op dit moment.
3: Ja, dat is absoluut waar. Dat zien we ook terug. Nu, als je die 3,3 uitpelt naar verschillende categorieën daaronder. Ja, bij die snelle raming hebben we nog maar een paar details. Maar de groep die er opnieuw uitspringt, dat is energie. Ja, daar ging de jaarinflatie van 9,7 naar 11,7%. Nou, dat is een behoorlijke hap erbij. En wat nu wel aan de hand lijkt te zijn, is dat het niet alleen maar een verhaal is van de brandstoffen, benzine en diesel. Dat werden ook wel duurder. Maar dat er ook bij gas nu toch wel een merkbaar effect heeft, dat ook invloed heeft gehad op een hoge inflatie.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Andere sectoren, voor zover we dat kunnen zien in snelle raming, wat stijgt er en wat daalt er?
3: Nou, over het algemeen zie je verder wat daling. Bij de diensten is de jaarmutatie wat lager. Heeft ook wel te maken met het feit dat de huurstijging wat lager uit lijkt te vallen. En ook bij voedingsmiddelen, dus de dagelijkse boodschappen, die zijn nu zelfs goedkoper dan een jaar eerder. En dat was in juli, was het nog precies gelijk. Ja. Dus die zaken zorgen ervoor dat de inflatie, of de stijging van de inflatie, wat minder hoog uitvalt. En ook omdat die bij het Europese cijfer nog zwaarder meewegen, zorgen die ervoor dat daar gewoon sprake is van een lagere inflatie.
1: Ja, ja, nogmaals, dit is de snelle raming. Volgende week krijgen we de definitieve. En dan weten we wat meer, hè, op wat meer sectoraal niveau ook, wat er allemaal gebeurt. Maar nogmaals, u zegt inderdaad, het valt ons toch niet tegen. Dat is prettig.
3: Nee, dat is een heel andere situatie dan 4 jaar geleden. Nog steeds boven de 3%, hè, niet wat de meeste mensen zouden willen. In ieder geval de centrale bankiers in Frankfurt. Maar in vergelijking met andere landen had het nog wel een stuk erger gekund.
1: Ja, dank. Peter Hein Vermulligen, hoofdeconoom van het CBS. En om 19:30, dan gaan we dieper in de materie duiken met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Nou, die zal wat dat betreft misschien een beetje opgeluchter ademhalen dan die gisteren voorspelde.
0: BNR Nieuwsradio, de Ochtendspits.
2: Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar versneld 30.000 woningen bijgebouwd moeten worden, meldt woonminister Eleanor Boekholt-Sullivan aan de Tweede Kamer. Die woningen moeten bij 21 al bestaande grootschalige woningbouwlocaties komen in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En de woningen die moeten in 2035 gebouwd zijn. Een deel van de ruimte waar die huizen gebouwd moeten worden is nu nog bedoeld voor bedrijven. Daar wordt de bestemming dus veranderd. En de minister wil met de gemeente nadere afspraken maken om nieuwe ruimte voor de bedrijven te vinden. Dus die bedrijven die moeten ergens anders naartoe. En Boekholt O'Sullivan schrijft dat ze bewust heeft gekozen voor plekken waar geen geld nodig is voor de bereikbaarheid, of waar eerder al geld naartoe is gegaan. Oftewel plekken die al goed ontsloten zijn met trein, bus enzovoorts, en wegen uiteraard ook, want extra geld om die nieuwe woningen te bouwen, die komt er niet.
1: Nou, dat is het dus.
2: Dus er is wel een cadeautje vanuit Den Haag, maar het is een cadeautje en dan doe je de envelop open en dan zit er niets in. Later dit jaar kiest de minister nog eens 5 plekken waar versneld woningen moeten worden gebouwd, maar nu dus al aangewezen: Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert.
1: En dan begint, althans dat dreigt, Koninklijke Binnenvaart Nederland mee, belangenorganisatie voor de binnenvaart, een rechtszaak te starten tegen Rijkswaterstaat, want ze willen de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal ongedaan maken. Dat kanaal blijft vanaf vandaag dagelijks tussen 22:00 en 06:00 s'nachts gesloten voor schepen langer dan 135 meter en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren. Sluiting is het gevolg van een tekort aan verkeersbegeleiders. Nou, zegt de brancheclub, dat is een disproportionele maatregel. En er zijn ook andere mogelijkheden, zoals aanvullende afspraken over snelheid en de inzet van een patrouillevaartuig. Nou, Rijkswaterstaat heeft de voorstellen nog niet afgewezen, doet onderzoek naar eventuele mogelijkheden om dit hele verhaal weg te tennissen. Maar de sluiting is nog steeds niet van tafel. Zodra Rijkswaterstaat het formeel verkeersbesluit beschikbaar maakt, dan zet Koninklijke Binnenvaart Nederland, zeggen ze, de juridische procedure in gang.
2: Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner die reizen mogelijk binnenkort af naar Kiev. President Zelensky zegt met Washington te zoeken naar een geschikte datum voor het bezoek. Dat zal al vrij snel kunnen gaan gebeuren. En die twee die komen daar dan praten over mogelijkheden om vrede dichterbij te brengen. Intussen zien we de afgelopen dagen dat Rusland de druk op Oekraïne opvoert. In 4 dagen tijd vuurde Rusland zo'n 1500 drones af, waaronder 800 snelle drones met straalmotoren, van die vliegende brommers. En ook vannacht was het weer raak in Kiev. 4 mensen om het leven gekomen door Russische aanvallen. We praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Eerst even dat bezoek van Witkoff en Kushner aan Oekraïne. Ze zijn zelf al meerdere keren naar Moskou geweest. Ik geloof dat inmiddels een keer of 8, bijvoorbeeld als het gaat om meneer Witkoff. Nou, Zelensky zegt, ja, ze zijn zeer welkom. Zo'n bezoek zou zeer nuttig kunnen zijn om tot oplossingen voor vrede te kunnen komen. Ja, wat kunnen zij nou daadwerkelijk bereiken? Want die diplomatie rond die oorlog zit toch al maanden muurvast.
4: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, voor Zelensky is het uiterst nuttig als ze naar Kiev zouden komen, omdat hij dan ook kan laten zien, kijk eens met eigen ogen wat hier gebeurt. Hè. En dat is misschien belangrijk voor als die tweetal Witkoff en Kushner vervolgens ook naar Moskou afreizen met dit in hun achterhoofd. Ja, anderzijds, je zei het al, Witkoff is al 7 keer met Poetin gaan praten in Moskou en ja, daar is precies nul vooruit uit voortgekomen in Oekraïne. En daarnaast komen de midterms er in Amerika aan. Trump heeft snel een succesje nodig. Dat lukt hem niet in Iran. Hè. Die oorlog zit ook in impasse. En dan kan het zijn dat ze denken van nou dan maar Oekraïne. Nou ja, en daar heeft Poetin natuurlijk baat bij, want dan staat de Amerikaanse administratie onder druk om snel dat te bereiken en zal daarmee misschien ook Zelensky weer onder druk te gaan zetten om die oorlog tot een einde te brengen.
2: Ja. Zal Poetin er blij mee zijn dat deze twee wellicht in Kiev op bezoek gaan? Want ja, het misschien dat de afgelopen tijd toch wel Trump een beetje zijn oren iets meer liet hangen naar Poetin. Ja, nu blijkt dus dat ze dan ook interesse hebben in de Oekraïnse kant van het verhaal.
4: Natuurlijk, en dat zal Poetin absoluut niet leuk vinden. Maar goed, ja, hij moet toch. Hij moet dat natuurlijk wel gewoon accepteren. En bovendien komen de twee daarna ook naar Moskou. Dus zal Poetin en het Kremlin, hè, zoals vaker gebeurt, vlak voordat dat er contact is met Kiev, zal Poetin zijn kant van het verhaal mogelijk ook nog telefonisch willen doen in Washington. Zo hebben we dat al een paar keer gezien. Dus hij zal dat bezoek zeker proberen te beïnvloeden van tevoren.
2: Ja. Ja, ik zei al, die diplomatie die zit al maandenlang vast. Rusland voert die aanvallen dus weer op. Nou, ook vannacht weer was het raak. Kiev, 4 doden, 12 mensen gewond. Ja, dat helpt natuurlijk ook allemaal niet als je zegt van we zouden naar vrede toe willen werken. Die wens is er niet, in ieder geval niet vanuit Moskou.
4: Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, wat Poetin probeert te doen is toch nog altijd de Oekraïners te breken, hè, met het uitzicht op een nieuwe gruwelwinter, die we afgelopen winter natuurlijk ook al hebben gehad. Het kan dit jaar nog erger worden. Hij denkt ook dat er volgend jaar, nou, zijn de verkiezingen overal in Europa, dan kunnen er echt andere partijen aan de macht komen die de steun aan Oekraïne willen verminderen. En ja, hij denkt ook nog altijd vooruitgang op het slagveld te kunnen boeken. Met andere woorden, ja, Poetin ziet er nog steeds brood in en gelooft dat hij deze oorlog nog kan winnen en probeert intussen tijd te rekken tot al die vorige punten zijn uitgevoerd, zeg maar.
2: Ja, en zit daar nog innovatie in de manier waarop Poetin oorlog voert? Want ja, we horen dus van die Shahed-drones met straalmotoren. En die zijn relatief nieuw?
4: Ja, dat zijn ze inderdaad. Die zijn pas van afgelopen voorjaar hebben ze straalmotoren. Hè. De Geran 4 hadden ze eerst. En dat waren een soort propeller-drones, zeg maar, oneerbiedig gezegd. En sinds afgelopen maart is de Geran 5. En dat zijn een soort raketten gewoon geworden inmiddels. Met vleugeltjes die ook dus op straalmotoren worden aangedreven.
2: Ja. En dus veel ingezet nu? Laatste tijd.
4: Ja, en het probleem voor Oekraïne is natuurlijk dat ze gewoon te weinig luchtafweer hebben. De Patriot-raketten, die zijn vrijwel tot nul gereduceerd, waardoor Rusland vrij spel heeft in Oekraïne. En daar maakt Rusland op dit moment al maandenlang misbruik van.
2: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.
1: En dan is het 6:45, gaan we naar Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, meteen een ongeluk, wat soort voor file?
5: Ja, dat klopt inderdaad. De meeste vertraging nu op dit moment op de A58... Berg op Zoom richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is er dicht. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,0. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: AI lijkt een zeepbel te zijn.
8: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
9: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
10: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
1: Nederlandse Loterij, het staatsgokbedrijf, heeft Sky Hills gesommeerd te stoppen met al zijn Nederlandse activiteiten. Het is de derde illegale goksite die de Nederlandse Loterij juridisch aanpakt. Eerder ging het om rechtszaken tegen Lalabet en Qbet. Wat is dat Sky Hills? Nou, dat richt zich door allerlei slinkse reclame op onder meer TikTok, nadrukkelijk op Nederlandse en met name jongere spelers. En daar kan je gewoon onbeschermd en ongebreideld gokken, zegt de Nederlandse Loterij. En er komen heel veel risico's bij kijken. Nou, dat platform, dat Sky Hills, is inmiddels op zwart gezet. Maar het is moeilijk te achterhalen wie er achter zit. Bedrijven en personen zijn gevestigd in, nou, schrijf even mee, Costa Rica, Noord-Macedonië, het Verenigd Koninkrijk, Curaçao, Malta en de Marshall-eilanden. Ja, het kan ook zo zijn dat er één iemand een gokje heeft gewaagd en gedacht, overal maar een pandje neerzet. Nog een uurtje praten we met Arjen Bloksi over de Nederlandse Loterij, over die stap, en vragen hem welke volgende stappen die van plan is om te nemen tegen dat bedrijf. Of andere bedrijven. Dat horen we dus straks.
2: En dan, Amerika krijgt verregaande invloed op een groot deel van de Venezolaanse olieindustrie. Het gaat om 17 olievelden met samen zo'n 65 miljard vaten aan bewezen reserves. We hebben daar vorige week al over gesproken in de ochtendspits, en nu is het dus ook bevestigd, de hele deal. En dat is een vijfde van alle oliereserves in Venezuela. Trump noemt het de grootste oliedeal uit de geschiedenis. En centraal in die deal staat NABEP. Dat is een privaat oliebedrijf, North American Blue Energy Partners. Zij krijgen van de Venezolaanse autoriteiten voor 100 jaar rechten op die 17 olievelden. En de Amerikaanse staat die krijgt op zijn beurt via het Pentagon weer een belang van 35% in dat moederbedrijf. En met name krijgen ze, Washington, zeggenschap over de olie zelf. Het ministerie van Buitenlandse Zaken mag gegarandeerd 20% van die productie kopen tegen kostprijs. En voor de overige 80% krijgt Amerika ook het eerste recht om die olie te kopen. En Trump wil een deel daarvan gebruiken om de Amerikaanse strategische oliereserves weer aan te vullen. Een aantal van die olievelden was eerder in handen van Chinese en Russische bedrijven. En met deze overeenkomst dringt Washington die partijen ook terug en haalt het de Venezolaanse olie nadrukkelijker de Amerikaanse invloedssfeer in. Dan is de vraag, ja, gaat dit ook allemaal snel gebeuren? Gaat die olie snel uit de grond komen? Dat NABEP dat wil de productie fors opvoeren, tot 100 miljard dollar investeren in nieuwe infrastructuur. Alleen is een groot deel van die olieindustrie flink verouderd. Energie-experts zeggen dat het wel jaren kan duren voordat de productie echt flink omhoog kan. Dus een snelle daling van de benzineprijs of iets dergelijks in Amerika, dat ligt daarom niet voor de hand. De vraag is of het allemaal gaat lukken.
1: Ja, en dan de klok tikt voor de schrikkelseconde, want die lijkt definitief op weg naar de uitgang. Internationale tijdwaarnemers stemmen volgende maand over een voorstel waardoor er in de praktijk geen nieuwe schrikkelseconden meer bijkomen. Zo schrijft het wetenschapsblad Nature. En op termijn moet er dan iets anders voor in de plaats komen, namelijk een schrikkeluur. Eigenlijk was al besloten, ja, een heel uur. Dus dat is heel wat secondetjes. Eerder was al besloten die schrikkelseconde voor 2035 af te schaffen, maar dat wordt nu versneld. De organisatie die wereldwijd over maten, gewicht en tijdstandaarden gaat, stemt in oktober, volgende maand dus, over een nieuwe resolutie. Als dat wordt aangenomen, dan hebben we de laatste schrikkelseconde al gehad. Die schrikkelseconde bestond sinds 1972. Af en toe wordt er 1 seconde toegevoegd aan de officiële wereldtijd, dat is UTC. Omdat de aarde niet altijd precies en versneld draait, en sinds de jaren 70 is dat maar liefst 27 keer gebeurd, voor het laatst in 2016. Nou, 1 zo'n extra seconde, dat kan een computer geweldig in de war brengen. Systemen verwerken die correctie namelijk niet allemaal op dezelfde manier. Google smeert bijvoorbeeld zo'n extra seconde uit over een hele dag. Andere systemen doen het in 1 keer en dat kan weer problemen veroorzaken bij elektriciteitsnetten, telecom, financiële markten, internetdiensten, navigatiesoftware. Toch zal er vanaf nu wel gecorrigeerd moeten worden. En daarom willen de tijdwaarnemers de grens ruimer maken. Nou, dan ga je dus naar een uur toe, 3600 seconden. En dat doe je dan eens in de zoveel duizend jaar. Dat is makkelijk, want dan kan je generaties na jou heerlijk beheppen met dat probleem.
2: Ja, dus dan is het om 11 uur is het middernacht op 31 december bijvoorbeeld.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Nou, helemaal zeker is de uitkomst van de stemming nog niet, want Rusland zou bezwaar maken, want zijn satellietnavigatiesysteem GLONASS heeft wel schrikkelseconden. Ja, unanimiteit is niet nodig, maar een meerderheid van de landen is voldoende om de resolutie aan te nemen. Dat zou kunnen betekenen dat je met je Lada straks door de steppen rijdt, ongeveer 3 meter naast de snelweg.
2: Ja, precies. In een andere tijdzone.
0: Bas van Werven en Iwan Verhees.
1: Ja, en dan gaan we naar een opmerkelijk ruikend verhaal. Want kinderen zouden veel beter moeten leren ruiken, zegt een geurenhistoricus van de Universiteit van York. Want iemand die goed kan ruiken, snapt de wereld om zich heen beter. En omdat de wereld steeds synthetischer wordt, wordt ook ons reukvermogen anders. En dat is op zich wel te verklaren. We gaan erover praten met Ilja Kroijmans. Die is universitair docent en geuronderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: In hoeverre is dat reukvermogen wat we hebben inderdaad afgenomen of veranderd omdat we steeds synthetischer worden? Klopt dat?
11: Nou, ik weet niet of het reukvermogen is afgenomen. Ik denk dat het misschien over de afgelopen periode juist is toegenomen. Want luchtvervuiling is heeft een hele negatieve invloed op hoe je goed je kunt ruiken.
1: Ja.
11: En roken bijvoorbeeld ook. En dat de luchtvervuiling is eigenlijk afgenomen. Dus ik denk dat we misschien zelfs wel beter zijn gaan ruiken in de afgelopen decennia. Maar tegelijkertijd, de betekenis die geuren hebben, die is wel veranderd. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de geur van een vuurtje, van een kampvuur, van een open haard. Dat is voor veel mensen best wel een aangename en gezellige geur.
1: Mm-hmm.
11: Maar er komt steeds vaker bijvoorbeeld de betekenis van een natuurbrand bij.
1: Ja.
11: En die betekenis van gevaar, die wordt misschien wel prominenter.
1: Ja, dus de associatie van geur, wat veel mensen hebben. Ook een geurgeheugen, wat niet veel mensen herkennen. Maar dat hebben we allemaal wel eens, dat je iets ruikt en denkt, oh ja, dat brengt me weer terug naar die en die plek. Maar ook wat we tegenwoordig op verpakkingen lezen, voordat je de uiterste houdbaarheidsdatum gaat respecteren, even kijken en ruiken of het product misschien nog gewoon goed is.
11: Ja, met onze zintuigen halen we informatie uit de omgeving. Ja. En dat gebruiken we in alles wat we doen en denken. En voor geuren is dat eigenlijk niet anders.
1: Ja.
11: Dus we gebruiken geuren om te waarschuwen voor gevaar.
1: Mm-hmm.
11: Zoals vuur, maar ook inderdaad bedorven eten.
1: Ja.
11: Maar het helpt ook bij het uitkiezen met wie we samen willen zijn.
1: Mm-hmm.
11: En geur is het belangrijkste zintuig als je wil genieten van lekker eten en drinken.
1: Zeker.
2: Nou, begrijp je dat we ook steeds vaker genept worden door allerlei kunstmatige geuren die aan van alles en nog wat worden toegevoegd.
1: Ja.
2: Is dat een te prijzen ontwikkeling?
1: Alles maar met dennengeur.
2: Bedotten we onszelf er heel erg mee?
11: Ja, nou ja, ik weet niet of het echt slecht is, maar het zou een probleem kunnen zijn als je bijvoorbeeld denkt aan de geur en de smaak van een aardbei. Ja. Als je daaraan denkt, dan heb je waarschijnlijk een soort kunstmatige snoepgeur in gedachten. Ja. En niet meer de geur van een echte aardbei. En als je dan een echte aardbei eet, dan denk je van ja, wat is dit eigenlijk voor een slap aftreksel van die hysterische Hollywoodgeur, zeg maar. Ja. Ik weet niet of het echt erg is, maar ja, je kunt met je reukvermogen wel goed en slecht onderscheiden, zeg maar. Okay.
1: Nou even naar die historicus aan de Universiteit van York. Die zegt, kinderen moeten beter leren ruiken. Deelt hij die mening en kan je dat leren?
11: Ja, je kunt natuurlijk, je leert op school niet om te zien. Hè? Dat leer je ook niet op diezelfde manier. Maar we gaan met kinderen wel de natuur in bijvoorbeeld. En we laten ze dan zien hoe de natuur eruit ziet. En ook hoe de natuur klinkt. Ze zeggen, ja, de koe zegt boe, de kip zegt tok, dat soort dingen. Waarom laten we eigenlijk niet onze kinderen ook ruiken? Hoe een koe ruikt of hoe versgemaaid gras ruikt. En als je er wat aandacht aan geeft, dan leren kinderen dat koppelen aan taal. Ja. En geur is dan een onderdeel van onze samenleving en van de natuur. Dat is het al, maar dan wordt het wat actiever en wat aandachtiger.
1: Ja. Nou kennen we vroeger, ik ken van mijn kinderen nog, van die scratch- en sniffboekjes, dat kent u wellicht nog.
11: Ja, ja. Hebben we nog steeds.
1: Die zijn er nog steeds. Waar je aan een pagina iets krabbelt en dan ruikt. En dan denkt, dat ruikt naar
2: rundvlees.
1: Oude sokken of rundvlees. Ja.
11: Ja. Ja, watermeloen is zo'n kinderherinnering. Ja, die veel kinderen hebben aan van die geurpotloden ook. Uh-huh. Je ziet dus wel, het zit wel kleinschalig in lesmethodes. Je hebt wel kinderboeken ook met geur. Uh-huh. Steeds meer. Ook grote series die geur gebruiken in hun verhalen en zo. En ik denk dat het... Ja, dat een hele goede ontwikkeling is en dat we dat zeker niet tegen moeten houden. Dat zijn natuurlijk wel ook weer kunstmatige geuren die je dan ruikt. Ja. Dus ik denk dat het ook echt belangrijk is om gewoon wel echt actief te praten met kinderen, maar ook met je kennis en volwassenen en iedereen die je kent over wat je ruikt. Net als dat je praat over wat je ziet en wat je hebt meegemaakt. Je kunt dingen leren door over de wereld door je neus te gebruiken. Ja. Net als door te zien of te horen.
1: Ik had vroeger een leraar die deed dan van die jampotjes, kreeg je een blinddoek op en dan gingen de jampotjes open en moest je ruiken en raden wat erin zat. Was heel leuk.
2: Ja, en best moeilijk, hè?
1: Ja, hartstikke moeilijk.
2: Ja.
1: Want ineens ruikt alles naar pindakaas dan dat je pindakaas hebt geroken. Hè?
11: Ja, het zit inderdaad, het zit wel in, er zijn wel wat kleinschalige projecten. Waar dit wel toegepast wordt.
1: Ja.
11: Dus een van waar ik aan mee heb gewerkt van Lotte Meeuwsen is een soort inclusieve leestafel. Waar kinderen in bibliotheek kennis maken met verhalen rondom geur. Uh-huh. En het is inclusief omdat het ook heel toegankelijk is voor kinderen die niet goed kunnen zien of die niet goed kunnen horen. Ja. Want geur ondersteunt het verhaal echt. Het speelt echt een hele belangrijke rol in het verhaal.
1: Ja.
11: Dat zijn hele leuke projecten, maar ik vind wel dat het mag wel wat meer op de agenda, zeg maar.
2: Ja, tijd voor een herwaardering van het ruiken, naast het kijken en het horen.
11: Ja, of een herwaardering of een extra waardering misschien wel gewoon, ja.
2: Veel dank, Ilja Kroijmans, universitair docent en geuronderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: De volgende rep heeft de coalitie dan toch een akkoord bereikt over begroting. Hoe grote politieke kleerscheuren zijn voor premier Rutte. Dat was vorige. Jette en zijn collega's. Dat bespreken we zometeen in de ochtendspits.
12: Het moment dat alles begint.
13: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
14: Provider. It starts here.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Het moment dat alles begint. Provider. It starts here.
16: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
17: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
18: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
19: Geen last meer van.
18: Met teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
19: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
18: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
20: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
21: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
22: In de BNR-app.
2: Transportbedrijven ontwijken Nederlandse accijns met buitenlandse diesel. Kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan voor versnelde woningbouw, maar zonder extra geld. En nieuwe Apple-CEO John Turnus erft een winstmachine en een AI-achterstand. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Ja, Rijn Baartmans van de ANWB is bij ons. En die ziet dat er veel ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld op de A9, Rijn.
5: Ja, dat klopt. De meeste files staan nu door ongelukken in de Randstad en Noord-Brabant. Onder andere op de A9 richting Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Rotterpolderplein gebeurde het ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging 35 minuten. Ook op de A27 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Vanuit Breda betekent dat tussen knooppunt Gorkum en Noordeloos 25 minuten vertraging. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Tot slot nog een ongeluk op de A58 richting Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West, 8 kilometer met 25 minuten vertraging. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,5. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,7. En de A37 Duitsland richting Hogeveen bij 31,7.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelze over Asselt. Daarbij is een dode gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Over de dader is nog niets bekendgemaakt en ook niet wat de aanleiding was voor het schietincident. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. Zeker 4 doden en 12 gewonden bij een grote Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die werd vannacht weer bestookt met raketten en drones. Kiev werd de afgelopen tijd vaker aangevallen door Rusland. Bij een aanval op een munitiedepot in een voorstad vielen afgelopen weekend nog 38 doden. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Even naar de beurzen, want in Azië zien we kleine bewegingjes. Nikkei 0,2% lager, de Hang Seng 1,2% lager en de Kospi wint 1500ste. En toch, iedereen maakt zich toch een beetje zorgen over de olie. Olieprijs stijgt 91,51 nu voor Brent Oil in de future. En dat komt allemaal door het opgeleid geweld in het Midden-Oosten. Nou, dan hebben we nog wat ander nieuws. Shein ging vanmorgen in zijn IPO in Hongkong naar de beurs. En dat betekende niet een enorm succes. Want op de eerste handelsdag is de koers 10% lager. Met die lang verwachte beursgang haalde Shein, bekend van de goedkope kleding en andere rommelerij, 1,7 miljard op. En de waardering van het bedrijf komt eigenlijk uit op rond de 25... en niet op de 100 miljard, zoals ze eerder hoopten. Daarnaast nog even kort naar de inflatie. Snelle raming van onze Nederlandse inflatie over de maand augustus. 3,3%, tiende hoger dan juli. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Er ligt een begroting. Jazeker, de coalitie heeft een akkoord bereikt erover. En er kan er nu een concertbegroting naar de Raad van State. Wat erin staat weten we niet, maar hoe groot de politieke kleerscheuren zijn voor Rob Jetten en voor zijn collega's gaan we zo bespreken hier in Ochtendspits.
3: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
4: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
6: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
24: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5 over 7. Het is dinsdag 1 september 2026. Jawel, een nieuwe maand. Het is buiten grauw en grijs. Maar het wordt vandaag best een lekker dagje. Een beetje zon, gaatje of 22, dus geniet er even van. Iwan, wat gaan we doen over genieten van het komende half uur?
2: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we nog verder over Poetin en de oorlog in Oekraïne. Want de Russische president Poetin die spreekt vandaag met zijn Iraanse ambtgenoot, met Masoud Pezeshkian, tijdens die Shanghai Cooperation Organization, die top daar in Kirgizië. Nou, wat zij te bespreken hebben, trouwens ook andere leiders aanwezig, Xi, Modi enzovoorts, bespreken wij zometeen weer met Ron Keller, voormalig topdiplomaat. En in België gaat vandaag een nieuw strafwetboek van kracht. Mm-hmm. En dat is de eerste volledige herziening sinds de Napoleontische tijd. Ja. Nou, werd misschien wel de tijd, zou je kunnen zeggen.
1: Wat er
2: geregeld wordt, hoor je zometeen.
1: Maar we gaan eerst uiteraard naar Politiek Den Haag. Want er ligt een begrotingsakkoord. Dat is naar, althans een begroting die in concept naar de Raad van State gaat. Die gaat doorrekenen en over 2 weken op Prinsjesdag, dan weten we meer. Na dagen onderhandelen zijn de coalitiepartijen het eens geworden, D66, VVD en CDA, over een begroting. Gisteren de laatste dag waarom die begroting kon worden weggestuurd, maar de deadline is gehaald. De vraag is of het behalen van die eindstreep ook goed nieuws is voor kabinet Jetten. Politiek verslaggever Michiel Jurjens.
26: Deze begroting heeft geen steun van 1 of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag. Dus gisteren dan wel blijheid. Ja, ze zijn eruit. Ze zijn tot een akkoord gekomen. Het is wel belangrijk om te blijven onthouden, dit is niet wat het doel was. Dit is niet hoe het kabinet 2 weken geleden die gesprekken met de oppositie inging.
1: Precies, want die zijn nu gewoon kalt gesteld. En er bleek zoveel oppositie binnen de eigen partijen te zijn dat ze moesten onderhandelen over een akkoord. We gaan naar campagne-strateeg Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Jurjen, goedemorgen.
27: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, nou was dit eigenlijk de eerste test voor het kabinet, Jetten. Kunnen ze draagvlak vinden bij andere partijen? Daar zijn ze niet helemaal uitgekomen, kunnen we stellen.
27: Nee, zeker niet. Ik moest wel lachen om minister Van Wil gisteren. Mm-hmm. Die maakte het ons aller probleem. Die zei, volgens mij is hier niemand hier trots op. En deed net alsof wij als burgers daar ook onderdeel van zijn. Mm. Maar het is dit kabinet dat er met elkaar echt niet uitkomt. En dat hebben we dit weekend denk ik het allermeest gezien. Je zag in de loop van vorige week zag je dat er steeds minder onderhandeld werd met de oppositie. En steeds meer onderhandeld werd met elkaar.
1: Ja.
27: Voor zover ik het kan zien is er dit weekend echt een heleboel stuk gegaan. Er is door minister van Financiën Heijnen een voor de andere twee partijen onacceptabele tussenversie gestuurd. Waarna er echt een paar dagen afgekoeld is. En op het allerhoogste niveau met elkaar gesproken is. En dan gaat er een heleboel stuk. Want zoals Michiel Jurjens net inderdaad al terecht zei. Het doel was om met een zo breed mogelijk draagvlak eruit te komen. En dat is ook niet iets van de afgelopen twee weken geweest. Maar daar hadden ze vanaf februari voor. Dus dat is dat zegt gewoon een heleboel over hoe weinig er kan in dit kabinet.
1: Ja, precies, wat de onderlinge verhoudingen zijn ook tussen de partijen. Wat je zou kunnen zeggen, als vanaf de zijlijn kijkend, we hebben D66 en deels CDA aan de ene kant en de VVD aan de andere kant. Maar dit zo nu gezegd hebbend, welke partij loopt de meeste schade op door dit hele verhaal? Want het is, je kan gewoon zeggen, een begrotingscrisis. Hè? Is dit nou D66, VVD of CDA?
27: Nou, ik denk dat je als eerste naar de premier moet kijken.
1: Ja.
27: We hebben hiervoor natuurlijk, buiten het korte kabinet Schoof, hebben we vier kabinetten Rutte gehad. Waar altijd uiteindelijk de VVD ervoor koos om dan inhoudelijk wellicht gewoon wat extra in te leveren. Want dan overleefde hun premier.
1: Ja.
27: Diezelfde VVD die houdt in dit kabinet constant de poot stijf voor de rechtsere koers. En het lijkt een beetje de hele tijd aan Rob Jetten om hen zeg maar aan boord te halen voor een meer middenkoers, voor het binnenhalen van pro. Maar het is uiteindelijk wel, we kijken logischerwijs altijd naar degene die de regie voert.
1: Ja.
27: En het voelt toch ook, het voelt wellicht wel een beetje als een overwinning dat Jetten in het afgelopen weekend, dus van die hele ijzeren houding van Heijnen naar wat het kabinet claimt, dat een akkoord is wat voor beide kanten van de oppositie te pruimen zou zijn, getrokken heeft. Maar dat moeten we nog maar afwachten. En in de tussentijd kijkt iedereen natuurlijk wel naar, Jette, heeft die regisseur wel echt de regie gevoerd?
1: Ja, precies. Heijnen komt met een verklaring van, nou, dit is een ding wat goed is voor 10 partijen. Dan denk ik, ja, nou, dat is mooi. Dat zou afstralen meer op Heijnen dan op Jetten, als dat zo is. Hè?
27: Ja, precies. We horen nu in de spin, hè, dat de bezuiniging op sociale zekerheid dermate afgezwakt is dat daar met pro over te praten zou zijn.
1: Ja.
27: Dat het eigen risico niet zo ver omhoog gaat als we dachten dat er iets gebeurt op de koopkracht. Die koopkracht is ook interessant voor de partij aan de rechterkant. En er zou een en ander in box 3 gebeuren.
1: Ja.
27: Nou, dan is dus uiteindelijk, hè, de pen zat in handen van die minister van Financiën. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb zelden zo openhartig andere partijen horen praten over de onwrikbare opstelling van de minister van Financiën.
1: Ja.
27: En dat straalt dan wel weer op de VVD, op zijn partij en op hemzelf af.
2: Ja, maar zou het kunnen dat hij iets heeft gemaakt voor 10 partijen waar, nou ja, na Prinsjesdag blijkt misschien toch wel steun voor te vinden is? Ik begrijp dat de verbinding met Jurjen weggevallen is. Nou, dan gaan we even kijken of we hem nog kunnen bellen.
1: Ja.
2: Dat zou handig zijn.
1: Maar dat is een hele cruciale vraag die je stelt uiteraard. Hè?
2: Nou, dank je. Dat is een beetje de vraag. Het proces, de aanloop mag dan wel rommelig zijn en niet mooi. Maar Jurjen is er geloof ik weer.
1: Ja.
2: Ik vroeg een document voor 10 partijen. Zou het zo kunnen zijn dat inderdaad bij de APB na Prinsjesdag blijkt, nou ja, dat er misschien met wat horten en stoten toch wel steun voor
1: iedereen iets
2: voor te vinden is?
1: Ja.
27: Ja, het zou kunnen. Wat ik tot nu toe hoor is dat het stuk pas 10 minuten voor de persconferentie af was. We gaan het de komende dagen ook niet weten of dat zo is. Hè, want de oppositie houdt voorlopig de boot af. Het kabinet zou al wel met hem willen onderhandelen. Maar, zeggen zij, dan willen we alle stukken zien. Dat gaat niet gebeuren. Dus het voelt vooral dat er eventjes wat ademruimte gevonden is. Maar wat we gewoon zien is een kabinet dat een serieuze weeffout heeft. Die steun van links of van rechts, die is er niet van nature. En onderling vertrouwen ze elkaar voor geen centimeter. Maar misschien nog interessanter, zitten ze inhoudelijk gewoon ook zo ver uit elkaar, dat het bijna lijkt op het tekenen van een vierkante cirkel.
1: Ja, maar even, Jurjen, dat gezegd hebbend, dan wordt de grote proof of the pudding, wordt Prinsjesdag al, eigenlijk de algemene politieke beschouwingen. Want uiteraard, we weten dat het stuk zeker gaat lekken voordat het de derde dinsdag in september is. Nou, dan wordt het prijsschieten, want dit weten oppositie oppositie ook. Hè. Dit is een coalitie die redelijk loszanderig in elkaar steekt. En als je er echt even in poort, dan krijg je een hoop ellende. Zou het zo kunnen zijn dat er zoveel druk wordt gezet dat die coalitie zich bekijkt even lekker?
27: Nou, kijk, het feit dat ze nu weer bij elkaar gekomen zijn betekent in ieder geval dat ze geen van allen het zo hoog willen opspelen dat het kabinet uit elkaar valt. Die ABB wordt natuurlijk gewoon wel heel spannend. Want het zijn ook bijna verschillende werelden die tegenover elkaar staan in dat debat. De drie partijen zullen daar veel meer kleur moeten bekennen dan ze nu in stilte konden en kunnen doen.
1: Ja.
27: En vergeet niet, Bas, die APB die kun je dan nog wel overleven met elkaar en dan ziet het er misschien lelijk uit. Maar dan komt er begroting.
1: Ja.
27: Nabegroting. En je moet het over de zorg hebben. En je moet het over sociale zekerheid hebben. En je moet het over de veiligheidsbijdrage hebben. Dus het ziet er naar uit dat, zeg maar, wij krijgen altijd niet precies mee waar nou die onderlinge frictie zit. Mm. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel naar boven, want dan gaat het gewoon precies over het verdelen van de poel.
1: Ja, precies.
27: Ja, en ja, het ziet er niet zonnig uit.
1: Dankjewel. Campagne-strateg Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak. Minder goede zaak is dat er veel ongelukken gebeuren. Op de A9, de meeste vertraging. Rijn Baartmans van de ANWB.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Er gebeuren heel wat ongelukken, maar de meeste vertraging nu op de A9, ook maar richting Amstelveen. Het ongeluk gebeurde tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. Dat betekent 8 kilometer en een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 107,8. De A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 31,7. En de A58 Vlissingen richting Berg-op-Zoom bij 141,2.
22: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, dan deed de AWB, waar we net mee spraken, ook een nieuwe meting naar de gevolgen van de oorlog in Iran voor de automobilist. Wat blijkt? Een kwart van de automobilisten voelt de financiële druk door de gestegen brandstofprijzen. En voor nog eens de helft hebben de hogere kosten een lichte invloed op de financiële situatie. Nou, die hoge brandstofkosten gaan volgens de AWB ten koste van andere uitgaven. Hè, van de automobilisten die financieel worden geraakt, zegt 50% ruim minder te sparen. 40% gaat minder vaak uit eten. Andere 40% bezuinigt op vakanties en dagjes weg. En op boodschappen wordt ook bespaard. Daar gaan we voor 30% minder geld aan uitgeven. Nou, met name de huishoudens met de lagere inkomsten, die hebben moeite de hoge brandstofkosten op te vangen. Dat betekent dus dat ze meer gaan fietsen en dat ze minder plezierritjes maken. ANWB waarschuwt voor verdere stijgingen. Als de huidige accijnskorting verdwijnt, moeten we het niet doen hoor, meneer Jetten. Want dan komt er 21 cent per liter bij. Vanaf 2028 kan door de invoering van ETS2 nog eens 13 cent per liter bovenop komen. Nou, dan zitten we op een ruime 3 euro, kan je ook slechte wijn in je auto gooien. ANWB pleit voor het behoud van de accijnskorting. Wil dat de overheid stopt met het jaarlijks indexeren van de brandstofaccijns. Dat zou fijn zijn.
2: Nou, eens kijken wat daar geregeld is begroting. We gaan het zien.
1: Niet veel.
2: En dan gaan we naar Bishkek. Naar Kirgizië, want de Russische president Poetin die praat vandaag met zijn Iraanse ambtsgenoot Pezeshkian tijdens de top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie, de SCO. Dat is die club die inmiddels 25 jaar bestaat. 10 lidstaten zijn er lid van, maar samen vertegenwoordigen zij ruim 40% van de wereldbevolking en een kwart van de wereldeconomie. Niet lullig dus. Wie zijn er nog meer? Xi Jinping, Narendra Modi van India. Gisteren spraken Poetin al afzonderlijk met Xi en met Modi. En Modi riep Poetin daarbij op om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. En Poetin zei, ja, ik ben ermee bezig. We gaan erover praten met voormalig diplomaat Ron Keller. Meneer Keller, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ivan en Bas.
2: Poetin en Pezeshkian die vandaag met elkaar spreken. Beide landen momenteel in oorlog. Beide landen steunen elkaar. Ja, zal dit het grote omarmen zijn en we blijven elkaar steunen? Dat soort toespraakjes?
0: Nou, dat eerste misschien niet, althans niet voor de camera's, maar dat laatste wel. Ik denk dat deze groep steeds hechter aan het worden is, die Shanghai Cooperation Organization. We kennen hem in Nederland bijna niet, hè. Nee. Ik ben blij dat jullie daar aandacht aan besteden, want het is wel degelijk een hele belangrijke club. Jullie gaven al aan hoe groot die is, maar veel belangrijker misschien nog is dat die steeds groter en sterker wordt. En het lijkt er wel op dat hoe meer wij in het Westen uit elkaar aan het vallen zijn, deze club zichzelf meer versterkt. En niet alleen dat ze meer elkaar helpen, achter de schermen vooral, maar dat ze ook qua ledenaantallen aan het groeien zijn. Hè. Iran en Belarus zijn erbij gekomen de afgelopen jaren. En dat betekent dat de groep dus steeds meer een anti-westerse club aan het worden is. En daar zouden we, denk ik, in ons deel van de wereld wat meer mee rekening moeten houden.
2: Ja, terwijl het toch misschien anders dan misschien andere gremia. Het zijn ook best landen die soms totaal uiteenlopende belangen hebben. Het is een beetje een losvaste verhaal.
0: Ja, dat klopt. Ze hebben natuurlijk onderling heel veel, hè, India en Pakistan, om maar eens iets te zeggen. Maar tegelijkertijd, het feit dat ze dus met elkaar in deze club zitten, betekent dat, en hoe meer ze met elkaar voelen dat er bijvoorbeeld druk vanuit het Westen op hen wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld doordat de Amerikanen sancties treffen richting landen die met Rusland of met Iran handel drijven. Ja, dan worden dus zelfs aardsvijanden, India en Pakistan en anderen, worden een beetje op elkaar gedrukt. Dat hebben we de afgelopen 10 jaar ook al gezien met Rusland en China, die ook eigenlijk op elkaar geduwd zijn geworden en steeds hechtere banden aangaan. Dus ja, we moeten in het Westen oppassen. Hoe meer we duwen en tegen landen, bouwen we onze eigen tegenstand op, zou je bijna zeggen. En het dreigt een gevaarlijke tweedeling te ontstaan op de aardbol.
2: Ja. Ja, nou zei ik al, gisteren kreeg Poetin een bijzondere bijeenkomst van Modi. Hè. Er zijn allerlei bilatjes, Xi en Poetin, Modi en Poetin, Xi en Modi. En Modi zei, joh, er moet dus een einde komen aan de oorlog in Oekraïne. Poetin zei, ik werk eraan, verder geen details. Hoe bijzonder is het dat Modi zoiets zegt tegen Poetin?
0: Ja, Modi wordt getroffen door sancties vanuit de VS. Die hebben gezegd, als je olie blijft kopen in Rusland, dan krijg je handelstarieven. Dus Modi wil wel degelijk laten zien aan Washington, aan mij ligt het niet, ik wil graag vrede. Maar laten we eerlijk zijn, India heeft Oekraïne vrijwel geen steun gegeven de afgelopen jaren. En India is traditioneel ligt historisch dicht tegen Rusland aan. Dus ik denk dat een beetje een holle zin was. En Poetin zegt, ik wil wel vrede. Aan mij ligt het niet. Die verdraaide Oekraïners blijven maar vechten en het verdraaide Westen geeft ze maar steun. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan. Het geeft wel aan dat die sancties die de Amerikanen hebben uitgevoerd richting India, dat die dus enige pijn doen. Mm-hmm. Maar helaas gaat het de oorlog in Oekraïne niet stoppen.
2: Nee. En het is ook een mooi podium voor Rusland om te laten zien, wij doen er nog toe. En we mogen door de westerse wereld misschien uitgekotst worden. Dat is in grote delen van de wereld helemaal niet zo.
0: Dat is helemaal waar. Rusland heeft dat platform van, kijk eens, we hebben wel degelijk heel veel vrienden. Hè. Er zijn ook nog eens landen zoals Noord-Korea die niet eens in deze club nog zitten. Maar ik denk dat als je uitzoomt, dat de grote leider van deze club toch meer en meer begint te worden China. China heeft de regie. China speelt met de landen in de regio. In die regio. Het is een groot Aziatische, Midden-Oosten regio aan het worden. En je ziet dat die landen dus elkaar ook helpen om op handelsgebied sancties te omzeilen. De Centrale Azië speelt een hele belangrijke rol in het omzeilen van sancties richting Rusland. Ja. De Chinezen hebben allerlei handelsconflicten dreigen met de Europese Unie. En die zullen ongetwijfeld aan de landen in deze club vragen, gaan ons helpen als de EU straks sancties naar ons toe, of tarieven naar ons toe instelt. Kunnen we dan via jullie handel drijven? En zo is dit een groot lek, zou je bijna zeggen, in de wereldorde. Dat groter en groter wordt, hoe meer wij drukken. De escalatie neemt helaas toe. Ik wil niet altijd somber zo vroeg in de ochtend zijn, maar het is wel reden om zorg te hebben als je naar deze club kijkt.
1: Ron, en die club, hè, je zegt al, die groeit van nature. We kennen ook natuurlijk beelden van een ander gremium van dit soort leiders bij elkaar. Daar zat ook destijds een keer de grote man van Turkije bij. Erdogan, die zat erbij.
2: Die zit er ook bij.
1: Ja, die zit er nu ook bij. Dan kan je ook nog kijken naar de leider van Brazilië, Lula. Die zou er ook wel eens bij kunnen gaan zitten. Half Afrika, waar Rusland invloed heeft. Ja, en dan begint het met de invloedssfeer en de economische macht van zo'n club toch wel oppassen geblazen te zijn.
0: Dat klopt wel. Ze zijn steeds meer. Er zijn dus 10 leden, ze werden al genoemd. Maar er zijn ook 15 waarnemers of landen waar zeg maar deze club mee samenwerkt. Ja. Waaronder Turkije, inderdaad. Turkije heeft al eerder aangegeven, ach, Europa, daar gaan we niet meer op wachten. Die nemen ons toch niet op als lid. We willen wel graag lid van deze club worden. Ook Saoedi-Arabië is erbij. En dat is wel heel erg interessant. Want dat betekent dat voor het eerst sinds die oorlog in Iran uitgebroken is, zeg maar in begin dit jaar, dat de golfstaten, die ook aanwezig zijn als waarnemer, en Saudi-Arabië en Iran, die gaan dus voor het eerst in één zaal met elkaar zitten. En dat betekent, kan op zichzelf ook goed zijn, hoor, dat men besluit meer te gaan samenwerken. Ja. Maar dat betekent wel dat er dus iets broeit in Bishkek van een grotere coalitie. Ja. Met steeds meer landen die met elkaar optrekken, ja, elkaar helpen. Ja. Daar is niks mis mee, hoor, want wij doen dat in Europa natuurlijk ook. Dus we moeten wel reëel zijn. Wij werken ook samen in de NAVO. Maar de ironie is, ons blok valt een beetje uit elkaar. De NAVO wordt zwakker en zwakker. En dit blok is van het goede. Het zijn een beetje communicerende vaten waar wij aan de verkeerde kant van de lijn zitten, zeg maar.
2: Nou, kunnen we misschien iets van leren. Dankjewel, voormalig diplomaat Ron Keller.
8: Bas van Werven en Iwan Verheeps.
1: België heeft vanaf vandaag een nieuw wetboek van strafrecht. Het oude wetboek stamde uit 1867. En dat liep zelfs nog terug naar de Code Penaal van Napoleon Bonaparte. Tijd voor een nieuwe dus. Maar hoe ingewikkeld is het om alle juristen in het land met het nieuwe wetboek van strafrecht te laten werken? Heeft dat ook nog invloed wellicht op internationale samenwerkingen? Nou, er is allemaal over nagedacht. We gaan naar Julie Petersen. En die is advocaat aan de Balie van Antwerpen. Praktijkassistent voor het instituut strafrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Mevrouw Petersen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, een heel nieuw strafwetboek. Waarom A, moest dat, en B, duurde het zo lang?
9: Goh, het was wel dringend nodig. U hebt het zelf gezegd. Het is natuurlijk al een heel oud wetboek waar dat we het mee moeten doen vandaag. En ja, dat heeft doorheen de tijd heel veel wijzigingen ondergaan. Maar dat was dan hier en daar eens iets. Dus het zorgde ervoor dat het een soort van lappendeken was geworden. En dat er ook van echt een visie op wat zijn uw straffen, wat is strafrecht, dat wel verloren was gegaan. Dus het was wel dringend tijd voor België.
1: Maar lang geduurd. Het is niet een proces van over één nacht ijs. Hè. Er is veel gepraat en veel gedelibereerd.
9: Nee, dat klopt. Ja. We zijn er al een heel aantal decennia mee bezig. Ja. En uiteindelijk is er dan de laatste jaren wel vooruitgang geweest. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen juridisch-technische redenen, maar ook politieke redenen. Ja. Zo was er bijvoorbeeld veel discussie over het behoud van korte gevangenisstraffen, het nut of net de onzin daarvan. Ja. Dus dat zijn redenen die voor vertraging hebben gezorgd.
1: Wat is het, uw zinziens de belangrijkste verandering die we zien ten opzichte van het oude wetboek?
9: De belangrijkste verandering is toch wel dat we niet meer gaan spreken van de drie categorieën misdrijven zoals we ze kenden. Dus niet meer van wanbedrijven, misdaden en overtredingen. Ja. Maar dat we nog naar één algemeen niveau gaan. Dus we spreken enkel van misdrijven. Ja. En die worden onderverdeeld in verschillende strafniveaus. Concreet gaan dat dan 8 strafniveaus zijn. Dus voor elk misdrijf, bijvoorbeeld een diefstal of witwassen of doodslag, staat daar een concreet niveau tegenover. Ja. En daar kan de rechter dan uiteindelijk kiezen welke straffen van toepassing zouden kunnen zijn in een concrete zaak.
1: Precies. Nu wordt het vandaag ingevoerd. Alleen het wetboek van strafvordering is er nog niet. Hè. Dus we weten nog niets over het procesrecht eigenlijk, wat achter ligt. Kan je dan wel een nieuw wetboek van strafrecht invoeren zonder dat je dat hebt aangepast? Want dat gaat nog uit van de oude situatie, kan ik me voorstellen.
9: Ja, dat is natuurlijk een beetje wat het extra complex maakt. Ja. Het zou België niet zijn als het niet zo was. Maar uiteraard hebben we wel, en dat is ook de reden dat er opnieuw een uitstel is geweest van de inwerkingtreding nu, hebben we wel harmonisatiewetten nodig gehad. En dus is het strafprocesrecht een beetje geüpdate. Het moest afgestemd worden op het huidige nieuwe wetboek van strafrecht. Maar de algemene grondige renovatie die ook broodnodig is, want ook dat wetboek stamt uit 1810. Dus dat laat ook nog wel op zich wachten. En er is nog geen concrete datum of perspectief voor wanneer dat er zou komen.
2: Ik begrijp dat een celstraf nu als ultieme straf wordt gezien. Dus denkt u dat er ook minder mensen de gevangenis in zullen gaan onder deze nieuwe regelgeving?
9: Goh, dat valt af te wachten natuurlijk in de praktijk. Het was een van de doelstellingen van de expertencommissie om inderdaad de vrijheidsstraf als een laatste redmiddel te zien. Staat ook uitdrukkelijk nu opgesomd in de strafdoeleinden. Dus de hoop is alleszins dat daar dan in de toekomst beter over gaat nagedacht worden. Maar er blijft, en dat was natuurlijk ook al zo, er blijft een heel arsenaal aan straffen, probatiestraf, werkstraf en dergelijke, blijft mogelijk. Dus het zal telkens van het concrete geval afhangen.
1: Dank. Judy Peters is advocaat aan de Wally van Antwerpen en praktijkassistent voor het Instituut Strafrecht aan de KU Leuven. Inflatie in ons land is volgens de snelle raming van het CBS uitgekomen op 3,3%. Dat is een tiende hoger dan juli. Gisteren hadden we Han de Jong erover, onze BNR-huiseconoom. Die zei, nou, stoelriemen vast, maar misschien kunnen die een beetje losser. Gaan we hem zo zelf vragen.
10: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
14: Nou, niet met onze huidige applicatie.
13: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
14: Niemand.
15: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
16: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
15: Thinkwise. Transformeer legacy software.
17: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
28: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
29: Professionele.
30: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt de meeste vertraging op door ongelukken. De meeste files staan nu in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. 265 kilometer in totaal. De dagelijkse files zijn ook terug. Op de A2 bijvoorbeeld Den Bosch richting Utrecht. Daar rijd je 20 minuten in de file tussen afrit Veghel en Waardenburg. Op de A6 Jouren richting Emmeloord zijn ze bezig aan de weg. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer betekent dat een kwartier op onthoud. Dan de A9, ook maar richting Amstelveen, want er gebeurde een ongeluk tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rotterpolderplein. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er een uur langer over. Dan nog de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Ook hier gebeurde een ongeluk tussen Sint-Willebroort en Breda-West. Men is nu bezig met opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 40 minuten langer over. Dan heb ik er ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 104,0.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij zijn doden gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. Zeker 4 doden en 12 gewonden bij een grote Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die werd vannacht weer bestookt met raketten en drones. Kiev werd de afgelopen tijd vaker aangevallen door Rusland. Bij een aanval op een munitiedepot in een voorstad vielen afgelopen weekend nog 38 doden. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
12: Een uur geleden kwam het CBS met het verlossende woord, de snelle raming over de inflatie in de maand augustus jaar op jaar. 3,3%, dus een tiende hoger dan juli. We dachten dat het wat meer zou worden, althans dat dacht ook Han de Jong. En die gaan we zo spreken, onze huiseconoom.
13: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft, wanneer ze actief zoeken, wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan. En dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
14: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon.

0: Met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
0: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
0: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
3: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, 6:08 is geworden op 1 september 2026. Jazeker, nieuwe maand. Het is dinsdag. En buiten wordt het een lekker dagje vandaag. En Iwan die weet ook nog wat er gaat gebeuren in de komende half uur. Want zeker hebben we een tech-update straks.
6: Ja. Met Niels Koolhoos.
5: Met Niels Koolhoos. Ja. Wat doen we nog meer?
7: We hebben het ook nog over een actie van de Nederlandse Loterij. Ja. Ze hebben namelijk een illegaal casino gesommeerd om te stoppen met hun Nederlandse activiteiten. Voor de derde keer doen ze dat. En waarom zij dat doen en bijvoorbeeld niet de kansspelautoriteit, dat lijkt me eigenlijk de meest aangewezen partij daarvoor. Dat gaan we zo meteen bespreken met de CEO van de Nederlandse Loterij. En hoe zit het met jouw weerbaarheid?
5: Nou, dat hangt een beetje vanaf, waartegen.
7: Ja, allerlei crises en oorlogen en dergelijke.
5: Ik heb het noodpakket thuis.
7: Heel goed, heel goed. Dat is een goed begin. Ja. Nou, misschien zou je ook op cursus moeten. Oh. Vindt CDA-leider Henry Montebal. En die is gratis. Nou, heeft hij daarmee misschien al gelekt uit de begroting? Wie weet. We gaan het zo meteen horen, want daar pleit Montebal gisteravond voor tijdens een lezing.
5: Maar we gaan eerst naar het inflatiecijfer. Want om 6:30 vanmorgen kwam het CBS met een snelle raming over de maand augustus. En we komen uit op 3,3%. Licht hoger, 0,1% namelijk dan die raming jaar op jaar over juli, want die kwam pas 3,2. En gisteren hadden we bij ons huiseconoom Han de Jonge, die zei nou, we mogen blij zijn als het onder de 3,5 blijft. En dat is zo. Han, goedemorgen.
8: Goedemorgen Bas.
5: Ja, ik zei toen stoelriemen vast, maar ja, die stoelriemen mogen best een beetje losser. Maar wat moeten we hier nou mee? Moeten we blij zijn of is het toch nog steeds een beetje pijnlijk?
8: Nou ja, 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee, want toen we elkaar gisteren spraken, toen hadden we al cijfers gezien in België, Frankrijk en Spanje. Nou, in België was de inflatie 0,4 procentpunt opgelopen, in Frankrijk 0,3 en in Spanje 0,7. En nadat wij elkaar gisteren spraken, kwamen ook cijfers in Duitsland. Daar was de inflatie maar met 0,1 procent opgelopen, dus toen kreeg ik iets meer hoop. Maar bij ons is, uiteindelijk, die 3,3, dat is te hoog. Ja. Het viel dan toch uiteindelijk nog mee.
5: Precies, valt toch niet tegen. Ik sprak vanmorgen met Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS, die zegt, de hoofdverdachte is...
9: De groep die er opnieuw uitspringt, dat is energie. Ja, daar ging de jaar inflatie van 9,7 naar 11,7%. Nou, dat is een behoorlijke hap erbij.
5: Ja, nou, dat is inderdaad, maar dat was ook niet geheel verwonderlijk, hè, Han?
8: Nee, dat klopt. Ik moet wel zeggen, wat hij ook zei, dat is dat het... Kijk, als we over energie praten, dan hebben we dus over gas en licht thuis en de prijzen aan de pomp.
5: Ja.
8: Nou, de prijzen van benzine die zijn denk ik niet heel erg gestegen in augustus. De benzineprijs wel. Maar ik denk dat het dit keer dan vooral bij gas en elektriciteit zit. Het totale cijfer viel mee. Dat wil zeggen dat het toch ook meevallers waren. Ja. Nou, waar zaten die dan? Eigenlijk twee. De prijzen voor voedingsmiddelen die zijn gedaald. Die waren lager dan een jaar eerder. Eigenlijk heb ik maanden ook op die lijn gezeten, maar ik heb me toch een beetje op het verkeerde been laten zetten, omdat we de laatste tijd steeds vaker horen dat de prijzen van voedingsmiddelen wel moesten stijgen vanwege de hogere energieprijzen en ook vanwege de hitte en de droogte in West-Europa in juli. Maar je moet je toch realiseren dat er in dat soort mechanismen zitten vrij grote vertragingen. En de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen voor voedingsmiddelen, die geeft toch eigenlijk op dit moment nog geen aanleiding om een forse stijging van onze voedingsprijzen te verwachten. Dus ja, dat was uiteindelijk een meevaller.
5: Ja.
8: Maar er was een tweede meevaller. En dat was dat de prijzen voor diensten, of de prijsstijging moet ik zeggen, de prijsstijging voor diensten terugviel van 4% naar 3,7. Nou, diensten maken de helft uit van het inflatiemandje. Ja. Dus dat drukt dan de totale inflatie. Nou, is dat wel een hele heterogene groep. Hè? Er zit van alles en nog wat in. Ja. En we hebben daar helemaal geen details van. Maar in de toelichting op de Belgische inflatiecijfers, daar stond al dat vooral de prijzen van vliegtickets en pakketreizen de Belgische inflatie in augustus hadden gedrukt. En toen ik dat las, ja, hoopte ik al dat het bij ons dan ook het geval zou zijn geweest. Maar goed, weten we nog niet. Dat gaan we natuurlijk volgende week, ja, als het CBS met alle details komt, gaan we dat zien. Maar dat verwacht ik nu wel.
5: Ja, duidelijk. Nog eventjes naar wat we de komende maanden kunnen verwachten. Je zegt al even tussen neus en lippen door, ja, die voedselprijzen, die lijken dan wel inderdaad wat bijgesteld. Maar wacht even, die energieprijzen worden op een dag ook doorgerekend. Ook in die voedselprijzen, ook in die wereldhandelsprijzen. Ja. Dus dan denk ik, ja, wacht even, het volgende inflatiecijfer gaat er wat dat betreft niet veel beter uitzien.
8: Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Hè. De energieprijzen blijven denk ik voorlopig nog wel eventjes oplopen. Ja. En ja, die prijzen voor voedingsmiddelen, naar mijn idee geeft de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen geeft aanleiding om de komende kwartalen, of dat nou de komende maanden al is, weet ik niet, maar de komende, laat ik zeggen, de komende half jaar toch wel wat hogere prijsstijging voor voeding te verwachten. Ja. Bij diensten blijven natuurlijk de lonen ook een belangrijke rol spelen. Per saldo, kijk, als je nou zou verwachten dat we toch weer snel richting 2% gaan, nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Ik ben toch bang dat we de komende maanden wel rond het huidige niveau blijven hangen.
5: Ja, en dan komt de ECB binnenkort nog met zijn rentebesluit. Wat denk je? Renteverhoging die de inflatie gaat proberen te drukken?
8: Nou, ik denk dat de ECB zeker de rente gaat verhogen. Ja. Dat is ook volgende week. Dat is op de 10e. Maar dat gaat misschien de inflatie wel drukken, maar dat werkt niet zo snel. Nee. Op de heel korte termijn heeft dat weinig invloed. Maar de kans dat de ECB volgende week de rente gaat verhogen, die lijkt me vrij groot.
5: Ja, nog even kort naar de NEVI-index, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. We staan nog steeds keurig netjes boven de 50. Wel gedaald van 54,4 naar 53,8. Is dat iets waardoor we de deodorant wat heftiger moeten gaan gebruiken?
8: Nou, nee hoor, daar maak ik me geen zorgen over. Hè. Die 53,8, dat ligt nog altijd eigenlijk ver boven de 50. Ja. Ligt ook ruim boven wat de landen om ons heen hebben. Het is nou wel 2 maanden achter elkaar gedaald, maar we moeten ons realiseren dat het in die 2 maanden juist eigenlijk behoorlijk was gestegen door de oorlog in Iran. Een paar maanden geleden schreef de NEVI dat onze industriële ondernemingen heel veel orders kregen omdat bedrijven logistieke verstoringen verwachten. En toen gebruikten ze zelfs het woord paniek aankopen. Dus dat heeft tijdelijk dat cijfer naar wel heel hoge niveaus geduwd. Maar die 53,8 van augustus, dat is allemaal prima.
5: Dankjewel, Han de Jong, onze huiseconoom.
4: Radio, de ochtendspits.
5: Ja, en als je meer Han de Jong wil horen, dan kan dat altijd. Dan moet je luisteren naar BNR's podcast Het Grote Plaatje. Waarin Han de Jong en macro-econoom Edi Mujagic praten over grote economische thema's. Vind je uiteraard in de BNR-app. Onder leiding van een andere de Jong trouwens.
7: Ja, Rens. Alle Nederlanders moeten de kans krijgen om een gratis cursus te volgen waarmee ze zich voorbereiden op een crisis. Daarvoor pleit CDA-leider Henry Bontebal, en dat deed hij gisteravond in de HJ-schoollezing van de EW. Die werd gehouden in Amsterdam en die stond in het teken van weerbaarheid en de veerkracht van de maatschappij.
6: Dat Nederland komt er niet vanzelf. Het vraagt iets van de politiek, maar het vraagt ook iets van u en van mij. Dat we niet alleen vragen wat Nederland voor ons doet, maar ook wat wij voor Nederland en voor elkaar kunnen doen. Want veerkracht heb je niet alleen. Veerkrachtig zijn we alleen samen.
7: Ja, bij zo'n veerkrachtige samenleving hoort volgens Bontebal ook een betere voorbereiding op crisissituaties. Dus ja, dat noodpakket is goed, maar niet goed genoeg, zegt Bontebal. Hij wijst bijvoorbeeld naar Polen als voorbeeld van hoe het wel moet. Daar krijgen burgers een gratis cursus om zich voor te bereiden op een conflict. En dan word je getraind in eerste hulpverlening, overleven in een bos en ook in cyberveiligheid. En het idee erachter is dat iedere Pool dan 3 dagen voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Dus met dat noodpakket en ook dat je wat EHBO kan, wat digitale zaken enzovoorts. Ook België heeft de zaken redelijk op orde wat Bontebal betreft. Daar worden crisisvrijwilligers opgeleid. En dat zouden wij over kunnen nemen, zo pleit de CDA-leider. Hij zegt, leer reanimeren, leer hoe je kunt helpen bij een overstroming of een cyberaanval. En daarna kan je je vrijwillig aansluiten bij bijvoorbeeld een lokale of een nationale reserve. En verder besprak hij andere voorstellen die de veerkracht van de samenleving moeten vergroten. Zo roept Bontebal het kabinet op om een leeftijdsgrens van 15 jaar voor sociale media in te voeren. En nogmaals maar een keer de oproep om de erf- en schenkbelasting voor grote vermogens aan te passen. En om de hypotheekrente af te schaffen. Ja, dat stond inderdaad in het verkiezingsprogramma. En dat heeft de partij dus nog steeds als speerpunt. Punten waar uiteraard de VVD zich tegen zal verzetten. Maar het is wel iets waar het kabinet een akkoord over zou kunnen bereiken. Wellicht met pro, maar dat valt allemaal af te wachten. In ieder geval hier in deze toespraak hoeft de Bontebal geen rekening te houden met andere partijen. Met bijvoorbeeld de VVD kon hij zeggen wat hij wilde. En dat heeft hij dus gedaan. Onder andere dus een cursus weerbaarheid voor iedereen.
5: Gaan we even naar de AWB. Naar Rijn Baardmans. Rijn, hoe staat het erbij?
10: Nou, ongelukken veroorzaken vertraging en ook de dagelijkse files zijn terug. Maar het is toch iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. 360 kilometer file in totaal. Een lange file op de A9 richting Amstelveen door een ongeluk. En daarom staat het ook helemaal vast op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen doe je er 30 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A28 Groningen richting Zwolle bij hectometerpaal 99,4. De A37 Duitsland richting Hogeveen bij 31,7. En de A50 Arnhem richting Zwolle bij 209,3.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: AI lijkt een zeepbel te zijn.
12: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
13: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
14: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
5: Laatste klopt. Als een bus. 13 minuten voor 8 is het geworden. De Nederlandse. Zeg het maar.
7: Wat zei je?
5: Ik zeg leuk mens, zeg het maar.
7: Ja, dank je. Ga ik nu doen. De Nederlandse Loterij, het staatsgokbedrijf, heeft Sky Hills gesommeerd om te stoppen met zijn Nederlandse activiteiten. Dat is een internetcasino zonder goklicentie dat dus illegaal hier in Nederland opereert. Het is voor de derde keer dat de Nederlandse Loterij een illegaal online casino juridisch aanpakt. Ik ga erover praten met Arjan Blok, de CEO van Nederlandse Loterij. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
7: Ja, u doet dit nu. Is dat eigenlijk wel een taak van de Nederlandse Loterij? Je zou toch denken, daar hebben we de kansspelautoriteit voor of een andere toezichthouder om dit te regelen. Waarom is dit uw taak?
15: Nou ja, dat hebben we inderdaad is het ook de taak van de KSA, de kansspelautoriteit. Maar tegelijkertijd, wij als Nederlandse Loterij hebben de ambitie om de meest verantwoorde aanbieder te zijn van kansspelen. Dat doen we zelf door bepaalde spelletjes niet aan te bieden of de manier waarop we onze eigen spelletjes aanbieden. Maar ja, we zijn de grootste van de markt en daarmee vind ik dat wij als bedrijf schatplichtig zijn om goed te zijn voor de hele sector en een rol te spelen in die hele sector. Dus wij hebben daarom de lead in het initiatief.
7: Ja, en u hebt daar natuurlijk ook zelf een financieel belang bij. Want ja, u hebt liever dat die spelers bij u komen en niet bij zo'n illegale club.
15: Ja, dat argument snap ik. Ik wil toch even benadrukken, we doen dit nadrukkelijk vanwege één ding. Wij willen spelers beschermen. Op dit moment spelen er bijna 200.000 spelers in Nederland onbeschermd in het buitenland. En het belangrijkste is nog, een groot deel van die spelers zijn ook nog eens een keer onder 18. Want als je bij een Nederlandse aanbieder speelt, dan zorgen we ervoor dat je ouder bent dan 18 jaar. Mm-hmm. Er zijn allerlei checks en balances voor. Nou ja, illegale aanbieders zoals Sky Hills, die hebben allerlei reclames op TikTok. Je klikt erop en via bonussen word je gelokt om te gaan spelen. En met name ook jongere spelers onder 18 gaan dat doen. En op dit moment 75% van alle spelers in Nederland tot tussen de 18 en 23, die zijn ooit illegaal begonnen. Terwijl het geeft me eens aan hoe groot dit probleem is. En er moet wat gebeuren. En dat doen we met heel veel zaken. Dat doen we ook heel veel samen met andere partijen. En één ding doen wij zelf, namelijk de grootste aanbieders aanpakken.
7: Ja. En hoe kiest u wie die aanbieders zijn? Want ik zou toch denken dat het wemelt van de loesje aanbieders online?
15: Nou ja, we kijken gewoon wie op dit moment de marktleider zijn. Dat was eerst Lalabet, dat zijn ze niet meer. Toen was het Qbet, dat zijn ze niet meer. En nu is het Skyhills, ja. Dat pak je iedere keer de grootste aan.
7: Precies. Sommatie gestuurd, daarna ging de boel offline. Is het doel dan bereikt of nog niet?
15: Nou, nog niet. Want punt 1, ze proberen nu dat je niet via hun eigen website, maar via links alsnog kunt spelen, dat 1. En 2, de kans is groot dat ze over een aantal weken weer via een andere website actief worden. Dus wij willen de hele infrastructuur van dat bedrijf aanpakken. Niet alleen door te kijken naar de bestuurders, de aandeelhouders, maar ook wie met dat bedrijf samenwerkt. En daarom hebben we die informatiebrief gestuurd. We willen precies weten wie er allemaal achter dit bedrijf zit. Want dat is echt heel complex. We zijn maanden bezig geweest om in ieder geval deze naam eruit te halen. Het is een soort kerstboom van BV's en aandeelhouders. Deze hebben we nu gevonden en daar gaan we achteraan.
7: Ja, en dan lees ik landen als Costa Rica, Noord-Macedonië, Malta, de Marshall-eilanden. Nou, meneer Bok, succes.
15: Nou, maar ook de UK. Mm-hmm. En ten opzichte van Lalabet en Qbet, dat was inderdaad alleen maar landen ver weg, zo gezegd. Nu is het in de UK en onze inschatting is dat het daardoor nog beter is en makkelijker is om deze mensen aan te pakken. En vandaar deze keuze. Ja.
7: U stelt Sky Hills geloof ik ook aansprakelijk voor geleden schade. Om wat voor bedragen gaat het dan? Wat bent u misgelopen?
15: In alle eerlijkheid, dat zou ik niet weten. Oh. Kijk, het enige reden dat wij schade vragen, schadevergoeding vragen, dus eigenlijk stellen dat er onrechtmatige daad is gepleegd, is omdat wij een juridisch haakje nodig hebben om ze aan te klagen. Mm-hmm. Het gaat ons helemaal niet om dat geld. Het gaat erom dat de spelers worden beschermd en dat kunnen we doen door ze op zwart te krijgen.
7: Ja, maar hoeveel wilt u dan van ze zien? Hoeveel geld?
15: In alle eerlijkheid, die schadeberekeningen, dat is een later onderdeel van de procedure. Okay. Dus die berekeningen moeten nog worden gemaakt, maar het zal wel een aantal miljoenen gaan.
7: Ja, oké. Okay. Dan nog eventjes. U hebt natuurlijk zelf ook belangen, financiële belangen. U zegt, ja, wij doen het volledig uit de argumenten vanwege spelersbescherming. Maar secundair zal toch ook het financiële belang wel meespelen?
15: Ja, ik begrijp helemaal de vraag. Maar nadrukkelijk, het is absoluut niet de hoofddoelstelling. De hoofddoelstelling is spelersbescherming, want daar zit op dit moment in Nederland het probleem. Wat ik aangaf, 200.000 spelers in Nederland spelen onbeschermd. En die worden door bonussen gelokt en door methodieken in het systeem gelokt om geld uit te geven wat ze niet hebben, om langer door te spelen dan ze eigenlijk zouden willen. En daar moeten we met elkaar als sector echt iets aan doen. Dan moeten banken iets aan doen door de geldstromen van en naar illegale gokzijde te stoppen. Dat kan de KSA doen door bijvoorbeeld Meta aan te spreken op het mogelijk maken van dat illegale reclame maken op TikTok. Op dit moment 95% van de reclames die u ziet over het kansspelen is illegaal. Daar zit het probleem. Dat moeten we met elkaar oplossen.
7: Ja. U zei al, Qbet, Lalabet, bedrijven waar u ook tegen procedeert, zaken die ook nog deels lopen of zelfs moeten beginnen. Ja. Hoeveel bedrijven heeft u nog meer op de korrel? De juridische afdeling draait ook over uren, denk ik zomaar.
15: En ze doen ontzettend goed werk. Maar voordat we verder gaan met de volgende, gaan we eerst even deze drie afhandelen. Bijvoorbeeld bij Lalabet, die hebben we gewonnen. Dus de partijen achter Lalabet zijn veroordeeld. Die zijn aansprakelijk gesteld, die moeten stoppen en die moeten inzicht geven in een bedrijfsstructuur. Maar we hebben ook trustkantoren aansprakelijk gesteld. Want ja, die maken het mogelijk dat dit soort bedrijven worden opgericht. Nou, wat fantastisch is dat de rechtbank heeft gezegd, ja, je kunt inderdaad trustbeheerders aansprakelijk stellen. Alleen in het geval van Lalabet hebben ze gezegd dat wij onvoldoende hebben aangetoond dat deze specifieke trustbestuurders iets met Lalabet, dat ze iets van Lalabet wisten. We hebben wel degelijk extra informatie. Erger nog, deze trustbestuurders zitten zelfs achter Sky Hills en Qbet. Ah. Dus daarom gaan we in hoger beroep om echt die bestuurders aan te pakken. We willen echt precies weten welke bedrijven hebben zij nog meer opgericht om ook achter die bedrijven aan te kunnen gaan.
7: Dank, Arjan Blok, CEO van Nederlandse Loterij.
16: Tech Update.
5: Niels Koloos, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Bas en Ivan.
5: Apple komt met nieuwe aanklachten tegen OpenAI in de rechtszaak die de iPhone-maker heeft aangespannen over bedrijfsspionage. Want de voormalige medewerker van Apple zou zijn werk-MacBook naar OpenAI hebben meegenomen. Daar hem opengeklapt en alles gedownload. Weten we wat hij heeft meegenomen? Of
17: nou,
5: niet?
17: Centraal in de zaak staat dus die ene medewerker, meneer Chang Liu. Die werkte ooit bij Apple. Ja. Maar in januari kwam Sam Altman om de hoek kijken met een zak geld en zei, kom even bij OpenAI werken. En die zei, nou, dat is op zich wel een leuk idee. Apple was daar al een tijdje van op de hoogte, maar besloot in juli om naar de rechter te stappen. Want er zou dus sprake zijn geweest, en misschien nog wel steeds, van bedrijfsspionage. En daar weten we nu iets meer over.
5: Okay,
17: Apple heeft namelijk heel Amerikaans Exhibit A bij de rechter ingediend. Oftewel het eerste concrete bewijsstuk. En dat gaat volgens Apple ook echt om schokkend bewijs, quote. Nou, of dat zo is, dat laat ik aan jou. Maar het komt op het volgende neer. Apple beweert dat meneer Liu ontwerpen voor schakelingen, zeg maar printplaten en chips, van Apple heeft ingezien en ook echt echt heeft gebruikt in zijn werk bij OpenAI. En daar zou OpenAI ook gewoon echt op de hoogte van geweest zijn. Sterker nog, toen Liu ontdekte dat Apple hem in de smiezen had, zou hij een collega bij OpenAI instructies hebben gegeven om zijn sporen even uit te wissen. En die collega zou ook gewoon gezegd hebben, ja hoor, geen probleem, gaan we even doen. Zo gaan we ervoor zorgen dat ze er niet achter komen. Mm. Nou, ook zou Liu nog een tool bij OpenAI gebruikt hebben, met dezelfde naam als een interne tool die ontwikkelaars bij Apple gebruiken. Oftewel, hij heeft gewoon bij Apple lopen vissen en heeft het gelijk bij OpenAI gebruikt. En dat wist iedereen bij OpenAI blijkbaar gewoon. Allemaal met het doel om AI te trainen, volgens Apple. En dat is wat de iPhone-maker betreft extra vervelend, omdat het ja heel erg moeilijk is om dat weer schade ongedaan te maken. Want als je eenmaal een AI-model ja, ergens mee getraind hebt, is het heel erg lastig om die informatie er weer uit te wissen, als het ware.
5: Ja. Hoe zijn ze hem op het spoor gekomen, die meneer Liu?
17: Nou, door een heel stom foutje. Ik moest er wel om lachen toen ik het rechtbankdocument las. Liu gebruikte bij OpenAI een Mac Mini, hè, gewoon een kleine computer van Apple. Ja. En toen hij daar op iCloud inlogde, synchroniseerde dat account met de MacBook die hij van Apple had meegenomen. En zo zagen ze in
5: wat er ineens binnenkwam.
17: Wat er binnenkwam. In Cupertino zagen ze ineens, zijn iCloud is gesynchroniseerd. Wat is hij aan het doen op die Mac Mini? En toen schrokken ze zich een hoedje. Mm. En toen zagen ze wat Liu in San Francisco aan het doen was. En dat was niet helemaal de bedoeling. Apple vraagt met dit schokkende bewijs om zogeheten expedited discovery bij de rechter. Juridische term om ervoor te zorgen dat Apple sneller toegang kan krijgen tot opgevraagde documenten bij OpenAI. En op die manier kan het bedrijf dus sneller en meer bewijs verzamelen voor de zaak. Hoewel OpenAI nog altijd volhoudt dat Apple gewoon helemaal ongelijk heeft dat er producten gemaakt worden die, quote, helemaal nieuw zijn en waar dus niks van Apple bij gebruikt is. Maar ja, als we dit soort bewijs lezen, vraag ik me af of het misschien toch niet een kleine overstatement is. Ja.
5: Nog heel kort, Nederland. Het lijkt erop dat minder dan de helft van de organisaties die onder de nieuwe cyberbeveiligingswet vallen ook echt voorbereid zijn.
17: Ja, dat klopt inderdaad.
5: Wat moet je doen om je het voor te bereiden?
17: Het gaat om de nieuwe cyberbeveiligingswet. En het zit al in de naam, hè, cyberbeveiliging. Ja, die moet beter in de EU. En vooral middelgrote of grote organisaties die belangrijke diensten leveren in kritieke sectoren moeten zich aan die wet houden. Dus je kan denken aan netbeheerders, ziekenhuizen, banken, drinkwaterbedrijven, et cetera.
5: Ja.
17: In Nederland zijn er zo'n 8 tot 10.000 van dat soort organisaties die zich sinds kort verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum moeten registreren. Maar nu komt het, Bas. Uit een analyse van Computable blijkt dat maar 4.000 organisaties zich daadwerkelijk hebben geregistreerd. En dat was vlak voor de invoering van de cyberbeveiligingswet. Dus denk een week of twee geleden. Dus ik kan me niet voorstellen dat er heel veel bij zijn gekomen. Maar het is wel heel erg stom, want als je je niet registreert, dan riskeer je een boete van maximaal 1 miljoen euro. Terwijl het echt maar een kwestie is van even naar het NCSC gaan, even vragen, val ik onder de wet? Moet ik me registreren? Is het antwoord ja of nee? En dan ben je, een beetje kort door de bocht, maar dan ben je klaar. En dan voorkom je een boete van 1 miljoen euro die je net zo goed kan steken in je cyberbeveiliging.
5: Dat zou ik zeggen. Dankjewel, Niels Koloos.
18: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
5: Ja, het minderheidskabinet heeft de deadline om de begroting naar de Raad van State te sturen gehaald, omdat ze het onderling eens zijn geworden over de inhoud van de begroting. Betekent niet dat er steun is voor de plannen van buiten door de oppositie. Is dat makkelijk? Nou, helemaal niet. Laatste nieuws uit Den Haag krijg je zo meteen in de ochtendspits.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
22: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
21: Welk bedrag gaan ze je geven?
23: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
21: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
24: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
21: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
25: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
26: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
27: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
26: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
0: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
8: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
9: Nu in de BNR-app.
7: Begrotingsakkoord is rond, maar het echte werk begint nu pas. Transportbedrijven ontwijken Nederlandse accijnzen met buitenlandse diesel. En vredesgezanten mogelijk naar Kiev voor het eerst. Poetin probeert Oekraïners nog altijd te breken met gruwelwinter. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: Gaan we naar Baartmans van de AWB. Rijn is druk op de weg.
10: Het is iets rustiger dan normaal. Ongelukken veroorzaken vertraging, maar gelukkig lossen die snel op. Op de A9 bijvoorbeeld, richting Amstelveen. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 40 minuten extra. Daardoor sta je ook in de file op de A22, Beverwijk-Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen rijdt het langzaam over 7 kilometer met 35 minuten vertraging. 40 minuten vertraging richting Breda vanuit Bergen op Zoom, ook door een ongeluk. Tussen Sint-Willebrord en Breda-West zijn twee rijstroken dicht. Dan nog een spoedtransport op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Dat veroorzaakt vertraging tussen afrit Hightech Campus en knooppunt Batadorp. Je hebt hier 10 tot 15 minuten op onthoud. Daar heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,5. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 119,0. En de A28 Groningen richting Zwolle bij 99,4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. De inflatie is verder opgelopen. Volgens het CBS werd het leven vorige maand 3,3% duurder. In juli was het al 3,2%. Dat de inflatie stijgt heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de olie- en gasprijzen flink zijn gestegen. Wel zijn boodschappen in een jaar tijd wat goedkoper geworden. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Kijken we naar de beurzen. De Nikkei 2/10 lager. Hang Seng 1,2% lager. En de Kospi een heel licht plusje van 1500ste. Belangrijkste economische nieuws. De inflatie in ons land in augustus was 3,3% bij de snelle raming van het CBS. En is dus opgelopen met 0,1%. Die stijging komt met name door de gestegen energieprijzen. Moet je kijken naar gas en elektra, zegt Peter Vermulligen van het CBS.
29: De groep die er opnieuw uitspringt, dat is energie. Daar ging de jaar inflatie van 9,7% naar 11,7%. Nou, dat is een behoorlijke hap erbij.
5: Ja, maar inderdaad, dus de brandstofprijzen, dat wisten we al. Maar gas en elektra zijn duurder geworden. Zien we ook nog eventjes dat de olieprijs op de wereldmarkt wat aan het stijgen is. $91,2 betaal je in de future voor de Brent crude olie per vaatje. Dat je het weet. Alle beursnieuws bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Minderheidskabinet heeft de deadline om de begroting naar de Raad van State te sturen gehaald. Maar dat komt alleen omdat ze het onderling uiteindelijk naar veel delibereren eens werden. En steun van oppositiepartijen, ja, weten we niet. Geen idee, maar het lijkt er niet op. En makkelijk krijgen ook niet. Zometeen naar onze politiek verslaggever in Den Haag.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
26: Verloren zaak of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
26: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
16: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Ja, het is 7 minuten over 8 geworden. Dat betekent dat we over de helft zijn van deze spits. Iwan, wat gaan we allemaal doen?
7: We gaan het zo meteen hebben over tanken. En niet jij en ik als particulier, maar ja, chauffeurs, professionele chauffeurs van transportbedrijven, die blijken in het buitenland te tanken. In Duitsland en België, op zich allemaal niet raar.
5: Nee, lekker goedkoop.
7: Lekker goedkoop, doen wij ook allemaal. Maar dan in Nederland de tank leeg te halen en de rotzooi weer te verkopen. En dat is geloof ik weer niet helemaal de bedoeling. Het blijkt uit het onderzoek van BNR dat dit gebeurt. Het kan grote risico's hebben. Uiteraard de staat loopt accijnzen mis, ook veiligheidsrisico's. Daarover praten we zo meteen. En ja, wat leer je allemaal op school? Lezen, schrijven, aardrijkskunde. En misschien ook wel binnenkort ruiken. Althans, er is een geurhistoricus die pleit ervoor dat we meer aandacht hebben voor geur op school. Nou, ruikt het daar vaak een beetje muf. Nou. Maar wat we daar zouden moeten leren dan, horen we ook zo meteen.
5: Ik moet even denken aan mijn oude wiskundeleraar.
7: Die rook nog niet zo fris?
5: Nee, dat was een soort pakje Caballero met een bril op.
7: Oh ja, ja. Zonder deodorant.
5: Ook dat, ja.
7: Ja, heel fijn.
5: Dat was in de tijd dat je nog mocht roken in het glaslokaal. Lang geleden dus, maar ik ben er nog.
7: Ja, nog wel.
5: Dank je. Het was lang spannend, maar het kabinet heeft de begroting voor volgend jaar toch nog op tijd rondgekregen. Maar dat ging niet helemaal vanzelf, zegt ook premier Rob Jetten.
17: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed. Dat is denk ik voor niemand een verrassing. Maar we voelden ook een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat je links en rechts ook kan verbinden als je op een paar grote thema's ook echt de doorbraak voor elkaar wil krijgen.
5: Ja, nou, dat is dan uiteindelijk gelukt. De begroting is dus naar de Raad van State gestuurd, gesteund door alle coalitiepartijen, maar niet door de oppositie. Ja, dat betekent volgens politiek verslag van Michiel Jurgens nog niet dat de rust is weergekeerd binnen de coalitie.
18: Het begint nu pas eigenlijk. De stukken liggen bij de Raad van State om doorgerekend te worden. Over precies 2 weken is het Prinsjesdag en dan krijgen we de presentatie van die plannen. Dan pas weten we waar binnen de coalitie nou precies het compromis zit. Wat is nu dan het plan met de sociale zekerheid, de bezuinigingen die daar gepland stonden? Wat is er bedacht op box 3? Weten we allemaal niet. We weten wel, deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag. Dus gisteren dan wel blijheid, ja, ze zijn eruit, ze zijn tot een akkoord gekomen. Yes. Het is wel belangrijk om te blijven onthouden, dit is niet wat het doel was. Dit is niet hoe het kabinet 2 weken geleden die gesprekken met de oppositie inging. En dus zal er verder onderhandeld, verder gepraat worden met de oppositie per begroting, voor en achter de schermen. Dus je kunt zeggen dat deze tussensprint uiteindelijk zonder struikelen overleefd is. Maar de volgende horde die komt er alweer aan. En eentje daarvan is heel concreet. En dat is het belastingplan dat half november in de Tweede Kamer behandeld wordt en waar dan over gestemd gaat worden. En wil het kabinet doorgaan, dan zal daar echt een meerderheid voor geregeld moeten zijn.
5: Ja. En dat geldt voor een aantal andere zaken uiteraard ook. Want hoe denkt het kabinet dat ze de komende maanden meerderheden gaan krijgen voor hun plannen?
18: Ja, dat is de grote vraag. Ja. We weten dus nog niet wat er in deze begroting staat. Op alle vragen daarover is het antwoord dan, nou, dat ziet u op Prinsjesdag. Nou, is het altijd wel zo, tenminste, dat is traditie, dat een paar dagen voor Prinsjesdag de miljoenennota toch wel lekt. Dus we zullen het iets eerder weten, maar er nog wel even op moeten wachten. We hebben ook veel kritiek gezien en gehoord op het proces, hè, de afgelopen 2 weken. Dat het rommelig was. We zagen oppositiepartijen chagrijnig zijn. We zagen de spanningen binnen de coalitie uiteindelijk oplopen. Nou, en als je Jette daar dan vragen over stelt, dan weet hij dat toch wel weer slim aan elkaar te koppelen.
17: We gaan natuurlijk nog allemaal lessen trekken, kijken hoe dat de volgende keer nog strakker kan. En tegelijkertijd is het ook wel echt de kans geweest. Hè. Er is nog nooit heeft het zich voorgedaan dat oppositiepartijen zo vroeg in het proces en zo intensief kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor het komende jaar. En daar hebben we ook echt goed naar geluisterd. Je zult ook zien op Prinsjesdag dat we ook een aantal plannen in het coalitieakkoord echt bijstellen om daarmee ook de hand te reiken naar oppositiepartijen.
5: Ja, prachtig mooie lijnpoging. En als je de eerste zin hoort, lessen trekken, dacht ik even, gaat over messen trekken. En vergis zich een lettertje. Maar dat is de grote vraag nu. Want inderdaad, ja, hoe nu verder? We weten niks. We kennen het akkoord niet van binnen en van buiten. En straks wordt er dus, kan je echt op de inhoud gaan reageren. Hoe wordt er nu op deze tussenstap gereageerd in Den Haag?
18: Ja, en wat het ook nog lastig maakt nu, een volgend probleem, die stukken die blijven geheim tot Prinsjesdag, ook precies voor die oppositiefracties. Mm-hmm. Dus Jette die gaf het na vragen zelf ook aan. Het is niet zo dat de oppositie nu die begroting al te zien krijgt. Ja, dat gebeurt niet heel veel eerder dan de rest van het land. Mm. Dus je kunt weer volop koffie gaan drinken, maar dat zal dan toch vooral voor de persoonlijke verhoudingen zijn. En die kunnen we wel een boost gebruiken. Jesse Klaver, de leider van Pro, zat bij de talkshow van Eva Jinek gisteravond. Gaf daar aan dat hij al een week niets van het kabinet gehoord heeft en dat hij ook vreest dat er toch vooral weer tijd gekocht is. En dat er ook nog steeds niet een keuze is gemaakt of het kabinet nou over links of over rechts gaat. Als we dan kijken naar die route over rechts, dan is zeker in de Tweede Kamer de SGP een belangrijke. Nou, die partij zegt dat de coalitie voor een hoogst onzekere toekomst kiest voor zichzelf, maar ook voor het land. En dat de Raad van State zich nu over een begroting buigt die mogelijk weer aangepast zal gaan worden. Nou, het kabinet blijft ondertussen oproepen toch maar weer om toch samen te blijven werken. We hoorden het Jette net weer zeggen. Ja. En ook Eelco Heijne, de minister van Financiën, die had het over een begroting niet voor 3 partijen, maar voor 10. En we gaan zien of het bij 3 blijft of het toch in de buurt bij die 10 kan gaan komen.
5: Oké, het concept ligt dus nu bij de Raad van State. En over 2 weken weten we meer. Wat gebeurt er verder vandaag in Den Haag?
18: Nou, het zomerreces is eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, voorbij. Ja. Dat betekent dat vanmiddag om 2 uur Kamervoorzitter Tom van Kampen de vergadering opent voor het vragenuur. Dan krijgen we daarna de regeling van werkzaamheden waarin Kamerleden debatten kunnen aanvragen en zaken op de agenda kunnen zetten. Later vanmiddag nog een plenair debat over de wolf in Nederland. En daar wordt ook al wel lang op gewacht. Het kabinet gaat locaties bekendmaken waar de overheid dan gaat bijspringen om duizenden woningen te bouwen. Een lang verwachte kamerbrief van minister Boekholt O'Sullivan die over het woonbeleid gaat. Dus we gaan echt weer beginnen in Den Haag vandaag.
5: En dat zei politiek verslaggever Michiel Jurjens. En dan weer moeite door naar de ABW, Rijn Baartmans. Rijn, het valt wel mee met de spits, of begint hij weer een beetje op te lopen? Wat zijn de belangrijkste files nu?
10: Nou, het loopt nog steeds een beetje op, maar het is rustiger dan normaal. 425 kilometer in totaal. Een spoedtransport veroorzaakt vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en knooppunt Deel is de linkerrijstrook dicht en daarom doe je er 30 minuten langer over. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 51,7. En de A50 Arnhem richting Zwolle bij 209,3.
0: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: AI lijkt een zeepbel te zijn.
19: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
20: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
21: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
7: Transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en die diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die hier in Nederland rijden, blijkt uit onderzoek van BNR. Bart van Rijswijk, onze collega van de BNR-onderzoeksredactie, heeft dat uitgevonden. En die zegt, ja, dat is even iets anders dan wat wij doen, hè? Even op de terugweg van je vakantie even je tankje volgooien. Zo werkt het niet.
22: Nee, in het moment dat je eigenlijk die brandstof overpompt in een andere vrachtwagen of in een andere auto, ja, dan ben je dus eigenlijk strafbaar bezig. Want dan moet je eigenlijk gewoon opnieuw accijns afrekenen over die brandstof. Ja. Dus dit mag niet, het overhevelen van brandstof.
7: Nee, oké. Het gebeurt dus toch. Weten we bijvoorbeeld op welke schaal? Wat weten we ervan?
22: Nou ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want mensen zijn er niet al te happig op om openlijk toe te geven dat ze een economisch delict begaan. Plus ja, dit gebeurt waarschijnlijk, denk ik, op de terreinen van transportbedrijven. Nou, daar zullen ze geen inkijkje in willen geven. Weten we via de douane dat dit gebeurt. En ja, volgens sommige pomphouders is dit een wijdverspreid fenomeen. Het komt voor, het gonst van de geruchten. Maar de douane heeft geen cijfers over hoeveel boetes en sancties ze voor dit fenomeen opleggen, zeg maar.
7: Maar ik begreep dat jij gesproken hebt, of in ieder geval weet, van een chauffeur die ongeveer als dagtaak heeft om brandstof uit het buitenland naar Nederland te brengen.
22: Ja, nee, precies. Ja, die heeft gewoon een medewerker in dienst, dat bedrijf, om gewoon continu iedere keer brandstof eigenlijk over te hevelen naar andere vrachtwagens die dan in Nederland rondrijden. Of die in ieder geval naar een land gaan, op een land rijden waar de diesel niet zo goedkoop is. En dat die andere vrachtwagens dus weer met lege tanks naar België kunnen, waar de diesel goedkoper is. Waar je bovendien ook nog eens een deel van je accijnzen terug kan krijgen. Iets van 20 cent per liter. Mm-hmm. Dus ja, dat scheelt een slok op een borrel.
5: Ja, dat precies wat het gaat. Inderdaad, om een flinke slok. Het is niet het tankje van Iwan zijn autootje met 40 liter. Want dit gaat om een gemiddelde brandstoftank.
22: 1200
5: liter, hè? Maar ja. Nou, laten we het eventjes op een bierviltje uitrekenen, Bart. Want waar gaat het dan om, wat aan gemiste accijnzen op een zo'n tank weggaat? Want het verschil met België of Duitsland, hoeveel ligt dat, een litertje diesel?
22: 15 à 20 cent. En er komt bij, hè, dus dat je in België ook nog gewoon dus 20 cent per liter ongeveer kan terugkrijgen van de overheid.
5: Ja.
22: En dan heb je ook nog eens landen zoals Zweden, waar de diesel nog goedkoper is. Omdat er zijn natuurlijk gewoon regeringen in Europa die hebben gekozen voor accijnsverlaging. Mm-hmm. Als compensatie voor die hoge dieselprijzen. Ja, onze regering heeft ook een kleine korting gegeven. Moet ik ook nog zeggen dat die korting afloopt op diesel.
5: Ja.
22: Dus dat waarschijnlijk de accijns in Nederland op diesel nog met 40% gaan stijgen.
5: Ja. En nou, als je dit zo even zo snel op een bierveldje uitrekent, maar bijna €500 per tank, hè, wat je misloopt aan accijns als staat.
22: Nou, precies. Dus dat is best wel veel geld. Dat tikt ook wel aan. En we zien ook zelfs dat er nog wel bedrijven zijn die nog een extra tank meenemen. Om ook die te vullen met brandstof. Daar zegt de Belgische Vereniging van Pomphouders wel over van. Je mag hier ook niet te enthousiast in zijn. Want op een gegeven moment, dan gaan er gewoon regels gelden. Ja, voor brandstofvervoer. Maar toch gebeurt het.
7: Ja, wat zijn nou de risico's? Want je zei al, economisch delict. Dus je begaat een overtreding. Maar ik kan me ook voorstellen dat er veiligheidsrisico's zijn aan wat hier gebeurt.
22: Nou ja, die waarschuwing hebben we ook voorbij zien komen. Hè. Ook met het tanktoerisme in het algemeen. Ja, dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat we een soort van rijdende bommen over de grens zien vertrekken de hele tijd. Dus er gelden gewoon grenzen over voor de hoeveelheid die je mag vervoeren. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. 1, 2, 3, maar dat zijn wel gewoon serieus strikte grenzen. Maar in principe mag je natuurlijk wel gewoon je tank volgooien. En in het geval van de vrachtwagen is dat dan gewoon 1200 liter. Ja, pomp je vervolgens die brandstof over of verdeel je die over de rest van de vrachtwagens, dan heb je natuurlijk een mooi heb je mooi goedkoop getankt. En de bedrijven krijgen toch natuurlijk een soort van dieseltoeslag. Vaak spreken ze dat af met de bedrijven waarvoor ze vervoeren. Ja, die dieseltoeslag die is natuurlijk gebaseerd op Nederlandse prijzen. Dus ze kunnen ook nog een klein beetje extra marge zo pakken.
7: Ja, dus inderdaad. Tanken mag wel, overhevelen mag niet. Je hebt de douane gesproken. Worden daar een beetje mensen voor aangehouden, beboet? Is de pakkans groot of weten we dat niet zo goed?
22: Nou, eerlijk gezegd lijkt me de pakkans heel gering. Maar goed, dat is een vermoeden van mij. Omdat, hoe kan de douane, denk ik, inzien of zien waar die brandstof getankt is? Dat lijkt me toch wel lastig zo bij een controle. Dus dan moet je, denk ik, echt op hete daad betrapt worden. Maar de douane laat dus helemaal niks los over het aantal sancties en boetes dat zij oplegt. Dus ja, volgens mij denk ik dat het wel meevalt.
5: Ja, dan toch, als je pomphouder bent in de grensstreek, dan in Nederland.
7: Dan heb je het dan niet makkelijk?
5: Dan ben je hier helemaal niet blij mee, kan ik me voorstellen.
22: Nee, die zijn hier niet blij mee. Maar ja, die willen eigenlijk gewoon dat het speelveld natuurlijk gelijk getrokken wordt. Hè. Als die accijns een beetje hetzelfde zijn, en dan gaat het ook nog over de bijmengverplichting bijvoorbeeld. Ja, dan, dus het percentage bio. Mm-hmm. Ja, dan gebeurt dit natuurlijk niet. Hè. Dan loont het niet meer om per se naar België uit te wijken.
7: Dat zei Bart van Rijswijk van de BNR Onderzoeksredactie. En het hele verhaal van zijn hand kan je lezen op bnr.nl en ook in de BNR-app.
1: Bas van Werven en Iwan Verhips,
5: BNR. 8:59. Kinderen zouden beter moeten leren ruiken. Dat zegt althans een geurenhistoricus aan de Universiteit van York. Want iemand die goed kan ruiken, snapt de wereld om zich heen veel beter. En omdat de wereld steeds synthetischer wordt, wordt ook ons reukvermogen anders. Ilja Kroijmans, universitair docent en geuronderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zegt het reukvermogen van de mens is onderhevig aan diverse factoren in de omgeving.
2: Ik weet niet of het reukvermogen is afgenomen. Ik denk dat het misschien over de afgelopen periode juist is toegenomen. Want luchtvervuiling is heeft een hele negatieve invloed op hoe je goed je kunt ruiken.
5: Ja.
2: En roken bijvoorbeeld ook. En de luchtvervuiling is eigenlijk afgenomen. Dus ik denk dat we misschien zelfs wel beter zijn gaan ruiken in de afgelopen decennia. Maar tegelijkertijd, de betekenis die geuren hebben, die is wel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de geur van een vuurtje, van een kampvuur, van een open haard. Dat is voor veel mensen best wel een aangename en gezellige geur.
5: Mm-hmm.
2: Maar er komt steeds vaker bijvoorbeeld de betekenis van een natuurbrand bij.
5: Ja.
2: En die betekenis van gevaar, die wordt misschien wel prominenter.
5: Ja, dus de associatie van geur, wat veel mensen hebben. Ook een geurgeheugen, wat niet veel mensen herkennen. Maar dat hebben we allemaal wel eens, dat je iets ruikt en denkt, oh ja, dat brengt me weer terug naar die en die plek. Maar ook wat we tegenwoordig op verpakkingen lezen, voordat je de uiterste houdbaarheidsdatum gaat respecteren, even kijken en ruiken of het product misschien nog gewoon goed is.
2: Ja, met onze zintuigen halen we informatie uit de omgeving. Ja. En dat gebruiken we in alles wat we doen en denken. En voor geur is dat eigenlijk niet anders. Ja. Dus we gebruiken geuren om te waarschuwen voor gevaar.
5: Mm-hmm.
2: Zoals vuur, maar ook inderdaad bedorven eten.
5: Ja.
2: Maar het helpt ook bij het uitkiezen met wie we samen willen zijn.
5: Mm-hmm.
2: En geur is het belangrijkste zintuig als je wil genieten van lekker eten en drinken.
7: Zeker. Nou, begrijp je dat we ook steeds vaker genept worden door allerlei kunstmatige geuren die aan van alles en nog wat worden toegevoegd.
5: Ja.
7: Is dat een te prijzen ontwikkeling? Of
5: alles maar met dennengeur.
7: Bedotten we onszelf er heel erg mee?
2: Ja, ik weet niet of het echt slecht is, maar het zou een probleem kunnen zijn als je bijvoorbeeld denkt aan de geur en de smaak van een aardbei.
5: Ja.
2: Als je daaraan denkt, dan heb je waarschijnlijk een soort kunstmatige snoepgeur in gedachten.
5: Ja.
2: En niet meer de geur van een echte aardbei. En als je dan een echte aardbei eet, dan denk je van wat is dit eigenlijk voor slap aftreksel van die hysterische Hollywoodgeur, zeg maar.
5: Ja.
2: Ik weet niet of het echt erg is, maar je kunt met je reukvermogen wel goed en slecht onderscheiden, zeg maar.
5: Okay. Nou even naar die geurhistoricus aan de Universiteit van York. Die zegt, kinderen moeten beter leren ruiken. Deelt u die mening en kan je dat leren?
2: Ja, je kunt natuurlijk, je leert op school niet om te zien. Hè? Dat leer je zelf, leer je ook niet op diezelfde manier. Maar we gaan met kinderen wel de natuur in bijvoorbeeld. En we laten ze dan zien hoe de natuur eruit ziet. En ook hoe de natuur klinkt. Ze zeggen, ja, de koe zegt boe, de kip zegt tok, dat soort dingen. Waarom laten we eigenlijk niet onze kinderen ook ruiken? Hoe een koe ruikt of hoe vers gemaaid gras ruikt. En als je er wat aandacht aan geeft, dan leren kinderen dat... Dat koppelen aan taal. Ja. En geur is dan een onderdeel van onze samenleving en van de natuur. Dat is het al, maar dan wordt het wat, wat actiever en wat aandachtiger.
5: Ja. Nou kennen we vroeger, ik ken van mijn kinderen nog, van die scratch- en sniffboekjes. Dat kent u wellicht nog.
2: Ja, ja. Waar je hebben we nog steeds.
5: Die zijn er nog steeds. Waar je aan een pagina iets krabbelt en dan ruikt. En dan denkt, dat ruikt naar
7: rundvlees.
5: Oude sokken of rundvlees. Ja.
2: Ja. Ja, watermeloen is zo'n kinderherinnering. Ja, die veel kinderen hebben aan van die geurpotloden ook. Je ziet dus wel, het zit wel kleinschalig in lesmethodes. Je hebt wel kinderboeken ook met geur. Uh-huh. Steeds meer. Ook grote series die geur gebruiken in hun verhalen en zo. En ik denk dat het... Ja, dat een hele goede ontwikkeling is en dat we dat zeker niet tegen moeten houden. Dat zijn natuurlijk wel ook weer kunstmatige geuren die je dan ruikt. Ja. Dus ik denk dat het ook echt belangrijk is om gewoon wel echt actief te praten met kinderen, maar ook met je kennis en volwassenen en iedereen die je kent over wat je ruikt. Net als dat je praat over wat je ziet en wat je hebt meegemaakt. Je kunt dingen leren door over de wereld door je neus te gebruiken. Ja. Net als door te zien of te horen.
5: Zei Ilja Kruijmans, universitair docent en geuronderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als dat ruikt naar meer, moet je lekker bij ons blijven, want de inflatie is in de maand augustus uitgekomen op 3,3%. Blijkt uit de snelle raming van het CBS, in juli was het 3,2. Zometeen de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen.
3: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: de podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
7: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
8: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
9: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsewave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
10: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
9: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En een gesprek met Jelena Arsik van Os. CEO van houtveredelaar Axis Technologies. Ik spreek haar over de nieuwe houtfabriek in de VS. En of dat genoeg is om de importheffingen op hout te vermijden. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Vooral de dagelijkse files veroorzaken vertraging. We zitten nu op het drukste moment van de spits. Er staat 520 kilometer file in totaal. Een spoedtransport veroorzaakt vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. De linkerrijstrook is er dicht. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A27 Almere richting Utrecht bij hectometerpaal 107,8. En de A37, Duitse grens richting Hogeveen bij 31,7.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
16: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: 3,3% duurder. In juli was het al 3,2%. Dat de inflatie stijgt, het heeft te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de olie- en gasprijzen flink zijn gestegen. Wel zijn boodschappen in een jaar tijd wat goedkoper geworden. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
5: Nou, je hoort het al, de inflatie is in de maand augustus bij de snelle houding van het CBS uitgekomen op 3,3%. Het was 3,2 in juli, jaar op jaar. Zometeen Peter R. Vermulligen, hoofdeconoom van het CBS, met een kleine toelichting.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 4 minuten over 9:30 geworden. Buiten een waterig zonnetje, maar het wordt toch 22 graden. Lekker hoor. Iwan, wat gaan we doen het komende 30 uur?
14: Frank Leeman is terug van vakantie,
5: ja, onze
14: fact guru. Dus we gaan weer vermeende feiten checken. Mm-hmm. Dit keer een uitspraak over de Amerikaanse wetenschapswereld, want die zou volledig op zijn gat liggen. Nou, of dat zo is, dat heeft Frank voor ons uitgezocht. Hoor je zo meteen. We blikken vooruit op de aankomende beursdag, zometeen met Jos Versteeg. En we hebben het over een ander beursbedrijf, te weten Apple. Dat krijgt vandaag een nieuwe CEO na 15 jaar, John Ternus. Nou, wat we over hem weten en wat zijn uitdagingen worden, bespreken we zometeen over een paar minuten al.
5: Maar eerst gaan we naar de inflatie. Want de inflatie, bij de snelle raming van het CBS vanmorgen om 6:30 uitgebracht, bedraagt 3,3% op jaarbasis over de maand augustus. En dat is, zoals gezegd, de snelle raming. Daarmee is de inflatie 0,1% hoger geworden dan in de maand juli jaar op jaar, die we vorige maand kregen. Die was toen namelijk 3,2%. Peter R. Vermulligen, hoofdeconoom van het CBS, zegt: nou, die inflatiestijging is echt een stijging, maar het valt me best mee.
15: Als je kijkt naar de inflatie volgens de geharmoniseerde index van de Europese Unie, er is er zelfs een daling van 3,0 naar 2,8. En er is toch wel wat anders dan landen om ons heen. Eerder al publiceerden bijvoorbeeld landen als België en Frankrijk de inflatie. Ja, die lieten allemaal een veel grotere stijging zien. Ja. Dus wat dat betreft komen we er best goed vanaf.
5: Ja, oké. Okay. Nou, nu dus bij de snelle raming 3,3. In hoeverre speelt de prijs van brandstof daar?

0: mee? Want dat is natuurlijk wel het verhaal. Dat is een van de belangrijkste inflatorenkrachten op dit moment.
1: Ja. Dat is absoluut waar. Dat zien we ook terug. Nu, als je die 3,3 uitpelt naar verschillende categorieën daaronder. Ja, bij die snelle raming hebben we nog maar een paar details. Maar de groep die er opnieuw uitspringt, dat is energie. Ja, daar ging de jaar inflatie van 9,7 naar 11,7%. Nou, dat is een behoorlijke hap erbij. En wat nu wel aan de hand lijkt te zijn, is dat het niet alleen maar een verhaal is van de brandstoffen, benzine en diesel. Die werden ook wel duurder. Maar dat er ook bij gas nu toch wel een merkbaar effect heeft, dat ook invloed heeft gehad op een hogere inflatie.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Andere sector, voor zover we dat kunnen zien in snelle raming, wat stijgt er en wat daalt er?
1: Nou, over het algemeen zie je verder wat daling. Bij de diensten is de jaarmutatie wat lager. Heeft ook wel te maken met het feit dat de huurstijging wat lager uit lijkt te vallen. En ook bij voedingsmiddelen, dus de dagelijkse boodschappen, die zijn nu zelfs goedkoper dan een jaar eerder. En dat was in juli, was het nog precies gelijk. Ja. Dus die zaken zorgen ervoor dat de inflatie, of de stijging van de inflatie, wat minder hoog uitvalt. En ook omdat die bij het Europese cijfer nog zwaarder meewegen, zorgen die ervoor dat daar gewoon sprake is van een lagere inflatie.
0: Ja, ja, nogmaals, dit is de snelle raming. Volgende week krijgen we de definitieve. En dan weten we wat meer, hè, op wat meer sectoraal niveau ook, wat er allemaal gebeurt. Maar nogmaals, u zegt inderdaad, het valt ons toch niet tegen. Dat is prettig.
1: Nee, dat is een hele andere situatie dan 4 jaar geleden. Nog steeds boven de 3%, hè, niet wat de meeste mensen zouden willen. In ieder geval de centrale bankiers in Frankfurt. Maar in vergelijking met andere landen had het nog wel een stuk erger gekund.
0: Zegt Peter Her van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Kijk nog even naar die verschrikkelijke natuurramp in Nepal.
3: Ja, een dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1000, melden de autoriteiten. En door die ramp zijn verschillende gebieden nog steeds zeer moeilijk te bereiken voor reddingsteams. Wordt nog altijd hard gewerkt om ook deze mensen, deze gemeenschappen te kunnen bereiken. Gisteren bespraken we al, vermoedelijk zitten er nog zeker 900 mensen vast in tunnels. Die zijn werkzaam bij waterkrachtcentrales, 5-6 van die centrales. En mogelijk bedolven onder de modder toen ze in die tunnels aan het werk waren. En de vraag is een beetje, hebben zij toegang tot zuurstof of niet? Oftewel, of die mensen nog leven, dat weten we niet. En daarom wordt er nog wel naar gezocht. Volgens experts zijn de eerste 3 dagen cruciaal voor die mensen die vastzitten. Nou, die ramp vond vorige week woensdag plaats. Dan kan je rekenen, die 3 dagen zijn voorbij. Maar ja, je weet het nog steeds niet. Inmiddels zo'n 4200 mensen vermist, volgens de Nepalese autoriteiten. Onder wie 600 buitenlanders, veel toeristen onder andere. En volgens de Verenigde Naties is de overstroming de dodelijkste natuurramp in Nepal sinds de aardbeving van april 2015. Maar nog altijd hebben we eigenlijk geen goed beeld van hoe groot die schade is door die enorme troep die dat land overstroomd heeft.
0: Vloeibaar cement, zou ik zelfs reddingswerkers zeggen.
3: Ja. Intussen worden er weer flinke regenbuien verwacht. Ja. Moesonwinden razen nog altijd over het land. Autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd om alert te zijn. In gebieden die gevoelig zijn voor zware regenval, er wordt soms gewaarschuwd en dan wordt de hulpverlening weer even stilgelegd. Maar het blijft een heel pijnlijk en verdrietig verhaal. En het aantal bevestigde doden dus inmiddels boven de 1000.
0: Ja, dan is het 9:09. Vandaag is het zover. Na 15 jaar draagt Apple-CEO Tim Cook, door Trump consequent Tim Apple genoemd, het stokje over van zijn bedrijf als CEO. Zijn opvolger heet John Ternus, is 51, werkvakkundig ingenieur, al een kwart eeuw in dienst bij Apple. En die erft een zeer succesvol financieel bedrijf, dat vorige maand nog een beurswaarde van $5 biljoen aantikte. Onder leiding van Tim Cook, want die wist de beurswaarde inderdaad duizenden keren te vergroten. Hij moet ook dealen, deze meneer Ternus, met die ongemakkelijke AI-belofte die Apple maar niet waar weet te maken. Hè? Apple Intelligence. BNR's tech-commentator Ben van den Burg vertelt ons wie die nieuwe man is, die John Ternus, en wat hij voor Apple zou kunnen gaan betekenen.
4: Het is een werktuigbouwkundige van 51 jaar. Het is een productman. Hij was verantwoordelijk voor hardware. Dus hij denkt heel erg in 0 en 1. Hij denkt in, hij gaat ergens zitten in een open kantoor en dan gaat hij aan een product werken en dat moet helemaal perfect zijn. Dus strategisch is dat interessant, dat Apple echt gelooft van, we hebben hardware nodig, we hebben iets nodig. AI wordt uiteindelijk bediend vanaf een hardware product. Dus dat gaan ze doen. Wat ook interessant is, omdat het dus een productman is. Kijk, Apple heeft een organisatiestructuur waar heel veel bedrijven mee beginnen. Er is iemand verantwoordelijk voor software, iemand verantwoordelijk voor AI bij Apple, iemand van verantwoordelijk voor hardware, iemand verantwoordelijk voor design. En heel veel bedrijven worden uiteindelijk dan verantwoordelijk. Weet je, dan word je verantwoordelijk voor één product. Dan ben je verantwoordelijk alleen voor MacBooks of alleen voor iPhones of alleen voor AirPods. Apple doet dat, die heeft het kunnen bewaren dat ze alleen maar voor functionaliteiten verantwoordelijk zijn. Dus het is interessant dat dat nog steeds lukt. En hij is dus voor de hardwareman. Maar nu moet hij gaan zeggen van beslissingen gaan nemen voor bijvoorbeeld, hey, ik kies nu is hardware belangrijk of nu is software belangrijk. Ja. Dus hij gaat van één functie, moet hij nu overal gaan kijken van, hey, wat is het belangrijkste voor Apple? Dus dat wordt voor hem ook persoonlijk een hele mooie uitdaging.
3: Ja, want is hardware het grote probleem bij Apple? Want ja, MacBooks, iPhones en dergelijke zijn allemaal goed. Ik zou bijna zeggen superieur. Maar dan de software die erin zit, als ik dan met Siri ga praten, dan kan ik nog geen kookwekker zetten, bij wijze van spreken. Dus ja, het is geen software, man.
4: Nee, dus dan zou je zeggen, zet dan een softwareman neer. Maar zoals ik zei, dus zij geloven dus niet dat software uiteindelijk het onderscheid gaat maken. Zij geloven dat de eerste interface met een persoon, dat altijd hardware blijft. En dan zeg je, nou ja, dan heb je dus uiteindelijk, weet je, het is niet dat je denkt van, ik geef een opdracht aan een agent van boek iets. Weet je, dat is nu, je gaat naar booking.com en dan ga je in de App Store, die download je en dan heb je dat proces. Er zijn heel veel mensen die denken, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dat gaat gewoon gebeuren dat je uiteindelijk zegt van, joh, weet je al, dat booking.com al weet dat jij een reis gaat boeken. Ja. En die heeft het al voor je geboekt, ik overdrijf. Dat je zegt van, boek voor mij het beste hotel en dat wordt gedaan. En dat die hardware ondergeschikt gaat worden aan die software. Apple gelooft dat dus niet. Hardware blijft leading.
3: Cook gaat niet weg, hè, want hij blijft uitvoerend voorzitter. Gaat zich bezighouden met politiek en toezichthouders. Oftewel, hij mag Trump tevreden houden.
4: Ja, dat is ook noodzakelijk. Hè? Want zoals ik al zei, weet je, John, die heeft geen idee. Ik overdrijf natuurlijk expres. Maar hij heeft geen ervaring. Hij heeft geen ervaring met de hele financiële situatie. Want hij is een productman. Hij heeft geen ervaring met lobbyen. Weet je, wat natuurlijk Tim Cook verschrikkelijk goed in is. En ook niet met inkoop. Dus je hebt nog heel erg Tim Cook nodig. Trump tevreden houden. Xi Jinping tevreden houden. Even een signal bericht. Aan Xi Jinping, hey jongen, weet je, we moeten toch echt die telefoons bij jou blijven maken, want dat is zo'n goed operationeel proces. Dat is echt belangrijk. Hey, weet je, bijvoorbeeld, kijk naar AI. Hè. Normaal maakt Apple één product over de hele wereld, zowel AI als die iPhone, alles hetzelfde. Nu moeten ze met AI, moeten ze met Baidu en moeten ze daar de lokale AI hebben ze nu een deal gemaakt. Ze moeten in Europa. Denk hoe lastig is dit? Tim Cook die moet nu in Europa gaan lobbyen. Ja, dat Apple Intelligence, ja, dat willen we wel hebben, maar dat is er nog niet. Daar heeft die John Turner natuurlijk helemaal geen ervaring mee. Die heeft geen idee. Nou, dus we hebben Tim Cook nog nodig en die gaat het dan mooi aan John Turner leren.
0: En dat zei BNR's tech-commentator Ben van den Burg. En daarmee is het 9:15. We gaan naar Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
5: Nou, vooral de dagelijkse files veroorzaken vertraging. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht, daar loop je vertraging op tussen afrit Veghel en Waardenburg. Het rijdt langzaam 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ook op de A6, Jouren en Meloord ondervindt het verkeer last en wel van wegwerkzaamheden. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer betekent dat 10 tot 15 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij hectometerpaal 236,2. En de A13 Rotterdam richting Den Haag bij 15,2.
2: Blik op de beurs.
0: Ja, dan nog een kwartiertje, dan gaat de beurs open. Nieuwe maand, het is 1 september. En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Iedereen terug van vakantie, gisteren nog een beetje dunne handel. Maar wat gaan we zien? Jos Verstegen, analist van Insinger Gielissen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen Bas. Ja, we gaan, er wordt een kleine 10% hoger. Dus er wordt een klein licht hogere opening uitgeperst. Het verbaast me toch wel enigszins. De VS was gisteren licht lager. Was vooral de big tech stond onder druk. Hè. Alphabet -2%, Meta -1%. Onrust in het Midden-Oosten weer. Brent boven de $90 per vat. En wat vooral toch wel enige zorgen baart, is die fors stijgende Amerikaanse lange rente. Hè. De 10-jaars staat nu 4,8%. 70% en sloot gisteren de hoogste settlement van het jaar. En we komen nu toch wel aardig in de buurt van die top in september 2023... toen de tienjaars zelfs even boven de 5% kwam. En dat ga je toch ook wel vaak terugzien in technologie, want men denkt dan van ja, dat technologie heel gevoelig is voor de rente. Dat begint wel zorgwekkend te worden. Mm-hmm. Verder zie je in Azië de Hang Seng min 1%, Japan dan net weer een tikje hoger. Maar ook in Japan, forse rentestijgingen. De 10 jaar is daar nu voor het eerst boven de 3%, hoogste niveau van tientallen jaren. En Bessent, onder andere, die voert de druk op om in Japan toch maar een renteverhoging door te voeren. En dat wil de Japanse premier liever niet, want die wil dat hele broze herstel niet niet smoren.
0: Precies. Nou, wat dat betreft, Kevin Warsh heeft al gezegd van nou, de bias is toch misschien wel. Nou ja, als je tussen de bedrijven doorkijkt, zal er ook in Amerika wel een renteverhoging uit moeten, hè, zou je zeggen. Maar even naar
6: dat zit er allemaal wel aan te komen. Zeker. We zitten echt ook in Europa gaan we dat zien. Echte rentestijgingen. Zeker. Dat is het verhaal.
0: Even naar die techfonds, wat je het zei al. Dat staat onder druk. Dat betekent ook dus op het Damrak dat we de ASMI, ASML en Besi's in de gaten moeten houden.
6: Ja, maar het was wel zo. Kijk, het is een beetje onduidelijk hoor. Want de chips deden het gisteren heel erg goed. Mm-hmm. En dat had vooral te maken met een grote deal die Anthropic had gesloten. Van 35 miljard, cloud computing. Datacentrum wordt ontwikkeld door HUT 8. Nooit van gehoord. Nee. Maar in ieder geval, die ontwikkelt een vrij groot datacentrum. En dat wordt gebruikt door zo'n neocloud. Dat is Lambda. En die neoclouds, dat zijn bedrijven die een datacentrum bouwen. En dan de GPU's van Nvidia meteen doorverhuren. En Nvidia zat ook achter die deal. Die heeft ook meegeholpen met de financiering. En dat is ook een van de redenen waarom die cijfers van Nvidia vorige week zo meevielen. Omdat zij gewoon helpen die klanten te financieren. Ja. En daardoor uiteindelijk toch weer een iets betere omzet krijgen dan men had verwacht.
0: Maar je zou kunnen zeggen, ze blazen van binnenuit hun eigen ballon op, hè?
6: Nou, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ik zou het zo niet willen noemen. Okay. Want kijk, Nvidia heeft zo verschrikkelijk veel geld, zo'n enorme cashflow. Ja. Kijk, en als ze dat maar allemaal op de bank zetten, dan krijg je
0: weer kritiek
6: van, ze doen er niks mee. En als je hoort hoe ontzettend winstgevend het is, lees de conference call van Nvidia maar eens. Daar zeggen ze dat de return on investment, vaak binnen een jaar is. Binnen een jaar verdien je investeringen terug.
0: Ja, dat is wel wat. Ja.
6: En dan voor een datacenter van 50 miljard is dat toch wel een hele prestatie.
0: Precies. Had BNR dat maar, of Insinger Gillissen, Hils. Maar
6: precies.
0: Ja, nog even heel kort, we hebben het over de tienjaarsrente gehad. Even naar de olies nog, want ja, we zien toch die olieprijs Brent Crude wat oplopen. $91 een beetje, hè, nu.
6: Ja, dat is, kijk, uiteindelijk zitten we nog lang niet boven de 100 en 150 waar iedereen bang voor was. Dat heeft alles te maken met China, die eigenlijk nu vanwege zijn omvang en zijn gigantische strategische reserves die markt behoorlijk kan manipuleren. En dit loopt iets op, maar eigenlijk heeft iedereen de baat bij om zo snel mogelijk dit conflict op te lossen. En om het in ieder geval niet heel lang te laten duren. En verder zou ik nog eventjes kijken naar de inkoopmanagersindex. Ja. Vandaag de ISM.
0: Die komt nog, hè? Precies.
6: Ja.
0: Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
2: Factgoeroes.
0: Terug van weg geweest. En wat fijn dat hij er weer is. Dankjewel. Frank Leeman, goedemorgen.
7: Heel fijn hier weer te zijn.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed. Ligt de hele Amerikaanse wetenschapswereld op zijn gat, als de vraag, hè?
7: Dat is de vraag, want bij WNL zat vorige week onderwijsminister Rianne Letchert samen met onderzoeker Marieke Kleemans, die tot voor kort in Amerika in de staat Illinois werkte als onderzoeker en hoogleraar. En nu via het Nederlandse Tulpfonds hier onderzoek kan komen doen. En het fragment dat ik meegenomen is een beetje rommelig. Dat hoort eigenlijk bijna niet, maar dat is dus dit.
8: Het hele wetenschapssysteem in Amerika ligt echt op zijn gat.
9: Het ging over.
7: Ja, het ligt echt op zijn gat, hè? Zegt ze. Dat wordt over doorheen gepraat. En WNL heeft dan nog een montage dan erbij gemaakt, waar je dan heel vaak het woord brain drain hoort en hoeveel kortingen er wel niet gegeven moet worden op die budgetten, hoeveel miljard er af moet van president Trump. Maar ik was dan toch wel benieuwd, ja, dat op zijn gat liggen. Kunnen we dat dan kwantificeren met cijfers?
0: Ja, wacht even. Even terug naar in de tijd, in de eerste weken van zijn tweede presidentschap, was het een slachting van budgetten. Film nog even terug, hoe zat dat ook alweer?
7: Ja, nou inderdaad, in die eerste maanden van Trumps presidentschap leek het echt inderdaad, je zegt al slachting.
0: Ja.
7: Dat hoor je ook in die WNL-montage dan. En voor het begrotingsjaar 2025-2026 wilde de regering Trump het budget van de National Institutes of Health, de NIH, terugbrengen van ongeveer 47 miljard naar 27 miljard. Dus dat is zo'n beetje 42% eraf.
0: Zo.
7: Dus een redelijk desastreuze budgetcut. En voor de National Science Foundation, de NSF, lag een nog zwaardere bezuiniging op tafel. Het voorstel was om het budget van 9 miljard dollar meer dan te halveren naar 3,9 miljard in 2025. Dus bijna 60% eraf. Ja, en dat is dan natuurlijk niet echt een soort korting waarbij je zegt, nou ja, dan nemen we maar iets minder leuke bureaus toe. Dat zijn echt serieuze budgettaire gaten. Nou. Maar, en dat is echt een vrij grote maar, die plannen zijn niet één op één werkelijkheid geworden, want het congres ging er uiteindelijk voor liggen. En dus in die uiteindelijke begroting voor 2026 kreeg de NIH geen budgetcut, maar juist een procent erbij.
0: Oh.
7: Meer dan voorheen.
0: Mm-hmm.
7: En de NSF kreeg in plaats van een budgetcut van, laten we zeggen, 60%, uiteindelijk maar 3% minder budget dan in 2024. Dus met die enorme kortingen op de budgetten lopen we misschien nog in ons hoofd. Bij de montage van WNL blijkbaar ook. Maar uiteindelijk
0: de praktijk viel dat mee. Ja, precies. Ja. Nog steeds zijn er dus inderdaad flinke budgetten, ondanks dus dat wat Trump wilde. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat Clemens ook roept, gaat het dan wel goed met de wetenschap?
7: Ja, en dat, nou, ik probeer dus te kwantificeren. Zij zat natuurlijk, dus zij heeft natuurlijk de sfeer meegekregen. Dit gaat even om cijfers, die komen van de NIH zelf, via hun eigen interactieve database. En bij de NIH, waar eerder grofweg 1 op de 5 serieuze onderzoeksaanvragen succes had, kwam het in 2025 neer op ongeveer 1 op de 8.
0: Okay.
7: En dat is dan vooral relevant voor jonge wetenschappers. Het aantal onderzoekers in 2025, ja, dat heet dan een R01-subsidie. Dat is zeg maar de standaard NIH-subsidie waarmee je een eigen medisch onderzoeksproject kan starten of een eigen labteam op kan zetten. Dat zakte van 7700 naar 5800, zeg maar even een kwart eraf. En bij early career onderzoekers daalde de slagingskans van 26% naar 19%. Dus ja, een lab dat al jarenlang een grote beurs heeft, kon vaak nog door. Maar wie net iets zelf wilde opzetten of een nieuwe richting wilde beginnen, daarvoor was de drempel in ieder geval wel hoger geworden, significant.
0: Dus we zeggen, de budgetten zijn min of meer gelijk gebleven, maar er zijn minder winnaars.
7: Ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Daar is ook een technische reden voor, namelijk de manier waarop de NIH het geld moest uitgeven. Dus vanaf juni vorig jaar moest de NIH de helft van het resterende budget gebruiken, ook voor volledige meerjarige subsidies. Dus in plaats van jaarlijks een deel van een vijfjarig project los te laten, moesten ze dat nu in één keer overmaken. Ja, en als je natuurlijk 5 jaar onderzoek in één keer betaalt, dan gaat er in het jaar wel meer geld over de balk, maar uiteindelijk maar naar 1 winnaar. En voor een lab dat al subsidie heeft, kan zo'n meerjarige toezegging dus juist zekerheid geven. Ook wel fijn in deze tijd. Ze heeft een positieve kant, zullen we maar zeggen. Maar voor onderzoekers die nog buiten staan, zoals dus jonge wetenschappers, ja, wordt het lastiger. Natuurlijk een beetje als je bij de bakker staat en iemand krijgt alle krentenbollen. En die gaat die invriezen. Fijn voor hem, maar jij krijgt
0: jij dus geen krentenbollen
7: meer.
0: Precies. Zijn er nog tekenen van selectieve politieke ingreep? Hè? Dus minder geld naar dingen die Trump niet leuk vindt, of waar hij van zou zeggen dat is woke onderzoek?
7: Ja, nou, ze sneden eigenlijk op 2 manieren. Bestaande subsidies werden selectief geraakt, ja, wanneer ze onder politiek omstreden thema's vielen. Dus diversiteit, gezondheidsverschillen en gender. Er is een titelanalyse gedaan. En als je een titel had waar een diversiteitsachtige klank aan zat,
0: ja, dus dat niks.
7: Nou, dat waren eerst 10% van het geheel. En onder Trump is dat nu 5% van het geheel geworden. Okay. Dus het lijkt een halvering. En tegelijkertijd, ik zei al, er wordt op 2 manieren gesneden. Tegelijkertijd werd de poort naar nieuwe financiering smaller voor eigenlijk vrijwel alle wetenschapsgebieden. Dus het was eigenlijk geen willekeurige bezuiniging, maar ook geen ingreep die alleen maar woke onderzoek raakte.
0: Dan is er ook nog het verhaal, veel wetenschappers zouden wegtrekken uit Amerika, omdat ze daar hun ei niet kwijt kunnen en dus maar naar Europa komen. Zijn daar cijfers over?
7: Ja, nou, daar zijn eigenlijk geen cijfers over. En als je daarover leest, dan gaat het vaak over voornemens en mensen die erover nadenken. Maar dat is niet hetzelfde als vertrekken, want vertrekken is toch wel een behoorlijke handeling. Voor Europa zijn er helemaal nog geen cijfers. Voor Nederland zijn die cijfers er wel. In het eerste kwartaal van 2025 was migratiesaldo vanuit de VS naar Nederland 660 personen. En dat is 130 personen meer dan 2024. Dan denk je, aha, een trend. Maar als je kijkt naar 2023, dus nog onder Biden, migreerden er toen 830 mensen vanuit Amerika. Dus dan is het nu eigenlijk juist lager. Dus dat wijst nog niet echt op een grote Amerikaanse migratiegolf. Nou heeft natuurlijk migreren ook wel veel tijd voordat je met je familie ook echt vertrekt. Maar het lijkt in ieder geval op dat we op dit moment nog niet Schiphol hoeven te voorzien van een speciale terminal voor
0: wetenschappers
7: met verhuisdoden.
0: Kortom, de wetenschap in Amerika Ja, die ligt niet zo op zijn gat eigenlijk. Hè?
7: Nou ja, goed, het is natuurlijk een moment waarbij ik dat super genuanceerde verhaal van mezelf moet platslaan naar één zin. Maar nee, op zijn gat wordt het niet door cijfers ondersteund. Er is nog steeds heel veel geld, wordt nog steeds heel veel baanbrekend onderzoek gedaan. Amerika staat na China nog steeds op nummer 2 voor het aantal cijfers dat er gepubliceerd wordt. Maar de cijfers vertellen ook niet een verhaal van smooth sailing.
0: Nee.
7: Nieuwe onderzoekers komen moeilijker binnen. Bestaande projecten zijn stopgezet. En politiek gevoelige onderwerpen liggen onder een vergrootglas. Dus dat maakt het allemaal niet beter. Dus wetenschap is niet dood, maar het is wel een slechte dag.
0: Ja.
7: En er komen ook nog wel meer slechte dagen aan, vrees ik
0: zo. Dat denk ik ook wel. Dankjewel voor deze noeste arbeid, mag ik wel zeggen. Frank Leeman, onze fact guru. Op de valreep heeft de coalitie dan toch een akkoord bereikt onderling over een begroting. Alleen ja, met de oppositie, die weet niet wat erin staat. Dus dat wordt nog wel wat. Hoe groot de politieke kleerscheuren zijn voor Rob Jetten en zijn collega's, gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
11: Nou, niet met onze huidige applicatie.
10: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
11: Niemand.
12: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
13: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
14: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
12: Thinkwise. Transformeer legacy software.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
17: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
20: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
19: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
21: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Nu in de BNR-app.
3: Gesteggel rond begroting toont verdeeldheid van het kabinet. Ze vertrouwen elkaar voor geen centimeter. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan voor versnelde woningbouw, maar zonder extra geld. En transportbedrijven ontwijken Nederlandse accijnzen met buitenlandse diesel. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Rijn Baartmans van de AWB is bij ons. Rijn, het staat vast op de Ring van Amsterdam. Het zal ook niet, hè?
5: Ja, dat klopt inderdaad. Op verschillende trajecten op de Ring van Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Bijvoorbeeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Ter hoogte van de Koentunnel doe je er een kwartier langer over. Ook op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel is het druk. Tussen Vlijmen en Drunen-West gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 25 minuten langer over. Dan nog de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beierland en de aansluiting met de A29 is je vertraging 25 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 125,7. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 18,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt. Er zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. Het 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En vorige maand is een vijfde van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: En dan zien we de AX 0,3% hoger koers op 1100 en bijna 9 punten. Het scheelt 500ste. ArcelorMittal wint 1,5%. Het warehuis Depot 1,4. Shell 1,4% hoger. SPM Offshore 0,9. En dat deelt de vijfde plek met Unilever. Aan de andere kant de dalers. Wolters Kluwer 1,8 lager. Prosus 1,7. CVC Capital 1,7 lager. En Adyen 1,1% ervan af. Kijken we nog even naar de olies. Ja, door de druk in het Midden-Oosten zien we op dit moment de Brent Crude Future naar $91,20 koersen. En wat dat betreft, ja, nog even over Shein. Want iedereen zat een beetje te denken van, wat gaat dat doen? De beursgang van het Chinese bedrijf met de troepjes, dat is vanmorgen achter de rug geweest. En in de eerste handel daalde het aandeel al 10%. De beurswaarde is nu zo'n 25 miljard. Half jaar geleden nog 100 miljard. Dat doet de beurs voor je. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Op de valreep heeft de coalitie dan toch een akkoord bereikt over een begroting. De coalitie. En dus niet iets met oppositie. Maar hoe groot dan ook de politieke kleerscheuren zijn voor Rob Jet en zijn collega's, gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon 1 factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
24: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
25: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
26: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
2: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
6: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
2: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 9:06. Het laatste uurtje van deze ochtendspits tikt alweer vrolijk weg. Maar niet zomaar, want we hebben nog een hoop te doen. Iwan.
3: Ja, zometeen praten we met de wethouder woningbouw uit Deventer, Matthijs Nijboer. Want zijn gemeente is een van de 5 die er allerlei woningen bij gaat krijgen. Een van de 5 nieuwe grote woningbouwlocaties van het Rijk. Zijn net als Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Nou, wat dat gaat betekenen voor die gemeente gaan we zo meteen bespreken. En ook hoe haalbaar dat allemaal is. En gisteravond in Amsterdam, Henri Bontebal bij de HJ Schoollezing van EW. Die pleit ervoor dat wij allemaal op cursus weerbaarheid gaan. Gratis, om ons voor te bereiden op allerlei noodsituaties. Nou, een organisatie die dat soort cursussen al biedt is de het Rode Kruis.
0: Ja.
3: En de vraag is dat een goed idee? En kunnen zij dat dan aan? Want veel van het werk zal dan vast ook wel daar terechtkomen. Dat gaan we zo meteen aan ze vragen.
0: Maar eerst gaan we naar Politiek Den Haag. Na dagen onderhandelingen zijn de coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, dan toch eens geworden over een begroting. Ja, je hoort het goed, dit zijn de coalitiepartijen die het eens werden over een begroting. Gisteren was de laatste dag dat die begroting naar de Raad van State kon worden gestuurd. Dan is de deadline wel gehaald. Maar is het behalen van die eindstreep dan wel goed nieuws voor Jette en zijn kabinet? Politiek verslaggever Michiel Jurjens.
10: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag. Dus gisteren dan wel blijheid. Ja, ze zijn eruit. Ze zijn tot een akkoord gekomen. Het is wel belangrijk om te blijven onthouden. Dit is niet wat het doel was. Dit is niet hoe het kabinet 2 weken geleden die gesprekken met de oppositie inging.
0: Ja, daar zijn we. Al dus politiek verslaggever Michiel Jurjens. Volgens campagne-strateeg Jurje van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak werd het ook gisteren maar weer evident dat het een beetje botst in de coalitie van Jette.
11: Ik moest wel lachen om minister Van Wil gisteren. Mm-hmm. Die maakte het ons aller probleem. Die zei, volgens mij is hier niemand hier trots op. En deed net alsof wij als burgers daar ook onderdeel van zijn. Mm. Maar het is dit kabinet dat er met elkaar echt niet uitkomt. En dat hebben we dit weekend, denk ik, het allermeest gezien. Je zag in de loop van vorige week zag je dat er steeds minder onderhandeld werd met de oppositie. En steeds meer onderhandeld werd met elkaar.
0: Ja.
11: Voor zover ik het kan zien is er dit weekend echt een heleboel stuk gegaan. Er is door minister van Financiën Heijnen een voor de andere 2 partijen onacceptabele tussenversie gestuurd, waarna er echt een paar dagen afgekoeld is en op het allerhoogste niveau met elkaar gesproken is. En dan gaat er een heleboel stuk. Want zoals Michiel Jurjens net inderdaad al terecht zei, het doel was om met een zo breed mogelijk draagvlak eruit te komen. En dat is ook niet iets van de afgelopen 2 weken geweest, maar daar hadden ze vanaf februari voor. Dus dat is dat zegt gewoon een heleboel over hoe weinig er kan in dit kabinet.
0: Ja, en precies wat de onderlinge verhoudingen zijn ook tussen de partijen. Wat je zou kunnen zeggen, als vanaf de zijlijn kijkend, we hebben D66 en deels CDA aan de ene kant en de VVD aan de andere kant. Maar dit zo nu gezegd hebbend, welke partij loopt de meeste schade op door dit hele verhaal? Want het is, je kan gewoon zeggen, een begrotingscrisis. Hè? Is dit nou D66, VVD of CDA?
11: Nou, ik denk dat je als eerste naar de premier moet kijken.
0: Ja.
11: We hebben hiervoor natuurlijk, buiten het korte kabinet Schoof, hebben we 4 kabinetten Rutte gehad. Waar altijd uiteindelijk de VVD ervoor koos om dan inhoudelijk wellicht gewoon wat extra in te leveren. Want dan overleefde hun premier.
0: Ja.
11: Diezelfde VVD die houdt in dit kabinet constant de poot stijf voor de rechtere koers. En het lijkt een beetje de hele tijd aan Rob Jette om hen zeg maar aan boord te halen voor een meer middenkoers, voor het binnenhalen van Pro. Maar het is uiteindelijk wel, we kijken logischerwijs altijd naar degene die de regie voert.
0: Ja.
11: Het voelt toch ook, het voelt wellicht wel een beetje als een overwinning dat Jette in het afgelopen weekend, dus van die hele ijzeren houding van Heijnen naar wat het kabinet claimt, dat een akkoord is wat voor beide kanten van de oppositie te pruimen zou zijn, getrokken heeft. Maar dat moeten we nog maar afwachten. En in de tussentijd kijkt iedereen natuurlijk wel naar, heeft die regisseur wel echt de regie gevoerd?
0: Ja, precies. Heijnen komt met een verklaring van, nou, dit is een ding wat goed is voor 10 partijen. Dan denk ik, dat is mooi. Dat zou afstralen meer op Heijnen dan op Jette, als dat zo is. Hè?
11: Ja, precies. We horen nu in de spin dat de bezuiniging op sociale zekerheid dermate afgezwakt is dat daar met Pro over te praten zou zijn.
0: Ja.
11: Dat het eigen risico niet zo ver omhoog gaat als we dachten dat er iets gebeurt op de koopkracht. Die koopkracht is ook interessant voor de partij aan de rechterkant. En er zou een en ander in box 3 gebeuren.
0: Ja.
11: Nou, dan is dus uiteindelijk de pen zat in handen van die minister van Financiën. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb zelden zo openhartig andere partijen horen praten over de onwrikbare opstelling van de minister van Financiën.
0: Ja.
11: En dat straalt dan wel weer op de VVD, op zijn partij en op hemzelf af.
3: Ja, maar zou het kunnen dat hij iets heeft gemaakt voor 10 partijen waar, nou ja, na Prinsjesdag blijkt misschien toch wel steun voor te vinden is?
11: Ja, het zou kunnen. Wat ik tot nu toe hoor is dat het stuk pas 10 minuten voor de persconferentie af was. We gaan het de komende dagen ook niet weten of dat zo is. Hè, want de oppositie houdt voorlopig de boot af. Het kabinet zou al wel met hem willen onderhandelen. Maar zeggen zij, dan willen we alle stukken zien. Dat gaat niet gebeuren. Dus het voelt vooral dat er eventjes wat ademruimte gevonden is. Maar wat we gewoon zien is een kabinet dat een serieuze weeffout heeft. Die steun van links of van rechts, die is er niet van nature. En onderling vertrouwen ze elkaar voor geen centimeter. Maar misschien nog interessanter, zitten ze inhoudelijk gewoon ook zo ver uit elkaar, dat het bijna lijkt op het tekenen van een vierkante cirkel.
0: Ja, maar even, Julien, dat gezegd hebbend, dan wordt de grote proof of the pudding, wordt Prinsjesdag altijd eigenlijk de algemene politieke beschouwingen. Want uiteraard, we weten dat het stuk zeker gaat lekken voordat het de derde dinsdag in september is. Dan wordt het prijsschieten, want dit weten oppositie ook. Hè. Dit is een coalitie die redelijk loszanderig in elkaar steekt. En als je er echt even in poort, dan krijg je een hoop ellende. Zou het zo kunnen zijn dat er zoveel druk wordt gezet dat die coalitie zich bekijkt het even lekker?
11: Nou, kijk, het feit dat ze nu weer bij elkaar gekomen zijn, betekent in ieder geval dat ze geen van allen het zo hoog willen opspelen dat het kabinet uit elkaar valt. Die ABB wordt natuurlijk gewoon wel heel spannend. Want het zijn ook bijna verschillende werelden die tegenover elkaar staan in dat debat. De drie partijen zullen daar veel meer kleur moeten bekennen dan ze nu in stilte konden en kunnen doen.
0: Ja.
11: En vergeet niet, Bas, die APB die kun je dan nog wel overleven met elkaar en dan ziet het er misschien lelijk uit. Maar dan komt er begroting.
0: Ja.
11: Na begroting. En je moet het over de zorg hebben. En je moet het over sociale zekerheid hebben. En je moet het over de veiligheidsbijdrage hebben. Dus het ziet er naar uit dat, zeg maar, wij krijgen altijd niet precies mee waar nou die onderlinge frictie zit. Mm. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel naar boven, want dan gaat het gewoon precies over het verdelen van de pool.
0: Ja, precies.
11: Ja, en ja, het ziet er niet zonnig uit.
0: Dat zei campagne-strateg Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: 9:14 en in het kader daarvan, ja, het begrotingsakkoord, het zou ook, er komt een brief in ieder geval van de minister Boekholder zelf over woningbouw. Hè?
3: Ja, het nieuwsbericht is er al op de website van de minister. Het kabinet heeft namelijk 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar versneld 30.000 woningen moeten worden gebouwd. Bij 21 reeds bestaande grootschalige woningbouwlocaties in Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Weert en Deventer. En de bouw moet uiterlijk in 2035, over 9 jaar dus, zijn afgerond. Maar extra geld om die woningen bereikbaar te maken, dat komt er niet. Ja, wat heeft dat dan eigenlijk voor zin, deze aanwijzing van de minister? We gaan erover praten met de wethouder van deze gemeente. En dat is Matthijs Nijboer, wethouder bij de gemeente Deventer. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: Ja, nou, een aanwijzing dus van de minister. Wat betekent dat voor u? Wat kan dit gaan versnellen?
12: Nou, kijk, het kan in elk geval versnellen dat we bij het Rijk niet meer alle loketten langs hoeven als we iets nodig hebben. We krijgen gewoon een coördinatie vanuit het Rijk. We hebben al een goede samenwerking met de provincie. Dus dat kan zeker dingen versnellen als het gaat om mobiliteit, als het gaat om netcongestie. Dus dat is hartstikke fijn, we zijn er blij mee. Ja.
3: Want waren dit plannen die eigenlijk al ingetekend stonden en die we toch gingen doen, of zijn het ook nieuwe plannen?
12: Het zijn plannen die we aan het ontwikkelen zijn. Het zijn niet nieuwe plannen voor Deventer. Maar in samenhang ze oppakken hebben we nog niet veel gedaan. En vooral kijken naar de mobiliteitsvraag erbij is voor ons belangrijk. En we zien dat zeker zitten. En we gaan vanuit die bestaande plannen gaan we verder bouwen. En die gaan we ook een stukje proberen te versnellen.
3: Oké, die mobiliteitsvraag wil ik het zeker nog even over met u hebben zometeen. Het kabinet heeft ook gezegd van ja, we hebben gekeken naar de grote obstakels. Hè, naar stikstof en stroom en drinkwater, dat soort zaken. Of dat bouw niet in de weg zit. Nou, dat zou niet het geval zijn. Dan vraag ik me nog steeds af, wat houdt die versnelling vanuit Den Haag dan in? Die samenwerking, wat maakt dat voor u mogelijk?
12: Nou, kijk, je kunt een stuk kennis delen. Je kunt ook capaciteit van elkaar gebruiken. En je kunt natuurlijk zorgen dat je niet langs drie ministeries rond moet. Hè. Dat bijvoorbeeld je voor stikstof langs de LVVN moet. Dat je voor het andere ministerie moet. En dat je voor mobiliteit weer naar een ander ministerie moet. Mm-hmm. Dus ik denk dat juist die samenhang bewaken en zorgen dat daardoor Deventer zich in evenwicht kan ontwikkelen hartstikke mooi is. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou,
3: zit er voor u ook extra de financiële steun bij, want ik zit wat regionale media te bekijken. RTV Oost zegt van wel, de Stentor zegt we weten het niet. Zitten er financiële meevallers bij? Oh, u weet het ook niet, of wel?
12: Nou, kijk, in eerste instantie hebben we al geld van het Rijk gehad om bepaalde woningbouwlocaties die in dit programma zitten te versnellen. En natuurlijk kijken we samen met het Rijk en provincie naar andere mogelijkheden, maar er is niet direct een blanco cheque of zo uitgereikt. En dat lijkt me ook heel realistisch, want je moet gewoon kijken hoe je samen elkaar kunt versterken.
0: Juist daarin, u zei al net in het gesprek, we moeten ook wel zien dat we kunnen gaan versnellen. Even los van de rol van het Rijk, u bent de vergunnende partij voor een groot deel van dit soort bouwwerken. Gaat het nu makkelijker? Want we horen heel vaak dat er problemen zijn bij gemeenten met het vinden van de juiste mensen om alle vergunningen te krijgen. En als je zo'n bak met woningen ineens moet gaan bouwen, gaat dat lukken?
12: Nou, wat wij hebben in Deventer is redelijk uniek. We werken heel nauw samen met projectontwikkelaars en de woningbouwcorporaties. Dat doen we in een woonplatform. En daar stemmen we ook af hoe het gaat met procedures en vergunningen.
0: Ja.
12: Dus we zien het echt als een opgave voor allemaal. En natuurlijk heb je altijd momenten dat mensen bezwaar maken dat een procedure wat langer duurt. Mm-hmm. Maar dat is niet maatgevend. We kijken dan ook welke andere locaties op dat moment wel opgepakt kunnen worden. Ja, en zo proberen we constant die woningbouwproductie op peil te brengen. En de laatste jaren hebben we behoorlijk versneld. We zijn van 300 woningen naar ruim 600 woningen per jaar gegaan. En het zou mooi zijn als we het doorzetten naar die 700 woningen per jaar.
3: Ja.
12: Dat lijkt me geen onhaalbaar doel.
3: Bij u gaat het om een woning onder andere in het centrum, ook de schil rond het centrum. U zei al, die bereikbaarheid, dat is iets waar we goed naar moeten kijken. Want zijn het allemaal plekken die inderdaad al prachtig per auto, trein, bus, fiets enzovoorts bereikbaar zijn?
12: Nou, we gaan voor een 15 minuten fietsstad, om het zo te zeggen, in Deventer. Dus de bereikbaarheid van het station staat centraal. Maar daarnaast moet je natuurlijk zorgen dat de auto's steeds ook kunnen komen. En daarvoor moeten we wel investeren in de infrastructuur. Dus er is investeringen nodig in fiets, maar ook in de doorstroming van de auto. Anders loopt de stad op een gegeven moment gewoon vast.
3: Ja.
12: Daar hebben we zelf wat geld voor gereserveerd, maar daar kijken we natuurlijk ook hoe we de samenwerking met partijen kunnen versterken.
3: Oké, en een van die partijen zal dan weer het Rijk zijn, of niet?
12: Ja, dat is natuurlijk altijd één cruciale partij. Hè. We zijn een toegangspoort voor Twente en gedeeltelijk ook voor Zwolle. We hebben een station wat eigenlijk te krap is. Dus daar moeten we er samen naar kijken. Want wij kunnen niet alleen een station upgraden.
3: Nou, snel minister Boekholt maar uitnodigen, denk ik dan, hè, voor een kop koffie.
12: Ja, laten we dat doen. Ik hoop dat ze snel langskomt.
3: Dank, Matthijs Nijboer, wethouder. Onder andere wonen in de portefeuille in de gemeente Deventer.
0: Naar Rijn Baartmans. Rijn, hoe druk is het nog op de weg?
5: De files nemen af. Er staat nog 200 kilometer in totaal. Wat opvalt is dat er twee ongelukken gebeurd zijn op de A59. In de richting van Den Bosch is dat tussen Waalwijk Centrum en Nieuwkuik 8 kilometer met 30 minuten vertraging. En richting knooppunt Zonzeel is dat tussen Vlijmen en Drunen-West. Hier heb je een kwartier op onthoud. Wel is de weg in beide richtingen weer vrij. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Breda richting Rotterdam bij hectometerpaal 51,7. En de A28 Zwolle richting Assen bij 153,5.
13: Blik op de beurs.
0: Ja, 1109,5 punt. 0,3% winst staat er op de borden. En dat heeft ook te maken met één grote drager van de winst. Shell staat helemaal bovenaan, 1,7%. Zwaar gewicht in de beurs. En dat komt allemaal door de hogere olieprijzen. Er is wat meer onzekerheid in het Midden-Oosten. We kijken nu tegen een Brent crude future aan van $91.78. Dat is dus niet zo heel gek. Maar kijken we eventjes naar het andere. Wat gebeurt er dan nog meer? Warenhuis De Pauw stijgt 1,5%. ASML 1,5% hoger. ArcelorMittal 1,5. En SBM Offshore 1,3. Ook dat gaat op het sentiment van de olies. Maar sowieso, alle techfondsen doen het ook beter. Beetje in lijn met wat er in Amerika gebeurde gisteren. Aan de andere kant zien we verliezers. CVC Capital verliest 3,2. Prozis 2,9%. Wolters Kluwer 2,1. Relics 1,3. En Adyen 1,2% lager op dit moment.
13: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
0: Ja, gisteren was de HJ Schoollezing, dat is in Amsterdam altijd, van het weekblad EW. En daar sprak CDA-leider Henry Bontebal als keynote. En die heeft gezegd, het kabinet moet zich inzetten voor een gratis cursus voor elke Nederlander om zich te kunnen voorbereiden op weerbaarheid, op overleven en op reanimeren, dat soort dingen. Een cursus, een gratis cursus die je krijgt om je voor te bereiden op een crisis. Maar wat wordt er nu al gedaan om mensen voor te bereiden op dat soort noodsituaties? En is een cursus de manier om ons voor te bereiden? We gaan naar een instantie die al cursussen aanbiedt in dit verhaal. En dat is het Rode Kruis. En daarom is bij ons Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulpverlening. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Ja, Bontebal baseert het idee op cursussen die hij kent uit Polen. Daar bent u zelf ook geweest, begrijp ik, hè? Zijn dat effectieve cursussen?
14: Ja, wij vinden als Rode Kruis de oproep van de heer Bontebal echt heel goed. Wij inderdaad in Polen zijn we ook onderdeel als Rode Kruis van een cursus weerbaarheid die daar gegeven wordt. En ik denk dat we daar veel van kunnen leren in Nederland. Ik denk dat het goed is dat we als Nederland dit ook gratis kunnen aanbieden aan de samenleving. Okay.
0: Wat leer je daar precies? Wat leer je in Polen? Wat zouden wij daarvoor moeten overnemen? Of moet het integraal 1-op-1 overgenomen?
14: Nee, het is natuurlijk, Polen is wel een ander type land dan Nederland. Wat we zien, vanuit nu geeft het Rode Kruis bijvoorbeeld een EHBO-cursus, zowel in Polen als in Nederland. In Nederland geven we ook workshops Geen Nood. Dat is echt specifiek voor mensen in buurten en wijken en ook mensen in een kwetsbare positie, om dat echt voor te bereiden. Ja, en een integrale workshop, ook in samenwerking met andere partijen, denk dat dat heel goed is om dat in Nederland met elkaar te ontwikkelen.
0: Ja, nou hebben we al gezegd, we moeten een noodpakket hebben. Dat is een onderdeel van de weerbaarheid die we hebben. Nu zo'n cursus erbij. Voor wie is dat dan bedoeld? Moet iedereen dat dan maar doen? Of moet je gewoon zeggen, nee, er zijn een aantal mensen in de wijk, die wijzen we aan, die gaan die cursus doen, en als er een noodsituatie komt, dan zijn die voorbereid om jou en mij te helpen.
14: Nou, we denken dat in basis voor iedereen een workshop weerbaarheid heel goed is.
0: Ja.
14: En je hebt natuurlijk verschillende type mensen. Denk even aan een oude vrouw. Die is een workshop zou er heel passend voor zijn. Terwijl een moeder met kinderen is een EBO-cursus weer heel erg interessant.
0: Ja.
14: Dus wel op maat, maar wat ons betreft heel goed juist om een hele samenleving in beweging daarin te brengen.
0: Ja.
14: En juist na een cursus zie je ook vaak dat mensen zich dan vervolgens ook maatschappelijk meer willen inzetten. Dus mensen kunnen de cursus nu al gebruiken, maar kunnen zich dan ook als vrijwilliger inzetten om ook voorbereid te zijn met elkaar.
0: Ja, nou moeten we dus de hele werkzame bevolking zo'n beetje langs het loket krijgen. Dat gaat u toch nooit redden? Hoe gaan we dat doen?
14: Ja, dus Rode Kruis kan daar onderdeel van zijn.
0: Ja.
14: Maar wij zijn ook echt bereid om daarin mee te helpen.
0: Mm-hmm.
14: We hebben natuurlijk vrijwilligers die zich daar ook op inzetten. Als we iedereen in de samenleving moeten gaan voorbereiden, moeten we echt, we hebben wel meer vrijwilligers ook nodig.
0: Dat begrijp ik.
14: En ik denk ook dat het gewoon goed is om met andere partijen dit samen te doen.
0: Mm.
14: Ik zit in een kopgroep weerbaarheid. Daar is het ook echt onderwerp van gesprek met de private en publieke sector. Waar we juist zeggen van laten we dit ook de krachten bundelen. Want om de hele samenleving voor te bereiden hebben we ook echt meer organisaties nodig.
0: Precies, en dat moet het ook nog gratis. Nou, is dat te doen?
14: Ja, we hebben nu ook betaalbare cursussen, maar dat is niet voor iedereen beschikbaar. Nee, nee. Dus mensen die dat niet kunnen betalen, juist die mensen wil je ook ondersteunen om goed voorbereid te zijn.
0: Ja, precies. Dus meer vrijwilligers, dus moet er ook geld naartoe. Nou oké, okay. Is er animo voor? Want als we kijken naar de penetratienoodpakketten nu, mevrouw Segaar, dan loopt niet iedereen heel erg warm voor het weerbaarheidsverhaal.
14: Nou, we zien wel echt, als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar, echt een beweging dat steeds meer mensen een noodpakket in huis nemen. En het wordt ook steeds meer onderwerp van gesprek. Ja. En we zeggen ook, het gaat niet alleen om je eigen noodpakket, maar ga vooral dat gesprek ook aan in je wijk en je buurt. En maar zorg in ieder geval voor een noodplan. Hè. Als we kijken nu naar de samenleving, er zijn gewoon met hitte, droogte, overstromingen, denk ook aan tijdelijke stroomuitval, is het gewoon belangrijk dat we ons beter voorbereiden. Daar zie je echt in Polen, zie je dat die samenleving daar veel verder in is. Mm-hmm. En de urgentie ook in Nederland. En het is gewoon fijn dat we beter voorbereid zijn. Ja. Dat geeft ook bij iedereen wat meer rust en stabiliteit.
0: Ja, Bontebal al gebeld ook, mevrouw Segaar?
14: Nou, ik was wel echt enthousiast. Dus ik las het artikel en toen dacht ik, wat fijn, een goede beweging.
0: Ja, precies. Dus nu bellen.
14: Ja, dat is een goed idee. Ja,
0: dank u wel, Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulpverlening bij het Rode Kruis.
3: Nog even naar Amerika, want bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Wandelen ook, maar je kan het ook overdrijven.
0: Ja.
3: Want een 91-jarige man, Dale Greybeard, dat is zijn bijnaam Sanders, die maakte het waar. Die wandelde als oudste persoon ter wereld het langste looppad ter wereld. En het gaat hier om de Appalachian Trail. 3500 kilometer lang door 14 staten. Hij begon op 6 september vorig jaar. En die tocht, die deed hij trouwens voor de tweede keer in zijn leven. Niet zonder slag of stoot. Hij is naar eigen zeggen 71 keer gevallen. Heeft dat blijkbaar goed bijgehouden. En kon in de laatste 200 meter ook niet ontsnappen aan een struikelpartijtje. Maar dus 91 jaar, deze man.
0: Hallo.
3: Hij had zelfs een ziekenhuisopname tussendoor. Maar is daarna gewoon lekker verder gestiefeld. Vorige keer dat hij deed, was hij 82. Was hij nog een jonkie, zegt hij, ja, ik vond het eigenlijk nu wel best wel zwaar. Dus die 10 jaar maken veel tijd verschil, maken die dus. En het is een wandeling van Georgia helemaal naar Maine, dus aan de oostkust van Amerika. Ja, je moet er maar zin in hebben. Hij heeft trouwens meer bijzondere records op zijn naam staan. Hij is namelijk ook de oudste persoon die de Mississippi volledig heeft gevaren, de rivier. Hij begon die tocht op zijn 87ste en deed daar ook 87 dagen over. Nou, nu dus de hele Appalachian Trail gewandeld. Hm. Misschien dat hij het over 10 jaar nog een keer kan proberen.
0: Klinkt een beetje als Forrest Gump, maar dan op leeftijd.
3: Maar dan op leeftijd, ja. Ja.
0: Poetin spreekt vandaag met Iraanse president Pezeshkian. Beide landen zijn in oorlog en hebben elkaar steeds harder nodig. Waar gaan ze het over hebben? Hoor je zo meteen hier op BNR.
15: Leden van de Staten-Generaal.
16: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
17: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Thomas van Zijl.
20: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een gesprek met Jelena Arsik van Os, CEO van houtveredelaar Access Technologies. Ik spreek haar over de nieuwe houtfabriek in de VS en of dat genoeg is om de importheffingen op hout te vermijden. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
27: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
28: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen. Of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
4: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
6: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vooral de dagelijkse files veroorzaken nog vertraging. We duiken nu net onder de 100 kilometer in totaal. Onder andere nog op de A4 richting Den Haag. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven beland je in de file. Ook hier heb je 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Ze zijn daar nu bezig met bergingswerkzaamheden. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2. En de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overas.
23: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
3: Poetin spreekt vandaag de Iraanse president Pezeshkian. Ze zijn samen. En er zijn nog veel meer landen. Maar beide landen zijn in oorlog, hebben elkaar steeds harder nodig. Waar hebben ze het over en in welk kader vindt die gesprekken plaats? Hoor je zo meteen op BNR.
4: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
8: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: En nog een half uurtje, dan worden wij losgelaten op de maatschappij. Of dat prettig is, dat weet niemand. Maar daar gaat het ook helemaal niet over. Dit is BNR Nieuwsradio en dit is de Ochtendspits. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
12: Ik heb zometeen nog fantastische aanbiedingen bij KLM. Want die bood in een actieweek producten aan, reizen aan die de week daarvoor goedkoper waren.
3: Geweldige deals dus.
12: Ja, geweldige real deal dagen heet het. En de reclamecodecommissie die zegt nu, dit is niet in de haak. Nee. Daarover hoor je zometeen meer. En we hebben nog een tech-update met Niels Koloos.
3: We gaan het uiteraard hebben over de balzaal van Trump.
12: Ja, want die mag doorgaan.
3: Ja. De Russische president Vladimir Poetin, grote vriend van Trump trouwens, spreekt vandaag met zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian tijdens de top van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie SCO in Kirgizië. Daar zijn niet alleen deze twee wereldleiders, maar ook de Chinese president Xi Jinping en de Indiase premier Narendra Modi aanwezig. Gisteren sprak Poetin al afzonderlijk met Xi en met Modi. En Modi riep Poetin daarbij op een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens oud-diplomaat Ron Keller besteedt het Westen veel te weinig aandacht aan die steeds groter en sterker wordende groep, verenigd in dat SCO.
13: Het lijkt er wel op dat hoe meer wij in het Westen eigenlijk maar uit elkaar aan het vallen zijn, deze club zichzelf meer versterkt. En niet alleen dat ze meer elkaar helpen, achter de schermen vooral, maar dat ze ook qua ledenaantallen aan het groeien zijn. Hè. Iran en Belarus zijn erbij gekomen de afgelopen jaren. En dat betekent dat de groep dus steeds meer een anti-westerse club aan het worden is. En daar zouden we, denk ik, in ons deel van de wereld wat meer mee rekening moeten houden.
12: Ja, terwijl het toch misschien anders dan misschien andere gremia. Het,

0: het zijn ook best landen die soms totaal uiteenlopende belangen hebben. Het is een beetje een losvaste verhaal.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben natuurlijk onderling heel veel, hè, India en Pakistan, om maar eens iets te zeggen. En, maar tegelijkertijd, het feit dat ze dus met elkaar in deze club zitten, betekent dat, en hoe meer ze met elkaar voelen dat er bijvoorbeeld druk vanuit het Westen op hen wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld doordat de Amerikanen sancties treffen richting landen die met Rusland of met Iran handel drijven. Ja, dan worden dus zelfs aardsvijanden, India en Pakistan en anderen, worden een beetje op elkaar gedrukt. Dat hebben we de afgelopen 10 jaar ook al gezien met Rusland en China, die ook eigenlijk op elkaar geduwd zijn geworden en steeds hechtere banden aangaan. Dus ja, we moeten in het Westen oppassen. Hoe meer we duwen en tegen landen, bouwen we onze eigen tegenstand op, zou je bijna zeggen. En er dreigt een gevaarlijke tweedeling te ontstaan op de aardbol.
0: Ja. Ja, nou zei ik al, gisteren kreeg Poetin een bijzondere bijeenkomst van Modi. Hè, er zijn allerlei bilatjes. Xi en Poetin, Modi en Poetin, Xi en Modi. En Modi zei, joh, er moet dus een einde komen aan de oorlog in Oekraïne. Poetin zei, ik werk eraan, verder geen details. Hoe bijzonder is het dat Modi zoiets zegt tegen Poetin?
1: Ja, Modi wordt getroffen door sancties vanuit de VS. Die hebben gezegd, als je olie blijft kopen in Rusland, dan krijg je handelstarieven. Dus Modi wil wel degelijk laten zien aan Washington, aan mij ligt het niet, ik wil graag vrede. Maar laten we eerlijk zijn, India heeft Oekraïne vrijwel geen steun gegeven de afgelopen jaren. En India is traditioneel ligt historisch dicht tegen Rusland aan. Dus ik denk dat een beetje een holle zin was. En Poetin zegt, ik wil wel vrede. Aan mij ligt het niet. Die verdraaide Oekraïners blijven maar vechten en het verdraaide Westen geeft ze maar steun. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan. Het geeft wel aan dat die sancties die de Amerikanen hebben uitgevoerd richting India, dat die dus enige pijn doen. Mm-hmm. Maar helaas gaat het de oorlog in Oekraïne niet stoppen.
0: Nee. En het is ook een mooi podium voor Rusland om te laten zien, wij doen er nog toe. En we mogen door de westerse wereld misschien uitgekotst worden. Dat is in grote delen van de wereld helemaal niet zo.
1: Dat is helemaal waar. Rusland heeft dat platform van, kijk eens, we hebben wel degelijk heel veel vrienden. Hè. Er zijn ook nog eens landen zoals Noord-Korea die niet eens in deze club nog zitten. Maar ik denk dat als je uitzoomt, dat de grote leider van deze club toch meer en meer begint te worden China. China heeft de regie. China speelt met de landen in de regio. In die regio. Het is een groot Aziatische, Midden-Oosten regio aan het worden. En je ziet dat die landen dus elkaar ook helpen om op handelsgebied sancties te omzeilen. De Centrale Azië speelt een hele belangrijke rol in het omzeilen van sancties richting Rusland. Ja. De Chinezen hebben allerlei handelsconflicten dreigen met de Europese Unie. En die zullen ongetwijfeld aan de landen in deze club vragen, ga ons helpen als de EU straks sancties naar ons toe of tarieven naar ons toe instelt. Kunnen we dan via jullie handel drijven? En zo is dit een groot lek, zou je bijna zeggen, in de wereldorde. Dat groter en groter wordt, hoe meer wij drukken. De escalatie neemt helaas toe. Ik wil niet altijd somber zo vroeg in de ochtend zijn, maar het is wel reden om zorg te hebben als je naar deze club kijkt.
2: Ron, en die club, hè, je zegt al, die groeit van nature. We kennen ook natuurlijk beelden van een ander gremium van dit soort leiders bij elkaar. Daar zat ook destijds een keer de grote man van Turkije bij. Erdogan, die zat erbij.
0: Die zit er ook bij.
2: Ja, die zit er nu ook bij. Dan kan je ook nog kijken naar de leider van Brazilië, Lula. Die zou er ook wel eens bij kunnen gaan zitten. Half Afrika, waar Rusland invloed heeft. Ja, en dan begint het met de invloedssfeer en de economische macht van zo'n club toch wel oppassen geblazen te zijn.
1: Dat klopt wel. Ze hebben steeds meer. Er zijn dus 10 leden, ze werden al genoemd. Maar er zijn ook 15 waarnemers of landen waar zeg maar deze club mee samenwerkt. Ja. Waaronder Turkije, inderdaad. Turkije heeft al eerder aangegeven, ach, Europa, daar gaan we niet meer op wachten. Die nemen ons toch niet op als lid. We willen wel graag lid van deze club worden. Ook Saoedi-Arabië is erbij. En dat is wel heel erg interessant. Want dat betekent dat voor het eerst sinds die oorlog in Iran uitgebroken is, zeg maar in begin dit jaar, dat de golfstaten die ook aanwezig zijn als waarnemer, en Saudi-Arabië en Iran, die gaan dus voor het eerst in één zaal met elkaar zitten. En dat betekent, kan op zichzelf ook goed zijn, hoor, dat men besluit meer te gaan samenwerken. Ja. Maar dat betekent wel dat er dus iets broeit in, de, in, in, in, Bishkek van een grotere coalitie. Ja. Met steeds meer landen die met elkaar optrekken en elkaar helpen. Daar is niks mis mee hoor, want wij doen dat in Europa natuurlijk ook. Dus we moeten wel reëel zijn. Wij werken ook samen in de NAVO. Maar de ironie is, ons blok valt een beetje uit elkaar. De NAVO wordt zwakker en zwakker. En dit blok is van het goede. Het zijn een beetje communicerende vaten waar wij aan de verkeerde kant van de lijn zitten, zeg maar.
2: Zei oud-diplomaat Ron Keller.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, en nu een aanbieding om nooit te vergeten voor KLM Althans.
0: Ja, want reclames van KLM voor de Real Deal dagen van september vorig jaar, januari dit jaar, die waren misleidend en daarmee oneerlijk. Oordeelt de reclamecodecommissie na 2 klachten van de Consumentenbond. Volgens de commissie maakte KLM onvoldoende duidelijk wat het voordeel van die actie nou precies inhield. Zo gebruikte KLM de termen korting en extra scherp geprijsd. Duurder dus. En onweerstaanbare deals waarmee de indruk werd gewekt. Ja, dat tickets goedkoper waren. Maar wat blijkt? Sommige tickets waren juist duurder. Bijvoorbeeld een retourtje Curaçao kostte 2 dagen voor de actieprijs €615. Terwijl tijdens de actieperiode adverteerde KLM met de prijs van €699. Nou, volgens KLM werden de actieprijzen vergeleken met een zogenaamd structureel tarief. En wat dat tarief dan daadwerkelijk was, of hoe het werd vastgesteld, is niet bekend. Het is allemaal gewoon heel erg ondoorzichtig. En dat is volgens de reclamecodecommissie misleidend. Klanten kunnen niet beoordelen hoe groot de korting daadwerkelijk was. En de commissie vraagt KLM om in gesprek te gaan over compensatie. En de luchtvaartmaatschappij neemt de uitspraak mee bij volgende campagnes.
2: Ja, niet zeggen ze, goede deals.
0: Real nu. Deal, ja. Bad deal days, ja. Precies.
2: Ja, en dan gaat de hoogste civiele ambtenaar in het leger in Amerika, Dan Driscoll, die stapt op, heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump, bevestigt het Witte Huis bij monden van de nieuwe woordvoerster Anna Kelly. Die Driscoll werd in februari vorig jaar benoemd tot Army Secretary en was dus verantwoordelijk voor de training en uitrusting van militairen. Maar zoals gezegd, een civil servant, dus een burger in burgerpak, pleitte voor goedkopere wapens, uit de grote kritiek op wapenfabrikanten vanwege het dure materieel. En hij verklaarde tegenover persbureau Reuters dat Pete Hegseth hem zag als bedreiging binnen het Amerikaanse bureaucratische systeem. En dat zou betekenen dat Hegseth hem al langere tijd wilde weg hebben. En bovendien waren Driscoll's banden met vicepresident Vance nogal wat lastig voor Hegseth. Want ja, Vance en Driscoll hebben allebei aan Yale gestudeerd, waren klasgenoten en jaargenoten. Dus ja, waren ook vriendjes. Besluit van Driscoll komt na een reeks wijzigingen binnen de legerleiding. Want Hegseth ontsloeg in april vorig jaar, dit jaar, de hoogste militair van het leger die gezien werd als een bondgenoot van Driscoll. In de persconferentie ging woordvoerster Kelly niet in op de beweegredenen van Driscoll, maar door het vertrek van Driscoll heeft het Amerikaanse leger geen leidinggevende meer die door de Senaat zijn bekrachtigd. Dank u wel.
0: En we blijven in Amerika, want het Hoge Rechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de verdere bouw en afbouw van de balzaal naast het Witte Huis, melden Amerikaanse media. Die bouw die was eerder tijdelijk stilgelegd vanwege een besluit van een lagere rechter. Want een organisatie die zich inzet voor monumentenbeheer, die had een zaak aangespannen tegen de bouw. Trump had al opdracht gegeven om te starten, zonder dat daar toestemming voor was gevraagd aan het congres. Nou, die organisatie hoopte dat de rechter het bouwproject zou gaan verbieden. Een lagere rechter oordeelde nog dat Trump geen eigenaar is van het Witte Huis, maar slechts een tijdelijke bewoner. En dus niet zonder toestemming van het congres opdracht mag geven voor dit soort grote renovatieprojecten. Maar nu is daar het Hoge Rechtshof. En zij concluderen dat juist die monumentenorganisatie niet het recht had om de bouw aan te vechten. Of het balzaalproject zelf wel juridisch is toegestaan, dat liet het Hof in het midden. Maar zij zeiden, ja, de boel is niet ontvankelijk, want de partij die geklaagd heeft, had dat dus niet kunnen doen. En daarmee is die tijdelijke bouwstop dus geschorst en kan er verder gebouwd worden. De rechtszaak loopt nog wel verder. Maar volgens CNN krijgt Trump nu in ieder geval genoeg tijd om het project af te bouwen. En ja, hoe die zaak dan afloopt, het ding staat er dan toch eenmaal. Ja, wat ga je doen? Een beurs lopen? Dat lijkt me vrij onaannemelijk. Trump uiteraard zeer tevreden met het nieuws. En hij zegt dat de balzaal zomer 2028, dus over 2 jaar dus, af zal zijn.
2: Niet dat we er ooit komen, maar toch. Rijn Baartmans van de ANWB, hoe staat het erbij op de weg?
4: Nou, de files nemen nu snel af. 40 kilometer is er nog over van de ochtendspits. Onder andere op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk is je vertraging 5 minuten. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, gebeurde een ongeluk. Daar is de weg weer vrij tussen Waalwijk en Vlijmen. Het rijdt nog langzaam over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Nou, voor de avondspits verwachten we een normale gang van zaken. In september is het nog niet zo druk als in oktober en november. Deze periode is ook voor mensen die niet gebonden zijn aan de zomervakantie bij uitstek de tijd om weg te gaan. Toch zullen we merken dat de dagelijkse files langzaam maar zeker terugkeren. Vooral op dinsdagochtend en donderdagavond is het weer ouderwets druk op de weg. En ook de maandagochtenden worden de afgelopen weken steeds drukker. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 4,7. En de A12 Utrecht-Arnhem bij 83,2.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: AI lijkt een zeepbel te zijn.
6: I want to thank President Trump for all of his support and his endorsement.
7: Het was fascinerend en motiverend en inspirerend om met je te spreken.
8: Ik vond het ook leuk om te zien. BNR heeft hele leuke mensen.
2: En zo meteen om 10 uur kan dat weer, want dan is BNR's Big Five van de Formule 1. Diana Matroos, ja, ik gok toch zo dat ze aanstaande vrijdag toch wel de race overall draagt. Diana, gisteren had je Mark Koensen. Wie heb je vandaag te gast?
9: Was lekker, hè, Mark Koensen, om die leuk. Even lekker op de zender te hebben. Ja. Vandaag heb ik echt een powerhouse in de uitzending. Claire Dubbelman. Het lukte haar als eerste, jij weet het, hè, maar Kender. Even voor de luisteraar, als eerste Nederlandse, als eerste vrouw en als jongste om in de wedstrijdleiding te komen van de Formule 1. Dat is echt het hoogste niveau qua besluiten die er wordt genomen. Ze regelen helemaal de veiligheid met de safety car, de ambulances, de crisiscommunicatie. Super knap. Ze is nu onlangs naar Saoedi-Arabië gegaan, waar ze helemaal de autosport daar verder gaat uitrollen, want daar moet nog ontzettend veel gebeuren.
2: Ja, zeker op het gebied van veiligheid. Ja,
9: en zeker op het gebied van veiligheid. Want wat is daar echt het probleem? Dat weet jij beter dan ik.
2: Geen idee dat het 's nachts is als je rijdt.
9: Wat meer verlichting, ja, zou wel anders zijn. Maar ik vind het gewoon ontzettend knap dat dat haar is gelukt. Daar hebben we heel veel voor opgegeven. Dus het wordt echt ook wel een carrièreverhaal. Hoe lukt het je? En zij gaat ook heel positief met haar vrouw zijn om toch in een mannensport. Hè, qua fans is het geen mannensport, maar als je kijkt naar de wereld zelf, werkt zij natuurlijk wel allemaal tussen dat toch wel heel veel mannen.
2: Jawel, er komen steeds meer vrouwen.
9: Ja, dat is wel de hele wereld te gaan, Bas.
2: Maar toch.
9: Maar het is haar gelukt.
2: Maar ze heeft ook wel het benzine in de aderen gekregen van haar vader Huub.
9: Ja, want die was?
2: Ja, die was altijd de hele grote baas van Mercedes in Nederland en is een grote FIA-baas geweest. En die heeft wel wat.
9: En iets met sportverslaggeving heeft volgens mij nog gedaan.
2: Ook dat nog 100 jaar geleden. Ja. Ja,
9: heb jij nog een prangende vraag aan Claire met al jouw kennis?
2: Nee!
9: Nee!
2: Dan ga ik lekker luisteren.
9: Nou ja.
2: Hey, dat moet jij doen.
9: Dat ga ik doen.
2: Jij doet lekker de race overal aan. Dag. Ja. Succes. Zo meteen op 10 uur. Dankjewel
9: voor de medewerking.
2: Graag gedaan.
0: Bas is blij dat hij er vanaf is. 4 uur vragen stellen.
2: Zo, dacht ik ook.
0: Even luisteren. Ja.
2: Okay. Dan heb jij nog nieuws.
0: Ja, nieuws.
2: Dat is echt wel mooi nieuws. Of mooi nieuws uit Duitsland. Het is niet zo mooi nieuws.
0: Nee, eigenlijk. Nieuws dat net binnenkomt. Dat die drone die begin augustus werd gevonden op de luchthaven van Leipzig, dat die onderdeel zou zijn geweest van een Russische sabotageoperatie. En dat de Duitse regering dat vandaag bekend wil gaan maken en dat gaat toeschrijven aan een vermoedelijk Russische geheime dienst, meldt Bild althans. En de krant baseert zich op bronnen bij de Duitse veiligheidsdiensten. Nou, we weten hoe dat gegaan is, hè. Drone gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een tweede drone zou zijn in botsing gekomen met een vrachtvliegtuig van DHL. En de Duitse minister van Binnenlandse Zaken en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, die geven dus vandaag tekst en uitleg over de zaak, komen daarmee naar buiten. En Johan Wadepoel, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft ook een buitenlandse reis onderbroken om dat allemaal te kunnen doen. De vraag is eventjes, wat gaat er nu gebeuren? Merz die heeft eerder al gezegd dat dat de daders van deze hybride aanvallen een prijs zullen betalen, maar welke maatregelen Duitsland gaat nemen weten we nog niet. Bild meldt dat daarover overlegd wordt met Europese partners, maar wat zou kunnen is diplomatieke maatregelen en of nieuwe sancties. Bijvoorbeeld ambassadeur op het matje roepen, nou, dat soort zaken. Dus er wordt nog onderzocht of er ook verband is met andere incidenten in Europa, maar Bild meldt dus dat vandaag deze twee ministers naar buiten zullen treden met het verhaal het waren de Russen. Tot nu toe waren ze terughoudend met die conclusie. Ja, maar die zou dus inmiddels te trekken zijn. Nogmaals, later vandaag die persconferentie. Allemaal op basis van wat Bild deze ochtend schrijft.
2: Ja, hoor je uiteraard meer over BNR. Want dat is jouw nieuwsradiostation. We gaan naar
3: Tech-update.
2: Met Niels Koloos. Goedemorgen. Ja, OpenAI heeft inmiddels gereageerd op beschuldiging van Apple over bedrijfsspionage. Daar hadden we het over de eerste tech-update vanmorgen. Even nog terug, waar ging dat ook weer over?
10: Ja, ik zou vooral even de eerste tech-update terugluisteren via de BNR-app. Maar hier komt dan de korte samenvatting.
2: Meneer Louis had het over.
10: Inderdaad, in januari is er een Apple-medewerker overgestapt naar OpenAI. En bij die transfer heeft hij zijn MacBook meegenomen, waarmee hij toegang kon krijgen tot de interne systemen van Apple via zijn iCloud-account. Jawel. En op die manier wist hij bedrijfsgeheimen te ontvreemden en te gebruiken tijdens de ontwikkeling van producten voor OpenAI. Daar gaat de zaak even kort gezegd over.
2: Precies.
10: En dat meent Apple tenminste.
2: En wat zegt OpenAI?
10: Nou, OpenAI zegt nu, quote, dat dit hele dossier een bende is die Apple zelf gecreëerd heeft. Oh. En nu zal Apple iedereen de schuld proberen te geven voor de eigen fouten, als het ware. Want, zegt OpenAI, Apple moedigt personeel aan om persoonlijke iCloud-accounts te gebruiken voor werkgerelateerde zaken. En dan wordt het heel erg moeilijk om je werk en privé van elkaar gescheiden te houden. Oftewel, foutje dat je geheime document op je iCloud had. Oeps.
2: Wacht even, dat neemt niet weg dat die medewerker die bij OpenAI werkte op dat moment documenten van Apple kon bekijken en inzien.
10: Nou ja, volgens OpenAI zou de voormalige Apple-medewerker, bekend als Chang Liu inderdaad, zeker toegang hebben gehad tot documenten van Apple. Ja. Maar enkel om die terug te overhandigen aan Apple of om oud-collega's met vragen te helpen.
2: Okay, heeft OpenAI dus niet mee geholpen? Dat kan die ook aantonen?
10: Dat is toch dus nog niet aangenomen.
2: Nee,
10: dus dit is allemaal moddergooien, Bas, over en weer. En ik moet dan toch zeggen, het moddergooien van OpenAI, ik geloof het niet helemaal. Maar dat is puur op basis van de rechtbankdocumenten die ik gelezen heb. Mm-hmm. Ze staan ook gewoon online. Ze zijn smullen als je niks te doen hebt tijdens de lunch. Maar het hele plaatje moet dus nog duidelijk worden. Want de rechtszaak over dit gedoe is pas in juli door Apple aangespannen. Ja. Dus er wordt de komende tijd nog genoeg met modder gegooid. En er komen allemaal documenten vrij. En we moeten nog maar zien hoe het dan echt zit. Maar tot nu toe wordt het toch wel spannend en interessant.
2: Ja, mooi. Dan een heel ander spannend en interessant verhaal. Een vijfde van alle opiniestukken in Nederlandse kranten is deels of helemaal geschreven door AI. Blijkt uit onderzoek van nieuwsplatform AI Report, Alexander Klupping. Dus ook stukken bij onze collega's van het FD?
10: Jazeker. AI Report, waar inderdaad Alexander Klupping achter zit, heeft gekeken naar 43 opiniestukken uit het Financieel Dagblad. Allemaal gepubliceerd tussen 27 juli en 27 augustus. Mm-hmm. En 5 van die 43 stukken zouden helemaal met AI gemaakt zijn. Nou, dat is toch meer dan 10%. En 9 van die stukken zouden deels met AI gemaakt zijn. Dus relatief gezien toch aardig wat, Bas. Maar het kan een stukje erger. De Volkskrant, die spant de kroon met 111 onderzochte artikelen, waarvan er 32 helemaal met AI gegenereerd zouden zijn. Meer dan een kwart dus.
2: Hallo.
10: Ja, inderdaad. En daarnaast zouden 25 stukken deels met AI gemaakt zijn. Ook het Trouw en Parool zijn onderzocht, blijken ook schuldig te zijn aan AI-opiniestukken. Alleen het NRC heeft geen enkel opiniestuk dat helemaal met AI is gemaakt online staan. Hoewel er ook daar 11 opiniestukken zijn ontdekt waar AI gedeeltelijk gebruikt zou zijn.
2: Ja.
10: Om dit onderzoek te doen heeft AI Report ironisch genoeg AI gebruikt. Alexander Klupping vertelt dat hij aan Cloud Fable heeft gevraagd om met Pangram, een AI-detectietool, aan de slag te gaan. En een uurtje later ging hij pruttelen, kwam er een onderzoekje van de band rollen. De vraag is dan natuurlijk, hoe betrouwbaar is dat?
2: Ja,
10: kan je dat beantwoorden? Maar Klupping heeft naar eigen zeggen gecheckt en nagelopen. En bovendien, ik moet ook toegeven, Pangram staat wel bekend als een enigszins betrouwbare detectietool. Maar toch, de kranten hebben er ook op gereageerd.
2: Ja,
10: ook dat is even leuk om maar
2: te zeggen. Ja.
10: Nou ja, dus opvallend genoeg, Bas, zijn de reacties heel erg wisselend. NRC is het strikst en zegt eigenlijk gewoon, elke zin die wordt geschreven moet door een mens geschreven zijn.
2: Ja.
10: Trouwens, het Parool zijn iets milder. Ze zeggen tekstcorrectie door AI, dat is nog wel oké.
2: Okay. Ja.
10: En het FD, onze collega's, die vinden het eigenlijk niet zo'n groot probleem. Hoofdredacteur Paddy Veenstra die zegt, en dan quote ik hem even, mensen met een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk debat die de vaardigheid tot schrijven ontberen, staan wellicht niet langer per definitie aan de zijlijn. En dan moet ik toch eerlijk bekennen dat dit een beetje wegleest als een zin die ChatGPT zou kunnen schrijven. Maar goed, ik moet toch zeggen, Bas, ik sluit me toch wel aan bij NRC. Ik ben echt van de opinie dat alles
2: mensen
10: wat op BNR staat en moet staan en in de krant staat gewoon door een mens moet komen. Wat vind jij ervan?
2: Ja, vind ik ook.
10: Vind jij dat ook een Iwan?
0: Ja. Nou ja, ik kan misschien wel als hulpje gebruiken hier en daar. Dat is prima, maar uiteindelijk de tekst die moet denk ik wel van jouw pen komen.
10: Ja. Ja. Ik vind dat heel belangrijk, ook omdat we in een tijd leven waarin meer dan de helft van het internetverkeer bestaat uit bots en AI agents. Ja, hè? En ook de teksten en de foto's.
2: Maar wacht, het gaat over opiniestukken. Hè? Klopt. Dat is wel belangrijk.
10: Klopt.
2: Inderdaad, opiniestukken waarbij dus een mening gegeven wordt. En dat kan een ongezouten mening zijn, gebaseerd op. Daar moet een mens, vind ik wel, bij aanwezig zijn.
10: Vind ik ook heel belangrijk.
2: Maar niet dat AI het hele opiniestuk schrijft.
10: Nee, en dat gebeurt.
2: Want dan zitten we naar de opinie van Anthropic te luisteren.
10: Nou, inderdaad. Je weet ook niet hoe die modellen inderdaad getraind zijn en wat voor meningen daaruit kunnen rollen. Als je aan DeepSeek vraagt, wat vind je van Taiwan, krijg je toch andere meningen dan wanneer je naar ChatGPT vraagt. Maar ik vind het ook gewoon belangrijk, Bas, dat we menselijk contact behouden. Op wat voor manier dan ook. Of het nou een bijdrage op de radio's of in een artikel. Zeker. Dus bij deze, alles wat ik voor BNR doe en maak, is gewoon van mij.
0: Oh, daarom ben je er zo lang mee bezig.
2: Dankjewel. Nou weten we het gelukt. Dankjewel, nieuwscholo's.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Nou, AI-man, dat zit er weer op in deze 4 uur ochtendspits. Het grootste deel zelf
0: gemaakt. Ik wacht even tot mijn prompt klaar is. Ja, ik vond het een leuke uitzending. Ja, dankjewel, Bas. Ja.
2: Zo meteen Diana Matroos in gesprek met Claire Dubbelman, lid van de Motorsportbond van Saoedi-Arabië. Eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1. Heel interessant. Ga naar haar luisteren. Wij zijn er gewoon morgen weer om 6 uur.
0: Tot morgen.
2: Helemaal echt.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul. With a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
14: Hoe lezen investeerders jouw pitchdeck?
15: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
14: Welk bedrag gaan ze je geven?
16: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
14: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
17: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
14: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
18: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
19: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes! Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
19: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
20: Yes!
21: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar... Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: In de Friday Move gaat het over tv.
24: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
23: Politiek.
25: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
23: En ik ben er ook.
24: Dat is toch heerlijk.
23: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
19: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
12: Nu in de BNR-app.
0: De steggel rond begroting toont de verdeeldheid in het kabinet. Ze vertrouwen elkaar voor geen centimeter. Snel richting de 2% inflatie gaat niet gebeuren. We blijven rond het huidige niveau hangen. En het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan voor versnelde woningbouw, maar zonder extra geld. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dan gaan we naar Rijn Baartmans van de AWB. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
1: Nou, er is nog één file over met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar sta je in de file tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Wel nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,2. De A27 Utrecht Almere bij 109,5. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen bij 10,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanwege de veiligheid mag niemand over Asselt meer in, melden Gelderse media. De politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er vielen een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook in Nijmegen wordt gezocht, zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. De benzineprijs is weer aan het stijgen en nadert het record van eerder dit jaar. Volgens United Consumers is de adviesprijs voor een liter euro 95 nu 2,64 euro. Een halve cent minder dan het record in mei. Het heeft allemaal te maken met de opgelopen spanning in het Midden-Oosten en de afgesloten straat van Hormuz. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
9: Ze zorgt dat het veilig is op de racebaan, was de eerste vrouw die op het hoogste niveau van de besluitvorming van de Formule 1 terechtkwam. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Straks hoor je hoe het er echt aan toe gaat achter de schermen van de Formule 1 in de Big Five.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
26: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
27: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
28: of over de grootste beursgang aller tijden.
27: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
28: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
27: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
29: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
30: Je hoeft niet altijd te luisteren.
31: Behalve misschien naar onze podcast.
30: Allemaal in de BNR-app.
31: Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Diana Matroos.
9: De Formule 1 is zeker niet alleen een plek van racen, entertainment, het grote geld en een miljoenen publiek. Als je de wereld induikt, dan zit het vol leiderschaps, carrière en veiligheidslessen. En die dynamiek van die wereld, die fascineert me enorm. Vandaag hebben we weer een ander perspectief op die wereld. Namelijk met Claire Dubbelman, voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider van de Formule 1. En nu is ze Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond van Saoedi-Arabië. Welkom, Claire.
10: Dankjewel.
9: Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent.
10: Ik
9: je hebt
10: ook.
9: Speciaal. Je bent iemand die de hele wereld overvliegt.
10: Ja.
9: Je hebt speciaal voor ons een pitstop gemaakt om bij de Big Five te zijn. Waarvoor dank, dank, dank.
10: Heel graag gedaan.
9: En dat is natuurlijk ook omdat jij bent gewoon racen. Jouw leven is racen. Het een en al passie. Wat is die passie?
10: Ja, het zit echt in mijn bloed, zoals we in autosport zeggen. Je hebt benzine in je bloed lopen. Dus dat zit er bij mij ook in. Al sinds ik me kan herinneren, sinds 3-4 jaar oud, sta ik op om Formule 1 te kijken. Zeker begin van het seizoen natuurlijk verder bestemmingen. Dus ik kan me herinneren dat ik toen ik 5-6 jaar oud was, op tv Michael Schumacher zat te kijken en dat soort dingen. Dus als je zo jong een passie ontdekt en er zo je werk van kan maken, dan is dat wel fantastisch natuurlijk.
9: Ja, en dat is natuurlijk ook je vader die daar heel belangrijk in is geweest.
10: Ja, en hij verdient daar zeker een heleboel respect en credit voor. Maar ik moet zeggen, hij heeft het nooit gepusht. Dus het is altijd op mijn eigen verzoek geweest. Ik heb ook een zusje en die is ook heel succesvol, maar in een hele andere richting. Dus het is echt niet zo dat we gedrild
9: dat
10: zijn.
9: Moest of zo.
10: Alleen maar auto's.
9: Ja, maar wat deed hij voor de mensen die niet weten wie je vader is?
10: Mijn vader was heel lang autosportjournalist. Dus hij heeft een hoop boeken geschreven over autosport en auto's zelf. Toen mijn moeder zwanger werd van mij, zei ze, nou ga je een normale baan zoeken. Dus toen is hij woordvoerder geworden. Toen is hij eigenlijk aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Dus perswoordvoering gaan doen voor verschillende merken. De laatste was Mercedes. Daar heeft hij heel lang gezeten. Bijna 30 jaar, geloof ik. En zelfs toen hij met pensioen ging, is hij nog heel dichtbij hier interim voorzitter van de rijvereniging geweest.
9: Ja, dus echt auto, auto, auto. Ja. En dat zit er dus bij jou voordat je kon praten.
10: Ja.
9: He, zat het al? Wat is dat? Wat is die aantrekkingskracht?
10: Ja, ik vind het gewoon een heel groot ding voor mij is het geluid. Het gaat echt door merg en been. Als je op een circuit staat en je hebt een beetje goede auto's op het circuit, dan gaat het echt door je heen. En dat is voor mij een heel groot deel van de passie. Dus er zijn een hoop mensen die wat vinden van wat de huidige Formule 1 auto's aan geluid produceren. Maar,
9: met dat elektrisch.
10: Ja, inderdaad. Ja, dus
9: vind je ook dat gewoon kloten?
10: Ik weet niet of ik dat woord zou gebruiken, maar minder.
9: Minder
10: is misschien een beter woord.
9: Ja.
10: Dus nee, zeker toen ik in het begin van mijn carrière zat, toen was ik freelancer. En toen deed ik veel werk voor heel veel verschillende kampioenschappen. En een van de kampioenschappen waar ik voor werkte was iets dat heette Bosch GP. En dat waren allemaal oude Formule 1 auto's. Maar de echt oude Formule 1 auto's. Met de V12 en de V8. En daar werd ik echt zo gelukkig van.
9: Ja.
10: Om naast de baan te staan. En
9: want doe eens dat geluid na. Wat is dat?
10: Oh nee, dat gaat echt door merg en been. Het is een beetje alsof je op een groot festival staat en die bas door je lijf voelt gaan. Weet je wel? Dat,
9: maar waarom is dat leuk? Want iemand anders zou zeggen, wauw, dit is echt veel te hard. Het komt veel te veel binnen. Waarom vind jij dat zo mooi?
10: Ja, het neemt bezit van je. En ik vind ook de techniek die erachter zit. Het feit dat je eigenlijk zo afhankelijk bent van een machine, zeg maar, die helemaal optimaal moet functioneren om jou als eerste over de streep te brengen. Er zit zoveel extra dimensie aan autosport in vergelijking met een hoop andere sporten waar het zeg maar alleen op de speler zelf aankomt.
9: Ja.
10: En dat maakt autosport wel oneindig interessant, vind ik.
9: Nou, dat delen we. Want ik wilde heel graag deze week maken, omdat ik gewoon zo gefascineerd ben dat mensen alles daaruit halen. Weet je, dat is echt gewoon tot het uiterste gaan.
10: Absoluut,
9: dat vind ik
10: absoluut.
9: Zo ontzettend mooi. Yeah. Ik zou dat op meer plekken heel graag.
10: Ja, die drive zien om overal het beste uit te halen en het beste van te maken, dat vind ik ook wel een van de prachtigste dingen aan sport.
9: Ja. En dan kom je ook bij jou. We gaan straks helemaal over Saoedi-Arabië praten. Want daar ga je binnenkort weer naartoe, omdat daar nu je stek is. Maar even toch over die wedstrijdleiding. Dat is echt het hoogste niveau waar de beslissingen worden genomen. Dat heb je jarenlang gedaan. Hoeveel jaar?
10: Ik heb 4,5 seizoen Formule 1 gedaan. Dus ja, bijna 5. Ik heb meer dan 80 Grand Prix gedaan.
9: Ja.
10: Vanaf 2022. Alle Grand Prix.
9: Dus, ja. Ja, en je was laatst ook december, ja. In Zandvoort. En toen zat je even niet bij de wedstrijdleiding natuurlijk. Want je hebt die baan opgezegd.
10: Dat klopt.
9: Was dat gek?
10: Heel surreal, ja. Echt heel onwerkelijk. Het was wel heel mooi, want het is echt een soort familiereunie. Ook voordat ik Formule 1 wedstrijdleiding deed, deed ik Formule 2, Formule 3 wedstrijdleiding. Dus ik heb bijna 10 jaar voor de FIA gewerkt. Dus al die mensen die ik op Zandvoort weer zag vorige week, dat was echt een soort familiereunie, weet je. En dat, het zijn niet collega's die je gewoon van 9 tot 5 ziet. Het zijn mensen waar je de hele wereld over reist, permanent, weet je. Ik was in die tijd 60 dagen per jaar thuis en de rest van het jaar onderweg met die mensen. Dus als je zo'n groot deel van je leven met een groep mensen meemaakt, dan is het wel heel bijzonder om ze weer te kunnen zien.
9: Ja, gek dus om niet tussen ze in te zitten, toch?
10: Ja, zeker. Het was enorm gek. De eerste keer dat auto's de baan op gingen voor de vrije training, toen dacht ik, oh, ik ben te laat. Maar het ging er wel af, hoor. Het went wel. Ja.
9: Neem ons even mee, want niet iedereen begrijpt misschien wat een wedstrijdleiding doet. Ik overleg altijd met de gast, wil je de koptelefoon op of niet? En de meeste willen hem niet op, maar jij zegt, ik had altijd die koptelefoon op mijn hoofd.
10: Ja, dat sowieso. De helft van mijn werkende leven met een koptelefoon op. Dus dit komt er ook wel bij. Maar wat wedstrijdleiding doet, zeg maar, op het raceweekend zelf, is op het moment dat de auto's de baan opgaan, of eigenlijk hun pitbox uitrijden, dan waren ze de verantwoordelijkheid van wedstrijdleiding. Dus dan is eigenlijk het allerbelangrijkste is hun veiligheid. En dan het tweede objectief wat je hebt is om alles zo sportief eerlijk mogelijk te laten verlopen. Tot het moment dat ze weer terug in de pitstraat komen. En dan komen eigenlijk mijn technische collega's er weer bij. Maar op een raceweekend zelf, dat is eigenlijk waar wedstrijdleiding vooral zich mee bezighoudt. Om de veiligheid en de eerlijkheid op de baan. En dan ben je natuurlijk verantwoordelijk voor het hele veld. Voor 22 auto's, zoals dat dit jaar zo is. En mijn specifieke taken waren vooral gericht op het uitvoeren van de werkzaamheden die tijdens de race moeten plaatsvinden om zoiets veilig te laten verlopen. Dus bijvoorbeeld, ik deed de safety car. Dus als de race director besloot dat we de wedstrijdleider besloot dat we het stil moesten leggen om een auto van de baan af te halen, of er lagen onderdelen op de baan, dan was dat dan aan mij om de safety car de baan op te sturen. Om te zorgen dat het allemaal liep volgens de procedures van het reglement. En die auto, die safety car, ook weer naar binnen te halen. Op het moment dat we weer verder konden racen. Dus dat is een van de dingen, de meest zichtbare dingen die ik deed. Andere ding is de medical car. Dus soms als er grote ongelukken in de Formule 1 gebeuren, dan sturen we onze eigen dokters daarheen. En die gingen daar dan ook mijn instructie naartoe. Dus dat zijn dan twee redelijk zichtbare voorbeelden van het werk wat ik deed. Maar dat was niet exclusief wat ik deed. Ik deed ook het aftellen naar de finishvlag. Je bent eigenlijk de hele tijd bezig van het moment dat de auto's de baan opgaan. Het monitoren van wat gebeurt er op de baan. Krijg je rapporten van auto's die misschien een technisch probleem hebben. Of is er misschien een probleem bij een marshalpost ergens langs de baan. Dus je bent eigenlijk vanaf het moment dat de pitstraat op groen gaat, sta je vol aan, zeg maar 200%, om maar alles voor te zijn op te kunnen lossen voordat het een echt probleem wordt.
9: Ja, want het klinkt echt gigantisch, hè? Je moet ontzettend veel analyseren, je moet naar het veld kijken, je moet crisiscommunicatie, denk ik, doen.
10: Ja. En er kijken ook nog 70 miljoen mensen live mee, gewoon.
9: Ja, dat speelt wel mee. Want,
10: ja, dat is wel een ding.
9: Ja, want gaan er ook echt dingen mis? Ik moet zelf bijvoorbeeld aan dat moment denken, 2021, daar was je bij, hè?
10: Ik deed Formule 2, Formule 3 in Abu Dhabi 2021. Dus
9: maar je hebt het wel natuurlijk nauwlettend gevolgd.
10: Ja, zeker. Ik was in Abu Dhabi. Alleen ik zat mijn avondeten op te eten toen op de baan.
9: Ja, maar dat ging toen wel mis. En dat had ook te maken met een besluit van de wedstrijdleiding.
10: Nou, de rol van wedstrijdleiding is absoluut cruciaal. Dat is zeker zo. En ik ben er ook echt extreem trots op dat in de 4,5 jaar dat ik dat gedaan heb, over die meer dan 80 Grand Prix, dat ik zelf nooit een beslissing gemaakt heb die zo ter discussie gesteld is als wat er in Abu Dhabi 2021 gedaan is.
9: Want wat gebeurde daar toen voor de mensen die dat niet hebben meegekregen?
10: Ja, de wedstrijdleiding maakte een beslissing met het gebruik van de safety car, waar een aantal dingen in het reglement een soort grijze zone in hadden. En de wedstrijdleider destijds die besloot dat op zo'n manier uit te leggen dat een hele hoop mensen dat niet begrepen. Dus daar zijn destijds een heleboel lessen van geleerd. Nogmaals, ik was er zelf niet bij betrokken. Ik was wel betrokken bij de lessen die eruit geleerd zijn. Er zijn een hele hoop, zoals je kunt bedenken en wat we net tegen elkaar gezegd hebben, er zijn een hele hoop handmatige processen die moeten gebeuren op het moment dat er heel veel stress op staat. En het hele mooie van Formule 1 is dat je na elke wedstrijd verbeteringen door kunt voeren. Omdat het zo'n dynamische ontwikkelingsomgeving is. Eigenlijk een soort, hoe noem je dat, drukketel van allerlei dingen. Kun je daar heel
9: pressure
10: snel op...
9: Cooker.
10: Ja, pressure cooker inderdaad. Ja, ik was naar de Nederlandse oplossing aan het zoeken, maar die is er natuurlijk niet. Nee. Maar dus nee, Formule 1 is gewoon een pressure cooker. En dat betekent dat als er grote dingen gebeuren, dat je ook direct in staat bent om daar wat aan te doen. Dus naar aanleiding van 2021 zijn er wel een hele hoop veranderingen doorgevoerd om ook dat proces, die besluitvorming, makkelijker en stabieler te maken.
9: Wat was daarvoor nodig? Want ik kan me ook voorstellen, sommige bedrijven moeten ook onder druk enorme beslissingen nemen. Dus misschien zit hier een les in.
10: Ja, nou, het standaardiseren van een hoop processen. Dat is denk ik de grootste les geweest. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik in mijn scherm had staan, omdat ik dus verantwoordelijk was voor die safety car, is ik had een scherm lopen, standaard, in mijn overzicht, waarin ik precies kon zien wie er een ronde achterliep op de safety car. En dat was een van de dingen die in Abu Dhabi 2021 discussie gesteld werd. Dus dat zijn dan softwareoplossingen die je eigenlijk direct kunt implementeren. En dat is ook wat we gedaan hebben. En dat is niet alleen na Abu Dhabi 21 zo, maar na elke race zaten we samen om te kijken hoe kunnen we dit beter doen. Mm-hmm. Nog voordat er publieke mening over was.
9: En er is natuurlijk wat je zei, het is echt cruciaal, want door deze besluitvorming had Max Verstappen wel een voordeel.
10: Ja, dat is in zijn voordeel uitgevallen, dat is zeker zo.
9: En hij kreeg zijn eerste wereldtitel.
10: Dat is zeker zo, ja.
9: En Lewis Hamilton ging
10: ging geen achter verdienen, nee.
9: Nee, dus dat was echt, echt heftig.
10: Ja, dat is zeker heftig. En nogmaals, daarom ben ik er echt heel erg trots op dat me dat in zo'nzelfde situatie niet gebeurd is. En dat ik in die zin altijd besluiten gemaakt heb die in ieder geval wel niet altijd goed ontvangen zijn, maar in ieder geval minder kritisch ontvangen te zijn.
31: The Big Five. Diana Matroos.
9: Als iedereen denkt over de Formule 1, dan denken ze toch één groot jetset bestaan.
10: Ja, voor sommigen misschien, maar in ieder geval niet voor mij.
9: Nee, wat?
10: Nee, het was gewoon keihard werken. Het was gewoon, weet je, mensen, zelfs binnen de FIA was daar een hele hoop misvattingen bestonden daarover. Omdat zij dachten ook, ja, binnen de FIA ook is Formule 1 het meest vooraanstaande. Eigenlijk een heel groot deel van het financiële...
9: FIA regelt dus de wedstrijdleiding,
10: ja, de Wereld Motorsportbond, waar ik voor werkte, met hoofdkantoor in Genève, waar ik lang gewoond heb. En binnen het FIA-kantoor, waar dus heel veel motorsport, waar eigenlijk alle wereldkampioenschappen georganiseerd worden, dus niet alleen Formule 1, maar ook Formule E, het World Endurance kampioenschap, wat mensen misschien kennen van de 24 uur van Le Mans. Maar ook kleinere kampioenschappen, tourwagens, driften, historisch, al dat is allemaal ook door de FIA georganiseerd. En het interessante eigenlijk daarvan is dat zelfs al die collega's denken dat het in Formule 1 er heel, heel chic aan toe gaat. Maar ik zei al dat het enige privilege wat ik kreeg was dat ik dicht bij mijn kantoor kon parkeren. Maar voor de rest was het gewoon 16, 17 uur werken per dag. Zeker de woensdag, donderdag, vrijdag. Gewoon extreem lange dagen. Je gebruikt eigenlijk die dagen, woensdag, donderdag, vrijdag, om het circuit en het weekend op te tuigen. En dan zaterdag, zondag moet eigenlijk een soort goedlopende trein zijn die dan over dat spoor heen gaat, zeg maar. Dus de meeste voorbereiding van Grand Prix weekend is wat mensen niet zien. Dat zit op woensdag, donderdag, vrijdag.
9: Ja, en dan ben je ook nog de hele wereld aan het overvliegen. Ja. Ook in die tijd, jetlag.
10: Ja.
9: Tussendoor, is het echt een uitputtingsslag voor je lichaam?
10: 100%.
9: Ja?
10: 100%. Het is zo zwaar. En ik denk niet dat mensen dat genoeg realiseren, waarderen. Zeker mensen die Formule 1 willen gaan werken. Zeker aan de FIA-kant is het gewoon echt zwaar. Teams zijn ook zwaar op een andere manier, maar teams zijn door de reglementen nog beschermd, omdat die, dat noemen ze, zit een cap op. Dus teams mogen maar op een bepaald moment binnenkomen en moeten ook op een bepaald moment eruit zijn. En dat is puur voor de bescherming van de workforce. Dus echt voor het beschermen van hun staf, dat ze zich niet uitputten. Helaas geldt die voor de FIA niet. Dus wij moesten er zijn voordat de poortjes open gingen voor de teams. En wij bleven lang nadat de teams weggingen. Want je wil natuurlijk eigenlijk al die problemen die teams de hele dag bij je brengen, die wil je opgelost hebben voordat je de volgende dag weer met 1-0 achter begint. Snap je? Dus het is echt, het was echt hard werken. Het was echt lange dagen.
9: Hoeveel mensen ze doen dat. Als je even ons meeneemt, het is een soort crisiscommunicatiecentrum eigenlijk, hè, wat je beschrijft, die pressure cooker, waar ontzettend veel tegelijkertijd moet gebeuren.
10: Ja, het is de FIA heeft eigenlijk 5 sets reglementen. En dat zijn dus motorenreglementen, technische reglementen, financiële reglementen, sportieve reglementen. En dus de budget cap, de financiële reglementen. Dus daar zijn allemaal collega's, teams separaat voor aanwezig. Mijn team, dus zeg maar het sportieve deel, dus het wedstrijdleidingteam, dat was 4 mensen.
9: 4 mensen?
10: 4, ja.
9: Die dat de hele tijd doen?
10: Ja.
9: Al die races lang?
10: Allemaal, want ik mocht er ook geen enkele vrij nemen.
9: en dan zit je dus dat jij op een gegeven moment als eerste vrouw, als eerste Nederlandse, als jongste, werd je dus plaatsvervangend wedstrijdleider.
10: Ja.
9: Dat is natuurlijk gigantisch als je bedenkt dat er maar 4 mensen dit doen wereldwijd.
10: Ja, überhaupt zijn er maar 4 wedstrijdleiders in Formule 1 geweest, zover.
9: Ja.
10: Gewoon in de historie van Formule 1.
9: Wat voelde je toen je dat werd?
10: Ja, enorm trots, weet je. Ik heb er keihard voor gewerkt. Ik heb er zoveel voor opgegeven. En om dan daar te kunnen zijn en de waardering te krijgen door die positie te hebben, dat is eigenlijk de kroon op mijn carrière tot dan toe.
9: Ja. Wat heb je ervoor opgegeven?
10: Zoveel. Zoveel. Ik zit nu meer dan 20 jaar in autosport. En ik woon al bijna 15 jaar niet meer in Nederland. Dat betekent dat ik huwelijken, verjaardagen, kerst gemist heb. Om al die dingen te kunnen doen en te bereiken waardoor ik nu ben waar ik op dit moment kan zijn.
9: Doet dat je pijn?
10: Nou, ik ben er altijd heel bewust mee bezig geweest. Dat is wat het nodig heeft om daar te komen. Dus ik heb nergens spijt van. Maar ik denk wel dat mensen niet genoeg beseffen hoeveel je ervoor moet laten.
9: Ja, moest je meer ook laten omdat je vrouw bent? Zeker toen jij begon was het helemaal nog een mannenwereld, hè?
10: Ja, dat zeker. Zeker. 20 jaar geleden was het echt interessant. Zo voor vrouwen. Moet ik er meer voor laten? Nee, ik moest er harder voor werken. Ik vind wel dat ik altijd
9: moet je
10: harder...
9: er toch meer voor laten als je harder moet werken?
10: Ja, misschien in dat opzicht wel. Ik heb altijd gezien dat ik me harder moest bewijzen dan mannelijke collega's.
9: Ja.
10: Er zijn ook gewoon feiten voor. Want bijvoorbeeld toen ik aangenomen werd bij de FIA, ik werd toen aangenomen als kampioenschapsmanager. Dat zijn normaal 2 interviewronden. Dus je krijgt je line manager, dus je direct verantwoordelijke, en HR. Ik moest er 5 doen.
9: Ah.
10: Tot aan de FIA-president aan toe.
9: Interessant.
10: Omdat de FIA-president graag zelf wilde beslissen of ik daar wel de juiste persoon voor was.
9: En werden er dan ook gekke vragen gesteld dat je dacht, wil je zwanger worden? Of dat soort dingen?
10: Nee, daar waren ze nog net genoeg ontwikkeld voor om dat dan niet te doen. Ja. Maar nee... Ja, waar mannelijke collega's die 10 jaar ouder waren 2 interviews ronden moesten doen, moest ik er 5 doen.
9: Ja.
10: En dan kan je daar wel over gaan zeuren, maar je kunt ook gewoon... Ja, ik wil het niet goed praten. Ik denk niet dat dat is zoals het hoort te zijn. Maar ik had wel besloten dat als ik wil komen waar ik graag wil zijn, dan is dat ervoor nodig en dan zal ik dat doen.
9: Ja, ik zag wel in een van je interviews dat je zei, als jonge vrouw mis je de autoriteit. Dat je dat nogal eens te horen kreeg.
10: Ja. Dat is ook zo.
9: Dat is toch wel diep triest.
10: Ja.
9: Dat wordt gezegd tegen je.
10: Zeker. En dat was degene die dat tegen mij zei. Ik heb het wel vaker gehoord. Maar ik denk dat de quote waar je het nu over hebt ging over het feit dat ik bezig was met die interviews voor de FIA. Nu 12 jaar geleden. En toen zei ik tegen een relatie die hier in Nederland overigens in autosport werkt, zei ik van, ik ben daarmee bezig. Toen zei ik, zou ik me niet zo zorgen over maken. Want die baan krijg je toch niet. Die autoriteit heb je niet. En dat is natuurlijk nooit leuk om te horen. Maar ik vind altijd dat ik dat op een bepaalde manier heb gecompenseerd. Dus wat je net ook zei, ik heb wel harder moeten werken om die resultaten te leveren. Want die resultaten is wat telt in autosport. Als jij kunt laten zien dat jij de meest capabele persoon bent, omdat jij de resultaten aflevert om dat te kunnen bewijzen, dan is daar ruimte voor.
9: Ja.
10: Maar dat betekent wel dat je je eerst moet bewijzen. Er is nooit iemand die de deur open gedaan heeft en zei, alsjeblieft, hè. Hier, succes
9: ermee.
10: Dat
9: vind ik dus zo gaaf aan jou, dat jij gewoon niet als een soort slachtoffer erin gaat staan.
10: Nee, daar geloof ik echt niet in.
9: Nee, jij gaat gewoon knokken. Ja. Beuken?
10: Ja, ik word er ook best boos van als mensen zeggen.
9: Ja?
10: Ja, best wel een hekel aan. Ja.
9: En heb je misschien een tip voor andere vrouwen die toch een beetje worstelen hoe ze op die ladder omhoog moeten komen? Dat je zegt, doe het zo.
10: Nou, ik vind mensen moeten zich, of dat nou mannen of vrouwen zijn, niet tegen laten houden. Weet je, tuurlijk zit het tegen af en toe. Mm-hmm. En tuurlijk heb ik ook vaak zat nee gekregen. Maar ik heb dat nooit het eindstation laten zijn. Weet je, als het niet links kan, moet je rechts proberen. En dat mensen laten zich heel snel ontmoedigen, vind ik. En het is wel aan mensen zelf om dat doel voor ogen te houden en er ook alles aan te doen om daar te komen. Ja. Laat je door niemand in de weg staan.
9: Ja, wat mij altijd ook heel erg helpt is, het gaat gewoon lukken, weet je. Het gaat gewoon, dat je gewoon ook een langere horizon kunt zien.
10: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
9: Blijf niet
10: dat,
9: hangen
10: dat hogere in het doel in oogschouw houden, ja. Eigenlijk. Ja,
9: ja, en voel je af en toe even zielig, maar heel kort,
10: ja,
9: toch?
10: Ja, precies. Dat mag ook wel. En dan moet daar ook niet zomaar overheen stappen. Maar inderdaad, de tijd die je daaraan besteedt moet wel zo minimaal mogelijk zijn, vind ik.
9: Was jouw oude mentor, de Britse autosportofficial Charlie Whiting? Die was, Whiting, sorry.
10: Ja, no worries.
9: Die was heel lang, 20 jaar heeft hij wedstrijdleiding gedaan, geloof ik.
10: Ja.
9: Hij overleed plotseling in 2019.
10: Ja.
9: Was die wel helpend naar jou?
10: Ja, dat was, ja. Het was wel bijzonder ook, want zeg maar, toen ik voor de VIA ging werken, werd ik eigenlijk voor een andere afdeling aangenomen. En toen ik er kwam, in de eerste week dat ik naar Zwitserland verhuisde, zat ik in een interview met Jean Todt, de destijds president van de VIA. En die zei tegen mij van, vanaf morgen werk je voor Charlie Whiting. En voor mij was dat echt een soort godheid. Weet je, dat, maar als je Formule 1 wedstrijdleiding kijk, dan was hij de definitie daarvan.
9: Ja, gisteren sprak hij uitgespreid over Bernie Ecclestone, met de gast.
10: Ja.
9: Nou, en die heeft hem ook daar neergezet.
10: Klopt, ja. Charlie is zijn nominatie, zoals ze dat bij de VIA noemen, te danken aan Bernie. Dat is zeker zo. Charlie werkte ook voor het raceteam van Bernie voordat hij de eigenaar van Formule 1 werd. Dus dat is echt een eerdere generatie. Hij was net zo oud als mijn vader. Charlie was ook gewoon iemand die zei, was super pragmatisch, super grounded, down to earth. En die zei gewoon, ja, als jij... Ik moest wel eerst laten bewijzen. Ik moest eerst bewijzen dat ik de juiste persoon was en dat ik het beste met de sport voor had. Want dat heb je natuurlijk vaak ook in autosport, dat er een hoop mensen voor hun eigen ego in zitten. Dat moest ik wel eerst bewijzen, maar dat is mij ongeveer 4-5 maanden gelukt. En sindsdien vertrouwde hij mij blind met een aantal verantwoordelijkheden. En daar, nou ja, dat was voor mij echt een enorme kans. En daar heb ik ook de rest van mijn carrière aan te danken.
9: Intussen mag Claire met een topfunctie in de Formule 1 voor Saoedi-Arabië, maar ook heel veel andere onderdelen zitten daaronder, iets totaal nieuws neerzetten daar. In wat voor wereld is het terechtgekomen? Blijf zeker luisteren.
31: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag
11: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
13: En even.

0: BNR-app of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
13: Hemingway board-evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files op het moment in Nederland. Wel vertraging gemeld op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en Nijkerk, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de N307 is het druk richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad is je vertraging 5 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2. En de A6 Muiden richting Emmeloord bij 83,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse over Asselt heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie is er op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht, waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. Er zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten en dat veld is afgezet. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei.

0: intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Hoe ziet de Formule 1 van morgen eruit? Is de grote groei van deze miljardenindustrie eruit? Of komt het misschien wel van Saoedi-Arabië, waar mijn gast nu een topfunctie heeft? Je hoort het zo meteen in het tweede deel van de Big Five.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem, om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week duiken we achter de schermen van de Formule 1. Een miljardenindustrie die de hele wereld overreist en waar het uiterste van mensen wordt gevraagd om een topprestatie neer te zetten. Mijn gast is nog steeds Claire Dubbelman. Voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider. Dat is echt een unieke baan. Hoogste niveau van beslissingen rond de Formule 1 worden daar genomen. Bij de FIA was dat. En nu werkt ze in Saoedi-Arabië. Daar is ze Chief Sporting Officer bij de Nationale Auto Sportbond. Die topbaan waar je echt dacht, wauw, ik heb hem. Die heb je opgegeven. Waarom?
10: Omdat ik dat 4,5 jaar gedaan heb. En ik kwam een beetje op een situatie waarvan ik dacht, ik heb gewoon alles eruit gehaald. Ik kan hier nog wel 5 jaar, 10 jaar op de reservebank blijven zitten.
1: Want je was plaatsvervangend wedstrijdleider.
10: Ja, dus ik was nummer 2 binnen wedstrijdleiding. Ja. De nummer 1, Rui Marks, een hele goede vriend van mij. Ik heb vorige week nog met hem uit eten geweest. Okay. Die is de nummer 1. Ik vond dat hij het fantastisch deed. Ik wilde daar zelf... Ik had geen ambitie om hem van zijn troon te stoten op de korte termijn. Dus ja, dan moet je wel hard in de spiegel kijken en zeggen van oké, wat is hier voor mij nog te halen, te ontwikkelen? En ik had nogmaals, 2, 3, 4, 5 jaar zomaar dat nog kunnen doen. En dan op het moment dat Rui besloot om dat het zo wel mooi geweest was, dan een kans gehad, niet per se de garantie gehad om die nummer 1 positie te krijgen.
1: Dus hoe mooi je de baan ook hebt gevonden al die jaren. Yeah. Voor jou is groei belangrijker dan een baan.
10: Ja, uitdaging is voor mij belangrijker dan de baan. Ja. Ja. Dus, en dat heb ik altijd gedaan. Dat heb ik door mijn hele carrière gedaan. Ik heb altijd de uitdaging aangenomen. Ook toen andere mensen vonden dat ik daar misschien niet de autoriteit voor had. Ja. Dus ik heb altijd ja gezegd tegen grote kansen. Ik heb de FIA ook lang gevraagd om andere kansen. Zeg maar. Want het is natuurlijk zo dat die wedstrijdleidingbaan, daar had ik heel veel plezier in. Dat vond ik echt heel leuk. Maar zoals mensen misschien ook voor kunnen stellen, is als je een wedstrijdweekend hebt, een Grand Prix weekend, dan zijn bijvoorbeeld op een vrijdag, ik was er dan om 6:30 ochtends vaak.

0: auto's gaan op de baan zo rond een uur of 11. En voor vrije training en een normaal weekend. En dan nog een vrije training op vrijdag in de middag. Dus dat betekent dat je een uur actie op wedstrijdleiding hebt. Maar ik doe wel 15, 16 uur werkdag. En dus de rest van de dag was ik eigenlijk bezig met administratieve taken. En daar ben ik gewoon... Daar zit mijn levensgeluk niet in die administratie. Die natuurlijk wel belangrijk is. Ik deed een hele hoop plattegronden en een hoop procedures voor Formule 1. Dus dat is allemaal wel belangrijk. Maar ik haalde er gewoon geen plezier uit. En ik heb lang aan de FIA gevraagd. De laatste 2-3 jaar dat ik er zat, heb ik gezegd: jongens, geef mij grote projecten. Geef mij dingen waardoor ik iets bij kan dragen aan de sport. En zij vonden van nee, Claire, het was zwaar genoeg zo.
1: Maar is dat dan toch weer dat vrouw zijn? Het is zwaar genoeg zo voor je?
0: Nou, ik denk, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Het ding is, ik heb 9,5 jaar voor de FIA gewerkt. En in die 9,5 jaar heb ik 8 verschillende leidinggevenden gehad. 8 verschillende bazen.
1: Ja.
0: Dus ik heb eigenlijk ook nooit genoeg begeleiding gekregen. Zoals bijvoorbeeld Charlie, die overleed plotseling. Ik heb lang voor Michael Masi gewerkt. Nou, die ging er na 2021 uit. Ik heb ook niet de kans gekregen. Dat is niet helemaal de FIA's schuld. Maar het is ook gewoon omstandigheden geweest. Om echt mezelf te ontwikkelen zoals ik dat graag zou willen.
1: Ja. Dus je dacht, ik ga gewoon. En je kreeg deze mooie opportunity in Saudi-Arabië.
0: Ja, met name omdat ik de FIA lang gevraagd heb om me projecten te geven waarbij ik bij kon dragen aan de sport. Dus het ontwikkelen van de sport. Of dat nou best practice is of nieuwe kampioenschappen of wat ook.
1: Ja.
0: Dat heb ik lang gevraagd. Daar is nooit antwoord op gekomen. Dus toen de
1: maar
0: Saudi's,
1: toch, die zin van dat is wel zwaar genoeg voor je. Die vind ik gewoon, weet je, ik heb hem ook wel eens gehoord dat ik allemaal ambities had. Yeah. En er werd gezegd, doe nou maar rustig aan. Manhattan meisje. Yeah. Manhattan meisje.
0: Oh. Oké. Nou, die heb ik nog niet gehoord.
1: Oh,
0: misschien komt die nog.
1: Goodness.
0: Maar goed, dus toen de Saudi's op een gegeven moment kwamen en zeiden van willen dat jij ons helpt om autosport op te bouwen van de grond af. Dat was eigenlijk de uitdaging waar ik de FIA de laatste 3 jaar om gevraagd had.
1: Ja.
0: Dus dat was vrij makkelijk om ja te zeggen. Ja. Ja.
1: En dat opbouw, waarom is dat nodig? Waar staat Saudi-Arabië in de autosport Formule 1?
0: Nou, autosport in Saudi-Arabië is eigenlijk best een soort eenhoorn. Een unicorn, zoals ze dat in het Engels zeggen. Omdat eigenlijk is het zo dat in elk ander land je autosport opbouwt vanaf de grond af. Dus zeg maar, je hebt kartkampioenschappen. Dan heb je nationale autosportkampioenschappen. Dan regionale, internationale kampioenschappen. En dan, als je geluk hebt, kun je zo'n wereldkampioenschap hosten. Zoals Zandvoort de Grand Prix gehad heeft de afgelopen 6 jaar. Maar er is in Nederland ook nog een autosportindustrie. Karten, allerlei nationale kampioenschappen hier. Dat bestaat in Saudi-Arabië dus niet. Dus eigenlijk wat ze gedaan hebben is het kopen van al die wereldtitels. Dus Formule 1, Formule E, Dakar, World Rally Championship ben ik nu druk mee bezig. Extreme H, wat ook een groot off-road kampioenschap is. Die 5 wereldtitels, die heeft Saudi-Arabië, maar daar zit eigenlijk niks onder. Nou zie je dat in het Midden-Oosten wel vaker, dat ze die grote titels kopen.
1: Mm-hmm.
0: Wat anders is voor Saudi-Arabië.
1: Ze bieden echt miljarden, hè? Ook voor teams. Dat sprak ik gisteren ook met Mark Koens.
0: Het zijn grote bedragen, ja.
1: Toch een paar miljard voor een team.
0: Ja, dus je hebt nog het verschil tussen teams en de wedstrijden zelf. Dus zeg maar de wedstrijden zelf, daar hoort kalendergeld bij. En die betaal je dan aan de promotor van het kampioenschap.
1: Hoeveel geld?
0: Nou ja, dat zijn miljoenen. En hoog miljoenen. Hoog miljoenen. Maar dat gaat een hele hoop geld in om. Daar heb je gelijk in. Maar wat eigenlijk anders is in Saudi-Arabië dan in een hoop van die andere Midden-Oosten landen, dus Arabische landen, is dat Saudi-Arabië een visie ontwikkeld heeft. Die noemen ze Vision 2030. En ze hebben eigenlijk 3 industrieën benoemd. Die ze willen laten ontwikkelen, zodat ze minder afhankelijk zijn van olie. Dus de ene is vastgoed. Andere is toerisme. En de derde is sport. En dan heb je eigenlijk binnen de sport zijn er 4 sporten die ze speciaal uitlichten, omdat ze denken dat daar veel ontwikkeling en veel kansen in zit. En dat zijn voetbal, motorsport, autosport, golf en paardensport.
1: Okay.
0: Daar zet ze echt op in. En ze willen dus dat autosport hen de mogelijkheid geeft om infrastructuur en mensen te ontwikkelen die over een aantal jaar op wereldniveau mee kunnen doen. En dat is echt anders als je dat vergelijkt met een hele hoop andere landen. En ook zelfs met Europese landen. Die Europese landen hebben op dit moment niet zo'n ambitie.
1: Nee, en dat betekent dus dat je echt alles gaat opbouwen. De hele infrastructuur.
0: Klopt, ja.
1: Je gaat helemaal lachen nu.
0: Ja, dat vind ik het mooist. Weet je? Ja. Iets bouwen vanaf nul af. Gewoon iets wat op dit moment nog niet bestaat. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En dat op het allerhoogste niveau te doen.
1: Ja.
0: Dus dat is ontwikkeling van racebanen. Zoals Qiddiya wordt hopelijk een toekomstige Formule 1-baan. Daar ben ik nu heel druk mee bezig met de ontwikkeling van die baan, samen met het team wat de baan bouwt.
1: En waar moet ik dan aan denken? Wat moet je daar dan neerzetten?
0: Nou ja, het concept dat staat nu. Die baan wordt op dit moment al aangelegd. Een van de meest bijzondere dingen aan Qiddiya is dat bocht 71 meter de lucht ingaat. Dat is ongekend in Formule 1. Dat bestaat gewoon nergens anders op die manier.
1: Dat is altijd in dit soort landen, hè? Het moet altijd hoger, beter.
0: Het moet altijd het beste van het beste zijn. Ja. Het moet nog niet bestaan en zij moeten het record neerzetten. Dat is zeker waar. Maar voor mij daarom ook zo'n uitdaging om samen mee te werken. Dus wat we dan moeten zorgen is dat wel veilig gaat. Dat al die nieuwe constructies daar neergezet worden. Dat die volgens de laatste specificaties zijn voor wat Formule 1 nodig heeft. Maar niet alleen Formule 1, ook MotoGP. En MotoGP, dus motorfiets, is voor mij weer een hele nieuwe wereld. Waar ik op dit moment heel erg probeer samen te werken. Voor hun probeer uit te vinden wat hun prioriteiten zijn. Mm-hmm. Zodat als die baan af is, dat die dan zowel geschikt is voor Formule 1 als voor MotoGP.
1: Ja. Speelt duurzaamheid daarbij nog een rol?
0: Ja, zeker. Duurzaamheid is een groot ding in Saudi-Arabië.
1: Oh ja?
0: Dat zouden mensen
1: niet verwachten. Al die misverstanden. Waarom is dat zo belangrijk voor ze?
0: Ja, omdat ze weten dat ze een olieland zijn. En daarom het eigenlijk ook zo'n talking point is. Weet je? Dat is voor hun veel meer relevant, zeg maar, dan dat het voor een hoop andere landen zou zijn.
1: Ja, dus wat moet je dan daar neerzetten op het gebied van duurzaamheid, wat baanbrekend is, waar wij ook wel van kunnen leren?
0: Ja, bijvoorbeeld, een van de dingen waar ze echt voorop lopen, vind ik, is zeg maar, als je naar een racebaan kijkt, dan zijn er altijd van die baanposten. Dat noemen we Nederlands baanposten in het Engels is het Marshall Post. Dus het is eigenlijk de structuren waar de mensen, dames en heren, die langs de baan staan om auto's te helpen als ze crashen. Of vlaggen te laten zien. In Europa, ik zal het niet op Zandvoort gooien, maar in Europa zijn dat vaak gewoon veredelde bushokjes, als ik het maar even onrespectabel mag zeggen. En in Saudi-Arabië straks, niet alleen omdat het laatste sustainable circuit is, maar ook omdat het weer natuurlijk zo'n grote invloed heeft, zijn dat echt enorme gebouwen die helemaal met zonnepanelen van energie voorzien worden. Dus dat zijn dus eigenlijk de allerlaatste innovatie die daar op dat moment op losgelaten wordt. En
1: dat lijkt groot, maar het is natuurlijk best wel een milieuvervuilende sport. Toch? Autosport?
0: Ja, de autosport weet dat. En autosport probeert daar ook wel wat aan te doen. Dus bijvoorbeeld Formule 1 heeft daar ook een strategie voor. Om te zorgen dat ze bij 2030 energie-neutraal zijn. Ja.
1: Ja, maar dit is dan een stap. Maar vind je dat echt een grote stap die zij nemen? Of is het gewoon nice voor de symboliek?
0: Nee. Ze nemen dat wel serieus. Dus toen ik Formule 2, Formule 3 deed bijvoorbeeld al een aantal jaar geleden, 2021, 2020. Toen gingen die kampioenschappen al naar duurzame brandstof toe. Weet je, dus dat zijn niet symboliek of zo. Dat maakt echt wel een verschil hoe je kampioenschap runt.
1: Ja. Zometeen ga ik verder praten met Claire. En dan gaan we nog wat misverstanden misschien wel uit de weg ruimen. Want hoe is het om als vrouw in Saoedi-Arabië te werken? Of überhaupt, wat voor wereld ben je in terechtgekomen? Maar eerst wil ik graag van Thomas van Zijl horen. Waar ga je het over hebben? Je was al lekker mee aan het luisteren.
2: Ja, inderdaad. Alle clichés kunnen vanaf nu weer vrolijk worden opgeborgen. Want het zit toch wat anders in elkaar. Nou, goed om dat alvast te horen. Ik praat zo meteen met Jelena Arsik van Os. Zij is van Access Technologies. En dat is een houtveredelaar. Noem het geen houtbewerker. Want dan val je onder een andere CAO en daar kun je nog rechtszaken over voeren. Ze zijn beursgenoteerd, richten zich op hout en met name dus het toevoegen van chemicaliën kan ook duurzaam aan hout om ervoor te zorgen dat het niet krimpt of juist opzet, zodat het heel lang mee kan gaan voor kozijnen in andere vormen die nodig zijn voor renovatie of voor woningbouw. Daar gaan we het over hebben. En ik praat ook met het beleggerspanel over, ik denk niet dat het jouw garderobe raakt, de beursgang van Shein. Hij is er dan toch van gekomen, niet in New York, niet in Londen, maar in Hongkong. Heel veel geharrewar en dat bedrijf is de afgelopen jaren ook aanzienlijk minder waard geworden. Dus ja, waarom zou je het nog doen? Het is eigenlijk al mislukt voordat het goed en wel begonnen is. Dat is mijn mening. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nou, beleggerspellen mag ik er zo meteen ook over
1: dat
2: uitspreken.
1: Zo meteen helemaal journalistiek ga je dat inleggen.
2: Uiteraard. Vanaf 11 uur BNR Zaken doen.
1: Dankjewel, Thomas.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ik praat nog steeds met Claire Dubbelman. Werkt nu op dit moment als Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond van Saoedi-Arabië. Je moet daar heel veel nieuwe dingen neerzetten. Dat heb je ook net beschreven. Maar ik denk ook regelgeving.
0: Dat klopt.
1: Ja, en dat is misschien mooi om daar meteen de kettingvraag bij te pakken. Want ik sprak gisteren met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine en tot voor kort Formule 1-verslaggever hier op BNR. Hij wilde dit van je weten.
4: Ik zou aan haar willen vragen dat de afgelopen jaren is de Formule 1 in heel veel opzichten een jurysport geworden. We hebben regels geïntroduceerd, regel op regel op regel, om te kunnen definiëren of een inhaalactie of een anderzijds een actie op de baan wel of niet legitiem is en of daar een straf voor moet komen. Wat ik al zei, er is regel op regel op regel gekomen. Wat denkt zij, of wat er voor nodig is en of het überhaupt mogelijk is als we die regels en daarmee de gepaarde straffen nou eens even op zijn minst terugbrengen tot de helft. Dat zou heel mooi zijn.
1: Je zit weer te lachen. Ik weet dan niet of het een cynisch lachen is.
0: Nou, laat ik me eerst even zorgen maken over het antwoord voor Mark. Nee, eigenlijk een van de dingen waar ik me altijd over verbaas is hoeveel onduidelijkheid er is over hoe regels in Formule 1 tot stand komen. Dus ja. Wat interessant is dat iemand die zoveel ervaring heeft als Mark, misschien niet helemaal het totale beeld heeft van hoe dat gaat. Dus laten we eerst even zijn vraag een beetje definiëren. Ja. Want zoals ik zei, er zijn 5 reglementen. Er zijn motorenreglementen, technisch reglement, sportief, budget cap. Dus die sportieve reglementen. En degene waar hij het mijn inziens over heeft, is die inhaalacties. Dus dat is het sportieve reglement.
1: Precies, waar jij al die jaren als wedstrijdleiding verantwoordelijk voor was.
0: Mijn historie, ja, dat klopt inderdaad. Nou, hoe dat werkt, is de regelgeving van Formule 1, of dat nou sportief is of een van die andere regelsets, die regelgeving, die wordt op een bepaalde manier vormgegeven. En dat gaat eigenlijk zo dat die ligt helemaal vastgelegd in het Concorde Agreement. Dus eigenlijk de backbone van Formule 1. De ruggengraat van hoe de sport georganiseerd wordt. En dan heb ik het over Formule 1 specifiek, waar hij zijn vraag ook op stelt. Dus de manier waarop dat in het Concorde Agreement geregeld is, is dat eigenlijk elke besluitvorming gaat door 3 niveaus heen. Dat is in eerste instantie een working group, dus in dit geval de Sporting Working Group. Daar zitten de Formule 1 teams in, daar zit de FIA in en de commerciële rechtenhouder. Dus dat is in dit geval Formula 1 Management, FOM. Dus FOM, FIA en de teams hebben allemaal gelijk stemrecht. Dus de FIA heeft nu 11 stemmen, vorig jaar nog 10. Maar omdat we nu Cadillac erbij hebben, zijn het er 11. FOM heeft ook 11 stemmen. Mm-hmm. En elk Formule 1-team heeft een stem.
1: Ja.
0: Dus geen enkele regel gaat er doorheen.
1: Dus ze zijn er zelf verantwoordelijk voor.
0: Nou, en sterker nog, die hele specifieke definitie van de dingen waar Mark een probleem mee heeft, die komen op aanvraag van de teams. Dat is op hun verzoek.
1: Oké, waarom?
0: Want zij zeggen eigenlijk, als je ons ruimte geeft, dan zullen we die misbruiken. Dus wij willen dat jullie alles definiëren voor ons, omdat wij dan weten waar we aan toe zijn.
1: Mm-hmm. Dus, want dat is dan benefit dan voor ze, want ja, je wil gewoon winnen. Dus
0: in het misbruik
1: zit misschien de ruimte.
0: Ja, nou, zeg maar, het is natuurlijk, zoals we net zeiden, oud sport, Formule 1, vindt plaats op het scherpste van de snede.
1: Ja.
0: Dat is zo.
1: Ja.
0: Dus al die kleine dingetjes die misschien een heel klein beetje grijs gebied hebben, daar hebben Formule 1-teams alleen al 25 advocaten voor om teams te kunnen adviseren wat ze wel niet mogen.
1: Ja.
0: Dus zij zeggen van deze regel heeft een beetje grijs gebied, dat gaan wij helemaal tot het einde uitmelken. Mm-hmm. Zeg maar. En dat is dan aan de FIA natuurlijk, om dat weer op het juiste pad te brengen of door.
1: Dat is de reden dat zo'n vraag. Maar je hebt natuurlijk ook de fans, alle mensen eromheen. Ja. Die vinden het eigenlijk ook, niet iedereen, maar irritant dat we, en dat trouwens vinden coureurs ook irritant, die elektrische auto's, hè, waardoor die bochten heel anders werken. Het is anders om naar te kijken. Hè. Ja. Die echte hoge snelheid, die wordt toch een beetje daar wordt toch een beetje aan gesleuteld op dat moment. En ook die regels. Is het goed voor de sport zelf? Als je denkt in termen van groei, de hype lijkt er ook een beetje uit.
0: Ja.
1: Zijn die regels daarvoor goed? Of gaat het te ver?
0: Luister, we halen nu eigenlijk 2 dingen door elkaar. Dus zeg maar dat sportief reglement waar ik het net over had, daar kun je bij wijze van spreken, als de teams vandaag, de teams, de FIA en de FOM, de FOM, besluiten vandaag dat ze niet meer die regels willen voor inhalen. Dat ze free for all, dat het voor iedereen leuk moet zijn. Dan kan dat en dan is dat er over 2 maanden doorheen.
1: Ja.
0: Geen probleem.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: Het hele de hele, dat noemen ze de Stewart Guidelines, waar die driving guidelines, waar die specifieke regels voor inhalen overgaan. Ja, die kan er zo uit, morgen bij wijze van spreken. Er moeten dan nog wel 3 stemrondes overheen, maar dat kan. Als er genoeg support is, als er genoeg platform is, net zoals de Tweede Kamer, als er genoeg stemmen voor zijn,
1: kan gewoon geregeld worden. Ja.
0: En dan moet het eigenlijk nog door zo'n Eerste Kamer heen.
1: Is het goed voor de sport dat er zoveel regels in hoe de fans ernaar kijken, de populariteit van de sport. Is dat goed of werkt dat toch een beetje tegen?
0: Ja, dat waar was ik eigenlijk een beetje naartoe aan het werken. Dus die sportieve reglementen die kunnen eigenlijk bij wijze van spreken morgen aangepast worden. Die technische reglementen, however, die zijn, daar heb je nou 18 maanden aanloop voor om die te kunnen veranderen. Dus er zijn wel kleine ingrepen die ze kunnen doen, zoals we naar China gedaan hebben dit jaar, om die balans een beetje aan te passen. Maar die technische reglementen zitten een hoop complexer in elkaar. Heel veel complexer in elkaar. En dat is dus een nog moeilijkere discussie.
1: Ja, maar is het te ver doorgeschoten, die regelgeving? Want dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. En is het goed voor de fans en de sport?
0: De sport, zoals die er nu uitziet, is zoals alle aandeelhouders in de sport willen dat hij eruit ziet.
1: Ja.
0: Dus of dat voor, ik heb binnen de FIA ook altijd gezegd, we kunnen misschien niet altijd mensen tevreden houden, maar we kunnen wel een betere job doen in het uitleggen.
1: Ja.
0: Dus al die complexe regels, zeker na de populariteit van Drive to Survive, heb je eigenlijk een heel nieuw
1: Netflix-serie, waar ik ook van gevallen ben.
0: Die heeft eigenlijk een hele nieuwe groep, zeker in Amerika, fan gemaakt van Formule 1. En die mensen weten niets van de regels.
1: Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk
1: meer uitleg nodig.
0: Je hebt meer uitleg nodig. Ja, dat zou mijn aanpak zijn.
1: Ik zit een beetje op de tijd te managen, want ik wil heel graag nog even de wereld schetsen. Je gaat straks weer naar Saoedi-Arabië. Ja. Of tenminste, eerst vanaf naar Barcelona.
0: Ja.
1: Dan Saudi-Arabië. Minder vliegbewegingen, maar ze zijn er nog wel.
0: Jawel.
1: Wat voor wereld ben je in terechtgekomen? En kunnen we misschien, zoals misschien we niet verwachten, juist leren hoe ze daar met vrouwen in topposities omgaan?
0: Nou, ten eerste is het natuurlijk gewoon fantastisch. Ben ik er heel blij mee dat ze mij zo'n toppositie gegeven hebben.
1: Ze hebben je gevraagd.
0: Ja, ze hebben me gevraagd. En er ook veel energie in gestopt om me daar te krijgen. Dus dat aan zich is natuurlijk al een teken. Ik moet ook zeggen dat ik ben verantwoordelijk voor 3 verschillende teams binnen de federatie. En iedereen waar ik mee werk is hoog opgeleid, spreekt fantastisch Engels. En respecteert mij meer dan dat ik ooit gerespecteerd ben in mijn carrière hiervoor.
1: Oh ja?
0: Zeker weten. Zeker weten. Elke morgen bellen ze me ook: hey, boss, what are we gonna do today?
1: Weet boss? Je,
0: nee, ze noemen me allemaal boss. maar hiërarchie is echt een ding. En veel meer dan in Nederland. In Nederland zijn we dus eigenlijk een hele platte organisatiestructuur. In Saudi-Arabië heerst die hiërarchie zeker nog heel sterk. Dus het betekent ook dat als jij op een bepaalde positie neergezet wordt, dat gerespecteerd wordt.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: maar zegt dat ook iets over hoe ze naar vrouwen kijken? Dat vrouwen, kijk, mijn beeld is wel in Saudi-Arabië, jij ziet er ook heel vrouwelijk uit. Ik zei echt, want ik hou van fashion, wat een mooie jurk heb je aan.
0: Dankjewel.
1: En dat heb ik wel altijd het gevoel bij Saudi-Arabië, dat hier in Nederland moet je soms meer een kerel zijn om er te komen. En dat je daar als vrouw toch makkelijker met al je vrouwelijkheid aan de top komt. Is dat zo?
0: Nou, je moet er wel op verdiensten komen. Het is zeker niet zo dat zomaar omdat je een vrouw bent en een mening hebt en een sterker uitziet, dat naar je toe komt. Dat is zeker niet zo. Maar wat, ik ben wel met je eens dat daar een hele hoop misvattingen over bestaan. En dat zodra ik hier in Nederland kom, dat mensen zeggen: oh, mogen vrouwen auto rijden? Ja, sinds 2017. Dus weet je, dat
1: ze hebben echt een snelle inhaalslag gemaakt.
0: Ja, ze gaan zo snel. Het is echt een achtbaan. En zeker de eerste keer dat ik in Saudi-Arabië kwam in 2021... dat kun je al niet meer vergelijken met hoe het er nu uitziet.
1: Nee.
0: Dus als je kijkt naar de positie van vrouwen, degene waar ik mee werk, zijn allemaal, zoals ik net zei, heel hoog opgeleid, weten waar ze het over hebben, laten zichzelf ook zeker niet wegzetten. Dus ik denk dat daar gewoon nog een hele hoop misvattingen over bestaan.
1: Ja. Ik baal echt dat we niet meer tijd hebben. We moeten nog even een korte vraag stellen. Een kettingvraag aan Jan Lammers.
0: Ja.
1: Natuurlijk oud Formule 1 coureur en sportief directeur van de Formule 1 in Zandvoort. Wat wil je aan hem vragen?
0: Wat mij heel interessant lijkt, is om te horen hoe ze het circuit neer gaan zetten, nu dat het duidelijk is dat Formule 1 daar niet snel terugkomt. Ik zeg niet nooit. Maar het lijkt er in ieder geval op dat dat niet snel gaat gebeuren. En wat je met andere circuits ziet, is dat dan de bezettingsgraad van het circuit terugloopt. Dus ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in het voorstel wat Zandvoort heeft om dat op peil te houden.
1: En ik weet dat jij een beetje cynisch bent. Over jullie denken er echt anders over. Dus dat is een spannende vraag.
0: Daarom ben ik heel geïnteresseerd in Jan Lammers. Ik hoop dat het fantastisch
1: is. Ik heb ontzettend veel respect voor je. Vond het ontzettend leuk om met je te praten. Waar we niet aan toegekomen zijn, is dat je ook 6 talen spreekt. Dat je nu weer helemaal in dat Arabisch zit. Echt.
0: Ja, dat is wel de moeilijkste, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Maar petje af, je gaat er echt voor. Je knokt en laat je niet tegen huisvrouw. Heerlijk. Claire Dobbeman en nu dus met een topfunctie in de autosport in Saoedi-Arabië.
0: Dankjewel.
1: Luister zeker de andere aflevering van de Big Five terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Blijf live op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Mooie dag. Graag tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
9: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
9: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: De koers van halfgeleiderbedrijf Besi is flink teruggevallen. Maakt dat het aandeel weer aantrekkelijk voor beleggers of speelt er meer? Je hoort het om 11:30 in het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
12: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
13: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
3: Nu in de BNR-app.
2: Duitsland wijst Rusland aan voor de drone-aanval op de luchthaven van Leipzig. De benzineprijs nadert weer een record. De prijs is ruim 4% gestegen. En de Nederlandse industrie ziet de buitenlandse orders sterk toenemen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans. Rijn, is er nog iets van de drukte op de weg over?
14: Er staat nu 15 kilometer file. De enige file met meer dan 5 minuten vertraging, dat is de A28, Zwolle richting Amersfoort. Er staat een auto in brand tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, en daarom heb je 10 minuten oponthoud. Je kunt het beste omrijden in de richting van Amersfoort. Volg dan Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven, bij hectometerpaal 236,2. En de A7, Groningen richting Heerenveen bij 181,9.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
6: De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maisveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. De binnenvaart stapt mogelijk naar de rechter om te voorkomen dat het Amsterdam-Rijnkanaal deels voor schepen 's nachts wordt afgesloten. Het gaat vannacht in omdat Rijkswaterstaat een tekort aan verkeersbegeleiders heeft. De binnenvaart heeft alternatieven voorgesteld. Rijkswaterstaat gaat er nu niet op in, maar kijkt er wel naar. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
2: Chipbedrijf Besi verloor de afgelopen tijd flink aan beurswaarde, terwijl de cijfers sterk zijn. Wat is hier aan de hand? Zometeen het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
20: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
21: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
22: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
21: Hopelijk denkt u dan, maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
25: Dat kan.
24: In de BNR-app.
25: Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen heel veel meer over de beursgang van Shein met het beleggerspanel. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En Jelena Arsik van Os komt langs van Axis Technologies. Dan gaat het over het verschil tussen hout verwerken en bewerken en hout veredelen. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De inflatie in afgelopen maand opgelopen tot 3,3%. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een eerste snelle berekening. In juli lag de inflatie staat hij nog op 3,2% stijging toe te schrijven aan de gestegen energieprijzen, zegt Peter-Hein van Mulligen van het CBS.
0: De groep die er opnieuw uitspringt, dat is energie. Daar ging de jaar inflatie van 9,7% naar 11,7%. Nou, dat is een behoorlijke hap erbij.
2: Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olie- en gasprijzen dit jaar flink gestegen. De prijzen van voedingsmiddelen, drank en tabak daalden juist met 0,5%. En transportbedrijven ontwijken accijns door in het buitenland goedkoop te tanken en de diesel vervolgens over te hevelen naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Blijkt uit onderzoek van BNR. Het overtanken of verkopen van in het buitenland getankte brandstof, dat is strafbaar, zegt Bart van Rijswijk van onze onderzoeksredactie.
1: In het moment dat je eigenlijk die brandstof overpompt in een andere vrachtwagen of in een andere auto, ja, dan ben je dus eigenlijk strafbaar bezig. Want dan moet je eigenlijk gewoon opnieuw accijns afrekenen over die brandstof. Dus dit mag niet, het overhevelen van brandstof.
2: Transporteurs die het toch doen, lopen risico. Ze kunnen een boete krijgen en hun licentie als transportbedrijf kwijtraken. De douane laat weten op de hoogte te zijn van deze werkwijze en risicogerichte controles uit te voeren. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. 1101 punten betekent 0,4% in de min. Even na ene meer van onze beursnerd. Modegigant Shein is vannacht naar de beurs gegaan, maar tegen een veel lagere waardering dan een paar jaar geleden nog werd gedacht. En Besi zag de koers stevig dalen, ondanks sterke cijfers en een belangrijke rol in de AI-keten. Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Koen Bender is hier van Mercuris, Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. En Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom, leden van het panel.
4: Ja, goedemorgen.
2: Laten we toch maar in eigen land beginnen bij de koers van Besi. De chipper is de afgelopen tijd flink gedaald. Het aandeel verloor bijna 40% vanaf de recente top. En tegelijkertijd profiteert Besi nog wel van de investeringen in de AI-infrastructuur en blijven de verwachtingen voor de toekomstige groei hoog. En Miri, om dat in getallen te vatten, €320 in juni, onder de €200 vandaag de dag. Waarom toch die afstraffing? Het is niet niks vreemd voor Besi, want volatiliteit hoort er een beetje bij, maar toch.
4: Ja. Ja, nee, het is eigenlijk ook zeg maar over de brede linie wel gebeurd. Hè. Als je kijkt naar de SOX-index, dat is de index voor dit soort type bedrijven. Daar zit Besi niet in. ASML wel, maar het laat zich wel natuurlijk heel erg sterk vergelijken met die index. Dat is een speciale index voor de semiconductor sector. Nou, daar valt Besi fair and square in, hè, want Besi staat voor BE Semiconductor Industries. Dus daar ga je. Daar is vanaf de piek tot de bodem 30% vanaf gegaan over de zomer. Besi wel iets harder afgestraft en dat vind ik onterecht.
2: Want?
4: Nou, als je kijkt naar de cijfers die Besi heeft gepresenteerd, en dat ze, met name vind ik het onterecht, omdat ze natuurlijk met hun speciale technologie die zij hebben, die advanced packaging en dan natuurlijk met name die hybrid bonding, daar zijn zij de nummer 1 van in de wereld. En die heb je nodig om die chips gewoon heel makkelijk op elkaar te kunnen plakken. Ja. En dat vindt die hele AI-ecosysteem vindt dat fantastisch.
2: Maar de geheugenchip, daar wordt men toch nog niet zo warm van. Kan nog worden uitgesteld. SK Hynix heeft dat volgens mij een paar dagen geleden nog kenbaar gemaakt, dat het niet per se morgen hoeft te gebeuren.
4: Nee, dat klopt. Daar is de jury nog out, laten we zeggen. Wellicht is het niet nodig. Wellicht wel. Hè, zijn thermal compressing bonding kan voor bepaalde toepassingen een alternatief blijven. Maar in hoeverre zit dat in de prijzen? En wat ik heel mooi vind aan de cijferrapportage van Besi, is dat de orders eigenlijk harder groeien dan de omzet. En dat is een goed teken, denk ik.
2: Hoe kijk jij naar wat er de afgelopen weken, maanden toch met Besi is gebeurd?
5: Nou, ik ben het met Mary eens dat de vooruitzichten heel goed zijn. De afstraffing, dat die iets zwaarder is geweest, daar speelt ook het verhaal bij dat Applied Materials een belang nam in, of tenminste vergroten in april. En dat ook een beetje overname idee geeft. Vervolgens werd er aangekondigd dat ze dat niet gingen doen, dat ze daar ook gingen stoppen. Dat blokkeert ook de mogelijkheid dat een andere partij erin komt en het wil overnemen. Dus daarmee kun je ook beargumenteren dat het overname fantasie er ook uit moest. Dat zou die extra daling kunnen verklaren. Maar ja, daarnaast de mix van het bedrijf, hybrid bonding, yes. Maar ook, ze kunnen breder gaan in de toekomst met meer omzetdrivers die ze daar hebben. Leveringen voor de power units van datacenters waar ze een rol in kunnen spelen.
2: Dat zie je dus, al toenemen als je kijkt naar de omzet, toch?
5: Ja, en je moet dus ook goed kijken naar de omzetmix. Hè? Dat je dat niet alleen aan dat hybrid bonding, wat misschien een kwetsbaarder onderdeel is, maar dat je dat uit de breedte kan halen. En dus ook uit Fanatec en over datacenter management onderdelen waar ze wat mee kunnen. Dus voor de toekomst denk ik dat dit misschien achteraf 40% daling, ja, best wel eens een interessante kans zou kunnen zijn om de beweging wat op te pakken.
2: Het klinkt alsof je het bijna moet timen als er een grens in zicht komt. Hè, want het is nu onder de 200, het was 320. Nou ja, ik snap dat het niet de plek is om advies te geven.
5: Nee, maar dat wil ik daarbij ook niet doen. En ik ben ook niet zozeer van het timen. Maar je zet het onderwerp op de agenda omdat het behoorlijk is afgestraft. Dus daarin vind ik wel een timingmoment.
2: En dus ook niet helemaal eerlijk, zeg jij ook meer hierna. Het is te hard gegaan.
5: Ja, ik ben het mee eens. Ik kan wel zien dat dat overnamestuk die extra daling zou kunnen verklaren. En dat er buiten het hybrid bonding nog andere argumenten zijn om te zeggen, hey, des te interessanter. Dus ik wil graag het onderschrijven, nog een klein beetje
2: toen
5: toevoegen.
2: Toen dat gerucht de wereld inkwam, op de dag af kwam de topman hier toevallig langs. En die zei meteen, hij kon misschien
5: over
2: ook niet
5: over timing
2: anders
5: gesproken.
2: Ja, dus zo zijn wij. Richard Blikman die zei direct, wij zijn sterk genoeg om het op eigen kracht te kunnen. We hebben Applied Materials helemaal niet nodig. Dat is natuurlijk ook de geëikte tekst, hoor, als dit soort verhalen de ronde doen. Ja. Maar dat had wel degelijk gekund, want Applied Materials is volgens mij nog weer een flinke maat groter dan Besi.
5: Ja, maar blijkbaar hebben ze geen verdere interesse om het helemaal over te nemen. Dus,
2: heeft dat wel die koers een beetje laten oplopen, die geruchten, en is die fantasie er nu uit? Is dat ook hoe jij er naar kijkt?
4: Nee, de fantasie blijft. Kijk, feit is dat Richard Blikman leidt Besi al 31 jaar, maar hij is inmiddels ook 72 jaar. Dus heeft het fantastisch gedaan, maar die opvolgingsvraag die blijft natuurlijk boven dit bedrijf hangen. En daarmee ook of Besi zelfstandig blijft of niet.
2: We gaan, want het is een druk programma, heb ik zomaar het idee. We gaan snel naar jullie laatste transactie.
25: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Kom Bender, Miri Pietersbloem, leden van het beleggerspanel. Het is september, dat schijnt de slechtste maand te zijn die er op de beurs te vinden is. Al een halve eeuw lang is dat ook tijd om wat dingetjes te heroverwegen.
5: Nou ja, er is een oud beurswijsheid die zei, sell in May en go away, but remember to come back in september.
2: Waarom? Het is nu 1 september.
5: Het is een de afgelopen jaren heb ik dat niet als slechtste maand gezien. Om je vraag te beantwoorden over reshuffle. Wij hebben als meest recente bij beleggingspotjes, waar we actief beleggen, maar niet in individuele aandelen, maar in beleggingsfondsen. In het segment van vermogensopbouw, hè, word je altijd vergeleken met indexbeleggers. Die indexen zijn de afgelopen jaren behoorlijk toch wel veranderd. Daar is een veel grotere weging gekomen van technologiebedrijven, doordat die veel harder zijn gestegen. Je zou kunnen zeggen dat er een waterhoofd is ontstaan en een eenzijdig risico is gekomen. Dus we hebben toch wel een beetje geworsteld met het idee, hoe gaan we dat eenzijdige risico vermijden? Maar toch ook de portefeuille, de power geven om bij die ontwikkeling, die verandering, die mutatie van de economie te blijven. En daarmee ook, dus we hebben onze technologieposities wat verhoogd. En dat onze posities in bredere vooruitstrevende bedrijven toch ietsjes afgebouwd ten gunste van technologie.
2: Nee, ik zie jou bijna goedkeurend knikken. Heb je hetzelfde gedaan?
4: Ja, we hebben dat al eerder gedaan. Ik herinner mij ergens in de april-mei periode. Dus dat heeft zeg maar nog steeds wel gunstig uitgepakt. Maar wat wij momenteel doen is een vrij grote beweging. Wij verhogen namelijk in zijn geheel de aandelenallocatie met 4% punten over de actieve beheerportefeuilles ten laste van de obligatieallocatie.
2: Ben je weer overwogen in aandelen?
4: Ja, dan zijn we weer gematigd overwogen. We zaten natuurlijk neutraal, heb ik hier ook allemaal toegelicht. Ja,
2: dus als er nu wat bij komt, dan...
4: Ja, dat klopt. En dat doen wij. We hebben het voor onze vakanties, eind juli of midden juli, hebben het besproken of we deze beweging al wilden maken. Toen wilden we eerst het cijferseizoen afwachten. Nou, die heeft gewoon echt heel goed uitgepakt en heeft ons de bemoediging gegeven om weer naar overwogen te gaan, omdat wat ons betreft het economische beeld toch wel heel veerkrachtig is. En dat cijferseizoen bevestigt dat de investeringscyclus rond de AI-infrastructuur gewoon doorzet en zich ook uit lijkt te betalen. Dus dat is onze take. Met een klein beetje overwogen richting tech zijn we nu weer overwogen aandelen in zijn geheel.
2: We gaan naar onderzoek van Rabobank Meer. Ik kijk dus ook jammer even aan. De meerderheid van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat er sprake is van een AI-bubbel, blijkt uit onderzoek van Rabobank. We hebben jou daar vorige week overigens ook al kort over gesproken. Opvallend genoeg zien diezelfde beleggers AI ook als het meest belovende beleggingsthema voor de komende 3 jaar.
4: Ja.
2: Dan moeten we misschien denk ik ook meteen maar eventjes nagaan wanneer er in jullie optiek volgens dit onderzoek dan sprake is van een bubbelvorming. Wat hanteer je dan als criteria?
4: Ja, nou, wij hanteren daar een aantal criteria voor. Dus blijven die koersontwikkelingen bij de fundamentele ontwikkelingen van die bedrijfswinsten en omzetten. Dus blijven die daarbij in de pas? Nou, dat is wel het geval. Dat is ook weer uit het recente cijferonderzoek is dat gebleken. Is er sprake van een hype? Dus kopen investeerders gewoon blind alles wat met AI te maken heeft? Nou, nee. Want ze maken daar nog steeds wel een belangrijk onderscheid in. Kijk, maar we hebben net gehad over de koersontwikkelingen van bedrijven als Nvidia heeft supergoede cijfers geproduceerd. Maar als je dat afzet tegen wat bijvoorbeeld een Oracle heeft gedaan, die is qua koers gehalveerd.
2: Ja.
4: Dus daar zie je wel dat beleggers gewoon wel kritisch zijn. Ook waar de investeringen naartoe gaan. Daar dus onderscheid in maken bij die bedrijven. Wat heel belangrijk is dat de bedrijven waar we het nu over hebben, die hebben sterke financiële posities, sterke kasposities. Dat is heel anders dan tijdens de dotcom-bubbel in eind jaren 90.
2: Ja, je ziet natuurlijk wel dat ze de boer op gaan om de boer ook nog weer op de lange termijn te kunnen financieren, toch? Want hun financieringsbehoefte mag er zijn.
4: Ja, dat klopt. En het wordt nu breder uitgezet, dus ook onder obligatiehouders. Dus dat is natuurlijk wel, we gaan nu weer een volgende fase in van het uitrollen van AI. Ik heb daar bepaalde ideeën over, maar ik maak me daar geen zorgen over. En wat je ook niet ziet, in tegenstelling tot de vorige dotcom-bubbel, is dat een enorme hoos is van bedrijven die naar de beurs gaan. Oké, we hebben SpaceX hebben we gehad. We krijgen
2: Anthropic
4: natuurlijk
2: komt eraan.
4: Ja, Anthropic komt eraan. Dat zijn
2: opening
4: natuurlijk wel
2: schijnt er ook een keer aan te komen.
4: Ja. Absoluut. Maar het zijn er niet, tientallen of bijna honderden, wat we natuurlijk toen wel hadden. En dat waren met name beursgangen van bedrijven die nog helemaal geen winsten maken. Dus wij denken, ik hoor mezelf af en toe bij BNR voorbij komen in een soort reclamespotje dat ik zeg van AI is een zeepbel. Ja, maar uit context.
2: Zo zijn we. Leuk dat je komt kijken wat we hiervan kunnen knippen, Meri. Ja. Pas op.
4: Inderdaad. Maar eigenlijk is mijn betoog, dat heeft misschien wel bepaalde kenmerken, maar dat kan je voor AI-aandelen is het geheel niet stellen dat het een zeepbel is. Dus kun je dat eventjes eruit krijgen?
2: Kun je niet zeggen als zeepbel. Wat maak jij van de analyse van Meri?
5: Nou, ik vind het natuurlijk fantastisch dat je dit onderwerp op de kaart hebt, terwijl een van de auteurs er is om het toe te lichten. Dus ik heb even met belangstelling geluisterd. Kijk, ook dit is een kwestie van timing en spreiding. Dus timing lijkt de rode draad van deze uitzending te worden. Er komt een moment waarop we moeten concluderen dat sommige bedrijven overgewaardeerd zijn op hun AI-belofte. Sterker nog, dat zie je al gebeuren, want bij de beursgangen die er aankomen, Anthropic, OpenAI heeft al lang niet meer de waardering die dat een tijd geleden had. Ja, en daar wordt al voor de beursnotering op gecorrigeerd. Dus het is inderdaad niet dat het rücksichtloos. Er wordt wel degelijk gekeken in welke fase zit een bedrijf. Is de timing dat we nog meer mogen gaan verwachten en zit het momentum er nog in? Of is de timing dat we er al tractie aan het verliezen zijn, zoals bij een OpenAI?
4: Ja, het zou zomaar kunnen zijn. Dat er wat lucht uit die zeebel is gelopen,
5: altijd,
4: is natuurlijk heel goed.
5: Ja, maar altijd.
4: En dat is ten aanzien van wat die beursbeweging die we gezien hebben over de zomer. Helemaal top, denk ik dan. Is gezond. Ja. Maar ook dit soort verwachtingen rondom. Tegen welke koers OpenAI of Anthropic dan naar de beurs gaat komen. Dat die wat getemperd zijn, vind ik wel gezond.
2: Ik vind de interessante zin die ik in jullie onderzoek tegenkwam. Opvallend is dat beleggers die een zeebel vermoeden aandelen lang niet allemaal overgewaardeerd vinden. Terwijl overwaardering een kenmerk is van een zeebel.
4: Ja.
2: Ja. Ik heb hier hulp bij nodig. Ja. Want zijn deze beleggers er zelf nu ook nog niet helemaal uit?
4: Nou, kijk, je stelt een aantal vragen. En het is natuurlijk de groep die vragen beantwoordt is niet voor elke vraag identiek. Dus je krijgt daar een bepaald percentage uit. Daar probeer je een beeld te schetsen van. Hè? Dus men vindt, 57% vindt het wel, sprake kan zijn van een zeepbel. Maar ze verwachten tegelijkertijd een groot percentage, niet dezelfde groep, dat deze aandelen op zijn minst op hetzelfde niveau of hoger genoteerd staan. Dus
5: kijk, ja, dat is
4: spreken elkaar ook weer steeds.
5: Dat is ook het mooie van een beurs. Er zijn altijd beleggers die verwachten dat het op zijn top zit. En beleggers die het kopen, die verwachten dat er nog meer in het vat zit.
4: Ja.
5: Dus er zit ook een mate van over- en onderschatting in de toekomstige ontwikkeling. En beleggers, hier zit ook een bias in. Want als je namelijk iemand vraagt over een algemene marktsituatie, dan zal die daar een mening over hebben die niet van toepassing vindt op zijn eigen selectiekunsten, namelijk de aandelen die hij zelf in portefeuille heeft.
4: Ja.
5: En dat komt hier denk ik ook in terug.
2: Ja, maar toch is het wel zo.
5: Niet zo goed gelezen als
2: bij AI-aandelen hebben meer beleggers zeepbel-overtuigingen. Overigens zeggen jullie daar dan wel bij Meri. Of dat veel of weinig is, dat kunnen we met dit eenmalige onderzoek niet zeggen.
4: Nee.
2: Dus we gaan hier ook niks concluderen?
4: Nee. We gaan concluderen dat dit wel zeg maar het meest in het oog springende aspect is van de beleggingsomgeving nu.
2: Ja. Timing, dat was toch het centrale thema. Dan hebben we nog over de beursgang van Shein, fashion gigant. Vanmorgen naar de beurs gegaan in Hongkong, maar tegen een fors lagere waardering dan een paar jaar geleden nog werd verwacht. Shein kampt onder meer met toenemende concurrentie, importheffingen, politieke druk. En op de eerste handelsdag ging de koers meteen met zo'n 10% omhoog, sloot uiteindelijk nagenoeg onveranderd. Wat is hier de afgelopen jaren allemaal tegen Shein gekeerd? En had je dan nog wel naar de beurs moeten gaan? Twee vragen in één klap.
5: Nou, dat zijn twee ook totaal verschillende vragen in de zin dat.
2: Zo doe ik als dat, Koen. Jij kunt het hebben.
5: Als je naar de beurs gaat om maximalisatie van je marktkapitalisatie na te streven, dan hadden ze dat niet moeten doen. Maar dan hadden ze dat ook al lang van tevoren gezien. Want de neergaande trend in de waardering is er al. Hè. Eerst geprobeerd in New York, toen in Londen tegen een lager bedrag, en nu uiteindelijk in Hongkong, nadat ze een Singapore bedrijf zijn geworden. Ja.
2: Londen was overigens akkoord, maar volgens mij was het in China.
5: Dat wilde de Chinese zelf, Chinese overheid niet. Dus kijk, ik denk dat ze gaan ook naar de beurs om een markt voor zichzelf te creëren. Want de last voor dit soort bedrijven, je had het net heel even, haalde Mary het punt aan dat er een herfinanciering van de AI plaatsvindt, waar dat voorheen onderling was. Ik koop een belang in jou en jij koopt je producten bij mij en zo financieren we dat. Begint nu die markt volwassen te worden en worden er ook leningen uitgerold. En om dat te doen heb je ook een waardering van je bedrijf nodig, ook voor je werknemers die eruit willen stappen of belasting moeten betalen. Dat gebeurt ook in Europa. Dus dat vind ik een apart punt. Die beursnotering heb je op enig moment als een groot en groeiend bedrijf nodig. Maar dat wil je eigenlijk natuurlijk doen op een moment waarop je timing nog goed is. Nou, waarom? Nou, omdat je dan nog een momentum hebt. Dat hebben ze duidelijk niet. En het was natuurlijk ook een beetje een blamage geweest als je uiteindelijk zegt, we gaan maar niet naar de beurs. Want dan wek je veel meer de indruk van, het gaat om maximalisatie van je winst. Dat is ook geen goed signaal.
2: Maar het halveren van je vermogen is als oprichter misschien geen prettige bijkomstigheid.
5: Nee, dat is natuurlijk liever niet. Hè. Niet ontoevallig, misschien, was hij ook niet bij het slaan op de gong aanwezig. Dus daar is geen TikTok-filmpje van. Over TikTok gesproken, die zit ze ook behoorlijk in de weg. Ja, want deze fast retailers, waar jongeren kijken naar producten die ze dan snel kopen en verkopen, Shein, Temu, wordt ook beïnvloed door TikTok. Want daar zitten ook. TikTok is ook aan het kijken naar nieuwe verdienmodellen. Die komen een beetje op dat terrein van Shein en van Temu terecht. Los van de andere nadelen, namelijk importheffingen die alleen maar toegenomen zijn.
2: Ik stelde 2 vragen, maar Koen geeft hier 5 antwoorden. Dus dat is wel mooi meegenomen. Kun je hier nog tussenkomen?
4: Nou ja, over de timing, hè? Want timing is net als een rode draad aangemerkt. Gaat het veel beter worden dan dit voor Shein? Dat weet ik niet. Als je kijkt naar wat zijn eigenlijk de vooruitzichten. Die invoerheffingen hangen boven hun hoofd in de VS en in Europa. Afnemende winstgevendheid. Shein rapporteerde over 2020. Inderdaad. Het eerste kwartaal van 2026 een verlies. Dus misschien hebben ze dat kapitaal ook heel hard nodig om te investeren in dat bedrijfsmodel van hun. Strengere regelgeving rondom arbeidsomstandigheden, duurzaamheid. Chinese toeleveranciersketen blijft een risico voor het bedrijf. En zoals jij al zegt, de concurrentie.
2: Maar Miri, dus het is eigenlijk geweldige timing omdat het alleen maar minder gaat worden.
4: Ik denk dat ze halen nu een hele grote bak geld naar binnen. $1,7 miljard. Dus,
5: die ze niet direct nodig hebben, want op hun balans stond al voldoende cash. Dat kan niet echt de reden zijn. Mm-hmm. Ik hoorde hier net een door mij zeer hoog gerespecteerde hoogleraar economie zeggen dat het met de consument in Europa vrij goed gaat, wereldwijd. Mm-hmm. Wat je nu krijgt, is dat die heffingen, die waren er een jaar geleden ook. Dus voor die consument is dat nu opeens geen inflatie meer, terwijl de inflatie veel meer zit in zaken zoals tanken aan de pomp, wat we net al hoorden en wat natuurlijk een veel breder thema is. Ja. Dus dit zou best wel eens een punt kunnen zijn waarop voor je gevoel die producten van Shein niet duurder geworden zijn en dus ook die omzet wat kan aan gaan trekken. Wat ook heel belangrijk, Shein, Xi Jinping gaat binnenkort langs bij Trump. Daar zullen natuurlijk ook zal ook gesproken gaan worden over die heffingen. Dat kan ook een punt zijn wat voor Shein toch verzachtend kan gaan werken. Waarbij ze makkelijker cijfers kunnen laten zien die de groei weer positiever laten uitvallen. Dus het zou kunnen. En het is een heel innovatief bedrijf. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Als ze straks ook weer, misschien wel zoals TikTok hun terrein opkomt, zij het terrein van TikTok opgaan, dan kan dat ook wel weer een impuls geven. Dus,
2: ik heb een specialisatie ontdekt, zo eventjes op de valreep van dit panel. Koen Bender is een Shein-specialist.
5: Wat een timing.
2: Ik had niet verwacht. Laatste woorden nog, Miri?
4: Nee, ik ben
2: geen Shein-specialist.
4: Nee, ik ben een klein beetje kun je zeggen. Maar ik ben blij met deze beursnotering. En we gaan nu zien. Hè, het geeft ook weer een signaal voor wat er in verschillende sectoren, verschillende landen allemaal gebeurt. Dus dat denk ik voor beleggers alleen maar goed.
2: Miri Pietersbloem, Head of Investments Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Dank jullie wel.
7: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
2: En het is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Nieuwe verwachtingen over de omzetgroei van de detailhandel. Die omzet blijft nog groeien, maar het zal wel minder zijn dan eerder werd verwacht. Straks meer in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
10: Tot morgen.
11: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Wat is Actual Investing? Bij Baillie Gifford geloven we dat het onze taak is om kapitaal op een doordachte manier in te zetten. Het gaat ons niet om speculeren op korte termijn. Het gaat ons om het begrijpen van de lange termijn kansen van bedrijven. Door technologische vooruitgang of nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom zoeken we baanbrekende bedrijven die veerkrachtig blijven in een veranderende wereld. Vervolgens steunen we hen gedurende tientallen jaren. Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
16: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
28: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de meeste plekken rijdt het goed door. Dat is helaas niet het geval op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloos staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Je doet er 10 minuten langer over. Verder nog Duitse grenscontroles op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. Dan nog een auto met pech op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file.

0: Niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. De binnenvaart stapt mogelijk naar de rechter om te voorkomen dat het Amsterdam-Rijnkanaal deels voor schepen 's nachts wordt afgesloten. Het gaat vannacht in omdat Rijkswaterstaat een tekort aan verkeersbegeleiders heeft. De binnenvaart heeft alternatieven voorgesteld. Rijkswaterstaat gaat er nu niet op in, maar kijkt er wel naar. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
1: De omzet van de detailhandel zal dit jaar naar verwachting met 3% groeien. En dat is minder dan eerder werd gedacht. En het is dinsdag. Nee, het is duurzame dinsdag. Straks meer in BNR Zaken doen.
2: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
6: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan organisaties, maar organisaties moeten zich beter aanpassen aan vrouwen. Dat zegt bedrijfskundige Anne Smulders. Wat ze bedoelt met vrouwversterkend werkgeverschap en wat het oplevert, hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De omzet van de detailhandel zal dit jaar wel stijgen, maar minder hard dan werd verwacht, blijkt uit een prognose van ING Research. Naar verwachting groeit de omzet van de detailhandel dit jaar met 3%. In januari ging men nog uit van een groei van 4,5%. Winstmarges staan bij veel retailers onder druk door oplopende kosten en de sterke prijsconcurrentie. Contact met Katinka Jonkind, sectoreconoom retail bij ING. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Die winstmarges die er nog wel zijn, maar onder druk staan, hoe komt dat?
11: Ja, we zien wat je net zegt. Inderdaad, door de combinatie van stijgende kosten en stevige prijsconcurrentie. Retailers hebben te maken met oplopende kosten voor personeel, inkoopkosten en logistiek. En logistiek door de hogere brandstofkosten. En zowel bij supermarkten als in het non-food segment is het lang niet altijd mogelijk om deze kosten volledig door te berekenen aan de consument. En dat hangt weer samen met de sterke concurrentie in de markt, zowel online als in de fysieke winkel. Dus Dus het is heel moeilijk om alle hogere kosten meteen door te berekenen, waardoor de winst

0: gegevenheid onder druk komt te staan.
1: Maar ik hoor hier ook in je antwoord dat de retail niet bestaat. Er zijn sectoren die daar gevoeliger zijn dan anderen. Dus waar gaat het dan wel goed als je Zeker. Ziet dat die groei nog wel overeind blijft met zo'n 3%?
0: Nou ja, we zien eigenlijk over de hele linie in de detailhandel zien we omzetgroei. Alleen het ene segment doet het beter dan het andere segment. Zo zien we het online segment realiseert nog altijd 4,5% omzetgroei. Maar ook daar staan de prijzen onder druk. Binnen non-food zien we in het segment persoonlijke verzorging, dus de drogisterijen, zeg maar, die nog goed presteren. En binnen food zijn de supermarkten die nog 3% omzetgroei realiseren dit jaar daarbij. We zien bijvoorbeeld.
1: Nee, geen gang.
0: Nou ja, we zien bijvoorbeeld bij schoenen en elektronica, die hebben wel meer verkocht dit jaar, maar ze zijn wel goedkoper geworden en die zijn echt fors in prijs gedaald. Dus daar zie je echt wel prijsconcurrentie wat de marges onder druk zet.
1: Wat is een recept om het als retailer toch nog goed te doen als die omstandigheden ingewikkelder worden? Want ik las ook wat aanbevelingen.
0: Ja, zeker. Het is, duidelijk is dat omzetgroei niet altijd automatisch betekent dat je ook winstgroei realiseert. Dus het is voor retailers zeker in deze tijd belangrijk om niet te focussen op groei, maar meer op kostenbeheersing om daarmee je winstmarge te beschermen.
1: Katinka Jonkind, sectoreconoom retail verbonden aan ING. Dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
1: Misschien dat je hem al voorbij hebt zien komen op Instagram of Facebook, of zelfs gewoon voorbij hebt zien rennen. Paul Wey, dat is de man die in een bananenpak afval opruimt op straat. Hij loopt deze zomer al opruimend maar liefst 40 marathons. Ultra run, daar is hij gespecialiseerd in, daar legt hij zich op toe. En zo wordt de wereld een beetje schoner. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan alle MKB'ers in Nederland. Dat komt van Wendy van Ierschot, oprichter van V-People, V-Tech Capital. Lid van ons bedrijvenpanel. En net een marathon achter de rug, Wendy, goed dat je er bent.
3: Nee. Hij loopt een ultra, hè? Dus dat is meer dan 50 kilometer per dag.
1: Ja. Maar je hebt wel met hem meegelopen. Stukkie.
3: Ik heb echt een heel klein stukje met hem meegelopen, omdat mijn trainster Rissa Philip, die liep echt met hem mee langer een dag. En ik dacht, ik ga ze een beetje aanmoedigen. En ik schrok eigenlijk dat er zo weinig mensen meeliepen. Want ik dacht, er loopt dan een hele stoet. Maar die man loopt gewoon in zijn eentje.
1: Ja, wat is hij nu precies aan het doen? Ik heb er zojuist iets over gezegd, maar hij rent dat het een lieve lust is. Maar tegelijkertijd moet hij om de zoveel tijd bukken.
3: Ja, dus zijn verhaal, als ik het goed begrepen heb, is hij loopt naar het station. Hij wil eigenlijk dat elke Nederlander 1 stukje afval per dag opruimt. En daarvoor probeert hij aandacht te vragen. Daarvoor loopt hij deze zomer 40 ultra's, 2026 kilometer. En hij loopt vandaag ook. En zijn doel is om dus veel afval op te halen. Hij heeft deze zomer dus al 2000 kilo weer opgehaald. En het idee is dus, ik zet me hiervoor in en ik vraag hiervoor aandacht. En er zijn dus kinderen langs de weg die dat allemaal hartstikke leuk vinden en hij krijgt er ook aandacht voor.
1: Ja, want hij doet ook wel een oproep. Loop met me mee, ik ben in de buurt. Ik heb het in verschillende lokale krantjes wel voorbij zien komen. Online zeg ik er meteen bij, maar hij probeert een breder publiek aan te spreken.
3: Precies, en mijn oproep hier op de radio is om hem allemaal te gaan volgen. Want wat ik er nou leuk aan vind, zijn Instagram-account is Way of Life. W-A-Y E, dat is zijn naam, en dan offline. En omdat hij heeft nauwelijks 9000 volgers, het zit daaronder. En ik denk, dit is nou gewoon zo'n man, die doet iets. Maar het is niet een heel sexy persoon, of hij is geen BN'er. Hij doet gewoon, elke dag is hij hiermee bezig. Hij wil de wereld echt een beetje beter maken. En we lezen in de krant allemaal van die grootste dingen die over ons heen komen, waarvan je ook een beetje lam geslagen raakt van, oké, maar wat kan ik hier nu aan doen? Ik denk, volg deze man en raap een stukje plastic
1: op. Het schijnt er wel een beetje bij te horen als er werk om aan je medewerkers aan te geven 1 keer per maand op vrijdagmiddag of verzin een mooi moment, dan kun je in tijd van de baas aan vrijwilligerswerk doen. Dat heet zelfs corporate volunteering.
3: Ja, precies. Dus dat is 1 keer in de maand. Ik denk nu, oké, zet gewoon een afvalbak bij het begin van je kantoor en vraag iedereen ruim 1 stukje afval op. Want Paul Wey probeert ons daarvoor te inspireren. En dat is gewoon een kleine act of kindness. Er zijn heel veel onderzoeken ook gedaan die blijken. Vorig jaar is er nog een onderzoek gedaan, dat heette Big Joy. Over de hele wereld, in een heleboel landen. Dat als je elke dag een klein dingetje doet wat goed is, hoeft maar dus 1, het hoeft 10 seconden te duren, hè, want je pakt gewoon iets op en je gooit het in de prullenbak, dat je daar zelf gelukkiger van wordt, maar ook socialer. En dat hebben we toch een beetje nodig in deze wereld.
1: Waarom heb jij dan niet kilometers lang het spoor van deze Paul Wey gevolgd. Want jij zei ook, ja, God, mijn trainer was er de hele dag mee bezig. Maar voor mij was het toch erin en eruit.
3: Nou, kijk, en dat vind ik wel leuk dat je dat vraagt. Want nu bevraag je ook mij. En dat is denk ik ook een reden waarom we vaak dingen niet doen. Kijk, als je iets goeds doet, dan moet je het meteen heel erg veel goed doen. En ik denk dat de boodschap juist van, als je 1 minuut meeloopt en je haalt 8 dingen uit de heg, dan heb je ook al een enorme bijdrage gedaan.
1: Zit je vandaag ook al op 8 dingen?
3: Nee, nog niet. Dus ik moet nog aan de slag. Ja. Maar ik zal zorgen dat ik het doe.
1: Maar het is een oproep aan het MKB, maar eigenlijk is het een oproep aan iedereen. Waarom koppel je dit aan bedrijven?
3: Ja, ik denk als ondernemer, ik vind sowieso dat veel ondernemers na moeten denken over, je bent bezig je business te bouwen, dat mag 99,9% van jouw energie mag daar naartoe gaan, maar je hebt ook een maatschappelijke rol te vervullen. En ik vind het inspirerend om tegen elke ondernemer te zeggen, jij kan je eigen invloed leveragen. Je kan het als hefboom gebruiken om ook jouw mensen te stimuleren om iets te doen wat gewoon de wereld een beetje beter maakt. En dat hebben we echt nodig. En dat zit in kleine dingen.
1: Ja, vroeger sponsorde je dan de voetbalclub.
3: Precies. Nou, en dat is ook prima. Dat moet je vooral doen. En dit hoeft niet eens geld te kosten. En als je gewoon die man liked, dan kan hij er ook van leven. Wat nu dus niet zo is. Zo iemand, je kan zeggen, nou, die is gewoon maf. Hij moet gewoon een normale baan zoeken.
1: Hij is ook maf.
3: Nou ja, en ik denk, misschien is hij wel minder maf dan wij allemaal. Die zeggen, nee, ik moet mijn hypotheek regelen en de wereld gaat ondertussen naar de kloten. Ja, ik denk, laten we gewoon, hier word je toch positief van. Het is toch, iemand heeft een idee, die blijft dat gewoon doen. Ook een beetje misschien met de hoop dat er ooit iemand is die op de radio bij BNR zegt, ja jongens, ga deze man nou eens een keer volgen. Ja. Zodat hij boven die 10.000, 15.000 volgers
1: en
3: komt.
1: En toch nog even naar de geadresseerde, want je zegt het MKB. Is het ook zo dat grote bedrijven, die hebben hier een afdeling voor en die geven dan vorm aan hun beleid als het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, het MKB heeft dat wat minder?
3: Ja, ik zou zeggen, de intentie is er. Maar als ik gewoon rondvraag, dan wil iedereen best wel wat doen. Maar omdat we er dus te groot over na gaan denken, van ja, dan moet het moet in lijn zijn met mijn bedrijf. En heb ik nou wat met afval of niet, hè, in dit voorbeeld dan. En dan doen we uiteindelijk dus niks. Mm-hmm. En ik denk, nou, je kunt nu, als je nu in de radio zit, kan je gewoon denken, oh ja, ik verschuif die afvalbak van onder de keuken naar de voordeur. En ik zeg tegen iedereen, jongens, laten we proberen elke week 1 kilo afval in te zamelen.
1: En je hoeft dus ook niet roomser te zijn dan de pauze. Want nu jij dit verhaal zo vertelt, moet ik denken aan een eerdere keer dat je hier was. En dat je zei, ik heb best sympathie voor Extinction Rebellion. En tegelijkertijd stap ik nog wel eens het vliegtuig in.
3: Ja.
1: Ook als MKB'er kan het best zo zijn dat jouw bedrijfsproces niet brandschoon is. Maar dat je toch kunt zeggen, Paul Way, jij verdient mijn steun.
3: Precies. En dat is, je slaat de spijker op.
1: Zo heel af en toe komt dat voor.
3: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, als je dus eigenlijk een slecht mens bent. Dus ik vind Trump op dit moment niet een supergoed mens. En die doet iets wat goed is. Dan zeggen we, oh ja, maar hij doet toch ook wel goede dingen. Ben je een goed mens en je doet 90% goed, dan gaan we zitten zeiken over die 10% die je niet goed doet. Dus ik stel voor, we doen allemaal een klein beetje goed.
1: Wendy van Ierschot, oprichter van V-People, V-Tech Capital, lid van ons bedrijvenpanel. Dank voor jouw ongevraagde advies. En onthoud die naam Paul W. Onthoud hem niet alleen, doe er wat mee.
2: Zaken doen over de grens.
1: Volgende maand gaat minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op een handelsmissie helemaal naar België. Het gaat om een missie van 2 dagen. Elke week praten we over zaken doen over de grens. Vandaag gaat het dus over België. Contact met Brechtjes van Geuver, Nederlands ambassadeur in België. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Dat moeten 2 hele mooie dagen zijn. Wat gaat er tijdens die missie gebeuren?
4: Ja, er gaan zo'n 30 partijen die uit Nederland komen. Dat zijn start-ups, MKB, grote bedrijven, maar ook kennisinstellingen en ook vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant. Gaan anderhalve dag naar België inderdaad, onder leiding van minister Sjoerdsma, op het gebied van medische technologie. En daar gaan ze proberen om zaken te doen.
1: Maar die bedrijven die moeten simpelweg, omdat België ons buurland is, toch ook wel zonder begeleiding van Sjoerd Sjoerdsma weten wat er zo ongeveer te halen valt in België?
4: Het is inderdaad een buurland en het is lekker dichtbij. Uiteraard kunnen bedrijven ook hun eigen weg vinden. Het is alleen zo dat de ambassade had geïdentificeerd, hè, dat de medisch-technische sector, dat daar kansen zijn. En soms kunnen wij dan op basis van een marktverkenning of een handelsmissie die daar dan uit voortkomt, net even dat duwtje geven aan de bedrijven om hun wat op weg te helpen. En dat gaan we doen tijdens die anderhalve dag.
1: En dat richt zich dus specifiek op deze sector, op waar hier de kansen liggen. Maar ik neem aan dat de handel tussen Nederland en België zich wijd uitstrekt. Dat op alle mogelijke fronten al gebeurt.
4: Ja, dat klopt inderdaad. België is een hele belangrijke partner voor Nederland. Ook op het gebied van handel. Het is onze tweede handelspartner. Dus we exporteren meer goederen naar België dan naar de VS, India en Brazilië samen. En dat is goed voor ruim 200.000 banen in Nederland. Die zijn daarmee gemoeid. En andersom is België ook voor ons heel belangrijk voor de import. We halen heel veel goederen ook uit België. Zo komt bijvoorbeeld bijna 40% van onze chocola uit België, om maar iets te noemen.
1: Ja, dat verbaast me dan weer niet. De Belgische chocola, die is toch wereldberoemd.
4: Precies, en met reden.
1: Is er nog een groot verschil tussen het Franstalige en het Nederlandstalige deel van België, als je kijkt waar dan die handel zich afspeelt?
4: Ja, de overgrote deel van de handel speelt zich af tussen Nederland en Vlaanderen. Dat is ook niet zo heel raar, hè, want dat is toch daar waar, om te beginnen, hè, de grens is. Dus dat is het meeste dichtbij. Ten tweede spreken ze in Vlaanderen natuurlijk Nederlands, wat het zaken doen makkelijker maakt. En ten derde, ja, is er ook heel veel. Heeft Vlaanderen natuurlijk met de haven van Antwerpen, maar ook met de gezamenlijke haven die hebben. Van Gent, Vlissingen en Terneuzen. Daar zit ook heel veel activiteit omheen. Dus vandaar dat de meeste handel, ongeveer 80%, zich afspeelt met Vlaanderen. Dat klopt.
1: Dan moet je bijna je best doen om het te verpesten. Maar zijn er toch nog dingen waar je als Nederlander rekening mee moet houden, die je toch beter thuis kunt laten, niet kunt doen?
4: Ja, dat is een hele goeie. Want België is natuurlijk toch buitenland. Hè, dus je doet zaken over de grens en niet in Nederland. Dat is ook iets wat we tijdens die missie in oktober onder leiding van Sjoerdsma ook onder de aandacht brengen. Niet alleen hoe je financiering kan regelen, hoe je marktoegang kan regelen, hoe je samen kan innoveren, maar ook wat voor land is het eigenlijk waar je zaken gaat doen. En het is wel zo dat er echt cultuurverschillen zijn. Hè, dus in België gaat het voor een Nederlands bedrijf over het algemeen net even iets langzamer dan in Nederland. In België wordt zaken gedaan nadat er toch vrij intensief kennis is gemaakt en vertrouwen is opgebouwd. En dus volstaat het niet om even met de telefoon of met een e-mail te denken dat je zaken kan regelen. Je moet er echt naartoe, je moet investeren aan de voorkant en dat betaalt zich dan aan de achterkant terug. Dat is bijvoorbeeld iets waar Nederlandse zaken mensen
1: Maar proef ik in je antwoord ook dat we er misschien iets te lichtzinnig over denken, dat we het nauwelijks beschouwen als een ander land?
4: Nou, met name in Vlaanderen. Kijk, als je je eigen taal spreekt, dan kan ik mij dat zelf ook goed voorstellen. Dat je denkt van, oh, nou, hè, het is weliswaar buitenland, maar zo voelt het niet. Hè, als een ondernemer naar China gaat, denk ik dat hij goed beseft, of zij beseft, dat het buitenland is. En dat is misschien hier net even wat minder voor de hand liggend. Omdat het zo, ja, ook als thuis voelt, mede ook vanwege die taal. In Wallonië is dat misschien anders, daar spreken ze Frans. Daar is wel een taalbarrière, dus daar is misschien minder logisch dat je denkt dat er een cultuurverschil is. Maar die is er echt. België is wel echt buitenland. Ja.
1: Dankjewel, Brechtje Zwaggeheuver, Nederlands ambassadeur in België.
2: Het MKB praat mee.
1: De derde dinsdag van september, dat is Prinsjesdag. Maar vandaag is er al een duurzame variant, waarbij duurzame en klimaatbestendige ideeën van ondernemers en initiatiefnemers onder de aandacht worden gebracht. De genomineerden presenteren hun ideeën vandaag op de eerste dinsdag van september, duurzame dinsdag, aan het kabinet. Contact met een van die genomineerden, dat is Steve Fleur, oprichter van luierleverancier Billy Wonder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: We gaan het zo natuurlijk hebben over je bedrijf. Maar eerst vandaag, duurzame dinsdag. Wat betekent dat voor jou? Wat staat er op het programma?
5: Nou, onder andere dit interview. We hebben vanmorgen ook gepitcht aan een aantal ambtenaren, aan een aantal Kamerleden. En vanmiddag wordt er gepitcht voor de hele groep. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de duurzame sector, welke richting dat ook mag zijn, dat er aandacht komt en dat er ook connectie komt met onze overheid.
1: Maar valt er ook iets te winnen? Want je pitcht toch omdat je iets wil bereiken?
5: Ja, er zijn 10 geldprijzen te verdelen van 10K en er is nog een publieksprijs.
1: Ja, en als het aan jou ligt, neem ik aan, dan gaat die naar Billy Wonder. Je verkoopt herbruikbare luiers. Waar worden die van gemaakt?
5: Onze luiers worden gemaakt, het absorberende gedeelte van een blend van hennep en biologisch katoen.
1: Ja. Is het lastig om dat te verkopen aan jonge vaders en moeders die misschien nog van vroeger weten dat het toch ingewikkeld was met stoffen luiers en spelden enzovoort? Ja, ik praat uit de overlevering, hè, maar sommige mensen zijn blij dat dat allemaal niet meer hoeft.
5: Nee, nou, dat is wat jij omschrijft, is de jaren 60. Toen reden wij in een Deutsche Bo. We rijden inmiddels in een Tesla. Ook deze luiers hebben wel de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. En nee, we hebben het niet meer over een doek met een speld. We hebben het over een broekje wat je eigenlijk net zo gemakkelijk aantrekt als een wegwerpluier. En even voor de verbeelding, daar zit een klein velletje in wat ontlasting opvangt. En die gooi je weg voordat de luier in de wasmachine gaat. Dus het is niet tot de oksels in de stront en geen drollen bij de
1: Dit is die pitch, ik hoor hem al, ja. Tot je drollen in de stront. Ja, goed.
5: Nee, dat valt allemaal reus mee.
1: Ja. En je hebt het over luiers die je dus meerdere keren kunt gebruiken. Geldt dat dus voor ouders of richt je vooral op de mensen die professioneel met die luiers in aanraking komen, bijvoorbeeld via de kinderopvang?
5: Nou, we zijn ooit begonnen als consumentenmerk en daar merkten we enorm dat we de ouders echt wel geïnteresseerd konden krijgen. Maar ze zeggen wel, it takes a village to raise a child. Dan gingen de zwangere ouders vervolgens hun kind opgeven bij de kinderopvang en die zei, ja nee, dat moet je niet doen, dat is hartstikke veel werk. En dan waren we eigenlijk die ouders weer kwijt. Dus we hebben inmiddels inderdaad de pivot gemaakt naar de kinderopvang. En daarvoor hebben we een product as a service ontwikkeld. Dus wij komen de luiers ophalen. Elektrisch worden in de eerste volledig elektrische wasserij van Europa gewassen. En vervolgens weer teruggebracht voor hergebruik.
1: Ja. Is het nu de bedoeling dat Billy Wonder uiteindelijk een marktleider wordt en de wegwerpluier as we know it totaal kan overvleugelen? Of zeg je nee, de missie, dat hoor je ook wel eens van wat kleinere bedrijven, is dat de grote de industrie het net wat anders gaat doen en misschien wel onze producten gaat aanbieden?
5: Nee, het is wel de bedoeling dat uiteindelijk in de volksmond een luier niet meer een luier heet zoals wij die noemen. Ik ga het niet eens zeggen, maar dat het een Billy wordt.
1: Ja, en hoeveel moet er dan nog gebeuren? Het begint natuurlijk bij die winnende actie van vandaag, die 10.000 euro en dan?
5: We zijn op dit moment bezig met een aantal productoptimalisaties om om de workflow makkelijker te maken, zowel op de vloer bij de kinderdagverblijven als binnen de wasserij, zodat we ook minder eigenlijk operationele kosten hebben en dichter bij de prijs van een wegwerpluier kunnen komen. En op het moment dat we dat goed hebben staan, kunnen wij eigenlijk best wel rap op gaan schalen.
1: Steve Fleur, het begint allemaal op Duurzame Dinsdag. Oprichter van Billy Wonder, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Er wordt al even aan gewerkt. Hij is nu dan toch echt bijna klaar. Een brug tussen Noord-Korea en Rusland. Wat dat betekent voor de beide landen, de relatie tussen. En dat hoor je in Blik op de Wereld. En er is natuurlijk ook het laatste macro-economische nieuws met Arno Boot.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
8: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaten. Maak morgen meester.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus, morgenmiddag om 2:30 op BNR.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank, ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
18: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
19: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2:00 op BNR of nu als podcast.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: In de BNR-app.
1: Er is een grote politieactie gaande in Overasselt na een nachtelijke schietpartij. Bijna de helft van de nieuwe auto's was in augustus volledig elektrisch. En Duitsland wijst Rusland aan voor de grote drone-aanval op de luchthaven van Leipzig. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Rijn Baartmans. De ogen strak gericht op de A28, want Rijn, daar zijn problemen.
22: Op verschillende plekken inderdaad. De A28 richting Zwolle om mee te beginnen. Tussen Zuidwolde en de wijk vindt een spoedreparatie plaats. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En op de A28 richting Amersfoort staat een auto met pech tussen Strand Nulde en Nijkerk. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en je vertraging is hier 10 tot 15 minuten. Dan nog een file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom-Zuid doe je er 5 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij hectometerpaal 236,2. De A16 Breda Rotterdam bij 51,7. En de A50 Arnhem richting Zwolle bij 209,3.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. Ook vannacht is de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Er vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandschef Kaja Kallas. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Haakon de eed af voor het Noorse parlement. Maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker. En is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Is de nieuwe fabriek in de Verenigde Staten van houtveredelaar Axis Technologies genoeg om de heffingen van Trump te omzeilen? En Arnoud Boot hekelt de boekhoudersmentaliteit van het kabinet, zelfs tijdens de begrotingsonderhandelingen. Je hoort hem zo in BNR Zaken doen.
0: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
4: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren.
26: Behalve misschien naar onze podcast.
25: Allemaal in de BNR-app.
26: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jelena Arstik van Os. Zij is de CEO van Axis Technologies over houtveredeling van Arnhem tot Tennessee. Maar eerst
27: Macro met Boot.
1: Elke dag het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
28: Goedemiddag, Thomas.
1: En je hebt een gelukkie, want we kunnen het over de begroting hebben. En dat heeft alles te maken met gemiste deadlines van het kabinet. Want ze zouden er donderdag uit zijn, vrijdag uit zijn, na het weekend uit zijn. En het werd uiteindelijk pas maandagavond laat. Jouw analyse is, het is een hoop gemillimeter.
28: Ja, Thomas, je zegt gelukje. In zekere zin hebben we nog pech, hè. We hebben de details nog niet gehoord. Maar het hele proces geeft al aan wat er gebeurd is. Er is tot het laatste moment inderdaad gemillimeterd om de partijen aan de ene kant binnenboord te houden. Waar tegen de achtergrond natuurlijk ook speelt van welke compromissen kunnen gemaakt worden, meer naar links of meer naar rechts. Daar kunnen we het heel lang over hebben, Thomas. Maar en zeker als de details naar buiten komen en vervolgens natuurlijk weer al de maandenlange discussie over waar wel en waar niet mogelijk tot een compromis gekomen wordt met een niet-coalitiepartij. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel heel triest waar we staan. We zijn helemaal afgedreven van wat de bedoeling was. De bedoeling was van dit kabinet, en ook voor Rob Jetten, is om aan de hand van hogere doelen, hè, we willen een sterker land hebben, een beter land hebben, sterker, beter, weerbaarder zou ik zeggen, een land hebben. En tegelijkertijd willen we omgaan met allerlei beleidsdossiers. Denk bijvoorbeeld aan die vermogensbelasting of vermogensrendementsbelasting, hoe je het ook wilt noemen, dat voorspelbaar en evenwichtig is. Dat zijn eigenlijk de twee dimensies waar het kabinet voor zou moeten staan, maar waar het eigenlijk helemaal niet meer over gaat.
1: En dat komt omdat de begroting sluitend moet zijn. Ik heb zelfs begrepen dat dit een stuk is waar 10 partijen op zouden kunnen intekenen, van links tot rechts, maar het hogere ideaal waar het eigenlijk om draait, dat is uit zicht geraakt.
28: Ja, Thomas, dat is uit zicht geraakt. Het is natuurlijk ook, dat snap ik natuurlijk op zich wel. Als je nu een positief verhaal naar buiten brengt, dan zeg je al die partijen die kunnen erop intekenen. En we hebben optimaal geanticipeerd op andere wensen. Dat is natuurlijk maar zeer, zeer, zeer ten dele zo. Dus er wordt niet zomaar ingetekend. Er komt een heel lang proces aan. En dan denk je over, waar is het dan eigenlijk, ik zou bijna zeggen, misgegaan. Maar misgegaan, dat klinkt ook echt in de geest van misgegaan met dit kabinet. Maar dat is eigenlijk is dat niet de vraag. De vraag is, want dat is veel te specifiek. Het huidige politieke landschap is gericht op behoud van kiezers. Behoud is gericht op die korte termijn. Want morgen kunnen er weer verkiezingen zijn. En dat betekent dat niemand eigenlijk het grotere plaatje bereid is.
1: Henry Bontebal die moest gisteren op tijd in Amsterdam zijn, omdat hij ook de HJ schoollezing voor zijn rekening moest nemen. Initiatief van Elsevier Weekblad. Die heeft het wel degelijk over een evenwichtig belastingstelsel. En wat haal je waar vandaan?
28: Ja, Thomas, dat klopt eigenlijk helemaal. En dat geeft eigenlijk al aan. Je moet dus uit Den Haag zijn. Je moet een andere context zijn. De toevallige avond is waarschijnlijk wat ongelukkig. Ja, dat gisteravond was. En ik heb er dus ook een ander document bij gehaald. Het is de HJ schoollezing van Bontebal. Maar er was ook een tussenakkoord. Herinner je nog in december een tussenakkoord van Bontebal en Jette over waar zij eigenlijk voor willen staan en hoe zij naar voren willen? Beide bestonden. Beide bestaan. En dan valt mij even één ding op. In dat tussenakkoord van december, van Jette en Bontebal, daar wordt niks gezegd over belastingen. Met uitzondering van de hypotheekrenteaftrek, die toch wel afgebouwd wordt en ook afgebouwd moet worden. Maar er wordt verder niks gezegd over het belastingssysteem. En het belastingssysteem, een evenwichtig belastingssysteem, is natuurlijk cruciaal. En waar gaat de HJ schoollezing van gisteravond over van Bontebal? Ja, die gaat juist over die vermogensbelasting en over erfenisbelasting, over schenkingsbelasting. De druk tussen mensen met geld en mensen zonder geld. Hoe je daar evenwichtiger mee omgaat. Dus in december zijn ze het vergeten. Jette en Bontebal. Gisteravond staat het heel dominant in die HJ schoollezing van Bontebal. En in het coalitieakkoord en al het grommel van het kabinet nu, eigenlijk komt het niet terug. Het komt terug in de marge dat de partijen denken er nog net uit te kunnen komen met oog op de volgende verkiezingen. Dus er zit een enorm toevalseffect in. Het doet mij iets denken, Thomas, en ik wil er dadelijk ook wel iets positiever worden. Het doet mij iets denken over de bestaanszekerheid waar iedereen het een paar jaar geleden over had. Bestaanszekerheid, dat was alles.
1: Nou, het had te maken met enorme inflatie.
28: Maar de koopkracht werd al gerepareerd, et cetera. Bestaanszekerheid, dat was het codewoord, bestaanszekerheid. Er waren compensaties voor iedereen die ook maar kon bewegen, et cetera. Bestaanszekerheid. Maar wat is nou wat het land nodig heeft? En wat is nou wat het land verbindt van links tot rechts? Ik heb het 10 dagen geleden in jouw uitzending genoemd. Weerbaarheid. Het land heeft weerbaarheid nodig. Weerbaarheid dat mensen tegenvallers kunnen opvangen. Dat mensen een weg naar voren weten als het even tegen zit. En waar nodig dat we ze helpen. Het gaat over weerbaarheid. En als je weerbaarheid als overkoepelend doel pakt, dan heb je links tot rechts eigenlijk verenigd. Een VVD die toch een beetje de dwarsligger is, laten we eerlijk zijn, door haar eigen perikelen voorafgaand aan de laatste verkiezingen met alles en nog wat. VVD is een dwarsligger. Weerbaarheid, daar kan ze niet tegen zijn. Dat is waar de VVD voor bestaat.
1: De VVD heeft campagne gevoerd met de slogan rust in eigen portemonnee, toch?
28: Ja, rust in eigen portemonnee. Weerbaarheid is nog veel belangrijker dan rust in eigen portemonnee. Want rust in eigen portemonnee kijkt alleen naar het geld wat je in de portemonnee hebt zitten. En niet met de geweldige lasten en problemen waarmee je geconfronteerd kunt worden. Dus ik denk dat de VVD zelf dat ook al een wat erg kort door de bocht slogan vindt. En dat de echte slogan had moeten zijn. Weerbaarheid, namelijk dat mensen met het geld wat ze in de portemonnee hebben en de problemen die ze tegen kunnen, toch weer weg naar voren weten te vinden. En als ze daar hulp bij hebben, dan hebben we die overheid. Dus de VVD zou zich helemaal daar moeten kunnen vinden. En we hadden het 10 dagen geleden over, Thomas, als weerbaarheid. Wat dus ook betekent dat mensen in geïsoleerde woningen zitten en dat we geld gaan investeren in geïsoleerde woningen. Dan is dat toch het slogan van een pro, dat mensen niet door absolute energietegenvallers meteen weer klem komen te zitten, dat men fatsoenlijk geïsoleerd kan wonen. Dus weerbaarheid had onvoorstelbaar veel geholpen. En dan om even terug te komen op jouw begin, Thomas, de boekhoudmentaliteit. Ja, het is boekhoudmentaliteit. Er wordt nu gemillimeterd dat de begroting net voldoende sluitend is. Maar waar gaat het om? Het gaat erom waar Nederland over 5 jaar staat. En we hebben eigenlijk geen goede maatstaf voor hoe we het huidige beleid afrekenen over waar Nederland over 5 jaar moet staan. En dat betekent bijvoorbeeld dat bruggen niet zomaar kunnen invallen. En dat we goede treinverbindingen hebben die niet tegenvallen, et cetera. Dus de boekhoudmentaliteit is, men richt zich op dit moment. En dan heb je alleen maar tegenstellingen. Want de een wil geen vermogensrendementsbelasting. De andere wil per definitie dit, de andere wil per definitie dat. Maar als je mij vraagt, Thomas, wat willen pro tot en met VVD? Wat willen die voor over 5 jaar? Dan lijkt dat verdacht veel op elkaar. En dat is eigenlijk wat bovenaan de agenda moet staan. En ik verwacht dat Rob Jetten dat meer gaat uitdragen.
1: Arno Boot, dank je wel en tot een volgende keer.
5: Blik op de wereld.
1: Bruggen en treinverbindingen. Het is onverwacht ook een bruggetje naar het volgende gesprek. Dat is namelijk met Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies verbonden aan de Universiteit van Leiden. Want Remco, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Nieuwe brug tussen Rusland en Noord-Korea is bijna af. Hoe belangrijk is die brug?
6: Ja, hij is alweer bijna af. Het duurde iets langer dan verwacht misschien. Maar die brug is wel belangrijk, omdat het een brug is, natuurlijk letterlijk en figuurlijk, tussen Noord-Korea en Rusland. Waar eigenlijk alleen een treinverbinding is voor de rest en een scheepsverbinding. Dus dit maakt wel uit. Het gaat een stuk makkelijker worden om goederen, mensen en zo aan de andere kant van de grens te krijgen.
1: Goederen en mensen, moet ik vooral aan militaire goederen denken?
6: Ja, dat is natuurlijk wel wat we allemaal denken. En dat is waarschijnlijk ook terecht. Het punt is wel dat als het in vrachtwagens de grens overgaat, het een stuk moeilijker te volgen zal zijn dan treinverplaatsingen. Dus we zullen het niet zeker weten. Maar ja, als ik ergens op zou moeten gokken, dan zou het daar wel op zijn. Ja,
1: ja, want die treinverbinding die is er al. En als ik het goed begrijp, dan speelt dus ook een rol dat je die vrachtwagens minder makkelijk kunt traceren, minder makkelijk kunt volgen.
6: Ja, dat zijn natuurlijk een lange trein met duizenden kisten munitie en zo die naar het front in Oekraïne gaan. Ja, die kan je van begin tot eind traceren. Het spoor, je hoeft alleen maar spoor te volgen en te kijken waar de trein zich bevindt. Maar als het gaat om tientallen of honderden vrachtwagens waarin die kisten allemaal zijn opgedeeld, ja, die kunnen op verschillende manieren en op verschillende momenten naar hetzelfde doel toe rijden. Dus ja, dat wordt een stuk moeilijker om via satellietbeelden te traceren, inderdaad.
1: Want even voor de wereldkaart en de context van waar dit allemaal ligt. Als het dan over die brug is gegaan, hoeveel kilometer moet het dan nog naar Oekraïne?
6: Oh, dan vraag je me. Ik ben heel erg slecht in geografie.
1: Eindelijk gelukt om Remco Breuker stil te krijgen.
6: Geen antwoord op.
1: Nee, maar goed.
6: Ik weet het niet. Nee. Het is heel ver.
1: Ja, dat is. Ik ga met je mee. Maar het is wel zo dat sinds die Russische invasie van Oekraïne, die samenwerking tussen Moskou en Pyongyang, ja, behoorlijk is geïntensiveerd. De banden zijn aangehaald.
6: Zeker.
1: Hoe ver gaat dat? Want het is natuurlijk heel duidelijk zichtbaar in de vorm van goederen, militaire goederen, maar diplomatiek mag het er ook zijn inmiddels.
6: Jazeker, nee. Het gaat nu al zover dat de ontmoetingen tussen Poetin en Kim niet meer belangrijk zijn. Die twee hebben het belangrijkste afgestemd. En de mensen onder hen, de ambtenaren en de militairen vullen alles in. Dus je ziet dat er op het gebied van uitwisseling, op onderwijs en onderzoek veel gebeurt. Je ziet dat er over en weer ook zakelijke partijen geïnteresseerd zijn geraakt in het andere land. Je kan ze gek niet bedenken of er wordt wel op dit moment uitgewisseld tussen Noord-Korea en Rusland. En op vlakken en op manieren die je misschien niet heel goed ziet, maar die heel belangrijk zijn om de band tussen de twee landen steeds nauwer te maken.
1: Maar dan moet het toch ook een fluitje van een cent zijn om eindelijk die brug af te krijgen? Want ik geloof dat het toch nu weer aan een van de beide kanten wordt getreuzeld.
6: Ja, aan de Russische kant is er de laatste tijd erg getreuzeld. De beide delen van de brug hebben elkaar geraakt. Dat was op 19 juni, geloof ik al, dit jaar. Maar er moet nog een douanekantoor worden aangelegd aan de Russische kant en zo. Dus, maar de verwachting is dat het één deze dagen letterlijk gaat gebeuren. En er is zelfs nog een bescheiden verwachting dat Poetin en dan misschien ook Kim Jong-un komen dan om de boel te vieren als de brug geopend kan worden. Ook al is hij misschien niet helemaal af. Want Poetin is op dit moment in Vladivostok, waar de Eastern Development Economic Forum heet het, geloof ik, op dit moment aan de gang is. En dat is op een paar honderd kilometer afstand. Gok ik nu even, want helemaal zeker weet ik dat niet.
1: Nee, hou het goed in de gaten. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jouw blik op de wereld. Daar kun je trouwens ook op abonneren via de favoriete podcast-app Blik op de Wereld.
5: De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Jelena Arsik van Os, de CEO van Axis Technologies, beursgenoteerde houtveredelaar. En Koen Bender is ook weer terug van het Mercurius Vermogensbeheer aan beleggingspotjes.nl. Wat een mooi genoegen, Koen. Ja. Laten we het over staatsobligaties hebben. Want het rendement op de staatsobligaties in Japan, hebben we het al vaker over. Dat is belangrijk voor de financiële markten. Bereikte voor het eerst sinds 1996 de 3%. En in het Verenigd Koninkrijk, iets dichter bij huis, leenkosten naar het hoogste niveau sinds 2008. Wat zegt dit over het sentiment?
7: Nou, dit is een wereldwijd verhaal. Met natuurlijk de ogen vooral gericht met de grootste schuldenaar van de overheden. De VS, waar de schuld geëxplodeerd is in de afgelopen jaren. En meerdere van mijn collega's al gewaarschuwd hebben van die 5% grens voor 10 jaar staatsleningen. Dat is de plek waar het pijn gaat doen. En je ziet eigenlijk dat de renteverwachting, het rentebeleid wordt gestuurd door inflatie. Ja, die inflatie wordt naarstig geprobeerd door de regering Trump om die te beteugelen. Hè, prijsplafonds voor farmaceuten, beslag leggen of een deal sluiten met Venezuela om olievoorraden te vergroten. Want ja, bij de olie, daar zit het probleem. Daar voelen we het allemaal. Hè. Je vertelde eerder in de uitzending in Nederland inflatie naar 3,2 of 3,3. We merken het allemaal aan de pomp. En
1: in Amerika komen er ook nog belangrijke verkiezingen aan natuurlijk.
7: Ja, dus hij probeert alles te doen om die olieprijs. Alleen, de Iraniërs weten natuurlijk als geen ander dat daar waar het pijn doet bij Trump, zeker met de midterm elections in aantocht, is ervoor te zorgen dat die olieprijs hoog blijft. Want het is een oude uitspraak van in de periode dat Clinton verkozen werd tot president. It's about the economy, stupid. Dus het gaat hier erom. Hij moet er alles aan doen om te zorgen dat die olieprijs omlaag gaat. En ja, net het bericht van Maersk, een van de grootste shippingpartijen. Er zijn weer twee supertankers door projectielen geraakt in de buurt van de Strait of Hormuz. Dus ja, die druk kunnen Iraniërs heel makkelijk hoog houden. Zorg dat die olieprijs hoog blijft. Pijn doet. Hè? Oekraïne met behulp van haar lange afstandsdrone zaait verderf onder Russische raffinaderijen. Overigens, de brug ligt op 10.000 kilometer afstand van de Oekraïne. Dus zal voorlopig geen doelwit kunnen worden van Oekraïnse drones.
1: Groen Bender met de medelijden. Dank u wel.
7: Ja, ik had de tijd om het even op te zoeken. Dus, maar ja, dit is denk ik een van de grootste problemen op dit moment. De olieprijs dicteert de rentestand. En zodra er verlichting komt, minder druk op de olieprijs is, zie je ook dat die rente weer ietsje zakt om vervolgens weer op te lopen op het moment dat de spanning weer toeneemt.
1: In hetzelfde straatje, inderdaad, die Nederlandse inflatiecijfers, zit ook een flinke dosis energieprijzen in en de stijging daarvan. CBS kwam daar vanochtend mee naar buiten. Onze eigen huiseconoom Han de Jong vindt de cijfers nog meevallen.
8: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee, want toen we elkaar gisteren spraken, toen hadden we al cijfers gezien in België, Frankrijk en Spanje. Nou, in België was de inflatie 0,4% opgelopen, in Frankrijk 0,3% en in Spanje 0,7%. En nadat wij elkaar gisteren spraken, kwamen ook cijfers in Duitsland. Daar was de inflatie maar met 0,1% opgelopen. Dus toen kreeg ik iets meer hoop. Maar bij ons is, ja uiteindelijk, die 3,3, dat is te hoog. Maar het viel dan toch uiteindelijk nog mee.
1: Han de Jong in een onderrondje van ochtend met Bas van Werven in de ochtendspits van BNR. Jelena, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Jij wilt het ook hebben over die inflatiecijfers. Vind je het ook een meevallend cijfer?
9: Nou, ik denk 3,3 is eigenlijk veel te hoog. Ik heb Han de Jong vanochtend gehoord. En het is goed dat het een beetje meevalt van wat hebben wij verwacht. Maar voor ons als consument en als industrie, dit is natuurlijk, gaat die helemaal verkeerde kant op.
1: Ja.
9: En dat is allemaal gelinkt met wat je zei, olieprijs en de spanningen in het Midden-Oosten. Vorige week heeft ook die Centrale Europese Bank met hypotheekrente gekomen. Die zijn ook verhoogd. En dat betekent eigenlijk drukte op het hele systeem.
1: Nou, je zegt het is als consument iets wat je in de gaten moet houden, maar jij bent ook de CEO van een bedrijf.
9: Natuurlijk, als de CEO van het bedrijf, jij hebt druk om je marge te bewaren. En dan ga je natuurlijk proberen met de prijzen de druk door de supply chain door te drukken, zeg maar. Maar uiteindelijk, wij zijn allemaal consument en dat komt gewoon terecht bij ieder van ons.
1: Dus je kunt het niet doorrekenen op dit moment. Die marges die komen onder druk te staan.
9: Wij zitten eigenlijk in een premium sector. Die sector is wat minder toegankelijk van die economische cycles. Dus daar kunnen we wel managen. Maar dat moeten we heel hard voor werken.
1: We gaan naar een terugkerend onderwerp, Koen. Dat heeft te maken met de Partners Group. Wat doen ze daar ook alweer?
7: Ja, zij investeren in bedrijven, private equity, en in leningen van bedrijven, private debt. Maken daar mooie vehikels van en die plaatsen ze weer bij welvarende.
1: Maar dat zijn mooie vehikels, of is dat een risico dat je dan toch in de markt...
7: Het zijn in ieder geval vehikels waar je niet makkelijk uit kan. Dus wij hebben, we vinden het op zich interessant. Maar we vinden dat rijkdom ook armoede wordt als je niet bij je kapitaal kan als je het echt nodig hebt. Dus we willen dat het liquide blijft. We hebben dus voor gekozen om via een aantal andere manieren daar mee te doen. In het verleden ook via Partners Group. We zagen daarin wel dat er druk op die markt kwam. En die druk komt ook door de stijging van die rente. Dus daar waar je enerzijds hoort dat accijnsverhogingen vooral de lagere inkomens raken. Bij hogere inkomens drukt dat minder. Of de hogere brandstofprijzen. En zie je dat op een andere manier de welvarende gaat raken. Namelijk, wat er bij Partners Group aan de hand is. De CEO is eruit. Het bedrijf is al... de koers is
1: dat
7: een beetje...
1: Dat is het nieuws van vandaag, hè? Dat die CEO op plaats
7: nieuws van vandaag
1: gedropt wordt.
7: Stelt niet heel erg gerust. Want de koers zakt nog eens zo'n 8%. Terwijl de prijs van het aandeel eigenlijk al gehalveerd is in zo'n beetje een jaar tijd. En wat je nu ziet gebeuren, is dat dus... eigenlijk helemaal geen relief geeft. Hè. Hetzelfde probleem dat Partners Group heeft, heeft ook een KKR, heeft ook een Blackstone. Die hebben allemaal een probleem. Dus de meer welvarenden die in dit soort private equity structuren zitten, waar overigens niet voortdurend een prijs van wordt opgemaakt, omdat je er toch niet in en uit kan. Die worden op deze manier geraakt.
1: Maar de vraag was volgens mij die daarboven hangt, of je dit überhaupt wel toegankelijk moet maken, ook als je veel geld hebt, als je een particulier bent, of dat je moet zeggen, dit is voor de institutionele belegger, blijf er vanaf.
7: Nou ja, dat is het in mijn optiek ook. En daar waar je ziet dat er geld te verdienen is, en dat is er in die markt heel veel, ja, zijn beleggers toch al heel snel geneigd, oh ja, daar wil ik ook aan meedoen. En dus is die markt ook opengesteld, zeker de laatste periode voor particulieren. Ik heb hier al eerder aangegeven, dat verbaast me ten zeerste, dat het ook wordt aangeboden aan gepensioneerden die al richting de 80 lopen, terwijl je een horizon hebt van 10 jaar, omdat je geen liquiditeit hebt. Dat hoort er eigenlijk helemaal niet in thuis. Dat is een teken dat het moeilijker te slijten is. En als die rente blijft oplopen over een langere periode, ja, dan wordt het ook steeds moeilijker om die bedrijven winstgevend te houden en er dus nieuwe participanten voor te vinden, nieuwe eigenaren voor te vinden, voor de prijs die je had gewild. Dus ook dit is een gevolg van de inflatie, van de hogere olieprijs, van de stijging van de rente, waardoor je een andere netto contante waarde krijgt, een andere verdisconteringsvoet. En op die manier raakt de inflatie de high net worths van deze wereld. Dus die pijn wordt overal gevoeld.
1: Koen Bender, de man van de grote lijnen. En van Mercurius vermogensbeheer aan beleggingspotje.nl. Dankjewel. Stand van de AEX ondertussen op 0,3% eraf op 1102 punten. Even naar een meer van onze beursnerd. Zometeen al heel veel meer over het veredelen van hout, welke chemicaliën eraan te pas komen en wat je als relatief klein bedrijf te zoeken hebt op de beurs. Je hoort het in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Leden van de Staten-Generaal.
12: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
13: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
14: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
20: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
16: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
19: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
29: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
30: BNR Verkeer.
31: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Twee opvallende files op dit moment. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar heb je een kwartier op onthoud. Hoogte van Bergen op Zoom-Zuid. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. En de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voorknoop het Zaandam. 10 minuten op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A4. Daarna richting Rotterdam. Bij de meterpaal 53,2.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
24: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. Ook vannacht is de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandschef Kaja Kallas. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Haakon de eed af voor het Noorse parlement. Maar zijn vrouw Mette Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker. En is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Al 20 jaar is Axis Technologies genoteerd op de beurs. Het kabbelde zo af en toe een beetje voort. Is het nu klaar voor een groeispurt? Je hoort het er meteen in BNR Zaken doen.
0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.

0: boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: 20 jaar na de beursnotering begint Axis Technologies op stoom te komen. De oorzaak, een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten en een blijvende vraag naar hout. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, want de heffingen van de Amerikaanse president Trump zaten niet bepaald in het meerjarenplan. En dan moest Axis ook nog tegenover de rechter betogen dat het bedrijf geen houtverwerker, maar een houtveredelaar is. Te gast, Jelena Arsik van Os, CEO van Axis Technologies. Welkom.
3: Dankjewel, Thomas.
2: Wat doet een houtveredelaar? Een beursgenoteerde houtveredelaar nog wel.
3: Wij maken één hoogwaardige materiaal voor de toekomst. Die meer duurzaam is, langer doorgaat. En ontworpen om eigenlijk innovatie aan de bouwmaterialen te brengen. Akoya en Tracoya zijn onze producten. Die noemen we wood with superpowers. En wat dat betekent is dat als Akoya of Tracoya blootgesteld is aan een buiten omgeving, regen, wind, what have you, dan kunnen ze meer dan 50 jaar mee zonder te rotten of en blijven ze ook heel stabiel.
2: Want hout kan krimpen, hout kan uitzetten.
3: Precies.
2: Dat is niet meer aan de orde als jullie eraan te pas zijn.
3: Nee, door onze technologie, die acetylering technologie heet, maken we hout heel erg stabiel. Dus die krimpt niet en gaat niet uitzetten. En dus als je een raam maakt bijvoorbeeld en doe je verf daarop, meeste verffabrikanten geven ze 15 jaar garantie als de verf op Akoya gaat. Dus dat
2: betekent... Ik geef alvast even mee dat jij een jaar of 17 bij Akzo Nobel gewerkt hebt.
3: Correct, ja. Ik heb eigenlijk mijn businesscarrière bij Akzo begonnen.
2: Ja, maar goed, die 5 jaar, dat is niks vergeleken met wat jullie durven te garanderen voor jullie producten. Dat gaat veel langer mee.
3: Nou, wij garanderen 50 jaar buitengesteld en 25 jaar in grond of in water.
2: En dan neem je ook mee dat weersextremen bijvoorbeeld steeds vaker zullen voorkomen. Dus als je het hebt over zaken die van invloed kunnen zijn, veel regenval, hagel,
3: natuurlijk,
2: maakt allemaal niet uit.
3: Natuurlijk. Wij testen, als je 50 jaar garantie geeft, dan moet je natuurlijk heel goed testen, jouw producten. Dat je zeker weet dat in hele slechte omstandigheden de garantie nog steeds blijft. Dus dat doen we over hele werelden voor lange periode.
2: En als dat dan decennia meegaat, dan is het natuurlijk verleidelijk om te zeggen dat dat duurzaam is. Maar dan zou mijn vervolgvraag zijn, daar komen blijkbaar chemicaliën aan te pas. Nou, dus wat blijft er dan van de claim over?
3: Nou, wij gebruiken eigenlijk een azijnachtige chemicaliën om goud te pikkelen onder de hele controleerde condities. Jij eet azijn bijna elke dag in jouw salade. Dus, Akoya is niet toxisch, is recyclable. En het is eigenlijk, jij bewaart de CO2. Meer dan 50 jaar vast.
2: Dus als er iets misgaat, als er een lek is, als er iets dus niet verloopt volgens plan, dan is er nog geen natuurschade.
3: Nou, wij managen de chemische fabriek. Dus jij moet hele hoge safety standards hebben om zoiets te doen. Er zijn echt hele sterke regels waar je bij moet houden, zeg maar. En dat doen we heel erg serieus. De safety comes first in de bedrijf. Maar jij hebt een heleboel van de checks en ook de, zeg maar, verzekeringen met je apparatuur, met wat gebeurt met als de lekkage is, waar gaat die materiaal in. Dus dat is allemaal ook doorgedacht.
2: Maar als je de hele duurzaamheidspuzzel wil leggen, dan ontkomen we er niet aan dat hout natuurlijk ergens vandaan moet komen. En dat komt dan uit Nieuw-Zeeland.
3: Correct.
2: Ja, goed, dat gaat dan dus de hele wereld over.
3: Ja, maar als je kijkt, dan praat je over de CO2-uitstoot van de transport van zo'n hout. Die gaat op de hele grote schip. Dus de CO2-uitstoot van zo'n schip uit Nieuw-Zeeland, waar je eigenlijk de gecertificeerde goud kan kopen, die echt serieus bezig is met responsible forestry in Nieuw-Zeeland. Dat is niet de case overal ter wereld. Dus zij zijn hele serieuze producenten van hout.
2: Maar zijn het de certificeringen die ervoor zorgen dat je in Nieuw-Zeeland terechtkomt? Of zeg je nee, wij zijn op zoek naar zo'n specifieke houtsoort. Dat is nou eenmaal alleen maar daar. Want

0: Dat vind ik eigenlijk best wel opmerkelijk.
1: Ja, wij zijn op zoek naar de specifieke goudsoort die alleen maar daar beschikbaar is. Het is wij veranderen goud op de cellulaire niveau. En die, jij moet ook een speciale de goudsoort voor hebben. En die is New Zealand radiata pijn. En New Zealand radiata pijn, er is heel veel van de New Zealand radiata pijn in New Zealand. En die is echt heel erg professioneel.
0: Het lijkt me best wel in jullie belang om te kijken of jullie proces toch ook nog kan werken bij andere houtsoorten.
1: Natuurlijk, dat doen we ook.
0: Het is ook gewoon om de hoek, of niet?
1: Nee, we doen dat ook. En wij weten ook dat onze proces kan werken op die andere goudsoorten. Maar als je de 50 jaar garantie wil geven, jij wil ook zeker weten dat het 50 jaar mee kan. Dus wij zijn in extensieve processen van kijken waar onze innovatie, waar hebben wij de beste uitkomsten, dat we de product echt Akoya kunnen noemen. Ja.
0: In Europa, toch nog even terug naar ons eigen continent, daar wordt eindeloos gedebatteerd, gediscussieerd over de ontbossingswet, de nieuwe richtlijn. Volgens mij, als de agenda echt klopt, dan is die vanaf volgend jaar officieel van kracht. Mm-hmm. En dan moet je dus goed kunnen documenteren waar je hout vandaan komt en of daar sprake is geweest van ontbossing. En daar zijn allemaal voor's en tegen's over op te sommen. Wat gaat dat betekenen voor jouw bedrijf?
1: Nou, voor ons, wij zijn eigenlijk, die ontbossingswet moest eigenlijk vorig jaar al komen van kracht. Dus wij waren al meerdere jaren aan voorbereiden voor de situatie. Dus wij staan helemaal klaar voor. Onze mills in New Zealand, die onze houtleveranciers, die zijn ook voorbereid. Jij moet eigenlijk de GPS-locatie van elke boom die gekapt wordt heel goed weten. En die bomen moeten ze ook geplant worden.
0: Ja, veel belangenbehartigers die ik gesproken heb, die zeiden, dit gaat veel te ver. Hier kan ik eigenlijk niet of nauwelijks aan voldoen. Waar zijn we aan begonnen? Maar jij zegt, laat maar komen.
1: Nou, wij zijn eigenlijk al klaar met de voorbereidingen al afgelopen 3-4 jaar. Dus dat was echt een enorme proces. Maar als jij ontbotsingen wil voorkomen, dan moet je ook een soort van regelingen invoeren die controle geven. En die moeilijk maken dat je zo Amazone Forest doodslacht.
0: Hebben jullie dingen moeten aanpassen of niet? Zeker. Is het, ja, wat dan?
1: Zeker, wij moesten met onze leveranciers werken aan de systemen dat je eigenlijk heel goed weet waar de goud vandaan komt, hoe is de goud gemanaged. Dat je ook door de hele zware assessments komt. Hoe ga je de informatie delen?
0: Heb je nog dingen ontdekt waarvan je dacht, goh, dat wist ik eigenlijk niet?
1: Nee, wij en weet je, niet echt iets dat heel verbaaswekkend is. Waarom is dat? Omdat wij werken al 20 jaar met onze leveranciers. Die gingen ze ook mee ontwikkelen met ons. Dus wij kennen elkaar heel goed en wij vertrouwen elkaar ook.
0: Oh, en jullie zijn natuurlijk wel wat administratie, wat papierwerk gewend. Want beursgenoteerd, daar hoort ook bij dat je je zaakjes goed op orde hebt en transparant opereert. Ja. Voor veel, met alle respect, iets kleinere bedrijven die niet uitblinken in enorme verhandelbaarheid van het aandeel, is dat ook reden om te zeggen, joh, op beursnotering, wat hebben we er eigenlijk te zoeken? Wat hebben jullie er te zoeken?
1: Wij bedrijf is nou volgend jaar 20 jaar eigenlijk op de beurs. Wij zijn nu op Euronext in Amsterdam genoteerd, maar ook in AIM in de UK. En de reden waarom bedrijf in eerste instantie genoteerd was, is zoeken voor de kapitaal. Onze fabrieken zijn eigenlijk super kapitaalintensief. Wij hebben net onze nieuwe fabriek in Amerika voor $160 miljoen gebouwd, 2 jaar geleden. Dus wij gingen, eigenlijk bedrijf ging door de jaren heen, hadden echt een hele grote kapitaalnood.
0: Maar geld heb je natuurlijk op verschillende manieren. Daar heb je vast ook ervaring mee, investeringsmaatschappijen, andere vormen van mensen die toch denken, het is een interessant bedrijf, daar stop ik geld in.
1: Ja, zeker. Maar goed, zo is het historisch uitgegroeid destijds. Nu zitten we eigenlijk met 2 noteringen. Het is wel complex van het bedrijf van onze size. Wij zijn niet groot genoeg om zoiets te effectief te benoemen.
0: Overweeg je dan om van 2 naar 1 notering te gaan?
1: Nou, wij overwegen altijd wat is de beste voor het bedrijf en hoe kan ik meer waarde uitgaan. Dan wat is het vandaag. Maar kijk, onze aandeelhouders zijn ook een beetje verspreid tussen Nederland en de UK. Als je van zeg maar twee noteringen naar één zou gaan, dat is natuurlijk een hele langdurige en hele dure proces.
0: Ja. Maar twee noteringen vasthouden, terwijl je zelf al zegt, voor een bedrijf van ons formaat is complex, kost ook geld en tijd.
1: Correct, dat is een fair opmerking, zeg maar. Maar voor ons, kijk, toen ik kwam drie jaar geleden... Ja, je bedrijf had zoveel challenges dat je op iets moet focussen. En dan bedrijfsnotering, zeg maar beursnotering, was absoluut niet in de focus. En dat was eigenlijk bijzaken die je denkt, oké, dit kan waarschijnlijk wel slimmer, maar het had absoluut geen nood om aan te focussen. Dus wij hebben eigenlijk gefocust op rentabiliteit, op fabrieken, zeg maar, af te bouw van die fabriek af te maken.
0: Ja, want de fabriek, dat is goed om alvast te benoemen. We komen daar nog wel op terug. Maar er is een fabriek in Amerika die draait.
1: Correct.
0: Er is ook een geplande fabriek uiteindelijk niet geopend.
1: Correct.
0: In Hull.
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Nou, wij hadden op dat moment niet genoeg geld om alle twee projecten te houden. En board moest eigenlijk beslissing maken welke moet door. Fabriek, wij hebben keuzes gemaakt voor Amerika. En waarom voor Amerika? Omdat Amerika is een van de grootste groeiende goudmarkten in de wereld. Het is ook best rendabel voor de sector. En wij strategisch zagen we eigenlijk grootste en sneller opportuniteit in.
0: Er is natuurlijk geld gaan zitten in die fabriek die uiteindelijk de deuren niet geopend heeft. Dus dat is, neem ik aan, ook iets waarvan je binnen een week zegt.
1: Nee, natuurlijk.
0: We stoppen ermee.
1: Natuurlijk doen we dat niet binnen een week. Dat was een hele grote beslissingsproces geweest. Maar op bepaalde momenten, jij moet wel beslissingen nemen. En daar moet je gewoon door. Oh. En dat is voor ons, als je onze getallen ziet, dat was eigenlijk de juiste beslissing.
0: Nee, ik zie de getallen en ik hoor je ook zeggen, het gaat om rentabiliteit. We moeten een goed winstgevend bedrijf zijn. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook wel in gang gezet. Maar toen jij een jaar of drie geleden begon, toen zag het er, denk ik, financieel wat minder rooskleurig uit. Was behoorlijk turbulent. Heeft dat dan te maken met jullie eigen interne gang van zaken, of zijn dat marktomstandigheden?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje een combinatie van. De marktomstandigheden 3 jaar geleden waren ze natuurlijk voor bouwsector. Afgelopen 3-4 jaar zijn helemaal niet rooskleurig. Het is een hele zware omgeving voor de bouwmaterialen, voor de bouwsector in general, zeg maar. Maar voor ons ook, met zo'n klein bedrijf, eigenlijk wij met van een bedrijf van onze size.
0: Wat zo'n klein bedrijf? Omzet, medewerkers?
1: 153 miljoen vorige financiële jaar. 250 employees. Als je kijkt, wij hebben capaciteit uitgebreid, zeg maar verdubbeld tussen 2022 en 2024. En nu komen we in een tijd van die capaciteit benutten, die capaciteit van gaan van capaciteit bouwen naar capaciteit verzilveren.
0: Ja, want je kunt in de Verenigde Staten een fabriek openen, maar dat wil nog niet zeggen dat die op 100% draait.
1: Correct. En die draait nog steeds niet op 100%. Die ging in opbouwfase. En dat is heel normaal in onze industrie. Vorig jaar Amerika hadden 60% volumegroei. En Axis als bedrijf hadden 21% in totaal. Tegelijkertijd in de afgelopen 3 jaar, we hebben onze EBITDA, adjusted EBITDA, die wij rapporteren, verdubbeld elk jaar.
0: Maar toch nog even over die markt. Want het zal toch ook samenhangen met hoeveel er wordt gerenoveerd, hoeveel er wordt gebouwd. Mm-hmm. Misschien wel of er afspraken zijn gemaakt op gemeentelijk of regionaal niveau om houtbouw een belangrijke plek te geven. Maar wat ook als een paal boven water staat voor bouwers, voor projectontwikkelaars, is dat het betaalbaar moet. In Nederland zijn er op landelijk niveau zelfs afspraken over gemaakt. En dan kom je met een premium product. Dat past er toch eigenlijk helemaal niet bij?
1: Nou, dat hangt een beetje vanaf waar je kijkt als een premium product. Onze product is
0: misschien... Ik heb het jou zelf net eerder horen zeggen.
1: Nou, oké, het is premium product als je kijkt. In eerste instantie betaal je misschien iets meer voor de grondstof. Die is goud in onze geval. Maar als je kozijn of raam wil maken... De kosten uiteindelijk van de raam die je maakt zijn 10% hoger... En misschien als je vergelijkt met hardhout, die je ook raam kan van maken. Die is dubbel, zeg maar.
0: Ik ben bijna verkocht. Maar mijn vraag is toch, als je ieder dubbeltje moet omdraaien... en dat zal voor veel projectontwikkelaars en bouwers... toch een belangrijke overweging zijn... is het lastiger om dit aan de man of vrouw te krijgen?
1: Nou, het hangt een beetje vanaf waar je zoekt voor je markt. Voor ons, wij zijn heel groot in premium woningbouw. In de commerciële sector. Als je kijkt, een van onze grootste projecten... was de Google Head Office in Londen afgelopen dit jaar. Dan bijvoorbeeld Nemo Terras. De dakterras in Nemo is ook van Accoya gemaakt.
0: Het Wetenschap Museum hier in Amsterdam. Wetenschap,
1: correct. Dus er zijn een heleboel van die commerciële gebouwen... die zeggen ze, wij willen eigenlijk de beste materiaal... die gaat gewoon 50 plus jaar.
0: Ja, nee, maar dan kom je natuurlijk bij jullie uit. Ik ga je een dilemma voorleggen. Jelena Arsik van Os, de CEO van Axis Technologies. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
0: De importheffingen van Trump hebben onze plannen flink in de war geschopt... of dankzij onze nieuwe fabriek in de Verenigde Staten... kunnen wij die klap makkelijk opvangen?
1: Nou...
0: Wel of niet in de war
1: geschopt? De waarheid is altijd ergens tussenin.
0: Niet in een dilemma, niet in een dilemma. Kom op.
1: Nee, maar onze positie in de US, lokale productie in de US... is zeker geholpen om te groeien in de Verenigde Staten.
0: Ja, maar mijn vraag is eigenlijk of die importheffingen... daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
1: Nou, wij hebben importheffingen op Nieuw-Zeelandse radiatorpijn gekregen in november van 10%. En wij konden eigenlijk relatief makkelijk deze doorrekenen naar de distributeurs.
0: Is het dan ook van belang dat je in Amerika zit... omdat het voor Amerikanen misschien een overweging is... om Buy American te doen? Of omdat je de distributie beter voor elkaar hebt? Wat was de reden om daar te gaan zitten?
1: Beschikbaarheid van de Accoya makkelijker te maken. De supply chain korter te maken. Plek in de grootste goudmarkt in de wereld te beroveren. En also mogelijkheid aan Amerikanen te geven... om met de beste goud in de wereld... beschikbaar te werken.
0: En de fabriek in Tennessee is een kopie bijna van de kopie in Arnhem?
1: Het is een kopie van Arnhem. Het geeft half van de capaciteit. Dus in Arnhem hebben wij 4 reactors. In Amerika, in Tennessee, hebben wij 2. Maar daar hebben wij plek voor uitbreidingen tot maximaal 8 reactoren in de toekomst.
0: En doe de deuren eens open. Ik kan me voorstellen dat ik veel hout tegenkom... maar minder hamers en zagen, want dat is niet jullie vak. Wat gebeurt er wel? Wat gebeurt er in die fabriek? Wat zie je daar gebeuren?
1: Nou, je bent hartstikke welkom om fabrieken te bezoeken in Arnhem. Dat is niet zo ver.
0: In Tennessee had ik eigenlijk.
1: In Tennessee ook. Ja, nee. Nee, maar jij ziet eigenlijk je hebt een stuk van een fabriek die lijkt meer op een chemische fabriek, waar je eigenlijk een pikkeling van de woede of acetylering van de woed doet, van de goud doet. En dan heb je plek waar allemaal goudhandelingen plaatsvinden. Opstapelen, vervoeren van de batches. Is naar een plek van die andere raw materials, finished goods. Dus heel veel van de transport en handeling van de goud. Maar in een chemische fabriek zie je bijna niemand, zie je nooit iemand. Die wordt allemaal bestuurd van de controlkamer met knopjes, om zo makkelijk te zeggen. En dan alle handelingen, daar heb je wel mensen voor nodig. Maar in principe, wij zijn niet echt de arbeidsintensieve fabriek.
0: En vallen ook niet onder de CAO voor de houthandel.
1: Correct.
0: Maar dat was niet voor iedereen even evident. Waarom is het belangrijk om daar een procedure over te beginnen? Om dat toch helder te krijgen?
1: Nou, voor ons eigenlijk de procedure was met de educatieve fond en van de goudhandel. En onze probleem was niet zomaar, niet alleen maar de, moeten wij nou voor de, zeg maar, voor de educatieve fonds wat meer funds uitgeven. Dat was helemaal niet het probleem. De ding was, als wij bij de fonds zitten, dan vallen we ook misschien automatisch onder de CEO van goudhandel. En die CEO, collectieve
0: arbeidsovereenkomst
1: van die goudhandel, die eigenlijk staan niet toe 24/7 operatie van je fabriek. En onze chemische fabriek moet 24/7 draaien. Dus dan kom je meteen in een probleem. Dus wij gingen met de ogen wide open in de rechtszaak, totdat wij die afspraken met de goudhandel
0: Maar dat was een praktische noodzaak? Om onder een andere CAO te vallen, omdat de chemische processen anders stil zouden komen te vallen.
1: Correct. En dan heb je een probleem, kan je dan fabriek in Nederland behouden? En wij willen gewoon heel graag in Nederland blijven.
0: Oh, ik dacht, dit is een goed excuus om te zeggen, we pakken onze koffers, we zitten al in Tennessee.
1: Absoluut niet.
0: Oh nee? Nou, dat is wel eens een keertje verfrissend om te horen.
1: Nee, absoluut niet. Wij hebben eigenlijk een hele mooie nieuwe fabriek in Arnhem. Wij hebben hele goede mensen die daar werken. Dat is onze grootste asset, moet ik eerlijk zeggen. En wij kunnen eigenlijk, die fabriek draait heel goed, de rendabiliteit is heel hoog. Wij hebben goede connecties tot onze klanten. De supply chain is helemaal georganiseerd. Wij gaan nergens naartoe.
0: Waarom denk je dat er toch door veel van jouw collega's wat minder positief wordt geoordeeld over investeren of vestigen in Nederland?
1: Maar nou, ik kan me voorstellen dat als alles duurder en moeilijker in Nederland blijft, dat die mensen in bedrijven denken, nou, kan ik ergens, kijk, wij zitten onder enorme druk om rendementen uit te halen, de returns naar aandeelhouders te hogeren elk jaar, et cetera, et cetera. En op een bepaald moment al alles, zeg maar, duurder en langer en moeilijker wordt, dan denk je, ja, moet ik ergens anders zoeken.
0: Maar dat hebben jullie nog niet gedacht?
1: Nou, wij behouden onze fabriek in Nederland. En wij hebben een nieuwe fabriek in
0: Amerika. Fabriek in Nederland, fabriek in Amerika, hoofdkantoor. Maar dat is historisch al gegroeid in Londen.
1: Ja, correct.
0: Dus hoe Nederlands is dit bedrijf dan?
1: Nou, eigenlijk technologie is 100% Nederlands. De bedrijf, de investeerders zijn aan allebei kanten. Aan UK en Nederland. Wij zien elkaar als UK-Nederlandse bedrijf. Maar eigenlijk met de hele sterke Nederlandse.
0: Jij hebt overal ter wereld gewoond en gewerkt. Correct. Waar was het beste ondernemen?
1: Beste ondernemen? Dat is wel een goede vraag. De beste ondernemen is nog steeds of in Amerika of Europa is ook, komt ook heel goed erbij.
0: Nou, we nodigen je misschien nog een keer uit voor een iets specifieker antwoord. Jelena Arsik van Os, de CEO van Axis Technologies. Dank voor je komst.
1: Nou, dankjewel voor je uitnodiging.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Alex Hendriksen van ServiceNow over Nederland als Europese hekkensluiter op het gebied van AI-professionaliteit, het toepassen van AI in bedrijven en organisaties. Je kunt je abonneren op de top van Nederland, hoef je geen aflevering te missen. Er is een financieel product dat dit jaar net zo hard steeg als het aandeel Apple in de 15 jaar van Tim Cook. En dat heeft alles te maken met vracht in het Midden-Oosten. Je hoort er meer over in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
3: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er o zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
14: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
15: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
14: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
16: In de BNR-app.
0: Er is een grote politieactie aan de gang in Overasselt na een nachtelijke schietpartij. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet loopt op tot boven de 1000. En de horeca zet de groei voort in het tweede kwartaal. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erik Evengroen zit bij de ANWB. Zijn er nog opvallende zaken op de weg?
17: Nou, het valt reuze mee. Het rijdt vrijwel overal prima door. Twee files vallen op. De A4 om te beginnen, Antwerpen richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech net voor Hogerheide. De rechterrijstrook is dicht, kost je 10 minuten. En de A20, Gouden Hoek van Holland. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 4,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het ecstasy-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en twee jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Wie investeerde in een mandje futures op vrachtladingen had in 9 maanden net zoveel verdiend als aan Apple in de afgelopen 15 jaar? En welke hordes zijn er op de weg voor transportondernemers in Nederland? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Ik pak je vast.
23: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
24: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
23: Vandaag is er en morgen weten we niet.
24: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
25: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
26: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem, om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
27: En dat kan ook via de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Laatste half uurtje van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Hoog tijd voor een analyse van de financiële markten.
3: Beursnerd.
0: Jochem Visser is onze beursnerd van vandaag. Jochem, goedemiddag.
28: Goedemiddag.
0: Wat is de stand van de AEX?
28: Nou, hij staat op dit moment net weer boven de 1100 punten. 1101. Vier tienden in de min op dit moment. Grootste min in de AEX is Prosus. 3,2% eraf. Wat niet heel gek is, want 78% van Prosus is Tencent.
0: Nog altijd.
28: Ik reken het weer uit. En Tencent staat voor toevallig de voorgaande vier weken 9,9% in de min in China. En Prosus 9. Dus vandaag hetzelfde verhaal. Fossiele brandstoffen en gerelateerde bedrijven doen het wel aardig. SBM Offshore, Shell zien we weer in de plus staan. 1,2-1,3%. Ja, de strijd in het Midden-Oosten laait voor de zoveelste keer op. Hè. En de rest is eigenlijk allemaal een beetje moeizaam vandaag. Ook de Eurostock 600 staat net zoveel als de AEX in de min eigenlijk ongeveer. Futures op de S&P en Nasdaq ook. Want ja, meer zwaartekracht van rentes en hogere kosten om te lenen. Je ziet nog steeds inflatieverwachtingen en dus renteverwachtingen die hoger gaan allemaal oplopen. Overal records ook weer. Staan ook Bloomberg, de Wall Street Journal, Financial Times allemaal weer mee vol. Allemaal op de voorpagina natuurlijk. Want ja, overal records. Japan betaalt nu meer om te lenen dan men in 3 decennia deed. Hetzelfde geldt voor het VK. En de 30-jarige staatsobligatie van de VS, de bekende Treasury, die staat weer op ongeveer hetzelfde niveau als toen minister van Financiën Scott Bessent met zijn ingrepen
0: dat
28: begon.
0: Is boven de 5 dus,
28: 5,2 staan we nu. Hij wilde een beetje blazen uit de rietje om een stoombals te keren, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Verhaal is nog altijd hetzelfde, hè? Die inflatieverwachtingen dus, plus beetje zorgen over overheidsfinanciën. En nou ja, kijk, er staat overal, you know, bond sell-off. Oftewel hogere rentes, want lagere prijzen voor obligaties. Dat is allemaal heel erg. Maar eigenlijk zie je gewoon normalisatie gebeuren. Hè. Je ziet 5,2% voor een 30-jarige rente. Dat was voor de crisis van 2008 doodnormaal. Maar het is wel een schokkige verandering. En dat voelt dus als drama.
0: Dan naar het mandje, de ETF van het jaar. Ja. Je hebt hem al.
28: Ja, ik heb hem
0: al. Het is september inmiddels, hè?
28: Ik heb hem nou. Ik las nog een mooi verhaal in de Financial Times over vrachtbedrijven die het fantastisch doen. Want als je nog op zoek bent naar de ETF van het jaar, kan je dus op zoek naar de Breakwave Tanker Shipping ETF met ticker BWET. Die is dit jaar net zo hard gegroeid als Apple in de 15 jaar onder Tim Cook is gegroeid als aandeel. Namelijk meer dan keer 20. In de eerste 9 maanden van dit jaar. En dat is echt de prestatie. Dat komt omdat hij eigenlijk simpel gezegd de prijzen van toekomstige vrachten volgt. Door een portefeuille van vrachtfutures van de nabije toekomst. Dus net als met die olieprijs. prijs. Weet je wel, vaatje Brent bestaat ook eigenlijk uit futures. En dat is hier ook bij. Maar dit is de enige ETF die dat doet. Dus die trekt nogal wat naar zich toe natuurlijk. En daarom zie je ook pensioenfondsen trouwens door dezelfde ontwikkeling. En anderen ook bewegen van vastgoed of luchthavens naar havens en schepen. Dat hoor je van heel veel asset managers die met transport en vracht bezig zijn. En die hebben inmiddels wel een beetje doorgezien dat een beetje blootstelling aan stijgende prijzen daar aan vracht en havens en zo toch geen slecht idee is. Omdat Iran nu verandert in een tolbedrijf, om het zo te zeggen.
0: Dan gaan we naar iets wat voor jou zelfs nachtwerk is geworden. Ja. Namelijk de beursgang van Shein. Het was dan echt zover.
28: Ja.
0: Je bent erin gedoken. En je mag nu vertellen wat er uitgekomen is.
28: Nou ja, het hele verhaal is natuurlijk simpel. Ze hadden torenhoge waardering in 2022. 100 miljard waard. Dat is driekwart gedaald door stijgende concurrentie. En door het feit dat e-commerce in die jaren, zeker de pandemiejaren, online winkels dus, dat was enorm groeiende, keihard. Honderden procenten ook voor Shein. En dat was vorig jaar nog maar 8%. De beursgang van Bol is ook afgeblazen. Je ziet Temu binnenkomen overal. En iedereen's lunch opeten, zoals een analisten tegen mij zei vanmiddag. En ja, daarbij is het bedrijf ook tussen wal en schip gevallen bij buitenlandse en Chinese toezichthouders. Hè, want eerst wilde het een Amerikaans maskertje op zijn gezicht tekenen. Maar toen zeiden de Amerikanen, ja, maar produceer jij nou met dwangarbeid uit Xinjiang? Nou, dat Bloomberg had daar onderzoek naar gedaan. Mogelijk een paar procent katoen vanuit Xinjiang zou dan in Shein-producten zitten. En toen dacht Shein, nou, dan gaan we naar Londen, daar mag het misschien wel. En dan zeggen we daar netjes in onze prospectus dat er inderdaad misschien een paar procent, 2% katoen van al ons katoen uit misschien uit Xinjiang komt. En toen zei de Chinese toezichthouder,
0: ik dus in China dan weer niet.
28: Ben jij belaat, zeg, dat willen wij helemaal niet horen. En nou gaan we daar een stokje voor steken. Dus gevolg, we gaan toch maar naar Hongkong. En nu zitten we dus jaren later met minder groei, flinterdunne marges nog steeds. En dat wordt alleen maar slechter met driekwart minder aan beurswaarde.
0: Ja, nog wel een waarde die overblijft. Ja. 25,5 miljard dollar.
28: Ja.
0: Ook weer geen peulenschil. En als je dat oppoetst, een serieus bedrijf?
28: Ja, het is ook echt een serieus bedrijf. Met echt 280 miljoen actieve gebruikers, zoals je dat uitdrukt. En niemand tipt eraan. Hè. Dit databedrijf Zara, oftewel Inditex en H&M, die gaan daar niet zomaar mee concurreren. Maar wat er wel opvalt, deze hele beursgang, die is gewoon gedaan voor degene die uit wilde cashen. Want men betaalt om naar de beurs te gaan. Ze halen wel 1,7 miljard dollar op, omgerekend. Maar als je nou kijkt wat er echt gebeurt, is dat er meteen minstens 3,5 miljard en waarschijnlijk meer, zeer waarschijnlijk meer, eruit gaat in cash en aandelen. Want late investeerders, die zagen de klepel ook wel hangen in de e-commerce, en die hebben gezegd, ja, maar als de daling verder daalt voor de beursgang, dan wil ik gecompenseerd worden. Die compensatie kost dus meer dan de hele beursgang. Oftewel, er wordt hier geen geld op gehaald. Er wordt in Hongkong gewoon het laatste restje naar de beurs gebracht, nu het nog kan. Want als je dit later doet met Shein, dan is de groei nog lager en dan staan de cijfers nog kleiner. Dus dat is het hele verhaal.
0: Jochem Visser, beursnerd van vandaag. Denk dat die shirts draagt die niet op Shein te koop zijn.
28: Dat klopt.
0: Denk het niet. Meer nieuws en inzicht over de financiële markten. Abonneer je op de podcast.
1: Transportzaken.
0: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten, met verduurzaming, de opkomst van AI en welke hordes zijn er nog meer op de weg? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Transportzaken. Dat is een serie gesprekken over transport en logistiek. Eerste gast in die rubriek is Lori Tafassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek verbonden aan de TU in Delft. Welkom.
4: Goedemiddag.
0: Het is ook de ideale plek om wat misverstanden uit de wereld te helpen die misschien hardnekkig zijn. Je mag beginnen. Welk misverstand, welk beeld moeten we de wereld uithelpen?
4: Ja, je inleiding zei het al enigszins. We zijn nu verwend als consument. We kunnen alles mooi op tijd krijgen in de vorm waarin we het willen, wanneer we het willen. We kunnen dingen veranderen onderweg. En ja, dat blijft natuurlijk niet. Dus er zijn een aantal bedreigingen. En daar zouden we het vandaag over kunnen hebben. Ja. Dus de grootste mythe is dat we alles zo kunnen blijven krijgen zoals het nu loopt.
0: We hebben toch de afgelopen weken, maanden wel toenemende aandacht gezien voor alles wat gaat haperen, alles wat moet worden opgelapt. Bruggen, wegen en de vraag of daar geld voor is. Is dat meteen ook maar de grootste horde?
4: Ik denk de meest urgente, zeker. Dus er dreigt een kleine ramp met al het achterstallig onderhoud aan bruggen en wegen in Nederland. Niet alleen in Nederland, is wereldwijd een probleem. De grote infrastructuuruitbouw die dateert al van de jaren 50, 60. En dat is zo ongeveer de levensduur tot nu van al die producten. Dus we zullen nu heel hard aan de bak moeten om in plaats van te investeren in nieuwe wegen, want zoveel extra geld is er niet, dat geld te stoppen in het onderhoud van de bestaande. En met name de grote bruggen en tunnels die al wat ouder zijn. We weten niet eens hoe oud ze zijn, wanneer ze aan vervanging toe zijn. Maar dat het nu ongeveer gaat klappen, dat weten we wel.
0: De Volkskrant schreef er afgelopen weekend nog een lang stuk over. Onder andere over Rijkswaterstaat, dat zich ten onrechte laat voorstaan op een vooruitziende blik. Ik citeer: in de 6 belangrijkste toekomstrapporten uit de periode 1992-2020... die de Volkskrant analyseerde, vallen de termen onderhoud en vervanging zelden. En het meest opmerkelijke, het woord bruggen komt in 4 van de 6 rapporten überhaupt niet voor. Hoe kan dat?
4: Ja, Rijkswaterstaat oriënteert zich natuurlijk wel op de toekomst. Maar misschien hadden ze zich beter ook op het verleden kunnen oriënteren. Hoe oud deze bruggen zijn en wat dat betekent voor de toestand van het onderhoud nu. Er is gewoon een tekort aan budget. Dus het budget wat gereserveerd staat voor het onderhoud van bruggen is bij lange na niet genoeg. Het stijgt met het jaar. En daar moet ook de kabinetsplannen moeten daarop aangepast worden.
0: Maar je hoeft er toch geen genie voor te zijn dat als je veel zaken in dezelfde periode bouwt, dat ongeveer een x-aantal jaar later dan ook van alles in eenzelfde periode weer aan vervanging of aan een opknapbeurt nodig is?
4: Ja, onze aandacht niet alleen van Rijkswaterstaat, want Rijkswaterstaat wordt ook maar aangestuurd als agentschap door het ministerie. Dus onze aandacht is vooral uit te gaan naar het bouwen van nieuwe wegen om de congestie op te lossen, zogenaamd. En in plaats daarvan is er weinig gegaan, of had het moeten gaan naar die lijst van bruggen die er nog steeds niet is. Welke brug wanneer onderhoud nodig heeft.
0: Ja. Ja, in de Tweede Kamer zijn ze ook aan het rekenen geslagen. En daar vliegen de miljarden je om de oren. Zeker voor de komende 15, 20 jaar. En als je dan kijkt naar wat er in het regeerakkoord is afgesproken, dan gaat het volgens mij over 500 miljoen. Dat heeft dan ook nog te maken met het ontsluiten van allerlei nieuwbouwwijken. Dat is dus bij verre ontoereikend te noemen.
4: Nee, 80 miljard praten we over. En dat voor de komende jaren. Dus dat is een enorme opgave. Het geld is er niet. En misschien kan het er wel komen, maar als we het niet doen, dan zullen we wat we nu zien op de A27 op de Merwedebrug, dat gaat natuurlijk de hele kaart van Nederland zal rood kleuren, waarbij bedrijven eigenlijk niet eens weten hoe ze verder om moeten rijden, omdat meerdere plekken tegelijk vaststaan.
0: Maar die moeten dus gaan omrijden, die moeten hun routes gaan aanpassen. Dat gaat meer tijd kosten, dat gaat meer geld kosten. Voorzie jij ook dat dat een juridische wending kan gaan nemen?
4: Ik weet niet of dit juridisch aan te pakken is. Dus je krijgt urgendeachtige toestanden natuurlijk. Op dat moment dat we met z'n allen de staat gaan aanklagen. Misschien de consument eerst, misschien daarna de bedrijven, de vervoerders, misschien daarna de verladers.
0: Want of is het ondernemersrisico? Als je nu eenmaal actief bent in het transport en in de logistiek, dan...
4: Ik ben geen jurist, maar ik denk dat het risico is voor de consument, een risico voor degene die de producten verkoopt, inderdaad.
0: Nou, want is er iets te zeggen over hoeveel schade dit nu de branche berokkent?
4: Moeilijk. De normale congestiekosten die ramen op 1,5 miljard per jaar voor vrachtverkeer. En dit zal ook in die orde van grootte liggen. Wat we tot nu toe aan berekening hebben gedaan van onverwachte toestanden op de weg. Dat soort onbetrouwbaarheid, dat kost in dezelfde orde van grootte als de gewone dagelijkse congestie.
0: En dan moet je ook nog zorgen dat er bedrijven zijn, partijen zijn die dan de renovatie voor hun rekening willen nemen. Want dat was bij de Van Brienenoordbrug een paar jaar geleden lang niet evident.
4: Ja, dat hangt van de wijze van aanbesteden af natuurlijk. En hoeveel geld je ervoor uittrekt. Dus als je het bedrijfsleven vraagt om te toveren, dan vind je natuurlijk weinig partijen die dat willen doen voor eigen risico.
0: Hebben we onderhoud alvast geagendeerd als misschien wel het belangrijkste punt? Dan gaan we in één moeite door naar elektrificatie. En zeker als je het hebt over goederenvervoer, over dus wat zwaardere voertuigen, dan is dat misschien toch net wat minder evident?
4: Het is onderweg. Ze hebben een bestand van 3-4% van het totale aantal grotere vrachtwagens. Ongeveer 150.000 in Nederland. Die elektrisch is. Veel te weinig natuurlijk. Maar dat groeit wel. Dus het begin van de S-curve is er. Het is nu het kip en het ei, zo gezegd, om tegelijk te groeien. Dus zowel moeten we aan de ene kant energiesystemen klaarzetten hiervoor en het laadmogelijkheden. En er moeten natuurlijk elektrische vrachtwagens verkocht worden.
0: Ja, dat is makkelijk uit te drukken in één zin, is het je gelukt. Maar voordat dat dan in de praktijk ook echt nog vorm krijgt. Want je zegt hier dat die trucks dus moeten kunnen concurreren in prijs, in actieradius. Je zegt dat we moeten werken aan energievoorzieningen. Het net moet het allemaal aankunnen.
4: Ja, de trucks moeten concurreren, dat is bijna zover. Dus een elektrische vrachtwagen wordt gezegd rond 2030 klapt het om. Dus dan zal er cost parity zijn, zoals ze dat in het Engels zeggen. En tot die tijd komt het heel dichtbij. En voor sommige segmenten is het al opengebroken en wordt er gewoon gestaag uitgebouwd. De rem die er nu op zit is aan de elektrische kant, dus aan de laadkant. Daar wordt wel zwaar geïnvesteerd in megawatt chargers, maar dat zijn dure laders, zeg maar, de fastnets voor het vrachtverkeer. En men wil eigenlijk liefst op bedrijventerrein wil men al kunnen laden, zodat men 's morgens vroeg volgeladen kan vertrekken.
0: Maar je kunt er als ondernemer prima een begrotingje op loslaten. Als dat aan die kant van de zaak goed geregeld is, dan kun je prima een elektrische truck aanschaffen.
4: Ja.
0: Dan ben je niet duurder uit.
4: Al het aanbod is er. En het vergt nog wel wat hersenwerk, omdat er veel meer moet gebeuren. Het is niet zomaar een vlootbeslissing. Een elektrische vrachtwagen presteert anders. Dus je zult misschien zelfs je klantenkring anders moeten indelen. Je zult andere routes moeten rijden. Je zult je voorraad moeten bedenken. Wie welke chauffeur waarmee kan rijden, waarmee wil rijden. Wat de actieradius verschillen zijn tussen de verschillende soorten vrachtwagens. Dus er ligt nogal een puzzel voor bedrijven. Als je wil laden en je kan geen laadaansluiting krijgen, moet je kijken of je dat lokaal met lokaal gegenereerde energie en met batterijen kunt oplossen. Ja. Of dat je in de nacht afspraken maakt met je energieleverancier dat je zo kunt laden. Dus het is nogal een puzzel, maar het kan wel.
0: Ja, maar je bent in de eerste plaats misschien wel een transportbedrijf. Dus er komt allemaal technologie op je af. Je hebt het al over nieuwe routes. We hebben het nog niet gehad over kunstmatige intelligentie. Staat je kop er dan wel naar?
4: Niet in alle gevallen, want je kan geen gemiddeld transportbedrijf bedenken. Dus er is een hele brede schakering van verschillende segmenten, die met verschillende marges zijn. Sommige met 10%, 15%, andere met 1 tot 3%. Er zijn kleine bedrijven, papa-mama-bedrijven, en hele grote professionele systeemvervoerders. En die hebben dan hun eigen structuren met managers en afdelingen.
0: Maar ook met een marge van 1 tot 3%... Ja. Zou je best geneigd moeten zijn om toch te innoveren?
4: Iedereen accepteert dat dit een lange golf is. Dus ik denk dat die kleine bedrijven het veel moeilijker hebben hiermee. En dat ze grotere risico's lopen. Dat ze minder capabel zijn om die verandering in één keer door te zetten. Minder reserves hebben. Dus er zal zeker een segment zijn die pas over 5 à 10 jaar deze omklappen of omschakeling gaat maken.
0: Maar je noemde net al de hele verscheidenheid aan bedrijven die hierin actief zijn in deze branche, in deze sector. Dus misschien vraag ik nu iets onmogelijks, maar hoe goed of hoe slecht gaat het dan met transport en logistiek in Nederland? Want voor je het weet hebben we het alleen maar over problemen. Maar we hebben ons er ook best lang op laten voorstaan dat we het hier wel goed op de rit hebben.
4: Ja, zeker. Nederland gaat hartstikke goed. We hebben groei gekend, vooral van e-commerce, maar ook van andere, sommige goederengroepen, zoals bulk, dus kolen, en dat wordt wat minder. Dus sommige modaliteiten doen het wat minder, maar over het algemeen is er nog steeds groei. De wereldhandel groeit nog steeds. En na corona is er een soort inhaalspurt geweest waar heel veel partijen van geprofiteerd hebben. We moderniseren gestaag, dus digitalisering, en niet per se AI, maar automatisering, en het zorgen dat data digitaal gedeeld wordt, bijvoorbeeld om het wat sneller te maken, gaat nu heel hard, wordt zwaar op geïnvesteerd, ook vanuit de EU, maar ook vanuit verschillende landen. Duurzaamheid is beter, Euro 6 bijna overal, elektrificatie. Dus in die zin is er ook heel wat positiefs te melden.
0: Ja. En toch gaat de discussie ook over de vraag wat je over de weg moet blijven vervoeren, of misschien toch wel waar je de binnenvaart voor moet proberen te bereiken. Ja. Verandert dat nog bijvoorbeeld door wat we de afgelopen zomer hebben gezien en klimatologische verandering?
4: Ja, dus de afgelopen, laten we zeggen, 30 jaar was het mantra, vooral bij de overheid, van we moeten meer vracht van de vrachtwagen weg naar rail en binnenvaart krijgen. Dat is van die kant mislukt. Dus dat is, daar is geen incentive voor, er is geen ruimte voor, er is geen logistiek voor.
0: Zou het wel beter zijn?
4: Niet per se, want als de vrachtwagen elektrisch is, dan valt er geen milieuwinst te halen. Met de schaalvergroting maakt het ook logistiek veel moeilijker. Dus die winst die zou er wel in kunnen zitten dat we alle modaliteiten samen kunnen gebruiken om grote klappen op te vangen. Bijvoorbeeld de droogte in de Rijn of een spoorweg die inzakt.
0: Ja, maar dan zou het juist weer andersom moeten. Want nu hebben we gezien dat die binnenvaart op apengapen ligt en dat er dan toch een beroep gedaan wordt op wat er via de weg kan.
4: Ja, dus in plaats van het mantra van weg van de weg zou het mantra moeten zijn, niet per se de reverse model shift, maar een synchronisatie van alle modaliteiten, zodat je een meer robuust netwerk als geheel overhoudt.
0: Maar het mantra weg van de weg, dat is hardnekkig?
4: Behoorlijk. Ja, nog steeds ook in Europa na tientallen jaren en eigenlijk zichtbaar geen vooruitgang, bestaat het nog steeds. Omdat er natuurlijk partijen zijn die belang hebben bij die steun die men krijgt.
0: Nou, ik hou me even van de domme. Wie heeft er belang bij om het mantra in stand te houden?
4: Alternatieve modaliteiten natuurlijk, dus binnenvaart en rail en intermodaal transport, die heel belangrijke segmenten bedienen en die ook duurzaam zijn. Die hebben natuurlijk steun van de overheid hiervoor. En dat is wel aangetoond inmiddels, ook met 2 hele grote studies van de Europese Rekenkamer, dat die steun niet het gewenste maatschappelijk effect heeft gehad. Maar desalniettemin is er wel een rol voor die modaliteit. Maar misschien een andere dan alle vracht wegtrekken van het wegvervoer.
0: Al met al is het glas toch half vol, als ik het zo aanschouw. Waarom is het dan toch zo moeilijk om mensen te vinden die in deze branche willen werken? Of in ieder geval om de vraag bij te houden? Want ik kwam een enquête tegen onder transportbedrijven. Als er voldoende personeel was geweest, dan had mijn groei er heel anders uitgezien.
4: Personeel is een probleem in heel veel bedrijfstakken, niet alleen in transport. En er is ook een andere ontwikkeling van automatisering die daar waarschijnlijk ook heel erg bij gaat helpen als het doorzet.
0: Zelfs dat kunnen we oplossen.
4: Ook dat.
0: Eerste gesprek in deze serie. Veelbelovend, Laurie Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek verbonden aan de TU in Delft. Dank je wel.
4: Graag gedaan.
1: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
0: Natuurlijk kun je dit gesprek terugluisteren als podcast. Je kunt de transportzaken vanaf nu vinden in je podcast-app. Abonneren, ook een mogelijkheid. Staan alle afleveringen keurig op een rijtje. Lisbeth en Niels presenteren de avondspits.
5: Goedemiddag.
0: Vanaf 4 uur. Toch eventjes terugkomen op waar we gisteren gebleven waren. Er is gewoon een begroting.
5: Er is een begroting, ja, inderdaad. Wij zijn inmiddels helemaal gefascineerd door de beelden die uit over Asselt tot ons komen.
0: Dat is nu gaande, die actie.
6: Nou, die actie,
5: die is voorbij.
6: De grote groep mensen die daar is gesignaleerd, dat is vannacht geweest. Die waren bewapend, zwaar bewapend ook. Vervolgens zijn er ook agenten op afgekomen. Inmiddels is het, ik zou maar zeggen, het halve dorp afgesloten. Met door zwaar bewapende agenten, onder andere. Ja. Dus daar wordt mogelijk nog gezocht naar verdachten. Wat er precies gebeurt, dat weten we nog niet. Hè?
5: Nee, onze verslaggever Martijn de Rijk is er. Die spreken wij gedurende de uitzending. Die gaat ons op de hoogte houden. En wat we ook weten is dat om 17:30 Friedrich Merz, de bondskanselier in Duitsland, een persconferentie geeft over de vondst van die gewapende drones in het vliegveld, op het vliegveld van Leipzig. Hij komt daar met een mededeling over. Oh. Nou.
6: Vermoed wordt dat ze dan met de vinger naar Rusland gaan wijzen.
0: Dat staat nu al op onze site, dus ik weet niet wat Friedrich nog gaat toevoegen.
6: Ja, dat meldt Bild. Oh. Maar dat moet toch wel officieel bevestigd worden.
5: En de reactie van Duitsland, want wat doen ze met die kennis?
0: Ja, het is weer een volgepakt programma.
6: Zeker. Nou, het is vandaag wel.
5: Er gebeurt heel veel.
6: Ja, zeker. We praten trouwens wel door over de begroting, hè? Want Joost Eertmans is de gast om 10:50.
0: Oh ja, die vindt het helemaal niks, geloof ik, hè?
6: Nee.
0: Maar dat weet ik trouwens niet.
5: Nee, dat gaan we dan.
0: Ik ook open in. Lisbeth, zeker. Niels, veel
6: misschien
0: plezier vanaf 4 uur. Ik ben er morgen weer. Dan is mijn gast Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de Belangenvereniging voor Tankstations. En met hem ga ik in gesprek over de hoge brandstofprijzen en wat dat betekent voor die tankstations. Allereerst tijd voor Boekestein in de Wijk. Na de nieuwsupdate, tot morgen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
9: Voor de beste start van je werkdag
10: staat er om 19:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En Eef.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Paychecked in transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paychecked.nl.
4: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
6: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Het moment dat alles begint.
9: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
10: Provider, it starts here. 1, 2, 3, 4.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
12: of in de BNR-app.
2: 1, 2, 3, 4. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: BNR.
15: Dit is Erik Evelen, ANWB Verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. De A15 Gorinchem richting Nijmegen voor knooppunt Del. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En op de A28 Assen-Zwolle, daar is een spoedreparatie aan de gang bij afrit Westerbork. Rechtrijstrook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En een snelheidscontrole op de A2 met slecht Eindhoven bij 236,2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn TBS-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp. En van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: U heeft een webshop. En iemand komt met een briljant idee.
18: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
17: Hopelijk, zegt u dan.
19: Maar mag dat?
17: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
20: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
21: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus, morgenmiddag om 2:30 op BNR.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank, ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
23: Maandag 31 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne meldt vanochtend 2 Russische pantserluchtverdedigingsinstallaties te hebben uitgeschakeld in Krasnodar en op de Krim. En in het weekend nog een S-400 luchtverdedigingsding. Elders, radars, drone-lanceerinstallatie. Ja, allemaal van die aanvallen op doelen die we laatst ook al noemden, hè, dat de Oekraïne daar aan het intensiveren is. Bij Jekaterinenburg is weer een Wildberries pakhuis geraakt, maar dat lijkt niet in brand te zijn gevlogen. Wel een pakhuis in de regio Kiev, dat door de Russen is geraakt. In Kiev hebben ze sowieso weer een zware dag, hoor. Ik zag het luchtalarm vandaag, stel je even voor, ging af om 5:30, 6:10, 9:15. Hebben ze sowieso weer een zware dag, hoor. Ik zag het luchtalarm vandaag.

0: eer dat dit gebeurt. Op de grond zag ik Oekraïnse terreinwinst gemeld bij Kupiansk. In het noorden van het front is dat. En ten noorden van Sloviansk in de Donbass.
1: Top. Ja, dat Sloviansk is wel interessant dat je dat noemt. Want de vraag is wat die Russen er nou eigenlijk echt voor elkaar krijgen. Op dit ogenblik. Ik heb ook weer gegevens gezien waaruit blijkt dat er geen enkele opmars is geweest bij Sloviansk. Maar waar het feitelijk op neerkomt, en dat vind ik wel echt interessant, is dat bij Sloviansk Oekraïners bezig zijn met de zogenaamde clearing operation. Dat betekent dus dat ze het veld ingaan met infanterie, dus echt te voet. Om ervoor te zorgen dat alle Russen uit een bepaald gebied worden geschopt. Daar konden ze gewoon doorheen lopen. Ze waren dus in staat om 2 vierkante kilometer weer terug te veroveren. Ja, het is natuurlijk niks. Ik bedoel, het gaat echt om formaat achtertuinen, bij wijze van spreken. Maar het is wel betekenisvol dat zij er gewoon doorheen konden gaan zonder dat er een troondreiging was. Dus je ziet dat die hele discussie die al een hele tijd wordt gevoerd in Oekraïne, wat ze ook doen om de luchtverdediging, de offensieve capaciteit tot ver achter het front te bestoken, dat toch behoorlijk effectvol is. En dat zien we dus ook in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Daar zien we dus ook onophoudelijke aanvallen op luchtverdediging en offensieve capaciteiten tot 180 kilometer achter het front. Ja, en dat werkt toch behoorlijk goed. Dat heet suppression of enemy air defenses. Dat is een normale militaire term. Dat betekent dus gewoon dat je de luchtverdediging van de tegenstander probeert te slopen met alles wat eraan verwant is.
0: Ja. Hey, over die aanval bij Kiev van vrijdag nog een keer. Ja. Het is natuurlijk heel zuur, hè, dat er zo ontzettend veel doden vallen. Ja, door uiteindelijk Oekraïnse ammunitie die ontploft in een woonwijk. Dat is niet de eerste en volgens mij zelfs niet de tweede keer dat we dit soort berichten horen.
1: Nee, en dit is wel de grootste klap volgens mij die er is geweest. Maar weet je, het grote probleem vind ik, dat is dat heel veel van die militaire faciliteiten, om ze maar even in algemene zin te noemen, die zitten ook inderdaad gewoon in woonwijken. Ja. En dat betekent dus dat je, als je gaat aanvallen, Rusland in dit geval, dan is het heel erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen civiele en militaire doelen. Dat is wel iets wat te doen gebruikelijk is, hoor, in oorlogen, moet ik zeggen. Alleen Rusland kan dat niet, omdat dat land is zo diep dat die militaire faciliteiten niet overal zitten. Wildberries, als je dat gaat bestoken, ja, dan kun je zeggen van ja, die hebben een militaire reden. En die zijn ook betrokken bij de bevoorrading, bij de logistiek van het leger van Rusland. Maar dat is op zich niet een militair doelwit. Dus daar zie je die verwevenheid volgens mij in Rusland veel minder. Maar in Oekraïne, omdat het land direct in zijn geheel in oorlog is, zie je dat dus wel. Ja. En kijk, ik heb ook door die straten gelopen. En men kon men zo aanwijzen, want daar zit dat en daar zit dat. En dan was mijn opmerking ook. Dan is het dus een kwestie van wachten totdat deze doelen midden in de stad worden geraakt. Het antwoord was ja. En dat is ook zo. En dat is echt problematisch.
0: Ja. Het algemene beeld is dus de laatste tijd, het gaat eigenlijk best goed, relatief goed voor Oekraïne aan het front. De burgerbevolking wordt zwaar getroffen. Nu heeft dat geldt overigens aan beide kanten natuurlijk. Hè, dat het steeds meer op civiele doelen gaat. Denk aan dus die Wildberries en ozonpakhuizen die Oekraïne op de korrel neemt. Rusland dat nu, ik geloof, het ministerie van Defensie heeft gezegd dat het zich opmaakt voor massale aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening. Dat was natuurlijk ook wel te verwachten. De winter komt er weer aan. Hebben ze de afgelopen winters ook gedaan. Maar ja, we weten wat een problemen Oekraïne heeft met de luchtverdediging en hoezeer Rusland de productie van ballistische raketten heeft opgevoerd. Dat kan nog heel, heel zwaar worden.
1: Ja, ik schat in dat pakweg tussen de 10% en 20% van de projectielen die worden afgevuurd op de Oekraïnse steden, althans doelen rond die steden, dat die worden onderschept. Dus wat niet wordt onderschept, dat zijn die zogenaamde loitering munitions. Dat is heel lastig. Dat zijn de munities die een tijdje rond blijven vliegen en dan op een gegeven moment naar hun doel toe gaan. Sommige ballistische raketten zijn ook heel moeilijk eruit te halen. Er komt door tekort aan, aan Patriot-raketten. En de gewone drones, die worden in grote getale uit de lucht gehaald. Mm-hmm. Dus een beperkt deel

0: Komt er door. Maar die, zijn ook meteen hele zware wapensystemen. En die richten die enorme schade aan. En er is eigenlijk geen verdediging goed tegen mogelijk. Dus je zit echt met een geweldig probleem. Dus aan de andere kant doet Oekraïne hetzelfde met bijvoorbeeld Ozon en Wildberries. Die distributiecentra daarvan kapot te maken. Maar Rusland doet dat ook. Ik kreeg laatst, vorige week was dat eind vorige week, kreeg ik een appje uit Oekraïne met een hele serie foto's. Gewoon van lege winkels in Oekraïne. Gewoon lege schappen. Ja. Dat de boel echt niet meer bevoorraad kan worden. Nou, dat wordt allemaal wel opgelost, denk ik. Maar dan moet je dus afstappen van die grote kwetsbare distributiecentra. En dat zul je dan ook nog een keer weer onder de grond moeten gaan doen. Maar dat kan wel. Hè? Maar op dit ogenblik zie je dus al enorme problemen ontstaan.
1: Ja, decentraliseren, dat is ook wat ze met de energievoorziening hebben gedaan. Hè. Daar moeten ze hopelijk deze winter profijt van hebben om het steeds veel kleinere distributiepunten voor stroom en warmte te maken dan die grote die Rusland...
0: Dat klopt. Als je door de straten in Oekraïne loopt, dan zie je per straat gewoon vele aggregaten staan. En die vloepen automatisch aan wanneer er een enorme disruptie is van de elektriciteitsvoorziening. Dus dat is enorm gedecentraliseerd.
2: Jongens, hoe schatten jullie dit nou in? Hè? Wij gaan dus nu vreselijke dingen allemaal horen over Oekraïne. Er gaan gewoon veel meer mensen sterven. Er gaan ook mensen bevriezen van de kou. Dat kan niet anders in Oekraïne. Denken jullie dat dat ertoe leidt dat het Westen meer gaat doen? Bijvoorbeeld in de vorm van die Taurus-raket van de Duitsers. Gaan de Duitsers dan om? Simpelweg ook door de publieke opinie in Duitsland.
0: Weet je, Arend-Jan... Ik denk dat dat veel meer te maken heeft als ze dat gaan doen met de dreiging die er zelf is voor Europa en de hybride oorlogsvoering die in een hogere versnelling gaat komen. We zouden inderdaad meer moeten doen, maar de grote vraag is wat. En ik denk eerlijk gezegd, die Taurus-raketten, daar heeft iedereen het over. Maar wat doen die Taurus-raketten dan wat de Oekraïners op dit ogenblik niet kunnen met bijvoorbeeld een Flamengo-raket en allerlei andere raketten? Ik moet dat nog zien. Hè? Dus het zou een goed signaal zijn om dat te doen. Maar Zelensky heeft zelf al aangegeven, we kunnen nu op dit ogenblik eigenlijk gewoon alles zelf, behalve het onderscheppen van Patriots. En daar wordt overigens ook aan gewerkt. Ook gezamenlijk met Europese bedrijven. Oekraïense en Europese bedrijven. Maar ja, dus ze kunnen eigenlijk alles zelf al. Dus we moeten ook niet overschatten wat je met die Taurus-raketten zou kunnen doen.
1: Waar op korte termijn naar wordt gekeken, hè, is geld naar voren halen in steun voor Oekraïne. Daar is ook in Nederland om gevraagd, heeft de Oekraïense ambassadeur gezegd tegen de Telegraaf. In Brussel wordt er ook over gesproken. Nieuwe sanctiepakketten worden ook besproken. Als we specifiek kijken naar extra maatregelen, dat is in Duitsland natuurlijk nu een interessant moment. Hè. Ik denk... ieder moment morgen zou er iets naar buiten kunnen komen, als we de Duitse pers mogen geloven, over het toewijzen van die mislukte aanvallen met drones bij dat vliegveld in Leipzig. Dat ook echt, is het verhaal, zou worden toegeschreven aan de Russen. En dat er dan ook echt maatregelen op zouden volgen. Wat dat moet zijn, dat weten we niet. Maar ik zag in Politico, geloof ik, zij had een bron het over Zeitenwende 2.0. Ja. He, dus dat er echt iets fundamenteels zou moeten veranderen in de Duitse, tot nu toe wat twijfelende houding tegenover Rusland. Dat het zich echt harder gaat opstellen.
0: Ja, maar de grote vraag is, wat zou je dan willen doen? Dus nieuwe sancties. Ja. Er komt ook een nieuw sanctiepakket van de Europese Unie. 1600 entiteiten. Die staan nu op een lijstje. 800 burgers, 600 bedrijven. 800 bedrijven. Dat gaat hem ook niet worden. Die Taurus, ik denk dat het een belangrijk signaal is om dat te doen. Maar dat wordt ook geen gamechanger. Dus we hebben het afgelopen zaterdag in de podcast al gehad over de mogelijkheid om grote cyberaanvallen uit te voeren op Rusland. Kan. Maar jongens, hoe je het ook wendt of keert, het aantal opties blijft redelijk beperkt. Arjan, heb jij nog een briljant idee?
2: Nou, dat heb ik niet, maar ik hoor mensen voorstellen. Ik weet dat dus niet, het is gewoon een vraag aan jullie. Is het zo dat veel Russen nog, die rijk zijn, nog allemaal aan de Côte d'Azur kunnen zitten? En in Londen en in Amsterdam en Parijs?
0: Nee, dat is inmiddels ook heel erg lastig. Ja.
2: Okay,
0: het kan wel, maar het begint steeds lastiger te worden.
2: Misschien dat je daar nog zou kunnen knijpen. Ja,
0: dat vinden ze maar weet je, eens. Maar daarmee beëindig je de oorlog niet. Nee. Dus, en daarmee beëindig je niet de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. Ik zie allemaal lijstjes langskomen van allemaal geweldige dingen die we zouden kunnen doen. Maar de bedoeling is, en je moet nooit de doelstelling uit het oog verliezen. De doelstelling is echt dat die oorlog een keer ophoudt. Ja. Of dat Oekraïne dit gaat winnen. Nou, dat laatste zie ik helemaal niet. Maar als ze het niet verliezen en het heel lang kunnen uitzingen, dan hebben ze eigenlijk een enorme overwinning geboekt. Maar het probleem is echt gewoon van dat er niks te bedenken is op dit ogenblik om Rusland zo onder druk te zetten dat ze stoppen met die oorlog. Dat is het grote probleem. Dus het is gewoon een uitputtingsslag geworden. Dus er is een op een slagveld gaan ze langzaam vooruit. Maar ja, ik heb volgens mij vorige week ook mijn haat ten opzichte van slakken en hosta's heb ik breed uitgemeten. Uiteindelijk komen die slakken wel bij mijn hosta's aan. En dat is dus eigenlijk ook wat we op dit ogenblik zien in de Donbass. Dus als hij maar lang genoeg door kan gaan, Rusland, Poetin, dan uiteindelijk verovert hij denk ik wel die Donbass. Vraag niet wat het kost. Op dit ogenblik kost het 6.000 mensen meer dan ze kunnen werven. Dus ze leven enorm achter. Dus dat betekent dat automatisch dat ze wel moeten gaan mobiliseren. Nou, dat is zeer impopulair. Dus, en tegelijkertijd zien we een enorme escalatie van van de oorlog tegen de Oekraïnse steden. Maar dat doet Oekraïne ook in de richting van Rusland. Dus het begint een enorme uitputtingsslag te worden. En volgens mij, Arjan, had jij toch ook nog het een en ander gezien dat Poetin niet bereid is om op wat voor manier dan ook te gaan onderhandelen, te gaan stoppen of te deescaleren.
2: Ja, bij elke uitspraak die Poetin doet, komt erop neer dat hij wil wel praten, maar dan wil hij gewoon alles krijgen, weet je wel. Dus volstrekt onmogelijk. Zelensky heeft wel zondag gezegd dat Oekraïne nieuwe gesprekken voortbereidt met vertegenwoordigers van Trump. Hè. En zijn chefstaf Kirilo Budanov denkt dat in september weer Oekraïns, Russisch, Amerikaanse besprekingen mogelijk zijn. Dus Oekraïne entameert dat wel. Maar er wordt ongelooflijk naar door Rusland op gereageerd. En ook allemaal van die idiote dingen, dat Lavrov, hè, zegt ja, al die NAVO-oefening op Groenland die we dus later deze week hebben, waar Nederland ook deelneemt, ja, dat is heel confrontationeel. En incidenten kunnen genoeg zijn voor rampzalige gevolgen. Hè. Dus er zit gewoon lekker te pushen. Is typisch Lavrov weer. Nee, er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze Poetin zou willen praten. Daar is hij gewoon. Hij wil eerst militair nog doorgaan. Dat is volstrekt duidelijk.
0: Ja, dus dat hele bezoek van de CIA-directeur aan Rusland lijkt dus geen enkel effect te hebben gehad.
2: Ja.
0: Ik kan tenminste niet anders zien. Ik weet niet wat daar precies is gebeurd. Maar het schijnt wel zo te zijn dat die CIA-directeur heeft gezegd van ga niet de NAVO tarten. Maar de grote vraag is van als je dat wel gaat doen, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, ik heb geen idee.
2: Ja. En we zien ook in Oekraïne zelf toch wel weer verdeeldheid. Hè? De Fedorov, waar we over gesproken hebben, die is nu
1: oud-minister van Defensie.
2: Ja, die is naar Italië gevlogen. Die is adviseur geworden van de Italiaanse regering. Nu zeggen allemaal Oekraïnse hoogwaardigheidsbekleders en parlementariërs, ja, dat kan niet, want dan gaat hij misschien wel de geheimen van Oekraïne aan de Italianen geven. En hij is nu, wil hij naar Amerika gaan, of hij is daar al. En dan wil hij dus heel veel Amerikaans geld aantrekken voor een militaire technologiefonds te maken. En dan hoopt hij dus nieuwe geschiedenis te schrijven in het oorlog tegen Rusland. Hè? Nieuwe wapens te ontwikkelen. Ja, hij is heel duidelijk met zijn eigen agenda bezig. En het politiek saillante puntje is natuurlijk dat hij zegt, nou, dan kan ik misschien ook wel bij Trump die interceptoren loskrijgen als ik drones aan Trump geeft. Nou ja, ik denk niet dat Zelensky het nou zo leuk vindt dat Fedorov gewoon zijn eigen agenda trekt.
1: Laten wij nog eventjes noemen dat de EU-missie op de Middellandse Zee een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft onderschept. Heeft Kaya Kallas gemeld, is niet gezegd wat er nou uiteindelijk met dat schip is gebeurd. En misschien bij Europese kwesties ook nog eventjes te noemen dat IJsland tegen heropening van de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie heeft gestemd.
2: Dat is interessant, hè? Ze hebben het eerder wel eens tijdens de kredietcrisis. Weet je nog? Ik had zelf trouwens een rekening bij iSafe. Ik ben toen uitgekocht. Ja. Je? Maar toen hebben ze ook onderhandelingen gestart. Maar die zijn dus mislukt. Er kwam een nieuwe regering. En de visserij is dus heel belangrijk voor IJsland. Er schijnt daar waanzinnig veel vis te zitten. Ja. En dat is ook een hele belangrijke inkomstenbron. Dus ze willen op geen enkele manier daar dus toegeven. Want ja, er zijn in het verleden wel kabeljauwoorlogen geweest met Engeland. Hè? Echt waar. En hebben de IJslanders allemaal gewonnen. Omdat ze zo'n militair strategisch belangrijke positie hebben. En ook natuurlijk in de NAVO zitten. Ja, nu is het misgegaan, met name door het platteland. Dit is conservatief. En die zegt, blijf van onze vissen af. Daar komt het op neer. Ja.
0: Maar wat moeten we hier nou over denken? Doet het er wat toe of IJsland wel of niet bij de EU komt of niet?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, IJsland is al lid van de Europese economische ruimte. Die heeft gewoon toegang tot de gemeenschappelijke markt. Alleen ze hebben dus geen invloed op de regels die die gemeenschappelijke markt bepalen. Dus ik zou zeggen, ik zou er liever in zitten dan niet. Maar wat je hier dus ziet is dat de soevereinisten, die we zelf ook hebben, hè, mensen die geen enkele soeverein willen opgeven. Mona Keizer deed dat dus ook, hè, vorige week. Daar begon ze daarover. Het vetorecht moeten we behouden. Ja, die zijn dus ook in IJsland op het platteland sterk. Gelukkig is IJsland lid van de NAVO. Dus die verankering is. Maar ja, de NAVO zelf is natuurlijk wel in het ongereden geraakt. Dus in die zin is het toch ook wel weer jammer dat dat niet gebeurt. Hè? Want als Europa zelf een veiligheidsarchitectuur gaat bouwen, dan moet natuurlijk IJsland er wel in. Ja, ik vind het jammer.
0: Ja, ik vind het ook jammer. En uiteindelijk denk ik dat ze hierdoor op de koffie komen. Want zij proberen zich nu te onttrekken aan een dynamiek in de internationale betrekkingen waar ze zich helemaal niet aan kunnen onttrekken. Ten meer omdat dat land ongeveer een inwoneraantal heeft van de omvang van Utrecht. Dus daar heb je niet zoveel aan.
1: Maar ja, we hebben natuurlijk met de Britten eerder wel ervaring opgedaan met een land dat 50-50 verdeeld is voor en tegen de EU. Ja. En als je die erbij hebt zitten, dan kunnen ze heel veel frustreren.
0: Nee,
1: dus
0: dat
1: misschien
0: is absoluut,
1: als ze het niet zeker weten, moeten ze er lekker buiten blijven.
0: Maar ja, maar Hugo, dat is absoluut juist. Maar als je gewoon nu kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dan is nu een meerderheid voor terugkeer in de Europese Unie. En de situatie is eigenlijk heel makkelijk te verklaren. Want Engeland is in één klap een heel klein land geworden. Die er alleen voor staat. En in de huidige geopolitieke situatie moet je samenwerken met elkaar om een vuist te kunnen maken. Dus ik wens de IJslanders ongelooflijk veel succes. En ongetwijfeld hebben ze ook een heroïsch verleden met allerlei knokploegen in de oudheid. Maar weet je, dit gaat hem niet worden hoor, als hier wat gaat gebeuren. En op de NAVO inderdaad, je hebt al gezegd, daar kun je ook niet echt vertrouwen.
2: Nee. Kijk, wat natuurlijk angstaanjagend blijft, dat Trump heeft zulke gekke dingen over Groenland gezegd, hoeft hij het allemaal niet meer uit te leggen. Maar dat kan dus ook voor IJsland gelden. Ik zou als IJslander denken van, nou, met zo'n Amerikaanse president wil ik wel wat vrienden hebben.
1: Het is westelijk halfrond, hè? Daar vindt Trump dat hij de baas is.
2: Ja. Kennelijk heeft dat dus niet een doorslag gegeven in IJsland. Dat is interessant.
1: Ja. Nee. Laten we naar het Midden-Oosten. Daar hebben de Amerikanen een aanval uitgevoerd op het eiland Larak. Maar volgens Trump een ander eiland. Dus, het is allemaal weer meteen heel erg.
0: Welk eiland was dat volgens Trump dan?
2: Karg-eiland noemde hij.
0: Ach jongens, jullie zijn ook wel echt kritisch hoor. Wat maakt dat nou uit welk eiland je bombardeert?
1: Het is gewoon een paar honderd kilometer verschil.
0: Ja.
1: En Karg, dat is olie. En Darak, dat ligt in de straat van Hormuz. Maar
0: ja, en dat is voor de verdediging van de straat van Hormuz. Plus het mijnen leggen in de straat van Hormuz. Ja. Maar goed, ik bedoel tot details. Voor zo'n groot leider als Trump zijn dit gewoon echt futiliteiten, jongens. Kom.
1: En Iran heeft in reactie weer gevuurd op Amerikaanse troepen in Jordanië en de Emiraten.
3: Ja. Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Dank jullie wel.
1: Ja. Morgen meer.
2: Tot morgen.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app.
6: op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
11: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende. Die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
14: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
15: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
14: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
16: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
14: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
17: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Erik Evelen, ANB Verkeersinformatie. Een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Tot beginnen de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Bij knooppunt Delft staat nog altijd een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, kost je 10 minuten. A28, Assen richting Zwolle. Daar is een spoedreparatie aan het wegdek aan de gang tussen Assen-Zuid en Afrit-Westerbork. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten. Ook hier 10 minuten oponthoud. En in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En verder een snelheidscontrole gezien op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij 53,1.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Niels Heidhuis vanuit de BNR-studio. We hebben nieuws dat net is binnengekomen. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden grotendeels teruggedraaid. Ook wordt de verhoging van het eigen risico met een jaar uitgesteld. Daarnaast trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit om de koopkracht van huishoudens te verbeteren. Dat blijkt uit Prinsjesdagstukken die op straat liggen. Ze zijn in handen van RTL Nieuws. Gisteravond bereikte de coalitie een akkoord over de begroting. Nu weten we dus al details. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag.
21: Niels. Goedemiddag.
20: Ja, hoe is het kabinet de oppositie tegemoet gekomen?
21: Ja, we hebben een gelekt stuk gezien bij RTL. Met mooi de tabellen erbij. Dat is altijd handig. Op het moment dat je dat als politiek verslaggever voor je krijgt, kan je mooi kijken wat gaan ze nou eigenlijk precies doen. De linkse oppositie, en dan met name pro, gaan ze toch wel tegemoetkomen door naar sociale zekerheid te kijken. Nou, de bezuiniging op de AOW, het verhogen van die AOW-leeftijd, wisten we al, stond geparkeerd. Gaat nu definitief niet door. Prijskaartje, 2,8 miljard, ligt wel in de toekomst. Er gaat ook een streep door het verlagen van het maximum dagloon. Dat kwam bij veel mensen, misschien is dat bekend geworden als de babyboete. Maar er hadden veel meer mensen die vooral in de via zitten, zouden daar last van krijgen. Of in ieder geval zou dat met 20% gekort worden. Ook daar gaan de streep doorheen. Kosten 824 miljoen euro. Dan de ingreep in de werkeloosheidsuitkering, de WW. Dat zou van 2 jaar naar 1 jaar gaan. Dat wordt uitgesteld naar 2029. En het verhogen dus van het eigen risico, dat wordt ook met 1 jaar uitgesteld. Dus we hebben een paar concrete. De AOW wordt geschrapt, maximum dagloon wordt geschrapt. En dan gaan er nog 2, de WW en het eigen risico. Dat wordt eigenlijk uitgesteld.
0: En daar moet dan het kabinet dekking voor vinden ergens?
21: Ja, zeker. Want het gaat hier om serieus geld. Hoge inkomens gaan meer belasting betalen. In totaal zou het dan gaan om bijna driekwart, dus 750 miljoen euro. Laat ik het gewoon zo zeggen, simpeler. Ja. Ja. Dat blijkt uit die stukken. Verder wordt er nog geld gevonden op verschillende begrotingen. Dus er wordt nog wel wat bezuinigd. Er wordt ook nog wat geld gehaald bij de benzine. En er wordt natuurlijk vanuit rechts veel gesproken over willen die benzineprijzen verlagen. Maar we zitten nog steeds met een verlaging van de accijnzen van 4 jaar geleden. En dat gaan ze toch afbouwen. Kosten. Dat levert op dit moment schat keer 750 miljoen. Dus dat levert dat op. Maar de volledige dekking zit er nog niet bij.
0: Oh, dus wordt eigenlijk ook nog dekking deels gezocht.
21: En wat verder opvallend is, Niels. Ja. Er moet nog gesproken worden, want we hebben nu gehoord hoe links tegemoet gekomen is. Maar we moeten natuurlijk ook naar rechts komen kijken. Want we hoorden gisteren de minister-president zeggen, we komen niet 3, maar 10 partijen tegemoet. Dan moet er ook gekeken worden naar vermogens, naar box 3. En daar zie ik nog niets over staan. Dat kan zo zijn, omdat staatssecretaris Ehrenberg, verantwoordelijk voor box 3, die moet nog met een aanpassing op het wetsvoorstel komen, zoals het nu bij de Eerste Kamer ligt en zo. Zogenaamde novelle heet dat. Daar is het nog op wachten. Die komt met Prinsjesdag. En de besluiten die hij daarin neemt, betekenen natuurlijk ook iets voor wat dat gaat kosten. Ik weet niet of ze er daadwerkelijk niet uit zijn gekomen, maar het valt wel op dat dat nu nog niet gelekt is.
0: Nee, precies. Dus het kan ook zijn dat we nog niet alle stukken hebben nu. We weten nog niet alles.
21: Nee, dat kan ik je met zekerheid zeggen. We weten absoluut niet alles. Nee. Er is nu wat zoets gelekt voor de linkse oppositie. Dat is wat er nu gebeurd is.
0: Ja.
21: En we moeten toch even kijken. Het vragenuur is hier net begonnen. Dan kunnen wij ook altijd de partijleiders spreken. Hoe bijvoorbeeld een Jesse Klaver kijkt naar wat er nu op dit moment gelekt is uit die Prinsjesdagstukken.
0: Ja, en wat er gebeurt met de oproepen die Henry Bontebal gisteren ook heeft gedaan in die schoollezing. Hè? Want die begon niet over box 3, maar over box 2.
21: Box 2, ja. Onder andere begon hij daarover. Ja. En over papieren schenkingen begon die. En over het aanpakken van eigenlijk misbruiken van fiscale regelingen en daar toch iets aan te gaan doen.
0: Ja.
21: Hij zei daar zelf vandaag bij Radio 1 over, maar hij zat bij Sven op 1, dat niks nieuws is. En daar heeft hij gelijk in. Dit heeft hij vaker gezegd. Dus eigenlijk zijn dit niet nieuwe standpunten van het CDA.
0: Probeer het wel opnieuw op de agenda te zetten. Goed. We praten daar straks in de avondspits na 4 uitgebreid over door. Leendert Beekman in Den Haag, dank je wel. Even ander nieuws nog, dat komt uit Overasselt in Gelderland. Bij politieacties zijn op de A73 en A76 meerdere mensen aangehouden. En die arrestaties hebben te maken met een schietpartij in Overasselt afgelopen nacht. Bij die schietpartij kwam iemand om het leven. 2 agenten raakten gewond. Op beelden die de Telegraaf heeft gepubliceerd is een grote groep gewapende mannen te zien die door een straat in dat dorp liepen. Onze verslaggever is onderweg, je hoort hem ook in de avondspits. En het laatste nieuws staat ondertussen op pnr.nl en in de app. In het oosten.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
22: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
23: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblocks, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus, morgenmiddag om 2:30 op BNR.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank, ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
24: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
25: Dat er eigenlijk maar twee prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
0: Mm-hmm.
25: En dat is de prijs voor geld en de prijs voor olie.
26: Nou, het was wel nieuws. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie.
27: Kort komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt.
26: Ja.
27: En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente.
26: Ik ben een optimist van nature. Dat is ook wel belangrijk als je in deze wereld opereert. Maar ik krijg wel steeds meer zorg.
28: Sommige dingen zie je nauwelijks bewegen. En toch bepalen ze alles. Neem eb en vloed. Als je op het strand blijft staren naar de zee, dan zie je niks veranderen. Maar als je opkijkt van je boek, dan kan het opeens bij je voeten staan. En de impact is groot. Of je boot nou lekker blijft drijven of vastloopt in de blubber, dat beslist de kapitein niet, dat beslist het water. De rente is net zo'n ding. De afgelopen weken klom het Amerikaanse kapitaalmarktrente, dus op de Amerikaanse staatsleningen die heel lang lopen, naar het hoogste punt in bijna 20 jaar. Dan denk je, ja, so what? Maar het cijfer heeft via allerlei omwegen ook invloed op wat jij hier in Nederland betaalt voor je hypotheek. En dat de Amerikaanse staat zoveel geld moet betalen om nieuwe leningen aan te trekken, dat is een probleem voor de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Die probeerde, door zelf staatslening terug te kopen, de lange rente te verlagen. Deze onrust viel precies samen met een ander groot feit in renteland. Namelijk het jaarlijkse uitje van de Amerikaanse centrale bankiers. Het symposium in Jackson Hole. Ieder jaar trekken de belangrijkste monetaire beleidsmakers zich terug in de bergen van Wyoming met een koffer vol met wandelschoenen en powerpoints over inflatie. En dit jaar was de conferentie extra spannend, want de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh hield er zijn allereerste grote toespraak. Iedereen kijkt uit naar één ding. Wat gaat hij zeggen over de korte rente? Dat is de rente die je betaalt als je 1 à 2 jaar geld leent. En die wordt niet bepaald door de markt, maar door de Fed. Nou, Trump wil graag dat die rente laag blijft, want dat stimuleert de economie. Maar als je naar het inflatiecijfer kijkt, dan zou je moeten zeggen, wordt het niet eens tijd om op de rem te trappen en die korte rente te verhogen? Kortom, luistert Kevin Warsh naar de man die hem heeft aangesteld, of is hij echt een onafhankelijke bankier? Afgelopen vrijdag wisten we meer. Zijn woorden samengevat, de inflatie in Amerika is nog steeds te hoog, en als dat zo blijft, dan is er werk aan de winkel. In deze uitzending de analyse, want het gaat allemaal om vertrouwen, en misschien is het wel de vraag, wie durft Amerika nog geld te lenen, en wat gebeurt er als dat steeds minder wordt? En als dat gebeurt, wat merken we daarvan in Nederland? Ja, je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, gelukkig maar, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
29: Dag Rens.
28: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
29: Dag Rens.
28: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Edin, ben jij nou de laatste tijd vaker dan normaal naar de rentestanden aan het kijken in de Verenigde Staten, of was je er sowieso al fan van?
29: Nog vaker is volgens mij bijna niet mogelijk.
28: Oh, jij wordt je er echt wakker mee bijna of niet?
29: Nou, ermee wakker worden niet, maar binnen een half uur doe ik mijn schermen wel aan en dan staan er heel veel cijfers erop, maar één van de cijfers, dat is de stand van de Amerikaanse lange rente inderdaad.
28: En ben jij een belegger ook nog in Amerikaanse staatsobligaties?
29: Wij beleggen niet in Amerikaanse staatsobligaties, maar dat heeft niks mee te maken met dat we geen vertrouwen daarin hebben. Het heeft eigenlijk alleen maar mee te maken dat Hofbos belegt in aandelen.
28: Oh ja, oké.
29: Als ik in obligaties zou beleggen, dan zou ik liever, na de recente ontwikkeling, zou ik liever in Amerikaanse staatsobligaties dan in de Franse staatsobligaties beleggen.
1: Ja, maar dan noem je ook wel een verschil natuurlijk. Ja, maar oké. Allebei natuurlijk behoorlijk met schulden overladen. Han, ieder jaar, ik ben zo benieuwd naar dat wandelingetje daar. Jackson Hole. En hoe dat dan al werkt in Wyoming. Heb jij daar ooit echt lucht van gekregen hoe dat nou precies in elkaar zit?
7: Nou, ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Ik weet wel waar de oorsprong ligt. Mm-hmm. Want ze wilden, volgens mij in de jaren 80 wilden ze Paul Volcker, die toen de baas van de Fed was, die wilden ze laten spreken op een conferentie. En die hield van fly fishing. En toen dachten ze, weet je wat, als we nou eens een conferentie organiseren op een plaats waar je ook fly fishing kunt doen. En dan ook in het programma voldoende tijd daarvoor inruimen. En dat is een mooie traditie geworden. Dus tegenwoordig gaan de mensen die daar deelnemen, die gaan dus ook inderdaad op die wandelingen, want het is in een bergachtig gebied.
1: Ja.
7: En Kevin Walsh, die dus vrijdagavond voor ons sprak, die begon daar ook mee. En Aiden heeft... die heeft daar wel een interessante opmerking over.
1: Wat het interessante is natuurlijk, dit is een beetje theeblaadjes lezen, toch? In dit soort teksten. En...
29: Ja. Als je zo'n toespraak gaat houden, dan zijn er duizenden, miljoenen manieren om je toespraak mee te beginnen.
1: Mm-hmm.
29: En ik vond het ergens wel briljant. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik vond het briljant dat hij begon over hikes in de omgeving. Nou, hike in het Engels kun je ook toepassen op interest rate hike.
1: Ja.
29: Dus zou dat een hele stille hint kunnen zijn dat de rente omhoog gaat? Vond ik echt briljant.
1: Je hebt Kremlin-watchers en je hebt Fed-watchers. Ja. En dit is dus...
7: Dit is een combinatie.
1: Dit is een combinatie.
7: Dit is echt super
1: watcher. Kevin Walsh zei, joh, de inflatie is te hoog en als dit zo blijft, dan is het werk aan de winkel. Dat moet toch dan ook al geruststellend zijn? Die rente gaat omhoog.
29: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was al een grote fan van de man. Ik ben na zijn toespraak een grotere fan geworden.
1: Mm-hmm.
29: Ik vond het een briljante toespraak. Niet alleen omdat hij opende met hikes. Maar ik vond het briljant omdat hij heel mooi uiteen heeft gezet. We hebben twee mandaten. Economie/werkgelegenheid. En zorgen voor lage inflatie.
1: Ja.
29: Dan ging hij uitgebreid in op die economie. Die omschreef hij met allemaal superlatieven. Draait goed. Alles is in plaats om nog hogere groei te krijgen in de jaren die voor ons liggen. Qua werkgelegenheid. We zitten op maximale werkgelegenheid, zei hij. Daarmee zegt hij in feite, dat deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant van de mandaat, namelijk inflatie. En zei, nou, daar doen we het gewoon veel slechter.
1: Mm-hmm.
29: Inflatie is ruim 65 maanden, zei hij, aan de hoge kant. Dat vond ik ook interessant, want hiervoor had hij het steeds over 5 jaar. Nu kiest hij voor 65 maanden. Ja, 65 komt natuurlijk heel harder aan dan 5.
1: Ja, ja.
29: En hij zei, inflatie komt niet uit de lucht vallen, komt door het beleid van de Fed. En een hele korte samenvatting is, bestrijden van inflatie heeft voor mij de hoogste prioriteit.
1: Ja.
29: Ik vond het een briljante toespraak.
7: Maar dat heeft hij al wel eerder gezegd, en toen kreeg hij van journalisten de vraag, ja, hoe ga je dat dan doen? En toen kwam er eigenlijk de afgelopen maanden juist een heel teleurstellend antwoord. Dus is dit nou niet een beetje wishful thinking van jou, Aiden?
29: Nou ja, kijk, ik ben een grote fan van de man. Dat is, ik zou bijna willen zeggen, voorwaardelijk. Het is heel goed dat hij zo'n toespraak heeft gehad. Op het moment dat de inflatie te hoog is, is dit wat je wilt horen van je centrale bankier.
1: Ja, maar jij zegt dat heeft hij al eerder gezegd, maar toen heeft hij niks gedaan.
29: Maar hij kon niks doen. Uiteindelijk moet hij natuurlijk wel leveren. Het kan niet blijven bij woorden alleen.
1: Ja, ja. Goed. Wanneer zou hij de rente kunnen verhogen? Is dat
7: 16 september.
1: Okay. Ja,
7: nou, hij...
1: Met het hele comité, hè? Want hij doet dat niet eens eentje.
29: Dat zou weer echt een voorbeeld zijn van lef. Want je weet dat het Witte Huis niet staat te wachten op renteverhoging. Die wil eigenlijk renteverlaging. En stel dat onder zijn leiding het rentecomité de rente verhoogt in september, dan heb je het net ook nog aan de vooravond van de parlementsverkiezingen gedaan.
1: Ja.
29: Dan heb je lef.
1: Ben je echt onafhankelijk?
29: Ja, echt. Als er mensen zijn die zich zorgen maakten over zijn onafhankelijkheid, als hij dit doet, dan moet je echt geen zorgen meer.
1: Goed, nou, daar gaan we het over hebben. En het interessante is, we hebben het dus over de lange en de korte rente.
8: Het is een radio-uitzending over rente, die tenminste 40 minuten gaat duren. Dat is behoorlijk een opgave. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen.
29: Blijf hangen, luister.
8: Ja, nou, omdat het wel interessant, heel interessant is. Omdat het zoveel bepaalt, à la ebbenvloed. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen die we al een keertje eerder in de uitzending hebben gehad en ons heel goed was bevallen, omdat hij alles zo simpel kon uitleggen. Paul Hilbers, voormalig bewindvoerder bij het IMF, emeritus hoogleraar financieel toezicht bij Nijrode Business Universiteit, heeft ook veel onderzoek gedaan naar financiële stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Paul, van harte welkom.
26: Dankjewel, Rens.
8: Leuk dat je bent.
26: Plezier om hier te zijn.
8: Wederom. Ik zei het al, een uitdagende uitzending. Want laten we zeggen, de echte nerds die alles van rente weten, die moeten natuurlijk wel iets geven waar ze denken, dat had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind ook de grote plaatje-luisteraar, die wel economie in zijn pakket heeft gehad, et cetera, die moet hier natuurlijk ook nog iets van kunnen snappen. Dus ze moeten wel op hun tenen lopen, maar ze moeten wel over het muurtje kunnen kijken. Dus dat is onze opgave voor ons allemaal.
29: Ja, het komt erop neer, Rens. Ja. Stel dat je een hypotheeklening hebt, ja, en je hebt de rentevaste periode, dus je denkt, nou, het raakt mij niet, maar je rentevaste periode loopt over een jaar of 3-4 af. Ik zou nu opletten wat ze in Amerika doen.
8: Ja, oh, dat is je haakje.
29: Zeker.
8: Ja, oké. Nou, ik ken nog iemand die nu hypotheek moet afsluiten, dus blijf luisteren. Ja. Paul, we hebben het elke keer over de rente. Kun jij toch nog even in 6 VWO uitleggen wat de korte en de lange is?
26: Nou, dat is nogal een uitdaging hoor, Rens. Maar laat ik een poging wagen. De rente is een prijs. Om daarmee te beginnen. Dat klinkt een beetje vreemd, want mensen zeggen gewend aan prijzen voor goederen in de winkel, op het internet. Maar de rente is ook een prijs, namelijk de prijs van geld. In de zin van, het is de prijs die je betaalt om, hetzij voor een korte periode, hetzij voor een langere periode, geld aan te trekken of geld uit te zetten. En bij prijzen, die komen vaak tot stand door vraag en aanbod. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die rente, die ook een prijs is. Het gaat om het aanbod van geld en het gaat om de vraag naar geld. Mm-hmm. Mensen met geld kunnen geld aanbieden en dat uitlenen voor een bepaalde periode aan een andere partij. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen geld vragen en het lenen van die partij voor een bepaalde periode. En uiteindelijk in dat proces van vraag en aanbod komt die prijs, die rente, tot stand. Ja. Dat is zeg maar in heel kort bestek de essentie van rente.
8: Dat is de rente en dan de korte en de lange.
26: De korte en de lange, daar is wel een belangrijk verschil tussen. Misschien om dat meteen even aan te geven. De korte rente is de rente voor korte periodes. En dat is de rente waar ook, we spraken eerder al over de Fed, de Centrale Bank van Amerika. Dat is de rente die de autoriteiten kunnen beïnvloeden. En daarmee kunnen de autoriteiten dus de economie beïnvloeden en ook de inflatie beïnvloeden. Iets wat Ede net al aan.
8: En die korte rente, dat is dus als je iets 1 à 2 jaar wil lenen.
26: Ja, het kan heel kort zijn. Het kan zijn voor een maand of voor een paar maanden. Het kan ook zijn voor 1 à 2 jaar. En dan een beetje, dan kom je daarna kom je wat in de langere rente terecht. Het is natuurlijk een continu spectrum, maar ja, hè, de lange rente die kan trouwens oplopen tot 30 jaar. Dus er zijn 30 jaar leningen mogelijk, dus dat is een hele lange periode.
7: Er zijn ook, Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
8: Ja, dus dat noemen we hele lange rente.
7: Ik ben blij overigens dat Paul ook uitlegt dat de rente is een prijs.
8: Ja.
7: Ik ben in de jaren 80 als econoom begonnen te werken en eigenlijk al vrij snel kreeg ik de indruk dat er in een economie, we hebben een kapitalistische economie, daar maken prijzen en prijsverhoudingen maken de dienst uit. Die bepalen wat er eigenlijk gebeurt. En mijn conclusie die ik al vrij snel trok was dat er eigenlijk maar 2 prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
8: Mm-hmm.
7: En dat is de prijs voor geld, zoals Paul dat uitlegt, de rente. En ook de wisselkoers. En de prijs voor olie. En de rest doet er wel toe, maar een stuk minder. Dus ik zou luisteraars ook willen oproepen, blijf luisteren, want die prijs van geld die is wel heel erg belangrijk in de economie.
8: Even afmaken dus, want we hadden het kort en lang en dan gaan we snel door. Hè. Dus kort is heel kort, dat wordt door de Fed bepaald. De lange rente, dan hebben we het vaak over Amerikaanse staatsobligaties. En de langste die we Amerikaanse staatsobligaties is 30 jaar, denk ik. Hè.
26: Ja.
8: En even kijken, geldmarktrente, dat noemen we die korte rente en kapitaalmarktrente is de lange rente.
26: Ja, precies. En die kapitaalmarktrente is dus, dat noemen we dan een marktrente. Die wordt bepaald door de marktpartijen. Die kan niet worden, en dat is wel belangrijk in deze discussie, die kan niet worden bepaald door de centrale bank. Daar wordt wel eens een fout mee gemaakt. Maar dat kan niet. En toch even om te reageren op wat Eden zei over de rente als prijs van geld. En ik denk dat wat jij noemt een beetje het onderscheid is tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja. Op de korte termijn geldt, als er heel veel geld in omloop is, dan gaat de prijs omlaag, wordt de rente laag. Maar als er heel veel geld in omloop is, dan krijg je ook inflatie. En die inflatie, he, die gaat doorwerken in de verwachtingen van mensen. En dan gaan ze de rente, zeg maar, dan willen ze meer vergoeding hebben voor hun geld. Ja, ja. De rente omhoog. Ja. Dus dan zie je een beetje die spanning tussen op korte termijn lage rente bij veel geld. Maar bij veel geld op lange termijn misschien juist een hogere rente.
9: Weten wij dus ook, Han, dus eigenlijk ook niet die kapitaalmarktrente, he, die lange rente. Door wat dat dan wordt bepaald? Want ik de afgelopen paar minuten denk ook, jeetje, er zijn al 3 knoppen om aan te draaien. Ik dacht dat het simpel zou zijn deze.
25: Nou, weet je, de waarheid is dat we best wel een aantal factoren weten die invloed hebben op de rente. Maar of wij nou een helemaal sluitende theorie over de rentebepaling hebben, dat ik moet eerlijk zeggen, dat is volgens mij is dat niet het geval. En een aantal jaar geleden dacht ik, nou, ik moet de waarheid weten. En toen heb ik het volledige oeuvre aangeschaft van Irving Fisher, een Amerikaanse econoom van 100 jaar geleden, die veel over de rente heeft geschreven. Nou, moet wel zeggen, ik ben er nog niet doorheen.
9: Niet de ChatGPT getrokken. Maar het is dus wel heel ingewikkeld.
25: Het is vrij ingewikkeld.
9: Ja. En als we het Paul eens?
26: Het is ingewikkeld. Je kan er iets over zeggen. Ik sprak hier over vraag en aanbod. Als je nou even kijkt, als we praten over lang geld, we praten over de lange rente, hier, de marktrente. Wie zit er dan aan de aanbodkant? Dat zijn vaak instituutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, soms ook banken, private partijen. En die willen dus heel graag, zeg maar, een rendement op hun geld hebben, wat onder andere wordt beïnvloed door de inflatie. Want ze willen niet dat hun geld wegerodeert, dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Wie zit daar aan de vraagkant? Dat zijn partijen zoals overheden. Nou ja, we praten natuurlijk al heel erg veel over de Amerikaanse overheid, de enorme schuldenproblematiek die daar wereldwijd heerst. Dat is één vraagpartij. En de andere vraagpartij is de private sector. En dan kan ik bijvoorbeeld noemen de hele ontwikkeling rond de AI-sector op dit moment, die heeft heel veel geld nodig voor investeringen. Dus er is heel veel vraag naar geld vanuit de private sector, AI met name, maar ook andere bedrijven. Er is heel veel vraag naar geld, lang geld, bij de overheden. En er is dat aanbod van die institutionele beleggers. Ja. En uiteindelijk moeten die partijen dus overeenkomen wat de prijs wordt.
9: Ja, en dat is dus lang geld, zeg jij dus. Dat die AI-datacenters, dat is allemaal, dat lenen ze voor
26: jaren. Niet allemaal, jaren. Maar uiteindelijk gaan die investeringen gaan vaak over langere periodes. Dus dan heb je ook voor langere termijn geld.
29: Ik denk dat voor de luisteraar is het misschien goed om te weten, als je dat onderscheid wilt maken tussen kort geld, korte rente en lange rente. Kort geld komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente die je betaalt.
9: Laten we die twee dingen eens even pakken. Ik begin met die lange rente, want daar was natuurlijk de afgelopen weken veel over te doen. Ik zei dat verhaal van die Scott Bessent, de minister van Financiën. Heel even, laten we zeggen, even een soort pijlstok neerzetten. Hoe hoog is de lange rente in Nederland op dit moment? Weet iemand dat?
25: Nou, de 10-jaarsrente is 3,3, 3,4. Ja. En de 30 jaar, dat is niet zo'n heel liquide segment in Nederland, maar 3,75, 3,80 of zo.
9: Okay. En, want,
25: en in de Verenigde Staten is dat, dus die 10-jaarsrente, die is
29: bijna 5.
25: Nou, 4,70.
9: Ja. 4,70, ja.
25: Bijna 5. Ja. En de 30 jaar is rond de 5,20.
9: Ja. Oké, dus dat scheelt heel wat basispunten.
25: Dat scheelt 1,5% of zo.
9: En daar was veel nieuws over de afgelopen weken. Zoveel nieuws zelfs, Paul, dat Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, zei, hier ga ik toch maar wat aan doen. Ik ga zelf Amerikaanse staatsobligaties opkopen en die op een andere manier weer wegzetten. Was dit inderdaad groot nieuws, wat jou betreft?
26: Nou, het was wel nieuws. Het was ook een beetje ongebruikelijk, vond ik zelf. Als ik even mijn eigen interpretatie aan vast kan knopen. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie. Ik begrijp het wel. Scott Bessent heeft een achtergrond in de financiële markten. Ik dacht dat hij bij private equity had gezeten vroeger. Dus dat is echt iemand die de markten goed kent. En die kent dus ook al die deelmarkten. En die kent ook de markten voor financiële producten. En die dacht, denk ik, van, nou ja, misschien moet ik toch proberen om iets aan die hele hoge, jullie noemden 5,2%. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd opgelopen. Misschien moet ik er toch iets aan doen, dat een beetje gaan drukken. Kan ik niet, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen. Maar aan de andere kant, dat is een beetje mijn vraag, hij heeft dat geld niet daarvoor. Hij kan niet zomaar in de markt stappen met enorme miljarden, want die heeft de Amerikaanse overheid helaas niet. Mm-hmm. Dus die moet hij dan weer lenen, en die leent hij dan kort. En dan zie je dus eigenlijk kort te lenen en wat lang uit te zetten. En dat is dan misschien voor tijdelijk heeft dat enig effect.
29: En mede daarom was die toespraak van Kevin Warsh afgelopen vrijdag in mijn ogen nog belangrijker. Want als je minister van Financiën zegt, ik ga langlopende schulden terugkopen, dat ga ik financieren door kortlopende leningen uit te geven. Die kortlopende rente, dat is de rente waar de Fed over gaat. Hij voerde de druk op de Fed om vooral die kortlopende rente laag te houden.
9: Ja, maar stel je voor,
29: daar is hij niet in geslaagd.
9: Daar is hij dan niet in geslaagd, nee.
25: Nou, dat moeten we nog zien.
9: Dat weten we nog niet, precies. Edin die hoopt, die heeft, heeft echt een poster van Kevin Warsh boven zijn bed hangen. Weet
25: je, die kans is misschien wel 85% of 90% of zo. Ja. Want je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een keertje de daad bij het woord voegen.
9: Ja. Maar toch heel even terug naar die lange rente. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat die zo hoog staat? Is het zorgwekkend?
29: Terug naar het niveau van 2008, 2010?
9: Nou, voor ietsje langer, 20 jaar.
25: 20 jaar.
9: Ja, precies.
25: Is het zorgwekkend? Ja, nou ja, kijk, ik ben een belegger. En ik heb wat pensioengeld. En dat moet belegd worden en dat moet dan renderen. Dus ik vind een hogere kapitaalmarktrente, dat is voor mij wel goed. Maar als ik de Amerikaanse overheid ben en ik heb 125% BBP schuld, dan is een hoge rente natuurlijk niet zo fijn.
29: Het renteniveau is niet zorgwekkend, maar het is wel hetzelfde renteniveau wat we in het verleden hebben meegemaakt bij een fors hogere schuld.
9: Ja.
25: En als je dus gaat kijken, de Amerikaanse overheid betaalt op het ogenblik bijna 4%, 3,8% van het BBP aan rente op de staatsschuld. Ja. In Nederland is dat, rond ik het even af, 1%.
9: Hmm.
25: Dus dat scheelt een slok op een borrel.
9: Ik geloof dat ze meer aan rente uitgeven dan aan defensie. Om even. Is dat dan. Eigenlijk heb je dan nog gewoon een hoge hypotheek genomen. Probeer het even te begrijpen. Je hebt een hoge hypotheek genomen, een variabele hypotheek. En de rente gaat ook nog omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En dan kun je op een gegeven moment in de problemen komen, toch? Dan
25: moet
9: je
25: absoluut. Maar om even terug te komen op wat Paul zei. Want hij was verrast door die actie van Bessen. Nou, ik ook. En eigenlijk ook een hele rare actie. Want we hebben al eerder gezegd, die kapitaalmarktrente, dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En dan moet die overheid niet proberen dat op korte termijn een klein beetje te sturen. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Ik vond het een hele rare actie.
9: Nou ja, misschien omdat je, ik weet niet Paul, omdat je toch ook wel naar de markt of zo wil uitstralen. Nee, we zijn hiermee bezig.
29: Wat je hier nu doet is je zou je denk ik eerst als minister van Financiën moeten afvragen, waarom loopt die lange rente omhoog? Dan kom je er snel achter dat een onderdeel van het antwoord is, beleggers maken zich zorgen over het niveau van je staatsschuld en de kant waarin het gaat.
9: Ja.
29: Dus daar zou je iets aan moeten doen. En als je doet zoals,
9: maar dan moet je gaan bezuinigen en dat wil je natuurlijk nooit doen.
29: Goed, ja. Wat je nu krijgt is, hij gaat langlopende schulden terugkopen. Dat financiert hij met kortlopende schulden. Het effect op staatsschuld is dus nul.
9: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken in het grote plaatje. Bijvoorbeeld de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hoe werkt dat door in Nederland? Helaas is de tijd op de radio alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je luisteren in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Zoek gewoon eventjes naar het grote plaatje. Voor nu dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week.
10: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
14: Onaf, denk ik.
13: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
14: Nou, daar ben ik toch af.
13: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
15: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
3: Welk bedrag gaan ze je geven?
11: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
3: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
16: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
3: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
17: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
18: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
21: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
22: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
30: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
31: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
32: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de volgende wegen. De A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier en er staat inmiddels 7 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort. Voor Rotterdam-Charloes bijna 20 minuten oponthoud. Er is daar een auto met aanhanger geschaad op de parallelbaan. Die is ook dicht en het gaat zeker tot vanmiddag 5 uur duren. Zoals gezegd, vertraging 20 minuten. En de A28 Assen richting Zwolle. Daar is een spoedreparatie aan de gang bij Westerbork, ook hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,0.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
34: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten twee agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn straf van 20 jaar cel en tbs zit erop. Richard H. had zijn vrouw en twee jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft H. geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was een gemiddeld 20,3 graden. Dat is 0,4 graad warmer dan het vorige record 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat is over het ANP-nieuws.
35: MicroStrategy, het bedrijf met 66 miljard dollar aan bitcoin op de balans, gaat een nieuwe koers varen. En hoe die strategie eruit ziet, dat bespreken we zo in de CryptoCast hier op BNR.
36: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
37: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
38: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
37: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
33: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
35: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Want die doet een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. En ja, MicroStrategy, het treasurybedrijf onder leiding van Michael Saylor, gooit het roer om. In plaats van passief bitcoin opkopen, stapt het bedrijf over op actief beheer. En hij had toch een beetje gezegd dat hij dat nooit zou gaan doen. Dit is CryptoCast 445. En ik heb een co-host, Raoul Wessenboom. Goed dat je er bent.
5: Yes.
35: Content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen met die Amerikaanse beurswaakhond. De SEC die doet namelijk een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. De toezichthouder wil dan eisen stellen aan waar geregistreerde vermogensbeheerders. En in de VS zijn dat een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. De toezichthouder wil dan eisen.

0: wordt behandeld. Ja. En ja, dat is grappig, want iedereen heeft het eigenlijk over alleen dat custody-stuk. Maar dit stuk, en dat is eigenlijk een apart regime voor crypto-projecten die kapitaal ophalen, is denk ik ook wel belangrijk om even mee te nemen. En dat publiceerde de SEC als de Regulation Crypto Assets. Nou, en dat voorstel dat moet dus duidelijker maken hoe crypto-projecten onder het Amerikaanse effectenrecht kapitaal mogen ophalen. En nou, de SEC die stelt dus 2 vrijstellingen voor, 5 miljoen. Over 4 jaar. En tot 75 miljoen per 12 maanden. Maar dan wel met strengere rapportage-eisen. Maar ja, dan die nummer 2, waar het eigenlijk de hele tijd over ging in de crypto-industrie. En dat zijn dus die nieuwe regels voor het bewaren van crypto.
1: Ja.
0: Ja, de SEC die werkt dus aan een soort van aangepaste, ja, soort van custody-regel. En dat hebben we eigenlijk eerder ook al een beetje gezien. En die geldt dan voor vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. En ja, het doel is om dan ja, duidelijker vast te leggen hoe en waar crypto van klanten mag worden bewaard. En ja, welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Maar ook natuurlijk welke bestaande regels moeten worden gemoderniseerd of eventueel zelfs worden geschrapt.
1: Precies. Dit gaat dus om zogeheten qualified custodians. Daar zijn die regels eigenlijk voor. Welke partijen zijn dat? Heb je voorbeelden?
0: Maar moeten we niet eerst wat vertellen dan over die qualified custodians?
1: Ja, kom maar op.
0: Ja, want dat zijn door de Amerikaanse wet erkende gereguleerde partijen. En ja, die mogen dus het vermogen van klanten bewaren. Ja, maar ook voor een geregistreerde investment advisor. Ja, en het idee is dan dat een vermogensbeheerder het geld of de effecten van zijn klant niet zomaar zelf onder zich houdt, maar juist onderbrengt bij een onafhankelijk partij waarop financieel toezicht staat.
1: Ja.
0: En dat kennen we natuurlijk ook, zoals hier in Nederland, hè, gebruiken we die derde geldenrekening.
1: Ja.
0: Maar onder de bestaande SEC custody rule, en dat is dus rule 206, een viertje tussen haakjes en dan een streepje 2. Ja, daar vallen traditioneel 4 categorieën onder deze qualified custodians. Wat daar vroeg je naar? Nou, dat gaat grofweg om banken en savings associations, bij de SEC geregistreerde broker-dealers, geregistreerde futures en commissions merchants en als laatste bepaalde buitenlandse financiële instellingen. En het idee is dus dat het klantvermogen dus bij een aparte gereguleerde partij staat en niet zomaar verdwijnt wanneer ja, de vermogensbeheerder zelf failliet gaat. En we zien nog wel eens dat de partijen failliet gaan. Dus dan moet dat geld er ook zijn. Nou, een aantal voorbeelden. Je kunt dan denken in elk geval de crypto-industrie aan ja, apart gereguleerde custody-entiteiten. En dat zijn in dit geval denk ik de bekendste Coinbase Custody.
1: Ja, hele belangrijk in de crypto-wereld.
0: Ja, Coinbase Custody Trust Company, maar ook Anchorage Digital Bank. En nou, daar heb je nog een aantal. Maar aan dat soort partijen moet je denken.
1: Ja. In 2023 hebben we hier ook al een poging tot regelgeving gezien. Dat was toen onder de voormalig voorzitter van de SEC, Gary Gensler. Die was op zijn zacht gezegd niet echt crypto-fan. Dat voorstel zorgde voor heel veel ophef in de cryptomarkt. Werd uiteindelijk niet aangenomen. Nu hebben we Paul Atkins als voorzitter. Ja, die is op zijn zacht gezegd heel crypto-vriendelijk. En dat is ook een understatement. Hoe verschilt de insteek van deze twee voorzitters en deze twee generaties aan SEC-voormannen?
0: Ja, het is eigenlijk enforcement naast rulemaking. Hè?
1: Ja.
0: Dat is een beetje die verschillen die je ziet. En ze hadden het toen over Operation Chokepoint 2.0.
1: Ja.
0: En Gensler die wilde dus echt vooral strenger reguleren. En bestaande custody-regels die wilde die op dat moment gaan verbreden. En ja, wat je nu meer ziet is dat Atkins die is inderdaad wat toegankelijker. Gaat meer de gesprekken aan.
1: Er lijkt wat meer wil bij hem om crypto een serieus plekje buiten het financiële systeem te geven. Als optie naast banken. Dat neemt hij ook serieus. En Gary Gensler was eigenlijk toch vooral een verdediger van de status quo of zo. Misschien.
0: Ja, ja, hij had eigenlijk meerdere voorstellen. Maar het belangrijkste voor hem was, ja, er zijn nu al regels. Laten we ervoor zorgen dat die cryptopartijen binnen precies dat kader wat er nu is komen te vallen. En dan gaan we later wel kijken naar hoe we dat eventueel kunnen gaan uitbreiden.
1: Ja,
0: ja, en je ziet echt wel bij Atkins dat hij gewoon meer kijkt naar van nou, hoe kunnen we dit moderniseren en ervoor zorgen dat het passend is in het plaatje van nu, maar ook de toekomst. Dus wat je dan eigenlijk een beetje gaat vergelijken is van nou, hoe deed Gensler dat dan in bijvoorbeeld 2023? En toen had hij het voorstel om bijvoorbeeld de safeguarding rule, die toen ook al gold, dus voor de funds en securities, om die uit te breiden naar vrijwel alle client assets.
1: Ja.
0: Maar die safeguarding rule die gold dus alleen voor specifieke funds en securities. Maar als je dan kijkt naar alle client assets, ja, daar kunnen dus die crypto assets ook onder vallen. Dus ook in die tijd crypto assets die mogelijk juridisch geen effect waren.
1: Ja.
0: Nou, en die qualified custodians die moesten dan

0: Ja, daadwerkelijk echt de possession or control. Ja, die moesten ze dan hebben over die assets. Nou, en je zag toen wel dat de cryptosector ja, toch wel een beetje bang werd. Omdat ze zoiets hadden van, ja, maar ja, misschien komen er dan juist partijen bij waarvan we zeggen van, ja, dat zijn niet de standaard aanbieders. En nog erger, misschien verdwijnen er wel meer aanbieders. Ja. Want het compliant zijn, ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En die cryptopartijen die hebben daar wel heel erg hun best voor gedaan. Dus ja, hopelijk kunnen we nu met Atkins uitgaan van een iets andere route.
1: Ja.
0: En we zien toch wel meer dat hij zoiets heeft van, nou, laten we kijken naar dat concurrentiestuk. Want ja, dat is belangrijk voor de markt.
1: Precies, ja. En ik denk dat de komende 12 maanden sowieso heel belangrijk zijn wat crypto-regelgeving in de VS betreft. Want ja, dit gaat natuurlijk. De Clarity Act, daar wordt eigenlijk over gediscussieerd, die hele belangrijke cryptowet. De SEC is zelf eigenlijk begonnen met een soort framework maken van, joh, hey, hoe gaan we dit dan doen met of zonder die wet? Dit wordt besproken, dus allemaal heel belangrijk. De plannen liggen op dit moment ter beoordeling bij het Witte Huis. Zie jij het ook echt tot uitvoering komen, dit verhaal?
0: Ja, ik. Eigenlijk wel. De kans dat er echt nieuwe custody-regels komen, die is ja, stukken groter dan als we kijken naar 2023. Ook als je kijkt naar, ja, dat was leuk, die crypto summit. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar dat ja, Trump een praatje ging houden. Ja, en dan zie je die crypto bros toch bij elkaar staan in een beetje lachende gezichten. Maar het past ook precies in Atkins zijn crypto-agenda. En ja, we zien dus dat de SEC dat oude voorstel echt bewust heeft ingetrokken om opnieuw te beginnen. Nou, en ik denk dat we nu wel zien. 31 augustus 2026 stond er daar nog als pending review, dat nieuwe voorstel.
1: Ja,
0: ja, dat het er langzaam naartoe gaat dat al die partijen zoiets hebben van, nou, we gaan het voor elkaar krijgen.
1: Precies, ja. Ja, en ze kunnen ook wel een succesje gebruiken in het Witte Huis wat crypto betreft. Dus dat gaan we allemaal blijven volgen. Hartstikke spannend. Dat brengt ons bij de marktanalyse, de marktupdate van deze week. Dat gaan we doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
2: Goeiedag.
1: Nou ja, je komt. Je hebt een aantal weken vakantie gehad. Vorige week lag ik in de lappenmand en nam Meinder Schut mijn plekje als presentator over. Dus het is de eerste keer dat we elkaar sinds weken weer spreken, Bert. En de markt, ja, die is geontploft, kunnen we wel zeggen. De grootste stijging sinds maart 2023 in absolute aantallen. In dollars was het de grootste stijging ooit. Waar komt dat positieve sentiment op die Bitcoin-markt toch ineens vandaan, Bert?
2: Ja, wij zijn terug en Bitcoin is ook terug.
1: Ja,
2: dat is wat je eigenlijk moet constateren. Ja, heel toevallig. Laten we de weekgrafiek van Bitcoin er eens bij pakken. En dan zal ik even beschrijven wat je dan ziet. Je hebt dan 4, 5, 6 jaar in één keer in beeld. En elke candle, elk streepje, representeert één week. En de week van 17 tot 24 augustus die valt meteen op. Een grote groene streep omhoog. De koers steeg met 24% van iets onder de $63.000 naar bijna $78.000. Inderdaad, in procenten de grootste stijging sinds maart 2023. Ja. Dat was na de val van Silicon Valley Bank. Toen schoot Bitcoin in één week van $22.000 naar $28.000. Dat was het begin van de vorige bullmarkt. En in dollars is het inderdaad de grootste weekstijging ooit. Bijna $15.000 erbij. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, zitten we hier naar een tijdelijke afwijking te kijken? En valt de koers ook heel snel weer terug naar die $65.000-$65.000 van de afgelopen maanden? Of is hier echt wat aan de hand? En daar wil ik drie dingen over zeggen. Ten eerste, bij de stijging naar $80.000 zijn best wat vroege signalen afgegaan dat de dalende trend van de afgelopen 10 maanden misschien wel voorbij is. De koers die doorsneed het 200-daagse gemiddelde en het volumegewogen gemiddelde vanaf de top. En dat zijn twee lijnen waar analisten dan naar kijken. En er zijn best wat beleggers die dat als instapsignaal gebruiken. Hun hypothese is dan dat de bearmarkt voorbij is en we aan een nieuwe bullmarkt begonnen zijn. Het tweede wat ik wil opmerken, de afgelopen weken is er weer veel aandacht voor de debasement trade. Beleggers die verwachten dat overheden de komende jaren de schulden verder laten oplopen, die gaan op zoek naar beleggingen die je niet zomaar kunt bijmaken. Zoals goud en bitcoin. En de aanleiding hiervoor is de stijgende rente op Amerikaanse obligaties en minister van Financiën Scott Bessent, die daar niet blij mee is en er meermaals op hint in te zullen grijpen als dat nodig is. En die ingrepen die leiden dan links of rechtsom weer tot een toename van de schuld. Dat is dan de gedachte en dan daar komt de debasement trade vandaan. En als derde, de AI-trade. Dat was natuurlijk het grote verhaal. Ja, met name vanaf zomer vorig jaar tot mei, juni dit jaar. Ja. Enorme winsten gemaakt in AI-gerelateerde aandelen. En dat is een beetje voorbij, lijkt het. Dat lijkt een beetje tot rust te komen. Het zou heel goed kunnen dat die AI-gerelateerde aandelen de komende jaren nog steeds veel beter presteren dan indexen. Maar die belachelijke koerswinsten, ja, dat lijkt een beetje voorbij. En AI trok de afgelopen 12, 18 maanden heel veel geld weg uit andere sectoren. En nu, andersom, ja, de winst moet ergens naartoe. Nou, en alles bij elkaar zorgt dat voor een positiever sentiment voor Bitcoin. We zien ook in de data dat de stijging van de afgelopen weken breed verdeeld is. De kopers komen uit alle regio's in de wereld. Zitten op alle markten, spot en futures en perps en ETF's. Ja, en wat er dan gebeurt vanuit de bredere financiële sector, horen we nu ineens weer positief commentaar op de stijging van Bitcoin. Ja, dat is dan hoe het werkt.
1: Ja, het sentiment is absoluut gedraaid. Ik hoor jou dus ook eigenlijk zeggen, dit was meer dan een short squeeze, waar dus in een heel korte tijd heel veel speculanten die eigenlijk speculeren op een koersdaling uit hun positie worden gedrukt, waardoor de koers nog meer stijgt. Het is meer dan dat. Het is echt een breder gedragen rally, zie jij.
2: Ja, absoluut. Dus die short squeeze was zeker onderdeel van de stijging. Ja. Zeker het eerste stuk. En dat zijn dan voor een gedeelte zijn dat dan liquidaties, gedwongen verkoop. Maar ook gewoon mensen die besluiten om een short positie te sluiten. Omdat ze denken, hey, het gaat boven die 67.000. Dus de omstandigheden zijn veranderd. En dan krijg je mensen die de breakout traden. Dus die zeggen, hey, we zijn uitgebroken en nu stap ik juist in. Dat telt allemaal bij elkaar op. Dus je hebt inderdaad een mechanische factor. Maar er is ook zeker een fundamentele factor van mensen die om, nou, die drie soorten redenen die ik noem, nu besluiten te kopen.
1: Ja, er is echt wat veranderd. Wat mij ook opviel de afgelopen week is dat altcoins ook weer volop meededen. Ether, de cryptomunt van het Ethereum-netwerk, steeg echt. Die had een beetje het voortouw, kunnen we wel zeggen. Maar ook XRP, Solana, Hyperliquid, die Trump hoogst persoonlijk naar de Verenigde Staten gaat halen. Ik weet niet hoe hij dat gaat doen, maar dat wordt interessant. Die munten die stegen allemaal hard. Wat zegt dat jou? Wat is daar dan aan de hand dat ook die altcoins dat zo ineens zo weer tot leven komen?
2: Ja, Ether speelt wel een opvallende rol, hoor, moet ik zeggen. In juli zag de grafiek van Ether er nog veel slechter uit dan die van Bitcoin. En nu is dat omgedraaid. Nu ziet het zelfs beter uit. De koers van Ether steeg in een week met 35%. En loopt nu een beetje voor op Bitcoin in het herstel. En het verhaal wat daaraan gekoppeld is, en dat geldt ook voor Hyperliquid en voor Solana bijvoorbeeld, is tokenization. Ja. Een steeds groter deel van ons geld, obligaties, aandelen, zal als token op een blockchain worden uitgegeven. En je kunt dat dan in 24/7 in een flits naar de andere kant van de wereld versturen. En dat is niet alleen handig voor mensen, maar ook voor AI-agents. En dat is het grote verhaal nu. Even een voorbeeld. Stripe nam vorige week OpenRouter over voor $8 miljard. Stripe levert financiële infrastructuur aan bedrijven. Denk aan betalingen, facturatie, abonnementen, rapportages, disputen, belasting, fraude. En OpenRouter is een AI-platform waarbij je via één API toegang krijgt tot heel veel verschillende AI-modellen. En in de brief aan de aandeelhouders schrijft Stripe: als wij uitzoomen, zien we dat kapitaal en intelligentie de twee digitale stromen worden waarop ieder bedrijf rust. En dus gaan ze naast geld ook tokens routeren. In diezelfde brief zeggen ze dat ze een explosieve opkomst zien van AI-agents in het gebruik van hun diensten. En dan noemen ze twee voorbeelden. Ze noemen er vier, maar ik licht er twee uit. We zien meer metered billing. Betalen per seconde, betalen per vraag, betalen per opdracht, betalen per stuk. Ja. En twee, we zien meer betalingen met stablecoins. En die worden volgens Stripe de native currency of the AI economy. Even een voorbeeld van een bedrijf die een strategische visie formuleert en daarin stablecoins, en stablecoins zijn een voorbeeld van tokenization, een best wel centrale plek geeft. En zo'n visie, dat verhaal, past goed bij cryptonetwerken zoals Ethereum, Solana, overigens ook XRP, we hebben het even over Ripple, maar daar is ook een stablecoin op uitgegeven. Ja, en ik denk dat het verhaal bij die bij een deel in ieder geval van de altcoinmarkt te maken heeft met tokenization, stablecoins en de rol in de AI-economie.
1: Ja, en het is ook belangrijk om te benoemen dat Stripe daar niet in alleen in staat, want ook bijvoorbeeld Cloudflare, hele belangrijke infrastructuurpartij op het internet, ook de afgelopen maand een stablecoin wallet geïntroduceerd. Nou ja, zo zie je dat heel veel partijen toch tot overeenstemming komen dat die stablecoins toch echt wel ook een rol gaan spelen in het hele AI-verhaal, hè?
2: Ja, klopt hoor. Dus Stripe is niet de uitzondering, ja, maar gewoon een voorbeeld van, precies, een veel groter patroon wat we breed zien. Ja.
1: Ja, Bert, nou ja, tot slot de hamvraag. Kunnen we stellen dat het einde van de bear market in zicht komt? Want de signalen stapelen zich toch op?
2: Klopt, je hebt gelijk. En ik denk dat je zeker kunt zeggen dat die in zicht komt. In juni en juli noteerden wij al dat de bitcoinmarkt een ander karakter had dan in het eerste kwartaal. We zagen duidelijk niet meer de eerste fase van de bearmarkt met capitulaties en beleggers die in paniek met verlies verkopen. En daar komt nu bij dat we in de afgelopen 2 weken toch echt signalen zien dat de dalende trend van de bearmarkt op zijn einde loopt. En mijn basisscenario is dat we zijn aangekomen bij de overgang van de bearmarkt naar een nieuwe bullmarkt. De dalende trend verzwakt, een nieuwe stijgende trend komt op. Maar dat is een proces dat maanden duurt. En het zou kunnen dat 1 juli het diepste punt was van de bearmarkt en dat we nu achteraf zullen zeggen, we stonden daadwerkelijk aan het begin van de nieuwe bullmarkt. Maar het zou ook kunnen dat we in de komende maanden nog een iets lagere bodem zullen zien. Dat zijn voor mij allebei plausibele mogelijkheden. Ja. Dat verandert bij een stijging naar boven de $85.000. Dan gaan we weer een aantal grenzen over waar veel analisten naar kijken. En ik denk als dat gebeurt, dan wordt marktbreed het basisscenario dat de bearmarkt achter ons ligt en we in een nieuwe bullmarkt zitten. Dus nog even afwachten.
1: Ja, precies. Licht aan het einde van de tunnel. De eerste krokusjes die beginnen zich voorzichtig te tonen, maar het is nog allerminst zeker. Dat is het verhaal, hè? Dankjewel. Goed, Bert Slachter. Dat was Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Ja, Raoul, gaan wij nog even doorkletsen over iets wat ook in transitie is, zullen we maar zeggen, namelijk MicroStrategy. Het bedrijf onder leiding van Michael Saylor, hebben het heel vaak over, heeft een flinke som geld apart gezet nu om beter in te kunnen spelen op een dalende bitcoinkoers. En ja, opvallend is dat wel, want Saylor die was eigenlijk helemaal geen voorstander van actief bitcoin aankopen op de goede momenten. Die was gewoon een opkoper zonder daar echt een plan voor te hebben. Nou ja, interessant. Toch nog even kort, Raoul. MicroStrategy, hoe werkt dat bedrijf ook alweer? Wat is zijn strategie?
0: Ja, dat we nu dus kennen inderdaad als Strategy.
1: Ja, en, Strategy, de rebranding.
0: Ja, je kan
1: er moeite mee.
0: Ja, iedereen. We moesten toch een beetje switchen. Maar ja, ook hun business en businessmodel. En je kan het nu wel zien als een soort van beursgenoteerd financieringsbedrijf. Ja. Of een financieringsmachine die dan vooral bitcoin aanhoudt als belangrijkste reserve.
1: En dan aandelen uitgeeft of schulden uitgeeft om bitcoin van te kopen.
0: Ja, exact. En voorheen deden ze wat met software. En dat doen ze nu ook nog steeds, maar ja, ik denk economisch gezien draait het bedrijf vooral op bitcoin en dus op die kapitaalmarkt.
1: Ja. Maar hoe gaat het dan nu met Strategy? Want de bitcoinprijs heeft het niet al te best gedaan tot vorige week.
0: Tot vorige week, maar ja, dat is natuurlijk weer een voordeel voor ze. Ja. Want die gemiddelde bitcoinprijs van hun qua inkoop die lag volgens mij op de $75.000. En die bitcoinprijs die is nu flink wat gestegen tot zelfs richting de 80 of $81.000. Ja. Staat nu op de $77.000, ja. Dus die staan weer in de plus. Maar ja, als je kijkt naar de koers van het afgelopen half jaar, ja, die was flink gedaald. En ja, dat was wel echt een probleem voor Strategy. Maar dan moet je wel gaan kijken naar, ja, hoe kijken we dan precies naar het probleem? En in dit geval ging dat puur over boekhoudkundige verliezen. Want ja, we keken naar de beurskoers van bijvoorbeeld het aandeel van Strategy. Dat was een probleem. En mensen waren aan het klagen over van, ja, maar nu gaan ze toch weer wat bitcoin verkopen. Maar al met al moet ik toch zeggen dat meneer Saylor het toch wel voor elkaar heeft.
1: Ja, ja. Wat interessant is, zij zijn sinds eind 2025 een dollarreserve gaan opbouwen. 5,1 miljard zit er in die pot. Vooral om dividenden te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen die hun bepaalde aandelen van Strategy hebben gekocht. Nu is er ook een nieuwe cashreserve van 1,5 miljard. En dat is een soort vrije pot, hè? Een soort vrij te besteden. Wat wil je daarmee gaan doen?
0: Als het goed is, zou dat wel gebruikt moeten worden. Ja, ik dacht dat het ging om ongeveer 1,6.
1: Ja, 1,6 miljard. Dat is allemaal wisselgeld, hè, voor meneer Saylor.
0: Voor hem zeker. En dat wilde hij toch gebruiken voor bitcoin of zelfs buybacks van zijn eigen aandelen. Ja, en dat is denk ik wel iets bijzonders.
1: Ja, dus hij kiest er echt voor om niet meer altijd bitcoin te kopen als daar geld voor is, maar een potje aan te houden. En dan op momenten dat hij geld nodig heeft, dat hoeft hij dat niet gelijk op te halen, kan hij dat gewoon uit die reserve halen en daarvan bitcoin kopen. Stel je voor, de koers daalt 15%, kan hij gelijk toeslaan.
0: Ja, ik denk dat dat wel de grootste switch is. Voorheen had je inderdaad gewoon een soort van model, nieuw kapitaal ophalen en dan vervolgens bitcoin kopen. Ja. En ik denk dat het nu echt is nieuw kapitaal, dan vervolgens kijken naar waar het hoogste rendement voor aandeelhouders volgens het management zit. En dat kan dan zijn bitcoin, cash, dividend, of in dit geval dan zo'n buyback.
3: Ja, precies. Hele opvallende koerswijziging van toch het belangrijkste, een van de belangrijkste cryptobedrijven ter wereld. Raoul, we zijn eigenlijk al door de tijd heen. We gaan zo een podcast opnemen. Met wie gaan we dat doen?
0: Ja, daar heb ik echt zin in. Dit is echt een onderwerp dat, ja, hier word ik gewoon heel blij van. We gaan zo Arnold Hubach spreken. Ja. En Arnold die heeft zich al jaren bezig gehouden met bitcoin-educatie. Dus daar willen we straks natuurlijk veel meer
1: van
0: weten.
1: Zit jij natuurlijk ook in. Hij doet het wereldwijd. Jij doet het in Nederland?
0: Ja, hij doet het wereldwijd met My First Bitcoin en hij gaat daar zo van alles over delen.
1: Hij reist de hele wereld over en wat ik ook heel leuk vind, we gaan het weer eens over El Salvador hebben. En daar is hij toch wel heel kritisch op. Het grote Bitcoinland, het belangrijkste Bitcoinland, maar eigenlijk zegt hij toch een beetje tegen ons, weet ik al, dat die hele droom van El Salvador Bitcoinland, die is een beetje voorbij en daar moeten we afscheid van gaan nemen. Dus daar gaan we het ook over hebben. Vind ik spannend. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter dus van CryptoTakkies, crypto-educatie. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
12: Van een Ierse stout en Schotse whisky tot aan Russische wodka. Achter drankenproducent Diageo schuilt een verhaal vol overnames, revoluties en beursdrama. De aandelenkoers ging de laatste jaren hard omlaag, maar kan de nieuwe CEO met de bijnaam Drastic Dave het tij keren? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
17: De Nationale Autoshow.
18: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
17: Meindert en Wouter.
19: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
18: Bijna de helft.
19: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in ons?
17: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
19: Het kwartje valt nu pas.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Straks om 4 uur in de avondspits. Onze verslaggever is in Overasselt en probeert uit te zoeken wat er vannacht precies gebeurd is. Een deel van de begrotingsplannen is gelekt. Kunnen die plannen inderdaad breed gedragen worden zoals het kabinet wil? En Friedrich Merz houdt vanmiddag een persconferentie over de gewapende drones die zijn aangetroffen op een Duits vliegveld. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Niels Heidhuis en mij, Lisbeth Staats. En het laatste nieuws lees je nu alvast op bnr.nl of in de BNR-app. BNR Verkeer.
21: Dit is Erik Evel van ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. En 2 opvallende, de A12 om te beginnen. Daarna richting Utrecht, tussen Reewijk en Woerden gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A15 Rotterdam richting Europoort, daar is de hoogte van Rotterdam-Charloes een vrachtwagen op zijn kant gekomen. Inclusief aanhanger. De parallelbaan is ook dicht en dat gaat zeker tot vanmiddag 5 uur duren. Er staat 3 kilometer file met een 1/2 uur vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Den Haag bij 83,0.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. Bij de ANWB zijn deze zomer meer aanvragen voor medische hulp uit het buitenland binnengekomen. Ongeveer 15% meer. Vaak klaagden vakantiegangers over buikklachten of infecties. Er was geen land dat eruit sprong. Misschien heeft de hitte iets te maken met de stijging van de hulpvragen, zegt de ANWB. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
25: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
24: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
25: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
24: En als je voor jezelf werkt?
25: Ook gewoon 1 factuur per maand.
24: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
3: En ik ben er ook.
4: Het is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
9: Stel je vraag in de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
11: En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
12: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
13: Dankjewel, Wouter.
12: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, we zijn weer terug in de studio van BNR.
13: Ja, na een lange zomer.
12: Na een lange zomer. Hoe was je vakantie?
13: Mijn vakantie was heel goed. Niet heel lang, 2 weken. Nog een half weekje thuis gezeten. Nu alweer een week aan het werk. Maar het is heel warm en dat vind ik eigenlijk wel lekker. En hoe was jouw vakantie?
12: Mijn resocialisatie valt me zwaar, Chris.
13: Ja,
12: ik heb een topvakantie gehad en nu moet ik weer terugkeren in de maatschappij.
13: Ja, dat vind je altijd lastig, hè?
12: Dat lukt mij niet.
13: Conformeren aan de regels van de maatschappij.
12: Nou ja, het duurt gewoon heel lang voordat ik weer op koerssnelheid ben. En ik zit dan gewoon te mijmeren en dan denk ik, dan zit ik op een kantoor of zo en dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik ben eigenlijk daar niet voor gemaakt.
13: Ben jij eigenlijk iemand die lang zou willen reizen?
12: Oh ja.
13: Echt maanden?
12: Ja, jaren het liefst.
13: En waar zou je heen gaan dan?
12: Overal. Nee, maar echt gewoon van de bergen van de Himalaya tot de steppen van Mongolië. En dan het liefst op een motor en allemaal gekkigheid. Maar goed.
13: Maar ik hoop dat je ook een beetje energie hebt opgedaan.
12: Zeker.
13: Wat gaan we ook weer doen? We gaan theater in, hè?
12: We gaan het toneel op, Chris. En dan gaan we weer gezellig samen omkleden in de kleedkamer. Wij krijgen altijd samen één kleedkamer. Hè?
13: Ja, klaag in de kleedkamer.
12: In de kleedkamer. en dan gaan we weer een reeks fantastische shows neerzetten met hele mooie gasten.
13: Ja, we hebben Jacco Jansen, Anis Boumendjal.
12: Sommigen die hadden we de vorige keer ook, maar die komen wel met een ander verhaal.
13: Zeker. En,
12: nou, het wordt weer te gek, denk ik.
13: En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.
12: Zo. Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak uit Schotland. Ben jij wel eens in Schotland geweest?
13: Nee, jij wel zeker.
12: Nee, ik ook niet.
13: Ook niet.
12: Die staat nog wel heel hoog op mijn lijstje.
13: De Schotse hooglanden wandelen en van whiskydorp naar whiskydorp gaan.
12: Toch? Nou, eigenlijk gewoon naar Edinburgh of een van die steden. En daar gewoon van kroeg naar kroeg. Dat vind ik eigenlijk ook al mooi.
13: Ja.
12: We gaan het hebben over een zaak in Schotland vandaag. Dat zei ik net ook al. En daar hebben ze een heel ander rechtssysteem. Juryrechtspraak.
13: Ja.
12: Lijkt jou dat wat als advocaat? Want ik kijk wel eens van die films of ik kijk mee. En dan zie ik een advocaat en die overtuigt dan die jury. Weet je wel, zo Matlock-achtig.
13: Ja.
12: Dat vind ik eigenlijk ook wel iets voor jou.
13: Ja, kijk, het is natuurlijk een ander vak. In Nederland heeft de advocaat toch als rol enerzijds overtuigen, maar ook anderzijds is het een hele juridische insteek. En hier moet je leken overtuigen.
12: Dat kan jij wel.
13: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar of ik het een beter systeem vind...
12: Nee, dat is iets anders.
13: Maar ja, het is natuurlijk... Ik ben vroeger ook in vervoering geraakt, hè, van Amerikaanse films.
12: Objection, Your Honor.
13: Nou, we hebben het wel vaker over gehad, ja. Hè. Met Tom
12: you
13: Cruise
12: can handle
13: en
12: the truth.
13: Jack Nicholson.
12: Ja, hoi.
13: Ja, weet je, het is natuurlijk mooi als je... Nou, ik moet ook meteen denken aan het proces van O.J. Simpson. Ja. Hè, met een jury die miraculeus werd
12: vrijgesproken. If it doesn't fit, you must acquit.
13: Precies. En juist die zaak ook maakt ook duidelijk, hè. Wat de kwetsbaarheid misschien is in juryrechtspraak.
12: Nou, je krijgt nu natuurlijk in Amerika de zaak rondom de moord op Tupac. En dan krijg je natuurlijk het hele circus krijgen we dan weer mee.
13: Ja, maar kijk, wat het mooie is, ook even los van juryrechtspraak, hè, dat valt natuurlijk meteen op.
12: Ja.
13: Maar het is het common law systeem, hè, in Schotland, net als in de Verenigde Staten. En daar moet ook het bewijs gepresenteerd worden op zitting, juist omdat er juryrechtspraak is. En dat maakt natuurlijk heel anders dan in Nederland. Dat weet je ook, hè. Hier wordt, zeg maar, ja, de rechter leest gewoon de procesverbalen voor. Je mag erop reageren, de verdachte wordt ondervraagd. En dan doet iedereen zijn plasje erover. En daar wordt het bewijs echt nog gepresenteerd op zitting. Dat maakt het natuurlijk ook als toeschouwer, ik denk zeker ook als pers, superboeiend.
12: Ja. Ja. We gaan naar de zaak, en dat is echt een hele bijzondere, net als onze gast overigens, want het is helemaal een Schotse zaak. Vier vrouwen uit Edinburgh in Schotland doen aangifte bij de politie tegen hun ex-partner. Allemaal hadden ze tussen 2003 en 2019 een relatie met de 47-jarige barber David Appleby. Volgens hen zou de man hen tijdens die relaties stelselmatig hebben mishandeld. Hij zou ze hebben geslagen, geschopt, bedreigd en gekleineerd. Een van de vrouwen raakte bewusteloos nadat hij haar zou hebben gewurgd met haar eigen ketting. En een ander zou ooit op haar hoofd geslagen zijn met een glazen fles. De aangiftes worden pas jaren nadat alles zich zou hebben afgespeeld gedaan. De Schotse kapper wordt vervolgd voor 11 aanklachten bij de Edinburgh Sheriff Court. En dan denkt de luisteraar natuurlijk, ja, oké. Okay,
13: ja, maar het belletje was een Sheriff Court.
12: Ja, wat is een Sheriff Court? Bij ons aangeschoven vandaag in de studio is officier van justitie uit Schotland, Xander van der Scheer. Xander, welkom.
14: Dankjewel.
12: We hebben dus hier aan tafel een Schotse officier van justitie die uit Nederland komt. Wat leuk dat je tijd voor ons wil maken.
14: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn.
12: Hoe kom jij als Nederlander bij het Openbaar Ministerie in Schotland terecht? Dat moet je ons even uitleggen.
13: Je werd geboren, Xander.
14: Ja. Ik werd geboren. Dat was niet in Schotland. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Ja. Opgegroeid in Haarlem.
12: Ja.
14: Daar gewoon basisschool, middelbare school. En toen daarna heb ik een jaartje in Zuid-Amerika gewoond. Als tussenjaar.
12: Ja.
14: Jezelf vinden, zoals je dat doet als 19-jarige.
13: Ja, identiteit ontdekken. Ja,
12: in hostels met heel veel bier erbij.
14: Ja, ja zeker. Daar heb ik een jaartje les gegeven als basisschoolleraar.
12: Ja.
14: In Zuid-Amerika. En toen wilde ik al rechten studeren, dat wist ik. En toen dacht ik, ik zou eigenlijk naar Utrecht gaan. Ik had me aangemeld voor Law College in Utrecht.
12: Ja.
14: En toen dacht ik, in dat Zuid-Amerika, er moet toch meer op deze wereld zijn dan Nederland.
12: Dat had ik nou ook tijdens mijn vakantie in Mexico.
14: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik stelde de terugkomst nog eventjes uit.
12: Ja.
14: En toen woonde ik toevallig in Zuid-Amerika met een Schot. En die zei tegen mij, waarom ga je niet in Schotland studeren? Het is Engels sprekend, dat scheelt, want ik sprak Engels. Als ik met een Spanjaard had gewoond, was ik niet naar Spanje verhuisd. Het zijn goede universiteiten, internationaal georiënteerd. Weet je, probeer het eens.
12: En al dus geschieden.
14: En dat, dat is nu inmiddels 12 jaar geleden. Het doet pijn als je erover nadenkt hoe oud je dan wordt.
12: Ja.
14: Maar dat is lange tijd geleden.
12: Rechten gestudeerd. En hoe ben je dan bij het Openbaar Ministerie in Schotland terechtgekomen?
14: Ik heb daar mijn bachelor gedaan in Glasgow, in de Universiteit van Glasgow.
12: Ja.
14: En daarna, als je Schots recht doet,
12: ja,
14: dan is het wel handig dat je daarna het Schotse rechtssysteem ook daadwerkelijk ingaat.
13: Ja.
14: Want anders heb je vrij weinig aan je diploma.
12: Ja, natuurlijk.
13: Ja.
14: En gelukkig heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En vond ik dat ook helemaal geen probleem. Maar daarna ga je, als je je bachelor hebt gedaan, ga je naar de advocatenopleiding doen. En word je ook advocaat-stagiair. Maar voordat je dat in de praktijk gaat doen, heb je eerst een jaartje een soort theoretische advocatenopleiding. En daarna word je advocaat-stagiair. En dat kan je ook in Schotland. Ik ben advocaat bij het Openbaar Ministerie. Dus ik ben ook niet specifiek officier van justitie. Ik ben advocaat, maar bij het OM. Maar als ik morgen mijn baan opzeg, dan zou ik straks ook bij een strafrechtadvocatenkantoor aan de slag kunnen.
12: Ah ja, oké.
14: Als advocaat.
12: En wat is nou even, want er zitten natuurlijk nu heel veel luisteraars die denken, ja, wauw, Schotland, officier van justitie. Ja. Dat is een heel ander rechtssysteem dan het Nederlandse rechtssysteem. Bij jullie zijn de rechtbanken, als ik het goed begrijp, ingedeeld in verschillende categorieën. Hè?
11: Dat klopt.
12: Hoe zit dat precies?
11: De rechtbanken zijn opgedeeld in verschillende categorieën wat betreft strafrecht. En dat ligt aan de zwaarte van de tenlastlegging. En het OM schaalt dat in. Dus wij schalen als OM in op welk niveau een zaak binnenkomt.
12: Ja.
11: Het allerlaagste is, dat heet de justice of the peace. En dat is echt voor de meest kleine verkeersdelicten.
13: Dus staarsrijden, dronkenrijden, doorroodrijden.
11: Daarna kom je uit bij sheriff court. En daar heb je een rechter, dat is de sheriff, zo heet dat. Dat is een beetje politierechter, wat ik daarvan begrijp. Het raar is natuurlijk een beetje, ik heb geen Nederlands recht gedaan.
12: Nee,
11: dus ik moet best wel vaak, denk ik, naar Christian gaan kijken. Dat om mag. Mij een beetje.
13: Dat mag.
11: om te zorgen dat ik het niet verkeerd zeg.
13: Ja, die sheriff court, die sheriff, die spreekt zelf recht. Die behandelt de zaak zelf. Dat en
12: politierechter.
13: Dus dat is eigenlijk een soort van politierechter kunnen zien. Mishandeling, winkeldiefstal, categorieën feiten.
11: Precies. En wat die verschillende lagen scheidt, is de maximale straf die je kan krijgen. Dus justice of the peace nagelaten, dat is eigenlijk een eigen categorie. De sheriff court, de meeste zaken zitten erin. Een sheriff die in zijn eentje zit, krijg je max 12 maanden celstraf. Daarna heb je de sheriff en jury. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is ook waar deze zaak behandeld is. Dus dan zit een rechter met een jury. En daar krijg je max 5 jaar.
12: Ja.
11: En daarna kom je uit bij de High Court of Justiciary, de High Court. En dat is voor moord, verkrachting, terrorisme.
12: Grootschalige
11: drugshandel. Georganiseerde misdaad.
13: Ja.
11: Ik denk dat jij daar wat vaker zou rondlopen.
13: Ik doe ook hele simpele zaken. Ja.
11: Wij bepalen waar een zaak wordt ingeschaald.
12: Ja, ja. En wat voor zaken doe jij?
11: Je begint niet meteen bij juries. Dus ik heb wel juries gedaan, dat is ook waar deze zaak over gaat. Maar het is niet zo dat als je als illeminig mannetje van je bachelor afrolt, je daar in één keer juries mag gaan doen.
12: Ja.
11: Dat wordt gewoon rustig opgebouwd. Je doet eerst advocaat stagiair en dan in Edinburgh heb ik daar gesolliciteerd op een vaste functie. En dan werk je jezelf een beetje omhoog.
12: En zou je uiteindelijk naar de High Court willen?
11: Ja, natuurlijk.
12: Ja?
11: Ja, dat is toch fantastisch.
12: Eredivisie.
11: Ja, dat is Eredivisie waar je het dan over hebt, ja.
12: Ik heb een verjaardagsvraag.
13: Oké.
12: Okay. Alexander.
13: Ik heb er al nog wel eentje.
12: Ik heb wel eens met een Schot in het café gezeten en ik verstond er echt helemaal niks van. En mijn Engels is vrij goed. Versta en spreek jij vloeiend Schots?
11: Ja, inmiddels wel. Maar dat heeft, ik woon daar nu ook al 12 jaar. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat vloeiend begreep. Toen ik landde in Glasgow voor mijn, dat mijn bachelor begon, heb ik daar eventjes gezeten en mijn vlucht landde. Ik zou daar beginnen op mijn eerste dag en ik heb een taxi genomen. 20 minuten lang met de taxichauffeur gepraat. Ik heb geen woord van die man verstaan. Ik dacht, dit is de grootste fout van mijn hele leven.
12: Ja.
11: Het heeft jaren geduurd voordat je dat echte Schotse, en de meeste mensen die ik spreek voor mijn werk, verdachten, getuigen, die spreken een wat sterker accent dan de Queen's English, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft ook wel flink wat tijd geduurd.
12: Het is een beetje knauwend. Ja, ik vind het ook wel mooi klinken, zeg ik er eerlijk bij. Het heeft ook iets heel poëtisch.
13: Als justitie natuurlijk ook die jury bereiken.
11: Zeker.
13: Dus het is wel handig.
11: Een gewone man, een gewone vrouw.
13: Hun taal spreekt ook.
11: Zeker.
13: Ben je er goed in eigenlijk?
11: De ik jury weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen.
12: Nee, okay.
11: Ik heb wel geprobeerd om ook een beetje met een Schots accent te leren praten. Als ik mezelf hoor zoals ik dat vroeger deed, dan leek ik wel een beetje op Louis van Gaal.
12: Ja, ja.
11: En dat heb ik dan geprobeerd af te leren.
12: Ja, één zinnetje in het Schots en dan gaan we verder.
11: Eén zinnetje in het Schots.
12: Ja, gewoon één klassiek Schots zinnetje horen.
13: Einde van je recitoor.
11: Ladies and gentlemen, he must be guilty.
12: Dat is wel mooi. Alexander, hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
11: De zaak komt niet bij een specifiek officier van justitie binnen.
12: Nee.
11: Politieonderzoek wordt gedaan. Als een dossier is gemaakt door de politie, wordt dat naar ons departement gestuurd.
12: Oh, dus je geeft geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland?
11: Geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland is. Misschien dat het bij grote onderzoeken wel zo is, dat er een officier van justitie of dat daar een team vanuit de OM aan de leiding staat van georganiseerde misdaad, lopende onderzoeken.
12: Ja.
11: Maar bij het niveau waar ik het over heb, sta ik niet aan het hoofd van het onderzoek. Er wordt gewoon een politiedossier aan mij gepresenteerd.
12: Ja.
11: Aan mijn kantoor.
14: dan vervolgens wordt dat voorbereid. Want het politiedossier moet vertaald worden naar hoe gaan we dit presenteren in de rechtbank. En vervolgens ben ik de uitvoerende OM-persoon, die de openbaar aanklager. Ik denk dat het
13: Maar wie bereidt het voor? Ook het OM?
14: Ja, ook het OM.
13: Dus het dossier komt bij het OM.
14: Ja.
13: Het OM gaat kijken, wat kunnen we hiervan maken, juridisch? Precies. En die stellen aanklachten op eigenlijk.
14: Precies.
13: En dan komt het vervolgens bij jou.
14: Dan komt het bij mij.
13: Ja.
12: Toen jij die zaak toegewezen gekregen hebt, wat was er op dat moment bekend? Wat las je?
14: Je krijgt een volledig politiedossier.
13: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil, hè?
12: Ja.
14: Dus ik weet eigenlijk alles al.
13: Ja. Ja.
14: Tenminste, ik weet de OM-kant, ken ik al. Ja. Want alle politiedossiers, procesverbalen, allemaal zijn bij mij al bekend.
13: Kijk, in Nederland is het zo, omdat de officier van justitie het onderzoek leidt. Als een onderzoek begint te lopen, en er worden misschien op een gegeven moment worden er mensen aangehouden, hè, en dan het onderzoek loopt dan volgens nog door, dan is die officier van justitie al meteen betrokken.
12: Ja.
13: Die gaat mee eigenlijk in de ontwikkeling van zo'n dossier en de resultaten, ja, de hele procesgang. Maar jij komt eigenlijk pas kijken op het moment dat het hele onderzoek al klaar is en, ja, afgerond is.
12: Lijkt
13: het
12: gewoon wat een advocaat heeft.
13: Je krijgt eigenlijk een kant-en-klare zaak, ja, op je bordje.
14: Klopt, ik ben gewoon aan het einde van de hele keten, krijg ik gewoon een dossier op mijn bordje gemikt.
13: Ja.
14: Zo gaat het met alle zaken.
12: En wat las je in deze zaak? Wat las je in dat dossier?
14: Ik las een zaak die al heel lang speelde. 4 verschillende vrouwen, ernstige feiten waar deze man van verdacht werd. En ook best gecompliceerd om dat allemaal te presenteren. Want nou, je moet het wel voor zometeen voor een jury presenteren. Dan moet je wel proberen om dat zo chronologisch te doen. Kijk, ik heb ook bij een sheriff gezeten. En dan hoef je het allemaal niet zo kant en klaar voor iemand te presenteren.
12: Ja, want even voor de luisteraar. De jury, dat zijn gewoon leken. Hè? Dat zijn gewoon mensen. En dan moet jij dus vertellen waarom jij vindt dat degene die dan voor het hekje staat schuldig is.
14: Dat klopt. 15 gewone mensen uit alle lagen van de maatschappij.
13: Ja, maar we hadden het eerder eventjes over het bewijs presenteren. Kijk, ik weet ook alleen maar van de Amerikaanse series, hoor. Dat jij als openbaar ministerie die eigenlijk je zaak presenteert aan de hand van de bewijsmiddelen die je hebt, van de rechercheur die de bevindingen heeft gedaan tot aan het horen van slachtoffer, forensische bevindingen die gepresenteerd worden aan die jury ter plekke in die zaal. Dat klopt, toch?
14: Dat klopt.
13: Dus op het moment dat jij zo'n dossier voor je krijgt, zo'n papier,
14: ja,
13: dan moet jij gaan nadenken, dat bedoel je denk ik, hoe ga ik dit op zitting,
14: ja,
13: in een juiste volgorde presenteren aan die jury, hè, met getuigen, misschien met rechercheurs. En,
14: ja.
13: Dat bedoel je eigenlijk,
14: ja,
13: toch?
14: Ja, dat klopt. Welke getuigen, waar begin je mee? Wat is je openingsgetuige? Wat wordt de volgorde? Welke videomaterialen, als je die hebt, welke beeldmaterialen, welke laat je zien, welke laat je niet zien? Welke experts heb je nodig? En hoe ga je dat zo kant en klaar mogelijk voor leken presenteren?
13: Ja.
14: Dus daar ben je dan op dat moment heel erg mee bezig.
13: Is het dan zo dat eerst jij aan de beurt bent als OM, ja, om die zaak te presenteren?
14: Ja.
13: En daarna de verdediging aan de beurt is om, ja, eigenlijk haar zaak te presenteren?
14: Ja, in Schotland zijn er geen opening speeches. Dus ik begin.
12: Zoals in Amerika heb je dat.
14: Precies.
12: Hè? Ja.
14: Dat doen we niet. Ik begin een zaak en dat is meestal gewoon met mijn eerste getuigen.
12: Ja, ja.
14: En dan presenteer ik de volledige, dat noemen ze de crown case. Dan, die presenteer ik. Aan het eind zeg ik, I close the crown case.
12: Je zegt het ook weer op zijn schot. Ja,
13: mooi, ja.
14: En dan vervolgens is het aan de beurt van de verdediging om dan, als ze dat willen, en dat hoeft niet, om dan verdediging, ja, materiaal te leiden.
12: Ja, dit ging dus over zaken die zich afgespeeld hadden tussen 2003 en 2019. De verdachte was David Appleby.
14: Ja.
12: Die aangiftes, wat bleek
13: er? Wat lag er tegen hem?
12: Ja, wat lag er?
14: Nou, wat daaruit naar voren kwam, was dat deze meneer ervan verdacht werd dat hij bijna elke partner die hij in zijn hele leven heeft gehad, dat hij daar huiselijk geweld tegen
13: gebruikte.
14: En dat al die 4 vrouwen, die zijn niet zelf naar de politie gegaan. Dat is op zich wel goed om te vertellen. De laatste, die is naar de politie gegaan. Dat waren feiten uit 2019. En toen heeft de politie actief onderzoek gedaan naar wie zijn exen. Daar is de politie toen naartoe gegaan. En vervolgens hebben zij aan hen gevraagd, hebben jullie ook wat te vertellen?
12: En werd ook duidelijk waarom de politie die stap gezet had? Omdat was het geweld wat tegen de vrouw die aangifte had gedaan, was dat zo ernstig geweest? Of?
14: Nee, bij een van de andere slachtoffers, dus niet de laatste,
12: ja,
14: was er al een keertje een rechtszaak geweest.
12: Aha.
14: En dat was in mid jaren 2000. En die is uiteindelijk geseponeerd door het OM, doordat zij niet is komen opdagen.
13: Niet is komen opdagen? Wie is niet komen opdagen?
14: Sorry, het slachtoffer is niet komen opdagen.
13: Ter zitting niet.
14: Ter zitting niet.
13: Dan ben je klaar.
14: Dan ben je klaar.
15: Oh ja, joh.
14: Ja.
15: Oh, dat is
14: ja.
15: ook anders dan in Nederland.
13: Ja, precies. Maar kijk, je moet natuurlijk, dat slachtoffer moet natuurlijk, dat is eigenlijk de speel van je bewijspresentatie op zitting. Dus als het er niet is, ja, dan heb je eigenlijk niks meer in handen.
15: En toen lag er een nieuwe aangifte eigenlijk tegen deze meneer Appleby. En toen heeft de politie gedacht, oh, wacht even, dan gaan we kijken of we hem nu wel veroordeeld
14: Ja, en actief onderzoek doen naar wie zijn er nog meer in zijn verleden.
15: Ja, ja. En die vrouwen die ze hebben benaderd, wat hadden die verklaard?
14: Die hebben allemaal verklaard dat meneer Appleby toch wel ernstig fysiek geweld tegen hen gebruikte. Maar ook emotioneel geweld, verbaal geweld. Dat eigenlijk vanuit elke relatie die zij hadden, of elke relatie die hij heeft gehad, ja. dat wel naar voren kwam.
15: En wat voor man was deze David Appleby? Want daar krijg je natuurlijk ook een beeld van als je zo'n dossier leest.
14: Nou, maar wij krijgen alleen het politiedossier. En dat valt me altijd op zitting, dat wij lezen één deel.
15: Ja,
14: terwijl de verdediging die leest, wij moeten alles. Alles wat wij hebben, moeten we aan de verdediging geven. Dat is disclosure.
15: Ja.
14: De verdediging kan zelf aan meneer Appleby vragen, wat is jouw kant hierin? En dat hoeven ze niet aan ons te geven.
13: Dan hebben ze uiteindelijk vier vrouwen die nou, hele lelijke dingen verklaren over deze man. Ik kan me zo voorstellen dat hij dan op een moment wordt aangehouden, hè, de verdachte, en dat hij gehoord wordt door de politie.
14: Ja.
13: Is dat niet zo wel? Of dat, wel?
14: Zeker, maar heel vaak zullen verdachten no comment zeggen tijdens een politieverhoor.
15: Zwijgrecht gewoon.
13: Ja. En zit hij dan nog vast, zeg maar, tijdens dat onderzoek?
14: Op dit moment voor deze niet.
13: Nee.
14: Soms wel. Ja. Maar in dit geval zat hij niet vast.
13: Nee.
15: Kijk, jij zegt nu eigenlijk, Sander, je krijgt dus een beetje een eenzijdig beeld. Maar kan je dat beeld dus specificeren? Van wat was nou het beeld van deze barber David Appleby?
14: Het was een meneer die best wel dominant ook was. Dat was hij ook in de rechtbank. Hij verklaarde de moorden ons, of noem je dat? Vond zichzelf volledig onschuldig. Had geen idee waar het vandaan kwam, al deze aanklachten. En zei, dit is gewoon één grote complottheorie tegenover mij. Ja. Na de Crown case heeft hij tijdens de rechtbank zelf verklaard. Toen heb ik hem ook gevraagd, waar komt dit allemaal vandaan? Ja, het is allemaal één groot complot.
15: Ja. Jij hebt de slachtoffers, heb je die ook gesproken zelf?
14: Zeker.
15: Ja. En wat vertelde zij jou?
14: Als ik een slachtoffer van tevoren spreek, dan is dat meestal mezelf even voorstellen als zijnde, ik ben officier van justitie en ik ga je zo meteen vragen stellen. Dan ga ik niet heel erg diepgaande vragen stellen over wat zij zeggen. Want ik wil niet hen beïnvloeden over wat zij zo meteen gaan zeggen. Wat belangrijk is om te beseffen is, deze vrouwen ga ik zo meteen vragen aan stellen. Dat zijn open vragen.
15: Publiekelijk.
14: Aan plein publiek voor de jury.
15: Ja.
14: En dat heet examination in chief. En daarin stel ik open vragen en met als doel om deze vrouwen of alle getuigen hun verhaal te laten vertellen. En als ik hen al van tevoren vragen ga stellen over maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan, dan kunnen zij al denken, oh, dus dan moet ik daar meer over vertellen. Dus
15: en mag dat niet?
14: Ik mag mensen natuurlijk niet trainen.
13: Beïnvloeden.
14: Maar, ik mag ze niet beïnvloeden.
13: Maar als we eventjes in een voorbereidende stadium zitten, hè, dus je hebt dat dossier, hè, alle papier, je gaat je zaak, hè, op zitting ga je eigenlijk voorbereiden. Juist omdat zij natuurlijk de speel van je zaak zijn, deze vrouwen, wil jij natuurlijk zeker weten, als ze straks op zitting, dat ze wel gaan verklaren.
15: Ja, en ook in eerste aanleg heb je natuurlijk al een keer gehad bij die andere vrouw, die was niet op komende dag. Dus je wil natuurlijk een paar dingen, kan ik me voorstellen, dat je dat zeker wil stellen.
13: Ja, precies. Hoe poets je dat van tevoren, zeg maar? Van, hey, heb ik wel vier getuigen die op zitting ook daadwerkelijk blijven staan, zeg maar?
14: Dat is lastig om dat van tevoren te toetsen. Ze hebben allemaal een, volgens mij is dat in het Nederlands proces verbaal, ze hebben allemaal een witness statement gegeven.
13: Ja, precies, in het onderzoek.
14: Ja. En dat lees ik. Als een slachtoffer of een getuige op zitting opkomt draven, maar vervolgens zegt, ik weet het niet meer, ik wil niet zeggen.
13: Ik heb geen reet van wat ik daar heb gezegd.
14: Ik heb allemaal gelogen.
13: Ja.
14: Dan zijn er bepaalde juridische middelen dat ik dat statement tegen hem kan zeggen, maar dit heb je al eerder verklaard.
13: Oh, toch wel.
14: Maar dat mag alleen als de getuige zelf fysiek aanwezig is in de rechtbank om te toetsen.
13: Ja.
14: Want dan heeft de verdediger, als ik dat zeg, en dan zal de verdediger ook nog een paar vragen hebben.
13: Als ze niet komen opdagen, dan ben je gewoon je zaak kwijt.
14: Dan wordt het buiten gewoon lastig, ja.
15: Oh, wauw, maar dat is toch ook wel, dat vind ik best wel moeilijk te bevatten. Ja. Ja. Dus als iemand tegen jou getuigd heeft, en jij kan diegene van overtuigen van, ik ga maar niet naar die rechtbank.
13: Ja.
15: Dan is het
13: dan kan het bewijs niet ter zitting gepresenteerd worden. Want ja, die getuige is er niet. En dan ben je het bokje als OM.
14: Dan ben je wel het bokje. Ja.
15: Straks in Napleiten hoor je meer over een huiselijk geweldzaak in Schotland, waar een jury beslist over schuld of onschuld.
16: Leden van de Staten-Generaal. Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat?
17: Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroomrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
21: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
20: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
23: Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan organisaties, maar organisaties moeten zich beter aanpassen aan vrouwen. Dat zegt bedrijfskundige Anne Smulders. Wat ze bedoelt met vrouwversterkend werkgeverschap en wat het oplevert, hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
25: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
26: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
27: Straks om 4:00 in de avondspits.
28: Onze verslaggever is in Overasselt en probeert uit te zoeken wat er vannacht precies gebeurd is. Een deel van de begrotingsplannen is gelekt. Kunnen die plannen inderdaad breed gedragen worden zoals het kabinet wil? Een persconferentie van de Duitse regering vanmiddag over de gewapende drones die gevonden zijn op een Duits vliegveld. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4:00 met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. En het laatste nieuws lees je nu alvast op bnr.nl of in de BNR-app. BNR
29: Verkeer. Dit is Erik Evers van AB Verkeersinformatie. Twee opvallende files op dit moment. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtwagen met pech, kost je een kwartier. En op de A15 Rotterdam Europoort. Daar is bij Rotterdam Charloes een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen op zijn kant terecht is gekomen. De parallelbaan is zeker tot 5:00 dicht. Vertraging 30 minuten. En de snelheidscontrole op de A6 Muiden-Emmeloord bij 83,5.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 3:30.
31: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. Bij de ANWB zijn deze zomer meer aanvragen voor medische hulp uit het buitenland binnengekomen. Ongeveer 15% meer. Vaak klaagden vakantiegangers over buikklachten of infecties. Er was geen land dat eruit sprong. Misschien heeft de hitte iets te maken met de stijging van de hulpvragen, zegt de ANWB. De Noorse koning Hakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Hakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
5: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Morgen om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
30: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
15: Je bent weer terug bij Napleiten met de Schotse officier van justitie Sander van der Scheer.
13: Hoe had jij deze zaak ingedeeld? Want je hebt 4 verklaringen van vrouwen, dus je gaat die 4 getuigen horen, neem ik aan.
14: Ja.
13: Qua voorbereiding.
14: Ja.
13: Wat had je nog meer aan bewijs?
14: Ik had politieagenten die ook geholpen hebben met het onderzoek. En eentje daarvan, dat was de rechercheur die ook dat proactieve onderzoek had gedaan naar hoe is deze zaak, waar hebben we deze vrouw vandaan getrokken? Want ik was al bezig met anticiperen. Wat gaat de verdediging zeggen? En die zal ongetwijfeld zeggen, complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen om mij een zwarte naam te geven, bla, bla, bla. Maar op het moment dat ik dan op zitting leid dat de rechercheur proactief naar deze vrouw is toegegaan en dat zij niet naar de politie zijn gegaan, maar dat de politie hen heeft gevraagd, je bent een ex-partner, wil je iets verklaren? Dan wordt hun argument van dit is een complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen, zijn elkaar gebeld en gezegd, we gaan allemaal liegen over meneer Appleby, wordt een stuk minder overtuigend voor de verdediging.
15: Ja.
14: Dus politieagenten en ook medisch personeel.
13: Letsel hadden gezien.
14: Jij moet het voor de verdediging.
15: Ja.
14: Dus politieagenten en ook medisch

0: prijs of weet ik veel wat.
1: Je zegt, de jury is de master of the facts. En de rechter is de master of law.
2: Master of law.
1: Maar kijk, schuldig en onschuldig met een juridische aanklacht bevat in feite natuurlijk ook een juridisch oordeel. Eventjes heel simpel gezegd. Ja. Je kunt een feit complex bewezen achten, ook in Nederland. Maar dan moet je nog wel kwalificeren naar een strafbaar feit. Welk strafbaar feit is dit dan? Doet de jury dat ook? Of iets doodslag of moord is, of zwaar mishandeling, of lichte mishandeling?
2: Ja, na de Crown case en dan de defense case, dan doen wij speeches. En aan het eind, de OM en verdediging, aan het eind van de twee speeches doet de rechter, geeft dan de juridische achtergrond die de jury moet toepassen tijdens hun beraadslaging over of iemand schuldig is. Ja. En daar valt dus ook, als het een moordzaak zou zijn, dit is wat moord is, dit is wat doodslag is. En het is aan jullie om dan te bepalen wat dat is.
1: Die jury is extreem belangrijk.
3: Heel erg belangrijk. En dan vraag ik me altijd af, hoe wordt die jury dan gekozen?
2: Random. Wat er gebeurt is, een zaak start op maandag. Dus deze zaak, stel, hij start op maandag. Dan komen we op maandagochtend allemaal bij elkaar. Verdediging, verdachte, OM, rechter. En dan moet iedereen van tevoren zeggen, zijn we er klaar voor? Als wij zeggen om 10:00 ochtends op maandag, ja, we zijn er klaar voor, dan gaat op dat moment de rechtbank potentiële jurymensen bellen om te kijken of zij 2 weken lang beschikbaar zijn.
1: En dat potentiële jury, wie zijn potentiële jurymensen? Iedereen?
2: Iedereen die mag kiezen bij verkiezingen.
3: Ja. Iedereen met stemrecht?
2: Iedereen met stemrecht.
3: Oké.
1: En dan krijg je een belletje.
2: Ja. Bent u beschikbaar voor de komende 2 weken?
3: En wat als je zegt nee?
2: Dan moet je met een goede reden komen, waarom niet? Het is je
3: public duty. Ik moet gewoon werken en ik heb morgen een afspraak. Ik moet nog naar een sportschool.
2: Ja, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waarom mensen niet kunnen. Een medische ingreep of als mensen op vakantie gaan, gaan we ze niet weerhouden van op vakantie gaan. Op het moment dat jij zegt, ik heb werk, je werkgever moet jou hiervoor vrijgeven en je doorbetalen.
3: En wat als je zegt, ja, maar ik ben zzp'er, als ik niet, ik ben schilder en als ik niet kom schilderen, krijg ik niet betaald.
2: Je kan een bepaalde vergoeding krijgen, geloof ik. Okay. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik werk zelf niet bij de
1: rechter. Die zal niet hoog zijn.
2: Dus
1: dat is gewoon je burgerlijke plicht eigenlijk. Ja. Net zoals stemmen. In
3: ja. Wow, ja. Die jury. Ja, ik heb een vriend die woont in Amerika en die is wel eens benaderd voor die jury duty. Die zei ook van ja, het is best wel even dat je denkt.
1: Okay.
3: Hij vond het ook wel interessant om zitting te nemen. Maar hij dacht wel van wauw, hoeveel tijd gaat dit eigenlijk kosten? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan hebt.
2: Zeker. Dus maar wij geven van tevoren aan hoe lang een zaak ongeveer duurt.
1: En hoeveel juryleden heb je?
2: 15.
3: En hoe worden die dan gekozen?
2: Nou, als wij allemaal zeggen we zijn er klaar voor, dan gaat de rechtbank gaan bellen, lijst met potentiële juryleden opbellen. En dan om 2:00 op die maandag komen we allemaal weer bij elkaar. En dan komt er in een soort glazen bol, als een soort lingo bol, zitten al die namen met nummertjes van potentiële juries. En dan de rechtbank, meneer staat erop en die zegt jury number one. En dan
3: een soort loterij van de FIFA, zeg maar.
2: Wouter Lauwmans, ja, nummer 1.
1: Balletjes.
3: Ja. Oh, wauw.
1: Ja, dus je kan niet selecteren zelfs, als je in Amerika
2: Nee, zeker niet. En wij kunnen ook bijvoorbeeld niet, wat je vaak ziet in Amerika, dat je zegt, nou, maar wij willen graag minder witte mannen van 50 erin hebben, dus jij moet weg. Ja. Dat mogen we allemaal niet doen.
1: Okay. Nee, er worden gewoon balletjes getrokken en dat zijn de juryleden. Ja.
3: Superboeiend, hoor, die juryrechtspraak. We gaan er in pro forma nog verder over praten. En dan praten we ook over de misdaad in Schotland. Luister die aflevering via bnr.nl/proforma. Dus die jury die is op een enig moment de glazen bol is daar en dan kan de zaak van start.
2: Normaal gesproken kan de zaak dan van start, inderdaad. De juryleden worden dan op de maandagmiddag teruggebeld. Er worden altijd 15 gekozen met 5 of 10 reserves. Ligt een beetje aan wat de zaak is. En vervolgens wordt je verteld, dinsdagochtend opkomen draven om 10:00 ochtends.
3: En wat als je niet komt?
2: Dan kan de rechtbank jou in contempt of court. Ik kijk even naar Christian.
3: Ja, minachting van het Hof.
1: Ja, minachting van het Hof.
2: Kan je boete verkrijgen, kan je een strafblad verkrijgen.
3: Oh, wauw. Ging dat nu ook zo? Of was er nog allemaal gedoe? Want ik kan me voorstellen, 15 mensen die toch ook nog even erbij moeten komen. Ik denk hier, Chris, aan de verkeerstoren van de rechtbank Amsterdam.
1: Ja, die planning gaat een stuk lastiger.
3: Dat is een heel geplan. Dus,
2: dat is een heel geplan. Bij deze zaak ging dat niet helemaal goed. Op dinsdagochtend waren er 15 juryleden aanwezig en 10 reserves. En 11 mensen van die 25, die zeiden allemaal om bepaalde redenen, ik kan niet, ik heb een bruiloft, ik heb een vakantie, ik heb een medische ingreep, bladibladibla.
3: Ja.
2: Wat dus inhield, normaal gesproken, als je 15 juryleden zegt er wel eens eentje, ik kan niet, want ik heb een medische ingreep, oké, dan worden die geëxcuseerd en dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. En nu hadden we 11 mensen die niet konden, die ook allemaal door de rechter dan geëxcuseerd worden.
1: Dat en toen, te weinig.
2: Dan heb je er te weinig, heb je er 14. En dan kan je niet van start. Dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen.
3: Mijn God.
1: De volgende dag. En had je toen wel een jury?
2: Toen hadden we wel een jury.
1: Was jij in deze zaak blij met de jury en waarom of waarom niet?

0: Om heel eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk niet zo erg.
1: Oké. Okay.
0: Het is 15 personen. Het enige wat ik opschrijf is of ze man of vrouw zijn. Maar jij hebt er toch geen invloed op. Dus je kijkt wel een beetje wat voor vlees heb je in de kuip. Maar omdat ik er geen invloed op heb, moet je het er gewoon mee doen.
1: Ja.
0: Dus ik weet ook niet meer buitengewoon veel van deze specifieke jury.
1: Nee.
2: Maar heel even voor mijn beeld.
0: Ja.
2: Ga jij dan in deze zaak, loop jij dan ook naar de jury toe en ga je de jury ook echt toespreken? Net zoals op de televisie.
0: Voor mijn eindpleidooi wel, ja. Dan sta ik pal voor ze. En dit in de ogen, ik ze aankijk. En dan doe je, dat zijn ook de meest spannende momenten.
2: Maar als jij ziet wie er in die jury zit, pas je dan je verhaal nog aan? Of heb je gewoon zoiets, this is my story, I'm gonna run with it?
0: Nee, ik pas mijn verhaal niet heel erg aan. Je weet ook niets van deze mensen. Dus ze kunnen eruit zien als zijnde
3: heel redelijk.
0: Heel redelijk. En het zijn allemaal schoften. Dat kan. Je weet ook niet of je je toon moet aanpassen. Als je die rabbit hole doorheen gaat aanpassen. Wie weet of wat ze willen.
1: Ja.
0: Dus nee, daar pas ik het meestal niet heel erg op aan.
2: Neem ons eens mee naar die eerste momenten dat jij in deze zaak begon met bewijs presenteren. Hoe ging dat?
0: Ik begon met slachtoffer nummer 1.
2: Ja.
0: Ik heb geprobeerd om het zo chronologisch mogelijk te doen. Dus ik had de 4 slachtoffers. Maar ik had dus ook steunbewijs van medisch specialisten en politieagenten. Wat ik niet wilde, was dat ik eerst de 4 slachtoffers deed. En dan vervolgens daarna dat steunbewijs, dat toch echt voor een jury minder makkelijk hapbaar is.
2: Ja.
0: Dan na een tijdje zijn ze alweer een beetje vergeten wat slachtoffer nummer 1 zijn. Dus ik moest wel zorgen dat ik alles chronologisch mogelijk presenteerde, zodat de jury er ook nog een beetje bij.
1: En dat je eindigt met de klappers.
0: Dat
1: is natuurlijk ook gewoon een kwestie van overtuiging.
2: En slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
0: Dat is de eerste in de tijd.
2: Ja, oké.
0: Dus dat is degene uit 2003.
2: Ja.
0: Daar begon ik mee. En mijn taak is om haar verhaal te laten vertellen.
2: En lukte dat?
0: Ja, dat lukt uitstekend. Alle 4 de vrouwen, die spraken buitengewoon duidelijk, ook met emotie, maar heel duidelijk over wat hen was aangedaan. Met een kracht. Weet je, als je erover nadenkt, dit is 20 jaar geleden, om dat weer op te moeten rakelen nadat je al dacht dat je er overheen gestapt was. Dan wordt er aangebeld door de politie en het dan nog een keertje naar de rechtbank. Ik vond dat ze het allemaal fantastisch deden. En dan wordt mijn taak zoveel makkelijker.
2: Je zegt emotie. Dat is een heel belangrijk gegeven natuurlijk. Zeker. In het overtuigen van een jury.
0: Ja.
2: Is dat als iemand staccato een verhaal vertelt, of iemand vertelt een snikkende verhaal, dat maakt nogal uit natuurlijk.
0: Zeker. We hebben ook wel eens dat mensen inbellen, omdat ze in het buitenland zijn. En dan worden ze gewoon op een tv-scherm de rechtbank in gebeamd, zeg maar. En dan merk je dat je wel een stuk persoonlijk emotie dan meestal mist.
2: Ja, ja. Dus
0: mijn voorkeur is wel altijd mensen daadwerkelijk in persoon naar de rechtbank laten komen. En ja, als vrouwen dan vertellen over wat hen is aangedaan en dat kraakhelder en met af en toe wat emotie vertellen, dan wordt mijn baan buitengewoon
1: gemakkelijk.
0: Gemakkelijk.
2: En kijk jij dan ook hoe de jury reageert als die vrouwen, als die getuigen zo emotioneel zijn?
0: Soms. Hoe je het moet zien is de rechtbank, ik sta naast de jury.
2: Ja.
0: En dat doe ik ook bewust. Zeg maar, die zitten in een soort grote bak met allemaal stoelen. Ik ga naast hen staan.
2: Ja.
0: Want als ik kan horen wat de getuige, die rechtbank is best wel groot. Als ik kan horen wat de getuige zegt, kan de jury het ook horen. In plaats van dat ik een soort fluistergesprek ga hebben en een half uur later een jurylid een beetje zijn hand in de lucht steekt. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet van begrepen dat je het allemaal weer overnieuw moet doen. Dus omdat ik ernaast sta, ga ik niet elke keer specifiek in mijn hoofd draaien.
2: Doe je dan ook een strafeis in deze zaak?
0: Nee. Wij doen nooit strafeisen.
2: Oh?
0: Nee. Onze taak is om
2: guilty or not guilty.
0: Guilty or not guilty. En daarna houdt onze taak op.
1: Ja.
2: Heeft hij het gedaan, lieve mensen? Ja of nee? Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag.
1: Had de verdediging nog wat in te brengen?
0: Ja. Nadat ik dus al mijn getuigen had geleid, is het aan de verdediging. Ze hoeven geen zaak te presenteren. Maar weet je, er ligt best wel wat tegen deze meneer. 4 vrouwen, onafhankelijk door de politie benaderd. Dan kan je besluiten om het niet te doen. Maar ik snap dat deze meneer zei, ik wil ook wel mijn verhaal vertellen. Want anders staat er helemaal niks tegenover. Dus hij heeft inderdaad ook zijn verhaal verteld. Dat is wel spannend, want dan is er ook voor mij de gelegenheid om er dan een kruisverhoor aan te hangen.
2: Ja, heb je dat gedaan?
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de prachtigste aspecten van mijn baan. Dat hij daar een verhaal op hing van het is allemaal een complot en bladibla. Ik heb niks gedaan.
1: Dan ga je trillen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan ga je vragen, van, nou, er liggen hier zoveel aanklachten, zoveel vrouwen die dit allemaal tegen jou hebben verteld. Dan moet jij wel de meest ongelukkige persoon op deze aardbol zijn. Wil dit allemaal toeval zijn? Want dat is een beetje wat jij vertelt. Het is een complot. Waarom? Dat kon hij niet echt duidelijk maken. Is het dan toeval? Nou, dat wist hij ook niet precies. Dus dan ga je wel een beetje zagen, ja.
2: Dan bijt je even door.
0: Ja, dan bijt je even door, ja.
2: En als je dan ziet dat die verdachte, dat hij een beetje ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven, omdat je, geef je dan extra gas?
0: Het ligt een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de verdachte. Als het best een timide persoon is, dan moet je er niet keihard overheen gaan lopen schreeuwen. Want dan kom ik als OM
3: lelijk over.
0: Kom ik lelijk over. Ja. Maar deze meneer, nou, was niet op zijn mondje gevallen. Dus die wist ook wel wat te vertellen. Dus dan is het voor mij ook makkelijker om daar wat harder tegen in te gaan. Ja. Ja,
1: het is ook beeldvorming, hè? Eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Daar gaat de jury beslissen. Ja. Hoe gaat dat?
0: Na de speeches en dan de rechter die het juridische kader uitlegt. En dan gaan zij, alle 15, gaan ze naar de jurykamer. En daar zitten ze. En er mag ook niemand bij. Daar is ook niemand die dat gesprek leidt. Ze moeten dat alle 15 zelf doen. De rechter zegt wel tijdens juridische kaders uitleggen van, het is handig dat jullie een soort voorman of voorvrouw kiezen die het gesprek leidt. En dat is ook degene die, als jullie tot een beslissing zijn gekomen, als jullie terugkomen, dat dan de rechter vraagt, have you reached a verdict? En dat die persoon dan opstaat en dan zegt ja. Maar daar zit voor de rest niemand bij. En als ze tot een beslissing zijn gekomen, dan drukt ze op een belletje. En dan gaat er in een kamertje achter gaat er een belletje. En
2: dat, schitterend.
0: En dan dat houdt in dat er een verdict is.
1: En wat moeten ze precies beslissen? Moeten ze alleen maar zeggen guilty, not guilty? Of moet het ook nog gemotiveerd worden?
0: Nee, het hoeft niet gemotiveerd te worden. Het is guilty, not guilty per aanklacht. Dus in deze zaak waren het er 11. Ja. En dan kunnen ze ook nog, een bepaalde aanklacht kan zijn, je hebt hem geschopt en je hebt hem geslagen. En dan kan de jury beslissen guilty of not guilty. Maar we verwijderen geslagen als ze denken dat dat niet
2: gebeurd is.
0: Dat het niet gebeurd is.
1: Ja, en van de 15, hoeveel heb je er nodig voor een veroordeling?
0: Toen der tijd, het is inmiddels veranderd, maar toen der tijd was het er 8.
1: Van de meerderheid.
0: Dus gewoon meerderheid.
1: Ja. Ja. En nu heb je
0: er 10 nodig.
1: 10 nodig.
2: Hoe lang duurt het juryberaad?
0: Het duurde best lang. Oh. Ik denk dat het 1,5 dag heeft geduurd.
2: Daar ga je natuurlijk ook van alles van afleiden. Denk je van, als je er zo lang over na moet denken, heb ik het dan wel goed gedaan?
0: Ja, zeker. Toen ik begon met juries, ga je heel erg denken van, maar wat duurt het lang? Als ze te snel zijn, dan ga je daarover nadenken. Als het te lang duurt, dan ga je erover nadenken. Dat is wel echt een mentaal proces wat je doorgaat. En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
2: Wat hoorde David Appleby?
0: David Appleby hoorde guilty keer 10.
2: Zo?
0: Ja. Eentje was niet, dat was een aanklacht van dat hij een van de 4 van een trap geduwd had bij een treinstation.
2: Oké. Okay. Heb jij dan gelijk al het idee van, oh, dan heb ik mijn werk goed gedaan?
0: Het is soms lastig om te zeggen of ik mijn werk goed heb gedaan. Ik denk dat het te maken had met het feit dat mijn getuigen zo kraakhelder en goed hun verhaal hebben gedaan.
2: Dan, is het,
0: dan
2: dus,
0: is het aan mij, ja, dat, ik ben slechts een medium om dat dan een beetje te leiden.
2: Ja, only the messenger. Ja. In die zin, dan gaat de rechtbank daar nog beslissen over van wat dan uiteindelijk de straf wordt, toch?
0: Dat klopt.
2: Duurt dat dan ook zo lang?
0: Wat er meestal gebeurt is dat er dan achtergrondrapporten opgemaakt worden. Dus de verdachte moet dan met sociaal werk en met een psycholoog gaan praten en om ook wat achtergrondinformatie van hem uit te vinden. En vervolgens, 2 weken later komt dan de strafuitspraak.
2: En wat werd het?
0: 5 jaar.
2: 5 jaar.
1: Het maximale, toch?
0: Maximale.
1: Voor dit,
0: ja.
1: En is het dan zo, hè, op het moment dat de jury zegt guilty,
0: ja,
1: de rechter moet gaan beslissen over de straf en er worden rapporten opgemaakt, zoals je dan net zegt, dat er al een soort van hearing komt waarbij jij ook namens het Openbaar Ministerie kan zeggen dat jij zegt, nou, hij is nu guilty verklaard.
2: 5 jaar.
1: Ik wil 5 jaar en die rapporten die stellen er niks voor, of werkt dat niet zo?
0: Nee. Daar heb ik vrij weinig meer mee te maken. Ja. Wat wij wel doen is dat er dan de slachtoffers kunnen slachtofferverklaringen opschrijven. Die presenteer ik
1: aan de rechter.
0: Aan de rechter.
1: Ja.
0: Zodat ze dat kunnen meewegen in de strafmaat, als dat zo is. Maar voor de rest is het volledig aan de rechter wat de strafmaat wordt. Daar heb ik voor de rest niets meer mee te maken. Het kan zijn dat als wij het buitengewoon laag vinden, kijk, als hij met een boete was weggekomen na 10 keer guilty, dan kunnen wij een hoger beroep. Maar voor de rest hebben wij daar geen werk meer.
1: Nee.
2: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, mooi. Ja, het is een heel ander systeem, hè?
2: Ja.
1: Echt een heel ander systeem. Ja. Ja.
2: Hiervoor zei je, Sander, ook dat je wel eens naar napleiten luistert. Kijk, wij verbazen ons nu natuurlijk een beetje over het Schotse rechtssysteem. Maar heb jij ook die verbazing ten aanzien van het Nederlandse rechtssysteem wel eens? Dat je denkt, hoe werkt dat nou, joh?
0: Nou, verbazing minder. Ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ja. Op de een van, ja, ik heb natuurlijk geen recht gestudeerd, maar je krijgt er best wel veel van mee.
2: Ja.
0: Ik verbaasde mij heel erg in Schotland over juryrechtspraak.
2: Ja.
0: Aan het begin dacht ik ook, ik weet nou niet of dit het juiste systeem is. Maar omdat ik er nu al best wel lang ook in werk, ik vind er buitengewoon mooie aspecten aan zitten. Bijvoorbeeld dat er gewoon leken bepalen. En dat zorgt er ook wel voor dat de rechtspraak midden in de maatschappij blijft staan. Aan het begin van zo'n juryzaak, dan de rechter heet iedereen welkom en dan zie je iedereen een beetje zitten. Oh god,
2: Zit ik hier?
0: Ik heb hier echt helemaal geen zin in.
2: Normaal gesproken had ik lekker onder de zonnebank gelegen. En dan zit ik hier, ja.
0: En aan het eind, ongeacht wat de uitspraak is, bedankt de rechter altijd de jury voor hun tijd. En dan zegt ze ook altijd, elke rechter doet dat, ik hoop dat jullie wat hebben meegekregen van hoe het rechtssysteem werkt. En ik kijk altijd naar de jury op het moment dat ze, zeker als ze hun uitspraak doen. En allemaal knikken ze aan het eind. Ja, ze hebben wel wat opgestoken van hoe rechtspraak werkt. En ze hebben er actief in bijgedragen. En dat vind ik best een mooi aspect.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Want de meeste mensen die bij mij in ieder geval door de strafrechtketen heen gaan, zijn niet mensen die een universitaire opleiding hebben genoten of met een zilver lepel geboren zijn. En dat je dan normale mensen hebt die daar een groot deel van uitmaken, vind ik eigenlijk een buitengewoon aspect.
2: Ja, ik vind het wel mooi om dit te horen eigenlijk. Ja, denk ik ook wel, Chris. Want in Nederland hebben we natuurlijk altijd wel zoiets. Ons rechtssysteem is het beste. Hè? Ja. Er wordt ook altijd wel een beetje.
1: Er
2: zijn
1: nog wel vragen over, hoor. Maar dat doen we in pro forma.
2: Maar er wordt ook wel zo'n beetje zo bij juryrechtspraak. Ja, dat is een beetje ouderwets. En, weet je wel. Maar nu ik Sander dit zo hoor zeggen.
1: Er zit een pluspunt aan.
2: Ja, toch? Ja. Dat je dus als elke stemgerechtigde burger, dat je opgeroepen kunt worden en dat je dus mee moet doen in zo'n strafproces. Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel iets.
0: Ja. En het is ook zo dat bij de politierechter, het huistuin- en keukenmisdaad, daar hoeven mensen niet voor op te komen draven. Nee. Dus het is meestal wel
2: serieus.
0: Serieus. En dat merk je aan mensen, dat ze daadwerkelijk, dat ze beseffen, ik zit hier wel voor iets. Ik zit hier niet omdat iemand voor 10 euro bij de Albert Heijn heeft gepikt. Nee. Naarmate zo'n strafzaak vordert, merk je dat mensen daar steeds meer in zitten.
2: Ja.
0: En dat is ja, die actieve dynamiek van zo'n strafzaak is echt prachtig.
2: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Sander?
0: Met veel voldoening. Het was juridisch buitengewoon lastige kluif. 11 aanklachten, 4 verschillende slachtoffers. Met bewondering naar hoe de slachtoffers hun verhaal hebben gedaan. En ik denk uiteindelijk het juiste resultaat van de jury. Dus wat dat betreft, een van de hoogtepunten die ik tot nu toe in mijn carrière, mijn nog prille carrière, mogen meemaken.
2: Ja. Sander van der Scheer, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio vanuit Schotland helemaal.
0: Yes, dankjewel.
2: In de nieuwste aflevering van Proforma, die zondag online komt, kan je meer horen van Sander over misdaad in Schotland en over juryrechtspraak. Luister via bnr.nl/proforma. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
4: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
5: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
6: Dankjewel.
5: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
7: En waar gaan we het over hebben, Hans?
8: Large language models. Zoeken in digitaal bereik.
7: Zoeken in digitaal. Ja, precies. Digitaal zoeken. Want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
8: Dat klopt. Ja. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
7: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
4: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
10: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Nu in de BNR-app.
17: Begroting is gelekt, AOW-bezuiniging geschrapt, belasting hogere inkomens omhoog. Rusland verdrievoudigt de productie van explosieven, toch blijft Noord-Koreaanse hulp nodig. Spaanse voetbalsters mogen gratis hun eicellen laten invriezen. Deze verhalen en het laatste nieuws, bijvoorbeeld uit Overasselt, vind je nu in de BNR-app.
18: Bij de ANWB, Erik Evengroen. Erik, problemen bij Rotterdam vanmiddag?
19: Even geleden al een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort, de hoogte van Rotterdam-Charloos. Die is daar op zijn kant terechtgekomen, inclusief de aanhanger. De parallelbaan is dicht. Dit gaat zeker tot 5:30 duren. Er staat inmiddels 4 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Dan ook een ongeluk op dezelfde A15, maar dan richting Gorkum, de hoogte van Sliedrecht. Hier staat 5 kilometer met 1 kwartier oponthoud. En vervolgens valt nog op de A27 Almere richting Gorkum bij knooppunt Net een ongeluk. De rechterreis is ook dicht. Vertraging 20 minuten. En een snelheidscontrole tenslotte op de A30 Barneveld richting Ede bij hectometerpaal 16,4.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Bij het paleis in Oslo staat een rij mensen die afscheid wil nemen van koning Harald. Dat kan sinds het begin van de middag. Bezoekers moeten eerst door een veiligheidscontrole en foto's maken is verboden. De uitvaart van Harald is volgende week woensdag en zijn zoon Hakon volgt hem op. Hij heeft vanmiddag de eed afgelegd. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De AEX staat 0,3% in het rood op 1103 punten momenteel. CVC Capital is de grootste daler, 3,1% naar beneden. Grootste stijger SBM Offshore, 2% omhoog. De Dow Jones op dit moment 0,4% in het rood.
3: De Prinsjesdagplannen die zijn direct na het akkoord eigenlijk uitgelekt. 2 weken voor Prinsjesdag. De AOW-bezuiniging is geschrapt. Belasting op hogere inkomens gaan omhoog. Toch is de oppositie alles behalve blij. Daar horen we zo meteen het laatste nieuws over van onze politiek verslaggever Leendert Beekman. En we gaan naar Overasselt, waar nog steeds een grote politieactie aan de gang is.
21: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
22: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
23: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
23: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
25: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
26: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: Je hoeft niet altijd te luisteren.
28: Behalve misschien naar onze podcast.
27: Allemaal in de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
18: Het is dinsdag 1 september en dit is het nieuws om mee thuis te komen. En goed dat je luistert, want het is een volle nieuwsdag. Met de grote schietpartij in Overasselt vannacht. Onze verslaggever is er sinds vanochtend. Lijkt om een ruzie rond een gestolen partij cocaïne te gaan. Nou, straks vragen we hem wat er nu precies duidelijk is. Het is ook de dag dat de begrotingsplannen gelekt zijn, althans een deel ervan. Op het eerste gezicht lijkt het kabinet te mikken op de steun van PRO. Een deel van de bezuiniging op bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid is weggestreept. En Niels, weet jij wat een landelijke vaccinatie tegen gordelroos kost? Staat ook in die plannen?
29: Nee.
18: 400 miljoen euro.
29: Oh, dat is best veel.
18: Ja, nou, meer details straks van onze man in Den Haag. En er is nieuws uit Duitsland. De regering spreekt zich vanmiddag uit over die gewapende drones die eerder zijn aangetroffen op het vliegveld van Leipzig. En we moeten het over de schrikkelseconde hebben. Dat allemaal zo. We beginnen in Den Haag.
3: Ja, we kunnen geen schrikkelseconde meer wachten om naar Leendert Beekman te gaan. Oppositiepartijen reageren namelijk kritisch op de Prinsjesdagplannen, voor zover die zijn uitgelekt inmiddels. Pro-leider Jesse Klaver zegt totaal niet onder de indruk te zijn van de beleidsaanpassingen die het minderheidskabinet in de begroting wil doorvoeren.
0: Op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald. Hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden. En hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
3: Het kabinet gaat in de begroting volgend jaar de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid dus deels terugdraaien. Verder wordt de geplande verhoging van het eigen risico een jaar uitgesteld. En het kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. Goed, er is wat zoet, maar kennelijk ook nog wat zuur, Leendert Beekman. Klaver zegt dat dit vooral het vooruitschuiven van plannen is. Heeft hij een punt?
1: Daar heeft hij deels gelijk in. Als we bijvoorbeeld kijken naar de WW, de werkloosheidsuitkering. Is het plan om de maximale uitkeringsduur te halveren van 2 jaar naar 1 jaar. Nou, dat is nu uitgesteld naar 2029. De verhoging van het eigen risico is ook 1 jaar uitgesteld. Maar niet alles is uitgesteld. De AOW-plannen, 2,8 miljard. We wisten natuurlijk al dat het in de la zat, of waar vuilbrief de minister het ook gestopt had. Want dat was elke keer een andere metafoor. Maar het is nu echt van tafel geschrapt. En er gaat ook een streep door het verlagen van het maximum dagloon. Dat zou max met 30% omlaag kunnen gaan. En daarvan zegt het kabinet nu, dat gaan we niet doen.
3: Nee, dus dat is toch een aantal voorgenomen bezuinigingen die het kabinet eerder wel had, die nu voorlopig in elk geval van tafel zijn.
1: Moet ik daarbij ook zeggen dat alleen de verhoging van het eigen risico voor de begroting van volgend jaar ingepland stond. Maar als we het over de AOW hebben, maar ook over de WW en de WIA, waar dat maximum dagloon een belangrijk onderdeel van was. Mm-hmm. Ja, dat zat sowieso in latere begrotingen. Dus ook daar zou je nog kunnen zeggen, problemen die nog niet op tafel lagen voor volgend jaar zijn nu nog wat verder weggeparkeerd. Maar ja, ze moeten met de sociale partners wel tot een oplossing gaan komen.
3: Maar nou zegt Klaver ook, er gaat, omdat er dus nog niks in box 3 is geregeld, gaan er miljarden naar mensen die al vermogen hebben. Hoe zit dat dan?
1: Nou, wat hij zegt, de box 3-wetgeving, zoals dat nu bij de Senaat ligt, is geschrapt van tafel. Dat is de wet werkelijk rendement. Er is natuurlijk heel veel om te doen geweest. Ja. Ook dat klopt niet helemaal. Deels klopt dat. Het is namelijk nog niet weg. Het wordt niet in de prullenbak gegooid. Ook dat gaat geparkeerd worden. Dat betekent, het zou eigenlijk direct na de zomer, dus nu, ongeveer zou het behandeld gaan worden door de Senaat. Mm-hmm. Die behandeling, dat gaat nog niet gebeuren. Er zou ook een novelle, een reparatiewetje, zou er op de wet werkelijk rendement naar de Tweede Kamer gaan. En dan vervolgens ook naar de Eerste Kamer van staatssecretaris Ehrenberg. We horen nu dat, van mijn bronnen vertellen me dat die novelle er niet meer gaat komen.
3: Oh.
1: Ja, en wat gaat er dan wel met die wet werkelijk rendement gebeuren?
3: Ja.
1: Dat zou een raamwerk moeten gaan worden voor nieuwe wetgeving, of nieuwe. Ja, met dat raamwerk dan niet nieuwe wetgeving, maar hij wordt uitgekleed. En zou dan mogelijk in een andere vorm weer opgetuigd moeten worden. Maar voorlopig wordt het in ieder geval in de Senaat niet behandeld.
3: Maar met andere woorden, er komt een nieuw plan voor box 3. Want er moet iets gebeuren, aangezien de rechter eerder heeft gezegd, zoals die heffing nu plaatsvindt, dat ging dan over een fictief rendement. Dat kan niet meer, toch? Dus dan moet er iets voor in de plaats komen.
1: Er moet überhaupt nieuwe wetgeving gaan komen. En het plan was om dat te gaan doen voor 2028. Dat is al heel krap. Op het moment dat je dat nu gaat uitstellen, die behandeling daarvan, en met niet een nieuw voorstel gaat komen, maar met een de wet zoals die nu ligt, alleen helemaal uitgekleed en opnieuw weer opgetuigd. Ja, dan ben je wel weer een tijdje verder. En wat gebeurt er dan? Ja, dan ga je verder met de tegenbewijsregeling zoals die er nu is. Dat werkt ook met een forfaitin rendement. Maar dat kost wel geld. De tegenbewijsregeling kost de schatkist naar verwachting zo'n 2,5 miljard per jaar. Totdat er geen alternatief is. Dus daar zit het kabinet zometeen wel mee in de maag, maar ook pas in de toekomst.
3: Maar hebben die tegenbewijsregeling, waar verwijst dat naar, Leendert? Want ik was zover dat we hebben die vermogensaanwasbelasting, die zouden komen.
1: Ja, dat is de nieuwe wetgeving.
3: Dus en je hebt ook vermogenswinstbelasting dat je reële winst afrekent. Heeft het daarmee te maken?
1: Nou, op dit moment, nee, want dat zou een voor toekomstige wetgeving zijn. Waar we nu in zitten, is dat er een forfaitaire, dus een fictief rendement is. En op het moment dat je dat rendement niet gehaald hebt, waar je belasting over betaald hebt, kan je via de tegenbewijsregeling, kan je daar bezwaar tegen maken en dat geld weer terugkrijgen. Maar het nadeel daarvan is dat mensen die veel meer rendement hebben gemaakt, maar over een beperkt deel, of een beperkt, en mensen in boek 3 zullen tegen mij zeggen, dat is niet waar, meneer Beekman, maar over een afgesproken deel betalen ze daar belasting over. En alles wat ze meer aan rendement hebben gemaakt,
2: daar wordt niet belasting
1: over, maar wordt niet belast. Nee. Maar op het moment dat je minder rendement hebt gemaakt, want het is geloof ik 7,8% en daar moet je dan belasting over betalen.
3: Ja, precies. Dus maar dat middel dan niet goed uit op dit moment. Dus dan moet je ook iets mee.
1: Niet goed uit.
2: Ja. En Leendert, dit zijn al de uitgelekte plannen. Er staat niet alles in natuurlijk, maar is al wel duidelijk waar het geld vandaan moet komen om die voorgestelde bezuinigingen die nu geschrapt worden te compenseren.
1: Dat is de goede en belangrijkste vraag op dit moment. Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk waar dat uit betaald gaat worden. En het is een beetje de vraag of dat misschien voor een deel toch de staatsschuld in zou gaan. En dan zou je denken, hé, maar dat kon toch niet? Want Financiën zelf heeft gezegd dat we al tegen de 3% aan zitten, met het begrotingstekort, wat we van Brussel wel of niet mogen hebben. 2,9, had Financiën gezegd. Maar we hebben ook de doorrekening gezien afgelopen maand van het CPB, de CMEF, de concept macro-economische verkenning. En het CPB rekent met een ander begrotingstekort, omdat zij er namelijk van uitgaan dat heel veel investeringen die gedaan worden niet gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat er, dat noemen ze dan onderuitputting, omdat de bouwvakkers er niet voor zijn. Of omdat het defensiematerieel nog niet te kopen is. Dat noem je onderuitputting. En daardoor zeggen ze, nou, dat begrotingstekort is 2,4%. En dan hou je ineens weer geld over. Waar je eigenlijk geld dat je kan gaan lenen. Dus ja, hoe ze daar zo meteen mee gegoocheld hebben, dat moeten we met Prinsjesdag zien. Want het is natuurlijk wel zo, eerst lekt het zoete.
2: Tuurlijk.
1: En later komt het zure pas. En moeten er ook rekening mee houden. Ja, een andere optie is, op het moment dat je geld nodig hebt, kan je ook dingen niet gaan doen. Nou, ik vermoed nog wel dat we in de toekomst gaan horen, of in de nabije toekomst, want 2 weken is Prinsjesdag, wat er dan niet gaat gebeuren om geld te besparen.
3: Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
28: BNR Nieuwsradio.
2: En dan naar Overasselt in Gelderland. Ja, daar is een grote schietpartij geweest. Er is een beveiliger gedood en meerdere politieagenten raakten gewond. Op fascinerende of een beetje bizarre beelden is te zien hoe tientallen mannen met capuchons en ook kalasjnikovs het hebben gemunt op een persoon in een zwarte auto. De afgelopen uren zijn er al meerdere aanhoudingen verricht in en rond het dorp Overasselt. Onze verslaggever Martijn de Rijk, die is daar al de hele dag. Martijn, wat zie jij behalve afzettingen, denk ik, in Overasselt?
4: Op dit moment inderdaad de afzettingen. Want ik sta in het straatje waar het allemaal gebeurd is vannacht. Tegenover voetbalclub de Overasseltse Boys. Zodat de mensen hier in de buurt ook een beetje weten waar het precies is. Nou, daar is de weg afgezet met grote schermen. Daar is de politie achter nog druk bezig met sporenonderzoek. Daar straks kwam er een auto door het hek. Moest het hek natuurlijk eventjes open. En kon ik zien dat er op het wegdek van die gele plaatjes met nummers erop zichtbaar waren.
2: Sporen.
4: En ook de forensische opsporingsdienst, precies. Nummers bij, vaak zetten ze die dan bijvoorbeeld als er ergens een sigarettenpeuk of een kogelhuls ligt. Zetten ze daar een nummer bij, zodat ze kunnen fotograferen en zien waar alles precies lag op het moment dat ze daaraan kwamen.
2: De Telegraaf had al heel vroeg vanochtend beelden van een beveiligingscamera in Overasselt. Weet jij al iets meer van de beelden die we daar hebben gezien? Het was een groep van 20, 30 man.
4: Ja, nou, zeg, ik heb ze geteld. Ik heb de beelden ook een paar keer stilgezet. En het zijn er echt wel meer dan 30 geweest, hoor. Het is echt een enorme groep mannen geweest, zwaar bewapend, die er vervolgens als een haas vandoor gaan op het moment dat er in de verte geschoten wordt. Dat is dan buiten beeld. Je ziet wel flitsen van
2: vuur?
4: Ja, het vuren zelf. Maar ja, wat daar precies... ik moet eventjes opzij voor de politie die hier aankomt rijden. Maar ja, voor de rest valt er op die beelden niet zo gek veel te herkennen, omdat het gewoon donker is natuurlijk.
2: Ja, en ze hebben allemaal bivakmutsen op. Je hebt vast ook de politie gesproken. Wat vertellen zij over wat er nu duidelijk is?
4: Nou ja, ik zei al, ze zijn druk bezig met onderzoeken. En dat is eigenlijk ook wel het antwoord op een groot deel van de vragen die ik kon stellen aan Suzanne Scholten van politie Oost-Nederland.
5: Vannacht 4:12, eerste schoten zijn gelost. Wat kunt u vertellen over wat er daarna gebeurd is?
7: Het klopt dat we afgelopen nacht rond 4:00 een melding kregen van verdachte situatie. Collega's zijn daarom ter plaatse gegaan. En hebben toen ter plekke is daar toen ook bij geschoten. Daarbij is 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast 2 personen gewond. Dat zijn mijn politiecollega's. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.
5: En die politie heeft dus ook teruggeschoten, begrijp ik dat goed?
7: We doen op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd, wat er vooraf gegaan is aan die melding, maar ook wat er daarna is gebeurd. En dat willen eerst zelf helder krijgen. En daarom doen we daar volop onderzoek naar.
5: Maar de politie heeft dus zelf geschoten ook?
7: Het is op dit moment echt volop nog in onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dat heeft al geleid tot tot een groot aantal aanhoudingen. Ik kan nu nog niet meer delen over wat er dan exact zich heeft afgespeeld.
5: Want nadat dat gebeurd is, is er een grootschalige zoekactie gestart?
7: Het klopt dat er op dit moment een heel groot politieteam actief is. Hier op locatie, in Overasselt, maar ook in de omgeving en op de achtergrond natuurlijk. Dat is in volle gang. Dat heeft tot nu toe geleid tot een groot aantal aanhoudingen. Maar ook op dit moment zijn we nog volop in onderzoek.
5: We hebben ook drones ingezet zien worden. Dat kunt u bevestigen?
7: Het klopt dat we met veel specialistische teams werken. Dus bijvoorbeeld een drone, maar ook de politiehelikopter, rechercheteams, allerlei specialistische teams.
2: Ja, dat was de politie. Martijn, er komt nu net een persalarm binnen. De politie meldt dat er mogelijk nog gevaar is in de omgeving over Asselt en Neder-Asselt. De politie vraagt de bewoners van die dorpen binnen te blijven. Dus pas ook goed op jouzelf. Je hebt eerder natuurlijk wel bewoners gesproken. Lijkt mij dat die zich rot schrokken vannacht.
4: Ja, dat moet ik je eerlijk bekennen, dat dacht ik ook. Maar ik sprak de buurman die een meter of 100 van het huis vandaan woonde. Die kende de familie goed. Die kende de familie al 3 generaties, want zo lang zouden ze hier al zitten. En hij reageert op een bepaalde manier ook wel weer redelijk laconiek. Luister maar even.
8: Mevrouw en ik zijn allebei niet eens wakker geworden. En tegenstelling andere jaren, want dan zijn we wel wakker geworden.
5: Want andere jaren, er is vaker hier het nodige gebeurd, hè, begrijp
8: je? Nou ja, dat was 2 jaar op rij al aanslagen gepleegd op die poortingang daar en zo. Dus ja, toen worden wij s'nachts echt mitrailleurgeweren, automatische geweren. Dus ja, toen weet je wel hoe laat het was.
5: Ja, maar het is nu wel erger, hè, want er is nu ook een dode gevallen.
8: Ja, doden gevallen. En nu was de groep ook heel groot, hè? Wel een man of 30. Een andere keer waren er maar een paar mensen. Dus,
5: Zijn ze nou van deze kant afgekomen? Herkent u dat op de beelden?
8: Nee. Ze zijn of een bus of een vrachtwagen zijn ze daar uitgezet. Maar nou voor net waar die politieauto nog staat. Want die mensen die daar wonen, die hebben een camera. En die hebben op de camera gezien dat er 30 man die kant op liep. En in één keer kwam het allemaal hard terugrennen. Dus toen is waarschijnlijk eerst er geschoten. En de politieagenten misschien ook geschoten toen. En toen zijn ze allemaal gevlucht. En ik denk dat die bus of vrachtwagen waar ze in zaten weggereden is. En dus toen wisten ze niet meer welke kant ze zijn.
5: Ja, dan stonden ze daar met z'n allen.
8: Ja, want ze zijn er in het dorp zijn er een paar gearresteerd. En vanmiddag of vanmorgen nog op de Uiterwaarden in de maïsvelden. En station in Nijmegen. Dus overal hebben ze... hebben ze arrestatie gepleegd.
2: Ja. En Martijn, de scholen in de buurt waren vandaag gesloten voor kinderen. En er ook een ROC, meen ik. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd zou worden. Ja, en inmiddels weten we dus van het ANP dat er nog steeds sprake is van mogelijk gevaar in de omgeving.
4: Ja, nou ja, ik hoor de hele tijd op dit moment een helikopter in de verte die al een minuutje of 10, 15 rondjes draait. Dus dat zou daarmee kunnen kloppen. En toen ik de politie er eigenlijk naar vroeg of het sein veilig nou eigenlijk was gegeven, kwam er een heel lang antwoord. Wat erop neerkwam van: we zijn met heel veel mensen hier aanwezig. Dus mocht dat niet zo zijn, dan zijn wij er in ieder geval nog. Dat was de suggestie. Maar een duidelijk antwoord van alles is safe op dit moment kwam er in ieder geval niet. Dus dat gaf ook wel te denken op dat moment.
2: Precies. Ja. En de politie roept nog op: zie je verdachte personen of voorwerpen, bel direct 112 en spreek personen niet aan. Dankjewel. Pas op daar. Martijn de Rijk vanuit Overasselt.
28: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Ja, dan gaan we naar de geopolitieke situatie. Want wie zat er achter de droneaanval, of de poging tot de droneaanval op het vliegveld bij Leipzig in Duitsland? Daar geeft de Duitse regering een persconferentie over. Volgens de Duitse krant Bild zal bekend worden gemaakt dat de vinger wordt gewezen naar Rusland. Europa-verslaggever Stefan de Vries, hoe serieus is dit?
9: Ja, behoorlijk serieus, maar we moeten natuurlijk even afwachten. Die persconferentie die begint over ongeveer een uur. De Duitse regering moet hun conclusie nog officieel presenteren. Maar ja, wat wel vaststaat is dat dit geen los incident meer is. Een drone met explosieven bij een vrachtvliegtuig op een Duitse luchthaven. Ja, dan zit je echt op het snijvlak van sabotage, terrorisme en militaire intimidatie. En als de sporen inderdaad naar Rusland wijzen, dan zal de boodschap waarschijnlijk geweest zijn: de oorlog in Oekraïne blijft niet aan het front, maar kunnen jullie nu ook verwachten in je eigen Europese havens, fabrieken en luchthavens? Ja. Nou, als dat zo is, dat horen we over een uur ongeveer, dan belooft Berlijn een beheerste, maar duidelijke reactie, ook in samenspraak met de Europese en NAVO-bondgenoten. Dat horen we dus pas over een uur, en dus moeten we er straks nog op terugkomen.
3: Ja, en wat maakt het uit, hè? Kijk, als ze dus inderdaad zeggen, er zit de fingerprint van de Russen op, wat wil Duitsland daar dan aan gaan doen?
9: Nou, Duitsland is heel terughoudend geweest sinds, het is nu bijna een maand geleden, dit incident op de luchthaven van Leipzig, om te wijzen naar Rusland uit angst ook voor escalatie als de bewijzen zodanig zijn dat het inderdaad een betrokkenheid is van een Russische geheime dienst. Dan kunnen er maatregelen genomen worden. Dan kun je denken aan nieuwe sancties, diplomaten uitwijzen. Maar ook zal het bevestigen dat de oorlog in Oekraïne toch aan het verschuiven is met incidenten naar ons grondgebied. Dat is natuurlijk een realiteit waar we rekening mee moeten gaan houden.
3: Even kort nog naar Brussel, Stefan. 11 EU-landen, waaronder Nederland en Duitsland, willen af van obstructieve veto's in het buitenlandbeleid. Nu moet met unanimiteit worden besloten over het buitenlandbeleid. Gaat daar dan een streep doorheen?
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Het is een discussie die al lang speelt, hè? Want bij een flink aantal Europese besluiten geldt unanimiteit. Dus dat betekent dat alle 27 lidstaten moeten instemmen. Ieder land, groot of klein, heeft daardoor dus in feite een vetorecht. Dat geldt onder meer voor buitenlands beleid, voor sancties, voor uitbreiding ook van de EU, de langjarige begroting. En ja, onder Viktor Orbán hebben we ontdekt hoe lastig dat kan zijn. Het idee oorspronkelijk is begrijpelijk, hè? Kleine landen mochten niet worden overstemd door grote lidstaten. Maar het systeem heeft ook echt een zwakke plek. En nu hebben 11 landen, waaronder ook Nederland en Duitsland en Frankrijk, aan de bel getrokken en willen ze daar langzaam maar zeker een einde aan maken om daadkrachtiger te zijn en sneller en beter te kunnen optreden.
3: Dankjewel, Stefan de Vries. Geef overigens nog even mee dat er ook een ontploffing is geweest bij een elektriciteitswerk, een elektriciteitsfabriek in het oosten van Duitsland. De ANP berichtte daar eerder ook in het bulletin al over. Dus daar gebeurt op dat front ook van alles. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
2: Al 15 jaar wordt erover gesproken, maar half oktober moet het dan gebeuren, Niels, het afschaffen van de schrikkelseconde.
3: Ja, mijn leven zal niet hetzelfde zijn. Nee,
2: hou je vast. Een extra seconde die soms aan de klok wordt toegevoegd, zodat onze tijd gelijk loopt met die van de aarde. Maar die schrikkelseconde die zorgt voor problemen. We spreken erover met Erik Dierks, hoofdwetenschapper bij het Nationaal Meetinstituut. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Leg ik het zo een beetje goed uit, wat die schrikkelseconde eigenlijk behelst?
10: Ja, je legt het helemaal goed uit, ja.
2: Een extra seconde?
6: Ja, het zijn maar 8-6 seconden. Dus veel mensen denken van, ja, waar praat je over? Maar voor ons is het gewoon heel vervelend.
2: Ja, waarom eigenlijk?
6: Ja, het is heel moeilijk om in allerlei verschillende systemen op exact hetzelfde moment een schrikkerseconde in te voeren. En het betekent een stapje in de tijdschaal. Maar dat kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld hele computernetwerken plat gaan, omdat computers niet meer met elkaar kunnen communiceren. Omdat het gewoon net niet gelijktijdig lukt.
2: Oh, ik heb daar nog nooit iets van gemerkt, denk ik. Maar heeft u een concreet voorbeeld?
6: Nou, er is een voorbeeld dat enkele jaren geleden de passagiers bij een luchtvaartmaatschappij niet meer konden inchecken, omdat daar het hele systeem plat ging door de invoering van de schrikkerseconde.
2: Ah.
6: En dan ook datacenters hebben hier echt al problemen mee gehad in het verleden. Dus daarom wil ik er graag vanaf.
2: Ja, maar nou zie ik heel vaak op bijvoorbeeld de tijd op mijn telefoon, en dan zie ik een tijd in de hoek van mijn computerscherm staan. Ja, het loopt vaak een seconde of wel meer uit de pas. Dus je zou zeggen, ja, dat komt heel vaak voor. Maar waarom is het dan toch zo'n probleem?
6: Nou, voor de computers die wij dagelijks gebruiken is het over het algemeen niet zo'n probleem. Het gaat meer om computernetwerken waar echt strengere beveiligingseisen aangesteld worden. Daar kan het echt wel een probleem zijn. Bijvoorbeeld denk aan de beurshandel, waar alle financiële transacties heel nauwkeurig een tijdstempel moeten krijgen. Daar zou je gewoon misbruik van kunnen maken, doordat de een net iets eerder of later is dan de ander.
2: Ja. Nou wordt er voorgesteld om die seconde, omdat hij voor problemen zorgt, te vervangen voor, hou je vast, een uur. Ja. Hoe gaat dat er dan uitzien? En wanneer?
6: Nou ja, de invoering willen we graag zo snel mogelijk, omdat we nu eigenlijk gewoon al problemen hebben met die invoering van de schrikkerseconde. En omdat er zelfs een risico is op een negatieve schrikkerseconde, en dat hebben we nog nooit eerder gehad. Dus daarom zeggen we, doe het zo snel mogelijk. En als in oktober dat besluit wordt genomen, dan is het voorstel om dat per 20 mei 2027 te laten ingaan. En ja, het voorstel is dan om dan de schrikkelseconde te vervangen door een schrikkeluur. En voordat we zover zijn dat het verschil tussen die tijd van de rotatie van de aarde en de atoomtijd zo ver uit elkaar zijn gelopen, dan zijn we al meer dan 1000 jaar verder.
3: Wat zeg je?
6: Dus dat gaan wij niet meer meemaken.
2: Ah.
3: Dus dan spaar je die 3600 schrikkelseconden spaar je op.
6: Ja, precies.
3: Oh ja.
2: Ah, en die. Dus jullie besluiten dan, als dat 20 mei 27 bekrachtigd wordt, dan gaat dat pas gelden, of dat uur wordt dan ingevoerd over duizenden jaren?
6: Ja, dan praat je echt over duizenden jaren waarschijnlijk.
2: Oh.
6: En ja, we weten dat niet precies, omdat de draaiing van de aarde, die is niet regelmatig. Dus we kunnen daar nog geen precieze tijd op zetten. Maar in ieder geval, het ligt nog ver in de toekomst. En dat geeft ons in ieder geval tijdvat om na te denken over van, ja, hoe gaan we daar dan mee om als het zover is.
2: Ja, nou ja, wij gaan het niet meer meemaken. Dat is een ding wat zeker is. Dank, Erik Dierks.
3: De goksite Polymarket is in Nederland verboden, maar toch groeit het platform hard door. Ze naderen een waardering die bijna net zo hoog is als een bedrijf als Philips. Hoe dat kan, dat hoor je na de samenvatting van het nieuws door het ANP.
28: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
11: Voor de beste start van je werkdag
12: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
13: En Eva.

0: of een andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
6: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de nevenfuncties van Kamerleden en een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Ik vraag hem wat de Prinsjesdagplannen voor zijn leden betekenen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: BNR Verkeer.
14: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum, tussen Bulthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Bij het paleis in Oslo staat een rij mensen die afscheid wil nemen van koning Harald. Dat kan sinds het begin van de middag. Bezoekers moeten eerst door een veiligheidscontrole en foto's maken is verboden. De uitvaart van Harold is volgende week woensdag en zijn zoon Hakon volgt hem op. Hij heeft vanmiddag de eed afgelegd. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nog altijd mogelijk gevaar in Overasselt, waarschuwt de politie. En de Chinese motorreus Shein is sinds vandaag eindelijk beursgenoteerd. Maar daar viel wel een beetje tegen, want de koers dook vandaag gelijk in de min. Is er wel toekomst voor een van de grootste modebedrijven ter wereld op de beurs? Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
18: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: Eindhoven. Dat was die schietpartij waarbij 1 dood is gevallen, meerdere gewonden. Nou, nieuws daarover hoor je sowieso. En er is nieuws over fast fashion modebedrijf Shein. De beursgang is een feit, maar een succes is dat vooralsnog niet. Controverse en onder andere hevige concurrentie houden de koers laag vandaag. Straks kijken we naar de systemen achter die webshop. Eerst Polymarket.
1: Ja, die goksite Polymarket nadert een waardering van maar liefst 21 miljard dollar. Volgens persbureau Bloomberg werkt de site aan een nieuwe financieringsronde. Het bedrijf hoopt daarbij 1 miljard op te halen. Als dat is afgerond is het bedrijf 21 miljard waard. Vergelijkbaar met bedrijven als Philips en KPN. Daniel Mol, presentator van BNR's CryptoCast. We willen er graag met jou over praten. Want hoe krijgt Polymarket zo'n hoge waardering voor elkaar, terwijl de site in Nederland inmiddels verboden is?
2: Ja, goedemiddag Niels. Ja, we hebben echt de doorbraak van Polymarket gezien het afgelopen jaar. Het WK voetbal in de Verenigde Staten notabene.
0: Oh ja.
2: Was een hele belangrijke stap.
0: Gokken.
2: Ja, lekker gokken. Ja, volop. En de VS is echt een gokland. Dus je zag echt dat Polymarket en ook Kalshi, de grote concurrent, hun doorbraak echt hebben gehad. Nou ja, op jaarbasis een omzet van 1 miljard, als we dat doortrekken. Ja, dan kom je op, met een waardering van 21 miljard, kom je op een 21 keer de omzet. Ja, dat is niet super hoog voor een platform dat innovatief bezig is, techbedrijf Polymarket. Ja, en een grote concurrent Kalshi, op dit moment een waardering van 22 miljard, maar die gaan 750 miljoen dollar ophalen. En dat doen ze hopelijk voor ze tegen een waardering van 40 miljard. Dus het valt allemaal wel mee, Polymarket, hoe hoog die waardering is.
1: Ja, precies. Jij zegt dat het is helemaal niet zo gek dat het.
2: Nou, nee, ik vind 21 keer de omzet voor zo'n bedrijf die toch een markt aan het disrupten is, met een mooi Nederlands woord, ja. Vind ik eigenlijk niet super onredelijk.
1: In Nederland is de site wel verboden. Je mag er dus vanuit Nederland niet op.
2: Ja.
1: Maar dat is dus niet overal zo, want ze maken goede omzet.
2: Nee, vooral de VS is echt een hele belangrijke markt. Ook wel elders in de wereld, maar er zijn meer toezichthouders die net als in Nederland kijken van joh, hey, willen we dat Polymarket hier eigenlijk wel hebben? Maar vooral de VS, het afgelopen jaar is echt de grote doorbraak geweest voor Polymarket. Europa was eigenlijk altijd al een beetje bijvangst. En sinds we de regering Trump hebben, die volledig pro-crypto, pro-innovatie, pro-techbedrijf is, ja, is het eigenlijk feest voor Polymarket. Die kunnen gewoon nu volop groeien. En dat zie je dus ook weer bij die concurrent Kalshi, die zich vanaf het begin al op de VS hebben gericht. Nou, die zijn nu zelfs groter dan Polymarket. En wat dan ook grappig is om even te vermelden bij deze nieuwe investeringsronde, een derde van die miljard die op is gehaald komt van 1789 Capital. Nou, dat is een hele fijne fondsclub waar Donald Trump Jr. aan verbonden is.
1: Oh.
2: Die investeren alleen maar in niet-woke bedrijven en Patriot Tech en dat soort dingen. Nou, Polymarket is dat kennelijk ook. Dus ja, het is een aparte partij, maar dat valt dus wel weer goed samen met de regering Trump en hun cryptobelangen.
0: Kun je er ook nog steeds gokjes wagen op de dood van mensen? Dat was toch de controverse?
2: Ja, inmiddels zijn ze wel wat voorzichtiger geworden met, ik zat net nog even te kijken, voorzichtiger geworden met, ja, leeft die nog na zoveel tijd? Dat soort dingen, dat staan er niet meer. Maar indirect, ja, je kan bijvoorbeeld wel gokken op de val van het Iraanse regime. Definitief.
0: Ja, vind ik toch iets anders.
2: Ja, maar precies. Maar het is inderdaad, ja, ja. Niet zo direct meer. Dat was eerst wel zo. Maar ja, het blijft een controversieel platform, dat is duidelijk. Ja.
1: Dankjewel, Daniel Mol van BNR's CryptoCast.
0: We gaan kijken op de weg met Erik Evengroen bij de ANWB. Erik Evengroen bij de ANWB.
3: Ja. Ja,
1: goedemiddag.
3: Ik ben er. Hoi. Ja, het is rommelig druk rond Rotterdam door ongeluk. Dat valt vooral op, zoals op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar ligt bij Rotterdam Charloes een vrachtwagen op zijn zij. De parallelbaan is nog altijd dicht. Er staat 4 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En op dezelfde A15 van Gorkum naar Rotterdam bij het Sliedrecht-West ook een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging bijna een uur. En een snelheidscontrole op de A27 Utrecht Almere bij 114,9.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
6: Deze begroting heeft geen steun van 1 of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
7: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk, maar ik ben er blij mee.
0: Twee pogingen en 4 jaar later is het zover. Modereus Shein is beursgenoteerd. Vanochtend om 10 uur Nederlandse tijd verscheen de eerste slotstand van het aandeel op de borden in Hongkong. Nou, het aandeel dook helaas voor Shein direct in de min, maar de beurswaarde van het bedrijf bedraagt toch nog zo'n 25,5 miljard dollar. Dat maakt het een van de grootste modebedrijven op aarde. Tegelijk

0: tegelijkertijd maakt Frankrijk vandaag ook bekend dat het als eerste EU-land is begonnen met heffingen op extreme vormen van fast fashion. Juist om te voorkomen dat het land wordt overspoeld met supergoedkope kleding van Aziatische webshops als Shein. De beursgang gaan we bespreken met China-retaildeskundige John Lin en Jochem Visser, redacteur financiële markten bij BNR. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: John, ja, wij kennen het bedrijf van sociale media als TikTok, YouTube-filmpjes, waarop vooral vrouwen, moet ik zeggen, hun grote holes laten zien. Pakketten met zeer goedkope kleding. En ook kennen we het bedrijf van de controverse. Wat is het verhaal van Shein?
2: Ja, dus de controverse zijn doorgaans gewoon waar. Het is een hele harde business met weinig winstmarge. Je weet dat de fabrieken uitgeknepen worden. En dat is eigenlijk wat de meeste mensen weten. Alleen hetgene wat ze heel goed doen, hoor je minder. En wat ze heel goed doen is met AI heel veel data van onze social media's afhalen en voorspellen eigenlijk wat mensen graag willen kopen. En dan met AI ook die kleding designen. Dus ze maken 2000 nieuwe kledingstukken per dag, nieuwe ontwerpen. Dus waar een normaal fashionbedrijf een jaar over doet om zo'n collectie te bouwen, doen zij in één dag. En dat is het spel waar zij heel goed in zijn. Het middel was alleen goedkope kleding.
0: Ja, maar hoe werkt dat dan? Want hoe weten zij wat gebruikers van TikTok aan hebben?
2: Ja, dus al die data op social media is natuurlijk gratis. Dus hun AI, noemen ze scrapen, die struint gewoon het social media af. Welke fashion show gaat viral? Wat wordt veel gedeeld? Wat zeggen mensen in de comments? Wat staat er in de reviews? En dat trekken ze allemaal naar binnen. Denk, oh ja, dit type jurkje vinden mensen heel mooi. Maar weet je, die kleuren zijn er nog niet. Laten we dat gaan doen. Ah. En die beslissingen worden niet door mensen gemaakt, maar door computers.
0: Ja. En is Shein daar uniek in?
2: Op deze schaal zeker.
0: Ja. Jochem, wat vind jij opvallend? Of waarom springt Shein bij jou in het oog?
1: Nou, dit gaat echt heel ver. Dus ook dit software systeem, dat moeten alle duizenden fabrieken, omstreeks de 5000 in China gebruiken. En dan kan Shein ook gewoon zien wat de inventaris daar is, welke machines aanstaan, welke medewerkers enzovoort. Dus dat is echt een naadloze aansluiting op westerse consumenten, op dus de Chinese fabrikant. En dat is heel bijzonder, want ze kunnen ontzettend snel schakelen en sneller dan anderen. Dat gaat dus echt tot in de haarvaten van het Chinese producentending. En daar komt nog iets bij, is dat de oprichter, meneer Zhou, zoals ik mij heb laten vertellen door John dat ik het moet uitspreken, de oprichter, dat was een SEO-specialist, dus iemand die weet van zoektermen en hoe je zoekmachines, hoe je daar het makkelijkst gevonden door wordt. En die is op een gegeven moment, heeft hij gezien hoe e-commerce, oftewel online winkels in het Westen zich ontwikkelden. En die dacht, ja, maar al die producenten in China, die zien alle marges verdwijnen aan de strijkstok van Walmart, van de H&M, van allerlei andere plekken waar kleding werd verkocht. En toen zei hij, ja, maar die strijkstok kan ik ook gewoon Chinees maken en dan direct aan die consumenten in het Westen verkopen. En ik ken al die mensen om mij heen natuurlijk al. En dat is ook bijzonder, dat dit dus echt, ja, dit is de Chinese e-commerce die zijn intrede doet in het Westen en daar meteen ook potten begint te breken.
0: Ja, maar goed, dan zou je zeggen dat is een heel slim concept.
1: Ja.
0: En ze hebben klanten wereldwijd. Maar nu zijn ze naar de beurs gegaan en er staat er meteen een min op de eerste dag van het aandeel.
1: Nou, dat heeft meerdere redenen. Kijk, ze wilden in 2022 naar de beurs voor een waardering van 100 miljard. Dat zou voor the record dus ongeveer, nou, laten we Inditex van Zara en H&M bij elkaar optellen qua beurswaardes. En dan heb je nog wat erbij. En dan pas kwam je aan die Shein-waardering.
0: 100 miljard.
1: Ja, dollar, om precies te zijn. En nou, dat was een bizarre tijd waarin het geld tegen de plinten klotste. Tijdens de pandemie, lage rentes enzovoort enzovoort. Elke idioot met een idee kon toen geld krijgen. Is ook gebeurd. Heeft heel veel pijn in private equity opgeleverd bijvoorbeeld. Nou, jaren later zie je dat die groei dan af begint te kalven. Want tijdens de pandemie gaat Gen Z en anderen, de klanten van Shein die goedkope jurkjes kopen, die gaan minder bestellen daar op een gegeven moment natuurlijk, omdat de concurrent komt en ook omdat de pakketbelasting wordt ingevoerd. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Je zei het al, Frankrijk wil daar ook natuurlijk wat aan doen. EU als geheel is daar in juni ook het over eens geworden natuurlijk. En Amerika heeft die gebrek aan importbelasting op kleine pakketjes die direct aan consumenten worden geleverd ook alweer aan banden gelegd. Dus oftewel, je ziet de groei langzaamaan dalen. De marges die krimpen daarbij ook nog eens een keer. Ja, en dan zie je 3-4 jaar later, na de eerste pogingen met de beursgang, zie je dus, nou ja, 3/4 van de waarde van het bedrijf af. En by the way, dan is het nog steeds, nou ja, nu 26,5 miljard dollar, zullen we maar zeggen, waard. En dat is nou nog, dat mag zich aardig verhouden met Zara, oftewel Inditex en H&M.
0: Oké. En John, die beursgang, ja, die was dus al heel lang gepland, viel tussen wal en schip. Bij Chinese en Westerse toezichthouders kwamen ze er niet door. Ze wilden eerst in New York landen, later in Londen. Ging allemaal niet door. Waarom was dat zo'n getouwtrek?
2: Ja, dus in Amerika hadden ze eigenlijk net pech. Dat is de Trump 1 fase. Maar moeten we wel meer Chinese bedrijven op onze beurzen hebben? En ze hadden Alibaba, JD, die zaten al op de Chinese beurzen. Pinduoduo, het moederbedrijf van Temu, staat ook op de Nasdaq. En er kwamen er nog meer Chinese bedrijven bij. Dus het sentiment in Amerika van ja, nog een Chinees.
0: Ah.
2: Willen we dat wel? En dan heb je ook nog het sentiment vanuit China. Want toen gingen ze maar naar Londen.
0: Ja.
2: En vanuit China zagen ze ook, wacht even, er zijn ook een aantal Chinese bedrijven die doen dit in het buitenland IPO, naar de beurs.
0: Mm-hmm.
2: Om bepaalde Chinese zeg maar, kapitaalrestricties te omzeilen. Want je mag in China bijvoorbeeld niet zomaar geld naar buiten boeken. Dus als we het in het buitenland ophalen, kunnen we het daar gebruiken, andere trucjes mee doen. Dus de Chinese overheid was ook niet super happig op bedrijven die gewoon heel graag naar het buitenland wilden gaan.
0: Ja.
2: Dus het was een soort van mislukte poging om zichzelf te, ja, ja. Hoe is het,
0: en
2: blank te wassen.
0: Dus. Ja.
2: En, ja, dus timing was heel ongelukkig.
0: En Jochem, ja, waarom gaat Shein dan, als het Chinees is, niet gewoon in China naar de beurs?
1: Nou, allereerst, de belangrijkste reden is wat John net noemt, namelijk dat kapitaal in en uit China laten stromen, dat is moeilijk. Want kapitaalvlucht en kapitaalinstroom wordt heftig gecontroleerd door de Chinese overheid. Daarom zijn die beweringen dat China de wereld over gaat nemen op economisch of valutavlak of zo, altijd nou betrekkelijk te noemen, om het zo te zeggen. Dat is één. En ten tweede, men verkoopt helemaal niet in China. Als Shein. Dus, en
0: is
1: daar,
0: echt voor de rest
1: dit
0: van de wereld?
1: Op de westerse consument. Hij wilde echt die westerse strijkstok van winkels wilde die aan zijn eigen producenten in China koppelen, meneer Zhou. En dan daar zie je dus ook heel erg aan dat, kijk, als je dan naar de Chinese beurs zou gaan, zou je dus A, minder kapitaal ophalen. B, het geld zou minder makkelijk naar buiten kunnen. C, niemand kent jou daar, want jij bent daar niet aan het concurreren met andere modebedrijven, om het zo te zeggen. En D, nog een probleem. De Chinese beurs is eigenlijk een soort dronken paard dat door retailbeleggers wordt bevolkt. Voor een heel groot deel. Institutionele beleggers zijn daar wel, maar niet zoveel als hier. En ja,
2: het is dat een soort van casino aan het worden in China.
1: Ja, ja, nee, maar John heeft er echt gelijk in. Dit is echt een casino. Ik bedoel, je ziet het ook. Nou ja, Zuid-Korea en Taiwan zijn ook best heftig soms. En Japan ook wel eens geweest, zeker in de jaren 80. Maar China spant echt de kroon tegenwoordig.
0: En John, ja, nog even over die controverse. Frankrijk heeft sinds vandaag dus een heffing op wel tot 50%, lees ik, op extreme fast fashion. Er was in Parijs ook dat schandaal met die sekspoppen. Je kon sekspoppen ook via Shein bestellen, maar die hadden dan het uiterlijk van wat kinderen leken.
1: Ja.
0: Ja, die reputatie, heeft dat misschien er ook mee te maken dat het bedrijf het minder goed doet?
2: Zeker. Dus kijk, die sekspoppen was een incident van, oh ja, we zijn een soort van open marktplaats geworden, maar we reguleren het niet goed genoeg. Dus dat is een soort van wildgroei aan producten die je eigenlijk niet wil hebben. Daar heeft ieder beginnend platform last van. En het lastige is ook de lobby die we in Europa hebben. Dus je hebt heel veel reguliere retailers die heel veel mensen in dienst hebben. We hebben echt tientallen miljoenen mensen in Europa die werken in de retail. En die lobbyen natuurlijk heel erg om die Chinese partijen tegen te houden. Juist omdat zij één geen banen in Europa creëren. Ze concurrentie aangaan onder andere belastingregels. Dus je hebt die importheffing, kortingen die nu rechtgetrokken worden.
0: Nou ja, en het product zelf. Ik heb wel eens in mijn handen gehad wat er uit Shein naar in dit geval Nederland kwam. Ik dacht niet dat dat helemaal met het blote oog voldeed aan de Europese standaard.
2: Ja, je moet het eerder vergelijken met zeg maar de Primark-achtige categorieën. En dan misschien nog een stapje eronder.
0: Ja.
2: Maar je betaalt er ook voor. Het is ook naar de prijs.
0: Ja,
1: en het natuurlijk het feit dat, kijk, dus nog een reden dat die beursgangen werden afgeblazen natuurlijk, is dat toezichthouders zowel in New York als in Londen zeiden, luister, er komt van een Bloomberg-onderzoek komt er volgens ons katoen, 2% van jullie katoen komt uit de Xinjiang, een provincie waarin Oeigoeren zijn vastgezet in wat je praktisch concentratiekampen kan noemen. Daar is China het natuurlijk niet mee eens. Maar toen ging Xi'an om in Londen dan poging 2 naar de beurs te gaan, gingen ze de hele prospectus aanpassen? Ja, we hebben dat onderzoek gezien. Dus inderdaad, een beetje katoen wel uit Xinjiang. Vinden wij ook erg en dat soort dingen. En toen begon de Chinese toezichthouder te stijgen. Die zei, dit hoef ik niet. Ben jij belaatavond, zegt. Dus dat is ook nog een hele factor hierbij. Hè? Naast de kwaliteit van de producten zelf.
0: Dank voor jullie inzichten. John Lin, China retaildeskundige. En Jochem Visser, onze redacteur financiële markten.
3: Tech-update.
4: Ja, we gaan snel naar ander nieuws van vandaag. Een samenwerking tussen Videoland en HBO Max. Hoe bijzonder is dat? Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie.
5: Dag, Niels en Lisbeth.
4: Ja, ja, nou, heel bijzonder. RTL en Warner Brothers notabene. Wat gaan die samen doen?
5: Een streamingbundel aanbieden. Oftewel, één prijs voor twee streamingplatforms. Of twee streamingplatforms voor de prijs van één, hoe je het wilt. Hebben beide mediabedrijven vandaag bekendgemaakt. Ze spelen het zelf als Videoland die het beste van Nederlandse bodem aanbiedt. En HBO Max het beste internationale aanbod. Dus ja, WC Eend en WC Eend, zullen we maar zeggen. Kost je dan minimaal €10 per maand, afhankelijk van de bundel die je neemt. En daarmee bespaar je dan €3 per maand uit ten opzichte van twee losse abonnementen. Dan hebben we het trouwens over de goedkoopste, want als je de duurste combi neemt, bespaar je €8 per maand uit. Maar ja, per saldo betaal je nog steeds meer, maar je krijgt dan ook twee platforms voor de prijs van één. Dus vooral interessant voor de mensen die per se zowel HBO als Videoland willen kijken. Ja. Dan zeg ik erbij, jammer genoeg kan ik niet betalen voor meer tijd en energie om al die leuke series en films daadwerkelijk te kunnen kijken.
4: Nee, dat is het meest kostbare, hè?
5: Ja,
4: tijd.
5: Precies.
4: Maar ik las net over een samenwerking tussen Talpa en Netflix.
5: Ja.
4: Dus dan kun je Talpa-dingetjes terug gaan kijken op Netflix.
5: Exact dat. Dat is gisteren einde dag bekendgemaakt. Ja. En nou, dat dit lijkt dan bijna geen toeval dat dat binnen 24 uur van elkaar is. Nou, daar is het dus alleen contentdeling. Inderdaad, series van Talpa die op Netflix komen. Series die we kennen van SBS6 en Veronica. Dan hebben we het over Chateau Meiland. Meester Frank Visser doet uitspraken, nog wat andere die we op de Amerikaanse streamer gaan zien. Interessant wel, want zoals RTL Videoland heeft, heeft Talpa Kijk. Maar ja, mensen zijn toch niet geneigd dat te beschouwen als ja, zodanig. Zoals Videoland en NPO Start van de publieke omroep.
4: Wist ik niet bijvoorbeeld.
5: Precies, wel worden gezien als voorwaardig tegenhangers. Maar goed, Netflix lijkt altijd hongerig naar landelijke content. Hè. Net zoals de series en films die ze op Nederlandse bodem moeten laten produceren bij wet verplicht.
4: Maar als jij even je analytische blik hieroverheen laat gaan, even los van dat dit een aanbieding is en dat kan leuk zijn voor sommige consumenten. Waar is dit het toonbeeld van? Wat speelt zich af in die branche?
5: Kijk, wat ik vaak hoor van de analisten is, de gemiddelde Nederlandse huishouden heeft volgens mij minimaal 2 of 3 abonnementen op streamingplatforms. En hiermee willen ze dat een beetje bij elkaar naar elkaar toe trekken. Dus oké, als je er dan maar 2 hebt, laat dat dan Videoland en HBO zijn. Hoewel de meeste mensen hebben toch Netflix. Steeds meer mensen betalen ook voor YouTube. Dus ja, van die 2 gaan we misschien naar 3 of 4. Ja. En dus proberen ze elkaar vast te houden om maar te zorgen dat ze in een combi die 4 streamingplatforms in jouw huishouden. Hoeveel abonnementen heb jij eigenlijk, Niels Uithuis?
2: Ja. Ik heb iets gratis bij KPN.
5: Daar gaan we
2: kijken.
5: Al.
4: Ja, maar ik ga dat allemaal niet. Weet je wat het is? Je neemt zo'n abonnement omdat je 1 serie leuk vindt. En dan heb je serie uit. Ja. En dan zoek je je gek.
5: En naar... ik heb laatst zowaar voor 1 maand weer een streamer genomen om dat ene ding te zien en weer opgezegd binnen die maand.
4: Kijk, dat kun je ook doen.
0: Had je een alarm gezet in je klok.
5: Ja, wel een reminder van binnen 30 dagen weer annuleren.
4: Dankjewel, Joe.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, de persconferentie over de gebeurtenissen in Overasselt staat op het punt te beginnen. Wat heeft zich daar afgespeeld? Wat weten we nu? Wat vertelt de politie? Je hoort het hier, bij BNR.
6: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
16: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
18: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
17: Welk bedrag gaan ze je geven?
19: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
17: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
20: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
17: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
21: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
22: In de BNR-app. De oppositie en de polder reageren koeltjes op de gelekte begrotingsplannen. Er is nog steeds een grote politieactie bezig in Overasselt na die nachtelijke schietpartij. En het Pentagon zet de Falklandeilanden in als drukmiddel voor het Verenigd Koninkrijk. Zometeen meer nieuws over die actie in Overasselt hier op BNR. En
4: we kijken ook nog even bij Erik Everhoek. Met de ANWB, hoe is het op de weg?
23: Nou ja, de avondspits is in volle gang, kunnen we wel zeggen, met inmiddels ruim 400 kilometer file. En naast vooral veel dagelijkse files zijn het vooral ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zoals op de beginnende A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd net voor Nieuwebrug. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam, bij Sliedrecht-West een ongeluk. Rechterrijstrook dicht, vertraging bijna een uur. En een stukje verderop op dezelfde A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar ligt nog altijd een vrachtwagen op zijn zij, op de parallelbaan, die is nog altijd ook dicht. Er staat 5 kilometer file met bijna 3 kwartier op onthoud. En tenslotte ook nog eens een ongeluk in het zuiden van het land op de A50 van Eindhoven naar Os. Bij Sint-Oedrode is dat gebeurd. Er staat 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En de snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,3.
22: Ja, de persconferentie over de gebeurtenissen in Overasselt staat op het punt te beginnen. We gaan daar meteen naartoe. Je hoort het hier op BNR.
4: Als het goed is, hebben wij al contact met onze verslaggever Martijn de Rijk, die daarbij is. Martijn, het laatste nieuws is na een dag waarin de politie een grote actie had om te zoeken naar betrokkenen bij een schietpartij vannacht in Overasselt. Het laatste wat we horen is dat mensen in Overasselt is gezegd binnen te blijven door de politie, omdat het nog gevaarlijk kan zijn. En ik zie dat er iemand van het Openbaar Ministerie aanwezig is, de burgemeester van Heumen, Juri Minses, en van de politie Jolanda Albers. Die worden nu aangekondigd, denk ik, Martijn.
24: Ja, klopt. Sterker nog, de burgemeester die is op dit moment begonnen. Dus ik denk dat als je luistert, dat je hem wel zult horen.
25: Niet alleen de gemeente Heumen is geschokt, maar de hele samenleving.
26: Landje?
25: Dit is on-Nederlands.
22: Wij horen hem heel zachtjes, Martijn. Kun jij vertellen wat zijn eerste woorden waren?
24: Dank u wel. Ja, heel kort gezegd,
25: als
24: dit is on-Nederlands.
25: Heb ik aan het kennis genomen van de gebeurtenissen in Overasselt en de beelden die in de media circuleren. Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, niet alleen de gemeente Heumen is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten. Ze zijn buiten levensgevaar. Ik wil hen veel beterschap wensen. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de inzet van alle hulpdiensten. Vanochtend, vroeg, in de nacht en gedurende de dag. Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. En ik heb de hele dag in nauw contact gestaan met politie en justitie. En ook contact gehad met de mensen uit de buurt. Ze zijn natuurlijk enorm geschrokken van de gebeurtenissen die in hun directe woonomgeving hebben plaatsgevonden. Een omgeving waar je je veilig moet kunnen voelen. Samen met politie en justitie zal ik alles doen wat enigszins binnen mijn vermogen ligt om rust te brengen in de gemeente en in Overasselt en de openbare orde te herstellen. Wat er vannacht is gebeurd, past niet bij onze gemeente. Past niet bij Overasselt.
4: We gaan naar de politie.
0: Het is onbegrijpelijk wat er vannacht heeft plaatsgevonden in Overasselt. En ook namens de politie wil ik mijn medeleven betuigen aan alle betrokkenen. En mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de familie van de slachtoffers, alle betrokkenen en iedereen die is opgeschrikt door het incident vandaag. Vannacht rond 4 uur kregen we een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt. Bij de woning zou een grote groep personen gezien zijn met bivakmutsen. De beelden die daarvan rondgaan in de media zijn ook bij ons bekend en worden meegenomen in het onderzoek. Toen de eerste politieeenheid ter plaatse kwam aan de Ewijkseweg, werd er direct op hem geschoten. De politie trof een zwaar gewonde man aan. Helaas mocht medische hulp niet meer baten en is het slachtoffer overleden. Het gaat om een 51-jarige man uit Wijchen. Daarnaast zijn twee politieagenten gewond geraakt en zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren gelukkig buiten levensgevaar. Collega's hebben, ondanks de gevaarzetting, direct eerste hulp verleend aan deze collega's. En dat is een ongelooflijk impactvolle gebeurtenis geweest voor de collega's die daar ter plaatse kwamen. En die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen. En ik heb enorm veel respect voor deze collega's, maar u kunt zich ook voorstellen hoeveel impact dit heeft op ons als politie. Een incident als deze heeft nogmaals enorme impact op alle betrokkenen. Op meerdere locaties, binnen en buiten Overasselt, zijn er dinsdag politieacties geweest waarbij verdachten zijn aangehouden. Zo vond er onder andere een politieactie plaats op de A73 en de A76, net over de provinciegrens in Limburg. In een maïsveld nabij de Ewijkseweg in Overasselt en op het stationsplein in Nijmegen. Bij deze acties zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er zijn 34 aanhoudingen verricht. Ze zijn op meerdere locaties in de wijde omgeving van Overasselt aangehouden. En daarvoor zijn meerdere specialistische eenheden ingezet, waaronder arrestatieteams van de dienst Speciale Interventies. Wij zijn als politie bijzonder trots op de wijze van samenwerking en inzet vandaag en dat het gelukt is om ook samen met de vele meldingen die wij van burgers hebben ontvangen in zo'n korte tijd zo ontzettend veel verdachten aan te houden. De politie is een grootschalig onderzoek gestart. Het onderzoek is nog in volle gang. En daarvoor komen we ook graag in contact met mensen die camerabeelden of informatie hebben over het incident. Er is vandaag dus de hele dag onderzoek gedaan op verschillende locaties. En daar waar het niet nodig is, een bezoek aan het gebied uit te stellen. Zie je een verdacht persoon of voorwerpen, bel dan ook direct 112. Spreek zelf geen mensen aan of pak geen voorwerpen op. Bel altijd 112. Wij streven ernaar om dit gebied zo snel mogelijk kleiner te maken. Dank u.
4: We gaan nu nog even naar de officier van justitie. We horen de woordvoerder van de politie.
1: Nou, u kan anders dus niet verstaan.
4: Even geschoven met microfoons.
2: Ja.
4: We horen dus dat er 34 aanhoudingen zijn verricht.
5: Jolanda Alpers van de politie. En nu gaan we naar Monique.
7: Ik sluit me in de eerste plaats aan bij wat de burgemeester en de politiechef hebben gezegd over de situatie die vandaag is ontstaan in Overasselt. Over de enorme omvang van wat er is gebeurd en de impact die dit heeft gehad op en nog steeds heeft op alle inwonenden in dit gebied. Helaas is er een overledene, dus we betreuren. Ik spreek mijn medeleven uit naar de nabestaanden en wil ook alle sterkte toewensen aan de twee politieagenten die gewond zijn geraakt en gelukkig buiten levensgevaar zijn. Er is echt fantastisch werk geleverd in relatief korte tijd. Er zijn in een korte tijdspanne enorm veel verdachten aangehouden. Dat is een ongelofelijke prestatie. En dat is een prachtige samenwerking geweest tussen de politie en de inzet van speciale interventies. En het feit dat zoveel verdachten zijn aangehouden betekent toch niet dat we er zijn. Het onderzoek gaat nog steeds in volle gang verder. Wat ik over dat opsporingsonderzoek kan zeggen, is dat ook bij het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland direct een crisisteam is samengesteld voor morgen. En dan
4: ja, dat is
7: moet
4: de
7: u denken aan
4: woordvoerder, de vrouw die namens het Openbaar Ministerie spreekt. Dus dat is de opsporing die nu ook in volle gang is. Monique Vinkenstein, daarvoor hoorden we ook politie en burgemeester. 34 aanhoudingen dus na die nachtelijke ontwikkelingen in Overasselt, waarbij geschoten is. Er is een 51-jarige man bij overleden. Dat is volgens andere mediaberichten een bewaker bij dat pand dat is beschoten.
2: Ja, man uit de buurt, Wiegen.
4: Ja, politieagenten kwamen af op die melding en werden ook beschoten. Toen zijn twee agenten gewond geraakt, naar het ziekenhuis gebracht. Die zijn door andere collega's geholpen. Dat heeft nogal wat impact gehad, zegt de vrouw die namens de politie sprak. En op dit moment weten we dat, via het ANP weten we dat, dat de politie zegt dat bewoners van Overasselt eigenlijk nog binnen moeten blijven, omdat die gevaarssituatie nog niet voorbij is.
2: Nee, en er is ook opgeroepen om aan diezelfde bewoners en omwonenden om camerabeelden te delen met de politie, want ze zijn nog steeds op zoek naar nieuw materiaal en bewijzen.
4: Onze verslaggever Martijn de Rijk is bij die persconferentie. Martijn, wat kun jij, welk beeld rijst er nu op, nu we dit hebben gehoord uit de officiële bron en het combineren met wat jij vandaag in het dorp hebt gehoord?
24: Nou ja, het allerbelangrijkste was toch wel die constatering van de burgemeester helemaal aan het begin van het verhaal, Juri Mintzens, die zei dat dit een echt on-Nederlands gebeuren geweest is. Het is natuurlijk ja, met dermate zware bewapening geweest. De tientallen mannen die daar vannacht die overval gepleegd hebben, die droegen zware pistoolmitrailleurs. Dat zijn we in Nederland gewoon niet gewend. En ik denk dat hij daar echt wel de spijker op zijn kop slaat.
2: Ja.
24: Wat me ook opviel is dat iedereen echt met een zekere mate van opluchting daarover praat. Want het is uiteindelijk natuurlijk ook wel weer op een bepaalde manier met een sisser afgelopen. De twee politiemannen die zijn buiten levensgevaar. We hebben natuurlijk 1 dode te betreuren. Maar het had natuurlijk ook weer veel erger kunnen zijn als je dat onder een Nederlandse plaatje eventjes doortrekt.
2: Ja, ik heb ook genoteerd dat de burgemeester zei dat dit een on-Nederlandse situatie was. Maar ik vroeg me daarbij wel af, ja, is het zo on-Nederlands? Nederland is ook een heel belangrijk kruispunt in een internationale drugshandel. Dus ja, we weten dat er ook op het platteland veel stallen, loodsen, et cetera zijn. Ik weet niet, we weten nog niet genoeg hoor, in dit geval. Maar ja, Nederland is natuurlijk gewoon een land waar heel veel drugscriminaliteit is.
24: Ja, nee, daar heb je natuurlijk gelijk in. Nou, tegelijkertijd blijft dat natuurlijk voor de gemiddelde Nederlander altijd onder het oppervlakte. Hè? Je krijgt er op zich verder in je dagelijks leven niet zo verschrikkelijk veel van mee. En dat kun je over Asselt op dit moment echt niet zeggen. Dit is echt een dag die ze zich lang zullen heugen hier in het dorp. Dus in dat opzicht is er toch echt wel een nieuwe grens overschreden. En ook daar had de burgemeester wel wat woorden voor, hoor. Hij zei ook van dat niet alleen voor Overasselt, maar voor heel Nederland toch een enorme schok geweest is vandaag.
2: Ja, Martijn, nog even. Is er al iets gezegd over de context waarin deze schietpartij heeft plaatsgevonden? Want ik noemde net drugscriminaliteit. Is daar iets over duidelijk?
24: Nou, daar is tot nu toe op de persconferentie niets over gezegd. Ik ga daar natuurlijk, ben eventjes naar buiten gelopen vanuit dat de collega's daar zeker vragen over hebben. En er zijn vandaag ook in de media diverse theorieën gelanceerd. Mensen hebben met collega-journalisten hebben met bronnen gesproken. Er zou sprake van zijn dat er een link ligt met hoe heet hij ook weer?
2: Bolios,
24: dat is hem. Pardon.
4: Dikke J. Ja.
24: Dikke J, precies. Ik heb zelf met mensen in de buurt gesproken en die zeggen, ja, joh, we hebben hier meerdere aanslagen gehad al. Er is vaker geschoten. En dat er het nodige gebeurt met drugs, ja, daar gaan we wel van uit dat het geval is. Dus in dat opzicht, hier en daar is er toch wel iets onder die oppervlakte vandaan gekomen, hoor. En zichtbaar geworden voor de wereld.
4: Martijn, wij hopen jou over een half uur weer te spreken. Dan praten we uitgebreid over door, ook met de achtergronden, met een criminoloog erbij. Laten we dat straks doen, dan kun jij die persconferentie ook verder volgen. Dank voor nu, Martijn de Rijk in Heumen over Asselt.
6: Studio Den Haag.
2: JA21-leider Joost Eertmans is kritisch op de gelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet. De partij wil dat de coalitie nu echt keuzes gaat maken. In hun woorden, het terugdraaien van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het uitstellen van de verhoging van het eigen risico, de koopkrachtreparatie zijn voor Eertmans niet genoeg. Wat wil zijn partij dan wel? Dat gaan we met hem bespreken. JA21-leider Joost Eertmans, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: En Leendert Beekman, politiek verslaggever in Den Haag. Goedemiddag, Leendert.
8: Goedemiddag.
2: Meneer Eertmans, we hebben net een hele persconferentie bijna helemaal kunnen luisteren over de gebeurtenissen in Overasselt. Wat is uw reactie?
8: Gruwelijk, ja, het is verschrikkelijk. Mijn respect naar de politie die hiermee te maken heeft. Die hier slachtoffer van is geworden. Natuurlijk een dode zelfs erbij te betreuren. Binnen het drugsklimaat kun je zeggen. Ik moet zeggen, ik heb niet alle details mee kunnen krijgen hoor. Want wij zitten hier natuurlijk in Den Haag ook met
2: andere zaken.
8: Met andere zaken, maar vreselijk wat daar is gebeurd. Ook voor de mensen die daar omheen wonen en daar ook slachtoffers van zijn.
2: Ja. Nou, u was vanmiddag vooral bezig, denk ik, met de plannen die uitgelekt zijn van de begroting van het kabinet.
8: Ja.
2: Wat is uw reactie daarop?
8: Nou, kijk, wij zaten natuurlijk aan tafel met het kabinet om te kijken van hoe kunnen wij die financiële plaat waar het nu over gaat wat bij sturen. Daar waren een paar lichtpuntjes te ontdekken. Was nog niet genoeg, maar we waren op weg. En vervolgens is dat abrupt gestopt, dat gesprek. En kregen we natuurlijk het crisisberaad van het weekend, waar de drie partijen uiteindelijk uit zijn gekomen en die plaat hebben neergelegd, die dan weer vandaag ook bijzonder vroeg, zeg maar, uitlekt. Nooit eerder gebeurd.
2: Ja, is het de vroegste lek?
8: Ja, we zitten natuurlijk altijd te wachten op Frits Wester. Maar dat is meestal de vrijdag voor zeg maar Prinsjesdag. En dan hebben wij in feite als Kamer al die informatie vertrouwelijk ook gekregen. Ah. Dus dan is het ook een lek, maar is het wel iets waarvan je niet hoeft te zeggen van we staan op achterstand. In dit geval is het echt zeer opmerkelijk dat zo vroeg lekt. En dat het bijna, ik geloof dat het bijna allemaal al is gelekt. En alsnog gebeurt dat waarschijnlijk de komende uren. Dus dat is zeer, zeer vreemde gang van zaken. En ook onverkwikkelijk kun je zeggen, dat het gebeurt. Tegelijkertijd geeft het ons een beeld dat wij, wat jij en Tim betreft, verder zijn afgedwaald van het kabinet, zeg maar, of andersom. In ieder geval, de plaat is slechter geworden, financieel gesproken, dan wij voor ogen hadden als jaar 21.
2: Wat is uw grootste bezwaar dan, wat op de plannen die nu uitgelekt zijn?
8: Box 3, het bekende probleem van box 3, wordt doorgeschoven. Wordt niet over gepraat. Energiebelasting gaat omhoog. Wij zaten nog aan tafel van vorige week om die juist omlaag te krijgen. Dat is de hoogste belasting in Europa op energie die wij hier hebben. Die gaat nog omhoog. Hogere inkomens worden uiteindelijk toch gepakt voor een aantal dingen die wij wel bereikt hadden, eigenlijk ook, als accijnskorting bijvoorbeeld op de benzine, wordt toch weer teniet gedaan door een hogere belasting voor de hogere inkomens. Water wordt duurder, noem het op. We hebben gezien dat die hele sociale zekerheid, waarvan ik denk, daar moet wat gebeuren, op de houdbaarheid ervan en de hervormingen, die worden eigenlijk ook geparkeerd. Kortom, eigen risico wordt weer uitgesteld. Er wordt veel weggeschoven. En anderzijds zie je een plaat die ons verder weg, wegbrengt dan waar we waren. Ja.
2: Wanneer was uw laatste gesprek met de coalitie?
8: Formeel? Dat was afgelopen week. Dat was door mijn collega Michiel Hogeveen, financieel woordvoerder met minister Heijnen. Mm. Daar is het ook. Ja, toen was men nog in de, waren wij in ieder geval in de veronderstelling dat wordt voortgezet. Daar is nooit meer een vervolg op gekomen. Ja.
9: Wat wel, Lisbeth, hier.
4: Leendert Beekman, goedemiddag.
9: Goedemiddag. We hebben niet alle stukken. En wat daar zo onhandig aan is, is dat je ook vanuit verschillende partijen, nu horen we het bij JA21, maar ik ga even Jesse Klaver laten horen. Ja, horen we onvrede over de delen die wel naar buiten zijn gekomen, waar de partijen zich niet in kunnen vinden. En als je dan bijvoorbeeld naar Klaver luistert, dan hoor je misschien wel precies het tegenovergestelde van wat de heer Eertmans hier vertelt.
10: Op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkeloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald. Hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden en hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden.
9: Ja, want ik, meneer Eertmans, u moet maar zeggen als ik het verkeerd begrijp, maar ik hoor in uw woorden, de kabinet helpt te veel naar links. Ik hoor Jesse Klaver hier vertellen, het zit te veel naar rechts. Want over box 3, u zei, daar gebeurt niks. Maar wij horen toch dat bij box 3 de boel geparkeerd gaat worden. Dat de wet zoals die er nu ligt uitgekleed gaat worden. Dat de novelle niet naar de Kamer komt. En dat ze eigenlijk direct naar werkelijk rendement toe willen.
8: Ja, maar wij willen naar een vermogenswinst belasting. Waar je echt als ondernemer ook
9: dat bedoel je winst kan.
8: Ja, precies. Ja. Dus dat is een ander verhaal. En dit... Volgens mij kost dit de schatkist 2,5 miljard per jaar. Dus dat probleem blijft. Dat moet je denk ik oplossen. Dat wordt doorgeschoven. Kijk, het wordt er niet makkelijker op. Niet voor links en niet voor rechts. Dat geeft ook wel aan dat er geen keuze is gemaakt. Kijk, iedereen heeft recht op zijn eigen perspectief. Ik denk zelf, als je het allemaal bekijkt, dat het meer naar links helpt dan naar rechts. Als je dit allemaal op een rij zet. Maar goed, dat kan...
4: Laten we heel even de punten die we tot nu toe weten, de belangrijkste punten, even op een rijtje zetten, Leendert. Want we praten nu inderdaad over box 3. Dat is ook opvallend. Daar zou een voorstel voor komen. Er was al een voorstel voor. Maar dat zou nog aangepast worden en weer naar de Kamers gaan. Maar er zit dus ook zoet bij, of zoethoudertjes. Dat is maar hoe je het wil zien.
9: Wat ze geprobeerd hebben is aan de ene kant een gebaar naar links maken. En dan hebben we het over het sociaal domein. Die AOW-leeftijd wordt niet verhoogd. Ligt niet meer in de la, maar is helemaal van tafel af. We zien dat de WW-duur, die gaat van 2 jaar naar 1 jaar... dat in ieder geval uitgesteld is naar 29. Wat we ook horen is dat het eigen risico, de verhoging, is ook uitgesteld met 1 jaar. Dat gaat om die €60. En dat er nog extra bij opgeplust wordt.
4: Ja.
9: En dat in de WIA, het maximum dagloon, dat die zou met 20% gekort worden. Dat is ook van tafel af. Dat is voor
4: de dagloonvergoeding die je krijgt als je in de WIA zit.
9: Ja, precies. Dat zijn gebaren naar links. Naar rechts, box 3, zoals ik al noemde. De heer Eertmans moet eerst nog zien of het daadwerkelijk van tafel is, of in ieder geval niet behandeld gaat worden. Maar dat zou dus niet gaan gebeuren. Maar wat we ook horen is de vrijheidsbijdrage van Henry Bontebal, dat die ook in ieder geval voor 1 jaar geschrapt gaat worden. Want die 1,5 miljard koopkracht plus, die zou zitten in dit of volgend jaar niet de vrijheidsbijdrage invoeren. Dat is een gebaar, maar ik hoor ook dat de vliegbelasting verlaagd gaat worden. Daar wordt 61 miljoen wordt daarvoor uitgetrokken. Er komt extra geld voor infrastructuur, 1,5 miljard en 300 miljoen structureel. En een extra taakstelling op de overheid van 1 miljard... om de overheid wat kleiner te maken.
4: En dat daar hoor ik toch een paar dingen, meneer Eertmans. Die voor u zijn.
8: Maar een aantal dingen, dan vraag je toch af, hoe gaan we dat betalen? Hè? Want dat vind ik heel leuk, dat we dingen uitstellen. Zeggen, dan laten we de WW via met rust, we laten het eigen risico met rust. En dan, waar komen die dekkingen terecht? Dat heb ik niet scherp, dat kan ook niet, want we hebben we hebben de feiten nog niet op tafel. Dus we gaan dat hopelijk van het kabinet zien. Eerder dan Prinsjesdag, hoop ik. Nu alles is uitgelekt. Maar je hebt gelijk, er zitten een paar dingen bij waar wij ook voor geknokt hebben. Dat is die accijnskorting op de benzine. Die demping verlengen, inderdaad, de vliegbelasting eindelijk iets omlaag. Maar als je aan de ene kant cadeautjes uitdeelt, maar aan de andere kant komt er toch een stapeltje rekeningen weer voor terug voor de hardwerkende Nederlander, zeg ik er dan maar bij, of de ondernemer. Ja, dan schiet je er per saldo niks mee op. En dat is het gevaar van deze begroting, lijkt het te zijn.
2: Maar,
8: dat het aan de ene kant het uitdelen is, maar aan de andere kant word je toch gepakt.
2: Eerder zei u, het water wordt duurder. Ja, 10 cent per 1000 liter. Dat lijkt mij niet een hele grote verhoging. Maar hoeveel levert dat op, Leendert Beekman?
9: Zo, dat vraag je me niet.
4: Dat is nog niet uitgelegd.
9: Niet voorbij de hand. Nee, dat weet ik even
8: niet. Wij zeggen 111 miljoen.
9: Jij hebt hem voor je neus.
8: Ja, dat hebben we zelf als partij doorgerekend nu. Maar dat moet ook nog blijken.
2: Maar dat is toch wel te dragen, zou je zeggen.
9: Word ik gered hier door Joost Eertmans.
8: Ja, maar zo kun je alles zeggen. Van ja, maar dat kan gedragen worden. En waarom niet iets meer daarvoor? Maar het wordt toch eens tijd dat die lasten omlaag gaan, zou ik zeggen. En daar willen wij voor knokken bij J21. Nu gaan vooral belastingen omhoog. Als er al iets wordt verlaagd, wordt het toch aan de andere kant weer gedekt uit een andere verhoging.
2: Maar mag ik zeggen dat, met respect voor ieders inkomen, dat 10 cent per 1000 liter water niet heel veel is?
8: Nee, jouw collega Verwerda zei vandaag, dan moet ik toch minder gaan douchen.
2: Ja, dat is sowieso een goed idee, toch?
4: Misschien is dat ook de bedoeling.
8: Ja, je kunt ook in de regen gaan staan. Maar als je energiebelasting ook nog eens zo hoog is, dan, kijk, het gaat om wat mensen kunnen betalen. Het gaat er niet om of je iets heel weinig verhoogt, maar uiteindelijk is het een totaalplaatje wat je uiteindelijk aan het eind van de maand overhoudt. En dat is in dit geval, wordt dat voor een aantal mensen, wordt het slechter.
4: Maar kan het zo zijn, meneer Eertmans, dat dat u een verkeerd idee heeft gehad van die besprekingen met de coalitie. Even luisterend ook naar wat Henry Bontebal gisteren tijdens de schoollezing zei. Die zei ook nog, die benadrukte nog eens, dit is een unieke situatie met een minderheidscoalitie, minderheidskabinet. Dat vraagt ook iets van de oppositie. Dus hij deed eigenlijk een beroep op iets meer medewerkzaamheid. Hè? Je kunt in de oude groef blijven zitten, of de oude houding van wij zijn oppositie en we gaan er fel in. Maar er wordt dus eigenlijk medewerking van iedereen gevraagd. Dus in dat licht heeft het zin om je daar nog weer zo fel over uit te laten.
8: Nou, dat wij aan tafel zijn gaan zitten geeft al aan dat wij bereid zijn om mee te praten, weet je. Dat is niet iets waar we hadden ook aan de zijlijn, we zijn oppositie, hè, dus we hadden ook kunnen zeggen, joh, net als PVV bijvoorbeeld, de deur gaat dicht en die blijft dicht en een motie van wantrouwen weg met het kabinet. Dat hebben we niet gezegd. Hè, wij zijn aan tafel gaan zitten, we hebben serieus onze wensen ook goed met dekkingen doorgerekend, hebben we laten zien. Alleen het probleem van dit kabinet is dat het kompas niet goed is afgesteld. Zij zijn het met z'n drieën niet eens welke richting ze op willen. Dat wreekt zich. Dus twee van de drie willen naar links en de VVD wil graag naar rechts. Mm-hmm. En dat hebben ze proberen bij elkaar te brengen. Ja, dat is een brei geworden waar dus niemand meer vrolijk van wordt.
4: Nee, maar de werkelijkheid is ook dat ze willen misschien in de Tweede Kamer wel zaken doen met u, maar in de Eerste Kamer hebben ze dan nog steeds geen meerderheid. In hoeverre erkent u dat? Hè? Of zegt u nou, dan doe maar zaken met de BBB in de Eerste Kamer?
8: Ja, dat zal dan belangrijk zijn. BBB zou dan, denk ik, voor een rechtse meerderheid broodnodig zijn. De vraag is natuurlijk wat er van de Eerste Kamer weer terechtkomt na de verkiezingen volgend jaar. Dus daar moeten we natuurlijk ook wel rekening mee houden. Anderzijds, ja, het is niet mijn probleem. Het is niet het probleem van jaar 21.
4: Nou, kijk, dat is nou precies wat Bontebal bedoelt.
8: Dat bij de Kamers moet. Nou, kijk, wij richten
4: het is ook uw probleem. Er is geen meerderheidskabinet. Er is eigenlijk geen uitgesproken meerderheid in de Tweede Kamer waar een constructief regering uitkomt. Dus het is ook uw verantwoordelijkheid.
8: Dat snap ik. Alleen onze hand is wel uitgestoken, ook na de verkiezingen, om in een kabinet te komen. Ja, N20 wilde dat doen. Ondanks ons relatief korte bestaan wilden wij daar onze nek voor uitsteken. Op meer veiligheid, lagere lasten, een aanzienlijk aangescherpt migratiebeleid wat ons betreft. Daar is van gezegd, nee, dat doen we even niet. We houden u even, u kunt gaan, maar we gaan met z'n drietjes doen.
4: Ja, maar dan constateer ik dat er zowel bij Pro als bij u oud-zeer zit over hoe die formatie is verlopen.
8: Dat is geen oud-zeer, dat is de politieke realiteit, dat zij dat met z'n drieën wilden gaan doen. Dan moet je ook daar de consequenties van accepteren, dat je een keuze durft te maken. Dat verwijt ik Jette, dat hij eigenlijk zegt, ja, het moet van alles wat, want ik durf niet voor links of voor rechts te gaan. En als je dat niet doet, ja, dan wordt het een hele, hele lastige opgave.
4: Leendert, we hebben de andere, je had ook nog andere reacties, hè, van partijen. Moeten we dat kort nog even samenvatten?
9: Dat heel makkelijk samenvatten is dat ik nog weinig enthousiasme heb gehoord over de gelekte plannen. En nogmaals, we hebben nog niet alles. We hebben het geheel nog niet gezien. En dat is wel belangrijk. Maar bijvoorbeeld Henk Vermeer van BBB. Voor hem is het niet genoeg. Hij zegt van, nou, eigenlijk precies hetzelfde als Joost Eertmans zegt. Ik zie nog te weinig lastenverlichting voor de gewone man. Zullen we maar zeggen. Wat meer enthousiasme voelde ik bij Pieter Ginwis van de ChristenUnie. Omdat er nu toch wel echt stappen gezet zijn in zijn ogen. Op het gebied van het sociaal domein. Maar bijvoorbeeld ook een van de SP en Jimmy Dijk, ja, die is hier niet enthousiast over. Geert Wilders is hier niet enthousiast over. Dus het gaat nog wel richting Prinsjesdag een hele lastige taak. Het wordt een flinke klus na Prinsjesdag om die begroting hier door de Kamers te krijgen.
2: Dank jullie wel voor deze eerste indruk op de gelekte begrotingsplannen. Ja, 21-leider Joost Eertmans en onze Leendert Beekman.
4: Hoe uitzonderlijk is het incident in het dorp Overasselt, waar 34 mensen zijn aangehouden voor geweld vannacht? Wat is de laatste stand van zaken? We duiken er zo meteen dieper in over een paar minuten, BNR.
6: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
11: Tot morgen.
12: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering?
3: Dat lukt me toch nooit?
11: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
15: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
16: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
18: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
27: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
28: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
29: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
31: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
32: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
31: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
32: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
33: In de Friday Move gaat het over tv.
34: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
33: Politiek.
35: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
33: En ik ben er ook.
34: Dat is toch heerlijk.
33: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
36: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
37: BNR Verkeer.
23: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer op dit moment. De meeste vertraging nog altijd in het westen van het land. Zoals op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 25 minuten extra. A12 Arnhem richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij Harmelen. Er staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost gebeurde aan het begin van de spits al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. En tenslotte de A16. A1 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein een auto met pech. Twee rijstokers zijn dicht. Vertraging een half uur. En een snelheidscontrole gezien op de A27 van Utrecht naar Almere bij 115,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend Overasselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax Shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zometeen in de avondspits op BNR. Alles over Overasselt. We gaan schakelen met onze verslaggever, praten over de impact en over een mogelijk patroon. Wat betekent dit? Wat zegt dat over de drugscriminaliteit in Nederland? En we hebben een lift, of althans, we praten over een lift naar de ruimte van wel 100.000 kilometer lang. Dat is geen science fiction, maar volgens wetenschappers zijn we zojuist een grote stap dichterbij gekomen naar die uitvinding.
3: Ik volg mijn wenkbrauwen erbij. Maar goed,
2: dat zo meteen. Minuten.
4: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
5: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
6: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
7: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
6: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
8: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, ongekende taferelen in het Gelderse plaatsje Overasselt. 34 mensen uit Frankrijk, België, Nederland en Algerije aangehouden. voor geweld dat daar vannacht plaatsvindt. Tientallen mensen die zwaar bewapend deels waren op weg naar een pand dat al eerder beschoten was. Twee politieagenten raakten gewond en een vermoedelijke bewaker, een 51-jarige man uit Wijchen, die kwam om het leven bij die schietpartij. Hoe uitzonderlijk dit is, dat gaan we zo meteen uitgebreid besproken met een misdaadverslaggever, onze eigen verslaggever en een criminoloog. En de lift naar de ruimte, daar hebben we het ook over. Eerst de beurs.
2: Ja, een goede start is het halve werk. Maar aan die wijsheid heeft Shein niks. Het fast fashion bedrijf dat vandaag naar de beurs ging. We gaan erover praten met Milou Brandt van BNR Beurs. Hi Milou.
10: Hoi.
2: Ja, eindelijk is het ze dan gelukt. Hè? Ze hebben het al 2 keer eerder geprobeerd. Jaren hebben ze erover gedaan.
10: Dat klopt, ja. Zo fast als hun fashion is, zo traag ging hun IPO. En het was inderdaad nou niet bepaald een droomdebuut, want bij opening donderde het aandeel meteen 10% naar beneden. Het heeft zich wel enigszins weer herpakt later op de dag. Is gesloten uiteindelijk net onder de introductieprijs. Het aandeel meteen 10% naar beneden. Het heeft zich wel enigszins weer herpakt later op de dag.

0: maken. Ja,
1: ja, we hebben het eerder al gehad over alle controverse.
0: Ja, sekspoppen.
1: Sekspoppen, ja, die verkochten ze op de site. Die leken op kinderen.
0: Ja.
1: De Franse modeketens werden allemaal heel boos op de aanwezigheid van Shein in Frankrijk. De keten staat onder. Daar zijn veel vragen over te stellen.
0: Ja, er zouden Oeigoeren bij betrokken zijn. Of in ieder geval uit die regio's komen, inderdaad. Dus ja. Ja, het lijkt mij echt nogal een steile helling die ze te beklimmen hebben. Maar ja, we gaan het zien.
1: Anders is het bij Nvidia. Daar klotst het geld weer tegen de plinten, zoals je dat dan zegt. Wat voor deal hebben ze nu weer gesloten?
0: Ja, Nvidia investeert 3,5 miljard dollar in MediaTek. Dat is een Taiwanese chipmaker. Die domineert eigenlijk de markt voor chips voor smartphones. En dat maakt MediaTek dan weer de grote rivaal van het grote Amerikaanse Qualcomm. Dat misschien meer mensen zullen kennen. Maar ze verkennen nu ook steeds verder de markt voor custom chips, voor datacenters. En daarmee zijn ze dan weer een groeiende rivaal voor marktleider op dit moment Broadcom, ook weer zo'n grote. En ja, bij deze deal gaat het om obligaties die ze dan later weer in aandelen kunnen omzetten. En waarom doet Nvidia dat nou, zo'n investering daar in dat bedrijf? Omdat ze met deze deal ook een rol willen gaan spelen bij datacenters die andere chips gebruiken dan die van Nvidia.
1: Okay.
0: Dus dat is natuurlijk top voor Nvidia. Niet hun chips gebruiken en wel daar toch een vinger in de pap hebben. En MediaTek die helpt daar dan weer met alle verbindingen daartussen te leggen. Nou ja, ik zal jullie niet vermoeien met alle details. Maar Jensen Huang die is er in ieder geval blij mee.
2: It's a great pleasure for us to invest in MediaTek. They are the world's best SoC maker. They make more SoCs than any company in the world.
1: SoCs,
0: ja.
1: Dat zijn die gebruikers. Chips.
0: Ja, ik zei al, ik ga je niet vermoeien met de details. En dat komt ook omdat ik niet de details helemaal ken, inderdaad. Maar inderdaad, ja, Nvidia is blij hiermee natuurlijk met deze deal. En ook beleggers in MediaTek zijn blij, want het aandeel is vandaag zo'n 10% in de plus geëindigd.
1: Dan een verhaal over AI in de vorm van robots. Oké, AI heeft pootjes.
0: Ja, en terwijl iedereen het eigenlijk nog heeft over wanneer we de eerste menselijke robots nou zien rondhuppelen, verovert het eigenlijk een heel ander beestje terrein nu. Het zijn microducks. Het is een heel kleurrijk robot eentje van een dochteronderneming van AI-platform Hugging Face.
1: Ja.
0: En dat was afgelopen dagen ook in het nieuws, want dat wordt misschien overgenomen door Nvidia. Dus misschien is dit wel een van de toekomstige producten. Hè? Kunnen we het dan misschien een beetje onderscharen van Nvidia. En ze vliegen echt als warme eendjes dus over de toonbank voor bijna $400 per stuk.
1: Wat kunnen ze dan?
0: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Ze kunnen waggelen, zitten, opstaan, een sok oppakken met het bekje, wat een tafel moet voorstellen. Een laserstipje volgen op de grond. Ik moest heel erg denken van, ja, dat kan mijn hond dan eigenlijk ook. Je kan hem trucjes leren. Je kan ook nog speciale schaatsen eronder klikken en dan heb je rolschaatsen. En zo klinken ze.
1: Oei.
0: Ja, het klinkt ook bijna een beetje als een hondje. Maar goed, het is niet
1: meer een hond dan een eend. Ja.
0: Ik moest ook denken aan een Furby. Weet je? Dat is die trend van lang. Ja. Ja, het kan niet heel veel meer dan een Furby als je het zo hoort.
3: Wat onhandig om een hulprobot te hebben die dan eigenlijk zelf gehandicapt is.
0: Ik weet dus niet of het een hulprobot is. Of misschien is het meer een speeltje. En er zit een chip in. Ja, en er zit een chip in van Rockchip. Dat is een Chinese leverancier voor AI die op apparaten zelf dus draait. In plaats van in de cloud. En het is ook niet ontworpen voor al te ingewikkeld toepassingen. Dus ja,
3: nou, is ook vooral een speeltje.
0: Een speeltje, ja. Maar wel veel geld.
3: Overigens met alle respect voor eenden, hè, want wat die allemaal kunnen.
1: Voor de enige mensen.
3: Zonder poten.
1: Ja. Respect voor de enige gemeenschap.
3: Sorry, meteen ook voor de enige gemeenschap.
0: Zonder poten.
3: Nou ja, ze hebben twee poten, maar ik bedoel, ze kunnen niks vastpakken.
0: Geen vingers. Nee, dat is waar. Nee. Ja, respect.
1: Zet er AI voor en het wordt heel duur.
0: Ja, zo is het.
1: Heb je nog de slotstand?
0: Ja, we eindigen 14e in het rood vandaag op 1102 punten.
1: Dankjewel, Milou.
3: Over 17:30, we gaan even naar Martijn de Rijk. Die volgde vandaag de ontwikkelingen in Overasselt en was ook bij de persconferentie van politie, justitie en de burgemeester. Martijn de Rijk, aanhoudingen, 34 aanhoudingen na wat zich daar in de nacht afspeelde. Een schietpartij, politieagenten gewond. Als jij, wat is jou het meest opgevallen vandaag eigenlijk?
4: Eigenlijk iets wat ook tijdens die persconferentie zojuist wel besproken werd. Dat het een behoorlijke chaos was. De hele dag, ook al op weg hier naar het gemeentehuis toe, zag ik nog een arrestatieteam ergens uit een maïsveldje komen lopen. Dat zijn de mannen van het DSI. Dat zijn die dienst speciale interventies. In grijze pakken, daar herken je ze altijd aan. Hè? Zwaar bewapend. Het is het zwaarste wat de Nederlandse politie kan brengen. Dat zegt ook wel iets. En dat op 4 uur dan nog dat bericht binnenkomt van mensen, blijf toch maar binnen, Want we weten toch niet helemaal

0: zeker dat het allemaal wel veilig is. Ja, er is hier op de persconferentie natuurlijk wel 20 vragen zijn erover gesteld. Een echt antwoord was er niet, behalve dan, ja, wij hadden gewoon tijd nodig om de chaos te overzien. Want ja, realiseer je, op 10 plekken zijn mensen gearresteerd. Lang niet allemaal hier in de buurt, ook in, nou, tot in Noord-Limburg toe. Dus je kunt je wel iets voorstellen bij dat excuus. Ja. Tegelijkertijd, ja, heel erg geruststellend was het natuurlijk niet.
1: En is het dan nu ook nog stil op straat?
0: Ik sta nu in het voor de deur van het gemeentehuis in Heumen. En dat is ongeveer 10 kilometer verderop. Toen ik er wegging uit Overasselt, een uurtje geleden, toen was het daar inderdaad echt bijzonder rustig. Behalve dat voortdurende geronk van helikopters in de verte. Dus die onrust die hing als het ware toch nog wel een beetje in de lucht.
1: We praten erover door met Germaine Ellenkamp. Hij is misdaadverslaggever RTL Boulevard. En ook Jasper van den Kamp is bij ons in de studio. Criminoloog aan de VU Amsterdam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Germaine, waar was jij vandaag? Wat heb jij meegemaakt?
3: Ik heb het op afstand allemaal uitgezocht wat er nou uiteindelijk zich heeft afgespeeld. En eigenlijk zijn we die puzzel nog steeds aan het leggen. Vanmorgen kwamen natuurlijk die berichten binnen dat er iets groots aan de hand was in die plaats in Gelderland. En ja, we wilden natuurlijk allemaal weten wat is er aan de hand. En dat kwam voornamelijk naar voren toen de Telegraaf met beelden kwam, waarop te zien is dat een hele grote groep, ja, het lijken jonge mensen, het is niet helemaal vast te stellen, ze hebben bivakmutsen op en capuchons met zwaar materieel, zware wapens, onder andere kalasjnikovs rondlopen. En toen hadden we wel door met z'n allen, dit is een groot nieuwsverhaal.
1: Ja, nou heb ik in koppen gelezen op kranten en websites dat het zou gaan om een connectie met Bolle Jos, of dat het in elk geval gelinkt is aan de drugscriminaliteit. Ben je daar iets wijzer over geworden?
3: En er zijn heel veel verhalen vandaag verschenen, ook van collega's van mij, onder andere de Telegraaf, het Parool, het AD, spreken over die connectie. Wat duidelijk is, is dat de woning die bij dit incident betrokken is al eerder het nikpunt is geweest van een schietpartij. Er zijn ook mensen voor veroordeeld. En dat ze allemaal te maken hebben met een langer lopend conflict in de drugswereld. En vandaag op de persconferentie zojuist zei het Openbaar Ministerie ook wel dat ze dat ook nadrukkelijk onderzoeken. Dat inderdaad dat conflict bekend is en dat ze, nou ja, dat er de mogelijkheid is dat het hier iets mee te maken heeft. Als je een beetje logisch nadenkt, dan kan dat haast niet anders. Deze man werd al eerder in verband gebracht met Bolle Jos. Maar ja, het is natuurlijk afwachten of dat ook daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Er zijn nu 2 grote politieonderzoeken gaande. 1 naar wat er is gebeurd en 1 naar mogelijke opdrachtgevers. De advocaat van Bolle Jos heb ik ook even gebeld en die zegt dat hij niet hierop wil reageren.
4: Ja. Het OM heeft in elk geval bekendgemaakt dat er 34 mensen zijn aangehouden.
5: Wat al werd aangegeven, er zijn 34 verdachten aangehouden. Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanhoudingen volgen. En wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
1: Ja. Ik wilde vragen, de burgemeester zei op de persconferentie dat hij dit een on-Nederlands tafereel vindt.
4: Ja, kunnen we ook nog even laten horen als je wil?
6: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, niet alleen de gemeente Heumen is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
1: Ja, Jasper van der Kemp, criminoloog. Toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, misschien is het wel Nederlands. Want Nederland is toch een spil in de internationale drugshandel?
2: Nou ja, in die zin is het Nederlands dat we heel veel drugscriminaliteit kennen. We kennen natuurlijk weinig echt hele grote schietincidenten zoals dit. Die zijn eigenlijk juist heel uitzonderlijk. We kennen natuurlijk vooral kleinschalige schietincidenten. Mm-hmm. Er zijn wel eens eerder
1: liquidaties.
2: Ja, liquidaties kennen we. We kennen eerder wel gericht vuur. Maar dit soort grootschalige, met zulke grote groepen mensen, die kennen we natuurlijk niet. Dat maakt het een soort van niet-Nederlands. Tegelijkertijd, ja, wat is het dan wel eigenlijk?
1: Ja, want zo'n grootschalige schietpartij, dat is ook niet als je niet wil opvallen. Ik bedoel, wat is de functie van zoveel mensen met zoveel wapens op één huis afsturen?
2: Ja, dat is eigenlijk de belangrijke vraag die hierachter zit. Waarom waren ze met zoveel? Wat was de bedoeling om er met zoveel te komen? Nou, de scenario's die nu rondgaan is dat het dus te maken zou kunnen hebben met een partij gestolen cocaïne die teruggehaald zou moeten worden. En dan zou een scenario kunnen zijn dat er zoveel mensen zijn om zo snel mogelijk zo'n grote partij weg te tillen. Gewoon simpelweg
1: gewoon
2: meer
1: handjes.
2: Handen.
1: Ja.
2: Let wel, ze zijn natuurlijk wel allemaal bewapend. Dus de suggestie ook wel dat ze wel zijn voorbereid op mogelijk schieten of geweld in ieder geval. Want op de beelden lijken ze in ieder geval allemaal bewapend te zijn.
4: Maar u zegt het is wel uitzonderlijk. In wat voor kader plaatst u het?
2: Nou, eigenlijk een zeer extreme situatie. Op deze manier kennen we dat eigenlijk niet. Zeker niet met zo'n grote groep ook. Dus dat suggereert dat er of een heel groot conflict achter zit, of iemand die nou toch een keertje korte metten wilde maken met het conflict. Wat daar rondom die locatie al langer schijnt te spelen in ieder geval. Er zijn natuurlijk meer signalen van. Als het over daadwerkelijk een grote partij cocaïne gaat, dan zijn er ook gewoon grote belangen bij gemoeid om die terug te krijgen, dan wel de schade te achterhalen.
4: Ja, want je hoort kilo's als 812 kilo zou het omgaan. In elk geval is er vorige week bij de grens Spanje-Frankrijk een vrachtwagen tegengehouden waar die drugs in zaten. Dat vertegenwoordigt een straatwaarde van, nou, moeten we even een bierveeltje uitleggen.
2: Ja, als je het over straatwaardes hebt, dan heb je het echt over miljoenen.
4: Miljoenen.
2: Kijk, dit is natuurlijk in eerste instantie nog een soort van handels hoeveelheid. Dat is nog steeds ook verschrikkelijk veel geld. Dat gaat ook nog steeds over miljoenen, maar de straatwaarde zou echt gigantisch
1: hoger zijn. En Jermaine Ellekamp, er is een bewaker omgekomen. Wat weet jij over het huis of de loods of het terrein waar die schietactie op gericht was? Want ik neem aan dat het niet een bewaker was met een uniform en een zilveren V'tje op zijn gevaar.
3: Nee, dat is de grote vraag van wat deed die beveiliger daar? Wat was ook zijn opdracht die hij heeft meegekregen? Lijkt erop dat hij dan dat pand moest bewaken. Maar daar is nog best wel veel over onduidelijk. Politie kon er ook heel weinig over zeggen. De Gelderlander kwam wel met een interessant verhaal. Namelijk dat de bewaker 51 jaar zou zijn. En dat hij vorige week nog aan een vriend zou hebben verteld dat hij daar slapend rijk ging worden. En dat hij het echt zag als een interessante, lucratieve opdracht. Nou ja, al dat soort berichten gaan nu de ronde. We moeten dat natuurlijk allemaal controleren. Wat zit hierachter? Waarom was daar inderdaad, zoals Jasper zegt, misschien een partij drugs die ze wilden terughalen? Heeft het een ander motief? Ja, dat zijn allemaal vragen die de politie zich ook stelt. Maar één ding is zeker, iedereen is zich echt helemaal rotgeschrokken daar.
4: Het feit dat er zoveel mensen zijn aangehouden, helpt dat de politie, Jasper van der Kemp?
2: Ja, dat helpt natuurlijk vooral omdat dat betekent dat er veel meer mogelijk is qua meer informatievergaring. Je kan natuurlijk bij al die mensen nagaan wat hun gangen zijn geweest, waar ze eerder zijn geweest, wat voor contacten ze hebben gehad. Dat betekent dus ook heel veel werk. Maar het biedt dus heel veel mogelijkheden om meer zicht te krijgen op hoe heeft dit nou kunnen gebeuren. Tot welk moment zijn ze nou uit dat busje gekomen allemaal en zijn ze op straat gaan lopen. Dus dat helpt. Het maakt het ook moeilijker, omdat bij zo'n hele grote groep natuurlijk zometeen ook de vraag is, kan je duidelijk maken wie nou precies wat gedaan heeft? Wat voor verantwoordelijkheid er is? Kan je van al die mensen, kijk, de beelden zijn er wel, maar het zijn niet herkenbare beelden. Dus je moet aannemelijk gaan maken dat het deze mensen zijn, dat ze wapens hebben gehad. Dus die stappen naar het bewijs zijn echt nog wel complex.
4: Ja, maar viel me trouwens op dat aantal arrestanten hun handen in, of hun armen, hun onderarmen in soort plastic zakken hadden.
2: Ja.
4: Dat is waarschijnlijk om kruidsporen veilig te stellen.
2: Ja, dat is op de aanname dat die personen misschien geschoten zouden kunnen hebben. En als je die zo veilig stelt door de zak omheen te doen, dan kan je dat later nog onderzoeken op mogelijke kruidresten. Wat zou kunnen duiden op een schietproces zijnde dat ze schutters zijn geweest.
1: Jermaine, een 34 aanhoudingen, wat zegt jou dat?
3: Ja, het is natuurlijk de grote vraag, hoe is deze groep samengesteld? We hebben eigenlijk aan alle kanten vanuit politie, Europol, de zorgen gehoord dat het gaat om misdaad als een service, crime as a violence. Dus eigenlijk via social media heel veel mensen worden geronseld om dit soort misdrijven te begaan. Mensen te bedreigen, te beschieten, explosieven te plaatsen. Je ziet ook dat het nu in het buitenland, dat daar ook criminelen vandaan worden gehaald, die worden ingezet in Nederland en andersom. En ja, dat zie je vandaag toch ook wel weer in het beeld van al deze buitenlandse verdachten die ook zijn aangehouden, dat ze misschien helemaal niet het idee hadden, wat gaan we daar nou doen, wat voor conflict zit hierachter, maar dat het simpelweg gewoon aannemers zijn geweest van een criminele opdracht die op social media wordt verspreid. Het zou me niks verbazen als dat straks zal blijken, dat ja, op die manier deze mensen zijn geronseld.
4: Het is in elk geval, je zou ook nog kunnen zeggen, heel strak professioneel is het niet gedaan. Want als je met tientallen mensen op straat gaat lopen en dat wordt ook nog gefilmd, mensen valt het op, bellen de politie, dan heb je het niet heel subtiel aangepakt, Jesper van der Kemp.
2: Nee, het suggereert dus aan de ene kant dat het niet heel subtiel is. Tegelijkertijd ook dat ze daar zich blijkbaar niet van tevoren heel erg veel zorgen over gemaakt hebben. Of ze dachten, we gaan dat toch wel doen. En dat het eigenlijk, zodra ze toevallig blijkbaar iemand tegenkomen en dat schietincident ontstaat, het daar fout loopt. Want je ziet ook meteen op die beelden dat zodra dat schieten is begonnen, het overgrote deel van de groep verdwijnt meteen weer en daarna loopt de rest eigenlijk ook weg. Ja. Dus ja, wat misschien ook de daadwerkelijke opdracht was, die wordt in ieder geval niet uitgevoerd. Het lijkt bij dat schietincident ook meteen fout gegaan. Dus.
1: Ja. Germaine, dat pand waar het om gaat, dat is al eerder beschoten geweest in 2025. Nou ja, het zegt ook wel iets dat er een bewaker voor stond. Kennelijk was er iets te bewaken. Wat weet jij over de mensen die daar verblijven of wonen?
3: Ja, het zou gaan onder andere om Jan G. en zijn zoon. Wie er exact nou wel of niet in het huis woonde, dat staat nog niet helemaal vast. Er zijn berichten dat hij thuis zou zijn geweest en zou hebben gevlucht. Dat meldt de Telegraaf vandaag. Dat gaat dan om de zoon, 28-jarige bewoner, die al wel vaker onder vuur lag in de figuurlijke zin. Nou ja, dat hij vaker werd genoemd in dit criminele milieu.
4: Nou, en ook al letterlijk een keer, want er is vorig jaar ook op dat pand geschoten. Hè?
3: Exact, en daar zijn ook weer twee mensen voor veroordeeld. Dus die zaak leek even in ruststand te staan. In die zin dat er niet meer incidenten waren. Ja, en nu dan deze extreme uitbarsting. Er zal onderzocht moeten worden, wat is dan die rol exact geweest? Ik kan me ook voorstellen dat de politie al met hen in gesprek is om te kijken van, wat weten jullie hierover? Willen jullie überhaupt iets verklaren? Nou, meestal in dit milieu gebeurt dat niet. Maar het kan ook wel zo zijn dat ze dermate zijn geschrokken van letterlijk het kolossale geweld dat op hen afkomt. Dat ze misschien wel gaan verklaren. In ieder geval is dit onderzoek, denk ik, eentje dat nog wel jaren zal gaan duren.
1: Ja, Jasper van der Kemp, wat we vandaag gezien hebben, gaat dat ons veel meer vertellen over de grootte van de drugshandel of de georganiseerde criminaliteit in Nederland?
2: Nou, grappig genoeg weten we dat eigenlijk al. Die is namelijk heel groot. Wat je nu vooral ziet is dat ze blijkbaar bereid zijn om zo'n groep voor elkaar te krijgen die zo'n actie wil ondernemen.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk het meest zorgelijke signaal hieraan. Dat is een hele grote groep. Jongens blijkbaar, vermoedelijk, bereid zijn gevonden om ongetwijfeld voor veel te lage bedragen dit soort dingen te gaan doen. Dat is natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling. En dat is wel echt een probleem wat we zien.
4: Kan het ook een voorbeeld zijn voor andere criminele organisaties om meer mensen te ronselen en het op die manier aan te pakken?
2: Nou ja, in dit geval zie je eigenlijk vooral natuurlijk dat het niet werkt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het signaal eigenlijk meer is, die gerichtere acties hebben veel beter zin dan dit hele grootschalige. Dat werkt natuurlijk alleen maar als het ook daadwerkelijk succesvol is. En dat is natuurlijk nu juist niet gelukt.
1: Dank jullie wel, Jasper van der Kemp, criminoloog en misdaadverslaggever bij RTL Boulevard, Germaine Ellekamp.
4: Een lift naar de ruimte van 100.000 kilometer lang. Dat klinkt haast onmogelijk, maar wetenschappers van het International Space Elevator Consortium zijn bezig met het maken van een gigantische kabel naar de ruimte om daar zowel spullen als mensen mee te vervoeren. Volgens dit ISEC hebben de wetenschappers een echte doorbraak bereikt, namelijk dat ze eindelijk een geschikt materiaal hebben gevonden dat zowel heel licht als heel sterk schijnt te zijn. Nou, dat is toch bijna niet te geloven, Rob van den Berg, ruimtewaarde deskundige van Sterrenwacht Zonneborg. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Nee, dat is inderdaad bijna niet te geloven. Want ik volg dat al een tijdje, omdat zo'n ruimtelift, dat is bijna een sprookje. Je hangt een hijskraan op aan de hemel, bij wijze van spreken, en je takelt alles de ruimte in. Maar als het zou lukken, dan hebben we wel een heel mooi alternatief voor raketten om spullen naar de ruimte te brengen.
4: Maar dit wordt dus al heel lang geprobeerd. Wat moet ik me er precies bij voorstellen? Want een lift of alleen een heel dun draadje?
7: Ja, je moet een hele dikke kabel hebben waar je spullen aan omhoog hijst. Dus echt net als een lift in de gebruikelijke zin van het woord. Alleen kan je natuurlijk zo'n kabel nergens aan ophangen in de ruimte. Dus je moet hem heel lang maken. En als je hem zo lang maakt, die 100.000 kilometer, dan blijft hij uit zichzelf in de ruimte hangen door middelpuntverliedende krachten. Je slingert hem als het ware door de ruimte heen. En als je kabel dik genoeg is en sterk genoeg, dan kan je er een grote lift aan hangen of een cabine waar je astronauten in kan vervoeren. En die takel je dan zo de ruimte in.
4: En waar gaan die dan naartoe? Naar een ruimtestation?
7: Ja, het idee is dat je dan een ruimtestation ergens halverwege die kabel in de ruimte ophangt. En net als nu het ISS. Breng je ze dan niet met raketten naar het ISS toe, maar die zitten die kabel vast. En dan hijs je een mandje op een lift, als het ware.
4: Maar het ISS zit in een baan rond de aarde. Dus daar kan je geen kabel aan vastmaken, want dan verstrik je de hele aarde. Dus hoe moet dit dan?
7: Ja, dat klopt helemaal. Dit werkt dus alleen als je zo'n ruimtestation op een hele grote hoogte hangt. Op 36.000 kilometer, dan maakt je ruimtestation zeg maar precies één rondje per dag in 24 uur. Daar hangen dus ook heel veel satellieten die dan precies in 24 uur om de aarde heen draaien. En dan zou je daar dus in theorie een kabel tussen kunnen spannen.
4: Goh, maar hoe ver zijn we daar nou werkelijk vanaf? Nou, ja, je moet er zoveel lachen, Rob. Ja, dit is toch.
7: Ja, precies.
4: Je kan er ook helemaal niet meer. Je kan geen vluchten meer organiseren. Je kan dan je vlieger niet eens meer oplaten in de buurt van deze gigantische vlieger die het dan in wezen is. Het verstoort natuurlijk ook het leven daar in de buurt.
7: Ja, dat klopt. Die kabel die gaat door de atmosfeer heen. Die gaat dwars door de banen heen waar al onze satellieten hangen. Waar het ISS hangt. Waar ruimtepuin vliegt. Dus je loopt risico dat er van alles tegenaan botst. Dus het heeft echt heel veel voeten in aarde. Op papier werkt het allemaal heel mooi. Maar voordat je zo'n kabel echt kan ophangen in de ruimte. En dan moet er maar blijken of dat materiaal inderdaad wel sterk genoeg en licht genoeg is.
4: Dankjewel Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonneborg.
1: Zometeen, Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de droneaanval op het vliegveld van Leipzig afgelopen maand. Straks meer hoor je van onze Duitsland-correspondent wat er is gezegd op de persconferentie van de Duitse regering.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
11: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
12: Nou, niet met onze huidige applicatie.
11: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
12: Niemand.
13: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
14: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
13: Thinkwise. Transformeer legacy software.
15: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
17: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
18: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: Nu in de BNR-app.
1: Het kabinet zegt 1,5 miljard euro extra toe voor de infrastructuur en ook een lagere vliegtaks. De EU zet een stap naar defensie zonder hulp van de Verenigde Staten. Een taskforce werkt defensieplannen uit. En de vakbonden gaan alsnog staken. Ze zeggen dat er niet voldaan is aan hun ultimatum. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
4: En de vakbond komt komend half uur ook live op de radio. Ondertussen bij de ANWB Erik Evengroen. Ja, is het eigenlijk nog spits?
0: Ja, de avondspits is nog altijd in volle gang. Hoewel de meeste files voorzichtig aan wel wat minder lang worden. En sommige zijn al aan het oplossen. Maar nog altijd ruim 300 kilometer file. Wat opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunneke en Woerden een ongeluk. 15 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 bij daar richting Rotterdam. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen ter hoogte van Bergse Hoek. Er staat 10 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. En de A35 tenslotte Enschede richting Zwolle bij Nijverdal. Dal Oost een ongeluk. De weg is op dit moment zelfs even dicht tot na de bericht. En er staat inmiddels al 5 kilometer file met een half uur vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij hectometerpaal 61,4.
5: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op 2 snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt. Staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht. Maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, inderdaad, de AIX is 0,3% in de min gesloten op 1102 punten. We hadden het er al over. En de grootste daler was Adyen. 3,9% verloor het aandeel. Er was ook een aantal stijgers. Shell was de grootste. 2,1% kreeg het aandeel erbij. En in Wall Street wordt nog gehandeld. 0,4% in de min staat de Dow Jones.
1: Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Heeft zojuist sancties aangekondigd tegen Rusland. En onze correspondent weet welke, je hoort hem zo.
23: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. LeadInfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
24: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
25: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
24: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
26: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
28: Professionele check van jouw bestand door Grafisch Experts.
26: Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond.
4: Wat een nieuwsdag, hè?
1: Nou.
4: Jongen,
1: en onze uitzending is al niet eens voorbij.
4: Nee, we gaan er nog even door. We hebben het al gehad natuurlijk over die schietpartij in Overasselt en de nasleep daarvan. Dat is nog steeds bezig, overigens. Maar er zijn 34 mensen aangehouden. De bezuinigingsplan, of nee, eigenlijk de begrotingsplan en het terugdraaien van de bezuinigingen.
1: Dat is een mooie bespreking.
4: Is uitgelekt, ja. Daar gaan we zo meteen over praten met de FNV. Want de vakbond gaat door met de stakingsplannen, ondanks de handreiking die er in de nu uitgelekte Prinsjesdagplannen zit. We spreken zo vicevoorzitter Nina Kooijman. Premier Burnham, ja, ik zou het niet zeggen, want hij zit er al een tijdje, maar die hield nu pas zijn eerste speech in het Lagerhuis. Wat kwam daaruit, dat horen we ook. Eerst gaan we naar Duitsland.
1: Want Duitsland stelt Rusland verantwoordelijk voor die mislukte droneaanslag op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft Alexander Dobrindt, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, zojuist gezegd.
6: De Bundesregierung komt deswegen zum Schluss, dat Rusland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantwoorden had.
1: Ja. En deze persconferentie wordt gehouden terwijl in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen aanstaande zijn, waar de pro-Russische AfD met 40% aan kop gaat. We gaan het bespreken met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Goedemiddag, Dirk.
7: Goedemiddag, Liesbeth.
1: Ja, die timing van deze persconferentie en die deelstaatverkiezingen, dat is vast geen toeval.
7: Nou, dat weet ik niet, omdat het onderzoek naar die aanslag, zoals het intussen wordt genoemd, op het vliegveld van Leipzig begin augustus al een tijdje loopt. En al wel langer aanwijzingen ook waren dat ze met mededelingen wilden komen over hoe het onderzoek tot nu toe liep. Maar geheel toevallig is het natuurlijk ook niet, omdat inderdaad komende zondag gestemd wordt. Ja. Maar het had ook een week eerder gekund, het had ook een week later gekund. Laten we het maar ophouden dat in elk geval Rusland er nu niet goed vanaf komt. Rusland wordt verantwoordelijk gehouden, maar, zei de minister er wel meteen bij, we zijn niet direct in oorlog met Rusland.
1: Oké, maar eerst even over het bewijs. Want waardoor denkt Duitsland dat de Russen achter die droneaanval zitten?
7: Nou, het is een ketenredenering, dus of dat gebeurt omdat de rechtszaak nog aanstaande is, er nog niet al te veel details kunnen worden onthuld, dat weet ik niet. Maar in elk geval wordt er gezegd, de doelen komen overeen met wat we in het verleden hebben gezien, waar we Rusland voor verantwoordelijk houden. Dus in dit geval een logistiek knooppunt voor vrachten per luchtvracht naar Oekraïne. De werkwijze, dus met minimale middelen het maximale resultaat proberen te bereiken, low-level agents, zoals Dobrindt het noemde. En verder daderprofiel, dus DNA gevonden op een van de drones die gebruikt werd, is hetzelfde als die eerder gevonden werd bij een brandaanslag in Polen. Ja. En dan wordt er verder gezegd, ja, en omdat de drone er ook uitzag, zoals bij eerdere aanslagen, dat dezelfde Semtex werd gebruikt en dat de techniek die werd gebruikt om de drones in de lucht te houden erg overeenkomt met wat we zien vanuit Rusland in de Oekraïne-oorlog. Daarom kunnen we in elk geval stellen dat er geen aanwijzing is dat een andere partij dan Rusland erbij betrokken is. En dus stellen wij vanaf nu officieel Rusland verantwoordelijk voor deze aanslag.
1: En ik lees net dat NAVO-topman Mark Rutte zich aansluit bij de Duitse beschuldiging. Dus hij zegt aldus, Rutte op platform X, het bewijs is duidelijk. Nou, dat is mooi als je dan steun krijgt van de NAVO-topman. En wat is het antwoord dan van Duitsland op deze aanslag, mislukte aanslag?
7: Nou ja, tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, dit is zoals het nu door de Duitse regering wordt gezegd. We weten dus niet alles over wat er precies aan de hand is. En mooi voor in elk geval de Duitse regering dat Rutte zich hier achter schaart. Maar je zou ook kunnen zeggen van, we hebben DNA-sporen gevonden en we hebben nu de identiteit van 3 mannen vastgesteld die direct in dienst zijn van de Russische opsporingsdiensten. Dan zou je kunnen zeggen, dan heb je echt een smoking gun, letterlijk. En dan zijn ze verantwoordelijk. Dus we moeten nog maar zien uiteindelijk wat er nu dan ook voor bewijs naar voren komt. En dat Duitsland nu deze stap zet, desalniettemin, is natuurlijk een heel heftig signaal. Het generaal consulaat in Bonn is gesloten. Het zeer grote Russische huis hier midden in Berlijn is gesloten. Zo'n cultureel centrum, maar wordt volgens inlichtingenbronnen ook gebruikt door spionnen als uitvalsbasis. Er komen verscherpte inreisregels voor Russen in Duitsland. Plus het feit, die schaduwvloot, waarbij we weten dat Rusland een groot deel van zijn inkomsten verdient, daar wordt de druk op verhoogd. En tenslotte, ook binnen de EU gaat gekeken worden naar meer maatregelen richting Rusland om Rusland economisch te schaden.
1: Ja, bovenop de sancties die er natuurlijk vanuit Europa al gelden. Dankjewel, Dirk Marseille, Duitsland-correspondent.
21: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
4: Het minderheidskabinet vermindert de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid fors. Dat blijkt uit de gelekte begrotingsplannen in handen van RTL Nieuws. Toch laat de FNV al weten dat de plannen niet ver genoeg gaan, dus dat er niet voldoende wordt teruggedraaid. En dus gaan de vakbonden door met staken. Werkgeversvereniging ABVN en branchevereniging MKN Nederland en VNO-NCW hebben aan ons laten weten dat ze het nog te vroeg vinden om te reageren op de gelekte plannen. Maar kennelijk heeft de FNV al een oordeel klaar. Nina Kooijman, vicevoorzitter van de vakbond. Goedenavond.
8: Goedenavond.
4: Ja, trekt u niet hele vroege conclusies?
8: Nee, het is natuurlijk ook wel zo dat wij een ultimatum hebben gesteld aan het kabinetschap. Nou, de plannen rondom de AOW, de WW, de WIA, de ziek, werkloos. En als je met je ouderdagvoorziening wil treffen. En we zien eigenlijk op alle fronten dat ze of niet gedekt zijn, of het niet terug te vinden is, of ze worden uitgesteld, maar wel blijven staan. En zeker ten aanzien als je werkloos wordt of ziek, word je nog steeds heel hard getroffen en wordt het vangnet onder die sociale zekerheid nog steeds weggetrokken. En vinden wij het noodzakelijk om door te gaan met de acties.
4: Ja, wat het kabinet nu volgens die uitgelekte plannen zegt, is dat het verkorten van de WW voorlopig niet wordt ingevoerd. En ook gaat het de uitkering in de WIA niet per dag al fors omlaag, maar wat minder. Hè? Dat is een van de maatregelen die nu naar voren komt. Ziet u dat niet als een handreiking?
8: Nee, absoluut niet. En om het echt heel erg leuk technisch te maken, het is gewoon eigenlijk de WW. Dus voor als je werkloos wordt, wordt eigenlijk met een jaar uitgesteld. Maar de verkorting blijft gewoon staan. Dus dat je veel eerder natuurlijk in de pinari komt te zitten. Maar ook als je ziek bent, treffen ze eigenlijk alleen maar de verloven, waardoor je het stelsel nog ingewikkelder maakt. Maar daadwerkelijk de korting nog steeds bij zieken terecht komt. Het is nog steeds een hele enorme aanslag op de uitkeringen van zieken. Daar verandert eigenlijk niks in. En dat is juist hetgeen.
4: Maar niet onmiddellijk, hè? Dus er is tijd om erover te praten, toch?
8: Nee, er is absoluut geen tijd om over te praten. Want we hebben altijd gezegd, uiteindelijk is het belangrijk dat het zwaard van Damocles boven die tafel vandaan wordt gehaald. Op het moment dat je nog steeds praat met een tikkende tijdbom onder je tafel.
4: Jawel, maar je weet ook
8: dan heeft het geen zin.
4: Ook al zou het kabinet zeggen, oké, we parkeren die plannen volledig, of we zetten ze niet eens meer op papier. Dan weet je dus dat deze coalitie wel iets wil hervormen. Dus maakt het eigenlijk uit in hoeverre die plannen echt fysiek van tafel zijn, wetend wat de ideologie van het kabinet is?
8: Ja, absoluut. Want als je kijkt dus naar de ideologie van dit kabinet, zie je alleen maar dat ze met voorstellen komen waarin het zelfs nog ingewikkelder wordt. Maar vooral dat mensen nog steeds heel hard wordt getroffen, maar uiteindelijk ook geen oplossingen biedt. Ten aanzien waarvan ik denk, je kan ook de vermogenden aanpakken, dus box 3. En daar doen ze helemaal niks aan. En dat kost net zoveel, om het maar zo te laten zeggen, om die bezuiniging op de sociale zekerheid op te vangen.
4: Ja, dat voorstel komt nog, hè? En een deel van de dekking wordt wel degelijk bij rijkere mensen gehaald, begrijpen we.
8: Bij arbeid in ieder geval. En dat is ook een voorstel waarvan ik dan denk, zorg ervoor dat het dan vermogenden treft. Of dat je iets doet aan die winstbelasting. Maar daar zoeken ze het niet in. Ja, goed, weet je, in die zin is het natuurlijk belangrijk dat die sociale zekerheid in stand blijft. Maar voorlopig hebben ze nog helemaal geen deal. Zullen wij met die acties doorgaan? Zeggen we nou mooi.
4: Maar dan wordt het een krachtmeting, hè? Het wordt eigenlijk een krachtmeting. Want dan wordt het de vraag hoeveel personeel, hoeveel stakers krijgt de vakbond de straat op, of in elk geval bij de OV-staking mee, tegenover een kabinet dat zegt, nou ja, we hebben een handreiking gedaan, kom met ons praten, jullie willen het niet, het blijft even zoals het is.
8: Ja, maar een handreiking met een tikkende tijdbom erin is natuurlijk niet echt een handreiking waar wij op zitten te wachten. En uiteindelijk vind ik het wel mooi, hè, dat er een stap is gezet. Mm. En heel eerlijk, wij kiezen er ook niet voor om te staken. We hebben liever dat er direct die bezuinigingen van plannen zijn.
4: Het is wel uw keus
8: zijn.
4: Toch om te gaan staken?
8: Nou, absoluut. Maar dat is natuurlijk ook wel omdat we daadwerkelijk de sociale zekerheid anders kapot bezuinigen. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. We willen ervoor zijn dat werkenden aan de slag blijven. Dat als je ziek bent, dat er een vangnet is. Het is ook het geld wat we allemaal hebben opgebracht. Het is een verzekering die we jaarlijks zelf ook betalen. Maar uiteindelijk wordt afgepakt door dit kabinet.
4: Maar u erkent wel dat er een groot probleem is met de WIA. Dus een hervorming, toch?
8: Ja, nee, absoluut. Daar zijn we het wel over eens dat we vinden dat er mensen aan de kant staan die heel graag aan het werk zouden willen. Maar dan doe je dat dus niet oplossen door daar harder op te bezuinigen en perverse prikkels in te bouwen, zoals ook in dit voorstel nog staat. Sterker nog, ze maken het alleen maar ingewikkelder in het voorstel die er nu is. Dus zeg ik, nou, schrap nu helemaal. Laat de polder ook nadenken over oplossingen, want wij staan klaar. Alleen zorgen dan voor dat we ook een schone tafel hebben om daar daadwerkelijk goede plannen over te creëren
4: over
8: en mee te denken.
4: Ja.
8: Wat zegt u?
4: Om daar vrij over na te denken.
8: Ja, absoluut.
4: Dank voor de reactie op de uitgelekte plannen, vicevoorzitter van de vakbond FNV, Nina Kooijman.
9: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge. To make politics work. To make it work better.
1: Ja, hij is al 6 weken de premier van het Verenigd Koninkrijk. Maar dit was de eerste officiële speech van Andy Burnham in het Britse parlement. We hebben hem al voor menig microfoon schitterende dingen horen beloven. Hij krikte de sfeer in het land op, maar vanaf vandaag wordt het serieus. En Burnham zal al zijn optimisme nodig hebben om van zijn bestuur een succes te maken. Aan de lijn VK-correspondent Lia van Beckhoven. Lia, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Ja, we hebben ons als wel eens afgevraagd, wie wil er nog premier in het VK worden?
4: Ja.
1: Want de klus is zo groot. Wat is jouw indruk?
10: Ja, achteraan sluiten.
1: Ja.
10: Hij was nummer 7 in de afgelopen 10 jaar... sinds dat referendum over Brexit en die Burnham. En inderdaad, ik denk dat hij heel veel massa nodig heeft om er een succes van te maken. Hij heeft wel een plan. Dat is in ieder geval een verschil met sommige van zijn voorgangers. Hij heeft een duidelijke analyse waar het verkeerd is gegaan. De afgelopen 40 jaar maar liefst. Daar had hij het vandaag over, zojuist in het parlement. De vraag is, denk ik, Lisbeth, of hij tijd krijgt om het allemaal uit te voeren. Waar hij het over gehad heeft afgelopen week en vanmiddag ook weer in het parlement, hij is trouwens nog steeds aan het woord, is dat hij, ik denk, dat hij wel 10 jaar moet uittrekken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En dat betekent dat hij op zijn minst de volgende verkiezingen en die verkiezingen daarna moet winnen.
1: Ja.
10: Maar wat hij wel gedaan heeft, is dat hij de stemming gekeerd heeft. En wat je nu toch wel merkt, en dat zie je ook als je de peilingen erop naleest, is dat hij met zijn optimisme de Britten voor zich heeft gewonnen. De Britten zijn voorzichtig positief. Niet alleen vanwege die paar kleine maatregelen die hij al genomen heeft, zoals het verlagen van de energierekeningen bijvoorbeeld, goedkoper busvervoer in het hele land en zo. Maar of dat blijft, dat hangt er natuurlijk vanaf.
1: Ja.
10: Blijven de Britten in hem geloven en in zijn plannen? Heeft hij genoeg optimisme? En is dat aanstekelijk genoeg om het een lange termijn vol te houden? Ik denk dat dat de vraag is.
1: En als je zegt, ja, hij heeft een analyse gemaakt van wat er de afgelopen 40 jaar maar liefst fout is gegaan. Ja. Wat zegt hij dan wat zijn plan is? Wat is de kern daar dan van?
10: Hij zegt, sinds de jaren 80 hebben de Britten het verkeerde pad ingeslagen. Namelijk Thatcherisme. En hij wil af van 40 jaar neoliberalisme. Dat wil zeggen van 40 jaar van vergaande privatiseringen. Vooral van nutsbedrijven. Hij denkt dat als je bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, de watervoorziening, openbaar vervoer, met name spoor, als je dat opnieuw in publieke handen neemt, dat dan de sleutel kan zijn voor economische groei. Oh. Dus Spurnum gelooft dat als je de privatiseringen terugdraait, als je met name de inrichting daarvan, de controle daarvan aan handen geeft bij mensen die de regio besturen, dat dat dan investeringen losmaakt, dat je daardoor banen creëert en economische groei.
1: Oké, dus decentraliseren.
10: Heel erg decentraliseren, dat heeft hij altijd al gezegd. Je weet, hij is Kamerlid geweest. Hij is in het grijs verleden ook minister geweest. De afgelopen 10 jaar was hij burgemeester van de regio Manchester. Een soort van mini-mini-mini-randstad. En daar heeft hij succes gemaakt om juist samen te werken met de commerciële sector. Maar ook met de universiteiten. En ook vooral als spil was daar dan de gemeente, de raad, de regionale raad die hij voorzat. En door die drie aan elkaar te koppelen, het klinkt voor ons misschien vanzelfsprekend en niet revolutionair, maar dat is het wel in Britse termen. Hij zegt dat hij daarom erin geslaagd is om van Manchester de snelst groeiende stad te maken qua economie van Engeland buiten Londen.
1: Oké, dus hij kan wel een soort portfolio overhandigen. Hij is nu nog aan het woord, zei je net. Wordt hij ook nog kritisch aan de tand gevoeld door parlementariërs?
10: Ja, dat wordt hij zeker. Dat wordt hij zeker. Door de oppositieleider natuurlijk, maar ook anderen. Maar zijn toon, viel mij op, is ook heel anders. Het parlement is per definitie een debatteerkamer. Dat wil zeggen dat het er nogal eens wil toegaan. Het is een soort van politieke kooivechter. De mensen die de partijen leiden, en zo gaan ze ook tegen elkaar tekeer. Hij doet dat niet. Hij zegt, dat viel mij ook op, dat hij in ieder geval vandaag ook zei tegen de oppositieleider: ik begrijp dat je dat vindt, maar kunnen we daar samen niet uitkomen?
1: Oh, nou, een constructieve houding.
4: Dat proberen ze in Nederland ook. Succes ermee.
10: Ja, ik weet het, maar hier hebben ze die traditie niet. Dus het klinkt allemaal nieuw en anders.
1: Dankjewel, Lia van Beckhoven vanuit het VK.
21: Tech Update.
4: GoPro, de maker van dat cameraatje wat je op je mountainbike helm kunt zetten, bijvoorbeeld. Dat bedrijf wordt overgenomen door een ander, veel kleiner bedrijf. En daarmee lijkt de bekende, maar toch wel noodlijdende maker van sportcamera's gered van de ondergang. Joe van Buurik van BNR's Tech-redactie. Ja. Gaat het zo slecht met GoPro?
11: Jazeker, Niels en Lisbeth. $92 miljoen aan schulden. En eigenlijk zoekende aan wat ze nu nog moeten doen. Want inderdaad, dat cameraatje dat we zeker een jaar of 10, 15 geleden allemaal wel leerden kennen.
1: Supercool. Ging skiën, GoPro'tje.
11: Precies,
1: erin.
11: Of op je borst of op je helm inderdaad. Of waar dan ook, als je ook maar iets doet wat een beetje hard gaat, dan wil je een GoPro hebben. Maar ja, tegenwoordig leven we in een wereld waar, daar heb je ze weer, de Chinezen veel concurrentie bieden met veel goedkopere soortgelijke camera's. Hmm. En je raadt het al, de stijgende prijzen van onderdelen, met name geheugenchips, hebben ook een impact. Dus er wordt een reddingsboei geworpen door een bedrijf dat lang niet zo bekend is, onder de naam Starman Optical. Private partij die optische ontvangers maken, dus ja, ook soort beeldsensoren die vooral worden toegepast in AI-datacenters. En we weten dat dat een sector is waar juist heel veel geld in omgaat. We weten eigenlijk verder niet heel veel van Starman. Wel dat zij 90% van de aandelen GoPro kopen voor $285 miljoen. Overige aandelen blijven in handen van andere aandeelhouders. GoPro is immers nog beursgenoteerd. En we zien ook een behoorlijke koerssprong. 2 uur geleden werd het nieuws bekendgemaakt. 45% in de plus. Dus mensen staan te juichen. Interessant ook te melden dat gisteren 8,5% in handen zou zijn gekomen van een influencer op YouTube genaamd Markiplier. Dus je kan je ook afvragen, is dit niet het begin van het absolute einde van GoPro? Met allerlei schimmige partijen die aandelen GoPro verwerven.
4: Ja. Dan nog even in de categorie hebben dingetjes. Een nieuw bijzonder product, een tandenborstel van bijna €500.
11: Ja.
1: Wat kun je daarmee dan?
11: Hij is van Dyson, dus dan denk je, zou die dubbelen als stofzuiger? Ja. Nee.
1: Als fan?
11: Precies, ook niet. Maar dit is niet zomaar een borstelkop met een elektromotor, zoals de meeste van ons in de badkamer bestaan. Nee, dit is de Dyson Camera Jet. Zoals de naam doet vermoeden, zit er een camera in. Een pieplijncameraatje, 0,1 megapixel.
4: Ergens niet veel
1: kijken. Vanuit je tanden.
11: Bear with me, want elke seconde kijkt hij 28 keer naar de ruimte tussen je tanden en jet. Dus er zit een waterspuitje die elke tiende van een seconde een straaltje water kan schieten om zo te flossen met mondwater.
4: Oh.
11: Waterflossen is op zich niet iets nieuws. Dat doet de tandarts immers ook. Ook als je wil. Nou, dan kun je die camera beelden. Liesbeth, krijg je toch gelijk van je mond ook nog eens gaan terugkijken in een app. Wordt allemaal lokaal bewaard. Het gaat niet in de cloud.
1: Zeer smakelijk. Dus, zijn mensen aan het eten nu?
11: By the way, geen kraanwater, maar wel mondwater. Dus dat kost allemaal wat. €480. En je begrijpt dat collega's Stijn van onze tech-redactie hem al heeft aangevraagd.
4: Oh, ja?
11: Onze testrubriek in de schaal van hebben. Want een tandenborstel van bijna €500, die moet wel even uitgeprobeerd.
4: Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Het leuke is, die wordt dan op een gegeven moment eerlijk verloot door jullie. Hè?
11: Ja, maar dan weet ik niet of je dat nog wil nadat hij uitgebreid getest is.
4: Nee, inderdaad.
11: Dus, maar goed, hij kan wel worden schoongespoten. En jouw gebit ook.
4: Dankjewel, Jo van Buurik.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En dit was hem. Het was een bomvolle uitzending deze dinsdag 1 september.
4: Zeker, dadelijk ben je naar beurs met Maxime en Milou.
1: Goedenavond.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
16: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
14: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
17: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
20: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
20: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op 1 vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
30: BNR Verkeer.
31: Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. Beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op 2 snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die overraskend introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Overasselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht. Maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Straks BNR Beurs. Amazon, dat ligt onder vuur omdat ze klanten zouden hebben misleid. Voor 20 miljard dollar. Hoe dat gaat eindigen, zoeken we zo voor je uit. En 4 jaar moest Xi in wachten op de eigen beursgang. En dat bleek 4 jaar wachten op een teleurstelling. Gelukkig hoef je maar een minuutje op BNR Beurs te wachten. En plezier gegarandeerd. Blijf luisteren.
2: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
5: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
6: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
5: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
25: Blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
27: Maxime van Mil en Milou Brandt.
32: Een nieuwe beursmaand, dinsdag 1 september is het. En het is niet voor iedereen een goede start van de meteorologische beursherfst.
33: Xi'an shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
32: Na 4 jaar wachten eindelijk naar de beurs gaan en dan floppen, ja, kan het dan wel nog goed komen? Dat hoor je zo.
34: En ook Amazon had een matige start van de maand. Ze hebben misschien wel hun eigen klanten misleid.
35: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
34: Wat dat voor het aandeel kan betekenen, vertellen we je in deze aflevering.
32: En we hebben ook nog wat vrolijks, geen zorgen, een eend die trucjes doet.
34: Wall Street staat in het rood op de AEX meer van hetzelfde, 0,4% eraf. Eindigt net onder de 1102 punten. Grootste daler is Adyen met 3,9%. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Arjan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
1: Dank voor je uitnodiging.
32: Ja, leuk dat je er bent. En normaal beginnen we hier met wat ons opviel. Maar Arjan, jij kan zelf met iets. We hebben gisteren namelijk een verjaardag gemist. De ETF, de Exchange Traded Fund, die werd 50 jaar oud.
34: Moet ik nog zingen?
32: Nou, laten we dat nog maar even overslaan. 31 augustus 1976 was de dag dat John Bogle met zijn Vanguard een index

0: flopte finaal. Hij hoopte 150 miljoen op te halen. Dat werden er 15 of zoiets. Dus hij kon niet eens alle 500 aandelen uit de S&P 500 kopen.
1: Maar toen, 24 jaar later, kwam die ETF er wel. En toen was het wel een succes. Denk je dat het nu, de eerste 50 jaar, heeft het zich best wel stevig bewezen? De komende 50 jaar?
0: Ik denk
1: blijven
0: dat
1: de ETF's het...
0: Ik denk dat het alleen nog maar meer gaat worden. Dat het is zo'n makkelijke manier van beleggen. Ook voor professionals. Die wel gewoon in aandelen zitten, losse aandelen. Is het een sector waar je even geen verstand van hebt? Of wat minder, trekkertje erbij. Het is zo makkelijk. Het is goedkoop. Het is efficiënt. Het is liquide. Het is een geweldig product.
1: Alleen maar lof.
2: Ja, inderdaad. Dan even wat true crime. Want Apple...
1: Moet het wel spannend maken, inderdaad. Hè? Ja. Dus niet zoveel lof, even wat spannender.
2: True crime, dat scoort. Dus ja. Apple beschuldigt OpenAI van bedrijfsspionage, jongens. Jawel, het spande in juli een rechtszaak aan nadat een van hun medewerkers, Xiang Liu, naar OpenAI was overgelopen. Nou, het eerste bewijs is inmiddels ingediend bij die rechtszaak. En dat is schokkend, zegt Apple zelf.
3: Apple beweert dat meneer Liu ontwerpen voor schakelingen, zeg maar printplaten en chips, van Apple heeft ingezien en ook echt heeft gebruikt in zijn werk bij OpenAI. En daar zou OpenAI ook gewoon echt op de hoogte van geweest zijn.
2: Ja, sterker nog, ze hebben daar geprobeerd zijn sporen uit te wissen. Zinloos helaas, want ja, hoe is dit nou uiteindelijk uitgelekt? Liu, die werknemer, die gebruikte bij zijn nieuwe werkgever een Mac Mini. En toen hij daar op zijn iCloud inlogde, synchroniseerde die met de Mac die hij van Apple had. En zo konden ze bij Apple dus precies meekijken met wat hun voormalig werknemer in San Francisco allemaal aan het uitspoken was.
0: En wat heeft Apple daar vervolgens mee gedaan? Wat ze zagen wat die meneer allemaal bij OpenAI deed?
2: Een rechtszaak aangespannen.
0: Ja, maar dat
2: mag natuurlijk niet.
0: Ze hebben dus wel even met hem meegekeken, blijkbaar.
2: Ja, en als je Apple natuurlijk een poot wil uitdraaien, ja, dan moet je toch echt een beetje beter je best doen. Dat blijkt wel.
1: Helaas. Wel een goed true crime verhaal. Nog steeds. Ik wil het even hebben over iets dat er niet is, namelijk duidelijkheid eigenlijk over de vooruitgang in het Box 3 debakel. Ja, RTL wist de Prinsjesdagstukken vroegtijdig te pakken te krijgen. Stukken waar de coalitie het gisteravond na heel lang discussiëren dan eindelijk over eens werd. Alleen ja, daar in die stukken stond niks over de vermogensbelasting. Al zeggen bronnen dan weer tegen de Telegraaf dat het Box 3-plan geparkeerd wordt. De wetgeving rond belasting op vermogen is nu niet echt eerlijk. En brengt ook te weinig binnen, vinden veel partijen. Het kabinet kwam daarom met plannen, maar ook die zorgde voor gefronste wenkbrauwen van rechters. Maar ze gaan dus nu die plannen toch op pauze zetten, zegt de Telegraaf in ieder geval. Terwijl er wordt gezocht naar een werkbare oplossing. Is dat nou goed of slecht nieuws, Arend-Jan, dat die plannen die er lagen nu eventjes aan de kant worden gezet?
0: Het meest verfoeide element daarvan onder beleggers dan was natuurlijk dat je die papieren winsten die belast gingen worden. Mm-hmm. Het is gewoon winst wat je op papier hebt, maar nog niet verzilverd, dat je daar belasting over moet gaan betalen. Dat was echt het hele grote heikele punt. Afgezien van dat de belastingdruk is er totaal wel heel erg hoog begon te worden. Nou, die angel is er voorlopig even uit. Het gaat wordt in ieder geval niet per 1 januari 28 ingevoerd. Dus dat is een hele opluchting. Maar uitstel is er nu, wat er nu gaat komen, nobody knows.
1: Ja, en al die partijen liggen tegenover elkaar hierin, vinden er allemaal wat anders van. We hebben al heel veel kritiek op de plannen die er lagen gehoord. En heel veel aan de andere kant mensen die zeiden, ja, maar op realistische winst vermogen heffen, ja, dat wordt ook heel lastig. Dus heb je wel het gevoel dat hier in enige termijn acceptabele termijn.
0: Het zou mij niet verbazen als we gewoon weer uitkomen waar het ooit mee begon. En wat vervolgens door de rechter natuurlijk werd afgefloten. Ja, maar bijna 10 jaar geleden waar het hele gezeur mee begon. Dus dat we gewoon weer 1,2% over 4% fictief rendement gaan betalen. Zoals we eigenlijk bijna het grootste gedeelte van deze eeuw hebben gedaan. Dat het ergens daarop gaat uitkomen. Gewoon puur omdat het makkelijkste is. Of het rechtvaardigste is, weet ik niet. Dat moet iedereen zelf maar beslissen. Maar het is in ieder geval het makkelijkste uitvoerbaar.
2: Veel succes daar in Den Haag. Nou, en terwijl iedereen het heeft over wanneer we de eerste menselijke robots zien rondhuppelen, verovert een heel ander beestje nu terrein. Microducks. Ja, het zijn kleurrijke robot-eentjes.
1: Van Box 3 naar Microducks.
2: Yes, waarom niet? Heel schattig, ik heb ze ook gezien.
0: Zijn ze ook bruikbaar in bad?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je dan kortsluiting krijgt. Ik zou het niet proberen als je er zelf in zit in ieder geval. Dus we komen van een dochteronderneming van AI-platform Hugging Face. En dat was laatst nog in het nieuws, omdat Nvidia dat zou over gaan nemen voor 13 miljard misschien wel. Dus misschien is dit wel ook een toekomstig product van Nvidia. In ieder geval, ze vliegen als warme eendjes over de toonbank voor bijna $400 per stuk. Sinds de lancering vorige week zijn er al meer dan 10.000 verkocht. Nou, snelle rekensom, dat is een omzet van 4 miljoen in minder dan een week. En er zit een chip in van Rockchip, een Chinese leverancier.

0: Hiervoor AI die op apparaten zelf draait in plaats van in de cloud. En het is niet ontworpen voor al te ingewikkelde toepassingen. Kan het dan heel veel meer dan een Furby? Vraag je je natuurlijk af. Nou, het kan. Ja, weet je nog, Arend-Jan, een Furby? Ja, het kan waggelen.
1: Waar blijven de flippo's?
0: Zitten, opstaan, een sok oppakken met zijn bekje. En een laserstipje volgen.
2: Mooi.
0: Je kan hem trucjes leren.
2: Er zijn honden die meer kunnen, geloof ik. Maar goed.
0: Je kan ook speciale schaatsen er nog onder klikken.
2: Dat vind ik dan wel weer cool.
0: Rolschaatsen.
2: En ik heb even opgezocht, ze kwaken dus ook. Soort van dan. Ja, dit is... Ja,
0: het klinkt meer als blaffen.
2: Misschien moet het toch eerder een hond maken. Straks hebben we het over de flop van de dag. Kan het aandeel Shein nog interessant worden na een drama van een beursgang en de aanloop daarnaartoe?
0: Een minder drama op Wall Street. Daar blijkt een techdeal weer reden voor een feestje.
2: Maar eerst naar Amazon. Dat krijgt de toezichthouder achter zich aan. De FTC start een zaak omdat Amazon adverteerders zou hebben misleid. Ze hebben een advertentieplatform en zouden daar de prijzen bij het veilingssysteem hebben beïnvloed na een wijziging van de regels 7 jaar terug. Waardoor die adverteerders allerlei verborgen toeslagen moesten betalen.
3: Regulators say the company changed the results of its ad auctions while continuing to tell customers prices were set through competitive bidding. Amazon denies the claims, saying advertisers never pay more than they bid and calling the accusations of deception, quote, patently false.
2: Het zou gaan om 1,2 miljoen adverteerders die hierdoor misleid zijn. En de webgigant heeft zo misschien wel met $20 miljard gesjoemeld, denkt de FTC. Doet mij meteen een beetje denken aan die Alphabet-zaak en hun advertentieplatform. Is dat zo?
4: Nou, welke precies? Want er zijn zoveel geweest.
2: Ja, okay, dat is waar. Maar goed, ja, in dit geval, het klinkt best serieus, vind ik. Als je de FTC achter je aankomt voor 20 miljard die over de afgelopen jaren... 22
4: ja,
2: staten hebben ze erbij
4: precies.
2: Aangesloten.
4: Dit is denk ik niet zoiets om zomaar van je af te schudden. Want je merkt het denk ik al een beetje uit mijn reactie. Ja, de zoveelste zaak.
2: Ja.
4: Dat is toch wel een beetje hoe je bij Big Tech kijkt. En uiteindelijk kom je al die rechtszaken. Je komt het in de analistenanalyses. Overal de discussies over dat soort aandelen. Hè, moet je erin eruit koelen? Nou, je kent het hele beurs gebeuren wel. Komen dat soort dingen eigenlijk nooit te sprake. Er zijn beleggers helemaal niet mee bezig. Dit soort rechtszaken. Nou, waarom niet denk je dan? Hè, dat gaat toch om miljarden bedragen. Ja, er is dan één keer een afschrijving. En dan komen we er al overheen.
2: Ja.
4: Ik bedoel, hoeveel omzet draait Amazon wel niet? Dat vind je amper terug. 20 miljard is natuurlijk wel een serieus bedrag. Ja, of het waar is of niet, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet beoordelen. Dat zal wel heel juridisch gedoe worden. En ik denk dat Amazon ook wel een beetje leuke advocaten kan betalen. Dus dat zal wel heel lang gaan duren, vooral, denk ik, dit soort dingen.
2: Ja, dat is altijd wel duidelijk, dat zo'n zaak wel lang gaat lopen. Maar goed, vaak eindigt het dan ook in een beetje een sisser. Maar als je nu die FTC-voorzitter zijn uitspraken leest, die zegt de impact is duizelingwekkend. En dit heeft tot hogere prijzen geleid voor Amerikaanse consumenten uiteindelijk. Dan denk ik,
4: ja, maar moeten we dat soort dingen zeggen? Want anders komt hij natuurlijk niet op CNBC. Ja, zo werkt het ook wel een beetje.
2: Stevige uitspraken.
4: Je moet gewoon stevige uitspraken doen. Heeft Amazon al gereageerd trouwens? Dan hebben we niet gezien.
2: Die ontkennen alles. Ja. Die zeggen, nee, dat klopt helemaal niet. Wij hebben zelfs eigenlijk onze klanten 8 miljard bespaard. Omdat wij met een biedingensysteem werken waarbij je eigenlijk nooit... veel meer dan de ene hoogste bieding krijgt.
4: Mag de rechter straks allerlei ingewikkelde sommen gaan beoordelen...
2: Maar
4: en wie er dan gelijk heeft.
2: En wat de FTC dan weer zegt is... jullie hebben juist die prijzen opgekrikt door nepbiedingen te plaatsen. Dus dat haalt dat argument ook weer soort van onderuit. Dus een beetje zijn hun woord tegen het andere.
4: Verder bij die techbedrijven... die concurreren echt letterlijk op leven en dood met elkaar. En die gaan over lijken. Dat weten we allemaal. We zullen het wel zien. Blijkbaar zit de wereld zo in elkaar.
2: Maar hoe belangrijk is die advertentietak voor Amazon? Want misschien komt het dan uiteindelijk tot een schikking. Maar dan moeten ze misschien wel wat gaan aanpassen aan die advertentietak.
4: We hebben net nog opgezocht. Het afgelopen boekjaar geloof ik hebben ze 68 miljard omzet uit advertenties gehaald, toch?
2: Ja.
4: Nou, dat is 20 miljard een serieus bedrag.
2: Ja, zeker.
4: 68 miljard trouwens ook eigenlijk wel, als je erover nadenkt.
2: Ja, dus wat denk jij als je uiteindelijk onderaan de streep kijkt? Gaat Amazon deze zaak nou verliezen of... Wat voor uiteinde moet
4: dat weet ik niet, maar net wat ik zeg als belegger... ja, dat wordt dan een keer... In worst case scenario moeten ze 20 miljard afschrijven... en sneuvelen misschien een paar managers. Ja, dan is het over tot de orde van de dag. En dan is het gewoon weer kijken, wat levert de cloud op?
2: Ja. En dan is het binnen nood aan weer terugverdiend.
4: Ja, zo is het gewoon.
2: En een schikking, dan kunnen ze er misschien nog goed van afkomen...
4: Ja, dat hangt van Amazon af, hoe hard die zaak is. Kijk, als Amazon denkt van, dit gaat ons heel veel schade opleveren, ook in de media, wat dan ook. Ja, dan kunnen ze gaan schrikken.
0: Maar voor het aandeel gaat het niet veel betekenen, als ik jou zo hoor.
4: Nee, ik zat al te kijken. Het staat -2. Dat is wel iets slechter dan de brede markt, dus het is wel invloed. Maar het is een beetje lastig, want Amazon sluit vandaag ook een deal met Alphabet. Ze gaan hun producten ook aanbieden op YouTube. En hoe precies, weet ik ook niet helemaal, maar ja, ik zou me niet eens verbazen als beleggers daar meer naar kijken dan hierna.
1: BNR Beurs.
2: Door naar de andere retailer die flopt. 4 jaar werd er op de beursgang van Shein gewacht. 4 jaar waarin de waarde van het bedrijf van 100 naar 26 miljard dollar ging.
5: Third time's the charm for fast fashion retailer Shein debuting in Hong Kong today after years of trying. The firm has raised $1.7 billion in its long-awaited IPO, giving it a valuation of around $26.3 billion.
0: Ja, bij opening donderde het aandeel 10% omlaag. Het herpakte zich wel enigszins en sloot net onder de introductieprijs.
6: Clearly this wasn't the IPO that they hoped for, but it is the IPO that they got. It's not like they desperately needed the cash. I mean, they have billions of dollars on their balance sheet already, and I don't know that this IPO was as much about raising funds as it was about creating a marketplace for their business in the capital markets that will allow them to embark on the next stage of their growth aspirations.
0: Ja, geen groot succes. En dat dan na 4 jaar wachten. Ja, hoe ga je verder na zo'n slepend proces richting ja, toch een redelijk drama van een beursgang?
4: Het valt toch wel een beetje mee.
0: Want
4: zullen we dat sommetjes even gaan uitkleden van die 100 miljard?
0: Ja.
4: Dat is natuurlijk de top, hè?
2: Dat is het moment dat je wilt gaan.
4: 2022. Ja. Vier jaar geleden. Toen zag die wereld er heel anders uit. Want ook de andere retailers, kijk maar eens naar Pinduoduo, BDD Holdings. Die hebben Temu, of hoe heet dat?
2: Ja,
0: op AliExpress.
4: Jij kent die adresjes wel, toch?
0: Ja, ik zit daar helemaal in.
4: Jij koopt iedere week een paar kilo kleren?
0: Ik ben een onwijze Chinese webshop online.
4: Ja. Nou, in ieder geval, er is waanzinnig veel concurrentie gekomen. En je zegt het al, ze gaan niet naar de Amerikaanse beurs, maar naar de Chinese beurs. Mm-hmm. Nou, die is de helft goedkoper. Dus dat betekent al dat van die 100 miljard gaat de helft er alvast af met die notering. Ze hebben ook nog Londen geprobeerd, dat is niet gelukt. Ze wilden echt een westerse beurs opzoeken. Ja, dan heb je nou eenmaal meer toegang tot kapitaal dan in China. Is niet gelukt. Die hele sector ligt gewoon al jaren slecht. Gewoon ook Pinduoduo, aandeel, helemaal niks. Dus in die zin is het eigenlijk wel een beetje met de markt meebewogen. En vind ik die 26 miljard niet eens zo heel erg raar eigenlijk.
2: Nou, maar dan is de vraag, waarom ga je nog naar de beurs als je
4: weet
2: dat die hele sector gewoon het raam
4: is? Ja, dat is natuurlijk gewoon toegang tot de kapitaalmarkt. En misschien zijn de grote aandeelhouders die eruit willen. En dat soort dingen spelen ook een rol. Want ja, het was natuurlijk wel duidelijk. Ze wilden heel graag naar Wall Street. Maar daar waren ze niet welkom. En ook Londen niet. Dus ja, dan wordt het Hongkong.
0: Nou, ze hebben in ieder geval wat geld opgehaald. 1,5 miljard volgens mij. Ze willen daar wat mee gaan uitbreiden. Ja, wat denk jij? Wat moeten ze daar nou precies mee gaan doen met dat geld?
4: Waar
0: zou jij het aan
4: ik heb geen idee met die budgetfiguren. Nee, dat... op zich denk ik niet dat ze dat. Ik denk niet zozeer dat ze dat geld nodig hebben. Maar bij dat soort bedrijven gaat alles in IT en automatisering zitten. Want dat is natuurlijk de concurrentieslag die ze voeren. De marges zijn flinterdun in die sector. Dus op alles waar je ook maar een tiende en een honderdste van een cent kan verdienen. Ja, dat haal je aan. En dat doe je natuurlijk vooral met IT.
0: Ja, want ze hebben best wel wat uitdagingen. Hè? Dus de importheffingen, de vrijstelling van goedkope pakketjes.
4: Ja, precies. Dat heeft ze natuurlijk gemold. Hè? Ze zaten. Kun je überhaupt dingen kopen bij Shein die goedkoper, duurder zijn dan $800 of niet?
0: Geen flauw idee. Jij blijft mij maar als een soort van expert hier.
2: Ja, ik geloof het niet. Ja, maar als je al die problemen op een rij zet. Hè,
4: ja, maar dat is dus het probleem daar. Dat is, die goederenwaarde is vrijgesteld van tarieven. Vooral in Amerika, maar ook in Europa. En nu niet meer. Dus ja, waar haal je voordeel dan nog
2: is dat
4: vandaan?
2: Dan de grootste uitdaging om daarmee om te gaan? Ja, hoe ga je daarmee om?
4: Ja, je moet importtarieven zien te omzeilen. Dus dat betekent dat je overal vestigingen moet gaan neerzetten.
2: Ja. En dan toch weer lokaal produceren. Maar ja,
4: brievenbusje hier aan de Herengracht in Amsterdam of zo. En dan dat is het alles wel goed.
2: Is dat wel iets wat gefixt moet worden voordat zo'n koers weer echt iets goeds kan gaan doen? Ja, het is misschien ook marktbreed.
4: Nou ja, het staat nu genoteerd in Hongkong en die beurs doet helemaal niks. En ik kan het weten, want ik ben er belegd. En zie je aan mijn zagrijnige hoofd.
2: Nee, oké. Okay, dus maar, ja, maar als die uitdagingen overwonnen worden, zie jij dan wel nog een succes worden, toch, Shein? Nou, nee, ja, ze hebben ze stom nooit dubbel zit, zo hoog.
4: Ja, dus, er zit natuurlijk wel rek aan die prijsvechters. Hè. Je hebt natuurlijk ook 3i, het Britse aandeel. Dat heeft de Acetion, als ik het netjes uitspreek, de Action. Ja. Die, maar ja, dat hapert ook. De omzetgroei is daar, die was natuurlijk waanzinnig de afgelopen jaren. Maar daar is ook de rek er een beetje uit. Dus ik weet niet hoeveel ruimte die prijsvechters nog überhaupt in de markt hebben.
0: Kunnen ze, denk je, ooit weer terug naar die 100 miljard dollar?
4: Zeg nooit op de beurs. Echt nooit.
0: Wat moet ervoor gebeuren?
4: Nou, dat gewoon weer iedereen de kolder in zijn kop krijgt. Veel meer is er niet voor nodig.
0: Je ziet toekomst in zo'n
4: ik hoef er mijn geld niet in te steken. Nee.
2: Zie je het meer als een kledingverkoper? Of meer als inderdaad een budgetbedrijf?
4: Nou, het is een IT-bedrijf, denk ik vooral. Ik denk dat het interessantste is.
2: Een techbedrijf. Ja,
4: schiet me natuurlijk nog...
2: 40% erop.
4: Ja, schiet me trouwens nog wat binnen. Joe Sixpack daarmee. Amerikaanse consument, maar ook in Europa, die heeft geen geld meer. Ja, dat speelt natuurlijk ook Shein parten.
2: Ja, maar dan kan het ze juist weer goed uitkomen.
4: Alles kan. Maar ik steek mijn geld er niet in.
2: Dat is duidelijk. Goed, we gaan naar Wall Street. En daar wordt ook niet echt geld in gestoken, geloof ik. Want dat staat allemaal in het rood. De Dow Jones 0,8% eraf. De S&P 500 0,7% eraf. En de Nasdaq 0,9% eraf. Ja, het ziet er niet al te best uit. Zorgen zijn er vooral over het verder oplopen van de inflatie na alweer een nieuwe reeks aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.
7: The United States and Iran exchange strikes for the first time in a month. Iran has fired missiles and drones at two US bases in Jordan. Iran strikes come hours after the US hit two Iranian rocket launchers on Larak Island, which were preparing to lay mines, say the Americans, in the Strait of Hormuz. Donald Trump has warned of more strikes to come. There will be a response, said the president.
2: Ja, olieprijs uiteraard een paar procent omhoog. En ook de rente op Amerikaanse schuldpapieren die steeg. De tienjaarsrente was zelfs het hoogste in anderhalf jaar tijd. We kijken nu naar niveaus die in de afgelopen twee decennia niet gezien zijn. Zo ongeveer op veel vlakken.
4: Maak er maar drie van als het om Japan gaat. Kijk, zelfs. Ja, 3%.
2: Zelfs ook nog erbij. En ondertussen zag ik net ook al een Fed-bestuurder bij CNBC zeggen dat hij wel voor het verhogen van de beleidsrente is als de inflatie aanhoudt.
0: En wil ik nog even naar Nvidia. Dat investeert 3,5 miljard dollar in MediaTek. Dat is de Taiwanese chipmaker die de markt voor smartphone chips zo'n beetje domineert. Want MediaTek, de grote rivaal van het Amerikaanse, iets beter bekend misschien, Qualcomm maakt. Maar ze verkennen nu ook steeds verder de markt voor custom chips voor datacenters. En daarmee is het dus ook een groeiende rivaal van marktleider Broadcom op dat vlak. Het gaat om obligaties die later weer in aandelen kunnen worden omgezet. En met deze deal wil Nvidia dus ook een rol gaan spelen bij datacenters die andere chips dan die van Nvidia gebruiken. Zodat hij ook daar lekker een vinger in de pap heeft. Nou, Jensen Huang, die is er blij mee.
8: It's a great pleasure for us to invest in MediaTek. They are the world's best SoC maker. They make more SoCs than any company in the world.
0: Ja, beleggers in MediaTek ook blij, want het aandeel is vandaag bijna 10% hoger geëindigd.
2: En dan heb ik nog een bijzonder verhaal van de Wall Street Journal. Volgens de krant gaat de SEC beter opletten op of investeringsfondsen wel de waarheid spreken. En om precies te zijn of ze daadwerkelijk het belang hebben dat ze beweren te hebben. Nou, het zit als volgt. Voorafgaand aan de beursgang van SpaceX beweerde een investeringsfonds dat ze via een belang zouden hebben in SpaceX. Dus toen nog niet beursgenoteerd. Maar toen bleek achteraf, na de IPO, dat belang al verkocht was voor de IPO echt plaatsvond. Nou, dat moet niet vaker gebeuren, denkt de toezichthouder. En ik denk al helemaal met de beursgang van bijvoorbeeld Anthropic en OpenAI in gedachten dat ze dit soort grapjes in de toekomst willen voorkomen.
0: En dan sluit ik af met een rijmpje, want daar maak ik Maxime zo ontzettend blij mee. De eerste beursdag van de maand is alweer voorbij. Met die van morgen maak ik je nu blij. Wel geteld drie hoogtepunten heb ik voor je. Ten eerste de cijfers van Broadcom, leverancier van op maat gemaakte chips voor bijvoorbeeld Google en Meta. Nou, de cijfers zelf zijn natuurlijk interessant, maar waar beleggers echt op kunnen letten is hoe ziet die orderportefeuille eruit? Want dat zegt meer over de toekomst dan de omzet van het afgelopen kwartaal. We weten het morgenavond. En dan krijgen we ook die van Snowflake, een Amerikaans data cloud bedrijf. Maakt officieel nog geen winst, maar werkt hard aan die winkel. In mei tekende Snowflake bij Amazon nog in voor 6 miljard aan rekenkracht om de groei in de AI-vraag op het platform bij te benen. De koers is dit jaar al flink opgelopen. We gaan zien of de cijfers hem hoog kunnen houden. En dan rente. Wat doet de rente toch? Ja, dat houdt veel beleggers deze dagen bezig. In Europa, in de VS, met Kevin Warsh, die vorige week nog op verhogingen hintte. Maar wat gaat Canada doen? toch een van de G7. Hun rentebesluit is geen onbelangrijk signaal. En we krijgen ook weer het beige boekje van de Fed te zien, wat ons dan weer wat kruimeltjes informatie geeft over het Amerikaanse rentebeleid. Genoeg te doen dus.
2: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 1 september. Een pittige start van de beursherfst. Maar gelukkig was er Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en het Beurscafé. Dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen heb je weer een kans om te luisteren. Tot dan.
9: Ja. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
11: Nou, niet met onze huidige applicatie.
10: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
11: Niemand.
12: Thinqwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinqwise.
13: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
14: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
12: Thinqwise. Transformeer legacy software.
9: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de nevenfuncties van Kamerleden en een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Ik vraag hem wat de Prinsjesdagplannen voor zijn leden betekenen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
19: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon 1 factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op 2 snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten. Blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren,
3: maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
1: En dat kan ook via de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Dinsdag 1 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen en massaal stuurt naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag onder meer: hoe eindigt de oorlog in Oekraïne? Eerst nog wat reacties op onze uitzending van afgelopen zaterdag over de escalatie in Russische hybride aanvallen in Europa. Wel leuk dat mensen daar dan nog een beetje zo over na zitten te denken. Björn bijvoorbeeld, die zei: fijne podcast met Bart van den Berg. Maar één ding irriteerde me: de moraliteit die wij vanuit het Westen als excuus gebruiken om daar geen acties te ondernemen tegen wat de Russen doen. Terwijl ik, zegt Björn, denk dat je toch echt in oorlog bent. In een oorlog gelden andere regels en dus het liquideren van andere tegenstanders, gezien de escalatie pogingen van Rusland, die dus ook iets probeerde, bijvoorbeeld tegen die baas van Rheinmetall of andere aanslagen. Ik bedoel, zegt Björn, wanneer ben je anders in oorlog? Is dat alleen maar als iemand roept: we zijn in oorlog? Ik zal er meteen even aan vastplakken. Wouter, die had een beetje dezelfde ergernis en verwijt jullie op een uitzending een gebrek aan creativiteit. Als jullie zeggen dat er weinig mogelijkheden zijn, zoals jullie gisteren ook zeiden, om in dingen om terug te doen tegen de Russen. Wouter zegt: bereid bijvoorbeeld een dossier voor aan tegenacties. Leg ze in een la en haal die eruit op het moment dat je moet reageren. Voorbeelden: er worden constant militaire oefeningen gehouden. Organiseren ze iets in de buurt van Sint-Petersburg in Finland. Bereid een pakket aan sancties voor, leg het in een la. Is er een akkefietje? Dag daarna 5 van het stapeltje pakken en hup in de pers. Dan kan je direct reageren. Bijvoorbeeld: Russen gaan hier nog steeds met vakantie, voor zover ik weet. Is er een akkefietje? Alle visa intrekken. Er zijn waarschijnlijk nog allemaal Russen die zaakjes hier bijvoorbeeld misschien wel op de Zuidas hebben lopen. Laat de Belastingdienst daar eens een onderzoekje naar doen. Hij zegt: er lopen nog allerlei internetconnects, bijvoorbeeld via Finland naar Rusland. Finland sluit nu iets af omdat een onderhoudscontract afloopt, maar dat kan je natuurlijk ook wat sneller doen. Je kan IP-adressen van Russen blokkeren in Europa. Je kan oefenen op een blokkade of op een no-fly zone. Je kan een beetje spoken in de Øresund, waar je dus in theorie Russische schepen zou kunnen tegenhouden, hoef je niet te doen. Maar als die in en uit de Oostzee kunnen, hetzelfde geldt voor de Bosporus. Nou, jij zegt: ik kan allemaal creatieve ideeën bedenken waarbij je niet echt iets doet, waarbij je niet echt de wet hoeft te breken, maar de Russen wel behoorlijk in de stress zet. En op die manier toch wat meer doet dan nu niks, eigenlijk.
6: Dat is natuurlijk onzin dat er niks gebeurt. Ik bedoel, er zijn hoeveel 25 sanctiepakketten zijn er afgekondigd. Hij heeft geen idee wat er achter de schermen gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld cyberveiligheid. Er gebeurt ontzettend veel. En bovendien, alle punten die hij nu genoemd heeft, dat zijn ideeën die al meer dan een paar jaar op tafel liggen. En dat gebeurt in belangrijke mate ook. Hè. Maar er zijn twee punten die van belang zijn. Voordat je ze kunt effectueren, moet er besluitvorming plaatsvinden. Het is dus niet zo, dat kan je alleen maar in een dictatuur doen, dat wanneer je zo'n idee hebt en het ligt op de plank, dan kun je dus niet over een kwartier zeggen: dus dat gaan we doen. Nee, dan moet er in een normale democratie moet er gewoon besluitvorming plaatsvinden. Doe je het in de Europese Unie, dan moet dat gewoon gebeuren met alle landen tegelijkertijd. Maar dat die sancties pijn doen, dat is een ding dat zeker is. En bovendien, Dat is ook afgelopen zaterdag duidelijk gemaakt. We zijn begonnen met scherfvesten en we zitten nu met het onderscheppen en het enteren van schepen van de schaduwvloot. En al die punten, echt al die punten die genoemd zijn, dat gebeurt op een of andere manier. Dat het niet effectief is, dat is echt een heel ander punt. Dat is het tweede punt wat ik wil maken. Je wil een einde maken aan die oorlog. Je wil afschrikken. Dat doe je niet met deze punten. Dan moet er iets harders tegenover staan. En dat betekent dat je zelf oorlog moet gaan voeren. Dat je zelf offensieve militaire operaties moet gaan voeren. Je moet iets echt gewoon fysiek kapot maken. Nou, en dat is ontzettend lastig om daar iets goeds voor te bedenken. Ten meer omdat je ook niet in een echte hete oorlog verzeild wil raken. Want dan kom je met het volgende probleem te zitten. Met welke middelen gaan we die oorlog dan voeren? Daar zit echt het probleem in. Dus het is wel makkelijk gezegd om te zeggen dit en dat moet er allemaal gebeuren. En er moet creatief over na worden gedacht. Iedereen probeert inderdaad creatief mee te denken. Maar je kunt niet ongedaan maken wat we de afgelopen decennia hebben verwaarloosd. Namelijk onze defensie en het hele machtspolitieke denken.
2: Ja, weet je, het is een heel lastig probleem. Hè? Die Wouter en ook die eerste jongen, die willen heel graag behoorlijk stoere maatregelen nemen. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je de escalatieladder onder controle houdt. Hè? Je moet weten wat je doet, maar je moet het zo doen dat de Russen ook niet daarin aanleiding vinden om dan nog meer te escaleren. Je probeert ze dan via een beheerste reactie te beheersen. Hè? Wat misschien wel zou kunnen, dat zit ook een beetje in Wouters verhaal, dat je dus in plaats van dat je dus bijeenkomt in elke crisis, dat je van tevoren gaat bedenken hoe je een escalatieladder zou kunnen maken voor die hybride agressie. Hè? Mm-hmm. En daar kan je, als je daar van tevoren overeenstemming over zou kunnen hebben, en de Russen weten ook dan dat ze het niet ongestraft kunnen doen, dan zou dat misschien kunnen helpen.
4: Maar dit zijn toch, ik vond het allemaal erg leuke ideeën, waarin we de Russen toch van repliek kunnen dienen. Waarvan ik het idee heb van dat zou toch meer moeten gebeuren om te zorgen dat je niet uitnodigt om nog meer te spoken hier in Europa.
6: Ja. Helemaal mee eens. Maar het moet het verschillende dingen doen. Het moet bijdragen aan de oplossing van het probleem. En dat draagt het niet bij. Want dan moet je dus echt gewoon aan de andere kant, aan de Russische kant, iets kapot gaan maken. Nou, de grote vraag is, hoe ga je dat dan doen? Want zij kunnen wel dingen bij ons kapot maken. Wij als democratieën hebben het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen aan de andere kant. Dus ja, maar dan moet je dus gewoon ook offensief gaan worden. Maar daarvoor hebben we tamelijk weinig middelen. En dan komt het volgende probleem waarmee je te maken hebt. En dat is namelijk de kans op escalatie. Ja. En als het escaleert naar een militair conflict, willen we dat? En hebben we dan de middelen nog om die escalatie tot een goed einde te brengen? Oftewel, zijn wij dan de bovenliggende partij? Of komen we heel snel in de richting van een nucleaire oorlog? Zeg het maar. Dus ik begrijp ook dat de beide vragenstellers heel veel onvrede mee hebben en met heel veel creatieve ideeën komen. Maar realiseer, die creatieve ideeën die zijn bij ons er ook wel geweest. En die zijn er ook bij de inlichtingendiensten geweest en bij de ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, bij de NAVO, bij de Europese Unie. Overal heb je die creatieve ideeën. Maar er is niet zeg maar een magische oplossing waardoor je dus in één klap het zo kunt regelen dat de Russen verschrikkelijk bang worden en ermee ophouden. Dat is echt het hele grote probleem hiervan. En hij heeft een enorm voordeel. Namelijk dat het een dictatuur is. Hij beschikt ook over heel veel offensieve capaciteiten met zijn inlichtingendiensten. Ja, en je kunt niet ongedaan maken hier in Europa wat we 30 jaar lang hebben genegeerd. Namelijk niet alleen de opbouw van je krijgsmacht, want die is van belang als het echt daadwerkelijk gaat escaleren. Daardoorheen speelt ook nog een keer dat we niet meer kunnen vertrouwen op Amerikanen. We zijn nooit heel erg goed geweest in offensieve zaken. We verdedigen vooral. Ja, dat heeft ook te maken met een mindset die niet goed is in Europa. Wij verstaan de taal van de machtspolitiek niet meer. Ja, als dat aan de hand is, ja, dan kun je dus nu wel roepen van we moeten allemaal met creatieve ideeën komen en we moeten wat. Ja, en dan kom je uit op het aloude adagium van de Europese politiek. Van we moeten iets doen en we moeten vooral iets doen. Maar iets doen is nooit beslissend. Dus als je iets doet, dan moet het ook beslissend zijn. En dat krijgen we niet voor elkaar op dit ogenblik. Omdat we de machtsmiddelen niet hebben. En sancties. Daarvan weten we inmiddels dat die wel een hele hoop schade kunnen berokkenen. Maar daarmee bereik je politieke doelen niet. Je bereikt je politieke doel alleen maar als je bereid bent om tot in het hoogste geweldspectrum militaire macht te gebruiken. Dus de vraag is ook aan Björn en aan Wouter. Van, wat wil je nou eigenlijk? Ben je bereid om tot in het hoogste spectrum militaire macht te gebruiken? Ben je bereid om die escalatie te aanvaarden en te doorstaan? Inclusief de mogelijke dreiging van een nucleaire oorlog. Vind je dan dat er voldoende op het spel staat? Ja of nee? Zeg het maar. Dat is eigenlijk een wedervraag. Hm. Ja, die kan ik wel beantwoorden. Op dit ogenblik denk ik dat je heel erg voorzichtig moet zijn.
4: Ja. Ja. Onbevredigend.
6: Ja, ik bedoel, maar, ja, dit is hoe het werkt. Het is ontzettend onbevredigend. Ja.
4: Leuker kunnen we het niet maken bij Boekestein en de Wijk.
6: Nee.
4: Ja. Je had het over hoe dit nou moet eindigen. En daarop zagen nog twee vragen van luisteraars. Niels Luiting aan de ene kant, die zegt: moeten we niet reëel zijn? Er komt pas mogelijk een wapenstilstand op het moment dat Poetin de hele Donbass te pakken heeft. Die overwinning heeft hij gewoon nodig om in het zadel te blijven. Delen jullie die zienswijze? Vraagt Niels. En Ayelt van Veen, die kijkt er anders tegenaan. Die zegt: Poetin kan toch als een goed dictator iedere overeenkomst als een overwinning verkopen. Misschien is de simpeler verklaring voor dus dat hij nu niet beweegt, dat hij gewoon geen goede reden ziet om te stoppen met de oorlog. Als ik me probeer te verplaatsen in de denkwereld van Poetin, zegt Ayelt, hij wint nog steeds terrein, hij heeft grote reserves, steun van 's werelds grootste industriële mogendheid. Hij zit nog niet eens op volledige mobilisatie, terwijl Oekraïne al jaren alles geeft. Vanuit zijn perspectief voelt dit vermoedelijk eerder als langzaam winnen dan als een uitzichtloze oorlog. En de conclusie is dan, zegt Ayelt, als Europa niet veel meer doet dan het nu doet, dan moet het accepteren dat Oekraïne eigenlijk langzaam doodbloedt.
2: Nou, laten we met die vraag van Niels beginnen. En hij vraagt dus: stopt Poetin pas wanneer hij de hele Donbass heeft? Daar komt het eigenlijk op neer, hè, wat hij zegt. Nou, A, Poetin hoeft de hele Donbass niet te hebben om politiek te overleven. Ik zie hem heel goed in staat om daar, als het niet helemaal lukt, om daar een fantastisch overwinningsverhaal bij te houden. Hè? En het omgekeerde is denk ik nog belangrijker. Als hij de Donbass verovert, is dat helemaal geen enkele garantie dat hij ook dan stopt. Hm. Want hij heeft dus ideologische en historische redenen om door te gaan. Ja. Dus ja, dit is denk ik mijn nuchtere antwoord. Wat denk jij, Rob?
6: Ja, ik ben het daar volstrekt mee eens. En kijk, wat hier natuurlijk bij zit, is dat Poetin, als die stopt en hij haalt zijn maximale doelstellingen niet, dan moet ik nog zien wat er met hem gebeurt intern politiek. Misschien overleeft hij dit wel niet. Misschien komt er wel een coup. Misschien wordt hij wel afgezet. Misschien wordt hij wel gemarginaliseerd. Ik bedoel, ik zou niet weten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar dat dit problemen voor hem gaat opleveren, is een ding dat zeker is. En bovendien, ja, dat is ook denk ik een belangrijke vraag, van in hoeverre is hij nou het zicht op de werkelijkheid kwijt? Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet op dit ogenblik, en het zijn dus ook de signalen die continu vanuit het Kremlin tot ons komen, is dat hij dus een inschatting maakt dat hij een langer adem heeft dan de Oekraïners. Mm-hmm. Dat zou heel goed kunnen dat dat trouwens ook zo is. Gisteren heb ik ook weer gezegd van, ja, uiteindelijk, het is een slag die voortgaat, maar uiteindelijk bereikt de slag ook zijn doel. En de grote vraag is of wat voor inschatting die Russen maken, of ze dit kunnen redden uiteindelijk. En of zij het langste uithoudingsvermogen hebben. Misschien wel inclusief de noodzakelijke mobilisering van 330.000 mannen die moeten gaan vechten in Oekraïne, of misschien wel tegen de NAVO. Zeg het maar. En dat is in combinatie met de enorme schade die de escalerende lange afstandsoperaties van Rusland tegen het NAVO-gebied of tegen het Oekraïnse gebied hebben, plus nog eens een keer de hybride operatie waar we het net over hebben gehad. Nou, hij zit echt in de escalatiemodus. En ik heb het gevoel dat hij daar moeilijk van af te brengen is.
4: Ja. Ja. En dan zou dus de conclusie van Ayelt moeten gelden dat Europa ook meer moet doen. Want Poetin lijkt nu dus inderdaad gewoon heel langzaam te winnen.
6: Ja, maar Hugo, Ga verder, Arjan.
2: Ja, je kan dus die Ayelt, die zegt dus eigenlijk, misschien denkt Poetin gewoon dat hij langzaam aan het winnen is. Hè? Maar er zijn natuurlijk tegenargumenten. Ten eerste, Rusland beschikt helemaal niet over een bodemloze personeelsreserve. Er zijn absoluut problemen met recrutering. Hè? Dat weet Poetin heel goed. Ten tweede, het is geen zorgeloze Russische overwinning als hij aan het winnen is. Want ja, die Oekraïnse tegenaanvallen tegen die raffinaderij en zo, die veroorzaken inmiddels serieuze economische schade. Dus ik weet het niet of Poetin echt wel ervan overtuigd is dat de tijd in zijn voordeel zal uitpakken.
6: Ik weet het ook niet, maar het is gewoon, maar het is gewoon niet goed in te schatten wat ze daar denken.
2: Ja.
6: Kijk, het begon natuurlijk wel met het feit dat ze dachten dat ze deze klus in een paar dagen zouden klagen. Nou, ze zijn nu al vele jaren aan het oorlog voeren. Dus daar is iets grondig misgegaan. Er is ook een fenomeen in de internationale betrekkingen, of laten we zeggen in het vakgebied wat hierover gaat. Het heet escalatory entrapment. Dus op het moment dat je gaat escaleren, dan word je de gevangene van je eigen besluit, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Ja, en dus dat is hier ook zeer nadrukkelijk, zeker aan het geval bij de Russische president Poetin. Ja, dus ook hier begrijp ik weer van dat men zich hier zorgen over maakt. Maar het punt is natuurlijk van Europa moet meer doen. Nou, Europa doet heel erg veel. Er zijn heel veel wapens geleverd. Er wordt heel hard samengewerkt, ook op militair gebied, op dit moment met Oekraïne. En dat meer doen, ja, dat is eigenlijk, sluit dat aan bij de vorige vraag van wat dan? Wat moeten we dan meer doen om ervoor te zorgen dat de Russen ophouden met vechten? Ja, vertel het maar. Moeten we zelf mee gaan vechten? Dat is dan de onlosmakelijke conclusie die hieruit volgt. Dan moet je zelf gaan meevechten. Maar gaan we dat doen? Vinden we dat onze vitale belangen echt zodanig op het spel staan dat we dat kunnen gaan doen?
4: Ik denk
6: dat er heel weinig mensen daarvan zeggen van dat is zo. Ja. Of gaan we zeggen van als dit compleet uit de klauwen loopt, dan moeten we en er ontstaat een verdere escalatie naar het Europese grondgebied, gaan we dan onze eigen landen verdedigen? Dat zijn de discussies die van belang zijn. En nogmaals, ik herhaal mezelf, maar 30 jaar van bezuinigen op defensie, het totaal negeren van je strategische cultuur die hiervoor nodig is, gaat hem niet worden hoor. En dat is echt heel erg lastig.
2: Ja.
4: Ja, je zit dus eigenlijk een beetje klem.
6: Je zit compleet klem. Ja, dat is het hele punt. En Poetin weet dat.
4: Ja.
6: Vandaar dat hij ook, en dat zien we op dit ogenblik, ons steeds meer aan het testen is. Steeds meer bezig is met de hybride operaties tegen het NAVO-verdragsgebied. En kijk gewoon waar de grenzen liggen. Kijk hoe ver die kan gaan. En hoe meer shit je hier veroorzaakt, hoe beter hij het krijgt in Oekraïne. Want dat betekent eigenlijk ook dat hij hoopt dat de steun op Oekraïne voor Oekraïne vermindert. Omdat de Europeanen bang worden van wat er gebeurt op het eigen grondgebied. Ja, het is een normale manier van redeneren in dit soort situaties. Alleen het probleem is, wij worden daar nu het slachtoffer van.
4: Ja. Met betrekking tot de spanningen, om het zo uit te drukken, met Rusland. Nog een vraag van Patrick Polder. Die kennen we goed.
6: Ja.
4: Regelmatig gast in de uitzending. Oud luchtmachtofficier, defensiespecialist. Die vraagt, in de oorlog met Iran heeft Amerika niet alleen de defensieve Patriots in grote getalen gebruikt, maar ook de offensieve wapens zoals Tomahawk, kruisraketten en Attackums. Deze laatste zijn juist nodig voor een geloofwaardige afschrikking tegen avonturen van Rusland tegen de oostelijke NAVO-grens. Door het tekort aan deze wapens verliest de afschrikking aan kracht en vooral wordt de nucleaire escalatieladder ernstig verkort. Vergroot dat juist de kans op een Russische beperkte actie tegen de NAVO? Want ja, nucleaire wapens willen we eigenlijk niet inzetten. Of verlaagt het juist dat risico op Russische agressie dus, omdat je dan eerder uitkomt bij een nucleair conflict?
2: Ik denk dat het antwoord ja is, dat het de kans vergroot op een Russische beperkte actie. Kijk, Rusland concludeert gewoon nuchter dat de NAVO tijdelijk minder luchtverdediging geeft en minder lange afstandswapens. En Poetin weet ook dat de nucleaire optie voor ons toch wel heel ver weg ligt. Hè? Dus kan hij makkelijker provocaties doen of beperkte prikacties aantrekkelijker maken. Nee, ik vind dat een destabiliserende factor. Wat denk jij, Rob?
6: Ja, ik ben je eens. En het is eigenlijk wat dat betreft vrij simpel. Als je conventionele defensie verwaarloost, en dat hebben we natuurlijk gewoon gedaan, en we proberen manmoedig om dat nu een beetje op te krikken, dan verlaag je daarmee automatisch de nucleaire drempel voor een tegenstander die iets kwaads in de zin heeft ten opzichte van jouw grondgebied. Ik bedoel, dat zijn ijzeren wetmatigheden op dit vakgebied. Dus ik ben het volstrekt eens met Patrick dat dit kan gebeuren op dit ogenblik. En het is ook geen wonder dat Poetin al meerdere malen heeft gedreigd met nucleaire inzet. In ieder geval wordt zowel Oekraïne als de NAVO er continu aan herinnerd dat Rusland misschien wel in de problemen kan zitten, maar het is nog steeds een nucleaire macht. Dus als ze wat zouden willen, dan zullen ze dus kernwapens moeten gaan inzetten. En dat is een discussie die wij niet graag horen, omdat wij denken dat kernwapens eigenlijk hun functie wel overleefd hebben. En dat is natuurlijk niet zo. Maar je ziet hier het opnieuw oplaaien van een soort van crisis waarvan we hadden gehoopt dat die tot het verleden zou behoren. En dat is dus gewoon niet zo.
4: Ja, ik begrijp wat jullie zeggen. Zeker ook omdat Poetin natuurlijk risico's neemt. Wel vaker, hè? Ook als het gaat om Oekraïne. Aan de andere kant moet ik ook denken aan bijvoorbeeld Alexander Stubb, de Finse president, die mijn eergisteren in een interview nog zei: Ik geloof absoluut niet dat Rusland de NAVO zou aanvallen. Dit is dus de president van een land dat er direct naast ligt en slachtoffer zou kunnen worden. Want de NAVO is zoveel sterker, conventioneel nog steeds, dan Rusland, dat daar geen enkele logica of geen enkel belang voor Rusland achter zit.
6: Ja, hoor eens, er was ook geen enkele logica om Oekraïne op deze manier aan te vallen. De Duitsers bijvoorbeeld, met name onder Merkel, die zijn er altijd van uitgegaan dat goede handel, het kopen van energie, dat een wederzijdse afhankelijkheid zou creëren, waardoor de Russen wel 2 keer zouden nadenken voordat ze iets in de zin zouden hebben tegen Oekraïne of tegen de NAVO. En toch doet hij het. En bovendien die hybride oorlogsvoering die op dit ogenblik gaande is, die leidt ook alleen maar tot nieuwe ellende. Dus ik zou, denk ik, als ik president was van Finland, zou ik hetzelfde misschien hebben gezegd als Stubb. Alleen vanuit mijn positie, die dit nou een paar jaar al probeert te onderzoeken, kom ik tot een compleet andere conclusie. En dat is een politiek. Dat is een politieke uitspraak die je doet. Dat is het narratief van politici.
4: Hij is toevallig wel ook een vakgenoot van jou, hè?
6: Maar hij heeft een andere positie. Hij heeft op dit ogenblik een andere functie dan het zijn van vakgenoot. En als hij als vakgenoot met mij zou praten, dan zou hij waarschijnlijk snel tot dezelfde conclusie komen. Maar dat kan hij nooit zeggen als politicus. Dat is natuurlijk het leuke van dit vakgebied. Er is een heel enorm verschil tussen de retoriek van politici en wat de experts zien aankomen.
4: Ik kan me ook aan een eerder verhaal herinneren van de Finnen. Wel eens voorbij kwam toen wij het dan hadden over dat de Nederlandse bevolking soms misschien wel wat banger gemaakt mag worden om duidelijk te maken hoe serieus de situatie is. Maar dat in Finland eigenlijk anders geldt. Dat daar wel eens wordt ingeschat, we moeten de Russische dreiging niet al te veel, al te serieus voorstellen, want anders trekt de bevolking met Molotov cocktails naar de grens.
6: Ja.
4: Zo zijn de Finnen dan weer. Dus daar geldt een andere logica misschien dan hier.
6: Ja, misschien wel, ja. Ja, maar die hebben het dan lijfde meegemaakt.
4: Ja. Dank weer aan de vragenstellers voor de vragen. En aan jullie voor de antwoorden.
6: En perfect. Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
7: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
8: Onaf, denk ik.
7: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
8: Nou, daar ben ik toch af.
7: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de nevenfuncties van Kamerleden en een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor tankstations. Ik vraag hem wat de Prinsjesdagplannen voor zijn leden betekenen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Het moment dat alles begint.
14: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
24: Provider, it starts here. Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
13: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
25: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
26: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
27: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
28: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
27: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
30: Dat er eigenlijk maar twee prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
31: Mm-hmm.
30: En dat is de prijs voor geld en de prijs voor olie.
1: Nou, het was wel nieuws. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie.
4: Kort komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente.
1: Ik ben een optimist van nature. Dat is ook wel belangrijk als je in deze wereld opereert. Maar ik krijg wel steeds meer zorg.
3: Sommige dingen zie je nauwelijks bewegen. En toch bepalen ze alles. Neem eb en vloed. Als je op het strand blijft staren naar de zee, dan zie je niks veranderen. Maar als je opkijkt van je boek, dan kan het opeens bij je voeten staan. En de impact is groot. Of je boot nou lekker blijft drijven of vastloopt in de blubber, dat beslist de kapitein niet, dat beslist het water. De rente is net zo'n ding. De afgelopen weken klom het Amerikaanse kapitaalmarktrente, dus op de Amerikaanse staatsleningen die heel lang lopen, naar het hoogste punt in bijna 20 jaar. Dan denk je, ja, so what? Maar het cijfer heeft via allerlei omwegen ook invloed op wat jij hier in Nederland betaalt voor je hypotheek. En dat de Amerikaanse staat zoveel geld moet betalen om nieuwe leningen aan te trekken, dat is een probleem voor de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Die probeerde, door zelf staatslening terug te kopen, de lange rente te verlagen. Deze onrust viel precies samen met een ander groot feit in renteland. Namelijk het jaarlijkse uitje van de Amerikaanse centrale bankiers. Het symposium in Jackson Hole. Ieder jaar trekken de belangrijkste monetaire beleidsmakers zich terug in de bergen van Wyoming met een koffer vol met wandelschoenen en powerpoints over inflatie. En dit jaar was de conferentie extra spannend, want de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh hield er zijn allereerste grote toespraak. Iedereen kijkt uit naar één ding. Wat gaat hij zeggen over de korte rente? Dat is de rente die je betaalt als je 1 à 2 jaar geld leent. En die wordt niet bepaald door de markt, maar door de Fed. Nou, Trump wil graag dat die rente laag blijft, want dat stimuleert de economie. Maar als je naar het inflatiecijfer kijkt, dan zou je moeten zeggen, wordt het niet eens tijd om op de rem te trappen en die korte rente te verhogen? Kortom, luistert Kevin Warsh naar de man die hem heeft aangesteld, of is hij echt een onafhankelijke bankier? Afgelopen vrijdag wisten we meer. Zijn woorden samengevat, de inflatie in Amerika is nog steeds te hoog, en als dat zo blijft, dan is er werk aan de winkel. In deze uitzending de analyse, want het gaat allemaal om vertrouwen. En misschien is het wel de vraag, wie durft Amerika nog geld te lenen? En wat gebeurt er als dat steeds minder wordt? En als dat gebeurt, wat merken we daarvan in Nederland? Ja, je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, gelukkig maar, macro-econoom Han de Jong, de Han.
10: Dag Rens.
3: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
10: Dag Rens.
3: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Edin, ben jij nou de laatste tijd vaker dan normaal naar de rentestanden aan het kijken in de Verenigde Staten, of was je er sowieso al fan van?
10: Nog vaker is volgens mij bijna niet mogelijk.
3: Oh, jij wordt je er echt wakker mee bijna of niet?
10: Nou, ermee wakker worden niet, maar binnen een half uur doe ik mijn schermen wel aan en dan staan er heel veel cijfers erop, maar één van de cijfers, dat is de stand van de Amerikaanse lange rente inderdaad.
3: En ben jij een belegger ook nog in Amerikaanse staatsobligaties?
10: Wij beleggen niet in Amerikaanse staatsobligaties, maar dat heeft niks mee te maken met dat we geen vertrouwen daarin hebben. Het heeft eigenlijk alleen maar mee te maken dat Hoofdbos belegt in aandelen.
3: Oh ja, oké.
10: Dus
3: ja, dan kun je dan, dan
10: als ik in obligaties zou beleggen, dan zou ik liever, ook na de recente ontwikkeling, zou ik liever in Amerikaanse staatsobligaties dan in de Franse staatsobligaties beleggen.
3: Ja, maar dan noem je ook wel een verschil natuurlijk. Ja, maar oké. Alhoewel, allebei natuurlijk behoorlijk met schulden overladen. Han, ieder jaar, ik ben zo benieuwd naar dat hele, dat wandelingetje daar, Jackson Hole. En hoe dat dan al werkt in Wyoming. Heb jij daar ooit echt lucht van gekregen hoe dat nou precies in elkaar zit?
12: Nou, ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Ik weet wel waar de oorsprong ligt. Want ze wilden, volgens mij in de jaren 80 wilden ze Paul Volcker, die toen de baas van de Fed was, die wilden ze laten spreken op een conferentie. En die hield van fly fishing. En toen dachten ze, weet je wat, als we nou eens een conferentie organiseren op een plaats waar je ook fly fishing kunt doen. En dan ook in het programma voldoende tijd daarvoor inruimen. En dat is een mooie traditie geworden. Dus tegenwoordig gaan de mensen die daar deelnemen, die gaan dus ook inderdaad op die wandelingen, want het is in een bergachtig gebied.
3: Ja.
12: En Kevin Warsh, die dus vrijdagavond voor ons sprak, die begon daar ook mee. En Edin heeft Ja, die heeft daar wel een interessante opmerking over.
0: Wat interessant is natuurlijk, dit is een beetje theeblaadjes lezen, toch? In dit soort teksten. En...
10: Ja, als je zo'n toespraak gaat houden, dan zijn er duizend miljoenen manieren om je toespraak mee te beginnen.
0: Mm-hmm.
10: En ik vond het ergens wel briljant. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik vond het briljant dat hij begon over hikes in de omgeving. Nou, hike in het Engels kun je ook toepassen op interest rate hike.
0: Ja.
10: Dus zou dat een hele stille hint kunnen zijn dat de rente omhoog gaat? Vond ik echt briljant.
0: Je hebt Kremlin-watchers en je hebt Fed-watchers. Ja. En dit is dus...
12: Dit is een combinatie.
0: Dit is
12: echt super watcher.
0: Maar hij zei, Kevin Warsh zei, joh, de inflatie is te hoog en als dit zo blijft, dan is het werk aan de winkel. Dat moet toch dan ook al geruststellend zijn? Die rente gaat omhoog.
10: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was al een grote fan van de man. Ik ben na zijn toespraak een grotere fan geworden.
0: Mm-hmm.
10: Ik vond het een briljante toespraak. Niet alleen omdat hij opende met hikes. Maar ik vond het briljant omdat hij heel mooi uiteen heeft gezet. We hebben twee mandaten. Economie / werkgelegenheid. En zorgen voor lage inflatie.
0: Ja.
10: Dan ging hij uitgebreid in op die economie. Die omschreef hij met allemaal superlatieven. Draait goed. Alles is in plaats om nog hogere groei te krijgen in de jaren die voor ons liggen. Qua werkgelegenheid. We zitten op maximale werkgelegenheid, zei hij. Daarmee zegt hij in feite, dat deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant van de mandaat, namelijk inflatie. En zei hij, nou, daar, deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant.

0: Biden?
1: Nou ja, kijk, ik ben een grote fan van de man. Dat is, ik zou bijna willen zeggen, voorwaardelijk. Het is heel goed dat hij zo'n toespraak heeft gehad. Op het moment dat de inflatie te hoog is, is dit wat je wilt horen van je centrale bankier.
2: Ja, maar jij zegt dat heeft hij al eerder gezegd, maar toen heeft hij niks gedaan.
1: Maar hij kon niks doen. Uiteindelijk moet hij natuurlijk wel leveren. Het kan niet blijven bij woorden alleen.
2: Ja. Ja, goed. Wanneer zou hij de rente kunnen verhogen? Is dat
0: 16 september.
2: Okay. Ja,
0: nou, hij...
2: Met het hele comité, hè? Want hij doet dat niet in zijn eentje.
1: Dat zou weer echt een voorbeeld zijn van lef. Want je weet dat het Witte Huis niet staat te wachten op renteverhoging. Die wil eigenlijk renteverlaging. En stel dat onder zijn leiding het rentecomité de rente verhoogt in september, dan heb je het net ook nog aan de vooravond van de parlementsverkiezingen gedaan.
2: Ja.
1: Dan heb je lef.
2: Ben je echt onafhankelijk?
1: Ja, echt. Als er mensen zijn die zich zorgen maakten over zijn onafhankelijkheid, als hij dit doet, dan moet je echt geen zorgen meer.
2: Goed, nou, daar gaan we het over hebben. En het interessante is, we hebben het dus over de lange en de korte rente. Het is een radio-uitzending over rente die tenminste 40 minuten gaat duren. Dat is behoorlijk een opgave. En daarom dachten we, laten we het nog even uitnodigen.
1: Blijf hangen, luisteren.
2: Ja, nou, omdat het wel interessant, heel interessant is. Omdat het zoveel bepaalt, à la Ebbenvloed. En daarom dachten we, laten we iemand uitnodigen die we al een keertje eerder in de uitzending hebben gehad en ons heel goed was bevallen, omdat hij alles zo simpel kon uitleggen. Paul Hilbers, voormalig bewindvoerder bij het IMF, emeritus hoogleraar financieel toezicht bij Nijrode Business Universiteit, heeft ook veel onderzoek gedaan naar financiële stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Paul, van harte welkom.
3: Dankjewel, Rens.
2: Leuk dat je bent.
3: Plezier om hier te zijn.
2: Wederom. Ik zei het al, een uitdagende uitzending. Want laten we zeggen, de echte nerds die alles van rente weten, die moeten natuurlijk wel iets geven waar ze denken, dat had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind ook de grote plaatje luisteraar, die wel economie in zijn pakket heeft gehad, et cetera, die moet hier natuurlijk ook nog iets van kunnen snappen. Dus ze moeten wel op hun tenen lopen, maar ze moeten wel over het muurtje kunnen kijken. Dus dat is onze opgave voor ons allemaal.
1: Ja, het komt erop neer, Rens.
2: Ja.
1: Stel dat je een hypotheeklening hebt,
2: ja,
1: en je hebt de rentevaste periode, dus je denkt, nou, het raakt mij niet, maar je rentevaste periode loopt over een jaar of 3-4 af. Ik zou nu opletten wat ze in Amerika doen.
2: Ja, oh, dat is je haakje.
1: Zeker.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik ken nog iemand die een nieuwe hypotheek moet afsluiten, dus blijf luisteren. Paul, we hebben het elke keer over de rente. Kun jij toch nog even in 6 VWO uitleggen wat de korte en de lange is?
3: Nou, dat is nogal een uitdaging, hoor, Rens. Maar laat ik een poging wagen. De rente is een prijs. Om daarmee te beginnen. Dat klinkt een beetje vreemd, want mensen zijn gewend aan prijzen voor goederen in de winkel, op het internet. Maar de rente is ook een prijs, namelijk de prijs van geld. In de zin van, het is de prijs die je betaalt om, hetzij voor een korte periode, hetzij voor een langere periode, geld aan te trekken of geld uit te zetten. En bij prijzen, die komen vaak tot stand door vraag en aanbod. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die rente, die ook een prijs is. Het gaat om het aanbod van geld en het gaat om de vraag naar geld. Mensen met geld kunnen geld aanbieden en dat uitlenen voor een bepaalde periode aan een andere partij. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen geld vragen en het lenen van die partij voor een bepaalde periode. En uiteindelijk in dat proces van vraag en aanbod komt die prijs, die rente, tot stand. Ja. Dat is zeg maar in heel kort bestek de essentie van rente.
2: Dat is de rente en dan de korte en de lange.
3: De korte en de lange, daar is wel een belangrijk verschil tussen. Misschien om dat meteen even aan te geven. De korte rente is de rente voor korte periodes. En dat is de rente waar ook, we spraken eerder al over de Fed, de Centrale Bank van Amerika. Dat is de rente die de autoriteiten kunnen beïnvloeden. En daarmee kunnen de autoriteiten dus de economie beïnvloeden en ook de inflatie beïnvloeden. Iets wat Ede net al aan.
2: En die korte rente, dat is dus als je iets 1 à 2 jaar wil lenen.
3: Ja, het kan heel kort zijn. Het kan zijn voor een maand of voor een paar maanden. Het kan ook zijn voor 1 à 2 jaar. En dan een beetje, dan kom je daarna wat in de langere rente terecht. Het is natuurlijk een continu spectrum, maar de lange rente, die kan trouwens oplopen tot 30 jaar. Dus er zijn 30 jaar leningen mogelijk, dus dat is een hele lange periode.
0: Er zijn ook, Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
2: Ja, dus dat noemen we hele lange rente.
0: Ik ben blij overigens dat Paul ook uitlegt dat de rente is een prijs.
2: Ja.
0: Ik ben in de jaren 80 als econoom begonnen te werken en eigenlijk al vrij snel kreeg ik de indruk dat er in een economie, we hebben een kapitalistische economie, daar maken prijzen en prijsverhoudingen maken de dienst uit. Die bepalen wat er eigenlijk gebeurt. En mijn conclusie die ik al vrij snel trok was dat er eigenlijk maar 2 prijzen zijn in de economie die er echt toe doen. En dat is de prijs voor geld, zoals Paul dat uitlegt, de rente. En ook de wisselkoers. En de prijs voor olie. En de rest doet er wel toe, maar een stuk minder. Dus ik zou luisteraars ook willen oproepen, blijf luisteren, want die prijs van geld die is wel heel erg belangrijk in de economie.
2: Heel,

0: Even afmaken dus, want we hadden het kort en lang en dan gaan we snel door. Hè. Dus kort is heel kort, dat wordt door de Fed bepaald. De lange rente, dan hebben we het vaak over Amerikaanse staatsobligaties. En de langste die we Amerikaanse staatsobligaties is 30 jaar, denk ik. Hè. Ja. En even kijken, geldmarktrente, dat noemen we die korte rente. En kapitaalmarktrente is de lange rente.
1: Ja, precies. En die kapitaalmarktrente is dus, dat noemen we dan een marktrente. Die wordt bepaald door de marktpartijen. Die kan niet worden, en dat is wel belangrijk in deze discussie, die kan niet worden bepaald door de centrale bank. Daar wordt wel eens een fout mee gemaakt. Maar dat kan niet. En toch even om te reageren op wat Edin zei over de rente als prijs van geld. En ik denk dat wat jij noemt een beetje het onderscheid is tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja, op de korte termijn geldt, als er heel veel geld in omloop is, dan gaat de prijs omlaag, wordt de rente laag. Maar als er heel veel geld in omloop is, dan krijg je ook inflatie. Ja. En die inflatie, he, die gaat doorwerken in de verwachtingen van mensen. En dan gaan ze de rente, zeg maar, dan willen ze meer vergoeding hebben voor hun geld. Ja, dan gaat de rente omhoog. Ja. Dus dan zie je een beetje die spanning tussen op korte termijn lage rente bij veel geld, maar bij veel geld op lange termijn, misschien juist een hogere rente.
0: Weten wij dus ook, weten wij, Han, dus eigenlijk ook niet die kapitaalmarktrente, hè, die lange rente, door wat dat dan wordt bepaald? Want ik de afgelopen paar minuten denk ook, jutje, er zijn al 3 knoppen om aan te draaien. Ik dacht dat het simpel zou zijn deze.
2: Nou, weet je, de waarheid is dat we best wel een aantal factoren weten die invloed hebben op de rente. Maar of wij nou een helemaal sluitende theorie over de rentebepaling hebben, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat is in mij, volgens mij is dat niet het geval. En een aantal jaar geleden dacht ik, nou, ik moet de waarheid weten. En toen heb ik het volledige oeuvre aangeschaft van Irving Fisher, een Amerikaanse econoom van 100 jaar geleden, die veel over de rente heeft geschreven. Maar moet wel zeggen, ik ben er nog niet doorheen.
0: Niet dus ik weet het nog niet helemaal. Okay. Maar het is dus heel ingewikkeld.
2: Het is vrij ingewikkeld.
0: Ja. En als we het Paul eens?
1: Het is ingewikkeld. Je kan er wel iets over zeggen. Ik sprak hier over vraag en aanbod. Als je nou even kijkt, hè, als we praten over lang geld, hè, dus praten we over de lange rente, hier, de marktrente. Wie zit er dan aan de aanbodkant? Dat zijn vaak beleggers. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, soms ook banken, private partijen. En die willen dus heel graag, zeg maar, een rendement op hun geld hebben, wat onder andere wordt beïnvloed door de inflatie. Want ze willen niet dat hun geld wegerodeert, dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Wie zit er aan de vraagkant? Dat zijn partijen zoals overheden. Nou ja, we praten natuurlijk al heel erg veel over de Amerikaanse overheid, de enorme schuldenproblematiek die daar wereldwijd heerst. Dat is één vraagpartij. En de andere vraagpartij is de private sector. En dan kan ik bijvoorbeeld noemen de hele ontwikkeling rond de AI-sector op dit moment. Die heeft heel veel geld nodig voor investeringen. Dus er is heel veel vraag naar geld vanuit de private sector. AI met name, maar ook andere bedrijven. Er is heel veel vraag naar geld, lang geld, bij de overheden. En er is dat aanbod van die institutionele beleggers. Ja. En uiteindelijk moeten die partijen dus overeenkomen wat de prijs wordt.
0: Ja, en dat is dus lang geld, zeg jij dus. Dat die AI-datacenters, dat is allemaal, dat lenen ze voor jaren.
1: Niet allemaal, jaren. Maar dat, uiteindelijk gaat die investeringen gaan vaak over langere periodes. Ja. Dus heb je ook voor langere termijn geld.
3: Ik denk dat voor de luisteraar is het misschien goed om te weten, als je dat onderscheid wilt maken tussen kort geld, korte rente en lange rente. Kort geld komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente die je betaalt.
0: Laten we die twee dingen eens even pakken. En ik begin met die lange rente, want daar was natuurlijk de afgelopen weken veel over te doen. Ik zei dat verhaal van die Scott Bessent, de minister van Financiën. Heel even, laten we zeggen, even een soort pijlstok neerzetten. Hoe hoog is de lange rente in Nederland op dit moment? Weet iemand dat?
2: Nou, de 10-jaarsrente is 3,3, 3,4. Ja. En de 30 jaar, dat is niet zo'n heel liquide segment in Nederland, maar 3,75, 3,80 of zo.
0: Okay. En, want,
2: en in de Verenigde Staten is dat, dus die 10-jaarsrente, die is
3: bijna 5.
2: Nou, 4,70.
0: Ja. 4,70, ja.
2: Bijna 5. Ja. En de 30 jaar is rond de 5,20.
0: Oké, dus dat scheelt heel wat basispunten.
2: Dat scheelt 1,5% of zo.
0: En daar was veel nieuws over de afgelopen weken. Zoveel nieuws zelfs, Paul, dat Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, zei, hier ga ik toch maar wat aan doen. Ik ga zelf Amerikaanse staatsobligaties opkopen en die op een andere manier weer wegzetten. Was dit inderdaad groot nieuws, wat jou betreft?
1: Nou, het was wel nieuws. Het was ook een beetje ongebruikelijk, vond ik zelf. Als ik er even mijn eigen interpretatie aan vast kan knopen. Ik was zelf wel een tikje verrast door die actie. Ik begrijp het wel. Scott Bessent heeft een achtergrond in de financiële markten. Ik dacht dat hij bij private equity had gezeten vroeger. Dus dat is echt iemand die de markten goed kent. En die kent dus ook al die deelmarkten. En die kent ook de markten voor financiële producten. En die dacht, denk ik, van nou ja, misschien moet ik toch proberen om iets aan die hele hoge, jullie noemden 5,2%. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd opgelopen. Misschien moet ik daar toch iets aan doen, dat een beetje gaan drukken. Kan ik niet, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen. Maar aan de andere kant, dat is een beetje mijn vraag. Hij heeft dat geld niet daarvoor. Hij kan niet zomaar in de markt stappen met enorme miljarden, want die heeft de Amerikaanse overheid helaas niet. Mm-hmm. Dus die moet hij dan weer lenen, en die leent hij dan kort. En dan zie je dus eigenlijk kort te lenen en wat lang uit te zetten. En dat is dan misschien voor tijdelijk heeft dat enig effect.
3: En mede
1: maar dat
3: daarom,
1: was niet veel effect.
3: En mede daarom was die toespraak van Kevin Warsh afgelopen vrijdag in mijn ogen nog belangrijker. Want als je minister van Financiën zegt, ik ga langlopende schulden terugkopen, dat ga ik financieren door kortlopende leningen uit te geven. Die kortlopende rente, dat is de rente waar de Fed over gaat. Hij voerde de druk op de Fed om vooral die kortlopende rente laag te houden.
0: Ja, maar stel je voor,
3: daar is hij niet in geslaagd.
0: Daar is hij dan niet in geslaagd, nee.
2: Nou, dat moeten we nog zien.
0: Dat weten we nog niet, precies. Edin die hoopt, heeft echt een poster van Kevin Warsh boven zijn bed
2: weet
0: hangen.
2: Die kans is misschien wel 85% of 90% of zo. Ja. Want je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een keertje de daad bij het woord voegen.
0: Ja. Maar toch heel even terug naar die lange rente. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat die zo hoog staat? Is het zorgwekkend?
3: Terug naar het niveau van 2008, 2010?
0: Iets langer, 20 jaar.
2: Is het zorgwekkend? Ja, nou ja, kijk, ik ben een belegger. En ik heb wat pensioengeld. En dat moet belegd worden en dat moet dan renderen. Dus ik vind een hogere kapitaalmarktrente, dat is voor mij wel goed. Maar als ik de Amerikaanse overheid ben en ik heb 125% BBP schuld, dan is een hoge rente natuurlijk niet zo fijn.
3: Het renteniveau is niet zorgwekkend, maar het is wel hetzelfde renteniveau wat we in het verleden hebben meegemaakt bij een fors hogere schuld.
0: Ja.
2: En als je dus gaat kijken, de Amerikaanse overheid betaalt op het ogenblik bijna 4%, 3,8% van het BBP aan rente op de staatsschuld. Ja. In Nederland is dat, rond ik het even af, 1%.
0: Hmm.
2: Dus dat scheelt een slok op een borrel.
0: Ik geloof dat ze meer aan rente uitgeven dan aan defensie. Om even. Is dat dan. Eigenlijk heb je dan nog gewoon een hoge hypotheek genomen. Ik probeer het even te begrijpen. Je hebt een hoge hypotheek genomen, een variabele hypotheek. En de rente gaat ook nog omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En dan kun je op een gegeven moment in de problemen komen, toch? Dan moet je ook.
2: Absoluut. Maar om even terug te komen op wat Paul zei. Want hij was verrast door die actie van Bessent. Nou, ik ook. En eigenlijk ook een hele rare actie. Want we hebben al eerder gezegd, die kapitaalmarktrente, dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En dan moet die overheid niet proberen dat op korte termijn een klein beetje te sturen. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Ik vond het een hele rare actie.
0: Nou ja, misschien omdat je, ik weet niet Paul, omdat je toch ook wel naar de markt of zo wil uitstralen. Nee, we zijn hiermee bezig.
3: Wat je hier nu doet is je zou je denk ik eerst als minister van Financiën moeten afvragen, waarom loopt die lange rente omhoog? Dan kom je er snel achter dat een onderdeel van het antwoord is, beleggers maken zich zorgen over het niveau van je staatsschuld en de kant waarin het gaat.
0: Ja.
3: Dus daar zou je iets aan moeten doen. En als je doet zoals,
0: maar dan moet je gaan bezuinigen en dat wil je natuurlijk nooit doen.
3: Goed, ja. Wat je nu krijgt is, hij gaat langlopende schulden terugkopen. Dat financiert hij met kortlopende schulden. Het effect op staatsschuld is dus nul.
0: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken in het grote plaatje. Bijvoorbeeld de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hoe werkt dat door in Nederland? Helaas is de tijd op de radio alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je luisteren in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Zoek gewoon eventjes naar het grote plaatje. Voor nu dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas, waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
3: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
10: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
11: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
12: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
11: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record, melden meerdere media. Oude record was in mei net geen €2,65 voor €1,95. Morgen ligt dat misschien 2 cent hoger. De dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
17: Stel je vraag in de BNR-app.
18: Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
21: Beleggerspanel. Modegigant Shein is vannacht naar de beurs gegaan, maar tegen een veel lagere waardering dan een paar jaar geleden nog werd gedacht. En Besi zag de koers stevig dalen, ondanks sterke cijfers en een belangrijke rol in de AI-keten. Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Koen Bender is hier van Mercuris Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. En Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom, leden van het panel.
22: Ja, goedemorgen.
21: Laten we toch maar in eigen land beginnen bij de koers van Besi. De chipper is de afgelopen tijd flink gedaald. Het aandeel verloor bijna 40% vanaf de recente top. En tegelijkertijd profiteert Besi nog wel van de investeringen in de AI-infrastructuur en blijven de verwachtingen voor de toekomstige groei hoog. En Miri, om dat in getallen te vatten, €320 in juni, onder de €200 vandaag de dag. Waarom toch die afstraffing? Het is niet niks vreemd voor Besi, want volatiliteit hoort er een beetje bij, maar toch...
22: Ja. Ja, nee, het is eigenlijk ook zeg maar over de brede linie wel gebeurd. Hè. Als je kijkt naar de SOX-index, dat is de index voor dit soort type bedrijven. Daar zit Besi niet in. ASML wel, maar het laat zich wel natuurlijk heel erg sterk vergelijken met die index. Dat is een speciale index voor de semiconductor sector. Nou, daar valt Besi fair and square in, hè, want Besi staat voor BE Semiconductor Industries. Dus daar ga je. Daar is vanaf de piek tot de bodem 30% vanaf gegaan over de zomer. Besi wel iets harder afgestraft en dat vind ik onterecht.
21: Want?
22: Want, nou, als je kijkt naar de cijfers die Besi heeft gepresenteerd... en dat ze, met name vind ik het onterecht... omdat ze natuurlijk met hun speciale technologie die zij hebben... die advanced packaging en dan natuurlijk... met name die hybrid bonding, daar zijn zij de nummer 1 van in de wereld. En die heb je nodig om die chips gewoon heel makkelijk op elkaar te kunnen plakken. Ja. En dat vindt die hele AI-ecosysteem vindt dat fantastisch.
21: Maar de geheugenchip, daar wordt men toch nog niet zo warm van. Kan nog worden uitgesteld. SK Hynix heeft dat volgens mij een paar dagen geleden nog kenbaar gemaakt... dat het niet per se morgen hoeft te gebeuren.
22: Nee, dat klopt. Daar is de jury nog oud, laten we zeggen. Wellicht is het niet nodig. Wellicht wel. Hè, zijn thermal compressing bonding kan voor bepaalde toepassingen... een alternatief blijven. Maar in hoeverre zit dat in de prijzen? En wat ik heel mooi vind aan de cijferrapportage van Besi... is dat de orders eigenlijk harder groeien dan de omzet. En dat is een goed teken, denk ik.
21: Hoe kijk jij naar wat er de afgelopen weken, maanden... toch met Besi is gebeurd?
23: Nou, ik ben het met Mary eens dat de vooruitzichten heel goed zijn. De afstraffing, dat die iets zwaarder is geweest... daar speelt ook het verhaal bij dat Applied Materials... een belang nam in, of tenminste vergroten in april. En dat dat ook een beetje... overname idee geeft. Vervolgens werd er aangekondigd dat ze dat niet gingen doen, dat ze daar ook gingen stoppen. Dat blokkeert ook de mogelijkheid dat een andere partij erin komt en het wil overnemen. Dus daarmee kun je ook beargumenteren dat het overname fantasie er ook uit moest. Dat zou die extra daling kunnen verklaren. Maar ja, daarnaast de mix van het bedrijf, hybrid bonding, yes. Maar ook, ze kunnen breder gaan in de toekomst... met meer omzetdrivers die ze daar hebben. Leveringen voor de power units van datacenters... waar ze een rol in kunnen spelen.
21: Dat zie je al toenemen als je kijkt naar de omzet, toch?
23: Ja, en je moet dus ook goed kijken naar de omzetmix. Hè, dat je dat niet alleen aan dat hybrid bonding... wat misschien een kwetsbaarder onderdeel is... maar dat je dat uit de breedte kan halen. En dus ook uit Fanotix en over datacenter management onderdelen... waar ze wat mee kunnen. Dus voor de toekomst denk ik dat dit misschien achteraf... 40% daling, best wel eens een interessante kans zou kunnen zijn... om de beweging wat op te pakken.
21: Het klinkt alsof je het bijna moet timen als er een grens in zicht komt. Hè, want het is nu onder de 200, het was 320. Nou ja, ik snap dat het niet de plek is om advies te geven.
23: Nee, maar dat wil ik daarbij ook niet doen. doen. En ik ben ook niet zozeer van het timen. Maar je zet het onderwerp op de agenda omdat het behoorlijk is afgestraft. Dus daarin vind ik wel een timingmoment.
21: En dus ook niet helemaal eerlijk, zeg jij ook meer hierna. Het is te hard gegaan.
23: Ja, ik ben het mee eens. Ik kan wel zien dat overnamestuk die extra daling zou kunnen verklaren. En dat er buiten het hybrid bonding nog andere argumenten zijn om te zeggen, des te interessanter. Dus ik wil graag het onderschrijven, nog een klein beetje
21: toen
23: toevoegen.
21: Toen dat gerucht de wereld inkwam, op de dag af kwam de topman hier toevallig langs. En die zei meteen, hij kon misschien
23: over
21: ook niet
23: over timing
21: anders
23: gesproken.
21: Ja, dus zo zijn wij. Richard Blikman, die zei direct, wij zijn sterk genoeg om het op eigen kracht te kunnen. We hebben Applied Materials helemaal niet nodig. Dat is natuurlijk ook de geëikte tekst, hoor, als dit soort verhalen de ronde doen. Ja. Dat had wel degelijk gekund, want Applied Materials is volgens mij nog weer een flinke maat groter dan Besi.
0: Ja, maar blijkbaar hebben ze geen verdere interesse om het helemaal over te nemen. Dus,
21: heeft dat wel die koers een beetje laten oplopen, die geruchten, en is die fantasie er nu uit? Is dat ook hoe jij ernaar kijkt?
22: Nee, de fantasie blijft. Kijk, feit is dat Richard Blikman leidt Besi al 31 jaar, maar hij is inmiddels ook 72 jaar. Dus heeft het fantastisch gedaan, maar die opvolgingsvraag die blijft natuurlijk boven dit bedrijf hangen. En daarmee ook of Besi zelfstandig blijft of niet.
21: We gaan, want het is een druk programma, heb ik zomaar het idee. We gaan snel naar jullie laatste transactie.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
21: Kom Bender, Miri Pietersbloem, leden van het beleggerspanel. Het is september, dat schijnt de slechtste maand te zijn die er op de beurs te vinden is. Al een halve eeuw lang is dat ook tijd om wat dingetjes te heroverwegen.
0: Er is een oud beurswijsheid die zei, sell in May en go away, but remember to come back in September.
21: Waarom? Het is nu 1 september.
0: De afgelopen jaren heb ik dat niet als slechtste maand gezien. Om je vraag te beantwoorden over reshuffle. Wij hebben als meest recente bij beleggingspotjes, waar we actief beleggen, maar niet in individuele aandelen, maar in beleggingsfondsen. In het segment van vermogensopbouw, word je altijd vergeleken met indexbeleggers. Die indexen zijn de afgelopen jaren behoorlijk toch wel veranderd. Daar is een veel grotere weging gekomen van technologiebedrijven, doordat die veel harder zijn gestegen. Je zou kunnen zeggen dat er een waterhoofd is ontstaan en een eenzijdig risico is gekomen. Dus we hebben toch wel een beetje geworsteld met het idee, hoe gaan we dat eenzijdige risico vermijden? Maar toch ook de portefeuille de power geven om bij die ontwikkeling, die verandering, die mutatie van de economie te blijven. En daarmee ook. Dus we hebben onze technologieposities wat verhoogd. En dat onze posities in bredere vooruitstrevende bedrijven toch ietsjes afgebouwd ten gunste van technologie.
21: Nee, ik zie jou bijna goedkeurend knikken. Heb je hetzelfde gedaan?
22: Ja, we hebben dat al eerder gedaan. Ik herinner mij ergens in de april-mei periode. Dus dat heeft zeg maar nog steeds wel gunstig uitgepakt. Maar wat wij momenteel doen is een vrij grote beweging. Wij verhogen namelijk in zijn geheel de aandelenallocatie met 4 procentpunten over de actieve beheerportefeuilles ten laste van de obligatieallocatie.
21: Ben je weer overwogen in aandelen?
22: Ja, dan zijn we weer gematigd overwogen. We zaten natuurlijk neutraal, heb ik hier ook allemaal toegelicht.
21: Ja, dus als er nu wat bij komt, dan
22: dat klopt. En dat doen wij. We hebben het voor onze vakanties, eind juli of midden juli, hebben we het besproken of we deze beweging al wilden maken. Toen wilden we eerst het cijferseizoen afwachten. Nou, die heeft gewoon echt heel goed uitgepakt en heeft ons de bemoediging gegeven om weer naar overwogen te gaan, omdat wat ons betreft het economische beeld toch wel heel veerkrachtig is. En dat cijferseizoen bevestigt dat de investeringscyclus rond de AI-infrastructuur gewoon doorzet en zich ook uit lijkt te betalen. Dus dat is onze take. Met een klein beetje overwogen richting tech zijn we nu weer overwogen aandelen in zijn geheel.
21: We gaan naar onderzoek van Rabobank Miri. Ik kijk dus ook jou maar even aan. De meerderheid van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat er sprake is van een AI-bubbel, blijkt uit onderzoek van Rabobank. We hebben jou daar vorige week overigens ook al kort over gesproken. Opvallend genoeg zien diezelfde beleggers AI ook als het meest belovende beleggingsthema voor de komende 3 jaar.
22: Ja.
21: Dan moeten we misschien denk ik ook meteen maar eventjes nagaan wanneer er in jullie optiek volgens dit onderzoek dan sprake is van een bubbelvorming. Wat hanteer je dan als criteria?
22: Ja, nou, wij hanteren daar een aantal criteria voor. Dus blijven die koersontwikkelingen bij de fundamentele ontwikkelingen van die bedrijfswinsten en omzetten. Dus blijven die daarbij in de pas? Nou, dat is wel het geval. Dat is ook weer uit het recente cijferonderzoek is dat gebleken. Is er sprake van een hype? Dus kopen investeerders gewoon blind alles wat met AI te maken heeft? Nou, nee. Want ze maken daar nog steeds wel een belangrijk onderscheid in. Kijk, maar we hebben net gehad over de koersontwikkelingen van bedrijven als Nvidia heeft supergoeie cijfers geproduceerd. Maar als je dat afzet tegen wat bijvoorbeeld een Oracle heeft gedaan, die is qua koers gehalveerd. Ja. Hè? Dus daar zie je wel dat beleggers gewoon wel kritisch zijn. Ook waar de investeringen naartoe gaan. En daar dus zeg maar onderscheid in maken bij die bedrijven. Wat heel belangrijk is, is dat de bedrijven waar we het nu over hebben, die hebben sterke financiële posities, sterke kasposities. Dat is heel anders dan tijdens de dotcom-bubbel in eind jaren 90.
21: Ja, je ziet natuurlijk wel dat ze de boer op gaan om de boel ook nog weer op de lange termijn te kunnen financieren, toch? Want ja, hun financieringsbehoefte mag er zijn.
22: Ja, dat klopt. En het wordt nu zeg maar breder uitgezet, dus ook onder obligatiehouders. Dus dat is natuurlijk wel. We gaan nu weer een volgende fase in van het uitrollen van de AI. Ik heb daar bepaalde ideeën over, maar ik maak me daar geen zorgen over. En wat je ook niet ziet, in tegenstelling tot de vorige dotcom-bubbel, is dat een enorme hoos is van bedrijven die naar de beurs gaan. Oké, we hebben SpaceX hebben we gehad. We krijgen
21: Anthropic
22: natuurlijk
21: komt eraan.
22: Ja, Anthropic komt eraan. Dat zijn
21: Opening
22: natuurlijk wel
21: schijnt er ook een keer aan te komen.
22: Ja. Absoluut. Maar het zijn er niet, weet je, tientallen of bijna honderden, wat we natuurlijk toen wel hadden. En dat waren met name beursgangen van bedrijven die nog helemaal geen winsten maken. Dus wij denken, ja, ik hoor mezelf af en toe bij BNR voorbij komen in een soort reclamespotje dat ik zeg van ja, AI is een zeepbel. Ja, maar uit context.
21: Zo zijn we. Leuk dat je komt kijken wat we hiervan kunnen knippen, Meri. Ja. Pas op.
22: Inderdaad. Maar eigenlijk is mijn betoog, dat heeft misschien wel bepaalde kenmerken, maar dat kan je voor AI-aandelen in zijn geheel niet stellen dat het een zeepbel is. Dus kun je dat eventjes eruit krijgen?
21: Kun je niet zeggen als zeepbel. Wat maak jij van de analyse van Meri?
23: Nou, ik vind het natuurlijk fantastisch dat je dit onderwerp op de kaart hebt, terwijl een van de auteurs er is om het toe te lichten. Dus ik heb even met belangstelling geluisterd. Kijk, ook dit is een kwestie van timing en spreiding. Dus timing lijkt de rode draad van deze uitzending te worden. Er komt een moment waarop we moeten concluderen dat sommige bedrijven overgewaardeerd zijn op hun AI-belofte. Sterker nog, dat zie je al gebeuren, want bij de beursgangen die er aankomen, Anthropic, OpenAI heeft al lang niet meer de waardering die dat een tijd geleden had. Ja, en daar wordt al voor de beursnotering op gecorrigeerd. Dus het is inderdaad niet dat het ruksigloos. Er wordt wel degelijk gekeken in welke fase zit een bedrijf. Is de timing dat we nog meer mogen gaan verwachten en zit het momentum er nog in? Of is de timing dat we er al tractie aan het verliezen zijn, zoals bij een OpenAI?
22: Ja. Het zou zomaar kunnen zijn. Dat er wat lucht uit die zeepbel is gelopen,
23: altijd,
22: is natuurlijk heel goed.
23: Hè? Maar altijd.
22: En dat is ten aanzien van wat die beursbeweging die we gezien hebben over de zomer. Helemaal top, denk ik dan. Is gezond. Ja. Maar ook dit soort verwachtingen rondom tegen welke koers OpenAI of Anthropic dan naar de beurs gaat komen, dat die wat getemperd zijn, vind ik wel gezond.
21: Ik vind de interessante zin die ik in jullie onderzoek tegenkwam. Opvallend is dat beleggers die een zeepbel vermoeden aandelen lang niet allemaal overgewaardeerd vinden, terwijl overwaardering een kenmerk is van een zeepbel.
22: Ja.
21: Ja. Ik heb hier hulp bij nodig. Ja. Want zijn deze beleggers er zelf nu ook nog niet helemaal uit?
22: Nou ja, kijk, je stelt een aantal vragen. En het is natuurlijk de groep die vragen beantwoordt is niet voor elke vraag identiek. Dus je krijgt daar een bepaald percentage uit. Daar probeer je een beeld te schetsen van. Hè? Dus men vindt, 57% vindt het wel, sprake kan zijn van een zeepbel. Maar ze verwachten tegelijkertijd een groot percentage, niet dezelfde groep, dat deze aandelen op zijn minst op hetzelfde niveau of hoger genoteerd staan. Dus
23: kijk, dat is
22: antwoorden spreken elkaar ook weer eens tegen.
23: Dat is ook het mooie van een beurs. Er zijn altijd beleggers beleggers die verwachten dat het op zijn top zit. En beleggers die het kopen, die verwachten dat er nog meer in het vat zit. Ja. Dus er zit ook een mate van over- en onderschatting in de toekomstige ontwikkeling. En beleggers, hier zit ook een bias in. Want als je namelijk iemand vraagt over een algemene marktsituatie, dan zal die daar een mening over hebben die hij niet van toepassing vindt op zijn eigen selectiekunsten, namelijk de aandelen die hij zelf in portefeuille heeft. Ja. En dat komt hier denk ik ook in terug.
21: Ja, ja, maar toch is het wel zo.
23: Ik heb niet zo goed gelezen als
21: bij AI-aandelen hebben meer beleggers zeepbelovertuigingen. Overigens zeggen jullie daar dan wel bij Mary. Of dat veel of weinig is, dat kunnen we met dit eenmalige onderzoek niet zeggen.
22: Nee.
21: Dus we gaan hier ook niks concluderen?
22: Nee. We gaan concluderen dat dit wel zeg maar het meest in het oog springende aspect is van de beleggingsomgeving nu.
21: Ja. Timing, dat was toch het centrale thema. Dan hebben we nog over de beursgang van Shein, fashion gigant. Vanmorgen naar de beurs gegaan in Hongkong, maar tegen een fors lagere waardering dan een paar jaar geleden nog werd verwacht. Shein kampt onder meer met toenemende concurrentie, importheffingen, politieke druk. En op de eerste handelsdag ging de koers meteen met zo'n 10% omhoog, sloot uiteindelijk nagenoeg onveranderd. Wat is hier de afgelopen jaren allemaal tegen Shein gekeerd? En had je dan nog wel naar de beurs moeten gaan? Twee vragen in één klap.
23: Nou, dat zijn twee ook totaal verschillende vragen in de zin dat...
21: Zo doe ik dat, Koen. Jij kunt het hebben.
23: Als je naar de beurs gaat om maximalisatie van je marktkapitalisatie na te streven, dan hadden ze dat niet moeten doen. Maar dan hadden ze dat ook al lang van tevoren gezien. Want de neergaande trend in de waardering is er al. Hè. Eerst geprobeerd in New York, toen in Londen tegen een lager bedrag, en nu uiteindelijk in Hongkong, nadat ze een Singapore bedrijf zijn geworden. Ja.
21: Londen was overigens akkoord, maar volgens mij was het in China.
23: Dat wilde de Chinese overheid niet. Dus kijk, ik denk dat ze gaan ook naar de beurs om een markt voor zichzelf te creëren. Want de last voor dit soort bedrijven, je had het net heel even, haalde Mary het punt aan dat er een herfinanciering van de AI plaatsvindt, waar dat voorheen onderling was. Ik koop een belang in jou en jij koopt je producten bij mij en zo financieren we dat. Begint nu die markt volwassen te worden en worden er ook leningen uitgerold. En om dat te doen heb je ook een waardering van je bedrijf nodig, ook voor je werknemers die eruit willen stappen of belasting moeten betalen. Dat gebeurt ook in Europa. Dus dat vind ik een apart punt. Die beursnotering heb je op enig moment als groot en groeiend bedrijf nodig. Maar dat wil je eigenlijk natuurlijk doen op een moment waarop je timing nog goed is. Nou, waarom? Nou, omdat je dan nog een momentum hebt. Dat hebben ze duidelijk niet. En het was natuurlijk ook een beetje een blamage geweest als je uiteindelijk zegt, ja, we gaan maar niet naar de beurs. Ja, want dan wek je veel meer de indruk van, nou, het gaat om maximalisatie van je winst. Dat is ook geen goed signaal.
21: Maar het halveren van je vermogen is als oprichter misschien geen prettige bijkomstigheid.
23: Nee, dat is natuurlijk liever niet. Hè. Niet ontoevallig misschien was hij ook niet bij het slaan op de gong aanwezig. Dus daar is geen TikTok-filmpje van. Over TikTok gesproken, die zit ze ook behoorlijk in de weg. Ja, want deze fast retailers, waar vooral jongeren kijken naar producten die ze dan snel kopen en verkopen, Shein, Temu, wordt ook beïnvloed door TikTok. Want daar zitten ook. TikTok is ook aan het kijken naar nieuwe verdienmodellen. En die komen een beetje op dat terrein van Shein en van Temu terecht. Los van de andere nadelen, namelijk importheffingen die alleen maar toegenomen zijn.
21: Ik stelde twee vragen, maar Koen geeft hier vijf antwoorden. Dus dat is wel mooi meegenomen. Mary, kun je hier nog tussenkomen?
22: Nou ja, over de timing, hè? Want timing is net als een rode draad aangemerkt. Gaat het veel beter worden dan dit voor Shein? Dat weet ik niet. Als je kijkt naar wat zijn eigenlijk de vooruitzichten, die invoerheffingen hangen boven hun hoofd in de VS en in Europa. Afnemende winstgevendheid. Shein rapporteerde over 2020. Het eerste kwartaal van 2026 een verlies. Dus misschien hebben ze dat kapitaal ook heel hard nodig om te investeren in dat bedrijfsmodel van hun. Strengere regelgeving rondom arbeidsomstandigheden, duurzaamheid. Chinese toeleveranciersketen blijft een risico voor het bedrijf. En zoals jij al zegt, de concurrentie.
21: Maar Mary, dus het is eigenlijk geweldige timing omdat het alleen maar minder gaat worden.
22: Nou, ik denk dat ze halen nu een hele grote bak geld naar binnen. $1,7 miljard. Dus,
23: die ze niet direct nodig hebben, want op hun balans stond al voldoende cash. Dat kan niet echt de reden zijn. Mm-hmm. Ik hoorde hier net een door mij zeer hoog gerespecteerde hoogleraar economie zeggen dat het met de consument in Europa vrij goed gaat, wereldwijd. Mm-hmm. Wat je nu krijgt, is dat die heffingen, die waren er een jaar geleden ook. Dus voor die consument is dat nu opeens geen inflatie meer, terwijl de inflatie veel meer zit in zaken zoals tanken aan de pomp, wat we net al hoorden en wat natuurlijk een veel breder thema is. Ja. Dus dit zou best wel eens een punt kunnen zijn waarop voor je gevoel die producten van Shein niet duurder geworden zijn en dus ook die omzet wat kan aan gaan trekken. Wat ook heel belangrijk, Shein, Xi Jinping gaat binnenkort langs bij Trump. Daar zullen natuurlijk ook zal ook gesproken gaan worden over die heffingen. Dat kan ook een punt zijn wat voor Shein toch verzachtend kan gaan werken. Waarbij ze makkelijker cijfers kunnen laten zien die de groei weer positiever laten uitvallen. Dus het zou kunnen. En het is een heel innovatief bedrijf. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Als ze straks ook weer, misschien wel zoals TikTok hun terrein opkomt, zij het terrein van TikTok opgaan, dan kan dat ook wel weer een impuls geven. Dus,
21: ik heb een specialisatie ontdekt, zo eventjes op de valreep van dit panel. Koen Bender is een Shein-specialist.
23: Wat een timing.
21: Ik had niet verwacht. Laatste woorden nog, Mary?
22: Nee, ik ben
21: geen Shein-specialist.
22: Nee, ik ben, nou ja, een klein beetje kun je zeggen. Maar ik ben blij met deze beursnotering. En we gaan nu zien. Hè, het geeft ook weer een signaal voor wat er in verschillende sectoren, verschillende landen allemaal gebeurt. Dus dat denk ik voor beleggers alleen maar goed.
21: Mary Pieterse-Bloem, Head of Investments Office bij Rabobank, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. Dank jullie wel.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
21: En het is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
10: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record, melden meerdere media. Oude record was in mei net geen €2,65 voor €1,95. Morgen ligt dat misschien 2 cent hoger. De dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: 20 jaar na de beursnotering begint Axis Technologies op stoom te komen. De oorzaak, een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten en een blijvende vraag naar hout. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, want de heffingen van de Amerikaanse president Trump zaten niet bepaald in het meerjarenplan. En dan moest Axis ook nog tegenover de rechter betogen dat het bedrijf geen houtverwerker, maar een houtveredelaar is. Te gast, Jelena Arsik van Os, CEO van Axis Technologies. Welkom.
14: Dankjewel, Thomas.
7: Wat doet een houtveredelaar? Een beursgenoteerde houtveredelaar nog wel?
14: Wij maken één hoogwaardige materiaal voor de toekomst. Die meer duurzaam is, langer doorgaat. En ontworpen om eigenlijk innovatie aan de bouwmaterialen te brengen. Akoya en Tracoya zijn onze producten. Die noemen we wood with superpowers. En wat dat betekent is dat als Akoya of Tracoya blootgesteld is aan een buiten omgeving, regen, wind, what have you, dan kunnen ze meer dan 50 jaar mee zonder te rotten of en blijven ze ook heel stabiel.
7: Want hout kan krimpen, hout kan uitzetten.
14: Precies.
7: Dat is niet meer aan de orde als jullie eraan te pas zijn.
14: Nee, door onze technologie, die acetylering technologie heet, maken we hout heel erg stabiel. Dus die krimpt niet en gaat niet uitzetten. En dus als je een raam maakt bijvoorbeeld en doe je verf daarop, meeste verffabrikanten geven ze 15 jaar garantie als de verf op Akoya gaat. Dus dat
7: Ik geef alvast even mee dat jij een jaar of 17 bij Akzo Nobel gewerkt hebt.
14: Correct, ja. Ik heb eigenlijk mijn businesscarrière bij Akzo begonnen.
7: Ja, maar goed, die 5 jaar, dat is niks vergeleken met wat jullie durven te garanderen voor jullie producten. Dat gaat veel langer mee.
14: Nou, wij garanderen 50 jaar buitengesteld en 25 jaar in grond of in water.
7: En dan neem je ook mee dat weersextremen bijvoorbeeld steeds vaker zullen voorkomen. Dus als je het hebt over zaken die van invloed kunnen zijn, veel regenval, hagel,
14: natuurlijk,
7: maakt allemaal niet uit.
14: Natuurlijk. Wij testen, als je 50 jaar garantie geeft, dan moet je natuurlijk heel goed testen, jouw producten. Dat je zeker weet dat in hele slechte omstandigheden de garantie nog steeds blijft. Dus dat doen we over hele werelden voor lange perioden.
7: En als dat dan decennia meegaat, dan is het natuurlijk verleidelijk om te zeggen dat dat duurzaam is. Maar dan zou mijn vervolgvraag zijn, daar komen blijkbaar chemicaliën aan te pas. Nou, dus wat blijft er dan van de claim over?
14: Nou, wij gebruiken eigenlijk een azijnachtige chemicaliën om goud te pikkelen onder de hele controleerde condities. Jij eet azijn bijna elke dag in jouw salade. Dus, Akoya is niet toxisch, is recyclable en het is eigenlijk, jij bewaart de CO2. Meer dan 50 jaar vast.
7: Dus als er iets misgaat, als er een lek is, als er iets dus niet verloopt volgens plan, dan is er nog geen natuurschade.
14: Nou, wij managen de chemische fabriek. Dus jij moet hele hoge safety standards hebben om zoiets te doen. Er zijn echt hele sterke regels waar je bij moet houden, zeg maar. En dat doen we heel erg serieus. De safety comes first in de bedrijf. Maar jij hebt een heleboel van de checks en ook de zeg maar, verzekeringen met je apparatuur, met wat gebeurt met als de lekkage is, waar gaat die materiaal in. Dus dat is allemaal ook doorgedacht.
7: Maar als je de hele duurzaamheidspuzzel wil leggen, dan ontkomen we er niet aan dat hout natuurlijk ergens vandaan moet komen. En dat komt dan uit Nieuw-Zeeland.
14: Correct.
7: Ja, goed, dat gaat dan dus de hele wereld over.
14: Ja, maar als je kijkt, dan praat je over de CO2-uitstoot van de transport van zo'n hout. Die gaat op de hele grote schip. Dus de CO2-uitstoot van zo'n schip uit Nieuw-Zeeland, waar je eigenlijk de gecertificeerde goud kan kopen, die echt serieus bezig is met responsible forestry in Nieuw-Zeeland. Dat is niet de case overal ter wereld. Dus zijn hele serieuze producenten van hout.
7: Maar zijn het de certificeringen die ervoor zorgen dat je in Nieuw-Zeeland terechtkomt? Of zeg je nee, wij zijn op zoek naar zo'n specifieke houtsoort. Dat is nou eenmaal alleen maar daar. Want dat vind ik eigenlijk best wel opmerkelijk.
14: Ja, wij zijn op zoek naar de specifieke goudsoort die alleen maar daar beschikbaar is. Het is wij veranderen goud op de cellulaire niveau. En jij moet ook een speciale de goudsoort voor hebben. En die is New Zealand radiata pine. En Nieuw-Zeelander die waterpijn, er is heel veel van de Nieuw-Zeelander die waterpijn in Nieuw-Zeeland. En die is echt heel erg professioneel.
7: Het lijkt me best wel in jullie belang om te kijken of jullie proces toch ook nog kan werken bij andere houtsoorten.
14: Natuurlijk, dat doen we ook.
7: Het is ook gewoon om de hoek, of niet?
14: Nee, we doen dat ook. En wij weten ook dat onze proces kan werken op die andere houtsoorten. Maar als je de 50 jaar garantie wil geven, jij wil ook zeker weten dat het 50 jaar mee kan. Dus wij zijn in extensieve processen van kijken waar onze innovatie, waar hebben wij de beste uitkomsten dat we de product echt Akoya kunnen noemen. Ja.
7: In Europa, toch nog even terug naar ons eigen continent, daar werd of daar wordt eindeloos gedebatteerd, gediscussieerd over de ontbossingswet, de nieuwe richtlijn. Volgens mij, als de agenda echt klopt, dan is die vanaf volgend jaar officieel van kracht. En dan moet je dus goed kunnen documenteren waar je hout vandaan komt en of daar sprake is geweest van ontbossing. En daar zijn allemaal voor's en tegen's over op te sommen. Wat gaat dat betekenen voor jouw bedrijf?
14: Nou, voor ons, wij zijn eigenlijk, die ontbossingswet moest eigenlijk vorig jaar al komen van kracht. Dus wij waren al meerdere jaren aan voorbereiden voor de situatie. Dus wij staan helemaal klaar voor. Onze mills in Nieuw-Zeeland, die onze, zeg maar, de houtleveranciers, die zijn ook voorbereid. Jij moet eigenlijk de GPS-locatie van elke boom die gekapt wordt, heel goed weten. En die bomen moeten ze ook, zeg maar, geplant worden.
7: Ja, veel belangenbehartigers die ik gesproken heb, die zeiden, dit gaat veel te ver. Hier kan ik eigenlijk niet of nauwelijks aan voldoen. Waar zijn we aan begonnen? Maar jij zegt, laat maar komen.
14: Nou, wij zijn eigenlijk al klaar met de voorbereidingen al afgelopen 3-4 jaar. Dus dat was echt een enorme proces. Maar als jij ontbotsingen wil voorkomen, dan moet je ook een soort van regelingen invoeren die controle geven. En die moeilijk maken dat je zo Amazone Forest gewoon doodslacht.
7: Hebben jullie dingen moeten aanpassen of niet? Zeker. Is het? Ja, wat dan?
14: Zeker, wij moesten met onze leveranciers werken aan de systemen dat je eigenlijk heel goed weet waar de goud vandaan komt, hoe is de goud gemanaged. Dat je ook door de hele systemen dat je eigenlijk heel goed weet waar de goud vandaan komt, hoe is

0: veel, met alle respect, iets kleinere bedrijven die niet uitblinken in enorme verhandelbaarheid van het aandeel. Is dat ook reden om te zeggen, joh, op beursnotering, wat hebben we er eigenlijk te zoeken? Wat hebben jullie er te zoeken?
1: Wij bedrijf is nou volgend jaar, 20 jaar eigenlijk op de beurs. Wij zijn nu op Euronext in Amsterdam genoteerd, maar ook in AIM in de UK. En de reden waarom bedrijf in eerste instantie genoteerd was, is zoeken voor de kapitaal. Onze fabrieken zijn eigenlijk super kapitaalintensief. Wij hebben net onze nieuwe fabriek in Amerika voor $160 miljoen gebouwd, 2 jaar geleden. Dus wij gingen eigenlijk, het bedrijf ging door de jaren heen, hadden echt een hele grote kapitaalnood.
0: Maar geld heb je natuurlijk op verschillende manieren. Daar heb je vast ook ervaring mee, investeringsmaatschappijen, ja. Andere vormen van mensen die toch denken, het is een interessant bedrijf, daar stop ik geld in.
1: Ja, zeker. Maar goed, zo is het historisch uitgegroeid destijds. Nu zitten we eigenlijk met 2 noteringen. Het is wel complex van het bedrijf van onze size. Wij zijn niet groot genoeg om zoiets te effectief te benoemen.
0: Overweeg je dan om van 2 naar 1 notering te gaan?
1: Nou, wij overwegen altijd wat is de beste voor het bedrijf en hoe kan ik meer waarde uitgaan. Dan wat is het vandaag. Maar kijk, onze aandeelhouders zijn ook een beetje verspreid tussen Nederland en de UK. En als je in zo van zeg maar 2 noteringen naar 1 zou gaan, dat is natuurlijk hele langdurige en hele dure proces.
0: Ja. Maar 2 noteringen vasthouden, terwijl je zelf al zegt, voor een bedrijf van ons formaat is complex, kost ook geld en tijd.
1: Correct, dat is een fair opmerking, zeg maar. Maar voor ons, kijk, toen ik kwam 3 jaar geleden, bedrijf had zoveel challenges dat je op iets moet focussen. En dan bedrijfsnotering, beursnotering was absoluut niet in de focus. En dat was eigenlijk bijzaken die je denkt, oké, dit kan waarschijnlijk wel slimmer, maar het had absoluut geen nood om aan te focussen. Dus wij hebben eigenlijk gefocust op rentabiliteit, op fabrieken, bouw van die fabriek af te maken.
0: Ja, want de fabriek, dat is goed om alvast te benoemen, we komen daar nog wel op terug, maar er is een fabriek in Amerika die draait.
1: Correct.
0: Er is ook een geplande fabriek, uiteindelijk niet geopend.
1: Correct.
0: In Hull.
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Nou, wij hadden op dat moment niet genoeg geld om alle 2 projecten te houden. En board moest eigenlijk beslissing maken welke moet door. Fabriek, wij hebben keuzes gemaakt voor Amerika. En waarom voor Amerika? Omdat Amerika is een van de grootste groeiende goudmarkten in de wereld. Het is ook best rendabel voor de sector. En wij strategisch zagen we eigenlijk grootster en sneller opportuniteit in.
0: Er is natuurlijk geld gaan zitten in die fabriek die uiteindelijk de deuren niet geopend heeft. Dus dat is, neem ik aan, ook iets waarvan je binnen een week zegt.
1: Nee, natuurlijk.
0: We stoppen ermee.
1: Natuurlijk doen dat niet binnen een week. Dat was een hele grote beslissingsproces geweest. Maar op een bepaalde moment, jij moet wel beslissingen nemen. En dan moet je gewoon door. Oh. En dat is voor ons, als je onze getallen ziet, dat was eigenlijk de juiste beslissing.
0: Nee, ik zie de getallen en ik hoor je ook zeggen, het gaat om rentabiliteit. We moeten een goed winstgevend bedrijf zijn. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook wel in gang gezet. Maar toen jij 1 jaar of 3 geleden begon, toen zag het er, denk ik, financieel wat minder rooskleurig uit. Het was behoorlijk turbulent. Heeft dat dan te maken met jullie eigen interne gang van zaken, of zijn dat marktomstandigheden?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje een combinatie van. De marktomstandigheden 3 jaar geleden, daar waren ze natuurlijk voor de bouwsector afgelopen 3-4 jaar zijn helemaal niet rooskleurig. Het is een hele zware omgeving voor de bouwmaterialen, voor de bouwsector in general, zeg maar. Maar voor ons ook, met zo'n klein bedrijf, eigenlijk een bedrijf van onze size.
0: Want zo'n klein bedrijf, omzet, medewerkers?
1: 153 miljoen vorige financiële jaar, 250 employees. Dus als je kijkt, wij gaan de twee

0: wij hebben capaciteit uitgebreid, zeg maar verdubbeld tussen 2022 en 2024. En nu komen we in een tijd van die capaciteit benutten, die capaciteit van gaan van capaciteit bouwen naar capaciteit verzilveren.
1: Ja, want
0: zeg
1: je kunt in de Verenigde Staten een fabriek openen, maar dat wil nog niet zeggen dat die op 100% draait.
0: Correct. En die draait nog steeds niet op 100%. Die ging in, zeg maar, in opbouwfase. En dat is heel normaal in onze industrie. Vorig jaar Amerika hadden 60% volumegroei. En Axis als bedrijf hadden 21% in totaal. Tegelijkertijd in de afgelopen 3 jaar, we hebben onze EBITDA, adjusted EBITDA, die wij rapporteren, verdubbeld elk jaar.
1: En toch nog even over die markt. Want het zal toch ook samenhangen met hoeveel er wordt gerenoveerd, hoeveel er wordt gebouwd. Mm-hmm. Misschien wel of er afspraken zijn gemaakt op gemeentelijk of regionaal niveau om houtbouw een belangrijke plek te geven. Maar wat ook als een paal boven water staat voor bouwers, voor projectontwikkelaars, is dat het betaalbaar moet. In Nederland zijn er op landelijk niveau zelfs afspraken over gemaakt. En dan kom je met een premium product. Dat past er toch eigenlijk helemaal niet bij?
0: Nou, dat hangt een beetje vanaf waar je kijkt als een premium product. Onze product is misschien...
1: Ik heb het jou zelf net eerder horen zeggen.
0: Nou, oké. Het is premium product als je kijkt. In eerste instantie betaal je misschien iets meer voor de grondstof. Die is goud in ons geval. Maar als je kozijn of raam wil maken, de kosten uiteindelijk van de raam die je maakt zijn 10% hoger. En misschien als je vergelijkt met hardhout, die je ook raam kan van maken. Die is dubbel, zeg maar.
1: Ik ben bijna verkocht. Maar mijn vraag is toch, als je ieder dubbeltje moet omdraaien, en dat zal voor veel projectontwikkelaars en bouwers toch een belangrijke overweging zijn, is het lastiger om dit aan de man of vrouw te krijgen?
0: Nou, het hangt een beetje vanaf waar je zoekt voor je markt. Voor ons, wij zijn heel groot in premium woningbouw. In de commerciële sector. Als je kijkt, een van onze grootste projecten was de Google Head Office in Londen dit jaar. Dan bijvoorbeeld Nemo Terras. De dakterras in Nemo is ook van Accoya gemaakt.
1: Van het Wetenschapmuseum hier in Amsterdam. Wetenschap,
0: correct. Dus dat zijn een heleboel van die commerciële gebouwen. Die zeggen ze, wij willen eigenlijk de beste materiaal. Die gaat gewoon 50 plus jaar.
1: Ja, nee, maar dan kom je natuurlijk bij jullie uit. Ik ga je een dilemma voorleggen. Helena Arsik van Os, de CEO van Axis Technologies. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: De importheffingen van Trump hebben onze plannen flink in de war geschopt. Of dankzij onze nieuwe fabriek in de Verenigde Staten kunnen wij die klap makkelijk opvangen?
0: Nou,
1: wel of niet in de war
0: geschopt? Waarheid is altijd ergens tussenin.
1: Niet in een dilemma. Niet in een dilemma. Kom op.
0: Nee, maar onze positie in de US, lokale productie in de US, is zeker geholpen om te groeien in de Verenigde Staten.
1: Ja, maar mijn vraag is eigenlijk of die importheffingen daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
0: Nou, wij hebben importheffingen op Nieuw-Zeelandse radiatorpijn gekregen in november van 10%. En wij konden eigenlijk relatief makkelijk deze doorrekenen naar de distributeurs.
1: Is het dan ook van belang dat je in Amerika zit, omdat het voor Amerikanen misschien een overweging is om Buy American te doen, of omdat je de distributie beter voor elkaar hebt? Wat was de reden om daar te gaan zitten?
0: Beschikbaarheid van de Accoya makkelijker te maken. De supply chain korter te maken. Plek in de grootste goudmarkt in de wereld te beroveren. En ook mogelijkheid aan Amerikanen te geven om met de beste goud in de wereld beschikbaar te werken.
1: En de fabriek in Tennessee is een kopie bijna van de kopie in Arnhem?
0: Het is een kopie van Arnhem. Het geeft half van de capaciteit. Dus in Arnhem hebben wij 4 reactors. In Amerika, in Tennessee, hebben wij 2. Maar daar hebben wij plek voor uitbreidingen tot maximaal 8 reactoren in de toekomst.
1: En doe de deuren eens open. Ik kan me voorstellen dat ik veel hout tegenkom, maar minder hamers en zagen, want dat is niet jullie vak. Wat gebeurt er wel? Wat gebeurt er in die fabriek? Wat zie je daar gebeuren?
0: Nou, je bent hartstikke welkom om fabrieken te bezoeken in Arnhem. Dat is niet zo ver.
1: In Tennessee had ik eigenlijk
0: in Tennessee ook. Nee, maar jij ziet eigenlijk je hebt een stuk van een fabriek die lijkt meer op een chemische fabriek, waar je eigenlijk een pikkeling van de wood of acetylering van de wood doet, van een goud doet. En dan heb je plek waar allemaal wood, zeg maar goud handelingen plaatsvinden. Opstapelen, zeg maar vervoeren van de batches is naar een plek van die andere. Raw materials, finished goods. Dus heel veel van de transport en handeling van de goud. Mm. Maar in een chemische fabriek zie je bijna niemand. Zie je nooit iemand. Die wordt allemaal bestuurd van de controlkamer met knopjes. Om zo makkelijk te zeggen. En dan alle handelingen, daar heb je wel mensen voor nodig. Maar in principe, wij zijn niet echt de arbeidsintensieve fabriek.
1: En vallen ook niet onder de CAO voor de houthandel.
0: Correct.
1: Maar dat was niet voor iedereen even evident. Waarom is het belangrijk om daar een procedure over te beginnen? Om dat toch helder te krijgen?
0: Nou, voor ons eigenlijk de procedure was met zeg maar de educatieve fond en van de goudhandel. En onze probleem was niet zomaar, niet alleen maar de moeten wij nou voor de zeg maar voor de educatieve fond wat meer funds uitgeven. Dat was helemaal niet het probleem. De ding was, als wij bij de fonds zitten, dan vallen we ook misschien automatisch onder de CEO van goudhandel. En die CEO, de collectieve
1: arbeidsovereenkomst
0: van die goudhandel, die eigenlijk staan niet toe 24/7 operatie van je fabriek. En onze chemische fabriek moet 24/7 draaien. Dus dan kom je meteen in een probleem. Dus wij gingen met de ogen wide open in de rechtszaak. Totdat wij die afspraken met de goudhandel.
1: Maar dat was een praktische noodzaak.
0: Correct.
1: Om onder een andere CAO te vallen. Omdat de chemische processen anders stil zouden komen te vallen.
0: Correct. En dan heb je het probleem. Kan je dan fabriek in Nederland behouden? En wij willen gewoon heel graag in Nederland blijven.
1: Oh, ik dacht, dit is een goed excuus om te zeggen, we pakken onze koffers. We zitten al in Tennessee.
0: Absoluut niet.
1: Oh nee? Nou, dat is wel eens een keertje verfrissend om te horen.
0: Nee, absoluut niet. Wij hebben eigenlijk een hele mooie nieuwe fabriek in Arnhem. Wij hebben hele goede mensen die daar werken. Dat is onze grootste asset, moet ik eerlijk zeggen. En wij kunnen eigenlijk die fabriek draait heel goed. De rendabiliteit is heel hoog. Wij hebben goede connecties tot onze klanten. De supply chain is helemaal georganiseerd. Wij gaan nergens naartoe.
1: Waarom denk je dat er toch door veel van jouw collega's wat minder positief wordt geoordeeld over investeren of vestigen in Nederland?
0: Maar nou, ik kan me voorstellen dat als alles duurder en moeilijker in Nederland blijft, dat die mensen in bedrijven denken, nou, kan ik ergens. Kijk, wij zitten onder enorme druk om rendementen uit te halen. De returns naar aandeelhouders, de hogere elk jaar, et cetera, et cetera. En op een bepaald moment al alles zeg maar duurder en langer en moeilijker wordt, dan denk je, ja, moet ik ergens anders zoeken.
1: Maar dat hebben jullie nog niet gedacht?
0: Nou, wij behouden onze fabriek in Nederland. En wij hebben een nieuwe fabriek in
1: Amerika. Maar fabriek in Nederland, fabriek in Amerika, hoofdkantoor. Maar dat is historisch al gegroeid in Londen.
0: Ja, correct.
1: Dus hoe Nederlands is dit bedrijf dan?
0: Nou, eigenlijk technologie is 100% Nederlands. De bedrijf, de investeerders zijn aan allebei kanten. Aan UK en Nederland. Wij zien elkaar als UK-Nederlandse bedrijf. Maar eigenlijk met de hele sterke Nederlandse.
1: Jij hebt overal ter wereld gewoon tegen gewerkt. Correct. Waar was het beste ondernemen?
0: Beste ondernemen? Dat is wel een goede vraag. De beste ondernemen is nog steeds of in Amerika of Europa is ook, komt ook heel goed erbij.
1: Nou, we nodigen je misschien nog een keer uit voor een iets specifieker antwoord. Jelena Arsik van Os, de CEO van Axis Technologies. Dank voor je komst.
0: Nou, dankjewel voor je uitnodiging.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Alex Hendriksen van ServiceNow over Nederland als Europese hekkensluiter op het gebied van AI-professionaliteit. Het toepassen van AI in bedrijven en organisaties. Je kunt je abonneren op de top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm-hmm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan organisaties, maar organisaties moeten zich beter aanpassen aan vrouwen. Dat zegt bedrijfskundige Anne Smulders. Wat ze bedoelt met vrouwversterkend werkgeverschap en wat het oplevert, hoor je morgen om 3:30 in BNR at Work.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China. En dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt €3 aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon, die inmiddels alweer is vertrokken. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen €2,65 voor een liter €1,95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
15: Dat kan.
14: In de BNR-app.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict. Maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op. En die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
17: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
18: Dankjewel, Wouter.
17: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, we zijn weer terug in de studio van BNR.
18: Ja, na een lange zomer.
17: Na een lange zomer. Hoe was je vakantie?
18: Mijn vakantie was heel goed. Niet heel lang, 2 weken. Mm. Nog een half weekje thuis gezeten. Nu alweer weken aan het werk. Maar het is heel warm en dat vind ik eigenlijk wel lekker. En hoe was jouw vakantie?
17: Mijn resocialisatie valt me zwaar, Chris.
18: Ja,
17: ik heb een topvakantie gehad en nu moet ik weer terugkeren in de maatschappij.
18: Ja, dat vind je altijd lastig, hè?
17: Dat lukt mij niet.
18: Het duurt conformeren aan de regels van de maatschappij.
17: Nou ja, het duurt gewoon heel lang voordat ik weer op koerssnelheid ben. En ik zit dan gewoon te mijmeren en dan denk ik... Dan zit ik op een kantoor of zo en dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik ben eigenlijk daar niet voor gemaakt.
18: Ben jij eigenlijk iemand die lang zou willen reizen?
17: Oh ja.
18: Echt maanden?
17: Ja, ja, jaren het liefst.
18: En waar zou je heen gaan dan?
17: Overal. Nee, maar echt gewoon van de bergen van de Himalaya tot de steppen van Mongolië. En dan het liefst op een motor en allemaal gekkigheid. Maar goed.
18: Maar ik hoop dat je ook een beetje energie hebt opgedaan.
17: Zeker.
18: Wat gaan we ook alweer doen? We gaan theater in, hè?
17: We gaan het toneel op, Chris. En dan gaan we weer gezellig samen omkleden in de kleedkamer. Wij krijgen altijd samen één kleedkamer. Hè?
18: Ja, klaag in de kleedkamer.
17: In de kleedkamer. en dan gaan we weer een reeks fantastische shows neerzetten met hele mooie gasten.
18: Ja, we hebben Jacco Jansen, Anis Boumendjal.
17: Sommige die hadden we de vorige keer ook, maar die komen wel met een ander verhaal.
18: Zeker.
17: Nou, het wordt weer te gek, denk ik.
18: En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.
17: Zo. Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak uit Schotland. Ben jij wel eens in Schotland geweest?
18: Nee, jij wel zeker.
17: Nee, ik ook niet. Die staat nog wel heel hoog op mijn lijstje.
18: De Schotse hooglanden wandelen en van whiskydorp naar whiskydorp gaan.
17: Toch? Nou, eigenlijk gewoon naar Edinburgh of een van die steden. En daar gewoon van kroeg naar kroeg. Dat vind ik eigenlijk ook al mooi.
18: Ja.
17: We gaan het hebben over een zaak in Schotland vandaag. Dat zei ik net ook al. En daar hebben ze een heel ander rechtssysteem. Juryrechtspraak.
18: Ja.
17: Lijkt jou dat wat als advocaat? Want ik kijk wel eens van die films of ik kijk mee. En dan zie ik een advocaat en die overtuigt dan die jury. Weet je wel, zo Matlock-achtig.
18: Ja.
17: Dat vind ik eigenlijk ook wel iets van jou.
18: Ja, kijk, het is natuurlijk een ander vak. In Nederland heeft de advocaat toch als rol enerzijds overtuigen, maar ook anderzijds is het een hele juridische insteek. En hier moet je leken overtuigen.
17: Dat kan jij wel.
18: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar of ik het een beter systeem vind...
17: Nee, dat is iets anders.
18: Maar ja, het is natuurlijk... Ik ben vroeger ook in vervoering geraakt van Amerikaanse films.
17: Objection, Your Honor.
18: Nou, we hebben het wel vaak over gehad. Ja. Met Tom
17: you
18: Cruise
17: can handle
18: en
17: the truth.
18: Jack Nicholson.
17: Ja, hoi.
18: Ja, weet je, het is natuurlijk mooi als je... Nou, kijk, ik moet ook meteen denken aan het proces van O.J. Simpson.
17: Ja.
18: Met een jury die miraculeus werd
17: vrijgesproken. If it doesn't fit, you must acquit.
18: Precies. En juist die zaak ook maakt ook duidelijk... Hè, wat de kwetsbaarheid misschien is in juryrechtspraak.
17: Nou, je krijgt nu natuurlijk in Amerika de zaak rondom de moord op Tupac. En dan krijg je natuurlijk het hele circus krijgen we dan weer mee.
18: Ja, maar kijk, wat het mooie is, ook even los van juryrechtspraak, dat valt natuurlijk meteen op.
17: Ja.
18: Maar het is een common law systeem in Schotland en in de Verenigde Staten. En daar moet ook het bewijs gepresenteerd worden op zitting, juist omdat er juryrechtspraak is. En dat maakt het natuurlijk heel anders dan in Nederland. Dat weet je ook. Hè. Hier wordt de rechter leest gewoon de procesverbalen voor. Je mag erop reageren. Ja. De verdachte wordt ondervraagd. En dan doet iedereen zijn plasje erover. En daar wordt het bewijs echt nog gepresenteerd op zitting. Dat maakt het natuurlijk ook als toeschouwer, ik denk zeker ook als pers.
17: Ja.
18: Super boeiend.
17: Ja. Ja. We gaan naar de zaak. En dat is echt een heel bijzondere. Net als onze gast overigens, want het is helemaal een Schotse zaak. 4 vrouwen uit Edinburgh in Schotland doen aangifte bij de politie tegen hun ex-partner. Allemaal hadden ze tussen 2003 en 2019 een relatie met de 47-jarige barber David Appleby. Volgens hen zou de man hen tijdens die relaties stelselmatig hebben mishandeld. Hij zou ze hebben geslagen, geschopt, bedreigd en gekleineerd. Een van de vrouwen raakte bewusteloos nadat hij haar zou hebben gewurgd met haar eigen ketting. En een ander zou ooit op haar hoofd geslagen zijn met een glazen fles. De aangiftes worden pas jaren nadat alles zich zou hebben afgespeeld gedaan. De Schotse kapper wordt vervolgd voor 11 aanklachten bij de Edinburgh Sheriff Court. En dan denkt de luisteraar natuurlijk,
18: maar het belletje was een Sheriff Court.
17: Ja, wat is een Sheriff Court? Bij ons aangeschoven vandaag in de studio is officier van justitie uit Schotland, Xander van der Scheer. Xander, welkom.
19: Dankjewel.
17: We hebben dus hier aan tafel een Schotse officier van justitie die uit Nederland komt. Wat leuk dat je tijd voor ons wil maken.
19: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn.
17: Hoe kom jij als Nederlander bij het Openbaar Ministerie in Schotland terecht? Dat moet je ons even uitleggen.
18: Je werd geboren, Xander.
16: Ik werd geboren. Dat was niet in Schotland. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Opgegroeid in Haarlem.
17: Ja.
16: Daar gewoon basisschool, middelbare school. En toen daarna heb ik een jaartje in Zuid-Amerika gewoond. Als tussenjaar.
17: Ja.
16: Jezelf vinden, zoals je dat doet als 19-jarige.
18: Ja, identiteit ontdekken. Ja,
17: in hostels met heel veel bier erbij.
16: Ja, ja zeker. Daar heb ik een jaartje les gegeven als basisschoolleraar in Zuid-Amerika. En toen wilde ik al rechten studeren, dat wist ik. En toen dacht ik, ik zou eigenlijk naar Utrecht gaan. Ik had me aangemeld voor Law College in Utrecht.
17: Ja.
16: En toen dacht ik, in dat Zuid-Amerika, er moet toch meer op deze wereld zijn dan Nederland.
17: Dat had ik nou ook tijdens mijn vakantie in Mexico.
16: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik stelde de terugkomst nog eventjes uit.
17: Ja.
16: En toen woonde ik toevallig in Zuid-Amerika met een Schot. En die zei tegen mij, waarom ga je niet in Schotland studeren? Het is Engels sprekend, dat scheelt, want ik sprak Engels. Als ik met een Spanjaard had gewoond, was ik niet naar Spanje verhuisd. Het zijn goede universiteiten, internationaal georiënteerd. Weet je, probeer het eens.
17: En al dus geschieden.
16: En dat, dat is nu inmiddels 12 jaar geleden. Het doet pijn als je erover nadenkt hoe oud je dan wordt.
17: Ja.
16: Maar dat is lange tijd geleden.
17: Rechten gestudeerd. En hoe ben je dan bij het Openbaar Ministerie in Schotland terechtgekomen?
16: Ik heb daar mijn bachelor gedaan in Glasgow, in de Universiteit van Glasgow.
17: Ja.
16: En daarna, als je Schots recht doet, dan is het wel handig dat je daarna het Schotse rechtssysteem ook daadwerkelijk ingaat.
18: Ja.
16: Want anders heb je vrij weinig aan je diploma.
17: Ja, natuurlijk.
18: Ja.
16: En gelukkig heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En vond ik dat ook helemaal geen probleem. Maar daarna ga je, als je je bachelor hebt gedaan, ga je naar de advocatenopleiding doen. En word je ook advocaat stagiair. Maar voordat je dat in de praktijk gaat doen, heb je eerst een jaartje een soort theoretische advocatenopleiding. En daarna word je advocaat stagiair. En dat kan je ook in Schotland. Ik ben advocaat bij het Openbaar Ministerie. Dus ik ben ook niet specifiek officier van justitie. Ik ben advocaat, maar bij het OM. Maar als ik morgen mijn baan opzeg, dan zou ik straks ook bij een strafrechtadvocatenkantoor aan de slag kunnen.
17: Ah ja, oké.
16: Als advocaat.
17: En wat is nou even, want er zitten natuurlijk nu heel veel luisteraars die denken, ja, wauw, Schotland, officier van justitie.
16: Ja.
17: Dat is een heel ander rechtssysteem dan het Nederlandse rechtssysteem. Bij jullie zijn de rechtbanken, als ik het goed begrijp, ingedeeld in verschillende categorieën. Hè?
16: Dat klopt.
17: Hoe zit dat precies?
16: De rechtbanken zijn opgedeeld in verschillende categorieën wat betreft strafrecht. En dat ligt aan de zwaarte van de tenlastlegging. En het OM schaalt dat in. Dus wij schalen als OM in op welk niveau een zaak binnenkomt.
17: Ja.
16: Het allerlaagste is, dat heet de Justice of the Peace. Dat is echt voor de meest kleine verkeersdelicten.
18: Dus staarsrijden, dronkenrijden, doorroodrijden.
16: Daarna kom je uit bij Sheriff Court. En daar heb je een rechter, dat is de sheriff, zo heet dat. Dat is een beetje politierechter, wat ik daarvan begrijp. Het raar is natuurlijk een beetje, ik heb geen Nederlands recht gedaan.
17: Nee,
16: dus ik moet best wel vaak, denk ik, naar Christian gaan kijken.
18: Dat
16: om
18: mag.
16: Mij een beetje.
18: Dat mag.
16: om te zorgen dat ik het niet verkeerd zeg.
18: Ja, die sheriff court, die sheriff, die spreekt zelf recht. Die behandelt de zaak zelf. Dat en
17: politierechter.
18: Dus dat zou je eigenlijk een soort van politierechter kunnen zien. Mishandeling, winkeldiefstal, categorieën feiten.
16: Precies. En wat die verschillende lagen scheidt, is de maximale straf die je kan krijgen. Dus Justice of the Peace nagelaten, dat is eigenlijk een eigen categorie. De sheriff court, de meeste zaken zitten erin. Een sheriff die in zijn eentje zit, krijg je max 12 maanden celstraf. Daarna heb je de sheriff en jury. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is ook waar deze zaak behandeld is. Dus dan zit een rechter met een jury. En daar krijg je max 5 jaar.
17: Ja.
16: En daarna kom je uit bij de High Court of Justiciary, de High Court. En dat is voor moord, verkrachting, terrorisme.
17: Dus grootschalige drugshandel.
16: Grootschalige misdaad.
18: Ja.
16: Ik denk dat jij daar wat vaker zou rondlopen.
18: Ik doe ook hele simpele zaken.
16: Ja. Wij bepalen waar een zaak wordt ingeschaald.
17: Ja, ja. En wat voor zaken doe jij?
16: Je begint niet meteen bij juries. Dus ik heb wel juries gedaan, dat is ook waar deze zaak over gaat. Maar het is niet zo dat als je als illeminig mannetje van je bachelor afrolt, je daar in één keer juries mag gaan doen.
17: Ja.
16: Dat wordt gewoon rustig opgebouwd. Je doet eerst advocaat stagiair en dan in Edinburgh heb ik daar gesolliciteerd op vaste functie. En dan werk je jezelf een beetje omhoog.
17: En zou je uiteindelijk naar de High Court willen?
16: Ja, natuurlijk.
17: Ja?
16: Ja, dat is toch fantastisch.
17: Eredivisie.
16: Ja, dat is Eredivisie waar je het dan over hebt, ja.
17: Ik heb een verjaardagsvraag.
18: Oké.
17: Aan Xander.
18: Ik heb er ook nog wel eentje.
17: Ik heb wel eens middens God in het café gezeten en ik verstond er echt helemaal niks van. En mijn Engels is vrij goed. Versta en spreek jij vloeiend Schots?
16: Ja, inmiddels wel. Maar dat heeft, ik woon daar nu ook al 12 jaar. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat vloeiend begreep. Toen ik landde in Glasgow, dat mijn bachelor begon, heb ik daar eventjes gezeten en mijn vlucht landde. Ik zou daar beginnen op mijn eerste dag en ik heb een taxi genomen. 20 minuten lang met de taxichauffeur gepraat. Ik heb geen woord van die man verstaan. Ik dacht, dit is de grootste fout van mijn hele leven.
17: Ja.
16: Het heeft jaren geduurd voordat je dat echte Schotse en de meeste mensen die ik spreek voor mijn werk, verdachten, getuigen, die spreken een wat sterker accent dan de Queen's English, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft ook wel flink wat tijd geduurd.
17: Het is een beetje knauwend. Ja, ik vind het ook wel mooi klinken, zeg ik er eerlijk bij. Het heeft ook iets heel poëtisch.
18: Maar je moet justitie natuurlijk ook die jury bereiken.
16: Zeker.
18: Dus het is wel handig.
16: Een gewone man, een gewone vrouw.
18: Hun taal spreekt ook.
16: Zeker.
18: Oh, wow. Ben je er goed in eigenlijk?
16: Ik weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen.
17: Nee, okay.
16: Ik heb wel geprobeerd om ook een beetje met een Schots accent te leren praten. Als ik mezelf hoor zoals ik dat vroeger deed, dan leek ik wel een beetje op Louis van Gaal.
17: Ja, ja.
16: En dat heb ik dan geprobeerd af te leren.
17: Ja, één zinnetje in het Schots en dan gaan we verder.
16: Eén zinnetje in het Schots.
17: Ja, gewoon één klassiek Schots zinnetje horen.
18: Einde van je recitator.
16: Ladies and gentlemen, he must be guilty.
17: Dat is wel mooi. Xander, hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
16: De zaak komt niet bij een specifiek officier van justitie binnen.
17: Nee.
16: Politieonderzoek wordt gedaan. Als een dossier is gemaakt door de politie, wordt dat naar ons departement gestuurd.
17: Oh, dus je geeft geen leiding aan het onderzoek zoals in Nederland?
16: Geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland is. Misschien dat het bij grote onderzoeken wel zo is, dat er een officier van justitie of dat daar een team vanuit de OM aan de leiding staat van georganiseerde misdaad, lopende onderzoeken.
17: Ja.
16: Maar bij het niveau waar ik het over heb, sta ik niet aan het hoofd van het onderzoek. Er wordt gewoon een politiedossier aan mij gepresenteerd.
17: Ja.
16: Aan mijn kantoor. Dan vervolgens wordt dat voorbereid. Want het politiedossier moet vertaald worden naar hoe gaan we dit presenteren in de rechtbank. En vervolgens ben ik de uitvoerende OM-persoon. Die de openbaar aanklager. Ik denk dat
18: wie bereidt het voor? Ook het OM?
16: Ja, ook het OM.
18: Dus het dossier komt bij het OM.
16: Ja.
18: Het OM gaat kijken, wat kunnen we hiervan maken, juridisch? Precies. En die stellen aanklachten op eigenlijk.
16: Precies.
18: En dan komt het vervolgens bij jou.
16: Dan komt het bij mij.
18: Ja.
17: Toen jij die zaak toegewezen gekregen hebt, wat was er op dat moment bekend? Wat las je?
16: Je krijgt een volledig politiedossier.
18: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil, hè?
17: Ja.
16: Dus
18: Nederland.
16: Ik weet eigenlijk alles al.
18: Ja. Ja.
16: Tenminste, ik weet de OM-kant, ken ik al.
18: Ja.
16: Want alle politiedossiers, de procesverbalen, allemaal zijn bij mij al bekend.
18: Kijk, in Nederland is het zo, omdat de officier van justitie het onderzoek leidt. Als een onderzoek begint te lopen, en er worden misschien op een gegeven moment worden er mensen aangehouden, hè, en dan het onderzoek loopt dan volgens nog door, dan is die officier van justitie al meteen betrokken.
17: Ja.
18: Die gaat mee eigenlijk in de ontwikkeling van zo'n dossier en de resultaten, de hele procesgang. Maar jij komt eigenlijk pas kijken op het moment dat het hele onderzoek al klaar is en afgerond is.
17: Blijkt echt goed wat een advocaat heeft.
18: Je krijgt eigenlijk een kant-en-klare zaak op je bordje.
16: Klopt, ik ben gewoon aan het einde van de hele keten, krijg ik gewoon een dossier op mijn bordje gemikt.
18: Ja.
16: Zo gaat dat met alle zaken.
17: En wat las je in deze zaak? Wat las je in dat dossier?
16: Ik las een zaak die al heel lang speelde. 4 verschillende vrouwen, ernstige feiten waar deze man van verdacht werd. En ook best gecompliceerd om dat allemaal te presenteren. Want je moet het wel voor zometeen voor een jury presenteren. Dan moet je wel proberen om dat zo chronologisch te doen. Kijk, ik heb ook bij een sheriff gezeten. En dan hoef je het allemaal niet zo kant en klaar voor iemand te presenteren.
17: Ja, want even voor de luisteraar. De jury, dat zijn gewoon leken. Hè? Dat zijn gewoon mensen. En dan moet jij dus vertellen waarom jij vindt dat degene die dan voor het hekje staat schuldig is.
16: Dat klopt. 15 gewone mensen uit alle lagen van de maatschappij.
18: Ja, maar we hadden het eerder eventjes over het bewijs presenteren. Kijk, ik weet toch alleen maar van de Amerikaanse series, hoor. Dat jij als openbaar ministerie eigenlijk je zaak presenteert aan de hand van de bewijsmiddelen die je hebt. Van de rechercheur die de bevindingen heeft gedaan tot aan het horen van slachtoffer. Forensische bevindingen die gepresenteerd worden aan die jury ter plekke in die zaal. Dat klopt, toch?
16: Dat klopt.
18: Dus op het moment dat jij zo'n dossier voor je krijgt, het is allemaal papier.
16: Ja.
18: Dan moet jij gaan nadenken, dat bedoel je denk ik, hoe ga ik dit op zitting in een juiste volgorde presenteren aan die jury, hè, met getuigen, misschien met regisseurs. En dat bedoel je eigenlijk,
16: ja,
18: toch?
16: Ja, dat klopt. Welke getuigen, waar begin je mee? Wat is je openingsgetuige? Wat wordt de volgorde? Welke videomaterialen, als je die hebt, welke beeldmaterialen, welke laat je zien, welke laat je niet zien? Welke experts heb je nodig? En hoe ga je dat zo kant en klaar mogelijk voor leken presenteren? Ja. Dus daar ben je dan op dat moment heel erg mee bezig.
18: Is het dan zo dat eerst jij aan de beurt bent als OM om die zaak te presenteren? Ja. En daarna de verdediging aan de beurt is om eigenlijk haar zaak te presenteren?
16: Ja, in Schotland zijn er geen opening speeches. Dus ik begin...
17: Zoals in Amerika heb je dat.
16: Precies, ja. Dat doen we niet. Ik begin een zaak en dat is meestal gewoon met mijn eerste getuigen. Ja, ja. En dan presenteer ik de volledige, dat noemen ze de crown case. Dan, die presenteer ik. Aan het eind zeg ik... I close the crown case.
17: Je zegt het ook veel op zijn Schots.
16: En dan vervolgens is het aan de beurt van de verdediging om dan, als ze dat willen, en dat hoeft niet, om dan verdediging materiaal te leiden.
17: Ja, dit ging dus over zaken die zich afgespeeld hadden tussen 2003 en 2019. De verdachte was David Appleby.
16: Ja.
17: Die aangiftes, wat bleek
18: wat lag
17: eruit?
18: Wat tegen hem?
17: Ja, wat lag er?
16: Nou, wat daaruit naar voren kwam, was dat deze meneer ervan verdacht werd dat hij bijna elke partner die hij in zijn hele leven heeft gehad, dat hij daar huiselijk geweld tegen
18: gebruikte.
16: En dat al die vier vrouwen, die zijn niet zelf naar de politie gegaan. Dat is op zich wel goed om te vertellen. De laatste, die is naar de politie gegaan. Dat waren feiten uit 2019. En toen heeft de politie actief onderzoek gedaan naar wie zijn exen. Daar is de politie toen naartoe gegaan. En vervolgens hebben zij aan hen gevraagd: hebben jullie ook wat te vertellen?
17: En werd ook duidelijk waarom de politie die stap gezet had? Omdat was het geweld wat tegen de vrouw die aangifte had gedaan, was dat zo ernstig geweest? Of?
16: Nee, bij een van de andere slachtoffers, dus niet de laatste, was er al een keertje een rechtszaak geweest.
17: Aha.
16: En dat was in mid jaren 2000. En die is uiteindelijk geseponeerd door het OM, doordat zij niet is komen opdagen.
18: Niet is komen opdagen? Wie is niet komen opdagen?
16: Sorry, het slachtoffer is niet komen opdagen.
18: Ter zitting niet. Dan ben je klaar.
17: Oh ja, joh.
16: Ja.
17: Oh, dat is ook anders dan in Nederland.
18: Ja, precies. Maar kijk, dat slachtoffer moet natuurlijk, dat is eigenlijk de speel van je bewijspresentatie op zitting. Dus als het er niet is, dan heb je eigenlijk niks meer in handen.
17: En toen lag er een nieuwe aangifte eigenlijk tegen deze meneer Appleby. En toen heeft de politie gedacht: oh, wacht even, dan gaan we kijken of we hem nu wel veroordeeld
16: krijgen. Ja, en actief onderzoek doen naar wie zijn er nog meer in zijn verleden.
17: Ja, ja. En die vrouwen die ze hebben benaderd, wat hadden die verklaard?
16: Die hebben allemaal verklaard dat meneer Appleby toch wel ernstig fysiek geweld tegen hen gebruikte. Maar ook emotioneel geweld, verbaal geweld. Dat eigenlijk vanuit elke relatie die zij hadden, of elke relatie die hij heeft gehad, dat wel naar voren kwam.
17: En wat voor man was deze David Appleby? Want daar krijg je natuurlijk ook een beeld van als je zo'n dossier leest.
16: Nou, maar wij krijgen alleen het politiedossier. En dat valt me altijd op zitting, dat wij lezen één deel.
17: Ja,
16: terwijl de verdediging die leest, wij moeten alles wat wij hebben moeten we aan de verdediging geven. Dat is disclosure.
17: Ja.
16: De verdediging kan zelf aan meneer Appleby vragen: wat is jouw kant hierin? En dat hoeven ze niet aan ons te geven.
18: Dan hebben ze uiteindelijk vier vrouwen die hele lelijke dingen verklaren over deze man. Ik kan me zo voorstellen dat hij dan op een moment wordt aangehouden, de verdachte, en dat hij gehoord wordt door de politie.
16: Ja.
18: Is dat niet zo wel? Of dat, wel?
16: Zeker, maar heel vaak zullen verdachten no comment zeggen tijdens een politieverhoor.
17: Zwijgrecht gewoon.
18: Ja. En zit hij dan nog vast, zeg maar, tijdens dat onderzoek?
16: Op dit moment voor deze niet.
18: Nee.
16: Soms wel, maar in dit geval zat hij niet vast.
18: Nee.
17: Kijk, jij zegt nu eigenlijk, Sander, je krijgt dus een beetje een eenzijdig beeld. Maar kan je dat beeld dus specificeren? Van wat was nou het beeld van deze barber David Appleby?
16: Het was een meneer die best wel dominant ook was. Dat was hij ook in de rechtbank. Hij verklaarde vond zichzelf volledig onschuldig. Had geen idee waar het vandaan kwam, al deze aanklachten. En zei: dit is gewoon één groot complottheorie tegenover mij. Ja. Na de Crown case heeft hij tijdens de rechtbank zelf verklaard. Toen heb ik hem ook gevraagd: waar komt dit allemaal vandaan? Het is allemaal één groot complot. Ja.
17: Jij hebt de slachtoffers, heb je die ook gesproken zelf?
16: Zeker.
17: Ja, en wat vertelde zij jou?
16: Als ik een slachtoffer van tevoren spreek, dan is dat meestal mezelf even voorstellen als zijnde: ik ben officier van justitie en ik ga jou zo meteen vragen stellen. Dan ga ik niet heel erg diepgaande vragen stellen over wat zij zeggen. Want ik wil niet hen beïnvloeden. over wat ze zo meteen gaan zeggen. Wat belangrijk is om te beseffen is, deze vrouwen ga ik zo meteen vragen gaan stellen. Dat zijn open vragen.
17: Publiekelijk.
16: En plein publiek voor de jury.
17: Ja.
16: En dat heet Examination in Chief. En daarin stel ik open vragen. En met als doel om deze vrouwen, of alle getuigen, hun verhaal te laten vertellen. En als ik hen al van tevoren vragen ga stellen over, maar hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? Dan kunnen zij al denken, oh, dus dan moet ik daar meer over vertellen. Dus ik
17: en mag dat niet?
16: Ik mag mensen natuurlijk niet trainen.
18: Beïnvloeden.
16: Ik mag ze niet beïnvloeden.
18: Maar als we eventjes in een voorbereidende stadium zitten. Hè, dus je hebt dat dossier, hè, alle papier, je gaat je zaak, hè, op zitting ga je eigenlijk voorbereiden. Juist omdat zij natuurlijk de speel van je zaak zijn, deze vrouwen, wil jij natuurlijk zeker weten dat ze straks op zitting dat ze wel gaan verklaren.
17: Ja, maar ook in eerste aanleg heb je natuurlijk al een keer gehad bij die andere vrouw. Die was niet op komende dag. Dus je wil natuurlijk een paar dingen, kan ik me voorstellen, dat je dat zeker wil stellen.
18: Ja, precies. Hoe toets je dat van tevoren, zeg maar? Van, hey, heb ik wel vier getuigen die op zitting ook daadwerkelijk blijven staan, zeg maar?
16: Dat is lastig om dat van tevoren te toetsen. Ze hebben allemaal een, volgens mij is dat in het Nederlands proces verbaal. Ze hebben allemaal een witness statement gegeven.
18: Ja, precies, in het onderzoek.
16: Ja. Ja. En dat lees ik. Als een slachtoffer of een getuige op zitting opkomt draven, maar vervolgens zegt, ik weet het niet meer, ik
18: precies,
16: wil niet zeggen.
18: Ik heb geen reet van wat ik daar heb gezegd.
16: Ik heb allemaal gelogen.
18: Ja.
16: Dan zijn er bepaalde juridische middelen dat ik dat statement tegen hem kan zeggen, maar dit heb je al eerder verklaard.
18: Oh, toch wel.
16: Maar dat mag alleen als de getuige zelf fysiek aanwezig is in de rechtbank om te toetsen.
18: Ja.
16: Want dan heeft de verdediger, als ik dat zeg, en dan zal de verdediger ook nog een paar vragen hebben.
18: Maar als ze niet komen opdagen, dan ben je gewoon je zaak kwijt.
16: Dan wordt het buiten gewoon lastig, ja.
17: Oh, wauw, maar dat is toch ook wel, dat vind ik best wel moeilijk te bevatten. Ja. Dus als iemand tegen jou getuigd heeft, en jij kan diegene van overtuigen van, ik ga maar niet naar die rechtbank.
18: Ja.
17: Dan is het
18: dan kan het bewijs niet ter zitting gepresenteerd worden. Want ja, die getuige is er niet. En dan ben je het bokje als OM.
16: Dan ben je wel het bokje. Ja.
17: Straks in Napleiten hoor je meer over een huiselijk geweldzaak in Schotland, waar een jury beslist over schuld of onschuld.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China. En dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam er maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon, die inmiddels alweer is vertrokken. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen €2,65 voor een liter €1,95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
11: Je bent weer terug bij Napleiten met de Schotse officier van justitie Sander van der Scheer.
12: Hoe had jij deze zaak ingedeeld? Want je hebt 4 verklaringen van vrouwen, dus je gaat die 4 getuigen horen, neem ik aan.
13: Ja.
12: Qua voorbereiding.
13: Ja.
12: Wat had je nog meer aan bewijs?
13: Ik had politieagenten die ook geholpen hebben met het onderzoek. En eentje daarvan, dat was de rechercheur die ook dat proactieve onderzoek had gedaan naar hoe is deze zaak, waar hebben we deze vrouw vandaan getrokken? Want ik was al bezig met anticiperen. Wat gaat de verdediging zeggen? En die zal ongetwijfeld zeggen, complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen om mij een zwarte naam te geven, bla bla bla. Maar op het moment dat ik dan op zitting leid, dat de rechercheur proactief naar deze vrouw is toegegaan en dat zij niet naar de politie zijn gegaan, maar dat de politie hen heeft gevraagd, je bent een ex-partner, wil je iets verklaren? Dan wordt hun argument van, dit is een complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen, zijn elkaar gebeld en gezegd, we gaan allemaal liegen over meneer Appleby, wordt een stuk minder overtuigend voor de verdediging.
11: Ja.
13: Dus politieagenten en ook medisch personeel.
12: Letsel hadden
13: ja.
12: Ja.
11: Jij moet de jury overtuigen. En er is een rechter. Hoe zit dan die rolverdeling in elkaar? Dus zegt de jury guilty, not guilty en de rechter bepaalt de straf? Hoe werkt dat?
13: Ja, met mooie Engelse woorden, de jury zijn de masters of the fact. Dus die bepalen of iemand schuldig is aan het hand van het bewijs dat ik tentoonspreid. Dus die bepalen schuldig, guilty or not guilty. En vervolgens is de rechter bepaalt inderdaad ook de strafmaat. Maar de rechter is ook de scheidsrechter tussen de twee partijen. Dus
12: daar is de procedure.
13: Precies, die zorgt ervoor dat de hele procedure goed loopt.
11: Ja, maar uiteindelijk bepaalt dus de jury van ja schuldig of onschuldig... of gebrek aan bewijs of weet ik veel wat...
12: Je zegt, de jury zijn de master of the facts. En de rechter is de master of law.
13: Master of law.
12: Maar kijk, schuldig en onschuldig met een juridische aanklacht... bevat in feite natuurlijk ook een juridisch oordeel. Even heel simpel gezegd. Ja. Je kunt een feitcomplex bewezen achten, ook in Nederland. Maar dan moet je nog wel kwalificeren naar een strafbaar feit. Welk strafbaar feit is dit dan? Doet de jury dat ook? Of iets doodslag of moord is, of zwaar mishandeling, of lichte mishandeling?
13: Ja, na de crime case en dan de defense case, dan doen wij speeches. En aan het eind, de OM en verdediging, aan het eind van de twee speeches doet de rechter, geeft dan de juridische achtergrond die de jury moet toepassen tijdens hun beraadslaging over of iemand schuldig is. Ja, of, en daar valt dus ook, als het een moordzaak zou zijn, dit is wat moord is, dit is wat doodslag is. En het is aan jullie om dan te bepalen wat dat is.
12: Die jury is extreem belangrijk.
11: Heel erg belangrijk. En dan vraag ik me altijd af, hoe wordt die jury dan gekozen?
13: Random. Wat er gebeurt is, een zaak start op maandag. Dus deze zaak, stel, hij start op maandag. Dan komen we op maandagochtend allemaal bij elkaar. Verdediging, verdachte, OM, rechter. En dan moet iedereen van tevoren zeggen, zijn we er klaar voor? Als wij zeggen om 10:00 op maandag, ja, we zijn er klaar voor, dan gaat op dat moment de rechtbank potentiële jurymensen bellen om te kijken of zij 2 weken lang beschikbaar zijn.
12: En potentiële jury, wie zijn potentiële jurymensen? Iedereen?
13: Iedereen die mag kiezen bij verkiezingen.
11: Ja. Iedereen met stemrecht?
13: Iedereen met stemrecht.
11: Oké. Okay.
12: En dan krijg je een belletje.
13: Ja. Bent u beschikbaar voor de komende 2 weken?
11: En wat als je zegt nee?
13: Dan moet je met een goede reden komen, waarom niet? Het is je
11: public duty. Ik moet gewoon werken en ik heb morgen een afspraak. Ik moet nog naar de sportschool.
13: Ja, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waarom mensen niet kunnen. Een medische ingreep of als mensen op vakantie gaan, gaan we ze niet weerhouden van op vakantie gaan. Op het moment dat jij zegt, ik heb werk. Je werkgever moet jou hiervoor vrijgeven en je doorbetalen.
11: En wat als je zegt, ja, maar ik ben zzp'er, als ik niet, ik ben schilder en als ik niet kom schilderen, krijg ik niet betaald.
13: Je kan een bepaalde vergoeding krijgen, geloof ik. Okay. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik werk zelf niet bij de
12: die zal niet hoog zijn.
13: Die zal niet hoog zijn. Dus
12: dat is gewoon je burgerlijke plicht eigenlijk, ja. Net zoals stemmen. In
11: ja. Wow, ja. Die jury, ja, ik heb een vriend die woont in Amerika en die is wel eens benaderd voor die jury duty. Die zei ook van, ja, het is best wel even dat je denkt.
12: Okay.
11: Hij vond het ook wel interessant om zitting te nemen. Maar hij dacht wel van, wauw, hoeveel tijd gaat dit eigenlijk kosten? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan hebt.
13: Zeker. Dus wij geven van tevoren aan hoe lang een zaak ongeveer duurt.
12: En hoeveel juryleden heb je?
13: 15.
11: En hoe worden die dan gekozen?
13: Nou, als wij allemaal zeggen we zijn er klaar voor, dan gaat de rechtbank gaan bellen, lijst met potentiële juryleden opbellen. En dan om 2:00 op die maandag komen we allemaal weer bij elkaar. En dan komt er in een soort glazen bol, als een soort lingo bol, zitten al die namen met nummertjes van potentiële juries. En dan de rechtbank, meneer staat erop en die zegt jury number one. En dan
11: een soort loterij van de FIFA, zeg maar.
13: Wouter Lauwmans, ja, nummer 1.
12: Balletjes.
11: Ja. Oh, wauw.
12: Ja, dus je kan niet selecteren zelfs, als
13: nee,
12: je in Amerika
13: nee, zeker niet. En nee. Wij kunnen ook bijvoorbeeld niet, wat je vaak ziet in Amerika, dat je zegt, nou ja, maar wij willen graag minder witte mannen van 50 erin hebben, dus jij moet weg. Ja. Dat mogen we allemaal niet doen.
12: Okay. Nee, er worden gewoon balletjes getrokken en dat zijn de juryleden. Ja,
11: super boeiend, hoor, die juryrechtspraak. We gaan er in pro forma nog verder over praten. En dan praten we ook over de misdaad in Schotland. Luister die aflevering via bnr.nl/proforma. Dus die jury die is op een enig moment de glazen bol is daar en dan kan de zaak van start.
13: Normaal gesproken kan de zaak dan van start, inderdaad. De juryleden worden dan op de maandagmiddag teruggebeld. Er worden altijd 15 gekozen met 5 of 10 reserves. Ligt een beetje aan wat de zaak is. En vervolgens wordt ze verteld, dinsdagochtend opkomen draven om 10:00.
11: En wat als je niet komt?
13: Dan kan de rechtbank jou in contempt of court. Ik kijk eventjes naar Christian. Wat
11: ja, minachting van het Hof.
12: Ja, minachting van het Hof.
13: Kan je boete verkrijgen, kan je een strafblad verkrijgen.
11: Oh, wauw. Ging dat nu ook zo? Of was er nog allemaal gedoe? Want ik kan me voorstellen, 15 mensen die toch ook nog even erbij moeten komen. Ik denk hier, Chris, aan de verkeerstoren van de rechtbank Amsterdam.
12: Ja, die planning gaat een stuk lastiger.
11: Dat is een heel geplan. Dus,
13: dat is een heel geplan. Bij deze zaak ging dat niet helemaal goed. Op dinsdagochtend waren er 15 juryleden aanwezig en 10 reserves. En 11 mensen van die 25, die zeiden allemaal om bepaalde redenen, ik kan niet, ik heb een bruiloft, ik heb een vakantie, ik heb een medische ingreep, bladibladibla.
11: Ja.
13: Wat dus inhield, normaal gesproken, als je 15 juryleden zegt er wel eens eentje, ik kan niet, want ik heb een medische ingreep, oké, dan worden die geëxcuseerd en dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. En nu hadden we 11 mensen die niet konden, die ook allemaal door de rechter dan geëxcuseerd worden.
12: Dat en toen, te weinig.
13: Dan heb je er te weinig, heb je er 14. En dan kan je niet van start. Dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen.
12: De volgende dag.
13: De volgende dag.
12: En had je toen wel een jury?
13: Toen hadden we wel een jury.
12: Was jij in deze zaak blij met de jury en waarom of waarom niet?
13: Om heel eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk niet zo erg.
12: Oké.
13: Het is 15 personen. Het enige wat ik opschrijf is of ze man of vrouw zijn. Maar je hebt er toch geen invloed op. Dus je kijkt wel een beetje wat voor vlees heb je in de kuip. Maar omdat ik er geen invloed op heb, moet je het er gewoon mee doen.
12: Ja.
13: Dus ik weet ook niet meer buitengewoon veel van deze specifieke jury.
11: Nee. Maar heel even voor mijn beeld.
13: Ja.
11: Ga jij dan in deze zaak, loop jij dan ook naar de jury toe en ga je de jury ook echt toespreken? Net zoals op de televisie.
13: Voor mijn eindpleidooi wel, ja. Dan sta ik pal voor ze. En dit in de ogen, ik ze aankijk. En dan doe je, dat zijn ook de meest spannende momenten.
11: Maar als jij ziet wie er in die jury zit, pas je dan je verhaal nog aan? Of heb je gewoon zoiets, this is my story, I'm gonna run with it?
13: Nee, ik pas mijn verhaal niet heel erg aan. Je weet ook niets van deze mensen. Dus ze kunnen eruit zien als zijnde
12: heel redelijk.
13: Heel redelijk. En het zijn allemaal schoften. Dat kan. Je weet ook niet of je je toon moet aanpassen. Als je die rabbit hole doorheen gaat aanpassen wie weet of wat ze willen.
12: Ja.
13: Dus nee, daar pas ik het meestal niet heel erg op aan.
11: Neem ons eens mee naar die eerste momenten dat jij in deze zaak begon met bewijs presenteren. Hoe ging dat?
13: Ik begon met slachtoffer nummer 1.
11: Ja.
13: Ik heb geprobeerd om het zo chronologisch mogelijk te doen. Dus ik had de 4 slachtoffers. Maar ik had dus ook steunbewijs van medisch specialisten en politieagenten. Wat ik niet wilde, was dat ik eerst de 4 slachtoffers deed. En dan vervolgens daarna dat steunbewijs, dat toch echt voor een jury minder makkelijk hapbaar is.
11: Ja.
13: Dan na een tijdje zijn ze weer een beetje vergeten wat slachtoffer nummer 1 zei. Dus ik moest wel zorgen dat ik alles chronologisch mogelijk presenteerde, zodat de jury er ook nog een beetje bij.
12: En dat je eindigt met de klappers.
13: Dat ik eindig met de klappers.
12: Dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van overtuiging.
11: En slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
13: Dat is de eerste in de tijd.
11: Ja, oké.
13: Dus dat is degene uit 2003.
11: Ja. Slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
13: Dat is de eerste in de tijd.
11: Ja, oké.
13: Dus dat is

0: Een heel belangrijk gegeven natuurlijk in het overtuigen van een jury... Ja. Is dat als iemand staccato een verhaal vertelt... of iemand vertelt een snikkende verhaal, dat maakt nogal uit natuurlijk.
1: Zeker. We hebben ook wel eens dat, mensen inbellen... omdat ze in het buitenland zijn. En dan worden ze gewoon op een tv-scherm de rechtbank in gebeamd, zeg maar. En dan merk je dat je wel een stuk persoonlijk emotie dan meestal mist.
0: Ja, ja. Dus
1: mijn voorkeur is wel altijd mensen daadwerkelijk in persoon naar de rechtbank laten komen. En ja, als vrouwen dan vertellen over wat hen is aangedaan en dat kraakhelder en met af en toe wat emotie vertellen, dan wordt mijn baan buitengewoon
2: gemakkelijk.
1: Gemakkelijk.
0: En kijk jij dan ook hoe de jury reageert als die vrouwen, als die getuigen zo emotioneel zijn?
1: Soms. Hoe je het moet zien is de rechtbank, ik sta naast de jury.
0: Ja.
1: En dat doe ik ook bewust. Zeg maar, die zitten in een soort grote bak met allemaal stoelen. Ik ga naast hen staan. Ja. Want als ik kan horen wat de getuige... Die rechtbank is best wel groot. Als ik kan horen wat de getuige zegt, kan de jury het ook horen. In plaats van dat ik een soort fluistergesprek ga hebben en een half uur later een jurylid een beetje zijn hand in de lucht steekt. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet van begrepen dat je het allemaal weer overnieuw moet doen. Dus omdat ik ernaast sta, ga ik niet elke keer specifiek mijn hoofd draaien.
0: Doe je dan ook een strafeis in deze zaak?
1: Nee. Wij doen nooit strafeisen.
0: Oh?
1: Nee. Onze taak is om...
0: Guilty or not guilty?
1: Guilty or not guilty. En daarna houdt onze taak op.
0: Ja. Heeft hij het gedaan, lieve mensen? Ja of nee? Dat is de vraag.
1: Dat is de vraag.
2: Had de verdediging nog wat in te brengen?
1: Ja. Nadat ik dus al mijn getuigen had geleid, is het aan de verdediging. Ze hoeven...
2: zaak te presenteren.
1: Ze hoeven geen zaak te presenteren, maar... Weet je, er ligt best wel wat tegen deze meneer. 4 vrouwen, onafhankelijk door de politie benaderd. Dan kan je besluiten om het niet te doen. Maar ik snap dat deze meneer zei, ik wil ook wel mijn verhaal vertellen. Want anders staat er helemaal niks tegenover. Dus hij heeft inderdaad ook zijn verhaal verteld. Dat is wel spannend, want dan is er ook voor mij de gelegenheid om er dan een kruisverhoor aan te hangen.
0: Ja, heb je dat gedaan?
1: Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de prachtigste aspecten van mijn baan. Dat hij daar een verhaal op hing van het is allemaal een complot en bladibla. Ik heb niks gedaan.
2: Dan ga je grillen.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
1: Dus dan ga je vragen, er liggen hier zoveel aanklachten, zoveel vrouwen die dit allemaal tegen jou hebben verteld. Dan moet jij wel de meest ongelukkige persoon op deze aardbol zijn. Wil dit allemaal toeval zijn? Want dat is een beetje wat jij vertelt. Het is een complot. Waarom? Dat kon hij niet echt duidelijk maken. Is het dan toeval? Nou, dat wist hij ook niet precies. Dus dan ga je wel een beetje zagen, ja.
0: Dan bijt je even door.
1: Ja, dan bijt je even door, ja.
0: En als je dan ziet dat die verdachte... dat hij een beetje ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven... omdat je... geef je dan extra gas?
1: Het ligt een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de verdachte. Als het best een timide persoon is... dan moet je er niet keihard overheen gaan lopen schreeuwen. Want dan kom ik als OM...
2: lelijk over.
1: Kom ik lelijk over.
2: Ja.
1: Maar deze meneer... was niet op zijn mondje gevallen. Dus die wist ook wel wat te vertellen. Dus dan is het voor mij ook makkelijker om daar wat harder tegen in te gaan. Ja.
0: Ja.
1: Het
2: is ook beeldvorming, hè? Eigenlijk.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Daar gaat de jury beslissen.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat?
1: Na de speeches en dan de rechter die het juridische kader uitlegt. En dan gaan zij, alle 15, naar de jurykamer. En daar zitten ze. En er mag ook niemand bij. Daar is ook niemand die dat gesprek leidt. Ze moeten dat alle 15 zelf doen. De rechter zegt wel tijdens juridische kaders uitleggen van het is handig dat jullie een soort voorman of voorvrouw kiezen die het gesprek leidt. En dat is ook degene die als jullie tot een beslissing zijn gekomen, als jullie terugkomen, dat dan de rechter vraagt, have you reached a verdict? En dat die persoon dan opstaat en dan zegt ja. Maar daar zit voor de rest niemand bij. En als ze tot een beslissing zijn gekomen, dan drukt ze op een belletje. En dan gaat er in een kamertje achter gaat er een belletje. En dat,
0: schitterend.
1: En dan dat houdt in dat er... een verdict is.
2: En wat moeten ze precies beslissen? Moeten ze alleen maar zeggen guilty, not guilty? Of moet het ook nog gemotiveerd worden?
1: Nee, het hoeft niet gemotiveerd te worden. Het is guilty, not guilty per aanklacht. Dus in deze zaak waren het er 11.
2: Ja.
1: En dan kunnen ze ook nog... een bepaalde aanklacht kan zijn... je hebt hem geschopt en je hebt hem geslagen. En dan kan de jury beslissen guilty of not guilty. Maar we verwijderen geslagen als ze denken dat dat niet...
0: gebeurd is.
1: Dat het niet gebeurd is.
2: Ja. En van de 15, hoeveel heb je er nodig voor een veroordeling?
1: Toen der tijd, het is inmiddels veranderd, maar toen der tijd was het er 8.
2: Van de meerderheid.
1: Dus gewoon meerderheid.
2: Ja. Ja, ja. Nu heb je
1: er 10 nodig.
2: 10 nodig.
0: Hoe lang duurde het juryberaad?
1: Het duurde best lang. Oh. Ik denk dat het 1,5 dag heeft geduurd.
0: Daar ga je natuurlijk ook van alles van afleiden. Denk je van, als ze er zo lang over na moeten denken, heb ik het dan wel goed gedaan?
1: Ja, zeker. Toen ik begon met juries, ga je heel erg denken van, maar wat duurt het lang? Als ze te snel zijn, dan ga je daarover nadenken. Als het te lang duurt, dan ga je erover nadenken. Dat is wel echt een mentaal proces wat je doorgaat. En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan

0: Dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict. Maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
1: Wat hoorde David Appleby?
0: David Appleby hoorde guilty keer 10.
1: Zo?
0: Ja. Eentje was niet, dat was een aanklacht van dat hij een van de vier van een trap geduwd had bij een treinstation.
1: Oké. Okay. Heb jij dan gelijk al het idee van, oh, dan heb ik mijn werk goed gedaan?
0: Het is soms lastig om te zeggen of ik mijn werk goed heb gedaan. Ik denk dat het te maken had met het feit dat mijn getuigen zo kraakhelder en goed hun verhaal hebben gedaan.
1: Dan is, het,
0: dan
1: dus
0: is het aan mij. Ja, dat, ik ben slechts een medium om dat dan een beetje te leiden.
1: Ja, only the messenger. Ja. In die zin. Dan gaat de rechtbank daar nog beslissen over van wat dan uiteindelijk de straf wordt, toch?
0: Dat klopt.
1: Duurt dat dan ook zo lang?
0: Wat er meestal gebeurt is dat er dan achtergrondrapporten opgemaakt worden. Dus de verdachte moet dan met sociaal werk en met een psycholoog gaan praten. En om ook wat achtergrondinformatie van hem uit te vinden. En vervolgens, 2 weken later, komt dan de strafuitspraak.
1: En wat werd het?
0: 5 jaar.
1: 5 jaar?
2: Het maximale, toch?
0: Maximale, ja.
2: Ja. En is het dan zo, hè, op het moment dat de jury zegt guilty,
0: ja,
2: de rechter moet gaan beslissen over de straf en er wordt een rapport opgemaakt, zoals je het dan net zegt, dat er ook een soort van hearing komt waarbij jij ook namens het Openbaar Ministerie kan zeggen dat jij zegt, nou, hij is nu guilty verklaard.
1: 5 jaar.
2: Ik wil 5 jaar en die rapporten die stellen niks voor, of werkt dat niet zo?
0: Nee, daar heb ik vrij weinig meer mee te maken. Ja. Wat wij wel doen is dat er dan de slachtoffers kunnen slachtofferverklaringen opschrijven. Die presenteer ik
2: aan de rechter.
0: Aan de rechter.
2: Ja.
0: Zodat ze dat kunnen meewegen in de strafmaat, als dat zo is. Maar voor de rest is het volledig aan de rechter wat de strafmaat wordt. Daar heb ik voor de rest niets meer mee te maken. Het kan zijn dat als wij het buiten gewoon laag vinden. Kijk, als hij met een boete was weggekomen na 10 keer guilty, dan kunnen wij een hoger beroep. Maar voor de rest hebben wij daar geen werk meer.
2: Nee.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, mooi. Ja, het is een heel ander systeem, hè?
1: Ja.
2: Echt een heel ander systeem. Ja. Ja.
1: Hiervoor zei je, Sander, ook dat je wel eens naar napleiten luistert. Kijk, wij verbazen ons nu natuurlijk een beetje over het Schotse rechtssysteem. Maar heb jij ook die verbazing ten aanzien van het Nederlandse rechtssysteem wel eens? Dat je denkt, hoe werkt dat nou, joh?
0: Nou, verbazing minder. Ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ja. Op de een van, ja, ik heb natuurlijk geen recht gestudeerd, maar je krijgt er best wel veel van mee.
1: Ja.
0: Ik verbaasde mij heel erg in Schotland over juryrechtspraak.
1: Ja.
0: Aan het begin dacht ik ook, ik weet nou niet of dit het juiste systeem is. Maar omdat ik er nu al best wel lang ook in werk, ik vind er buitengewoon mooie aspecten aan zitten. Bijvoorbeeld dat er gewoon leken bepalen. En dat zorgt er ook wel voor dat de rechtspraak midden in de maatschappij blijft staan. Aan het begin van zo'n juryzaak, dan de rechter heet iedereen welkom en dan zie je iedereen een beetje zitten. Oh god,
1: zit
0: ik hier? Ik heb hier echt helemaal geen zin in.
1: Normaal gesproken had ik lekker nu onder de zonnebank gelegen. En dan zit ik hier, ja.
0: En aan het eind, ongeacht wat de uitspraak is, bedankt de rechter altijd de jury voor hun tijd. En dan zegt ze ook altijd, elke rechter doet dat, ik hoop dat jullie wat hebben meegekregen van hoe het rechtssysteem werkt. En ik kijk altijd naar de jury op het moment dat ze, zeker als ze hun uitspraak doen, en allemaal knikken ze aan het eind, ja, ze hebben wel wat opgestoken van hoe rechtspraak werkt. En ze hebben er actief in bijgedragen. En dat vind ik best een mooi aspect.
2: Ja.
0: Ja, zeker. Want de meeste mensen die bij mij in ieder geval door de strafrechtketen heen gaan, zijn niet mensen die een universitaire opleiding hebben genoten of met een zilveren lepel geboren zijn. En dat je dan normale mensen hebt die daar een groot deel van uitmaken, vind ik eigenlijk een buitengewoon aspect.
1: Ja, ik vind het wel mooi om dit te horen eigenlijk. Jij denk ik ook wel, Chris. Want in Nederland hebben we natuurlijk altijd wel zoiets. Ons rechtssysteem is het beste. Ja. Er wordt ook altijd wel een beetje.
2: Ik heb er nog wel vragen over, hoor. Maar dat doen we
1: in pro forma. Maar er wordt ook wel zo'n beetje zo van juryrechtspraak. Ja, dat is een beetje ouderwets. En, weet je wel. Maar nu ik Sander dit zo hoor zeggen.
2: Zit er pluspunt aan.
1: Ja, toch? Ja. Dat je dus als elke stemgerechtigde burger, dat je opgeroepen kunt worden en dat je dus mee moet doen in zo'n strafproces. Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel iets.
0: Ja. En het is ook zo dat bij de politierechter, het huis, tuin en keuken misdaad, daar hoeven mensen niet voor op te komen draven. Nee. Dus het is meestal wel
1: serieus.
0: En dat merk je aan mensen, dat ze daadwerkelijk, dat ze beseffen, ik zit hier wel voor iets. Ik zit hier niet omdat iemand voor 10 euro bij de Albert Heijn heeft gepikt. Nee. Naarmate zo'n strafzaak vordert, merk je dat mensen daar steeds meer in zitten. Ja. En dat is die actieve dynamiek van zo'n strafzaak is echt prachtig.
1: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Sander?
0: Met veel voldoening. Het was juridisch buitengewoon lastige kluif. 11 aanklachten, 4 verschillende slachtoffers. Met bewondering naar hoe de slachtoffers hun verhaal hebben gedaan. En ik denk uiteindelijk het juiste resultaat van de jury. Dus wat dat betreft, een van de hoogtepunten die ik tot nu toe in mijn carrière, mijn nog prille carrière, mogen meemaken.
1: Ja. Sander van der Scheer, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio vanuit Schotland helemaal.
0: Yes, dankjewel.
1: In de nieuwste aflevering van Proforma, die zondag online komt, kan je meer horen van Sander over misdaad in Schotland en over juryrechtspraak. Luister via bnr.nl/proforma. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
2: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparen over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was in mei daar voor het laatst. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
5: Allemaal in de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: De Formule 1 is zeker niet alleen een plek van racen, entertainment, het grote geld en een miljoenenpubliek. Als je de wereld induikt, dan zit het vol leiderschaps-, carrière- en veiligheidslessen. En die dynamiek van die wereld die fascineert me enorm. Vandaag hebben we weer een ander perspectief op die wereld. Namelijk met Claire Dubbelman, voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider van de Formule 1. En nu is ze Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond van Saoedi-Arabië. Welkom, Claire.
7: Dankjewel.
6: Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent.
7: Ik
6: je hebt
7: ook.
6: Speciaal. Je bent iemand die de hele wereld overvliegt.
7: Ja.
6: En je hebt speciaal voor ons een pitstop gemaakt om bij de Big Five te zijn. Waarvoor dank, dank, dank.
7: Heel graag gedaan.
6: En dat is natuurlijk ook omdat jij bent gewoon racen. Jouw leven is racen. Het een en al passie. Wat is die passie?
7: Ja, het zit echt in mijn bloed, zoals we in autosport zeggen. Je hebt benzine in je bloed lopen. Dus dat zit er bij mij ook in. Al sinds ik me kan herinneren, sinds 3-4 jaar oud, sta ik op om Formule 1 te kijken. Zeker het begin van het seizoen natuurlijk verder bestemmingen. Dus ik kan me herinneren dat ik toen ik 5-6 jaar oud was, op tv Michael Schumacher zat te kijken en dat soort dingen. Dus als je zo jong een passie ontdekt en er zo je werk van kan maken, dan is dat wel fantastisch natuurlijk.
6: Ja, en dat is natuurlijk ook je vader die daar heel belangrijk in is geweest.
7: Ja, en hij verdient daar zeker een heleboel respect en credit voor. Maar ik moet zeggen, hij heeft het nooit gepusht. Dus het is altijd op mijn eigen verzoek geweest. Ik heb ook een zusje en die is ook heel succesvol, maar in een hele andere richting. Dus het is echt niet zo dat we gedrild zijn.
6: Moest of zo.
7: Alleen maar auto's.
6: Ja, maar wat deed hij voor de mensen die niet weten wie je vader is?
7: Mijn vader was heel lang autosportjournalist. Dus hij heeft een hoop boeken geschreven over autosport en auto's zelf. Toen mijn moeder zwanger werd voor mij, zei ze, nou ga je een normale baan zoeken. Dus toen is hij woordvoerder geworden. Toen is hij eigenlijk aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Dus perswoordvoering gaan doen voor verschillende merken. De laatste was Mercedes. Daar heeft hij heel lang gezeten, bijna 30 jaar geloof ik. En zelfs toen hij met pensioen ging, is hij nog heel dichtbij hier interim voorzitter van de rijvereniging geweest.
6: Ja, dus echt auto. Ja. En dat zit er dus bij jou voordat je kon praten.
7: Ja.
6: He, zat het al? Wat is dat? Wat is die aantrekkingskracht?
7: Ja, ik vind het gewoon een heel groot ding voor mij is het geluid. Het gaat echt door merg en been. Als je op een circuit staat en je hebt een beetje goede auto's op het circuit, dan gaat het echt door je heen. En dat is voor mij een heel groot deel van de passie. Dus er zijn een hoop mensen die wat vinden van wat de huidige Formule 1 auto's aan geluid produceren. Maar,
6: met dat elektrisch.
7: Ja, inderdaad. Ja, dus
6: vind je ook gewoon kloten? Nou,
7: ik weet niet of ik dat woord zou gebruiken, maar minder.
6: Minder
7: is misschien een beter woord.
6: Ja.
7: Dus nee, zeker toen ik in het begin van mijn carrière zat, toen was ik freelancer. En toen deed ik veel werk voor heel veel verschillende kampioenschappen. En een van de dingen waar ik voor, een van de kampioenschappen waar ik voor werkte, was iets dat heette Bosch GP. En dat waren allemaal oude Formule 1 auto's, maar de echt oude Formule 1 auto's. Met de V12 en de V8. En daar werd ik echt zo gelukkig van, om naast de baan te staan. En
6: want doe eens dat geluid na. Wat is dat?
7: Oh nee, dat gaat echt door merg en been. Het is een beetje alsof je op een groot festival staat en die bas door je lijf voelt gaan. Weet je wel?
6: Maar waarom is dat leuk? Want iemand anders zou zeggen, wow, dit is echt veel te hard. Het komt veel te veel binnen. Waarom vind jij dat zo mooi?
7: Het neemt bezit van je. En ik vind ook de techniek die erachter zit. Het feit dat je eigenlijk zo afhankelijk bent van een machine, zeg maar, die helemaal optimaal moet functioneren om jou als eerste over de streep te brengen. Er zit zoveel extra dimensie aan autosport in vergelijking met een hoop andere sporten, waar het zeg maar alleen op de speler zelf aankomt.
6: Ja.
7: En dat maakt autosport wel oneindig interessant, vind ik.
6: Nou, dat delen we. Want ik wilde heel graag deze week maken, omdat ik gewoon zo gefascineerd ben dat mensen alles daaruit halen. Weet je, dat is echt gewoon tot het uiterste gaan.
7: Absoluut,
6: dat vind ik
7: absoluut.
6: Zo ontzettend mooi.
7: Yeah.
6: Ik zou dat op meer plekken heel graag
7: ja, die drive om overal het beste uit te halen en het beste van te maken, dat vind ik ook wel een van de prachtigste dingen aan sport.
6: Ja. En dan kom je ook bij jou voor. En we gaan straks helemaal over Saoedi-Arabië praten. Want daar ga je binnenkort weer naartoe, omdat daar nu je stek is. Maar even toch over die wedstrijdleiding. Dat is echt het hoogste niveau waar de beslissingen worden genomen.
7: Mm-hmm.
6: Dat heb je jarenlang gedaan. Hoeveel jaar?
7: Ik heb 4,5 seizoen Formule 1 gedaan. Dus ja, bijna 5. Ik heb meer dan 80 Grand Prix gedaan.
6: Ja.
7: Vanaf 2022. Alle Grand Prix. Dus,
6: En je was laatst ook
7: december,
6: in Zandvoort. En toen zat je even niet bij de wedstrijdleiding natuurlijk. Want je hebt die baan opgezegd.
7: Dat klopt.
6: Was dat gek?
7: Heel surreal, ja. Echt heel onwerkelijk. Het was wel heel mooi, want het is echt een soort familiereunie. Ook voordat ik Formule 1 wedstrijdleiding deed, deed ik Formule 2, Formule 3 wedstrijdleiding. Dus ik heb bijna 10 jaar voor de FIA gewerkt. Dus al die mensen die ik op Zandvoort weer zag vorige week, dat was echt een soort familiereunie, weet je. En het zijn niet collega's die je gewoon van 9 tot 5 ziet. Het zijn mensen waar je de hele wereld over reist, permanent, weet je. Ik was in die tijd 60 dagen per jaar thuis en de rest van het jaar onderweg met die mensen. Dus als je zo'n groot deel van je leven met een groep mensen meemaakt, dan is het wel heel bijzonder om ze weer te kunnen zien.
6: Ja, gek dus om niet tussen ze in te zitten, toch?
7: Ja, zeker. Het was enorm gek. De eerste keer dat auto's de baan opgingen voor de vrije training, toen dacht ik, oh, ik ben te laat. Het ging er wel af. Het went wel. Ja.
6: Neem ons even mee, want niet iedereen begrijpt misschien wat een wedstrijdleiding doet. Ik overleg altijd met de gast, wil je de koptelefoon op of niet? En de meeste willen hem niet op, maar jij zegt, ik had altijd die koptelefoon op mijn hoofd.
7: Dat sowieso. De helft van mijn werkende leven en een koptelefoon op. Dus dit komt er ook wel bij. Maar wat wedstrijdleiding doet, zeg maar, op het raceweekend zelf, is op het moment dat de auto's de baan opgaan, of eigenlijk hun pitbox uitrijden, dan waren ze de verantwoordelijkheid van wedstrijdleiding. Dus dan is eigenlijk het allerbelangrijkste is hun veiligheid. En dan het tweede objectief wat je hebt is om alles zo sportief eerlijk mogelijk te laten verlopen. Tot het moment dat ze weer terug in de pitstraat komen. En dan komen eigenlijk mijn technische collega's er weer bij. Maar op een raceweekend zelf, dat is eigenlijk waar wedstrijdleiding vooral zich mee bezighoudt. Om de veiligheid en de eerlijkheid op de baan. En dan ben je natuurlijk verantwoordelijk voor het hele veld. Voor 22 auto's, zoals dat dit jaar zo is. En mijn specifieke taken waren vooral gericht op het uitvoeren van de werkzaamheden die tijdens de race moeten plaatsvinden om zoiets veilig te laten verlopen. Dus bijvoorbeeld, ik deed de safety car. Dus als de race director besloot dat we het, de wedstrijdleider besloot dat we het stil moesten leggen om een auto van de baan af te halen, of er lagen onderdelen op de baan, dan was dat dan aan mij om de safety car de baan op te sturen. Om te zorgen dat het allemaal liep volgens de procedures van het reglement. En die auto, die safety car ook weer naar binnen te halen. Op het moment dat we weer verder konden racen. Dus dat is een van de dingen, de meest zichtbare dingen die ik deed. Andere ding is de medical car. Dus soms als er grote ongelukken in de Formule 1 gebeuren, dan sturen we onze eigen dokters daarheen. En die gingen daar dan ook mijn instructie naartoe. Dus dat zijn dan twee redelijk zichtbare voorbeelden van het werk wat ik deed. Maar dat was niet exclusief wat ik deed. Ik deed ook het aftellen naar de finishvlag. Je bent eigenlijk de hele tijd bezig van het moment dat de auto's de baan opgaan. Het monitoren van wat gebeurt er op de baan. Krijg je rapporten van auto's die misschien een technisch probleem hebben. Of is er misschien een probleem bij een marshalpost ergens langs de baan. Dus je bent eigenlijk vanaf het moment dat de pitstraat op groen gaat,
8: ja,
7: sta je vol aan, zeg maar 200%, om maar alles voor te zijn op te kunnen lossen voordat het een echt probleem wordt.
6: Ja, want het klinkt echt gigantisch, hè? Je moet ontzettend veel analyseren, je moet naar het veld kijken, je moet crisiscommunicatie denk ik doen.
7: Ja. En er kijken ook nog 70 miljoen mensen live mee gewoon.
6: Ja, dat speelt wel mee. Want,
7: ja, dat is wel een ding.
6: Ja, want gaan er ook echt dingen mis? Ik moet zelf bijvoorbeeld aan dat moment denken, 2021, daar was je bij, hè?
7: Ik deed Formule 2, Formule 3 in Abu Dhabi 2021.
6: Dus maar je hebt het wel natuurlijk nauwlettend gevolgd.
7: Ja, zeker. Ik was in Abu Dhabi. Alleen ik zat me avondeten op te eten toen op de baan.
6: Ja, maar dat ging toen wel mis. En dat had ook te maken met een besluit van de wedstrijdleiding.
7: Nou, de rol van wedstrijdleiding is absoluut cruciaal. Dat is zeker zo. En ik ben er ook echt extreem trots op dat in de 4,5 jaar dat ik dat gedaan heb, over die meer dan 80 Grand Prix, dat ik zelf nooit een beslissing gemaakt heb die zo ter discussie gesteld is als wat er in Abu Dhabi 2021 gedaan is.
6: Want wat gebeurde daar toen voor de mensen die dat niet hebben meegekregen?
7: Ja, de wedstrijdleiding maakte een beslissing met het gebruik van de safety car, waar een aantal dingen in het reglement een soort grijze zone in hadden. En de wedstrijdleider destijds die besloot dat op zo'n manier uit te leggen dat een hele hoop mensen dat niet begrepen. Dus daar zijn destijds een heleboel lessen van geleerd. Nogmaals, ik was er zelf niet bij betrokken. Ik was wel betrokken bij de lessen die eruit geleerd zijn. Er zijn een hele hoop, zoals je kunt bedenken en wat we net tegen elkaar gezegd hebben, er zijn een hele hoop handmatige processen die moeten gebeuren op het moment dat er heel veel stress op staat. En het hele mooie van Formule 1 is dat je na elke wedstrijd verbeteringen door kunt voeren. Omdat mm-hmm. het zo'n dynamische ontwikkelingsomgeving is. Eigenlijk een soort, hoe noem je dat, drukketel van allerlei dingen. Kun je daar heel
6: pressure
7: snel op.
6: Cooker.
7: Ja, pressure cooker inderdaad. Ja, ik was naar de Nederlandse oplossing aan het zoeken, maar die is er natuurlijk niet. Maar dus nee, Formule 1 is gewoon een pressure cooker. En dat betekent dat als er grote dingen gebeuren, dat je ook direct in staat bent om daar wat aan te doen. Dus naar aanleiding van 2021 zijn er wel een hele hoop veranderingen doorgevoerd om ook dat proces, die besluitvorming, makkelijker en stabieler te maken.
6: Wat was daarvoor nodig? Want ik kan me ook voorstellen, sommige bedrijven moeten ook onder druk enorme beslissingen nemen. Dus misschien zit hier een les in.
7: Ja, nou, het standaardiseren van een hoop processen. Dat is denk ik de grootste les geweest. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik in mijn scherm had staan, omdat ik dus verantwoordelijk was voor die safety car, is ik had een scherm lopen, standaard, in mijn overzicht, waarin ik precies kon zien wie er een ronde achterliep op de safety car. En dat was een van de dingen die in Abu Dhabi 2021 discussie gesteld werd. Dus dat zijn dan softwareoplossingen die je eigenlijk direct kunt implementeren. En dat is ook wat we gedaan hebben. En dat was niet alleen na Abu Dhabi 21 zo, maar na elke race zaten we samen om te kijken hoe kunnen we dit beter doen. Mm-hmm. Nog voordat er publieke mening over was.
6: En er is natuurlijk wat je zei, het is echt cruciaal. Want door deze besluitvorming had Max Verstappen wel een voordeel.
7: Ja, dat is in zijn voordeel uitgevallen, dat is zeker zo.
6: En hij kreeg zijn eerste wereldtitel.
7: Dat is zeker zo, ja.
6: Lewis Hamilton ging natuurlijk...
7: ging geen achter verdienen, nee.
6: Nee, dus dat was echt, dat is echt heftig.
7: Ja, toch? Dat is zeker heftig. En nogmaals, daarom ben ik er echt heel erg trots op... dat me dat in zo'nzelfde situatie niet gebeurd is. En dat ik in die zin altijd besluiten gemaakt heb die in ieder geval wel... niet altijd goed ontvangen zijn, maar in ieder geval minder kritisch ontvangen te zijn.
3: De Big Five. Diana Matroos.
6: Als iedereen denkt over de Formule 1, dan denken ze toch één groot jetset bestaan.
7: Ja, voor sommigen misschien, maar in ieder geval niet voor mij.
6: Nee, want...
7: Nee, het was gewoon keihard werken. Het was gewoon, weet je, mensen, zelfs binnen de FIA was daar een hele hoop misvattingen bestonden daarover. Omdat. Zij dachten ook, ja, binnen de FIA ook is Formule 1 het meest vooraanstaande. Eigenlijk een heel groot deel van het financiële...
6: FIA regelt dus de wedstrijdleiding,
7: De Wereld Motorsportbond, waar ik voor werkte. Het hoofdkantoor in Genève, waar ik lang gewoond heb. En binnen het FIA-kantoor, waar dus heel veel motorsport... waar eigenlijk alle wereldkampioenschappen georganiseerd worden. Dus niet alleen Formule 1, maar ook Formule E. Het World Endurance kampioenschap, wat mensen misschien kennen van de 24 uur van Le Mans. Maar ook kleinere kampioenschappen, tourwagens, driften, historisch. Al dat is allemaal ook door de FIA georganiseerd. En het interessante eigenlijk daarvan is dat zelfs al die collega's denken dat het in Formule 1 het er heel, heel chic aan toe gaat. Maar ik zei altijd, het enige privilege wat ik kreeg was dat ik dicht bij mijn kantoor kon parkeren. Maar voor de rest was het gewoon 16, 17 uur werken per dag. Zeker de woensdag, donderdag, vrijdag. Gewoon extreem lange dagen. Je gebruikt eigenlijk die dagen, woensdag, donderdag, vrijdag, om het circuit en het weekend op te tuigen. En dan zaterdag, zondag moet eigenlijk een soort goedlopende trein zijn die dan over dat spoor heen gaat, zeg maar. Dus de meeste voorbereiding van Grand Prix weekend is wat mensen niet zien. Dat zit op woensdag, donderdag, vrijdag.
6: Ja, en dan ben je ook nog de hele wereld aan het overvliegen. Ja. Ook in die tijd, jetlag. Ja. Tussendoor, is het echt een uitputtingsslag voor je lichaam?
7: 100%.
6: Ja?
7: 100%. Het is zo zwaar. En ik denk niet dat mensen dat genoeg realiseren, waarderen. Zeker mensen die Formule 1 willen gaan werken... Zeker aan de FIA-kant is het gewoon echt zwaar. Teams zijn ook zwaar op een andere manier, maar teams zijn door de reglementen nog beschermd, omdat die, dat noemen ze, zit een cap op. Dus teams mogen maar op een bepaald moment binnenkomen en moeten ook op een bepaald moment eruit zijn. En dat is puur voor de bescherming van de workforce. Dus echt voor het beschermen van hun staf, dat ze zich niet uitputten. Helaas geldt die voor de FIA niet.
6: Dus wij
7: moesten er zijn voordat de poortjes open gingen voor de teams. En wij bleven lang nadat de teams weggingen. Want je wil natuurlijk eigenlijk al die problemen die teams de hele dag bij je brengen, die wil je opgelost hebben voordat je de volgende dag weer met 1-0 achter begint. Snap je? Dus het is echt, het was echt hard werken. Het was echt lange dagen.
6: Hoeveel mensen doen dat. Als je even ons meeneemt, het is een soort crisiscommunicatiecentrum eigenlijk, hè, wat je beschrijft. Die pressure cooker, waar ontzettend veel tegelijkertijd moet gebeuren.
7: Ja, het is de FIA heeft eigenlijk 5 sets reglementen. En dat zijn dus motorenreglementen, technische reglementen, financiële reglementen, sportieve reglementen. En dus de budget cap, de financiële reglementen. Dus daar zijn allemaal collega's, teams separaat voor aanwezig. Mijn team, dus zeg maar het sportieve deel, dus het wedstrijdleidingteam, dat was 4 mensen.
6: 4 mensen?
7: 4, ja.
6: Die dat de hele tijd doen?
7: Ja.
6: Al die races lang?
7: Allemaal, want ik mocht er ook geen enkele vrij nemen.
6: en dan zit je dus dat jij op een gegeven moment als eerste vrouw, als eerste Nederlandse, als jongste, werd je dus plaatsvervangend wedstrijdleider.
7: Ja.
6: Dat is natuurlijk gigantisch als je bedenkt dat er maar 4 mensen dit doen wereldwijd.
7: Ja, überhaupt zijn er maar 4 wedstrijdleiders in Formule 1 geweest, zo voor.
6: Ja.
7: Gewoon in de historie van Formule 1.
6: Wat voelde je toen je dat werd?
7: Ja, enorm trots, weet je. Ik heb er keihard voor gewerkt. Ik heb er zoveel voor opgegeven. En om dan daar te kunnen zijn en de waardering te krijgen door die positie te hebben. Dat is eigenlijk de kroon op mijn carrière tot dan toe.
6: Ja. Wat heb je ervoor opgegeven?
7: Zoveel. Zoveel. Ik zit nu meer dan 20 jaar in de autosport. En ik woon al bijna 15 jaar niet meer in Nederland. Dat betekent dat ik huwelijken, verjaardagen, kerst gemist heb. Om al die dingen te kunnen doen en te bereiken. Waardoor ik nu ben waar ik op dit moment kan zijn.
6: Doet dat je pijn?
7: Nou, ik ben er wel altijd heel mee, bewust mee bezig geweest. Dat is wat het nodig heeft om daar te komen. Dus ik heb nergens spijt van. Maar ik denk wel dat mensen niet genoeg beseffen hoeveel je ervoor moet laten.
6: Ja, moest je meer ook laten omdat je vrouw bent? Zeker toen jij begon was het helemaal nog een mannenwereld, hè?
7: Ja, dat zeker. Zeker. 20 jaar geleden was het echt interessant. Zo voor vrouwen. Moet ik er meer voor laten? Nee, ik moest er harder voor werken. Ik vind wel dat ik altijd
6: moet je er
7: harder...
6: toch meer voor laten als je harder moet werken?
7: Ja, nou misschien in dat opzicht wel. Ik heb altijd gezien dat ik me harder moest bewijzen dan mannelijke collega's.
6: Ja.
7: Ik heb er ook gewoon. Er zijn ook gewoon feiten voor. Want bijvoorbeeld toen ik aangenomen werd bij de FIA. Ik werd toen aangenomen als kampioenschapsmanager. Dat zijn normaal twee interviewronden. Dus je krijgt je line manager, dus je direct verantwoordelijke, en HR. Ik moest er 5 doen.
6: Ah.
7: Tot aan de VIA-president aan toe.
6: Interessant.
7: Omdat de VIA-president graag zelf wilde beslissen of ik daar wel de juiste persoon voor was.
6: En werden er dan ook gekke vragen gesteld dat je dacht, wil je zwanger worden? Of dat soort dingen?
7: Nee, dat zit er dan. Nee, daar waren ze nog net genoeg ontwikkeld voor. Om dat dan niet te doen.
6: Ja.
7: Ja, waar mannelijke collega's die 10 jaar ouder waren 2 interviews ronden moesten doen, moest ik er 5 doen.
6: Ja.
7: En dan kan je daar wel over gaan zeuren, maar je kunt ook gewoon. Ja, ik wil het niet goed praten. Ik denk niet dat dat is zoals het hoort te zijn. Maar ik had wel besloten dat als ik wil komen waar ik graag wil zijn, dan is dat ervoor nodig en dan zal ik dat doen.
6: Ja, ik zag wel in een van je interviews dat je zei, als jonge vrouw mis je de autoriteit. Dat je dat nogal eens te horen kreeg.
7: Ja. Dat is ook zo.
6: Dat is toch wel diep triest.
7: Ja.
6: Dat wordt gezegd tegen je.
7: Zeker. En dat was degene die dat tegen mij zei. Ik heb het wel vaker gehoord. Maar ik denk dat de quote waar je het nu over hebt ging over het feit dat ik bezig was met die interviews voor de FIA. Nu 12 jaar geleden. En toen zei ik tegen een relatie die hier in Nederland overigens in autosport werkt, zei ik van, ik ben daarmee bezig. Zei ik, zou ik me niet zo zorgen over maken. Want die baan krijg je toch niet, die autoriteit heb je niet. En dat is natuurlijk nooit leuk om te horen. Maar ik vind altijd dat ik dat op een bepaalde manier heb gecompenseerd. Dus wat je net ook zei, ik heb wel harder moeten werken om die resultaten te leveren. Want die resultaten is wat telt in autosport. Als jij kunt laten zien dat jij de meest capabele persoon bent, omdat jij de resultaten aflevert om dat te kunnen bewijzen, dan is daar ruimte voor.
6: Ja.
7: Maar dat betekent wel dat je eerst moet bewijzen. Er is nooit iemand die de deur open gedaan heeft en zei, alsjeblieft, hè. Hier,
6: succes
7: ermee.
6: Dat vind ik dus zo gaaf aan jou, dat jij gewoon niet als een soort slachtoffer erin gaat staan.
7: Nee, daar geloof ik echt niet in.
6: Nee, jij gaat gewoon knokken. Ja. Beuken.
7: Ja, ik word er ook best boos van als mensen zeggen.
6: Ja?
7: Ja, best wel een hekel aan. Ja.
6: En heb je misschien een tip voor andere vrouwen die toch een beetje worstelen hoe ze op die ladder omhoog moeten komen, dat je zegt, doe het zo?
7: Nou, ik vind mensen moeten zich, of dat nou mannen of vrouwen zijn, niet tegen laten houden. Weet je, tuurlijk zit het tegen af en toe.
6: Mm-hmm.
7: En tuurlijk heb ik ook vaak zat nee gekregen. Maar ik heb dat nooit het eindstation laten zijn. Weet je, als het niet links kan, moet je rechts proberen. En dat mensen laten zich heel snel ontmoedigen, vind ik. En het is wel aan de mensen zelf om dat doel voor ogen te houden en er ook alles aan te doen om daar te komen.
6: Ja.
7: Laat je door niemand in de weg staan.
6: Ja, wat mij altijd ook heel erg helpt, is het gaat gewoon lukken. Weet je, het gaat gewoon. Dat je gewoon ook een langere horizon kunt zien.
7: Ja, dat bedoel ik eigenlijk.
6: Niet
7: dat hogere doel in oogschouw houden eigenlijk. Ja,
6: en voel je af en toe even zielig, maar heel kort,
7: ja,
6: toch?
7: Ja, precies. Dat mag ook wel. En dan moet daar ook niet zomaar overheen stappen. Maar inderdaad, de tijd die je daaraan besteedt moet wel zo minimaal mogelijk zijn, vind ik.
6: Ja, was jouw oude mentor, de Britse autosportofficial Charlie Whiting. Die was heel lang. 20 jaar heeft hij wedstrijdleiding gedaan, geloof ik.
7: Ja.
6: Hij overleed plotseling in 2019.
7: Ja.
6: Was die wel helpend naar jou?
7: Ja, dat was. Ja. was wel bijzonder ook, want zeg maar, toen ik voor de VIA ging werken, werd ik eigenlijk voor een andere afdeling aangenomen. En toen ik er kwam, in de eerste week dat ik naar Zwitserland verhuisde, had ik een interview met Jean Todt, de destijds president van de VIA. En die zei tegen mij van, vanaf morgen werk je voor Charlie Whiting. En voor mij was dat echt een soort godheid, weet je. Dat, maar als je Formule 1 wedstrijdleiding kijk, dan was hij de definitie daarvan.
6: Ja, gisteren sprak hij uitgespreid over Bernie Ecclestone, met de gast.
7: Ja.
6: Nou, en die heeft hem ook daar neergezet.
7: Klopt, ja, ja, ja, ja. Charlie is zijn nominatie, zoals ze dat bij de VIA noemen, te danken aan Bernie. Dat is zeker zo. Charlie werkte ook voor het raceteam van Bernie voordat hij de eigenaar van Formule 1 werd. Dus dat is echt een eerdere generatie. Hij was net zo oud als mijn vader. Charlie was ook gewoon iemand die zei, super pragmatisch, super grounded, down to earth. En die zei gewoon, ja, als jij... Ik moest wel eerst laten bewijzen. Ik moest eerst bewijzen dat ik de juiste persoon was. En dat ik het beste met de sport voor had. Want dat heb je natuurlijk vaak ook in oudsport. Dat er een hoop mensen voor hun eigen ego in zitten. Dat moest ik wel eerst bewijzen. Maar dat is me ongeveer 4-5 maanden gelukt. En sindsdien vertrouwde hij mij blind met een aantal verantwoordelijkheden. En dat was voor mij echt een enorme kans. En daar heb ik ook de rest van mijn carrière aan te danken.
6: Intussen mag Claire met een topfunctie in de Formule 1 voor Saoedi-Arabië, maar ook heel veel andere onderdelen zitten daaronder, iets totaal nieuws neerzetten daar. In wat voor wereld is het terechtgekomen? Blijf zeker luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
3: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tholen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was in mei daar voor het laatst. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
8: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week duiken we achter de schermen van de Formule 1. Een miljardenindustrie die de hele wereld overreist en waar het uiterste van mensen wordt gevraagd om een topprestatie neer te zetten. Mijn gast is nog steeds Claire Dubbelman. Voormalig plaatsvervangend wedstrijdleider. Dat is echt een unieke baan. Hoogste niveau van beslissingen rond de Formule 1 worden daar genomen. Bij de FIA was dat. En nu werkt ze in Saoedi-Arabië. Daar is ze Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond. Die topbaan waar je echt dacht, wauw, ik heb hem. Die heb je opgegeven. Waarom?
9: Omdat ik dat 4,5 jaar gedaan heb. En ik kwam een beetje op een situatie waarvan ik dacht, ik heb gewoon alles eruit gehaald. Ik kan hier nog wel 5 jaar, 10 jaar op de reservebank blijven zitten.
8: Want je was plaatsvervangend wedstrijdleider.
9: Ja, dus ik was nummer 2 binnen wedstrijdleiding. Ja. De nummer 1, Rui Marx, een hele goede vriend van mij. Ik heb vorige week nog met hem uit eten geweest. Okay. Die is de nummer 1. Ik vond dat hij het fantastisch deed. Ik wilde daar zelf... Ik had geen ambitie om hem van zijn troon te stoten op de korte termijn. Dus ja, dan moet je wel hard in de spiegel kijken en zeggen van oké, wat is hier voor mij nog te halen, te ontwikkelen? En ik had nogmaals, 2, 3, 4, 5 jaar zomaar dat nog kunnen doen. En dan op het moment dat Rui besloot om dat het zo wel mooi geweest was, dan een kans gehad. Niet per se de garantie gehad om die nummer 1 positie ja, dus, te krijgen.
8: Dus hoe mooi je de baan ook hebt gevonden al die jaren.
9: Ja.
8: Voor jou is groei belangrijker dan een baan.
9: Ja, uitdaging is voor mij belangrijker dan de baan. Ja.
8: Ja.
9: Dus, en dat heb ik altijd gedaan. Dat heb ik door mijn hele carrière gedaan. Ik heb altijd de uitdaging aangenomen. Ook toen andere mensen vonden dat ik daar misschien niet de autoriteit voor had.
8: Ja.
9: Dus ik heb altijd ja gezegd tegen grote kansen. Ik heb de VIA ook lang gevraagd om andere kansen. Zeg maar. Want het is natuurlijk zo dat die wedstrijdleidingbaan, daar had ik heel veel plezier en dat vond ik echt heel leuk. Maar zoals mensen misschien ook voor kunnen stellen, is als je een wedstrijdweekend hebt, een Grand Prix weekend, dan zijn bijvoorbeeld op een vrijdag, ik was er dan om 6:30 ochtends vaak, de auto's gaan op de baan zo rond 11:00 en voor vrije training, een normaal weekend, en dan nog een vrije training op vrijdag in de middag. Dus dat betekent dat je een uur actie op wedstrijdleiding hebt, maar ik doe wel 15, 16 uur werkdag. En dus de rest van de dag was ik eigenlijk bezig met administratieve taken. En daar ben ik gewoon, daar zit mijn levensgeluk niet in die administratie. Die natuurlijk wel belangrijk is. Ik deed een hele hoop plattegronden en een hoop procedures voor Formule 1. Dus dat was allemaal wel belangrijk, maar ik haalde er gewoon geen plezier uit. En ik heb lang aan de VIA gevraagd, de laatste 2-3 jaar dat ik er zat, heb ik gezegd, jongens, geef mij grote projecten, geef mij dingen waardoor ik iets bij kan dragen aan de sport. En zij vonden van, nee, Claire, het was zwaar genoeg zo.
8: Maar is dat dan toch weer dat vrouw zijn? Het is zwaar genoeg zo voor je?
9: Nou, ik denk, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Maar het ding is, ik heb 9,5 jaar voor de VIA gewerkt. En in die 9,5 jaar heb ik 8 verschillende leidinggevenden gehad. 8 verschillende bazen.
8: Ja.
9: Dus ik heb eigenlijk ook nooit genoeg begeleiding gekregen. Zoals bijvoorbeeld Charlie, die overleed plotseling. Ik heb lang voor Michael Masi gewerkt. Nou, die ging er na 2021 uit. Ik heb ook niet de kans gekregen. Dat is niet helemaal de VIA's schuld. Maar het is ook gewoon omstandigheden geweest. Om echt mezelf te ontwikkelen zoals ik dat graag zou willen.
8: Ja. Dus je dacht, ik ga gewoon. En je kreeg deze mooie opportunity in Saudi-Arabië.
9: Ja, met name omdat ik de VIA lang gevraagd heb om me projecten te geven waarbij ik bij kon dragen aan de sport. Dus het ontwikkelen van de sport. Of dat nou best practice is of nieuwe kampioenschappen of wat ook.
8: Ja.
9: Dat heb ik lang gevraagd. Daar is nooit antwoord op gekomen. Dus toen de
8: maar toch
9: is,
8: die zin van, dat is wel zwaar genoeg voor je. Die vind ik gewoon, weet je, ik heb hem ook wel eens gehoord dat ik allemaal ambities had. Yeah. En er werd gezegd, doe nou maar rustig aan. Manhattan meisje. Yeah. Manhattan meisje.
9: Oh. Oké. Nou, die heb ik nog niet gehoord. Oh, misschien komt die nog.
8: Goodness.
9: Maar goed, toen de Saudi's op een gegeven moment kwamen en zeiden van, willen dat jij ons helpt om autosport op te bouwen van de grond af. Dat was eigenlijk de uitdaging waar ik de VIA de laatste 3 jaar om gevraagd had.
8: Ja.
9: Dus dat was vrij makkelijk om ja te zeggen. Ja.
8: Ja. En dat opbouw, waarom is dat nodig? Waar staat Saudi-Arabië in de autosport Formule 1?
9: Nou, autosport in Saudi-Arabië is eigenlijk best een soort eenhoorn, een unicorn, zoals ze dat in het Engels zeggen. Omdat eigenlijk is het zo dat in elk ander land je autosport opbouwt vanaf de grond af. Dus zeg maar, je hebt kartkampioenschappen, dan heb je nationale autosportkampioenschappen, dan regionale, internationale kampioenschappen. En dan, als je geluk hebt, kun je zo'n wereldkampioenschap hosten. Zoals Zandvoort de Grand Prix gehad heeft de afgelopen 6 jaar. Maar er is in Nederland ook nog een autosportindustrie. Karten, allerlei nationale kampioenschappen hier. Dat bestaat in Saudi-Arabië dus niet. Dus eigenlijk wat ze gedaan hebben is het kopen van al die wereldtitels. Dus Formule 1, Formule E, Dakar, World Rally Championship ben ik nu druk mee bezig. Extreme H, wat ook een groot off-road kampioenschap is. Die 5 wereldtitels, die heeft Saudi-Arabië, maar daar zit eigenlijk niks onder. Nou zie je dat in het Midden-Oosten wel vaker, dat ze die grote titels kopen.
8: Mm-hmm.
9: Wat anders is voor Saudi-Arabië.
8: Ze bieden echt miljarden, hè? Ook voor teams. Dat sprak ik gisteren ook met Mark Koens.
9: Het zijn grote bedragen, ja.
8: Toch een
9: grote
8: paar miljard voor een team.
9: Ja, dus je hebt nog het verschil tussen teams en de wedstrijden zelf. Dus zeg maar de wedstrijden zelf, daar hoort kalendergeld bij. En die betaal je dan aan de promotor van het kampioenschap.
8: Hoeveel geld?
9: Nou ja, dat zijn miljoenen. En hoog miljoenen. Hoog miljoenen. Maar dat gaat een hele hoop geld in om. Daar heb je gelijk in. Maar wat eigenlijk anders is in Saudi-Arabië dan in een hoop van die andere Midden-Oosten landen, dus Arabische landen, is dat Saudi-Arabië een visie ontwikkeld heeft. Die noemen ze Vision 2030. En ze hebben eigenlijk 3 industrieën benoemd. Die ze willen laten ontwikkelen, zodat ze minder afhankelijk zijn van olie. Dus de ene is vastgoed. Andere is toerisme. En de derde is sport. En dan heb je eigenlijk binnen de sport zijn er 4 sporten die ze speciaal uitlichten, omdat ze denken dat daar veel ontwikkeling en veel kansen in zit. En dat zijn voetbal, motorsport, autosport.
8: Ja.
9: golf.
8: Ja.
9: En paardensport.
8: Oké. Okay. Dus die, daar zetten ze echt op in.
9: Daar zetten ze echt op in. En ze willen dus dat autosport hen de mogelijkheid geeft om infrastructuur en mensen te ontwikkelen die over een aantal jaar op wereldniveau mee kunnen doen. En dat is echt anders als je dat vergelijkt met een hele hoop andere landen. En ook zelfs met Europese landen. Die Europese landen hebben op dit moment niet zo'n ambitie.
8: Nee, en dat betekent dus dat je echt alles gaat opbouwen. De hele infrastructuur.
9: Klopt, ja.
8: Je gaat helemaal lachen nu.
9: Ja dat vind ik het mooist. Weet je? Ja. Iets bouwen vanaf nul af. Gewoon iets wat op dit moment nog niet bestaat. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En dat op het allerhoogste niveau te doen.
8: Ja.
9: Dus dat is ontwikkeling van racebanen. Zoals Qiddiya wordt... Hopelijk een toekomstige Formule 1-baan. Daar ben ik nu heel druk mee bezig met de ontwikkeling van die baan, samen met het team wat de baan bouwt.
8: En wat moet ik dan aan denken? Wat moet je daar dan neerzetten?
9: Nou ja, het concept dat staat nu. Die baan wordt op dit moment al aangelegd. Een van de meest bijzondere dingen aan Qiddiya is dat bocht 71 meter de lucht ingaat. Dat is ongekend in Formule 1. Dat bestaat gewoon nergens anders op die manier.
8: Dat is altijd in dit soort landen, hè? Het moet altijd hoger, beter.
9: Het moet altijd het beste van het beste zijn. Ja. Het moet nog niet bestaan en zij moeten het record neerzetten. Dat is zeker waar. Maar voor mij daarom ook zo'n uitdaging om samen mee te werken. Dus wat we dan moeten zorgen is dat wel veilig gaat. Dat al die nieuwe constructies daar neergezet worden, dat die volgens de laatste specificaties zijn voor wat Formule 1 nodig heeft. Maar niet alleen Formule 1, ook MotoGP. En MotoGP, dus motorfiets, is voor mij weer een hele nieuwe wereld. Waar ik op dit moment heel erg probeer samen te werken. Voor hun probeer uit te vinden wat hun prioriteiten zijn. Mm-hmm. Zodat als die baan af is, dat die dan zowel geschikt is voor Formule 1 als voor MotoGP.
8: Ja. Speelt duurzaamheid daarbij nog een rol?
9: Ja, zeker. Duurzaamheid is een groot ding in Saudi-Arabië.
8: Oh ja?
9: Ja, dat zouden mensen
8: niet verwachten. Nee, het is heel leuk. Al die misverstanden. Waarom is dat zo belangrijk voor ze?
9: Ja, omdat ze weten dat ze een olieland zijn. En daarom het eigenlijk ook zo'n talking point is. Weet je? Dat is voor hun veel meer relevant, zeg maar, dan dat het voor een hoop andere landen zou zijn.
8: Ja, dus wat moet je dan daar neerzetten op het gebied van duurzaamheid, wat baanbrekend is, waar wij ook wel van kunnen leren?
9: Ja, bijvoorbeeld, een van de dingen waar ze echt voorop lopen, vind ik, is zeg maar, als je naar een racebaan kijkt, dan zijn er altijd van die baanposten. We noemen het Nederlands baanposten in het Engels is het Marshall Post. Dus het is eigenlijk de structuren waar de mensen, dames en heren, die langs de baan staan om auto's te helpen als ze crashen. Of vlaggen te laten zien. In Europa, ik zal het niet op Zandvoort gooien, maar in Europa zijn dat vaak gewoon veredelde bushokjes, als ik het maar even onrespectabel mag zeggen. En in Saudi-Arabië straks, niet alleen omdat het laatste sustainable circuit is, maar ook omdat het weer natuurlijk zo'n grote invloed heeft, zijn dat echt enorm straks. Niet alleen omdat het laatste sustainable circuit is, maar ook omdat

0: 2020, 2020. Toen gingen die kampioenschappen al naar duurzame brandstof toe. Weet je, dus dat zijn niet symboliek of zo. Dat maakt echt wel een verschil hoe je je kampioenschap runt.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Ik praat nog steeds met Claire Dubbelman. Werkt nu op dit moment als Chief Sporting Officer bij de Nationale Autosportbond van Saoedi-Arabië. Je moet daar heel veel nieuwe dingen neerzetten. Dat heb je ook net beschreven. Maar ik denk ook regelgeving.
0: Dat klopt.
2: Ja, en dat is misschien mooi om daar meteen de kettingvraag bij te pakken. Want ik sprak gisteren met Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine en tot voor kort Formule 1-verslaggever hier op BNR. Hij wilde dit van je weten.
3: Ik zou aan haar willen vragen dat de afgelopen jaren is de Formule 1 in heel veel opzichten een jurysport geworden. We hebben regels geïntroduceerd, regel op regel op regel, om te kunnen definiëren of een inhaalactie of een anderzijds een actie op de baan wel of niet legitiem is en of daar een straf voor moet komen. Wat ik al zei, er is regel op regel op regel gekomen. Wat denkt zij, of wat er voor nodig is en of het überhaupt mogelijk is, als we die regels en daarmee de gepaarde straffen nou eens even op zijn minst terugbrengen tot de helft. Dat zou heel mooi zijn.
2: Je zit weer te lachen. Ik weet dan niet of het een cynisch lachen is.
0: Nou, laat ik me eerst even zorgen maken over het antwoord van Mark. Nee, eigenlijk een van de dingen waar ik me altijd over verbaas is hoeveel onduidelijkheid er is over hoe regels in Formule 1 tot stand komen. Dus yeah. Wat interessant is dat iemand die zoveel ervaring heeft als Mark, misschien niet helemaal het totale beeld heeft van hoe dat gaat. Dus laten we eerst even zijn vraag een beetje definiëren. Ja. Want zoals ik zei, er zijn 5 reglementen. Er zijn motorenreglementen, technisch reglement, sportief, budget cap. Dus die sportieve reglementen. En degene waar hij het mijn inziens over heeft, is die inhaalacties. Dus dat is het sportieve reglement.
2: Precies, waar jij al die jaren als wedstrijdleiding verantwoordelijk voor was.
0: Mijn historie, ja, dat klopt inderdaad. Nou, hoe dat werkt, is de regelgeving van Formule 1, of dat nou sportief is of een van die andere regelsets, die regelgeving, die wordt op een bepaalde manier vormgegeven. En dat gaat eigenlijk zo dat die ligt helemaal vastgelegd in het Concorde Agreement. Dus eigenlijk de backbone van Formule 1. De ruggengraat van hoe de sport georganiseerd wordt. En dan heb ik het over Formule 1 specifiek, waar hij zijn vragen ook op stelt. Dus de manier waarop dat in de Concorde Agreement geregeld is, is dat eigenlijk elke besluitvorming gaat door 3 niveaus heen. Dat is in eerste instantie een working group, dus in dit geval de Sporting Working Group. Daar zitten de Formule 1 teams in, daar zit de FIA in en de commerciële rechterhouder. Dus dat is in dit geval Formula 1 Management, FOM. Dus FOM, FIA en de teams hebben allemaal gelijk stemrecht. Dus de FIA heeft nu 11 stemmen, vorig jaar nog 10. Maar omdat we nu Cadillac erbij hebben, zijn het er 11. FOM heeft ook 11 stemmen. Mm-hmm. En elk Formule 1-team heeft een stem.
2: Ja.
0: Dus geen enkele regel gaat er doorheen.
2: Dus ze zijn er zelf verantwoordelijk voor.
0: Nou, en sterker nog, die hele specifieke definitie van de dingen waar Mark een probleem mee heeft, die komen op aanvraag van de teams. Dat is op hun verzoek.
2: Oké, waarom?
0: Want zij zeggen eigenlijk, als je ons ruimte geeft, dan zullen we die misbruiken. Dus wij willen dat jullie alles definiëren voor ons, omdat wij dan weten waar we aan toe zijn.
2: Mm-hmm. Dus, want dat is dan benefit dan voor ze, want ja, je wil gewoon winnen. Dus misschien de ruimte.
0: Ja, nou, zeg maar, het is natuurlijk, zoals we net zeiden, oud-sport, Formule 1, vindt plaats op het scherpste van de snede.
2: Ja.
0: Dat is zo.
2: Ja.
0: Dus al die kleine dingetjes die misschien een heel klein beetje grijs gebied hebben, daar hebben Formule 1 teams alleen al 25 advocaten voor om teams te kunnen adviseren wat ze wel niet mogen.
2: Ja.
0: Dus zij zeggen van deze regel heeft een beetje grijs gebied, dat gaan wij helemaal tot het einde uitmelken. Mm-hmm. Zeg maar. En dat is dan aan de FIA natuurlijk, om dat weer op het juiste pad te brengen. Of door
2: dat is de reden dat ze zo'n vraag. Maar je hebt natuurlijk ook de fans, alle mensen eromheen. Ja. Die vinden het eigenlijk ook, niet iedereen, maar irritant dat we, en dat trouwens vinden coureurs ook irritant, die elektrische auto's, hè, waardoor die bochten heel anders werken. Het is anders om naar te kijken. Hè. Ja. Die echte hoge snelheid, die wordt toch een beetje dan, daar wordt toch een beetje aan gesleuteld op dat moment. En ook die regels. Is het goed voor de sport zelf? Als je denkt in termen van groei, de hype lijkt er ook een beetje uit.
0: Ja.
2: Zijn die regels daarvoor goed? Of gaat het te ver?
0: Luister, we halen nu eigenlijk 2 dingen door elkaar. Dus zeg maar dat sportief reglement waar ik het net over had, daar kun je bij wijze van spreken, als de teams van

0: Vandaag, de teams, de FIA en de FOM, de FOM besluiten vandaag dat ze niet meer die regels willen voor inhalen. Dat ze free for all, dat het voor iedereen leuk moet zijn. Dan kan dat en dan is dat er over 2 maanden doorheen.
1: Ja.
0: Geen probleem.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja.
0: De hele, dat noemen ze de Stewart Guidelines, waar die driving guidelines, waar die specifieke regels voor inhalen overgaan.
1: Ja,
0: die kan er zo uit, morgen bij wijze van spreken. Er moeten dan nog wel 3 stemrondes overheen, maar dat kan. Als er genoeg support is, als er genoeg platform is, net zoals de Tweede Kamer, als er genoeg stemmen voor zijn,
1: kan
0: het
1: wel geregeld worden. Ja.
0: En dan moet het eigenlijk nog door een soort Eerste Kamer heen.
1: Maar is het goed voor de sport dat er zoveel regels in hoe de fans ernaar kijken, de populariteit van de sport. Is dat goed of werkt dat toch een beetje tegen?
0: Ja, dat waar was ik eigenlijk een beetje naartoe aan het werken. Dus die sportieve reglementen die kunnen eigenlijk bij wijze van spreken morgen aangepast worden. Die technische reglementen, however, die zijn, daar heb je een 18 maanden aanloop voor om die te kunnen veranderen. Dus er zijn wel kleine ingrepen die ze kunnen doen, zoals we naar China gedaan hebben dit jaar, om die balans een beetje aan te passen. Maar die technische reglementen zitten een hoop complexer in elkaar. Heel veel complexer in elkaar. En dat is dus een nog moeilijkere discussie.
1: Ja, maar is het te ver doorgeschoten, die regelgeving? Want dat was eigenlijk mijn vraag. En is het goed voor de fans en de sport?
0: De sport, zoals die er nu uitziet, is zoals alle aandeelhouders in de sport willen dat hij eruit ziet.
1: Ja.
0: Dus of dat voor, ik heb binnen de FIA ook altijd gezegd, we kunnen misschien niet altijd mensen tevreden houden, maar we kunnen wel een betere job doen in het uitleggen.
1: Ja.
0: Dus al die complexe regels, zeker na de populariteit van Drive to Survive, heb je eigenlijk een heel nieuw
1: Netflix-serie, waar ik ook van gevallen ben.
0: Heeft eigenlijk een hele nieuwe groep, zeker in Amerika, fan gemaakt van Formule 1. En die mensen weten niets van de regels.
1: Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk
1: meer uitleg nodig.
0: Je hebt meer uitleg nodig. Ja, dat zou mijn aanpak zijn.
1: Ik zit een beetje op de tijd te managen, want ik wil heel graag nog even de wereld schetsen. Je gaat straks weer naar Saoedi-Arabië. Ja. Of tenminste, eerst vanaf naar Barcelona.
0: Ja.
1: Dan Saudi-Arabië. Minder vliegbewegingen, maar ze zijn er nog wel.
0: Jawel.
1: Wat voor wereld ben je in terechtgekomen? En kunnen we misschien, zoals misschien we niet verwachten, juist leren hoe ze daar met vrouwen in topposities omgaan?
0: Nou, ten eerste is het natuurlijk gewoon fantastisch. Ben ik er heel blij mee dat ze mij zo'n toppositie gegeven hebben.
1: Ze hebben gevraagd.
0: Ja, ze hebben me gevraagd. En er ook veel energie in gestopt om me daar te krijgen. Dus dat aan zich is natuurlijk al een teken. Ik moet ook zeggen dat ik ben verantwoordelijk voor 3 verschillende teams binnen de federatie. En iedereen waar ik mee werk is hoog opgeleid, spreekt fantastisch Engels. En respecteert mij meer dan dat ik ooit gerespecteerd ben in mijn carrière hiervoor.
1: Oh ja?
0: Zeker weten. Zeker weten. Elke morgen bellen ze me ook: hey boss, what are we gonna do today?
1: Weet je, boss? Dus,
0: ze noemen me allemaal boss. Maar hiërarchie is echt een ding. En veel meer dan in Nederland. In Nederland zijn we dus eigenlijk een hele platte organisatiestructuur. In Saudi-Arabië heerst die hiërarchie zeker nog heel sterk. Dus het betekent ook dat als jij op een bepaalde positie neergezet wordt, dat gerespecteerd wordt.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: maar zegt dat ook iets over hoe ze naar vrouwen kijken? Dat vrouwen, kijk, mijn beeld is wel in Saudi-Arabië, jij ziet er ook heel vrouwelijk uit. Ik zei echt, want ik hou van fashion. Wat een mooie jurk heb je aan.
0: Dank je wel.
1: En dat heb ik wel altijd het gevoel bij Saoedi-Arabië. Dat hier in Nederland moet je soms meer een kerel zijn om er te komen. En dat je daar als vrouw toch makkelijker met al je vrouwelijkheid aan de top komt. Is dat zo?
0: Nou, je moet er wel op verdiensten komen. Het is zeker niet zo dat zomaar omdat je een vrouw bent en een mening hebt en een sterker uitziet, dat naar je toe komt. Dat is zeker niet zo. Maar wat, ik ben wel met je eens dat daar een hele hoop misvattingen over bestaan. En dat zodra ik hier in Nederland kom, dat mensen, oh, mogen vrouwen auto rijden? Ja, sinds 2017. Dus weet je, dat
1: ze hebben echt een snelle inhaalslag gemaakt.
0: Ja, ze gaan zo snel. Het is echt een achtbaan. En zeker de eerste keer dat ik in Saudi-Arabië kwam in 2021. Dat kun je al niet meer vergelijken met hoe het er nu uitziet.
1: Nee.
0: Dus als je kijkt naar de positie van vrouwen, degene waar ik mee werk, zijn allemaal, zoals ik net zei, heel hoog opgeleid, weten waar ze het over hebben, laten zichzelf ook zeker niet wegzetten. Dus ik denk dat daar gewoon nog een hele hoop misvattingen over bestaan.
1: Ja. Ik baal echt dat we niet meer tijd hebben. We moeten nog even een korte vraag stellen. Een kettingvraag aan Jan Lammers.
0: Ja.
1: Natuurlijk oud Formule 1 coureur en sportieve directeur van de Formule 1 in Zandvoort. Wat wil je aan hem vragen?
0: Wat mij heel interessant lijkt, is om te horen hoe ze het circuit neer gaan zetten, nu dat het duidelijk is dat Formule 1 daar niet snel terugkomt. Ik zeg niet nooit. Maar het lijkt er in ieder geval op dat dat niet snel gaat gebeuren. En wat je met andere circuits ziet, is dat dan de bezettingsgraad van het circuit terugloopt. Dus ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in het voorstel wat Zandvoort heeft om dat op peil te houden.
1: En ik weet dat jij een beetje cynisch bent. Over jullie denken er echt anders over. Dus dat is een spannende vraag.
0: Daarom ben ik heel geïnteresseerd in Jan Lammers. Ik hoop dat het fantastisch
1: wordt. Ik heb ontzettend veel respect voor je. Vond het ontzettend leuk om met je te praten. Waar we niet aan toegekomen zijn, is dat je ook 6 talen spreekt. Dat je nu weer helemaal in dat Arabisch zit. Echt.
0: Ja, dat is wel de moeilijkste, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Maar petje af, je gaat er echt voor. Je knokt en laat je niet tegenhouden als vrouw. Heerlijk. Claire Dobbeman en nu dus met een topfunctie in de autosport in Saoedi-Arabië.
0: Dankjewel.
1: Luister zeker de andere aflevering van de Big Five terug. Ga gewoon naar onze BNR-app. Mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: De ochtend is al druk genoeg. En dan kan je niet ook nog al het nieuws volgen.
1: Geen zorgen, luister naar Ochtendnieuws. In 25 minuten vertellen we je alles wat je moet weten om je werkdag goed te kunnen beginnen.
0: Economie, politiek, binnenland, buitenland en beurs.
1: En we laten je ook gegarandeerd met een glimlach achter.
0: Elke werkdag om 7:15 in de BNR-app.
1: Of in een, en er bestaan ook andere podcast-app.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Cusp AI geldt als het belangrijkste AI-bedrijf van Nederland. Haalde onlangs nog een 500 miljoen aan financiering op. Dus wat doet AI-onderzoeker Max Welling daar allemaal mee? Dat hoor je in de Grote Tech Show. Morgen om 3:00 op BNR en altijd als podcast.
7: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. De Europese gasprijs is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig op lijkt dat de straat van Hormuz nog wel even dicht blijft. De verwachting is dat ook de benzineprijs morgen een nieuw record breekt. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog. De minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Want die doet een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. En ja, MicroStrategy, het treasurybedrijf onder leiding van Michael Saylor, gooit het roer om. In plaats van passief bitcoin opkopen, stapt het bedrijf over op actief beheer. En hij had toch een beetje gezegd dat hij dat nooit zou gaan doen. Dit is CryptoCast 445. En ik heb een co-host, Raoul Essenboom. Goed dat je er bent.
13: Yes.
12: Content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen met die Amerikaanse beurswaakhond. De SEC die doet namelijk een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. De toezichthouder wil dan eisen stellen aan waar geregistreerde vermogensbeheerders, en in de VS zijn dat er nogal wat, de digitale bezittingen van hun klanten mogen onderbrengen. En een vergelijkbare poging in 2023, ja, die mislukte totaal. Raoul, de SEC, dat is de beurswaakhond, hebben we het heel vaak over in de CryptoCast, speelt een belangrijke rol in de cryptowereld. Wat willen zij nu precies veranderen, invoeren?
14: Ja, waar de gehele crypto-industrie het nu over heeft, is dat custody-stuk.
13: Maar ik heb het een beetje uitgezocht. En er lopen een soort van meerdere trajecten naast elkaar.
12: Ja.
13: Ja, en ik zag dus ook een ander traject dat op 18 augustus al werd gepubliceerd. En dat gaat dus over hoe cryptoprojecten kapitaal mogen ophalen. En wanneer dus een token juridisch als een effect wordt behandeld. Ja. En ja, dat is grappig, want iedereen heeft het eigenlijk over alleen dat custody-stuk. Maar dit stuk, en dat is eigenlijk een apart regime voor cryptoprojecten die kapitaal ophalen, is denk ik ook wel belangrijk om even mee te nemen. En dat publiceerde de SEC als de Regulation Crypto Assets. Nou, en dat voorstel dat moet dus duidelijker maken hoe cryptoprojecten onder het Amerikaanse effectenrecht kapitaal mogen ophalen. En nou, de SEC die stelt dus twee vrijstellingen voor, 5 miljoen. Over 4 jaar. En tot 75 miljoen per 12 maanden. Maar dan wel met strengere rapportage-eisen. Maar ja, dan die nummer 2, waar het eigenlijk de hele tijd over ging in de crypto-industrie. En dat zijn dus die nieuwe regels voor het bewaren van crypto.
12: Ja.
13: Ja, de SEC die werkt dus aan een soort van aangepaste, ja, soort van custody-regel. En dat hebben we eigenlijk eerder ook al een beetje gezien. En die geldt dan voor vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. En ja, het doel is om dan duidelijker vast te leggen hoe en waar crypto van klanten mag worden bewaard. En ja, welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Maar ook natuurlijk welke bestaande regels moeten worden gemoderniseerd of eventueel zelfs worden geschrapt.
12: Precies. Dit gaat dus om zogeheten qualified custodians. Daar zijn die regels eigenlijk voor. Welke partijen zijn dat? Heb je voorbeelden?
13: Maar moeten we niet eerst wat vertellen dan over die qualified custodians?
12: Ja, kom maar op.
13: Ja, want dat zijn door de Amerikaanse wet erkende gereguleerde partijen. En ja, die mogen dus het vermogen van klanten bewaren. Ja, maar ook voor een geregistreerde investment advisor. Ja, en het idee is dan dat een vermogensbeheerder het geld of de effecten van zijn klant niet zomaar zelf onder zich houdt, maar juist onderbrengt bij een onafhankelijk partij waarop financieel toezicht staat.
12: Ja.
13: En dat kennen we natuurlijk ook, zoals hier in Nederland, hè, gebruiken we die derde geldenrekening.
12: Ja.
13: Maar onder de bestaande SEC custody rule, en dat is dus rule 206, een viertje tussen haakjes en dan een streepje 2. Ja, daar vallen traditioneel 4 categorieën onder deze qualified custodians. Wat daar vroeg je naar? Nou, dat gaat grofweg om banken en savings associations, bij de SEC geregistreerde broker-dealers, geregistreerde futures en commissions merchants en als laatste bepaalde buitenlandse financiële instellingen. En het idee is dus dat het klantvermogen dus bij een aparte gereguleerde partij staat en niet zomaar verdwijnt wanneer de vermogensbeheerder zelf failliet gaat. En we zien nog wel eens dat de partijen failliet gaan. Dus dan moet dat geld er ook zijn. Nou, een aantal voorbeelden. Je kunt dan denken in elk geval de crypto-industrie aan apart gereguleerde custody-entiteiten. En dat zijn in dit geval denk ik de bekendste Coinbase Custody.
12: Ja. Hele belangrijk in de crypto-wereld.
13: Ja, Coinbase Custody Trust Company, maar ook Anchorage Digital Bank. En daar heb je nog een aantal. Maar aan dat soort partijen moet je denken.
12: Ja. In 2023 hebben we hier ook al een poging tot regelgeving gezien. Dat was toen onder de voormalig voorzitter van de SEC, Gary Gensler. Die was op zijn zacht gezegd niet echt crypto-fan. Dat voorstel zorgde voor heel veel ophef in de cryptomarkt. Werd uiteindelijk niet aangenomen. Nu hebben we Paul Atkins als voorzitter. Ja, die is op zijn zacht gezegd heel crypto-vriendelijk. En dat is ook een understatement. Hoe verschilt de insteek van deze twee voorzitters en deze twee generaties aan SEC-voormannen?
13: Ja, het is eigenlijk enforcement naast rulemaking. Hè?
12: Ja.
13: Dat is een beetje die verschillen die je ziet. En ze hadden toen over Operation Chokepoint 2.0.
12: Ja.
13: En Gensler die wilde dus echt vooral strenger reguleren. En bestaande custody-regels die wilde die op dat moment gaan verbreden. En wat je nu meer ziet is dat Atkins die is inderdaad wat toegankelijker. Gaat meer de gesprekken aan.
12: Er lijkt wat meer wil bij hem om crypto een serieus plekje buiten het financiële systeem te geven. Als optie naast banken. Dat neemt hij ook serieus. En Gary Gensler was eigenlijk toch vooral een verdediger van de status quo of zo. Misschien.
13: Ja, ja, hij had eigenlijk meerdere voorstellen. Maar het belangrijkste voor hem was, er zijn nu al regels. Laten we ervoor zorgen dat die cryptopartijen binnen precies dat kader wat er nu is komen te vallen. En dan gaan we later wel kijken naar hoe we dat eventueel kunnen gaan uitbreiden.
12: Ja,
13: ja, en je ziet echt wel bij Atkins dat hij gewoon meer kijkt naar van hoe kunnen we dit moderniseren en ervoor zorgen dat het passend is in het plaatje van nu, maar ook de toekomst. Dus wat je dan eigenlijk een beetje gaat vergelijken is van hoe deed Gensler dat dan in bijvoorbeeld 2023? En toen had hij het voorstel om bijvoorbeeld de safeguarding rule, die toen ook al gold, dus voor de funds en securities, om die uit te breiden naar vrijwel alle client assets. Ja. Maar die safeguarding rule die gold dus alleen voor specifieke funds en securities. Maar als je dan kijkt naar alle client assets, ja, dan kunnen dus die crypto assets ook ondervallen. Dus ook in die tijd crypto assets die mogelijk juridisch geen effect waren. Ja. Nou, en die qualified custodians die moesten dan daadwerkelijk echt de possession or control. Ja, die moesten ze dan hebben over die assets. Nou, en je zag toen wel dat de crypto sector toch wel een beetje bang werd, omdat ze zoiets hadden van ja, maar ja, misschien komen er dan juist partijen bij waarvan we zeggen van ja, dat zijn niet de standaard aanbieders. En nog erger, misschien verdwijnen er wel meer aanbieders. Ja. Want het compliant zijn, ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En die cryptopartijen die hebben daar wel heel erg hun best voor gedaan. Dus ja, hopelijk kunnen we nu met Atkins uitgaan van een iets andere route.
14: Ja.
13: En we zien toch wel meer dat hij zoiets heeft van nou, laten we kijken naar dat concurrentiestuk. Want ja, dat is belangrijk voor de markt.
14: Precies, ja. En ik denk dat de komende 12 maanden sowieso heel belangrijk zijn wat crypto-regelgeving in de VS betreft. Want ja, dit gaat natuurlijk. De Clarity Act, daar wordt eigenlijk over gediscussieerd, die hele belangrijke cryptowetten. SEC is zelf eigenlijk begonnen met een soort framework maken van joh, hey, hoe gaan we dit dan doen met of zonder die wet? Dit wordt besproken, dus allemaal heel belangrijk. De plannen liggen op dit moment ter beoordeling bij het Witte Huis. Zie jij het ook echt tot uitvoering komen, dit verhaal?
13: Ja, ik eigenlijk wel. De kans dat er echt nieuwe custody-regels komen, die is ja, stukken groter dan als we kijken naar 2023. Ook als je kijkt naar, ja, dat was leuk, die Crypto Summit. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar dat ja, Trump een praatje ging houden. Ja, en dan zie je die crypto-bros toch bij elkaar staan in een beetje lachende gezichten. Maar het past ook precies in Atkins' crypto-agenda. En we zien dus dat de SEC dat oude voorstel echt bewust heeft ingetrokken om opnieuw te beginnen. Nou, en ik denk dat we nu wel zien. 31 augustus 2026 stond het daar nog als pending review, dat nieuwe voorstel.
14: Ja,
13: dat het er langzaam naartoe gaat dat al die partijen zoiets hebben van nou, we gaan het voor elkaar krijgen.
14: Precies, ja. Ja, en ze kunnen ook wel een succesje gebruiken in het Witte Huis wat crypto betreft. Dus dat gaan we allemaal blijven volgen. Hartstikke spannend. Dat brengt ons bij de marktanalyse, de marktupdate van deze week. Dat gaan we doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
15: Goeiedag.
14: Nou ja, je komt. Je hebt een aantal weken vakantie gehad. Vorige week lag ik in de lappenmand en nam Meinder Schut mijn plekje als presentator over. Dus het is de eerste keer dat we elkaar sinds weken weer spreken, Bert. En de markt, ja, die is geontploft, kunnen we wel zeggen. De grootste stijging sinds maart 2023 in absolute aantallen. In dollars was het de grootste stijging ooit. Waar komt dat positieve sentiment op die Bitcoin-markt toch ineens vandaan, Bert?
15: Ja, wij zijn terug en Bitcoin is ook terug.
14: Ja, ik vind
15: dat
14: heel
15: is wat je eigenlijk moet constateren. Ja, heel toevallig. Laten we de weekgrafiek van Bitcoin er eens bij pakken. En dan zal ik even beschrijven wat je dan ziet. Je hebt dan 4, 5, 6 jaar in één keer in beeld. En elke candle, elk streepje, representeert één week. En de week van 17 tot 24 augustus die valt meteen op. Een grote groene streep omhoog. De koers steeg met 24% van iets onder de $63.000 naar bijna $78.000. Inderdaad, in procenten de grootste stijging sinds maart 2023. Ja. Dat was na de val van Silicon Valley Bank. Toen schoot Bitcoin in één week van $22.000 naar $28.000. Dat was het begin van de vorige bullmarkt. En in dollars is het inderdaad de grootste weekstijging ooit. Bijna $15.000 erbij. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, zitten we hier naar een tijdelijke afwijking te kijken? En valt de koers ook heel snel weer terug naar die $60.000-$65.000 van de afgelopen maanden? Of is hier echt wat aan de hand? En daar wil ik drie dingen over zeggen. Ten eerste, bij de stijging naar $80.000 zijn best wat vroege signalen afgegaan dat de dalende trend van de afgelopen 10 maanden misschien wel voorbij is. De koers die doorsneed het 200-daagse gemiddelde en het volume gewogen gemiddelde vanaf de top. En dat zijn twee lijnen waar analisten dan naar kijken. En er zijn best wat beleggers die dat als instapsignaal gebruiken. Hun hypothese is dan dat de bearmarkt voorbij is en we aan een nieuwe bullmarkt begonnen zijn. Het tweede wat ik wil opmerken, de afgelopen weken is er weer veel aandacht voor de debasement trade. Beleggers die verwachten dat overheden de komende jaren de schulden verder laten oplopen, die gaan op zoek naar beleggingen die je niet zomaar kunt bijmaken. Zoals goud, en Bitcoin. Oh. En de aanleiding hiervoor is de stijgende rente op Amerikaanse obligaties en minister van Financiën Scott Bessent, die daar niet blij mee is en er meermaals op hint in te zullen grijpen als dat nodig is. En die ingrepen die leiden dan links of rechtsom weer tot een toename van de schuld. Dat is dan de gedachte. En dan daar komt de debasement trade vandaan. En als derde, de AI-trade. Dat was natuurlijk het grote verhaal. Ja, met name vanaf zomer vorig jaar tot mei, juni dit jaar. Ja. Enorme winsten gemaakt in AI-gerelateerde aandelen. En dat is een beetje voorbij, lijkt het. Dat lijkt een beetje tot rust te komen. Het zou heel goed kunnen dat die AI-gerelateerde aandelen de komende jaren nog steeds veel beter presteren dan indexen. Maar die belachelijke koerswinsten, ja, dat lijkt een beetje voorbij. En AI trok de afgelopen 12, 18 maanden heel veel geld weg uit andere sectoren. En nu, andersom, ja, de winst moet ergens naartoe. Nou, en alles bij elkaar zorgt dat voor een positiever sentiment voor Bitcoin. We zien ook in de data dat de stijging van de afgelopen weken breed verdeeld is. De kopers komen uit alle regio's in de wereld, zitten op alle markten, spot en futures en perps en ETF's. Ja, en wat er dan gebeurt, vanuit de bredere financiële sector horen we nu ineens weer positief commentaar op de stijging van Bitcoin. Ja, dat is dan hoe dat werkt.
14: Ja, het sentiment is absoluut gedraaid. Ik hoor jou dus ook eigenlijk zeggen, dit was meer dan een short squeeze, waar dus in een heel korte tijd heel veel speculanten die eigenlijk speculeren op een koersdaling uit hun positie worden gedrukt, waardoor de koers nog meer stijgt. Het is meer dan dat. Het is echt een breder gedragen rally, zie jij.
15: Ja, absoluut. Dus die short squeeze was zeker onderdeel van de stijging. Ja. Zeker het eerste stuk. En dat zijn dan voor een gedeelte zijn dat dan liquidaties, gedwongen verkoop. Maar ook gewoon mensen die besluiten om een short positie te sluiten. Omdat ze denken, hey, het gaat boven die 67.000. Dus de omstandigheden zijn veranderd. En dan krijg je mensen die de breakout traden. Dus die zeggen, hey, we zijn uitgebroken en nu stap ik juist in. Dat telt allemaal bij elkaar op. Dus je hebt inderdaad een mechanische factor. Maar er is ook zeker een fundamentele factor van mensen die om, nou, die drie soorten redenen die ik noem, nu besluiten te kopen.
14: Ja, er is echt wat veranderd. Wat mij ook opviel de afgelopen week is dat altcoins ook weer volop meededen. Ether, de cryptomunt van het Ethereum-netwerk, steeg echt. Die had een beetje het voortouw, kunnen we wel zeggen. Maar ook XRP, Solana, Hyperliquid, die Trump hoogstpersoonlijk naar de Verenigde Staten gaat halen. Ik weet niet hoe hij dat gaat doen, maar dat wordt interessant. Die munten die stegen allemaal hard. Wat zegt dat jou? Wat is daar dan aan de hand dat ook die altcoins dat zo ineens zo weer tot leven komen?
15: Ja, Ether speelt wel een opvallende rol, hoor, moet ik zeggen. In juli zag de grafiek van Ether er nog veel slechter uit dan die van Bitcoin. En nu is dat omgedraaid. Nu ziet het er zelfs beter uit. De koers van Ether steeg in een week met 35%. En loopt nu een beetje voor op Bitcoin in het herstel. En het verhaal wat daaraan gekoppeld is, en dat geldt ook voor Hyperliquid en voor Solana bijvoorbeeld, is tokenization. Ja. Een steeds groter deel van ons geld, obligaties, aandelen, zal als token op een blockchain worden uitgegeven. En je kunt dat dan in 24/7 in een flits naar de andere kant van de wereld versturen. En dat is niet alleen handig voor mensen, maar ook voor AI-agents. En dat is het grote verhaal nu. Even een voorbeeld. Stripe nam vorige week OpenRouter over voor $8 miljard. Stripe levert financiële infrastructuur aan bedrijven. Denk aan betalingen, facturatie, abonnementen, rapportages, disputen, belasting, fraude. En OpenRouter is een AI-platform waarbij je via één API toegang krijgt tot heel veel verschillende AI-modellen. En in de brief aan de aandeelhouders schrijft Stripe: als wij uitzoomen, zien we dat kapitaal en intelligentie de twee digitale stromen worden waarop ieder bedrijf rust. En dus gaan ze naast geld ook tokens routeren. In diezelfde brief zeggen ze dat ze een explosieve opkomst zien van AI-agents in het gebruik van hun diensten. En dan noemen ze twee voorbeelden. Ze noemen er vier, maar ik licht er twee uit. Dus we zien meer metered billing. Betalen per seconde, betalen per vraag, betalen per opdracht, betalen per stuk. Ja. En twee, we zien meer betalingen met stablecoins. En die worden volgens Stripe de native currency of the AI economy. Even een voorbeeld van een bedrijf die een strategische visie formuleert en daarin stablecoins, en stablecoins zijn een voorbeeld van tokenization, een best wel centrale plek geeft. En zo'n visie, dat verhaal, past goed bij cryptonetwerken zoals Ethereum, Solana, overigens ook XRP. Hè, we hebben het even over Ripple, maar daar is ook een stablecoin op uitgegeven. Ja, en ik denk dat het verhaal bij die bij een deel in ieder geval van de altcoinmarkt te maken heeft met tokenization, stablecoins en de rol in de AI-economie.
14: Ja, en het is ook belangrijk om te benoemen dat Stripe daar niet in alleen in staat, want ook bijvoorbeeld Cloudflare, hele belangrijke infrastructuurpartij op het internet, ook de afgelopen maand een stablecoin wallet geïntroduceerd. Nou ja, zo zie je dat heel veel partijen toch tot overeenstemming komen dat die stablecoins toch echt wel ook een rol gaan spelen in het hele AI-verhaal, hè?
15: Ja, klopt hoor. Dus Stripe is niet de uitzondering, ja, maar gewoon een voorbeeld, precies, van een veel groter patroon wat we breed zien. Ja.
14: Ja, Bert, nou ja, tot slot de hamvraag. Kunnen we stellen dat het einde van de bear market in zicht komt? Want de signalen stapelen zich toch op?
15: Klopt, je hebt gelijk. En ik denk dat je zeker kunt zeggen dat die in zicht komt. In juni en juli noteerden wij al dat de bitcoinmarkt een ander karakter had dan in het eerste kwartaal. We zagen duidelijk niet meer de eerste fase van de bearmarkt met capitulaties en beleggers die in paniek met verlies verkopen. En daar komt nu bij dat we in de afgelopen twee weken toch echt signalen zien dat de dalende trend van de bearmarkt op zijn einde loopt. En mijn basisscenario is dat we zijn aangekomen bij de overgang van de bearmarkt naar een nieuwe boelmarkt. De dalende trend verzwakt, een nieuwe stijgende trend komt op. Maar dat is een proces dat maanden duurt. En het zou kunnen dat 1 juli het diepste punt was van de bearmarkt. En dat we nu achteraf zullen zeggen, we stonden daadwerkelijk aan het begin van de nieuwe boelmarkt. Maar het zou ook kunnen dat we in de komende maanden nog een iets lagere bodem zullen zien. Dat zijn voor mij allebei plausibele mogelijkheden.
14: Ja.
15: Dat verandert bij een stijging naar boven de $85.000. Dan gaan we weer een aantal grenzen over waar veel analisten naar kijken. En ik denk als dat gebeurt, dan wordt marktbreed het basisscenario dat de bearmarkt achter ons ligt en we in een nieuwe boelmarkt zitten. Dus ja, nog even afwachten.
14: Ja, precies. Licht aan het einde van de tunnel. De eerste krokusjes die beginnen zich voorzichtig te tonen, maar het is nog allerminst precies zeker. Dat is het verhaal, hè? Dankjewel. Goed, Bert Slachter. Dat was Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Ja, Raoul, gaan wij nog even doorkletsen over iets wat ook in transitie is, zullen we maar zeggen, namelijk MicroStrategy. Het bedrijf onder leiding van Michael Saylor, hebben we het heel vaak over, heeft een flinke som geld apart gezet nu om beter in te kunnen spelen op een dalende bitcoinkoers. En ja, opvallend is dat wel, want Saylor die was eigenlijk helemaal geen voorstander van actief bitcoin aankopen op de goede momenten. Die was gewoon een opkoper zonder daar echt een plan voor te hebben. Nou ja, interessant. Toch nog even kort, Raoul. MicroStrategy, hoe werkt dat bedrijf ook alweer? Wat is zijn strategie?
13: Ja, dat we nu dus kennen inderdaad als Strategy.
14: Ja, en, Strategy, de rebranding.
13: Ja, je
14: kan er moeite mee.
13: Ja, iedereen. We moesten toch een beetje switchen. Maar ja, ook hun business en businessmodel. En je kan het nu wel zien als een soort van beursgenoteerd financieringsbedrijf. Ja. Of een financieringsmachine die dan vooral bitcoin aanhoudt als belangrijkste reserve.
14: En dan aandelen uitgeeft of schuld uitgeeft om bitcoin van te kopen.
13: Ja, exact. En voorheen deden ze wat met software. En dat doen ze nu ook nog steeds. Maar ja, ik denk economisch gezien draait het bedrijf vooral op bitcoin en dus op die kapitaalmarkt.
14: Ja. Maar hoe gaat het dan nu met Strategy? Want de bitcoinprijs heeft het niet al te best gedaan tot vorige week.
13: Tot vorige week, maar ja, dat is natuurlijk weer een voordeel voor ze. Ja. Want die gemiddelde bitcoinprijs van hun qua inkoop die lag volgens mij op de $75.000. En die bitcoinprijs die is nu flink wat gestegen tot zelfs richting de 80 of $81.000. Ja. Staat nu op de $77.000, ja, dus die staan weer in de plus. Maar ja, als je kijkt naar de koers van het afgelopen half jaar, ja, die was flink gedaald. En ja, dat was wel echt een probleem voor Strategy. Maar dan moet je wel gaan kijken naar, ja, hoe kijken we dan precies naar het probleem? En in dit geval ging dat puur over boekhoudkundige verliezen. Want ja, we keken naar de beurskoers van bijvoorbeeld het aandeel van Strategy. Dat was een probleem. En mensen waren aan het klagen over van, ja, maar nu gaan ze toch weer wat bitcoin verkopen. Maar al met al moet ik toch zeggen dat meneer Saylor het toch wel voor elkaar heeft.
14: Ja, ja. Wat interessant is, zij zijn sinds eind 2025 een dollarreserve gaan opbouwen. 5,1 miljard zit er in die pot. Vooral om dividenden te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen die bepaalde aandelen van Strategy hebben gekocht. Nu is er ook een nieuwe cashreserve van 1,5 miljard. En dat is een soort vrije pot. Hè? Een soort vrij te besteden. Wat wil je daarmee gaan doen?
13: Als het goed is, zou dit wel gebruikt moeten worden. Ja, ik dacht dat het ging om ongeveer 1,6.
14: Ja, 1,6 miljard. Dat is allemaal wisselgeld, hè, voor meneer Saylor.
13: Voor hem zeker. En dat wilde hij toch gebruiken voor bitcoin of zelfs buybacks van zijn eigen aandelen. Ja, en dat is denk ik wel iets bijzonders.
14: Ja, dus hij kiest er echt voor om niet meer altijd bitcoin te kopen als daar geld voor is, maar een potje aan te houden. En dan op momenten dat hij geld nodig heeft, dat hoeft hij dat niet gelijk op te halen, kan hij dat gewoon uit die reserve halen en daarvan bitcoin kopen. Stel je voor, de koers daalt 15%, kan hij gelijk toeslaan.
13: Ja, ik denk dat dat wel de grootste switch is. Voorheen had je inderdaad gewoon een soort van model. Nieuw kapitaal ophalen en dan vervolgens bitcoin kopen. Ja. En ik denk dat het nu echt is nieuw kapitaal. Dan vervolgens kijken naar waar het hoogste rendement voor aandeelhouders volgens het management zit. Nou, en dat kan dan zijn bitcoin, cash, dividend of in dit geval dan zo'n buyback.
14: Ja, precies. Hele opvallende koerswijziging van toch het belangrijkste, een van de belangrijkste cryptobedrijven ter wereld. Raoul, we zijn eigenlijk al door de tijd heen. We gaan zo een podcast opnemen. Met wie gaan we dat doen?
13: Ja, daar heb ik echt zin in. Dit is echt een onderwerp. Hier word ik gewoon heel blij van. We gaan zo Arnold Hubach spreken. Ja. En Arnold die heeft zich al jaren bezig gehouden met bitcoin-educatie. Dus daar willen we straks natuurlijk veel meer van weten.
14: Zit jij natuurlijk ook in. Hij doet het wereldwijd. Jij doet het in Nederland?
13: Ja, hij doet het wereldwijd met My First Bitcoin en hij gaat daar zo van alles over delen.
14: Hij reist de hele wereld over en wat ik ook heel leuk vind, we gaan het weer eens over El Salvador hebben. En daar is hij toch wel heel kritisch op. Het grote bitcoinland, het belangrijkste bitcoinland, maar eigenlijk zegt hij toch een beetje tegen ons, dat die hele droom van El Salvador bitcoinland, die is een beetje voorbij en daar moeten we afscheid van gaan nemen. Dus daar gaan we het ook over hebben. Vind ik spannend. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter dus van CryptoTakkies, crypto-educatie. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
16: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang en volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. De Europese gasprijs is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig op lijkt dat de straat van Hormuz nog wel even dicht blijft. De verwachting is dat ook de benzineprijs morgen een nieuw record breekt. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog. De minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
11: Maxime van Mil en Milou Brandt.
12: Een nieuwe beursmaand, dinsdag 1 september is het. En het is niet voor iedereen een goede start van de meteorologische beursherfst.
13: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
12: Na 4 jaar wachten eindelijk naar de beurs gaan en dan floppen, ja, kan het dan wel nog goed komen? Dat hoor je zo.
14: En ook Amazon had een matige start van de maand. Ze hebben misschien wel hun eigen klanten misleid.
15: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
14: Wat dat voor het aandeel kan betekenen, vertellen we je in deze aflevering.
12: En we hebben ook nog wat vrolijks, geen zorgen, een eend die trucjes doet.
14: Wall Street staat in het rood. Op de AEX meer van hetzelfde, 0,4% eraf. Eindigt net onder de 1102 punten. Grootste daler is Adyen met 3,9%. We gaan de beursdag doornemen. Dat doen we met Arjan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom.
16: Dank voor je uitnodiging.
12: Ja, leuk dat je er bent. En normaal beginnen we hier met wat ons opviel. Maar Arjan, jij kan zelf met iets. We hebben gisteren namelijk een verjaardag gemist. De ETF, de Exchange Traded Fund, die werd 50 jaar oud.
14: Moet 31,
16: Nou, laten we dat nog maar even overslaan. 31 augustus 1976 was de dag dat John Bogle met zijn Vanguard een indexfonds voor de S&P 500 lanceerde. Maar ik zag jou er al over posten. Jij denkt dat ze nog steeds niet genoeg aandacht krijgen, de ETF's?
17: Nou, intussen wel. Die beursgang die flopte overigens finaal. De heer Bogle, John Bogle, die had de tracker, de ETF, had hij al heel lang bedacht. Die had zoiets van, ja, heel vol schiet is het de hele dag alleen maar bezig. Je moet outperformance halen, je moet beter doen dan de markt. Nou, we kennen dat allemaal wel. En John Bogle zei, ja, de gemiddelde Amerikaan wil dit helemaal niet. Die wil gewoon een pensioen behalen, rust in de tent en verder geen gedoe. En dan kan je veel beter de hele hooiberg, zoals hij het noemde, gewoon alle aandelen gaan kopen en verder niet moeilijk over doen. En op lange termijn win je dat spelletje. Nou, dat blijkt ook uit alle data. Maar ja, daar kon Wall Street natuurlijk geen geld mee verdienen. Dus ze vonden het niks. Dus deed hij het op eigen houtje, richtte Vanguard op, richtte die tracker op. Flopte finaal. Hij hoopte 150 miljoen op te halen. Dat werden er 15 of zoiets. Dus hij kon niet eens alle 500 aandelen uit de S&P 500 kopen.
16: Maar toen, 24 jaar later, kwam die ETF er wel. En toen was het wel een succes. Denk je dat het nu, de eerste 50 jaar, heeft het zich best wel stevig bewezen? De komende 50 jaar?
17: Ik denk dat
16: de ETF's het...
17: Ja, ik denk dat het alleen nog maar meer gaat worden. Dat het is zo'n makkelijke manier van beleggen. Ook voor professionals. Die wel gewoon in aandelen zitten, losse aandelen. Is het een sector waar je even geen verstand van hebt? Of wat minder, trekkertje erbij. Het is zo makkelijk. Het is goedkoop. Het is efficiënt. Het is liquide. Het is een geweldig product.
16: Alleen maar lof.
14: Ja, inderdaad. Dan even wat true crime. Want Apple.
16: Moet het wel spannend maken, inderdaad. Hè? Ja. Dus niet zoveel lof. Even wat spannender.
14: The true crime, dat scoort. Dus ja. Apple beschuldigt OpenAI van bedrijfsspionage, jongens. Jawel, het spande in juli een rechtszaak aan nadat een van hun medewerkers, Xiang Liu, naar OpenAI was overgelopen. Nou, het eerste bewijs is inmiddels ingediend bij die rechtszaak. En dat is schokkend, zegt Apple zelf.
18: Apple beweert dat meneer Liu ontwerpen voor schakelingen, zeg maar printplaten en chips, van Apple heeft ingezien en ook echt heeft gebruikt in zijn werk bij OpenAI. En daar zou OpenAI ook gewoon echt op de hoogte van geweest zijn.
14: Ja, sterker nog, ze hebben daar geprobeerd zijn sporen uit te wissen. Zinloos helaas, want ja, hoe is dit nou uiteindelijk uitgelekt? Liu, die werknemer, die gebruikte bij zijn nieuwe werkgever een Mac Mini. En toen hij daar op zijn iCloud inlogde, synchroniseerde die met de Mac die hij van Apple had. En zo konden ze bij Apple dus precies meekijken met wat hun voormalige werknemer in San Francisco allemaal aan het uitspoken was.
17: En wat heeft Apple daar vervolgens mee gedaan? Met wat ze zagen wat die meneer allemaal bij OpenAI deed?
14: Een rechtszaak aangespannen.
17: Ja, maar dat mag natuurlijk niet. Ze hebben dus wel even met hem meegekeken, blijkbaar.
14: Ja, en als je Apple natuurlijk een poot wil uitdraaien, ja, dan moet je toch echt een beetje beter je best doen. Dat blijkt al.
16: Helaas. Wel een goed true crime verhaal. Nog steeds. Ik wil het even hebben over iets dat er niet is, namelijk duidelijkheid eigenlijk over de vooruitgang in het Box 3 debakel. Ja, RTL wist de Prinsjesdagstukken vroegtijdig te pakken te krijgen. Stukken waar de coalitie het gisteravond na heel lang discussiëren dan eindelijk over eens werd. Alleen ja, daar in die stukken stond niks over de vermogensbelasting. Al zeggen bronnen dan weer tegen de Telegraaf dat het Box 3-plan geparkeerd wordt. De wetgeving rond belasting op vermogen is nu niet echt eerlijk. Brengt ook te weinig binnen, vinden veel partijen. Het kabinet kwam daarom met plannen, maar ook die zorgde voor gefronste wenkbrauwen van rechters. Maar ze gaan dus nu die plannen toch op pauze zetten, zegt de Telegraaf in ieder geval. Terwijl er wordt gezocht naar een werkbare oplossing. Is dat nou goed of slecht nieuws, Arend-Jan, dat die plannen die er lagen nu eventjes aan de kant worden gezet?
17: Het meest verfoeide element daarvan onder beleggers dan was natuurlijk dat je die papieren winsten die belast gingen worden. Mm-hmm. Het is gewoon winst wat je op papier hebt, maar nog niet verzilveren, dat je daar belasting over moet gaan betalen. Dat was echt het hele grote heikele punt. Afgezien van dat de belastingdruk is er totaal wel heel erg hoog begon te worden. Nou, die angel is er voorlopig even uit. Het gaat wordt in ieder geval niet per 1 januari 28 ingevoerd. Dus dat is een hele opluchting. Maar uitstel is er nu, wat er nu gaat komen, nobody knows.
16: Ja, en al die partijen liggen tegenover elkaar hierin, vinden er allemaal wat anders van. Maar we hebben al heel veel kritiek op de plannen die er lagen gehoord. En heel veel aan de andere kant mensen die zeiden, ja, maar op realistische winst vermogen heffen, ja, dat wordt ook heel lastig. Dus heb je wel het gevoel dat hier Of het in enige korte tijd, in enige termijn, zeg maar, acceptabele termijn.
17: Het zou mij niet verbazen als we gewoon weer uitkomen waar het ooit mee begon. En wat vervolgens door de rechter natuurlijk werd afgefloten. Ja, maar bijna 10 jaar geleden waar het hele gezeur mee begon. Dus dat we gewoon weer 1,2% over 4% fictief rendement gaan betalen. Zoals we eigenlijk bijna het grootste gedeelte van deze eeuw hebben gedaan. Dat het ergens daarop gaat uitkomen. Gewoon puur omdat het makkelijkste is. Of het rechtvaardigste is, weet ik niet. Dat moet iedereen zelf maar beslissen. Maar het is in ieder geval het makkelijkste uitvoerbaar.
14: Veel succes daar in Den Haag. Nou, en terwijl iedereen het heeft over wanneer we de eerste menselijke robots zien rondhuppelen, verovert een heel ander beestje nu terrein. Microducks. Ja, het zijn kleurrijke roboteentjes.
16: Van box 3 naar microducks.
14: Yes, waarom niet? Heel schattig, ik heb ze ook gezien.
17: Zijn ze ook bruikbaar in bad?
14: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je dan een kortsluiting krijgt. Ik zou het niet proberen als je er zelf in zit in ieder geval. Ze komen van een dochteronderneming van AI-platform Hugging Face. En dat was laatst nog in het nieuws, omdat Nvidia dat zou over gaan nemen voor 13 miljard misschien wel. Dus misschien is dit wel ook een toekomstig product van Nvidia. In ieder geval, ze vliegen als warme eendjes over de toonbank voor bijna $400 per stuk. Sinds de lancering vorige week zijn er al meer dan 10.000 verkocht. Nou, snelle rekensom, dat is een omzet van 4 miljoen in minder dan een week. En er zit een chip in van Rockchip, een Chinese leverancier voor AI die op apparaten zelf draait in plaats van in de cloud. En het is niet ontworpen voor al te ingewikkelde toepassingen. Kan het dan heel veel meer dan een Furby, vraag je je natuurlijk af. Nou, het kan, ja, weet je nog, Arend-Jan, een Furby. Ja, het kan waggelen.
17: Waar blijven de flippo's?
14: Zitten, opstaan, een sok oppakken met zijn bekje. En een laserstipje volgen. Mooi. Je kan hem trucjes leren.
16: Nee, er zijn honden die meer kunnen, geloof ik. Nou, maar goed.
14: Je kan ook speciale schaatsen er nog onder klikken.
16: Dat vind ik dan wel weer cool.
14: Rolschaatsen.
16: En ik heb even opgezocht, ze kwaken dus ook. Soort van dan. Ja, dit is... Ja,
14: het klinkt meer als blaffen.
16: Nou, ja, misschien moet het toch eerder een hond maken. Ja, ja. Straks hebben we het over de flop van de dag. Kan het aandeel Shein nog interessant worden na een drama van een beursgang en de aanloop daar naartoe?
14: Een minder drama op Wall Street. Daar blijkt een tech deal weer reden voor een feestje.
16: Maar eerst naar Amazon. Dat krijgt de toezichthouder achter zich aan. De FTC start een zaak omdat Amazon adverteerders zou hebben misleid. Ze hebben een advertentieplatform en zouden daar de prijzen bij het veilingssysteem hebben beïnvloed na een wijziging van de regels 7 jaar terug. Waardoor die adverteerders allerlei verborgen toeslagen moesten betalen.
15: Regulators say the company changed the results of its ad auctions while continuing to tell customers prices were set through competitive bidding. Amazon denies the claims, saying advertisers never pay more than they bid and calling the accusations of deception, quote, patently false.
16: Het zou gaan om 1,2 miljoen adverteerders die hierdoor misleid zijn. En de webgigant heeft zo misschien wel met $20 miljard gesjoemeld, denkt de FTC. Doet mij meteen een beetje denken aan die Alphabet-zaak en hun advertentieplatform. Is dat zo?
17: Nou, welke precies? Want er zijn zoveel geweest.
16: Ja, okay, dat is waar. Maar goed, ja, in dit geval, het klinkt best serieus, vind ik. Als je de FTC achter je aankomt voor 20 miljard... die over de afgelopen jaren, 22 staten hebben ze erbij aangesloten.
17: Ja, precies. Dit is denk ik niet zoiets om zomaar van je af te schudden. Want je merkt het denk ik al een beetje uit mijn reactie. Ja, de zoveelste zaak.
16: Ja.
17: Dat is toch wel een beetje hoe je bij Big Tech kijkt. En uiteindelijk kom je al die rechtszaken, je komt het in de analistenanalyses, overal de discussies over dat soort aandelen. Hè, moet je erin eruit koelen? Nou, je kent het hele beurs gebeuren wel. Komen dat soort dingen eigenlijk nooit te sprake. Er zijn beleggers helemaal niet mee bezig, dit soort rechtszaken. Nou, waarom niet, denk je dan? Hè, dat gaat toch om miljarden bedragen? Ja, er is dan één keer een afschrijving en dan komen we er al overheen.
16: Ja.
17: Ik bedoel, hoeveel omzet draait Amazon wel niet? Dat vind je amper terug. 20 miljard is natuurlijk wel een serieus bedrag. Ja, of het waar is of niet, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet beoordelen. Dat zal wel heel juridisch gedoe worden. En ik denk dat Amazon ook wel een beetje leuke advocaten kan betalen. Dus dat zal wel heel lang gaan duren, vooral. Helemaal niet beoordelen. Dat zal wel heel juridisch gedoe worden. En ik denk dat

0: met een biedingensysteem werken waarbij je eigenlijk nooit veel meer dan de ene hoogste bieding krijgt.
1: Mag de rechter straks allerlei ingewikkelde sommen gaan beoordelen. Ja, en wie er dan gelijk heeft.
0: En wat de FTC dan weer zegt is, jullie hebben juist die prijzen opgekrikt door nepbiedingen te plaatsen. Dus dat haalt dat argument ook weer soort van onderuit. Dus een beetje zijn hun woord tegen het andere.
1: Verder bij die techbedrijven, die concurreren echt letterlijk op leven en dood met elkaar. En die gaan over lijken, dat weten we allemaal. En we zullen het wel zien. Blijkbaar zit de wereld zo in elkaar.
0: Maar hoe belangrijk is die advertentietak voor Amazon? Want misschien komt het dan uiteindelijk tot een schikking. Maar dan moeten ze misschien wel wat gaan aanpassen aan die advertentietak.
1: We hebben net nog opgezocht. Het afgelopen boekjaar geloof ik was 68 miljard omzet uit advertenties gehaald, toch?
0: Ja.
1: Nou, dat is 20 miljard een serieus bedrag.
0: Ja, zeker.
1: 68 miljard trouwens ook eigenlijk wel, als je erover nadenkt.
0: Ja, dus wat denk jij als je uiteindelijk onderaan de streep kijkt? Gaat Amazon deze zaak nou verliezen? Of wat voor uiteinde
1: moet dat weet ik niet, maar net wat ik zeg als belegger, dat wordt dan een keer in worst case scenario moeten ze 20 miljard afschrijven en sneuvelen misschien een paar managers. Ja, dan is het over tot de orde van de dag. En dan is het gewoon weer kijken, wat levert de cloud op?
0: Ja. En dan is het binnen nota weer terugverdiend.
1: Ja, zo is het gewoon. Ja.
0: En een schikking, dan kunnen ze er misschien nog goed van afkomen.
1: Ja, dat hangt van Amazon af, hoe hard die zaak is. Kijk, als Amazon denkt van dit gaat ons heel veel schade opleveren, ook in de media, wat dan ook. Ja, dan kunnen ze gaan schikken.
2: Maar voor het aandeel gaat het niet veel betekenen, als ik jou zo hoor.
1: Nee, ik zat al te kijken. Het staat -2. Dat is wel iets slechter dan Rede Markt. Dus het is wel vloed. Maar het is een beetje lastig. Want Amazon sluit vandaag ook een deal met Alphabet. Ze gaan hun producten ook aanbieden op YouTube. En hoe precies, weet ik ook niet helemaal. Maar ja, ik zou me niet eens verbazen als beleggers daar meer naar kijken dan hierna.
3: BNR Beurs.
0: Door naar de andere retailer die flopt. 4 jaar werd er op de beursgang van Shein gewacht. 4 jaar waarin de waarde van het bedrijf van 100 naar 26 miljard dollar ging.
4: Third times the charm for fast fashion retailer Shein debuting in Hong Kong today after years of trying. The firm has raised 1.7 billion US dollars in its long awaited IPO, giving it a valuation of around 26.3 billion dollars.
2: Ja, bij opening donderde het aandeel 10% omlaag. Het herpakte zich wel enigszins en sloot net onder de introductieprijs.
5: Clearly this wasn't the IPO that they hoped for, but it is the IPO that they got. It's not like they desperately needed the cash. I mean, they have billions of dollars on their balance sheet already, and I don't know that this IPO was as much about raising funds as it was about creating a marketplace for their business in the capital markets that will allow them to embark on the next stage of their growth aspirations.
2: Ja, geen groot succes. En dat dan na 4 jaar wachten. Ja, hoe ga je verder na zo'n slepend proces richting toch een redelijk drama van een beursgang?
1: Het valt toch wel een beetje mee.
2: Want
1: zullen we dat sommetjes even gaan uitkleden van die 100 miljard?
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk de top, hè?
0: Dat is het moment dat je wil gaan.
1: 2022. Ja. 4 jaar geleden. Toen zag die wereld er heel anders uit. Want ook de andere retailers, kijk maar eens naar Pinduoduo, bij de D-holdings. Die hebben Temu, of hoe heet dat?
2: Ja, AliExpress.
1: Jij kent die adresjes wel.
2: Ja, ik zit daar helemaal in.
1: Jij koopt iedere week een paar kilo kleren. Of,
2: ik ben een onwijze Chinese webshop online.
1: Ja. Nou, in ieder geval, er is waanzinnig veel concurrentie gekomen. En je zegt het al, ze gaan niet naar de Amerikaanse beurs, maar naar de Chinese beurs. Mm-hmm. Nou, die is de helft goedkoper. Dus dat betekent al dat van die 100 miljard gaat de helft er alvast af met die notering. Ze hebben ook nog Londen geprobeerd, dat is niet gelukt. Ze wilden echt een westerse beurs opzoeken. Ja, dan heb je nou eenmaal meer toegang tot kapitaal dan in China. Is niet gelukt. Die hele sector ligt gewoon al jaren slecht. Gewoon ook Pinduoduo, aandeel, helemaal niks. Dus in die zin is het eigenlijk wel een beetje met de markt meebewogen. En vind ik die 26 miljard niet eens zo heel erg raar eigenlijk.
0: Maar dan is de vraag, waarom ga je nog naar de beurs als je
1: weet dat die hele sector
0: gewoon het raam
1: is? Ja, dat is natuurlijk gewoon toegang tot de kapitaalmarkt. En misschien zijn de grote aandeelhouders die eruit willen. En dat soort dingen spelen ook een rol. Want het was natuurlijk wel duidelijk. Ze wilden heel graag naar Wall Street. Maar daar waren ze niet welkom. En ook Londen niet. Dus dan wordt het Hongkong.
2: Nou, ze hebben in ieder geval wat geld opgehaald. 1,5 miljard volgens mij. Ze willen er wat mee gaan uitbreiden. Ja, wat denk jij? Wat moeten ze daar nou precies mee gaan doen met dat geld?
1: Waar
2: zou jij het aan dingen,
1: ik heb geen idee met die budgetfiguren. Nee, dat... Ik denk niet dat ze dat geld nodig hebben. Maar bij dat soort bedrijven gaat alles in IT en automatisering zitten. Want dat is natuurlijk de concurrentieslag die ze voeren. De marges zijn flinterdun in die sector. Dus op alles waar je ook maar een tiende...

0: honderdste van een cent kan verdienen, ja, dat haal je aan. En dat doe je natuurlijk vooral met IT.
1: Ja, want ze hebben best wel wat uitdagingen. Hè? Dus de importheffingen, de vrijstelling van goedkope pakketjes.
0: Ja, precies. Dat heeft ze natuurlijk gemold. Hè? Ze zaten. Kun je überhaupt dingen kopen bij Shein die goedkoper, duurder zijn dan $800, of niet?
1: Geen flauw idee. Jij bent maar als een soort van expert hierop.
2: Ja, ik geloof het niet. Ja, maar als je al die problemen op een rij zet. Hè,
0: ja, maar dat is dus het probleem daar. Dat is, die goederenwaarde is vrijgesteld van tarieven. Vooral in Amerika, maar ook in Europa. En nu niet meer. Dus ja, waar haal je het voordeel dan nog
2: vandaan? Is dat dan de grootste uitdaging om daarmee om te gaan? Ja, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, je moet importtarieven zien te omzeilen. Dus dat betekent dat je overal vestigingen moet gaan neerzetten.
2: Ja, en dan toch weer lokaal produceren. Maar ja, dan ga je
0: brievenbus hier aan de Herengracht in Amsterdam of zo. En dan dat is het alles wel goed.
2: Is dat wel iets wat gefixt moet worden voordat zo'n koers weer echt iets goeds kan gaan doen? Ja, het is misschien ook marktbreed.
0: Nou ja, dus het staat nu genoteerd in Hongkong en die beurs doet helemaal niks. En ik kan het weten, want ik ben er belegd. En zie je aan mijn chagrijnige hoofd.
2: Nee, oké. Okay. Dus maar als die uitdagingen overwonnen worden, zie jij dan wel nog een succes worden, toch, Shein? Ze stonden al eens dubbel zo hoog.
0: Ja, er zit natuurlijk wel rek aan die prijsvechters. Hè. Je hebt natuurlijk ook 3i, het Britse aandeel. Dat heeft de Acetion, als ik het netjes uitspreek, de Action. Ja. Maar dat hapert ook. De omzetgroei die was natuurlijk waanzinnig de afgelopen jaren. Maar daar is ook de rek er een beetje uit. Dus ik weet niet hoeveel ruimte die prijsvechters nog überhaupt in de markt hebben.
1: Kunnen ze, denk je, ooit weer terug naar die $100 miljard?
0: Zeg nooit op de beurs. Echt nooit.
1: Wat moet er voor gebeuren?
0: Dat gewoon weer iedereen de kolder in zijn kop krijgt. Veel meer is er niet voor nodig.
1: Je ziet toekomst in zo'n
0: Ik hoef mijn geld niet in te steken.
2: Maar zie je het meer als een kledingverkoper? Of meer als inderdaad een budgetbedrijf?
0: Ja, het is een IT-bedrijf, denk ik vooral. Ik denk dat het interessantste is.
2: Een techbedrijf.
0: Ja, schiet me natuurlijk nog
2: 40% erop.
0: Ja, schiet me trouwens nog wat binnen. Joe Sixpack daarmee. Als consument, maar ook in Europa, die heeft geen geld meer. Ja, dat speelt natuurlijk ook Shein parten.
2: Ja, maar dan kan het ze juist weer goed uitkomen.
0: Alles kan. Ik steek mijn geld erin. Beurs.
2: Dat is duidelijk. Goed, we gaan naar Wall Street. En daar wordt ook niet echt geld in gestoken, geloof ik. Want dat staat allemaal in het rood. De Dow Jones 0,8% eraf. De S&P 500 0,7% eraf. En de Nasdaq 0,9% eraf. Ja, het ziet er niet al te best uit. Zorgen zijn er vooral over het verder oplopen van de inflatie na alweer een nieuwe reeks aanvallen over en weer in het Midden-Oosten.
3: The United States and Iran exchange strikes for the first time in a month. Iran has fired missiles and drones at 2 US bases in Jordan. Iran's strikes come hours after the US hit 2 Iranian rocket launchers on Larak Island, which were preparing to lay mines, say the Americans, in the Strait of Hormuz. Donald Trump has warned of more strikes to come. There will be a response, said the president.
2: Ja, olieprijs uiteraard een paar procent omhoog. En ook de rente op Amerikaanse schuldpapieren die steeg. De 10-jaarsrente was zelfs het hoogste in anderhalf jaar tijd. We kijken nu naar niveaus die in de afgelopen 2 decennia niet gezien zijn. Zo ongeveer op veel vlakken.
0: Maak er maar 3 van als het om Japan gaat.
2: Kijk,
0: zelfs.
2: Ja,
0: 3%.
2: Zelfs ook nog erbij. En ondertussen zag ik net ook al een Fed-bestuurder bij CNBC zeggen dat hij wel voor het verhogen van de beleidsrente is als de inflatie aanhoudt.
1: Dan wil ik nog even naar Nvidia. Dat investeert $3,5 miljard in MediaTek. Dat is de Taiwan. Deze chipmaker die de markt voor smartphone chips zo'n beetje domineert. Want MediaTek, de grote rivaal van het Amerikaanse, iets beter bekend misschien, Qualcomm maakt. Maar ze verkennen nu ook steeds verder de markt voor custom chips voor datacenters. En daarmee is het dus ook een groeiende rivaal van marktleider Broadcom op dat vlak. Het gaat om obligaties die later weer in aandelen kunnen worden omgezet. En met deze deal wil Nvidia dus ook een rol gaan spelen bij datacenters die andere chips dan die van Nvidia gebruiken, zodat hij ook daar lekker een vinger in de pap heeft. Nou, Jensen Huang, die is er blij mee.
4: It's a great pleasure for us to invest in MediaTek. They are the world's best SoC maker. They make more SoCs than any company in the world.
1: Ja, beleggers in MediaTek ook blij, want het aandeel is vandaag bijna 10% hoger geëindigd.
2: En dan heb ik nog een bijzonder verhaal van de Wall Street Journal. Volgens de krant gaat de SEC beter opletten op of investeringsfondsen wel de waarheid spreken. En om precies te zijn of ze daadwerkelijk het belang hebben dat ze beweren te hebben. Nou, dat zit als volgt. Voorafgaand aan de beursgang van SpaceX beweerde een investeringsfonds dat ze via een belang zouden hebben in SpaceX. Dus toen nog niet beursgenoteerd. Maar toen bleek achteraf, na de IPO, dat belang al verkocht was voor de IPO echt plaatsvond. Nou, dat moet niet vaker gebeuren, denkt de toezichthouder. En ik denk al helemaal met de beursgang van bijvoorbeeld Anthropic en OpenAI in gedachten dat ze dit soort grapjes in de toekomst willen voorkomen.
1: En dan sluit ik af met een rijmpje, want daar maak ik Maxime zo ontzettend blij mee. De eerste beursdag van de maand is alweer voorbij. Met die van morgen maak ik je nu blij. Wel geteld drie hoogtepunten heb ik voor je. Ten eerste de cijfers van Broadcom, leverancier van op maat gemaakte chips voor bijvoorbeeld Google en Meta. Nou, de cijfers zelf zijn natuurlijk interessant, maar waar beleggers echt op kunnen letten is hoe ziet die orderportefeuille eruit. Want dat zegt meer over de toekomst dan de omzet van het afgelopen kwartaal. We weten het morgenavond. En dan krijgen we ook die van Snowflake, een Amerikaans data cloud bedrijf. Maakt officieel nog geen winst, maar werkt hard aan die winkel. In mei tekenen Snowflake bij Amazon nog in voor 6 miljard aan rekenkracht om de goede de AI-vraag op het platform bij te benen. De koers is dit jaar al flink opgelopen. We gaan zien of de cijfers hem hoog kunnen houden. En dan rente. Wat doet de rente toch? Ja, dat houdt veel beleggers deze dagen bezig. In Europa, in de VS, met Kevin Warsh, die vorige week nog op verhogingen hintte. Maar wat gaat Canada doen? Toch een van de G7. Hun rentebesluit is geen onbelangrijk signaal. En we krijgen ook weer het beige boekje van de Fed te zien. Wat ons dan weer wat kruimeltjes informatie geeft over het Amerikaanse rentebeleid. Genoeg te doen dus.
2: Dit was de BNR-beurs van dinsdag 1 september. Een pittige start van de beursherfst. Maar gelukkig was er Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en het Beurscafé. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen heb je weer een kans om te luisteren. Tot dan.
5: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Wat doe je als je hele verdienmodel plotseling niet meer werkt? Bettyblox, ooit het low-code platform van Nederland, gooide dit jaar het roer radicaal om. CEO Chris Opdam vertelt hoe AI zijn bedrijf dwong zichzelf opnieuw uit te vinden. Luisteren dus, morgenmiddag om 2:30 op BNR.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast. Allemaal in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
8: Okay.
9: Dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie. Dat is heel logisch. En kan ook iets heel moois hebben, vind ik. Maar je moet het wel gewoon netjes houden.
7: De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
2: Hij bouwde een van de grootste online drukwerkbedrijven van Nederland. De exit kwam 10 jaar later en maakte hem in één klap financieel onafhankelijk. Ruim 24 miljoen was ermee gemoeid. De earn-out nog niet meegerekend. Maar echt gelukkig werd hij daar in eerste instantie niet van. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Marco Aarning van Print.com. Die vertelt over de deal van zijn leven.
7: Ik hoop altijd dat hij nog komt. Maar als ik even terugkijk naar het verleden, dan is dat de verkoop van drukwerkdeal.nl geweest.
8: Drukwerkdeal.nl, het bedrijf dat jij oprichtte in 2005... samen met studiegenoot Gert-Jan Voortman. Concept was simpel, maar destijds best wel vernieuwend, toch?
7: Ja, drukwerk was in die tijd, hè, vandaag de dag nog steeds overigens, maar natuurlijk een product dat ieder bedrijf in veelvoud nodig had. Dus simpel in product zeker, maar het is een heel complex product. Want er komen bestanden bij kijken en deadlines en productie en noem het allemaal maar op. Dus het was nog best wel een moeilijk businessmodel om grootschalig uit te rollen.
8: En wat jij anders deed, bij jou bepaalden de klanten zelf hun levertijd. Snel geleverd betekende net iets meer betalen. Langer wachten betekende korting. En het ging allemaal online. En dat was destijds was dat behoorlijk baanbrekend.
7: Ja, dat was baanbrekend. Wij maakten combinatieorders, dus wij zetten niet voor één klant de pers aan. Wij verzamelden verzamelde heel veel gelijksoortige orders. Mensen die 1000 brievenpiertjes op 90 grams bestelden. En die drukten we allemaal in één keer. En daardoor scheelde dat heel veel geld in productiekosten. En konden we ook steeds sneller leveren. Dus konden we de markt ook echt veranderen.
9: Ja, en jullie groeiden ontzettend hard. Hè? Met 2 mensen in 2005 naar ruim 150 in 2014. Omzet 30 miljoen plus. Heel veel tractie. Weet je nog dat er interesse kwam van investeerders? Kwam je een beetje in de kijker?
7: Ja, die interesse was er altijd al wel. Want je moet je bedenken, in 2005 kwamen internetbedrijven echt op. Dus die investeerders die waren al vrij snel wakker dat ze daarbij moesten zijn. Dus wij spraken altijd al wel veel met investeerders en ook wel met strategische partijen. Vooral ook veel grote drukkerijgroepen en dergelijke. Die dachten van, hier moeten wij op tijd instappen.
9: En weet je nog wie de eerste was met wie je een kop koffie ging drinken?
7: Ik denk dat dat misschien wel de investeerder is die vandaag de dag ook in print.com zit. Dus dat is wel grappig hoe dat weer bij elkaar gekomen is. Ja.
8: En was dat een strategische partij?
7: Ja, of, ja, dat is een grote drukkerijgroep uit het zuiden van het land. En die zagen toen al vrij snel van dit is interessant. Deze manier van zaken doen, die gaat misschien wel verder dan...
8: Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, die bellen jou of die sturen jou een mailtje. Die zeggen, joh Marco, ik zie wat je aan het doen bent. Interessant, laten we eens even koffie drinken.
7: Kom eens langs, ja. Zo gaat dat dan eigenlijk. En het begint met een gesprek over, kunnen we voor jullie produceren? Kunnen we handel voor jullie maken? En uiteindelijk rolt dat bij een bepaalde klik wel door in een gesprek van, kunnen we niet meedoen? En destijds is dat niet gebeurd, want wij vonden dat er te weinig geboden werd, om het maar zo te zeggen.
8: Oh, ze kwamen ook echt met concrete biedingen?
7: Jawel, en dat kwamen veel partijen. Wij spraken ook wel met investeerders. Alleen, kijk, in het begin, wij waren jong, we hadden weinig te verliezen. We hadden geen tot weinig privéleven, in die zin geen gezin of verplichtingen. Dus ja, dan heb je nog best wel lef. Hè.
8: Dan maar toch, Marco, als je dan zo jong bent en er komt een grote partij met jou in gesprek. Ja. En die zegt, ja, die leggen dan een paar miljoen op tafel. Nou, dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan om te zeggen, dat doe ik niet.
7: Jawel, dat is toch wel... Dat gebeurde. En daar waren we in het begin ook wel gevoelig voor, hoor.
8: Tuurlijk.
7: Maar je bent met z'n tweeën. Je bent op avontuur. Gert-Jan was een studiegenoot en ook een hele goede vriend van me. We waren veel in het buitenland, veel samen onderweg, veel samen op stap. We hadden de grootste schrik samen, ja. Waarom zou je dan zo'n stap maken op het moment dat je denkt, daar zijn we er niet klaar voor? Ja. Later, toen Gert-Jan uitstapte, ik kocht hem uit in 2012... Ja, toen viel voor mij eigenlijk dat allemaal een beetje weg. Dat voelde een beetje als een scheiding, hè? Zoals je van je partner kan scheiden. Toen dacht ik, jemig, nu we het niet meer samen doen, vind ik het een stuk minder leuk. De energie was weg. We werden heel kapitaalintensief. We hadden een productielocatie opgezet in Deventer. Met een hele hoop mensen, maar ook, het is heel kapitaalintensief, een hele hoop machines. Ja, toen dacht ik, misschien moet ik toch wel eens serieus met een partij gaan praten om weer en samen te ondernemen, maar ook om een stukje kapitaal en zekerheid achter me te krijgen.
9: Ja, daarover zo heel veel meer, denk ik. Even terug naar dat moment dat jullie afscheid namen van elkaar. Dat zie je natuurlijk best veel bij compagnons. Wat was daarvan de achtergrond?
7: Nou, het bedrijf groeide vrij hard. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua mensen, zoals je net al zei. We groeiden volgens mij richting de 200 zelfs. Dat moet je liggen. En ik denk dat praat ik even voor Gert-Jan, maar iets minder had met het groeien in het aantal mensen. Dus hij kon daar zijn energie niet meer uit halen. En hij besloot eigenlijk om te stoppen. En hij was ook al een tijdje minder aanwezig geweest. Dus dat was geen verrassing. Maar dat was wel heel vervelend, want dan sta je er alleen voor.
8: Dit hoor je wel vaker toch, David? Je gaat samen een bedrijf bouwen. Het bedrijf wordt best heel groot. En dan gaandeweg. Ja,
9: inderdaad. En we hadden het er voor de uitzending ook al even over. We hebben er zelfs een uitzending over gemaakt. Het is het cliché van het is een huwelijk is wel echt waar. Het is super intensief. En,
7: ja.
9: En sommige duo's of trio's die hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum. Zegt ook niks over de personen. Dat is eigenlijk gewoon heel logisch. Maar het is wel nog vaak best wel lastig om dat op een manier op te lossen met elkaar. Dat iedereen met een grote glimlach...
8: Zijn jullie nog vrienden?
7: Ja, en zeker. En we ondernemen ook momenteel weer samen. Maar we hebben ook door de jaren heen wel eens samen in vastgoedprojecten en dat soort dingen geïnvesteerd. Dus we hebben altijd goed contact gehouden. Maar de tijd dat je uit elkaar gaat is wel even vervelend. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, wij waren allebei heel jong. Hè. Wij zijn dit tijdens onze studie begonnen.
8: Het was een afstudeerproject.
7: Nou ja, die term wordt er altijd aangehouden. Ja. Ja, soort van. Uiteindelijk zijn we er inderdaad op afgestudeerd.
8: Ja.
7: Wel iets later dan gepland. Maar het mooie was, kijk, onze vrienden waren op stap. En wij waren altijd met z'n tweeën aan het knallen. En voor ondernemen moet je ook veel laten. En dat probeer ik mensen ook altijd uit te leggen. Waar de ene, laat maar zeggen, lekker een biertje aan het drinken is, waren wij zaken aan het doen. Punt. Want ze zeggen wel eens, succes is geluk. Maar dat is onzin. Want een lot kopen in de staatsloterij en hem vervolgens winnen is ook geen geluk. Want jij was diegene die het lot ging halen. Er gaat allemaal een actie aan vooraf. En dat was met het bedrijf ook zo. Wij waren altijd op pad, we waren altijd aan het werken. We waren veel uren met elkaar samen. Dus het is een soort van huwelijk. En we hebben onwijs veel schrik en plezier gemaakt. Maar er moest ook gewerkt worden.
8: Hard gewerkt worden.
7: Heel hard.
8: Ja, ja. Je gaf aan, in 2012 nam jij dus afscheid van jouw compagnon. Ja. En gaandeweg raakte de zin er een beetje vanaf.
7: Ja, nou ja, dat was wat ik zei. Het was een soort van scheiding. Dus je komt wel even in een dip terecht. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Ik bedoel, ik wil wel mijn energie er gewoon uit kunnen halen. En ik wil ook heel veel plezier maken. En we hadden een onwijs grote groep mensen. Dus er kwam ook een grote verantwoordelijkheid bij. Toen dacht ik van ja, ik wil het eigenlijk wel weer graag samen doen. Met of een strategische partij of een investeerder.
8: Maar en wanneer kwam voor het eerst die naam van Vistaprint?
7: Ja, dat is een lastige. Kijk, wat ik al zei, wij praten veel in de markt. Dus we hadden ook best wel een beetje een reële indruk bij de waarde van ons bedrijf, denk ik. Omdat we wel eens wat biedingen kregen hier en daar. En op een zekere dag kwam een van mijn adviseurs en die zei van joh, ik wil graag voor mijzelf beginnen. Zou je het goed vinden als ik jullie als eerste deal pak in mijn carrière? Ik zei, nou ja, als jij denkt dat jij de geschikte partij hebt, ik sta altijd open voor gesprekken. Ja,
10: een mooie deal als eerste.
8: Ja. Zou dit ook een aanpak zijn die jij bezigt, David?
10: Ik ben eigenlijk licht verbaasd, Marco. We weten een beetje de deal size. Had me ook kunnen voorstellen dat je had gezegd, nou, laten we het bij de volgende doen. Ik doe het nog even met een club die er misschien al een paar gedaan heeft.
7: Ik had geen haast om te verkopen. Kijk, wij draaiden gewoon wel heel goed. We hadden een gezond bedrijf, we hadden een goede marge. We waren eigenlijk ook helemaal niet bezig met geld verdienen, want ik wilde gewoon dat bedrijf verder bouwen. Ik wilde machines, ik wilde hallen, ik wilde meer mensen, ik wilde gewoon groeien, punt. Dus ja, toen hij zei van ja, mag ik dat doen? Toen zei ik van ja, als jij denkt dat jij met een partij komt waar ik van denk dat is hem, dan moet je dat vooral doen.
8: En dat kwam niet.
7: Hij kwam heel vrij, of hij kwam best wel snel. Volgens mij was ik op vakantie en toen belde hij me. Ik lag ergens op het strand en hij zei van joh, wil jij eens met Vistaprint praten?
8: Maar dat wist hij waarschijnlijk al wel, kan ik me zo voorstellen. Want en die gesprekken dan? Kun jij je die eerste gesprekken met hen nog herinneren?
7: Ja, absoluut. Die gaan natuurlijk gelijk de diepte in. Want zo'n partij weet alles van deze markt wereldwijd. Dus op een hele andere schaal dan waar wij zaten. Dus dat vond ik heel interessant. Ik vond het ook spannend. Want het was natuurlijk in het Engels en gelijk vol erin. En zij noemden dit al vrij snel een talent acquisition. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, weet je, op de schaal van waar wij acteren en met de omzetten waar wij mee werken, is jullie bedrijf misschien heel klein. Maar wat jullie doen, doen jullie heel goed. Want de retentie van onze klanten was heel hoog. Onze klant kwam volgens mij in die tijd even uit mijn hoofd 6 tot 8 keer per jaar terug. En je moet je voorstellen dat het op internet best wel moeilijk was om een relatie op te bouwen met de klant. Want het was in die tijd zeker nog heel schimmig. Hè. Er was veel bedrog online en dergelijke.
10: Zij wilden jullie model uitrollen over hun eigen
7: Ik denk dat zij de manier van handelen die wij erop nahielden heel interessant vonden. Ja, wij bouwden echt relaties op met klanten. En daardoor hadden wij gewoon een hele goede business case liggen.
8: Ja. Jij was nog steeds behoorlijk jong. Zit je dan ook zelf bij alle gesprekken? Of laat je dat vooral aan je adviseur over?
7: Nee, ik denk dat ik daar wel bij zat. Omdat ik dat ook vooral heel interessant vond natuurlijk. Ook om er heel veel van te leren. Er komt ook wel een fase dat je dat aan andere mensen overlaat. Er waren ook wel een directie op het bedrijf zitten. Dus daar liet ik ook zeker veel aan over. En Lucas, mijn huidige compagnon, die strategisch veel deed voor Drukwerk Deal, die was overal bij betrokken. Ja, dus je hebt al wel vrij snel een clubje die de diepte in kan op bepaalde
8: David,
7: topics.
8: Is daar eigenlijk een soort gangbare manier voor? Dat je met elkaar afspreekt wie doet wat? Wanneer zit de ondernemer erbij? Wanneer vooral niet?
10: Nou, wat mij betreft zit de ondernemer bij dit soort gesprekken er eigenlijk wel altijd bij. Je moet je ook voorstellen dat die koper is geïnteresseerd in het bedrijf, maar toch ook wel in die ondernemer die aan de basis staat van dat succes. Die ondernemer heeft ook vaak een soort iets extra's, een energie, een bevlogenheid waar kopers heel goed op gaan. Dus het is ook heel goed om die erbij te houden. Ik denk wel, als het netelig wordt of vervelend, of er moeten lastige gesprekken gevoerd worden, zeg ik altijd, laat mij dat nou doen. Dan kunnen jullie met elkaar kijken naar de toekomst en dan handelen wij achter de schermen dit rotzooitje wel af.
8: De kastanjes uit het vuur halen.
10: Ja, exact.
8: Ja, en wat zeg je dan van tevoren tegen zo'n ondernemer als Marco? Bijvoorbeeld als het gaat over ego, maar ook emotie, want het kan het soms ook een beetje prikken.
10: Ja, ik zeg altijd dat je, ook ik in mijn rol, ik vind dat je ego en emotie zoveel mogelijk buiten het proces moet laten, maar dat vind ik vooral voor adviseurs, mijn rol, maar ook advocaten, dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie, dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik, maar je moet het wel gewoon netjes houden.
8: Ja, dus niet boos worden aan tafel.
10: Nee, dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar dan kun je ook gewoon zeggen, jongens, we gaan even pauze nemen. Of we parkeren het hier, we spreken elkaar morgen. Of adviseurs hebben nog even contact en we komen tot rust. Of gebeurt ook best wel vaak, vind ik, dat je zegt, die founders, hè, als de koper ook een founder is, gaan jullie nou even samen lunchen. En dan horen wij als adviseurs wel hoe heet het groep gegeten wordt.
8: Herken je dit, Marco?
7: Nou ja, kijk, in die zin, Vistaprint was in die tijd ook een redelijk... Het was al een hele grote onderneming, inmiddels vele malen groter. Maar het werd echt nog bestuurd en vandaag de dag nog steeds door de founder, Robert Keane. Ja, daar hadden wij wel echt ook gewoon contact mee. Dus daar zaten we mee aan tafel. Dat ging allemaal gewoon op een hele mooie, vriendelijke manier. En daarom klikt het ook en daarom doe je ook zo'n deal natuurlijk. Ja.
8: Zit je overigens, als je met Vistaprint aan het praten bent... zit je dan zijdelings ook nog, ben je dan met andere partijen in contact? Om misschien ook wel de prijs een beetje
7: Zeker niet.
8: Te stuwen?
7: Nee, op een gegeven moment hebben we die gesprekken allemaal gesloten. En aan hun kant zaten de hele goede adviseurs natuurlijk tussen... die uiteindelijk de grote deals de deal maakten. En aan onze kant natuurlijk mijn adviseur ook. En andere partijen inmiddels. Dus die adviseer je dan natuurlijk ook wel om dat allemaal zo snel mogelijk te stoppen.
10: En daar teken je ook voor. Hè? Als je kijkt naar de fasering, dan op een gegeven moment heb je die gesprekken. Dat loopt. Ik ben zo nog wel even benieuwd of dat wel met meerdere partijen was in die fase. Maar op een gegeven moment kom je op een soort handshake deal met een partij van, nou, wij willen dit wel gaan doen. En dat leg je vast in een letter of intent. En daarin spreek je ook exclusiviteit af. Dus een koper en de adviseurs van de koper zullen er altijd op sturen dat je op een gegeven moment een handtekening zet. Oké, je gaat gedurende de komende 3, 4, 5, 6 maanden met geen enkele andere partij verder in gesprek.
8: Geen deal zonder boekenonderzoek. De partij die je bedrijf wil kopen wil nu eenmaal weten of de cijfers jouw mooie woorden rugdekking geven. En nu horen wij in dit programma wel eens van ondernemers hoe intensief dat deel van het traject is. Ze zien er dan ook regelmatig tegenop.
7: Ja, daar ga je natuurlijk wel een beetje gespannen in. Want dan denk je, nou gaan ze die onderneming blootleggen. En je bent je wel... Tenminste, ik was mijzelf heel goed bewust van het feit dat ik echt een ondernemer ben. Dus niet altijd in de financiële details zit of in de strategische details. Ik bedoel, ik doe veel hoofdlijnen en ik doe ook veel details. Maar alles wat daartussen gebeurt, ja, daar ben ik niet altijd bij betrokken. En dat is ook voor de specialisten. Op zo'n moment wordt dat allemaal blootgelegd en moet je daar ook vragen over beantwoorden. En dat vond ik best wel een spannend proces.
8: Heel veel vragen, toch?
7: Heel veel vragen, ja. Maar het mooie aan zo'n due diligence is ook dat je heel veel inzichten krijgt. En gaandeweg dat proces kwam ik er voor mezelf steeds meer achter. Dat ik dacht van, waarom verkoop ik dit bedrijf eigenlijk?
8: Oh, oké.
7: Staat het er goed voor? En als we aan deze knop draaien, gebeurt er dit. En als we dat doen, gebeurt er dat. Zo'n due diligence laat ook zien welke mogelijkheden je bedrijf nog heeft.
8: Dat had je misschien eerder moeten doen.
7: Nou ja, ik adviseer dat ondernemers ook wel eens. Die zeggen, ja, ik wil mijn bedrijf misschien even verkopen. En dan zeg ik heel vaak tegen die mensen, ga praten met specialisten. En begin een soort van pre-due diligence. En laat die mensen inzichten geven in wat het behelst als jij je bedrijf nu verkoop klaar gaat maken. Want er is zoveel meer uit te halen. Een beetje snijden hier, een beetje draaien daar aan de knoppen. Een beetje zus en een beetje zo. En je cijfers zien er heel anders uit.
8: Ik zie al voortdurend iemand aan de andere kant van de tafel knikken.
10: Ja, ik vind het eigenlijk een hygiënefactor. Ja? Als je al verkoop je het niet. Maar iets heel simpels. Hè. Het is bijna een beetje een onnozel voorbeeld. Maar log eens in op je internetbankier. Ga eens een halve uur struinen en kijk eens wat er allemaal van je rekening afgaat. Aan abonnementen en onzin. Maar ook die voorbereiding. He, als je kijkt naar je cijfers, bijvoorbeeld van welke klanten komen welke omzetten, zit daar groei in. Dat kan zoveel zeggen over je bedrijf en voor welke klanten je moet willen werken, waar je groeimogelijkheden zitten. Dus dat een keer doen, ja, is wel heel verstandig.
8: En wat zou je dan, wat zou je zeggen over zaken die je in zo'n boekenonderzoek absoluut niet wil tegenkomen als potentiële koper?
10: Nou, ik kan een hele lijst noemen. Natuurlijk de cijfers. He, dus dat de prognoses die je hebt afgegeven niet kloppen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat een jaarrekening van 2025 nog gemaakt werd met een bepaalde omzet en winst. Maar dat 200.000 van die omzet en de winst eigenlijk een soort voorziening was van een klant die de rekening wel zou betalen op het moment dat hij een investeerder aan boord had. Maar die had hij nog niet.
8: Oeh.
10: Ja, dan sta je wel een beetje tricky. Voor lul. Want dat is niet alleen omzet, dat gaat 100% je P&L in, je resultaat. En dan in zo'n DD. Maar kijk, alles waar... Wat een beetje spannend is, advocaten, contracten die niet getekend zijn, potentiële claims, gedoe met medewerkers.
7: Fraude, komt ook vaak fraude. In due diligence onderzoeken naar voren.
10: Ja. Nou ja, dan is het ook makkelijk gewoon klaar. Hè? Dan zegt een koper, hier brand ik mijn vingers niet aan.
7: Ja.
10: Dat DD, dat is aan de ene kant altijd heel spannend. En vaak voor ondernemers wordt dat gezien als ook wel een beetje een bedreiging, want mijn bedrijf wordt binnenstebuiten gekeerd. Maar de andere kant van de medaille vind ik, als je het heel goed voorbereidt, is het ook een enorme kans. Want als jij als relatief klein bedrijf laat zien dat je zaken echt heel goed op orde hebt, dat als je 100 vragen krijgt, dat je ze 2 dagen later in de kluis hebt zitten, de digitale kluis, dan kan een koper ook heel erg enthousiast worden van deze lui. We vonden ze al heel erg goed, we vonden de founder goed, maar nu worden we echt enthousiast.
8: Dus ze laten het opnieuw zien dus. Die gesprekken, Marco, met Vistaprint, die begonnen rond oktober 2013. En op 18 februari 2014 is dan uiteindelijk de kogel door de kerk. Weet jij nog hoe jij je voelde toen de deal echt definitief rondkwam?
7: Ja, dan valt er natuurlijk wel een enorme druk van je schouders af. Hè? Want dan is dat eigenlijk het moment dat alles goedgekeurd is. Letterlijk goedgekeurd is. Dat gaat natuurlijk weer via adviseurs en zo. Dus, maar uiteindelijk gaat er dan een handtekening onder. En dan denk je, nou, dit is een enorme prestatie. Wij hebben het verkocht aan de wereldmarktleiders. Dan ben je super trots. En dan ga je je medewerkers inlichten. Dan is dat eindelijk het moment dat je erover mag praten. Iets waar ze je maandenlang zien rondrennen over de gang. En dat ze denken, met wie praat hij allemaal, wat is hij aan het doen? En waarom is hij zo vrolijk en zo energiek? Nou, dat kun je dan uitleggen. Mensen hebben al wel wat vermoedens. En wij hadden die groep bij elkaar. We hadden een groot theater in een van onze panden, waar we de hele groep bij elkaar konden krijgen. En wij stonden op het podium. En ik weet nog dat ik het vertelde. Ik had René, de algemeen directeur, naast me staan. En wij mochten de boodschap naar buiten brengen. Dat deden we vol van passie en energie.
8: Op de zeepkist?
7: Ja, op de zeepkist. De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Voor iedereen een positie internationaal. Weet je, wie maar wil doorgroeien, nou, noem het maar. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit. En ik weet nog dat ik dacht van, wow. Wat gebeurt hier?
8: Ongemakkelijk.
7: Wat gaan we zeggen? Ja. En René ook, die stond er ook bij. En die dacht ook, oké, ja, en nu? Maar zo'n moment komen de eerste vragen. En die vragen gaan over, en wij dan? Want ja, wij waren een bedrijf met een enorme goede cultuur intern. We deden echt alles samen. De mensen waren onwijs betrokken. Veel, ja, de mensen waren allemaal jong van geest, laat maar zeggen. Dus er werd echt knetterhard gewerkt. En die groei, dat was eigenlijk het bewijs van het succes. En toen in één keer was het van, maar wij dan?
8: Maar was dat ook niet een beetje naïef dan van jou? Om te denken dat iedereen net zo enthousiast zou zijn als de man die net zijn bedrijf verkocht heeft?
7: Ja, maar ja, ik was eind 20.
8: Jong.
7: Je staat daar jong, onbevangen. Zoals je je bedrijf geleid hebt, groot gemaakt hebt, sta je ook op dat podium. Ja. Met een onwijs gevoel van, we gaan er een feest van maken. Dus.
10: Het is wel heel erg goed om je dit te realiseren. Want kijk, die medewerkers zullen in ieder geval uit beleefdheid, of omdat ze je gewoon heel aardig vinden, je heus wel feliciteren.
7: Ja.
10: Maar geen uitzondering. Ze denken allemaal, wat betekent dit voor mij?
7: Ja.
10: En als dat in het praatje nog mist, hè, of het is niet helemaal duidelijk voor ze, dan
7: Het was niet dat dat niet voorbereid was. Hè. Uiteindelijk kwam dat ook. Maar ik bedoel, dat applaus moest in de eerste 2-3 minuten wel komen. En dat kwam niet. En wij zakten echt door de grond. Wij dachten echt, ja, hoe konden we hier overheen stappen? Hoe konden wij het in deze volgorde opgebouwd hebben? Ja, uiteindelijk werd het natuurlijk wel een applaus en werd het wel een goed verhaal.
8: Want er werkten ook wel vrienden in jouw bedrijf.
7: Ja.
8: Veel vrienden zelfs.
7: Ja, of het waren vrienden geworden, ja, laten we het zo benoemen. Ja, nee, absoluut. En dat was ook heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je afscheid neemt van je bedrijf, ruim een jaar later, laat je ook een hoop vriendschappen los. Want ja, je moet daar niet meer elke dag komen. Je moet het bedrijf loslaten, het moet zichzelf gaan redden. Ja, dat was een hele lastige periode.
8: Dan wordt er ook een bedrag overgemaakt op je rekening. Dat bedrag hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dat heeft in alle media zo ongeveer gestaan. 24 miljoen. Zo ongeveer. Maar ik stel toch altijd even de vraag, maak je dan een screenshot van je bankrekening?
7: Nee, ik weet nog dat ik gewoon aan het werk was die dag. Ja? En dat ik natuurlijk wel even keek van, staat het er al op? En toen stond het erop. En toen ben ik weer aan het werk gegaan.
8: Ja,
7: dit is het dan.
10: Nog iets geks gekocht?
7: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
8: Okay.
7: Dus het was ook wel spannend. Want als het niet op die bankrekening zou staan, dan moest ik nog even kijken hoe ik dat dan mocht ging fixen. Maar dat bedrag,
8: dat is dat wat ik al net al zei, dat stond zo ongeveer in alle media. Ja. Zou je er nu weer voor kiezen om dat publiekelijk te maken?
7: Nee, daar had ik helemaal geen keuze in te maken.
8: Okay.
7: Want het was een beursgenoteerd bedrijf waar ik mee van doen had. Dus dit was wat.
8: Want voelde het soms ook ongemakkelijk?
7: Nee, want wat bekend werd, werd bekend. Ik had ook nog een earn-out. Ik had een andere structuur, dat kun je ook overal teruglezen. Dus ik dacht altijd van, laat ze lekker gissen en laat het gebeuren. En vandaag de dag is het een lachertje. Ik bedoel, de gemiddelde internetondernemer die vandaag de dag over de bühne gaat en in het nieuws komt, dat gaat over hele andere multiples of bedragen.
8: En die earn-out, is dat ook nog goed gekomen?
7: Jazeker, we hebben gewoon ons best gedaan. Dus Nee, we hebben gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben een goed bedrijf achtergelaten. En dat adviseer ik ondernemers ook altijd. Als je je bedrijf verkoopt, verkoop het ook voor het hoogtepunt. Mensen zeggen altijd, ik heb het op het hoogtepunt verkocht. Maar dan krijg je een hoop gezeik achteraf. De koper moet je ook wat gunnen. Hè? Ik bedoel, ik verkoop mijn bedrijf. Ik verkoop het voor heel veel geld. Dan moet die koper er ook gewoon nog veel verder mee kunnen gaan. En die deals om ook gewoon makkelijk terug kunnen verdienen.
10: En hoe heb je die earn-out periode ervaren? Hoe lang was dat bijvoorbeeld?
7: Ik ben daar nog een jaar aan het werk geweest. Ja, en dat was dat heb ik ervaren als best wel pittig. Want je bent natuurlijk ondernemer, dus je bent gewend om alles zelf te beslissen. Nou, als je dan bij een beursgenoteerde onderneming komt, dan werkt dat toch allemaal iets anders. Daar heb ik heel veel van geleerd. In positieve zin ook, want het was ook wel goed dat we iets geremd en getemd werden af en toe. Tenminste, ik als ondernemer. Maar dat maakt het wel lastig. En dat maakt het ook lastig in de communicatie naar je mensen. Want het gaat toch over meer schrijven en op een andere manier. Dus daar moet je wel even acclimatiseren. Ja.
8: En had jij destijds al een concreet plan voor na jouw exit?
7: Nee. Dus dat maakt het ook wel lastig als je dan stopt, moet ik zeggen. Wat ik al zei, je laat een hoop mensen los, een hoop vriendschappen los op dat moment. En dat bedrijf was gewoon wel een heel groot deel van mijn sociale leven. Dus dat was wel even een glijbaan die ik afging het gat in, laat maar zeggen. Want op een dag zit je thuis en dan denk je, en nu? En natuurlijk heb je wel een hoop mensen die aan je trekken omdat je geld hebt. Maar dat zijn niet je vrienden. En dat zijn ook mensen waar je van weet van, nou moet ik even op mijn hoede zijn.
8: Oh ja, je bent echt wel benaderd door mensen die allerlei interessante, zogenaamd interessante projectjes hadden.
7: Ja, dat is het nadat het in de media komt. En dan brengt zo'n quote je ook niet heel veel goed.
8: Nee, vijf appartementjes op Bali en dat soort.
7: Maar ook gewoon wel. Van joh, maak even geld over, want ik heb niks. En als je dat niet doet, dan hebben we vervelende berichtjes.
8: Oh, jeetje.
7: Ook.
8: Ja. En dat zei Marco Arnink van Print.com over dit deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst, is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Dat er eigenlijk maar twee prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
5: Mm-hmm.
4: En dat is de prijs voor geld en de prijs voor olie.
6: Nou, het was wel nieuws. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie.
7: Kort komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt.
6: Ja.
7: En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente.
6: Ik ben een optimist van nature. Dat is ook wel belangrijk als je in deze wereld opereert. Maar ik krijg wel steeds meer zorg.
8: Sommige dingen zie je nauwelijks bewegen. En toch bepalen ze alles. Neem eb en vloed. Als je op het strand blijft staren naar de zee, dan zie je niks veranderen. Maar als je opkijkt van je boek, dan kan het opeens bij je voeten staan. En de impact is groot. Of je boot nou lekker blijft drijven of vastloopt in de blubber, dat beslist de kapitein niet, dat beslist het water. De rente is net zo'n ding. De afgelopen weken klom het Amerikaanse kapitaalmarktrente, dus op de Amerikaanse staatsleningen die heel lang lopen, naar het hoogste punt in bijna 20 jaar. Dan denk je, ja, so what? Maar dat cijfer heeft via allerlei omwegen ook invloed op wat jij hier in Nederland betaalt voor je hypotheek. En dat de Amerikaanse staat zoveel geld moet betalen om nieuwe leningen aan te trekken, dat is een probleem voor de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Die probeerde, door zelf staatslening terug te kopen, de lange rente te verlagen. Deze onrust viel precies samen met een ander groot feit in renteland. Namelijk het jaarlijkse uitje van de Amerikaanse centrale bankiers. Het symposium in Jackson Hole. Ieder jaar trekken de belangrijkste monetaire beleidsmakers zich terug in de bergen van Wyoming met een koffer vol met wandelschoenen en powerpoints over inflatie. En dit jaar was de conferentie extra spannend, want de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh hield er zijn allereerste grote toespraak. Iedereen kijkt uit naar één ding. Wat gaat hij zeggen over de korte rente? Dat is de rente die je betaalt als je 1 à 2 jaar geld leent. En die wordt niet bepaald door de markt, maar door de Fed. Nou, Trump wil graag dat die rente laag blijft, want dat stimuleert de economie. Maar als je naar het inflatiecijfer kijkt, dan zou je moeten zeggen, wordt het niet eens tijd om op de rem te trappen en die korte rente te verhogen? Kortom, luistert Kevin Warsh naar de man die hem heeft aangesteld, of is hij echt een onafhankelijke bankier? Afgelopen vrijdag wisten we meer. Zijn woorden samengevat, de inflatie in Amerika is nog steeds te hoog en als dat zo blijft, dan is er werk aan de winkel. In deze uitzending de analyse, want het gaat allemaal om vertrouwen en misschien is het wel de vraag, wie durft Amerika nog geld te lenen en wat gebeurt er als dat steeds minder wordt? En als dat gebeurt, wat merken we daarvan in Nederland? Ja, je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij gelukkig maar macro-econoom Han de Jong, de Han.
5: Dag Rens.
8: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
9: Dag Rens.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Edin, ben jij nou de laatste tijd vaker dan normaal naar de rentestanden aan het kijken in de Verenigde Staten? Of was je er sowieso al fan van?
9: Nog vaker is volgens mij bijna niet mogelijk.
8: Oh, jij wordt je er echt wakker mee bijna of niet?
9: Nou, ermee wakker worden niet. Maar binnen een half uur doe ik mijn schermen wel aan. En dan staan er heel veel cijfers erop. Maar één van de cijfers, dat is de stand van de Amerikaanse lange rente inderdaad.
8: En ben jij een belegger ook nog in Amerikaanse staatsobligaties?
9: Wij beleggen niet in Amerikaanse staatsobligaties, maar dat heeft niks mee te maken met dat we geen vertrouwen daarin hebben. Het heeft eigenlijk alleen maar mee te maken dat Hoofdbos belegt in aandelen.
8: Oh ja, oké.
9: Dus
8: ja, dan kun je dan, dan
9: als ik in obligaties zou beleggen, dan zou ik liever na de recente ontwikkeling zou ik liever in Amerikaanse staatsobligaties dan in de Franse staatsobligaties beleggen.
8: Ja, maar dan noem je ook wel een verschil natuurlijk. Ja, maar oké. Allebei natuurlijk behoorlijk met schulden overladen. Han, ieder jaar, ik ben zo benieuwd naar dat wandelingetje daar. Jackson Hole. En hoe dat dan al werkt in Wyoming. Heb jij daar ooit echt lucht van gekregen hoe dat nou precies in elkaar zit?
5: Nou, ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Ik weet wel waar de oorsprong ligt. Mm-hmm. Want ze wilden, volgens mij in de jaren 80 wilden ze Paul Volcker, die toen de baas van de Fed was, die wilden ze laten spreken op een conferentie. En die hield van fly fishing. En toen dachten ze, weet je wat, als we nou eens een conferentie organiseren op een plaats waar je ook fly fishing kunt doen. En dan ook in het programma voldoende tijd daarvoor inruimen. En dat is een mooie traditie geworden. Dus tegenwoordig gaan de mensen die daar deelnemen, die gaan dus ook inderdaad op die wandelingen, want het is in een bergachtig gebied.
8: Ja.
5: En Kevin Warsh, die dus vrijdagavond voor ons sprak, die begon daar ook mee. En Edin heeft die heeft daar wel een interessante opmerking over.
8: Wat het interessante is natuurlijk, dit is een beetje theeblaadjes lezen, toch? In dit soort teksten. En
9: als je zo'n toespraak gaat houden, dan zijn er duizend miljoenen manieren om je toespraak mee te beginnen.
8: Mm-hmm.
9: En ik vond het ergens wel briljant. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik vond het briljant dat hij begon over hikes in de omgeving. Nou, hike in het Engels kun je ook toepassen op interest rate hike.
8: Ja.
9: Dus zou dat een hele stille hint kunnen zijn dat de rente omhoog gaat? Vond ik echt briljant.
8: Je hebt Kremlin-watchers en je hebt Fed-watchers. Ja. En dit is dus
5: dit is een combinatie.
8: Dit is een combinatie.
5: Dit is echt super
8: watcher. Maar Kevin Warsh zei, joh, de inflatie is te hoog en als dit zo blijft, dan is het werk aan de winkel. Dat moet toch dan ook al geruststellend zijn? Van, die rente gaat omhoog.
9: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was al een grote fan van de man. Ik ben naast zijn toespraak een grotere fan geworden.
8: Mm-hmm.
9: Ik vond het een briljante toespraak, niet alleen omdat hij opende met hikes, maar ik vond het briljant omdat hij heel mooi uiteen heeft gezet, we hebben twee mandaten, economie / werkgelegenheid en zorgen voor lage inflatie.
8: Ja.
9: Dan ging die uitgebreid in op die economie. Die omschreef hier met allemaal superlatieven. Draait goed. Alles is in plaats om nog hogere groei te krijgen in de jaren die voor ons liggen. Qua werkgelegenheid, we zitten op maximale werkgelegenheid, zei hij. Daarmee zegt hij in feite, dat deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant van de mandaat, namelijk inflatie. En zei je, nou, daar doen we het gewoon veel slechter.
8: Mm-hmm.
9: Inflatie is ruim 65 maanden, zei hij, aan de hoge kant. Dat vond ik ook interessant, want hiervoor had hij het steeds over 5 jaar. Nu kiest hij voor 65 maanden. Ja, 65 komt natuurlijk heel harder aan dan 5.
8: Ja, ja.
9: En hij zei, inflatie komt niet uit de lucht vallen, komt door het beleid van de Fed. Een hele korte samenvatting is, bestrijden van inflatie heeft voor mij de hoogste prioriteit.
8: Ja.
9: Ik vond het een briljante toespraak.
5: Maar dat heeft hij al wel eerder gezegd. En toen kreeg hij van journalisten de vraag, ja, hoe ga je dat dan doen? En toen kwam er eigenlijk de afgelopen maanden juist een heel teleurstellend antwoord. Dus is dit nou niet een beetje wishful thinking van jou, Edin?
9: Nou ja, kijk, ik ben een grote fan van de man. Dat is, ik zou bijna willen zeggen, voorwaardelijk. Het is heel goed dat hij zo'n toespraak heeft gehad. Op het moment dat de inflatie te hoog is, is dit wat je wilt horen van je centrale bankier.
8: Ja, maar jij zegt dat heeft hij al eerder gezegd, maar toen heeft hij niks gedaan.
9: Maar hij
8: kon niks doen.
9: Uiteindelijk moet hij natuurlijk wel leveren. Het kan niet blijven bij woorden alleen.
8: Ja.
10: goed. Wanneer zou hij de rente kunnen verhogen? Is dat,
5: 16 september.
10: Okay.
5: Nou, hij...
10: Met het hele comité. Hè, want hij doet dat niet eens eentje.
7: Dat zou weer echt een voorbeeld zijn van lef. Want je weet dat het Witte Huis niet staat te wachten op renteverhoging. Die wil eigenlijk renteverlaging. En stel dat onder zijn leiding het rentecomité de rente verhoogt in september, dan heb je het net ook nog aan de vooravond van de parlementsverkiezingen gedaan.
10: Ja.
7: Dan heb je lef.
10: Ben je echt onafhankelijk?
7: Ja, ben je echt. Als er mensen zijn die zich zorgen maakten over zijn onafhankelijkheid, als hij dit doet, dan moet je echt geen zorgen meer.
10: Goed, nou, daar gaan we het over hebben. En het interessante is, we hebben het dus over de lange en de korte rente. Het is een radio-uitzending over rente die tenminste 40 minuten gaat duren. Dat is behoorlijk een opgave. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen.
7: Blijf hangen, luisteren.
10: Ja, nou, omdat het wel interessant, heel interessant is. Omdat het zoveel bepaalt, à la Ebbenvloed. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen die al een keertje eerder een uitzending hebben gehad en ons heel goed was bevallen, omdat hij alles zo simpel kon uitleggen. Paul Hilbers, voormalig bewindvoerder bij het IMF, emeritus hoogleraar financieel toezicht bij Nijrode Business Universiteit, heeft ook veel onderzoek gedaan naar financiële stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Paul, van harte welkom.
11: Dankjewel, Rens.
10: Leuk dat je er bent.
11: Plezier om hier te zijn.
10: Wederom. Ik zei het al, een uitdagende uitzending. Want laten we zeggen, de echte nerds die alles van rente weten, die moeten natuurlijk wel iets geven waar ze denken, dat had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind ook de grote plaatje luisteraar, die wel economie in zijn pakket heeft gehad, et cetera, die moet hier natuurlijk ook nog iets van kunnen snappen. Dus ze moeten wel op hun tenen lopen, maar ze moeten wel over het muurtje kunnen kijken. Dus dat is onze opgave voor ons allemaal.
7: Ja, het komt erop neer, Rens.
10: Ja.
7: Stel dat je een hypotheeklening hebt,
10: ja,
7: en je hebt de rentevaste periode, dus je denkt, nou, het raakt mij niet, maar je rentevaste periode loopt over een jaar of 3-4 af. Ik zou nu opletten wat ze in Amerika doen.
10: Ja, dat is ja, je haakje.
7: Zeker.
10: Ja, oké. Nou, ik ken nog iemand die een nieuwe hypotheek moet afsluiten, dus blijf luisteren. Paul, we hebben het elke keer over de rente. Kun jij toch nog even in 6 VWO uitleggen wat de korte en de lange is?
11: Nou, dat is nogal een uitdaging hoor, Rens. Maar laat ik een poging wagen. De rente is een prijs. Om daarmee te beginnen. Dat klinkt een beetje vreemd, want mensen zijn gewend aan prijzen voor goederen in de winkel, op het internet. Maar de rente is ook een prijs, namelijk de prijs van geld. In de zin van, het is de prijs die je betaalt om, hetzij voor een korte periode, hetzij voor een langere periode, geld aan te trekken of geld uit te zetten. En bij prijzen, die komen vaak tot stand door vraag en aanbod. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die rente, die ook een prijs is. Het gaat om het aanbod van geld en het gaat om de vraag naar geld.
10: Mm-hmm.
11: Mensen met geld kunnen geld aanbieden en dat uitlenen voor een bepaalde periode aan een andere partij. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen geld vragen en het lenen van die partij voor een bepaalde periode. En uiteindelijk in dat proces van vraag en aanbod komt die prijs, die rente, tot stand. Ja. Dat is zeg maar in heel kort bestek de essentie van rente.
10: Dat is de rente en dan de korte en de lange.
11: De korte en de lange, daar is wel een belangrijk verschil tussen. Misschien om dat meteen even aan te geven. De korte rente is de rente voor korte periodes. En dat is de rente waar ook, we spraken eerder al over de Fed, de Centrale Bank van Amerika. Dat is de rente die de autoriteiten kunnen beïnvloeden. En daarmee kunnen de autoriteiten dus de economie beïnvloeden en ook de inflatie beïnvloeden. Iets wat Eden net al aan.
10: En die korte rente, dat is dus als je iets 1 à 2 jaar wil lenen.
11: Ja, het kan heel kort zijn. Het kan zijn voor een maand of voor een paar maanden. Het kan ook zijn voor 1 à 2 jaar. En dan een beetje, dan kom je daarna kom je wat in de langere rente terecht. Het is natuurlijk een continu spectrum. Maar ja, hè, de lange rente, die kan trouwens oplopen tot 30 jaar. Dus er zijn 30 jaar leningen mogelijk. Dus dat is een hele lange periode.
5: Er zijn ook, Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
10: Ja, dus dat noemen we hele lange rente.
5: Ik ben blij overigens dat Paul ook uitlegt. Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
10: Ja.

0: oproepen, blijf luisteren, want die prijs van geld die is wel heel erg belangrijk in de economie.
1: Even afmaken dus, want we hadden het kort en lang en dan gaan we snel door. Hè. Dus kort is heel kort, dat wordt door de Fed bepaald. De lange rente, dan hebben we het vaak over Amerikaanse staatsobligaties. En de langste die we Amerikaanse staatsobligaties is 30 jaar, denk ik. Hè. Ja. En even kijken, geldmarktrente, dat noemen we die korte rente. En kapitaalmarktrente is de lange rente.
2: Ja, precies. En die kapitaalmarktrente is dus, dat noemen we dan een marktrente. Die wordt bepaald door de marktpartijen. Die kan niet worden, en dat is wel belangrijk in deze discussie ook, die kan niet worden bepaald door de centrale bank. Daar wordt wel eens een fout mee gemaakt. Maar dat kan niet. En toch even om te reageren op wat Edin zei over de rente als prijs van geld. En ik denk dat wat jij noemt een beetje het onderscheid is tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja, op de korte termijn geldt, als er heel veel geld in omloop is, dan gaat de prijs omlaag, wordt de rente laag. Maar als er heel veel geld in omloop is, dan krijg je ook inflatie. Ja. En die inflatie, he, die gaat doorwerken in de verwachtingen van mensen. En dan gaan ze de rente, zeg maar, dan willen ze meer vergoeding hebben voor hun geld. Ja, dan gaat de rente omhoog. Ja. Dus dan zie je een beetje die spanning tussen op korte termijn lage rente bij veel geld, maar bij veel geld op lange termijn misschien juist een hogere rente.
1: Weten wij dus ook, weten wij, Han, dus eigenlijk ook niet die kapitaalmarktrente, hè, die lange rente, door wat dat dan wordt bepaald? Want ik de afgelopen paar minuten denk ook, jutje, er zijn al 3 knoppen om aan te draaien. Ik dacht dat het simpel zou zijn deze.
0: Nou weet je, de waarheid is dat we best wel een aantal factoren weten die invloed hebben op de rente. Maar of wij nou een helemaal sluitende theorie over de rentebepaling hebben, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat is in mij, volgens mij is dat niet het geval. En een aantal jaar geleden dacht ik, nou, ik moet de waarheid weten. En toen heb ik het volledige oeuvre aangeschaft van Irving Fisher, een Amerikaanse econoom van 100 jaar geleden, die veel over de rente heeft geschreven. Nou, moet wel zeggen, ik ben er nog niet doorheen. Ik ben er nog niet doorheen.
1: Niet dus ik weet het nog niet helemaal. Okay. Maar het is dus wel heel ingewikkeld.
0: Het is vrij ingewikkeld.
1: Ja. En als we het Paul eens?
2: Het is ingewikkeld. Je kan er wel iets over zeggen. Ik sprak hier over vraag en aanbod. Als je nou even kijkt, hè, als we praten over lang geld, hè, dan praten we over de lange rente, hier, de marktrente. Wie zit er dan aan de aanbodkant? Dat zijn vaak beleggers. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, soms ook banken, private partijen. En die willen dus heel graag, zeg maar, een rendement op hun geld hebben, wat onder andere wordt beïnvloed door de inflatie. Want ze willen niet dat hun geld wegerodeert en dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Wie zit daar aan de vraagkant? Dat zijn partijen zoals overheden. Nou ja, we praten natuurlijk al heel erg veel over de Amerikaanse overheid, de enorme schuldenproblematiek die daar wereldwijd heerst. Dat is één vraagpartij. En de andere vraagpartij is de private sector. En dan kan ik bijvoorbeeld noemen de hele ontwikkeling rond de AI-sector op dit moment. Die heeft heel veel geld nodig voor investeringen. Dus er is heel veel vraag naar geld vanuit de private sector, AI met name, maar ook andere bedrijven. Er is heel veel vraag naar geld, lang geld, bij de overheden. En er is dat aanbod van die institutionele beleggers. Ja. En uiteindelijk moeten die partijen dus overeenkomen wat de prijs wordt.
1: Ja, en dat is dus lang geld, zeg jij dus. Dat die AI-datacenters, dat is allemaal, dat lenen ze voor jaren.
2: Niet allemaal, jaren. Maar dat, uiteindelijk gaat die investeringen gaan vaak over langere periodes. Ja. Dus dan heb je ook voor langere termijn geld.
3: Ik denk dat voor de luisteraar is het misschien goed om te weten, als je dat onderscheid wilt maken tussen kort geld, korte rente en lange rente. Kort geld komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente die je betaalt.
1: Laten we die twee dingen eens even pakken. Ik begin met die lange rente, want daar was natuurlijk de afgelopen weken veel over te doen. Ik zei dat verhaal van die Scott Bessent, de minister van Financiën. Heel even, laten we zeggen, even een soort pijlstok neerzetten. Hoe hoog is de lange rente in Nederland op dit moment? Weet iemand dat?
0: Nou, de 10-jaarsrente is 3,3, 3,4. Ja. En de 30 jaar, dat is niet zo'n heel liquide segment in Nederland, maar 3,75, 3,80 of zo.
1: Okay. En
0: in de Verenigde Staten is dat, dus die 10-jaarsrente, die is
3: bijna 5.
0: Nou, 4,70.
1: Ja. 4,70, ja.
0: Bijna 5. Ja. En de 30 jaar is rond de 5,20.
1: Oké, dus dat scheelt heel wat basispunten.
0: Dat scheelt 1,5% of zo.
1: En daar was veel nieuws over de afgelopen weken. Zoveel nieuws zelfs, Paul, dat Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, zei, hier ga ik toch maar wat aan doen. Ik ga zelf Amerikaanse staatsobligaties opkopen en die op een andere manier weer wegzetten. Was dit inderdaad groot nieuws, wat jou betreft?
2: Nou, het was wel nieuws. Het was ook een beetje ongebruikelijk, vond ik zelf. Als ik er even mijn eigen interpretatie aan vast kan knopen. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie. Ik begrijp het wel. Scott Bessent heeft een achtergrond in de financiële markten. Ik dacht dat hij bij private equity had gezeten vroeger. Dus echt iemand die de markten goed kent. En die kent dus ook al die deelmarkten. En die kent ook die... die, die

0: de markten voor financiële producten. En die dacht, denk ik, van nou ja, misschien moet ik toch proberen om iets aan die hele hoge, hè, jullie noemden 5,2%, ja. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd opgelopen. Misschien moet ik daar toch iets aan doen, dat een beetje gaan drukken. Kan ik niet, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen. Maar aan de andere kant, dat is een beetje mijn vraag, hij heeft dat geld niet daarvoor. Hij kan niet zomaar in de markt stappen met enorme miljarden, want die heeft de Amerikaanse overheid helaas niet. Mm-hmm. Dus die moet hij dan weer lenen en die leent hij dan kort. En dan zie je dus eigenlijk kort te lenen en wat lang uit te zetten. En dat is dan misschien voor tijdelijk heeft dat enig effect.
1: En mede
0: maar dat
1: daarom,
0: was niet veel effect.
1: En mede daarom was die toespraak van Kevin Warsh afgelopen vrijdag in mijn ogen nog belangrijker. Want als je minister van Financiën zegt, ik ga langlopende schulden terugkopen, dat ga ik financieren door kortlopende leningen uit te geven. Die kortlopende rente, dat is de rente waar de Fed over gaat. Hij voerde de druk op de Fed om vooral die kortlopende rente laag te houden.
2: Ja, maar stel je voor,
1: daar is hij niet in geslaagd.
2: Daar is hij dan niet in geslaagd, nee.
3: Nou, dat moeten we nog
2: zien. Dat weten we nog niet, precies. Edin heeft echt een poster van Kevin Warsh boven zijn bed hangen.
3: Weet je, die kans is misschien wel 85% of 90% of zo. Ja. Want je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een keertje de daad bij het woord voegen.
2: Ja. Maar toch heel even terug naar die lange rente. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat hij zo hoog staat? Is het zorgwekkend?
1: Terug naar het niveau van 2008, 2010?
2: Iets langer, 20 jaar.
3: Is het zorgwekkend? Ja, nou ja, kijk, ik ben een belegger en ik heb wat pensioengeld en dat moet belegd worden en dat moet dan renderen. Dus ik vind een hogere kapitaalmarktrente, dat is voor mij wel goed. Maar als ik de Amerikaanse overheid ben en ik heb 125% BBP schuld, dan is een hoge rente natuurlijk niet zo fijn.
1: Het renteniveau is niet zorgwekkend, maar het is wel hetzelfde renteniveau wat we in het verleden hebben meegemaakt bij een fors hogere schuld.
2: Ja.
3: En als je dus gaat kijken, de Amerikaanse overheid betaalt op het ogenblik bijna 4%, 3,8% van het BBP aan rente op de staatsschuld. Ja. In Nederland is dat, rond ik het even af, 1%.
2: Hmm.
3: Dus dat scheelt een slok op een borrel.
2: Ik geloof dat ze meer aan rente uitgeven dan aan defensie. Om even. Is dat dan. Eigenlijk heb je dan gewoon een hoge hypotheek genomen. Probeer het even te begrijpen. Je hebt een hoge hypotheek genomen, een variabele hypotheek. En de rente gaat ook nog omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En kun je op een gegeven moment in de problemen komen, toch? Dan moet je ook.
3: Absoluut. Maar om even terug te komen op wat Paul zei. Want hij was verrast door die actie van Bessel. Nou, ik ook. En eigenlijk ook een hele rare actie. Want we hebben al eerder gezegd, die kapitaalmarktrente, dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En dan moet die overheid niet proberen dat op korte termijn een klein beetje te sturen. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Ik vond het een hele rare actie.
2: Nou ja, misschien omdat je, ik weet niet Paul, omdat je toch ook wel naar de markt of zo wil uitstralen. Nee, we zijn hiermee bezig.
1: Wat je hier nu doet is je zou je denk ik eerst als minister van Financiën moeten afvragen, waarom loopt die lange rente omhoog? Dan kom je er snel achter dat een onderdeel van het antwoord is, beleggers maken zich zorgen over het niveau van je staatsschuld en de kant waarin het gaat.
2: Ja.
1: Dus daar zou je iets aan moeten doen. En als je doet zoals,
2: maar dan moet je gaan bezuinigen en dat wil je natuurlijk nooit doen.
1: Goed, wat je nu krijgt is, hij gaat langlopende schulden terugkopen. Dat financiert hij met kortlopende schulden. Het effect op staatsschuld is dus nul.
2: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken in het grote plaatje. Bijvoorbeeld de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hoe werkt dat door in Nederland? Helaas is de tijd op de radio alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je luisteren in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Zoek gewoon eventjes naar het grote plaatje. Voor nu dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartijen over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
8: En dat kan ook via de BNR-app.
5: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
9: En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict. Maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op. En die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
10: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
11: Dankjewel, Wouter.
10: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, we zijn weer terug in de studio van BNR.
11: Ja, na een lange zomer.
10: Na een lange zomer. Hoe was je vakantie?
11: Mijn vakantie was heel goed. Niet heel lang, 2 weken. Nog een half weekje thuis gezeten. Nu alweer weken aan het werk. Maar het is heel warm en dat vind ik eigenlijk wel lekker. En hoe was jouw vakantie?
10: Mijn resocialisatie valt me zwaar, Chris.
11: Ja,
10: ik heb een topvakantie gehad en nu moet ik weer terugkeren in de maatschappij.
11: Ja, dat vind je altijd lastig, hè?
10: Dat lukt mij niet.
11: Ik conformeer aan de regels van de maatschappij.
10: Nou ja, het duurt gewoon heel lang voordat ik weer op koerssnelheid ben. En ik zit dan gewoon te mijmeren en dan denk ik... Dan zit ik op een kantoor of zo en dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik ben eigenlijk daar niet voor gemaakt.
11: Ben jij eigenlijk iemand die lang zou willen reizen?
10: Oh ja.
11: Echt maanden?
10: Ja, ja, jaren het liefst.
11: En waar zou je heen gaan dan?
10: Overal. Nee, maar echt gewoon van de bergen van de Himalaya tot de steppen van Mongolië. En dan het liefst op een motor en allemaal gekkigheid.
11: Maar ik hoop dat je ook een beetje energie hebt opgedaan.
10: Zeker.
11: Gaan we ook weer doen? We gaan theater in, hè?
10: We gaan het toneel op, Chris. En dan gaan we weer gezellig samen omkleden in de kleedkamer. Wij krijgen altijd samen één kleedkamer. Hè?
11: Ja, klagen in de kleedkamer.
10: In de kleedkamer. en dan gaan we weer een reeks fantastische shows neerzetten met hele mooie gasten.
11: Ja, we hebben Jacco Jansen, Anis Boumendjal.
10: Sommige hadden we de vorige keer ook, maar die komen wel met een ander verhaal.
11: Zeker. En,
10: nou, het wordt weer te gek, denk ik.
11: En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.
10: Zo. Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak uit Schotland. Ben jij wel eens in Schotland geweest?
11: Nee, jij wel zeker.
10: Nee, ik ook niet.
11: Ook niet.
10: Dat is, die staat nog wel heel hoog op mijn lijstje.
11: De Schotse hooglanden wandelen en van whiskydorp naar whiskydorp gaan.
10: Toch? Nou, eigenlijk gewoon naar Edinburgh of een van die steden. En daar gewoon van kroeg naar kroeg. Dat vind ik eigenlijk ook al mooi.
11: Ja.
10: We gaan het hebben over een zaak in Schotland vandaag. Dat zei ik net ook al. En daar hebben ze een heel ander rechtssysteem. Juryrechtspraak.
11: Ja.
10: Lijkt jou dat wat als advocaat? Want ik kijk wel eens van die films, of ik kijk mee. En dan zie ik een advocaat en die overtuigt dan die jury, weet je wel, zo Matlock-achtig.
11: Ja.
10: Dat vind ik eigenlijk ook wel iets voor jou.
11: Ja, kijk, het is natuurlijk een ander vak. In Nederland heeft de advocaat toch als rol enerzijds overtuigen, maar ook anderzijds is het een hele juridische insteek. En hier moet je leken overtuigen.
10: Dat kan je wel.
11: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar of ik het een beter systeem vind.
10: Nee, dat is iets anders.
11: Maar ja, het is natuurlijk. Ik ben vroeger ook in vervoering geraakt van Amerikaanse films.
10: Objection, Your Honor.
11: Nou, we hebben het wel vaak over gehad. Ja. Met Tom Cruise en Jack Nicholson.
10: Ja, hoi.
11: Ja, weet je, het is natuurlijk mooi als je. Nou, kijk, ik moet ook meteen denken aan het proces van O.J. Simpson.
10: Ja.
11: Met een jury die miraculeus werd
10: vrijgesproken. If it doesn't fit, you must acquit.
11: Precies. En juist die zaak ook maakt ook duidelijk. Wat de kwetsbaarheid misschien is in juryrechtspraak.
10: Nou, je krijgt nu natuurlijk in Amerika de zaak rondom de moord op Tupac. En dan krijg je natuurlijk het hele circus krijgen we dan weer mee.
11: Ja, maar kijk, wat het mooie is, ook even los van juryrechtspraak, dat valt natuurlijk meteen op.
10: Ja.
11: Maar het is een common law systeem in Schotland, net als in de Verenigde Staten. En daar moet ook het bewijs gepresenteerd worden op zitting, juist omdat er juryrechtspraak is. En dat maakt het natuurlijk heel anders dan in Nederland. Dat weet je ook, hier wordt de rechter leest gewoon de procesverbalen voor. Je mag erop reageren, de verdachte wordt ondervraagd. En dan doet iedereen zijn plasje erover. En daar wordt het bewijs echt nog gepresenteerd op zitting. En dat maakt het natuurlijk ook als toeschouwer, ik denk zeker ook als pers, super boeiend.
10: Ja.
11: Ja.
10: We gaan naar de zaak en dat is echt een heel bijzondere, net als onze gast overigens, want het is helemaal een Schotse zaak. Vier vrouwen uit Edinburgh in Schotland doen aangifte bij de politie tegen hun ex-partner. Allemaal hadden ze tussen 2003 en 2019 een relatie met de 47-jarige barber David Appleby. Volgens hen zou de man hen tijdens die relaties stelselmatig hebben mishandeld. Hij zou ze hebben geslagen, geschopt, bedreigd en gekleineerd. Een van de vrouwen raakte bewusteloos nadat hij haar zou hebben gewurgd met haar eigen ketting. En een ander zou ooit op haar hoofd geslagen zijn met een glazen fles. De aangiftes worden pas jaren nadat alles zich zou hebben afgespeeld gedaan. De Schotse kapper wordt vervolgd voor 11 aanklachten bij de Edinburgh Sheriff Court. En dan denkt de luisteraar natuurlijk,
11: Dat belletje was een Sheriff Court.
10: Ja, wat is een Sheriff Court? Bij ons aangeschoven vandaag in de studio is officier van justitie uit Schotland, Xander van der Scheer. Xander, welkom.
9: Dankjewel.
10: We hebben dus hier aan tafel een Schotse officier van justitie die uit Nederland komt. Wat leuk dat je tijd voor ons wil maken.
9: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn.
10: Hoe kom jij als Nederlander bij het Openbaar Ministerie in Schotland terecht? Dat moet je ons even uitleggen.
11: Je werd geboren, Xander.
9: Ik werd geboren. Dat was niet in Schotland. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Opgegroeid in Haarlem.
10: Ja.
9: Daar gewoon basisschool, middelbare school. En toen daarna heb ik een jaartje in Zuid-Amerika gewoond. Als tussenjaar.
10: Ja.
9: Jezelf vinden, zoals je dat doet als 19-jarige.
11: Ja, identiteit ontdekken. Ja,
10: in hostels met heel veel bier erbij.
11: Ja,
9: ja zeker. Daar heb ik een jaartje les gegeven als basisschoolleraar.
10: Ja.
9: In Zuid-Amerika. En toen wilde ik al rechten studeren, dat wist ik. En toen dacht ik zou eigenlijk naar Utrecht gaan. Ik had me aangemeld voor Law College in Utrecht.
10: Ja.
9: En toen dacht ik, in dat Zuid-Amerika, er moet toch meer op deze wereld zijn dan Nederland.
10: Dat had ik nou ook tijdens mijn vakantie in Mexico.
9: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik stel de terugkomst nog eventjes uit.
10: Ja.
9: En toen woonde ik toevallig in Zuid-Amerika met een Schot. En die zei tegen mij, waarom ga je niet in Schotland studeren? Het is Engels sprekend, dat scheelt, want ik sprak Engels. Als ik met een Spanjaard had gewoond, was ik niet naar Spanje verhuisd. Het zijn goede universiteiten, internationaal georiënteerd. Weet je, probeer het eens.
10: En al dus geschieden.
9: En dat is nu inmiddels 12 jaar geleden. Het doet pijn als je erover nadenkt hoe oud je dan wordt.
10: Ja.
9: Maar dat is lange tijd geleden.
10: Rechten gestudeerd. En hoe ben je dan bij het Openbaar Ministerie in Schotland terechtgekomen?
9: Ik heb daar mijn bachelor gedaan in Glasgow, in de Universiteit van Glasgow.
10: Ja.
9: En daarna, als je Schots recht doet,
10: ja,
9: dan is het wel handig dat je daarna het Schotse rechtssysteem ook daadwerkelijk ingaat. Ja. Want anders heb je vrij weinig aan je diploma.
12: Ja, natuurlijk. Ja.
9: En gelukkig heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En vond ik dat ook helemaal geen probleem. Maar daarna ga je, als je je bachelor hebt gedaan, ga je naar de advocatenopleiding doen. En word je ook advocaat stagiair. Maar voordat je dat in de praktijk gaat doen, heb je eerst een jaartje een soort theoretische advocatenopleiding. En daarna word je advocaat stagiair. En dat kan je ook in Schotland. Ik ben advocaat bij het Openbaar Ministerie. Dus ik ben ook niet specifiek officier van justitie. Ik ben advocaat, maar bij het OM. Maar als ik morgen mijn baan opzeg, dan zou ik straks ook bij een strafrechtadvocatenkantoor aan de slag kunnen.
12: Ah ja, oké. Okay.
9: Als advocaat.
12: En wat is nou even, want er zitten natuurlijk nu heel veel luisteraars die denken, ja, wauw, Schotland, officier van justitie. Ja. Dat is een heel ander rechtssysteem dan het Nederlandse rechtssysteem. Bij jullie zijn de rechtbanken, als ik het goed begrijp, ingedeeld in verschillende categorieën. Hè?
9: Dat klopt.
12: Hoe zit dat precies?
9: De rechtbanken zijn opgedeeld in verschillende categorieën wat betreft strafrecht. En dat ligt aan de zwaarte van de tenlastlegging. En het OM schaalt dat in. Dus wij schalen als OM in op welk niveau een zaak binnenkomt.
12: Ja.
9: Het allerlaagste is, dat heet de Justice of the Peace. Dat is echt voor de meest kleine verkeersdelicten.
3: Dus staarsrijden, dronkenrijden, doorroodrijden.
9: Daarna kom je uit bij Sheriff Court. En daar heb je een rechter, dat is de sheriff, zo heet dat. Dat is een beetje politierechter, wat ik daarvan begrijp. Het raar is natuurlijk een beetje, ik heb geen Nederlands recht gedaan.
12: Nee,
9: dus ik moet best wel vaak, denk ik, naar Christian gaan kijken.
3: Dat
9: om
3: mag.
9: Mij een beetje.
3: Dat mag.
9: Om te zorgen dat ik het niet verkeerd zeg.
3: Ja, maar die sheriff court, die sheriff, die spreekt zelf recht. Die behandelt de zaak zelf. Dat en
12: politierechter.
3: Dus dat
12: politierechter.
3: Eigenlijk een soort van politierechter kunnen zien. Mishandeling, winkeldiefstal, categorieën feiten.
9: Precies. En wat die verschillende lagen scheidt, is de maximale straf die je kan krijgen. Dus Justice of the Peace nagelaten, dat is eigenlijk een eigen categorie. De sheriff court, de meeste zaken zitten erin. Een sheriff die in zijn eentje zit, krijg je max 12 maanden celstraf. Daarna heb je de sheriff en jury. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is ook waar deze zaak behandeld is. Dus dan zit een rechter met een jury. En daar krijg je max 5 jaar.
12: Ja.
9: En daarna kom je uit bij de High Court of Justiciary, de High Court. En dat is voor moord, verkrachting, terrorisme.
12: Grootschalige drugshandel.
9: Georganiseerde misdaad.
3: Ja.
9: Ik denk dat jij daar wat vaker zou rondlopen.
3: Ik doe ook hele simpele zaken. Ja.
9: Wij bepalen waar een zaak wordt ingeschaald.
12: Ja, ja. En wat voor zaken doe jij?
9: Je begint niet meteen bij juries. Dus ik heb wel juries gedaan, dat is ook waar deze zaak over gaat. Maar het is niet zo dat als je als illuminat mannetje van je bachelor afrolt, je daar in één keer juries mag gaan doen.
12: Ja.
9: Dat wordt gewoon rustig opgebouwd. Je doet eerst advocaat stagiair en dan in Edinburgh heb ik daar gesolliciteerd op een vaste functie. En dan werk je jezelf een beetje omhoog.
12: En zou je uiteindelijk naar de High Court willen?
9: Ja, natuurlijk.
12: Ja?
9: Ja, dat is toch fantastisch.
12: Eredivisie.
9: Ja, dat is Eredivisie waar je het dan over hebt, ja.
12: Ik heb een verjaardagsvraag.
3: Oké.
12: Aan Xander.
3: Ik heb er wel nog wel eentje.
12: Ik heb wel eens midden schot in het café gezeten en ik verstond er echt helemaal niks van. En mijn Engels is vrij goed. Versta en spreek jij vloeiend Schots?
9: Ja, inmiddels wel. Maar dat heeft, ik woon daar nu ook al 12 jaar. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat vloeiend begreep. Toen ik landde in Glasgow voor mijn bachelor begon, heb ik daar eventjes gezeten en mijn vlucht landde. Ik zou daar beginnen op mijn eerste dag en ik heb een taxi genomen. 20 minuten lang met de taxichauffeur gepraat. Ik heb geen woord van die man verstaan. En ik dacht, dit is de grootste fout van mijn hele leven.
12: Ja.
9: Het heeft jaren geduurd voordat je dat echte Schotse, en de meeste mensen die ik spreek voor mijn werk, verdachten, getuigen, die spreken een wat sterker accent dan de Queen's English, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft ook wel flink wat tijd geduurd voordat ik dat helemaal begreep.
12: Het is een beetje knauwend. Ja, ik vind het ook wel mooi klinken, zeg ik er eerlijk bij. Het heeft ook iets heel poëtisch.
3: Je moet als justitie natuurlijk ook die jury bereiken.
9: Zeker.
3: Dus het is wel handig.
9: Een gewone man,
3: hun,
9: een gewone vrouw.
3: Hun taal spreekt ook.
9: Zeker.
3: Ben je er goed in eigenlijk?
9: Ik weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen.
12: Nee, okay.
9: Ik heb wel geprobeerd om ook een beetje met een Schots accent te leren praten. Als ik mezelf hoor zoals ik dat vroeger deed, dan leek ik wel een beetje op Louis van Gaal.
12: Ja, ja.
9: En dat heb ik dan geprobeerd af te leren.
12: Ja, één zinnetje in het Schots en dan gaan we verder.
9: Eén zinnetje in het Schots.
12: Ja, gewoon één klassiek Schots zinnetje horen.
3: Einde van je recitoor.
9: Ladies and gentlemen, he must be guilty.
12: Dat is wel mooi. Xander, hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
9: De zaak komt niet bij een specifieke officier van justitie binnen.
12: Nee.
9: Politieonderzoek wordt gedaan. Als een dossier is gemaakt door de politie, wordt dat naar ons departement gestuurd.
12: Oh, dus je geeft geen leiding aan het onderzoek zoals in Nederland?
9: Geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland is. Misschien dat het bij grote onderzoeken wel zo is, dat er een officier van justitie of dat daar een team vanuit de OM aan de leiding staat van georganiseerde misdaad, lopende onderzoeken.
12: Ja.
9: Maar bij het niveau waar ik het over heb, sta ik niet aan het hoofd van het onderzoek. Er wordt gewoon een politiedossier aan mij gepresenteerd.
12: Ja.
9: Aan mijn kantoor. Dan vervolgens wordt dat voorbereid. Want het politiedossier moet vertaald worden naar hoe gaan we dit presenteren in de rechtbank. En vervolgens ben ik de uitvoerende OM-persoon, die de openbaar aanklager. Ik denk dat het verschil is.
11: Maar wie bereidt het voor? Ook het OM?
9: Ja, ook het OM.
11: Dus het dossier komt bij het OM.
9: Ja.
11: Het OM gaat kijken, wat kunnen we hiervan maken, juridisch? En die stellen aanklachten op eigenlijk.
9: Precies.
11: En dan komt het vervolgens bij jou.
9: Dan komt het bij mij.
11: Ja.
12: Toen jij die zaak toegewezen gekregen hebt, wat was er op dat moment bekend? Wat las je?
9: Je krijgt een volledig politiedossier.
11: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil, hè?
12: Ja.
9: Dus Nederland. Ik weet eigenlijk alles al.
11: Ja. Ja.
9: Tenminste, ik weet de OM-kant, ken ik al. Ja. Want alle politiedossiers, de procesverbalen, allemaal zijn bij mij al bekend.
11: Kijk, in Nederland is het zo, omdat de officier van justitie het onderzoek leidt. Als een onderzoek begint te lopen, en er worden misschien op een gegeven moment worden er mensen aangehouden, hè, en dan het onderzoek loopt dan volgens nog door, dan is die officier van justitie al meteen betrokken.
12: Ja.
11: Die gaat mee eigenlijk in de ontwikkeling van zo'n dossier en de resultaten, ja, de hele procesgang. Maar jij komt eigenlijk pas kijken op het moment dat het hele onderzoek al klaar is en, ja, afgerond is.
12: Lijkt echt op wat een advocaat heeft.
11: Je krijgt eigenlijk een kant-en-klare zaak, ja, op je bordje.
9: Klopt, ik ben gewoon aan het einde van de hele keten, krijg ik gewoon een dossier op mijn bordje gemikt.
11: Ja.
9: Zo gaat dat met alle zaken.
12: En wat las je in deze zaak? Wat las je in dat dossier?
9: Ik las een zaak die al heel lang speelde. 4 verschillende vrouwen, ernstige feiten waar deze man van verdacht werd. En ook best gecompliceerd om dat allemaal te presenteren. Want nou, je moet het wel voor zometeen voor een jury presenteren. Dan moet je wel proberen om dat zo chronologisch te doen. Kijk, ik heb ook bij een sheriff gezeten. En dan hoef je het allemaal niet zo kant en klaar voor iemand te presenteren.
12: Ja, want je, even voor de luisteraar. De jury, dat zijn gewoon leken. Hè? Dat zijn gewoon mensen. En dan moet jij dus vertellen waarom jij vindt dat degene die dan voor het hekje staat schuldig is.
9: Dat klopt. 15 gewone mensen uit alle lagen van de maatschappij.
11: Ja, maar we hadden het eerder eventjes over het bewijs presenteren. Kijk, ik weet ook alleen maar van de Amerikaanse series, hoor. Dat jij als openbaar ministerie eigenlijk je zaak presenteert aan de hand van de bewijsmiddelen die je hebt. Van de rechercheur die de bevindingen heeft gedaan tot aan het horen van slachtoffer. Forensische bevindingen die gepresenteerd worden aan die jury ter plekke in die zaal. Dat klopt, toch?
9: Dat klopt.
11: Dus op het moment dat jij zo'n dossier voor je krijgt, zo'n op papier,
9: ja,
11: dan moet jij gaan nadenken, dat bedoel je denk ik, hoe ga ik dit op zitting,
9: ja,
11: in een juiste volgorde presenteren aan die jury, hè, met getuigen, misschien met rechercheurs. En,
9: ja.
11: Dat bedoel je eigenlijk,
9: ja,
11: toch?
9: Dat, ja, dat klopt. Welke getuigen, waar begin je mee? Wat is je openingsgetuige? Wat wordt de volgorde? Welke videomaterialen, als je die hebt, welke beeldmaterialen, welke laat je zien, welke laat je niet zien? Welke experts heb je nodig? En hoe ga je dat zo kant en klaar mogelijk voor leken presenteren?
11: Ja.
9: Dus daar ben je dan op dat moment heel erg mee bezig.
11: Is het dan zo dat eerst jij aan de beurt bent als OM, ja, om die zaak te presenteren?
9: Ja.
11: En daarna de verdediging aan de beurt is om, ja, eigenlijk haar zaak te presenteren?
9: Ja, in Schotland zijn er geen opening speeches. Dus ik begin.
12: Zoals in Amerika heb je dat.
9: Precies.
12: Ja.
9: Dat doen we niet. Ik begin een zaak en dat is meestal gewoon met mijn eerste getuigen.
12: Ja, ja.
9: En dan presenteer ik de volledige, dat noemen ze de crown case. Dan, die presenteer ik. Aan het eind zeg ik, I close the crown case.
12: Je zegt het ook weer op zijn Schots.
11: Ja,
12: oh
11: ja.
9: En dan vervolgens is het aan de beurt van de verdediging om dan, als ze dat willen, en dat hoeft niet, om dan verdediging, ja, materiaal te leiden.
12: Ja, dit ging dus over zaken die zich afgespeeld hadden tussen 2003 en 2019. De verdachte was David Appleby.
9: Ja.
12: Die aangiftes, wat bleek
11: wat lag er tegen hem?
12: Ja, wat lag er?
9: Nou, wat daaruit naar voren kwam, was dat deze meneer ervan verdacht werd dat hij bijna elke partner die hij in zijn hele leven heeft gehad, dat hij daar huiselijk geweld tegen
11: gebruikte.
9: Ja. En dat al die 4 vrouwen, die zijn niet zelf naar de politie gegaan. Dat is op zich wel goed om te vertellen. De laatste, die is naar de politie gegaan. Dat waren feiten uit 2019. En toen heeft de politie actief onderzoek gedaan naar wie zijn exen. Daar is de politie toen naartoe gegaan. En vervolgens hebben zij aan hen gevraagd, hebben jullie ook wat te vertellen?
12: En werd ook duidelijk waarom de politie die stap gezet had? Omdat was het geweld wat tegen de vrouw die aangifte had gedaan, was dat zo ernstig geweest? Of?
9: Nee, bij een van de andere slachtoffers, dus niet de laatste, was er al een keertje een rechtszaak geweest.
12: Aha.
9: En dat was in mid jaren 2000. En die is uiteindelijk geseponeerd door het OM, doordat zij niet is komen opdagen.
11: Niet is komen opdagen? Wie is niet komen opdagen?
9: Sorry, het slachtoffer wanneer? Is niet komen opdagen.
11: Ter zitting niet.
9: Ter zitting niet.
11: Dan ben je klaar.
9: Dan ben je klaar.
12: Oh ja, joh.
9: Ja.
12: Oh, dat is ook anders dan in Nederland.
11: Ja, precies. Maar kijk, je moet natuurlijk, dat slachtoffer moet natuurlijk, dat is eigenlijk de speel van je bewijspresentatie op zitting. Dus als het er niet is, ja, dan heb je eigenlijk niets meer in handen.
12: En toen lag er een nieuwe aangifte eigenlijk tegen deze meneer Appleby. En toen heeft de politie gedacht, oh, wacht even, dan gaan we kijken of we hem nu wel veroordeeld.
9: Ja, en actief onderzoek doen naar wie zijn er nog meer in zijn verleden.
12: Ja, ja. En die vrouwen die ze hebben benaderd, wat hadden die verklaard?
9: Die hebben allemaal verklaard dat meneer Appleby toch wel ernstig fysiek geweld tegen hen gebruikte. Maar ook emotioneel geweld, verbaal geweld. Dat eigenlijk vanuit elke relatie die zij hadden, of elke relatie die hij heeft gehad, dat wel naar voren kwam.
12: En wat voor man was deze David Appleby? Want daar krijg je natuurlijk ook een beeld van als je zo'n dossier leest.
9: Nou, maar wij krijgen alleen het politiedossier. En dat valt me altijd op zitting, dat wij lezen één deel.
12: Ja,
9: terwijl de verdediging die leest, wij moeten alles. Alles wat wij hebben, moeten we aan de verdediging geven. Dat is disclosure.
12: Ja.
9: De verdediging kan zelf aan meneer Appleby vragen, wat is jouw kant hierin? En dat hoeven ze niet aan ons te geven.
11: Dan hebben ze uiteindelijk vier vrouwen die hele lelijke dingen verklaren over deze man. Ik kan me zo voorstellen dat hij dan op een moment wordt aangehouden, de verdachte, en dat hij gehoord wordt door de politie.
9: Ja.
11: Is dat niet zo wel? Of dat, wel?
9: Zeker, maar heel vaak zullen verdachten no comment zeggen tijdens een politieverhoor.
12: Zwijgen gewoon.
11: Ja. Ja. En zit hij dan nog vast, zeg maar, tijdens dat onderzoek?
9: Op dit moment voor deze niet.
11: Nee.
9: Soms wel. Ja. Maar in dit geval zat hij niet vast.
11: Nee.
12: Kijk, jij zegt nu eigenlijk, Sander, je krijgt dus een beetje een eenzijdig beeld. Maar kan je dat beeld dus specificeren? Van wat was nou het beeld van deze barber David Appleby?
9: Het was een meneer die best wel dominant ook was. Dat was hij ook in de rechtbank. Hij verklaarde vond zichzelf volledig onschuldig. Had geen idee waar het vandaan kwam, al deze aanklachten. En zei, dit is gewoon één groot complottheorie tegenover mij. Ja. Na de Crown case heeft hij tijdens de rechtbank zelf verklaard. Toen heb ik hem ook gevraagd, waar komt het allemaal vandaan? Ja, het is allemaal één groot complot.
12: Ja. Jij hebt de slachtoffers, heb je die ook gesproken zelf?
9: Zeker.
12: Ja. En wat vertelde zij jou?
9: Als ik een slachtoffer van tevoren spreek, dan is dat meestal mezelf even voorstellen als zijnde, ik ben officier van justitie en ik ga je zo meteen vragen stellen. Dan ga ik niet heel erg diepgaande vragen stellen over wat zij zeggen. Want ik wil niet hen beïnvloeden over wat zij zo meteen gaan zeggen. Wat belangrijk is om te beseffen is, deze vrouwen ga ik zo meteen vragen gaan stellen. Dat zijn open vragen.
12: Publiekelijk?
9: Aan plein publiek voor de jury.
12: Ja.
9: En dat heet examination in chief. En daarin stel ik open vragen en met als doel om deze vrouwen of alle getuigen hun verhaal te laten vertellen. En als ik hen al van tevoren vragen ga stellen over maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan, dan kunnen zij al denken, oh, dus dan moet ik daar meer over vertellen. Dus
12: en mag dat niet?
9: Ik mag mensen natuurlijk niet trainen.
11: Beïnvloeden.
9: Maar, ik mag niet beïnvloeden.
11: Maar als we eventjes in een voorbereidende stadium zitten, hè, dus je hebt dat dossier, hè, alle papier, je gaat je zaak, hè, op zitting ga je eigenlijk voorbereiden. Juist omdat zij natuurlijk de speel van je zaak zijn, deze vrouwen, wil jij natuurlijk zeker weten dat ze straks op zitting dat ze wel gaan verklaren.
12: Ja, en ook in eerste aanleg heb je natuurlijk al een keer gehad bij die andere vrouw. Die was niet op komende dag. Dus je wil natuurlijk een paar dingen, kan ik me voorstellen, dat je dat zeker wil stellen.
11: Ja, precies. Hoe poets je dat van tevoren, zeg maar? Van, hey, heb ik wel vier getuigen die op zitting ook daadwerkelijk blijven staan, zeg maar?
9: Dat is lastig om dat van tevoren te toetsen. Ze hebben allemaal een, volgens mij is dat in het Nederlands proces verbaal, ze hebben allemaal een witness statement gegeven.
11: Ja, precies, in het onderzoek.
9: Ja. Ja. En dat lees ik. Als een slachtoffer of een getuige op zitting opkomt draven, maar vervolgens zegt, ik weet het niet meer, ik wil niet zeggen.
11: Ik heb geen idee van wat ik daar heb gezegd.
9: Ik heb allemaal gelogen.
11: Ja.
9: Dan zijn er bepaalde juridische middelen dat ik dat statement tegen hem kan zeggen, maar dit heb je al eerder verklaard.
11: Oh, toch wel.
9: Maar dat mag alleen als de getuige zelf fysiek aanwezig is in de rechtbank om te toetsen.
11: Ja.
9: Want dan heeft de verdediger, als ik dat zeg, en dan zal de verdediger ook nog een paar vragen hebben.
11: Als ze niet komen opdagen, dan ben je gewoon je zaak kwijt.
9: Dan wordt het buiten gewoon lastig, ja.
12: Oh, wauw, maar dat is toch ook wel, dat vind ik best wel moeilijk te bevatten. Ja. Ja. Dus als iemand tegen jou getuigd heeft, en jij kan diegene van overtuigen van, ik ga maar niet naar die rechtbank.
11: Ja.
12: Dan is het
11: dan, kan, het bewijs niet ter zitting gepresenteerd worden. Want ja, die getuige is er niet. En dan ben je het bokje als OM.
9: Dan ben je wel het bokje. Ja.
12: Straks in Napleiten hoor je meer over een huiselijk geweldzaak in Schotland, waar een jury beslist over schuld of onschuld.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 16:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartijen over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turks OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online? Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten met de Schotse officier van justitie Sander van der Scheer.
8: Hoe had jij deze zaak ingedeeld? Want je hebt 4 verklaringen van vrouwen, dus je gaat die 4 getuigen horen, neem ik aan.
9: Ja.
8: Qua voorbereiding.
9: Ja.
8: Wat had je nog meer aan bewijs?
9: Ik had politieagenten die ook geholpen hebben met het onderzoek. En eentje daarvan, dat was de rechercheur die ook dat proactieve onderzoek had gedaan naar hoe is deze zaak, waar hebben we deze vrouw vandaag getrokken? Want ik was al bezig met anticiperen. Wat gaat de verdediging zeggen? En die zal ongetwijfeld zeggen, complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen om mij een zwarte naam te geven, blablabla. Maar op het moment dat ik dan op zitting leid, dat de rechercheur proactief naar deze vrouw is toegegaan en dat zij niet naar de politie zijn gegaan, maar dat de politie hen heeft gevraagd, je bent een ex-partner, wil je iets verklaren? Dan wordt hun argument van, dit is een complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen, zijn elkaar gebeld en gezegd, joh, we gaan allemaal liegen over meneer Appleby, wordt een stuk minder overtuigend voor de verdediging.
7: Ja.
9: Dus politieagenten en ook medisch personeel.
8: Letsel hadden gezien.
7: Jij moet de jury overtuigen. En er is een rechter. Hoe zit dan die rolverdeling in elkaar? Dus zegt de jury guilty, not guilty, en de rechter bepaalt de straf? Hoe werkt dat?
9: Ja, met mooie Engelse woorden, de jury zijn de masters of the fact. Dus die bepalen of iemand schuldig is aan het hand van het bewijs dat ik tentoonspreid. Dus die bepalen schuldig, guilty or not guilty. En vervolgens is de rechter bepaalt inderdaad ook de strafmaat. Maar de rechter is ook de scheidsrechter tussen de twee partijen. Dus
8: Tijdens de procedure.
9: Precies, die zorgt ervoor dat de hele procedure goed loopt.
7: Ja, maar uiteindelijk bepaalt dus de jury van ja, schuldig of ja. Onschuldig of gebrek aan bewijs of weet ik veel wat.
8: Je zegt, de jury zijn de master of the facts. Hè, en de rechter is de master of law.
9: Master of law.
8: Maar kijk, schuldig en onschuldig met een juridische aanklacht bevat in feite natuurlijk ook een juridisch oordeel. He, eventjes heel simpel gezegd. Ja. Je kunt een feitencomplex bewezen achten, ook in Nederland. Maar dan moet je nog wel kwalificeren naar een strafbaar feit. He, welk strafbaar feit is dit dan? Doet de jury dat ook? Of iets doodslag of moord is, of zwaar mishandeling, of lichte mishandeling?
9: Ja, na de crime case en dan de defense case, dan doen wij speeches. En aan het eind, de OM en verdediging, aan het eind van de twee speeches doet de rechter, geeft dan de juridische achtergrond die de jury moet toepassen tijdens hun beraadslaging, ja, over of iemand schuldig is. Ja. En daar valt dus ook, als het een moordzaak zou zijn, dit is wat moord is, dit is wat doodslag is. En het is aan jullie om dan te bepalen wat dat is.
8: Die jury is extreem belangrijk.
7: Heel erg belangrijk. En dan vraag ik me altijd af, hoe wordt die jury dan gekozen?
9: Random. Wat er gebeurt is, een zaak start op maandag. Dus deze zaak, stel, hij start op maandag. Dan komen we op maandagochtend allemaal bij elkaar. Verdediging, verdachte, OM, rechter. En dan moet iedereen van tevoren zeggen, zijn we er klaar voor? Als wij zeggen om 10 uur 's ochtends op maandag, ja, we zijn er klaar voor, dan gaat op dat moment de rechtbank potentiële jurymensen bellen om te kijken of zij 2 weken lang beschikbaar zijn.
8: En potentiële jury, wie zijn potentiële jurymensen? Iedereen?
9: Iedereen die mag kiezen bij verkiezingen.
7: Ja. Iedereen met stemrecht?
9: Iedereen met stemrecht.
7: Oké.
8: En dan krijg je een belletje?
9: En dan krijg je een belletje.
8: Ja.
9: Bent u beschikbaar voor de komende 2 weken?
7: En wat als je zegt nee?
9: Dan moet je met een goede reden komen, waarom niet? Het is je
7: product duty. Ik moet gewoon werken en ik heb morgen een afspraak. Ik moet nog naar een sportschool.
9: Ja, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waarom mensen niet kunnen. Een medische ingreep of als mensen op vakantie gaan, gaan we ze niet weerhouden van op vakantie gaan. Op het moment dat jij zegt, ik heb werk, je werkgever moet jou hiervoor vrijgeven en je doorbetalen.
7: En wat als je zegt, ja, maar ik ben zzp'er, als ik niet, ik ben schilder en als ik niet kom schilderen, krijg ik niet betaald.
9: Je kan een bepaalde vergoeding krijgen, geloof ik. Okay. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik werk zelf niet bij de
8: die zal niet hoog zijn.
9: Die zal niet hoog zijn. Dus
8: dat is gewoon je burgerlijke plicht eigenlijk, ja. Net zoals stemmen. In
7: ja. Wow, ja. Die jury, ja, ik heb een vriend die woont in Amerika en die is wel eens benaderd voor die jury duty. Die zei ook van, ja, het is best wel even dat je denkt,
8: okay.
7: Hij vond het ook wel interessant om zitting te nemen, maar hij dacht wel van, wauw, hoeveel tijd gaat dit eigenlijk kosten? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan hebt.
9: Zeker. Dus wij geven van tevoren aan hoe lang een zaak ongeveer duurt.
8: En hoeveel juryleden heb je?
9: 15.
7: En hoe worden die dan gekozen?
9: Nou, als wij allemaal zeggen we zijn er klaar voor, dan gaat de rechtbank gaan bellen, een lijst met potentiële juryleden opbellen. En dan om 2 uur op die maandag komen we allemaal weer bij elkaar. En dan komt er in een soort glazen bol, als een soort lingo bol, zitten al die namen met nummertjes,
7: oh, wow,
9: van potentiële juries. En dan de rechtbank, meneer staat erop en die zegt jury number one. En dan
7: een soort loterij van de FIFA, zeg maar.
9: Wouter Lauwmans, ja, nummer 1.
8: Ja.
7: Oh, wauw.
8: Ja, dus je kan niet selecteren zelfs. Als
9: nee,
8: je in Amerika
9: nee, zeker niet. En nee. Wij kunnen ook bijvoorbeeld niet, wat je vaak ziet in Amerika, dat je zegt, nou ja, maar wij willen graag minder witte mannen van 50 erin hebben, dus jij moet weg.
8: Ja.
9: Dat mogen we allemaal niet doen.
8: Okay. Nee, er worden gewoon balletjes getrokken en dat zijn de juryleden. Ja.
7: Superboeiend, hoor, die juryrechtspraak. We gaan er in pro forma nog verder over praten. En dan praten we ook over de misdaad in Schotland. Luister die aflevering via bnr.nl/proforma. Dus die jury die is op een enig moment de glazen bol is daar en dan kan de zaak van start.
9: Normaal gesproken kan de zaak dan van start, inderdaad. De juryleden worden dan op de maandagmiddag teruggebeld. Er worden altijd 15 gekozen met 5 of 10 reserves. Ligt een beetje aan wat de zaak is. En vervolgens wordt je verteld, dinsdagochtend opkomen draven om 10 uur 's ochtends.
7: En wat als je niet komt?
9: Dan kan de rechtbank jou in contempt of court. Ik kijk even naar Christian. Wat
7: ja, minachting van het Hof.
8: Ja, minachting van het Hof.
9: Kan je boete verkrijgen, kan je een strafblad verkrijgen.
7: Oh, wauw. Ging dat nu ook zo? Of was er nog allemaal gedoe? Want ik kan me voorstellen, 15 mensen die toch ook nog even erbij moeten komen. Ik denk hier, Chris, aan de verkeerstoren van de rechtbank Amsterdam.
8: Ja, die planning gaat een stuk lastiger.
7: Dat is een heel geplan. Dus,
9: dat is een heel geplan. Bij deze zaak ging dat niet helemaal goed. Op dinsdagochtend waren er 15 juryleden aanwezig en 10 reserves. En 11 mensen van die 25, die zeiden allemaal om bepaalde redenen, ik kan niet, ik heb een bruiloft, ik heb een vakantie, ik heb een medische ingreep, bladibladibla.
7: Ja.
9: Wat dus inhield, normaal gesproken, als je 15 juryleden zegt er wel eens eentje, ik kan niet, want ik heb een medische ingreep, oké, dan worden die geëxcuseerd en dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. Ja. En nu hadden we 11 mensen die niet konden, die ook allemaal door de rechter dan geëxcuseerd worden.
8: Dat en toen, te weinig.
9: Dan heb je er te weinig, heb je er 14. En dan kan je niet van start. Dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen.
7: God.
9: De volgende dag.
8: En had je toen wel een jury?
9: Toen hadden we wel een jury.
8: Was jij in deze zaak blij met de jury en waarom of waarom niet?
9: Om heel eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk niet zo erg.
8: Oké. Okay.
9: Het is 15 personen. Het enige wat ik opschrijf is of ze man of vrouw zijn. Maar je hebt er toch geen invloed op. Dus je kijkt wel een beetje wat voor vlees heb je in de kuip. Maar omdat ik er geen invloed op heb, moet je het er gewoon mee doen.
8: Ja.
9: Dus ik weet ook niet meer buitengewoon veel van deze specifieke jury.
8: Nee.
7: Maar heel even voor mijn beeld.
9: Ja.
7: Ga jij dan in deze zaak, loop jij dan ook naar de jury toe en ga je de jury ook echt toespreken? Net zoals in op de televisie.
9: Voor mijn eindpleidooi wel, ja. Dan sta ik pal voor ze. En wit in de ogen, ik ze aankijk. En dan doe je, dat zijn ook de meest spannende momenten.
7: Maar als jij ziet wie er in die jury zit, pas je dan je verhaal nog aan? Of heb je gewoon zoiets, this is my story, I'm gonna run with it?
9: Nee, ik pas mijn verhaal niet heel erg aan. Je weet ook niets van deze mensen. Dus ze kunnen eruit zien als zijnde
8: heel redelijk.
9: Heel redelijk. En het zijn allemaal schoften. Dat kan. Je weet ook niet of je je toon moet aanpassen. Als je die rabbit hole doorheen gaat, gaat aanpassen wie weet, ja, dan wie weet of wat ze willen. Ja. Dus nee, daar pas ik het meestal niet heel erg op aan.
7: Neem ons eens mee naar die eerste momenten dat jij in deze zaak begon met bewijs presenteren. Hoe ging dat?
9: Ik begon met slachtoffer nummer 1. Ja. Ik heb geprobeerd om het zo chronologisch mogelijk te doen. Dus ik had de 4 slachtoffers. Maar ik had dus ook steunbewijs van medisch specialisten en politieagenten. Wat ik niet wilde, was dat ik eerst de 4 slachtoffers deed. En dan vervolgens daarna dat steunbewijs, dat toch echt voor een jury minder makkelijk hapbaar is. Ja. Dan na een tijdje zijn ze alweer een beetje vergeten wat slachtoffer nummer 1 zijn. Dus ik moest wel zorgen dat ik alles chronologisch mogelijk presenteerde, zodat de jury er ook nog een beetje bij.
8: En dat je eindigt met de klappers. Dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van overtuiging.
7: En slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
9: Dat is de eerste in de tijd.
7: Ja, oké.
9: Dus dat is degene uit 2003.
7: Ja.
9: Daar begon ik mee. En mijn taak is om haar verhaal te laten vertellen.
7: En lukte dat?
9: Ja, dat lukt uitstekend. Alle 4 de vrouwen, die spraken buitengewoon duidelijk, ook met emotie, maar heel duidelijk over wat hen was aangedaan. Met een kracht. Weet je, als je erover nadenkt, dit is 20 jaar geleden, om dat weer op te moeten rakelen nadat je al dacht dat je er overheen gestapt was. Dan wordt er aangebeld door de politie en het dan nog een keertje naar de rechtbank. Ik vond dat ze het allemaal fantastisch deden. En dan wordt mijn taak zoveel makkelijker.
7: Je zegt emotie. Dat is een heel belangrijk gegeven natuurlijk. Zeker. In het overtuigen van een jury. Ja. Is dat als iemand staccato een verhaal vertelt, of iemand vertelt een snikkende verhaal, dat maakt nogal uit natuurlijk.
9: Zeker. We hebben ook wel eens dat mensen inbellen, omdat ze in het buitenland zijn. En dan worden ze gewoon op een tv-scherm de rechtbank in gebeamd, zeg maar. En dan merk je dat je wel een stuk persoonlijk emotie dan meestal mist.
7: Ja. Dus
9: mijn voorkeur is wel altijd mensen daadwerkelijk in persoon naar de rechtbank laten komen. En ja, als vrouwen dan vertellen over wat hen is aangedaan en dat kraakhelder en met af en toe wat emotie vertellen, dan wordt mijn baan buitengewoon
8: gemakkelijk.
9: Gemakkelijk.
7: En kijk jij dan ook hoe de jury reageert als die vrouwen, als die getuigen zo emotioneel zijn?
9: Soms. Hoe je het moet zien is de rechtbank, ik sta naast de jury.
7: Ja.
9: En dat doe ik ook bewust. Zeg maar, die zitten in een soort grote bak met allemaal stoelen. Ik ga naast hen staan. Ja. Want als ik kan horen wat de getuige. Die rechtbank is best wel groot. Als ik kan horen wat de getuige zegt, kan de jury het ook horen. In plaats van dat ik een soort fluistergesprek ga hebben en een half uur later een jurylid een beetje zijn hand in de lucht steekt. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet van begrepen dat je het allemaal weer overnieuw moet doen. Dus omdat ik ernaast sta, ga ik niet elke keer specifiek in mijn hoofd draaien.
7: Doe je dan ook een strafeis in deze zaak?
9: Nee. Wij doen nooit strafeisen.
7: Oh?
9: Nee. Onze taak is om.
7: Guilty or not guilty?
9: Guilty or not guilty. En daarna houdt onze taak op.
7: Ja. Heeft hij het gedaan, lieve mensen? Ja of nee? Dat is de vraag.
9: Dat is de vraag.
8: Had de verdediging nog wat in te brengen?
9: Ja. Nadat ik dus al mijn getuigen had geleid, is het aan de verdediging. Ze hoeven
8: zaak te presenteren.
9: Ze hoeven geen zaak te presenteren. Maar weet je, er ligt best wel wat tegen deze meneer. 4 vrouwen, onafhankelijk door de politie benaderd. Dan kan je besluiten om het niet te doen. Maar ik snap dat deze meneer zei, ik wil ook wel mijn verhaal vertellen. Want anders staat er helemaal niks tegenover. Dus hij heeft inderdaad ook zijn verhaal verteld. Dat is wel spannend, want dan is er ook voor mij de gelegenheid om er dan een kruisverhoor aan te hangen.
7: Ja, heb je dat gedaan?
9: Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de prachtigste aspecten van mijn baan. Dat hij daar een verhaal op hing van het is allemaal een complot en bladibla. Ik heb niks gedaan.
8: Dan ga je trillen.
9: Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan ga je vragen van, er liggen hier zoveel aanklachten, zoveel vrouwen die dit allemaal tegen jou hebben verteld. Dan moet jij wel de meest ongelukkige persoon op deze aardbol zijn. Wil dit allemaal toeval zijn? Want dat is een beetje wat jij vertelt. Het is een complot. Waarom? Dat kon hij niet echt duidelijk maken. Is het dan toeval? Nou, dat wist hij ook niet precies. Dus dan ga je wel een beetje zagen, ja.
7: Dan bijt je even door.
9: Ja, dan bijt je even door, ja.
7: En als je dan ziet dat die verdachte, dat hij een beetje ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven, omdat je, geef je dan extra gas?
9: Het ligt een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de verdachte. Als het best een timide persoon is, dan moet je er niet keihard overheen gaan lopen schreeuwen. Want dan kom je aan de verdachte. Als het best een timide persoon is, dan moet je er

0: of voor vrouw kiezen die het gesprek leidt. En dat is ook degene die, als jullie tot een beslissing zijn gekomen, als jullie terugkomen, dat dan de rechter vraagt, have you reached a verdict? En dat die persoon dan opstaat en dan zegt ja. Maar daar zit voor de rest niemand bij. En als ze tot een beslissing zijn gekomen, dan drukt ze op een belletje. En dan gaat er in een kamertje achter gaat er een belletje. En
1: dat, schitterend.
0: En dan dat houdt in dat er een verdict is.
2: En wat moeten ze precies beslissen? Moeten ze alleen maar zeggen guilty, not guilty? Of moet het ook nog gemotiveerd worden?
0: Nee, het hoeft niet gemotiveerd te worden. Het is guilty, not guilty per aanklacht. Dus in deze zaak waren het er 11.
2: Ja.
0: En dan kunnen ze ook nog, een bepaalde aanklacht kan zijn, je hebt hem geschopt en je hebt hem geslagen. En dan kan de jury beslissen guilty of not guilty. Maar we verwijderen geslagen als we denken dat dat niet
1: gebeurd is.
0: Dat het niet gebeurd is.
2: Ja, en van de 15, hoeveel heb je er nodig voor een veroordeling?
0: Toen der tijd, het is inmiddels veranderd, maar toen der tijd was het er 8.
2: Van de meerderheid.
0: Dus gewoon een meerderheid.
2: Ja, ja. En nu heb je
0: er 10 nodig.
2: 10 nodig.
1: Hoe lang duurt het juryberaad?
0: Het duurde best lang. Oh. Ik denk dat het 1,5 dag heeft geduurd.
1: Daar ga je natuurlijk ook van alles van afleiden. Dan denk je van, als ze er zo lang over na moeten denken, heb ik het dan wel goed gedaan?
0: Ja, zeker. Toen ik begon met juries, ga je heel erg denken van, maar wat duurt het lang? Als ze te snel zijn, dan ga je daarover nadenken. Als het te lang duurt, dan ga je erover nadenken. Dat is wel echt een mentaal proces wat je doorgaat. En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
1: Wat hoorde David Appleby?
0: David Appleby hoorde guilty keer 10.
1: Zo?
0: Ja. Eentje was niet, dat was een aanklacht van dat hij een van de 4 van een trap geduwd had bij een treinstation.
1: Oké. Okay. Heb jij dan gelijk al het idee van, dan heb ik mijn werk goed gedaan?
0: Het is soms lastig om te zeggen of ik mijn werk goed heb gedaan. Ik denk dat het te maken had met het feit dat mijn getuigen zo kraakhelder en goed hun verhaal hebben gedaan.
1: Dan, is het,
0: dan
1: dus
0: is het aan mij. Ja, ik ben slechts een medium om dat dan een beetje te leiden.
1: Ja, only the messenger.
0: Ja.
1: In die zin. Dan gaat de rechtbank daar nog beslissen over van wat dan uiteindelijk de straf wordt, toch?
0: Dat klopt.
1: Duurt dat dan ook zo lang?
0: Wat er meestal gebeurt is dat er dan achtergrondrapporten opgemaakt worden. Dus de verdachte moet dan met sociaal werk en met een psycholoog gaan praten. En om ook wat achtergrondinformatie van hem uit te vinden. En vervolgens, 2 weken later komt dan de strafuitspraak.
1: En wat werd het?
0: 5 jaar.
1: 5 jaar.
2: Het maximale, toch?
0: Maximale.
2: Voor dit,
0: ja.
2: En is het dan zo, hè, op het moment dat de jury zegt guilty,
0: ja,
2: de rechter moet gaan beslissen over de straf en er worden rapporten opgemaakt, zoals je dan net zegt, dat er al een soort van hearing komt waarbij jij ook namens het Openbaar Ministerie kan zeggen dat jij zegt, hij is nu guilty verklaard.
1: 5 jaar.
2: Ik wil 5 jaar en die rapporten die stellen er niks voor, of werkt dat niet zo?
0: Nee. Daar heb ik vrij weinig meer mee te maken. Ja. Wat wij wel doen is dat er dan de slachtoffers kunnen slachtofferverklaringen opschrijven. Die presenteer ik
2: aan de rechter.
0: Aan de rechter,
2: ja.
0: Zodat ze dat kunnen meewegen in de strafmaat, als dat zo is. Maar voor de rest is het volledig aan de rechter wat de strafmaat wordt. Daar heb ik voor de rest niets meer mee te maken. Het kan zijn dat als wij het buitengewoon laag vinden, kijk, als hij met een boete was weggekomen na 10 keer guilty, dan kunnen wij een hoger beroep. Maar voor de rest hebben wij daar geen werk meer.
2: Nee.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, mooi. Ja, het is een heel ander systeem, hè?
1: Ja.
2: Echt een heel ander systeem.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hiervoor zei je, Sander, ook dat je wel eens naar napleiten luistert. Kijk, wij verbazen ons nu natuurlijk een beetje over het Schotse rechtssysteem. Maar heb jij ook die verbazing ten aanzien van het Nederlandse rechtssysteem wel eens? Dat je denkt, hoe werkt dat nou, joh?
0: Nou, verbazing minder. Ik ben opgegroeid in Nederland. Dus op de een van, ik heb natuurlijk geen recht gestudeerd, maar je krijgt er best wel veel van mee.
1: Ja.
0: Ik verbaasde mij heel erg in Schotland over juryrechtspraak.
1: Ja.
0: Aan het begin dacht ik ook, ik weet nou niet of dit het juiste systeem is. Maar omdat ik er nu al best wel lang ook in werk, ik vind er buitengewoon mooie aspecten aan zitten. Bijvoorbeeld dat er gewoon leken bepalen. En dat zorgt er ook wel voor dat de rechtspraak midden in de maatschappij blijft staan. Aan het begin van zo'n juryzaak, dan, de rechter heet iedereen welkom en dan zie je iedereen een beetje zitten. Oh god,
1: zit
0: ik hier? Ik heb hier echt helemaal geen zin in.
1: Normaal gesproken had ik lekker onder de zonnebank gelegen. En dan zit ik hier, ja.
0: En aan het eind, ongeacht wat de uitspraak is, bedankt de rechter altijd de jury voor hun tijd. En dan zegt ze ook altijd, elke rechter doet dat, Ik hoop dat jullie wat hebben meegekregen van hoe het rechtssysteem werkt. En ik kijk altijd naar de jury op het moment

0: dat ze, zeker als ze hun uitspraak doen. En allemaal knikken ze aan het eind. Ja, ze hebben wel wat opgestoken van hoe rechtspraak werkt. En ze hebben er actief in bijgedragen. En dat vind ik best een mooi aspect. Ja. Ja, zeker. Want de meeste mensen die bij mij in ieder geval door de strafrechtketen heen gaan, zijn niet mensen die een universitaire opleiding hebben genoten of met een zilver lepel geboren zijn. En dat je dan normale mensen hebt die daar een groot deel van uitmaken, vind ik eigenlijk een buitengewoon aspect.
1: Ja, ik vind het wel mooi om dit te horen eigenlijk. Ja, denk ik ook wel, Chris. Want in Nederland hebben we natuurlijk altijd wel zoiets. Ons rechtssysteem is het beste. Hè? Ja. Er wordt ook altijd wel een beetje.
2: Er zijn nog wel vragen over, hoor. Maar dat doen we in pro forma.
1: Maar er wordt ook wel zo'n beetje zo'n juryrechtspraak. Ja, dat is een beetje ouderwets. En, weet je wel. Maar nu ik Sander dit zou horen zeggen.
2: Er zit een pluspunt aan.
1: Ja, toch? Ja. Dat je dus als elke stemgerechtigde burger. Dat je opgeroepen kunt worden. En dat je dus mee moet doen in zo'n strafproces. Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel iets.
0: Ja. En het is ook zo dat bij de politierechter, het huistuin- en keukenmisdaad, daar hoeven mensen niet voor op te komen draven. Nee. Dus het is meestal wel
1: serieus.
0: Serieus. En dat merk je aan mensen, dat ze daadwerkelijk, dat ze beseffen, ik zit hier wel voor iets. Ik zit hier niet omdat iemand voor 10 euro bij de Albert Heijn heeft gepikt. Nee. Naarmate zo'n strafzaak vordert, merk je dat mensen daar steeds meer in zitten. Ja. En dat is ja, de die actieve dynamiek van zo'n strafzaak is echt prachtig.
1: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Sander?
0: Met veel voldoening. Het was juridisch buitengewoon lastige kluif. 11 aanklachten, 4 verschillende slachtoffers. Met bewondering naar hoe de slachtoffers hun verhaal hebben gedaan. En ik denk uiteindelijk het juiste resultaat van de jury. Dus wat dat betreft een van de hoogtepunten die ik tot nu toe in mijn carrière, mijn nog prille carrière, mogen meemaken.
1: Ja. Sander van der Scheer. Bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio vanuit Schotland helemaal.
0: Yes, dankjewel.
1: In de nieuwste aflevering van Proforma, die zondag online komt, kan je meer horen van Sander over misdaad in Schotland en over juryrechtspraak. Luister via bnr.nl/proforma. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de Straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
6: Modegigant Shein is vannacht naar de beurs gegaan, maar tegen een veel lagere waardering dan een paar jaar geleden nog werd gedacht. En Besi zag de koers stevig dalen, ondanks sterke cijfers en een belangrijke rol in de AI-keten. Ik bespreek het met de leden van het beleggerspanel. Koen Bender is hier van Mercuris Vermogensbeheer en Beleggingspotjes.nl. En Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom, leden van het panel.
7: Ja, goedemorgen.
6: Laten we toch maar in eigen land beginnen bij de koers van Besi. De chipper is de afgelopen tijd flink gedaald. Het aandeel verloor bijna 40% vanaf de recente top. En tegelijkertijd profiteert Besi nog wel van de investeringen in de AI-infrastructuur en blijven de verwachtingen voor de toekomstige groei hoog. En Miri, om dat in getallen te vatten, €320 in juni, onder de €200 vandaag de dag. Waarom toch die afstraffing? Het is niet niks vreemd voor Besi, want volatiliteit hoort er een beetje bij, maar toch...
7: Ja. Ja, nee, het is eigenlijk ook zeg maar over de brede linie wel gebeurd. Hè. Als je kijkt naar de SOX-index, dat is de index voor dit soort type bedrijven. Daar zit Besi niet in. ASML wel, maar het laat zich wel natuurlijk heel erg sterk vergelijken met die index. Dat is een speciale index voor de semiconductor sector. Nou, daar valt Besi fair and square in, hè, want Besi staat voor BE Semiconductor Industries. Dus daar ga je. Daar is vanaf de piek tot de bodem 30% vanaf gegaan over de zomer. Besi wel iets harder afgestraft en dat vind ik onterecht.
6: Want?
7: Want, nou, als je kijkt naar de cijfers die Besi heeft gepresenteerd... en dat ze, met name vind ik het onterecht... omdat ze natuurlijk met hun speciale technologie die zij hebben... die advanced packaging en dan natuurlijk... met name die hybrid bonding, daar zijn zij de nummer 1 van in de wereld. En die heb je nodig om die chips gewoon heel makkelijk op elkaar te kunnen plakken. Ja. En dat vindt die hele AI-ecosysteem vindt dat fantastisch.
6: Maar de geheugenchip, daar wordt men toch nog niet zo warm van. Kan nog worden uitgesteld. SK Hynix heeft dat volgens mij een paar dagen geleden nog kenbaar gemaakt... dat het niet per se morgen hoeft te gebeuren.
7: Nee, dat klopt. Daar is de jury nog oud, laten we zeggen. Wellicht is het niet nodig. Wellicht wel. Hè, zijn thermal compressing bonding kan voor bepaalde toepassingen... een alternatief blijven. Maar in hoeverre zit dat in de prijzen? En wat ik heel mooi vind aan de cijferrapportage van Besi... visie, is dat de orders eigenlijk harder groeien dan de omzet. En dat is een goed teken, denk ik.
6: Hoe kijk jij naar wat er de afgelopen weken, maanden toch met BC is gebeurd?
8: Nou, ik ben het met Mary eens dat de vooruitzichten heel goed zijn. De afstraffing, dat die iets zwaarder is geweest, daar speelt ook het verhaal bij dat Applied Materials een belang nam in, of tenminste vergroten in april. En dat ook een beetje overname.